0: Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Dit is dag 4 van de week van EO over onsterfelijkheid. En dus ook dag 4 waarop we nacht braken met maiswafels, chips, veel koffie, chocola en boterkoek. Ik hoor je denken, bepaalt geen verfijnd palet. Maar de echte vraag is misschien wel, wat is de impact van zo'n week op je levensduur?
1: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
3: Lois van Wijnen.
2: Deze nacht brengen we door met Jan Hoeymakers. Hij is moleculair geneticus en behoort tot de grootste kenners van veroudering wereldwijd. Zal het afremmen van veroudering ons ooit dichterbij onsterfelijkheid brengen? Ja, welkom Jan. Fijn dat je er bent.
4: Ja, leuk.
2: Ja, zo midden om 2:00 s'nachts. Heb je dan vooraf geslapen of trek je hem door?
4: Nee, helemaal niet. Ik heb vandaag in de Prinses Maxima gewerkt.
2: Oké.
4: Daar werk ik met kinderen met kanker. Daarna ben ik even naar huis gegaan. Heb nog wat dingen. Ik werk heel vaak, dus ik heb nog een aantal e-mails beantwoord en nog een aantal andere dingen geregeld. En toen ben ik hierheen gekomen. Ik ben nog klaarwakker.
2: Ja.
4: Want het onderwerp is echt heel erg boeiend en er zijn heel veel ontwikkelingen waar ik graag over vertel.
2: Nou, fantastisch. Kijk, dat is alvast te veelbelovend. In het kader van die onsterfelijkheid en doodgaan, het leven rekken, toch even die vraag die we aan het begin stellen. Hoe ongezond is het nou eigenlijk voor je lichaam om zo'n slaapritme overhoop te trekken?
4: Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Want wij doen ook onderzoek, we hebben ook onderzoek gedaan aan de biologische klok.
2: Mm.
4: En de biologische klok, dat is eigenlijk een mechanisme wat heel veel processen in je cellen beheerst en je lichaam. Waardoor je, als je 's ochtends wakker wordt, ben je alert en wordt je bloeddruk hoger, je lichaamstemperatuur. En in de nacht, dan gaat eigenlijk alles op de standby. Dus dan gaat het lichaam zich concentreren om beschadigingen te repareren.
2: Kijk.
4: En te zorgen dat alle schades en alle troep wordt opgeruimd. Zodat je de volgende dag weer kan beginnen. Dus eigenlijk is de biologische klok ook een mechanisme om je tegen veroudering te beschermen.
2: Juist. En de slaap is dus cruciaal.
4: Slaap is cruciaal.
2: Ja.
4: Zelfs het is zo dat er zijn experimenten gedaan, onder andere met ratten, om die voortdurend wakker te houden. En na 7 of zo dagen, dan gaan ze gewoon dood.
2: Oh ja.
4: Want je bouwt zoveel allerlei afval op in je cellen. En die tijd om dat op te ruimen, die heb je niet.
2: Nee.
4: Dus dan krijg je een insomnia-probleem. Nee. En dat kan levensbedreigend zijn.
2: Juist. Nou, dat is allemaal niet prettig voor mensen die misschien wakker zijn en denken, o jee, ik zou ook liever slapen. hoe erg is het als je de slaap een beetje uitstelt? Dus dat je wel gewoon heus nog wel slaapt, maar misschien iets later?
4: Nou, een keertje is dat helemaal niet erg. Nee. Dat is je lichaam juist ook goed voor gebouwd. Je moet ook midden in je slaap ook, als er iets zou gebeuren, weer wakker kunnen worden en alert kunnen zijn. Een winterslaap, dan zijn dieren zo ver weg gezonken. Ja, dan gebeurt er niks als je ze probeert wakker te maken. Dat is een heel proces. Ja. Maar gewoon in de nacht kan dat. Maar als je dat te vaak doet, en mensen ook die bijvoorbeeld een nachtdienst hebben en dat heel vaak doen, ja, dan moet je toch inderdaad kijken of dat niet toch ook voor de gezondheid gevolgen heeft. Er zijn aanwijzingen dat dat inderdaad op lange termijn minder goed is.
2: Mm.
4: Diabetes en kunnen allerlei andere ziektebeelden kunnen zich vaker voordoen,
2: ja,
4: bij mensen in de nightshift.
2: Ja, ja,
4: maar een keertje is dat helemaal niet erg.
2: Oké, gerustgesteld. Zometeen duiken we de moleculaire wereld in om te kijken van, is er nou een weg naar langer of misschien zelfs eeuwig leven? Maar voordat we dat doen, gaan we het even hebben over die grootste vijand van de onsterfelijkheid, namelijk de dood. In het midden van de 19e eeuw, ik heb het even opgezocht, werden we namelijk in Nederland gemiddeld nog geen 40 jaar. En inmiddels is die levensverwachting, dus heel snel eigenlijk, ruim verdubbeld. Want nu worden we gemiddeld meer dan 80. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. In 1845, toen was de gemiddelde leeftijd iets van 42. Maar we hebben ontdekt dat hygiëne heel belangrijk is. He, dus kinderen die geboren worden, toen was er een hele hoge mate van kindersterfte. Ook omdat we wisten niet dat kinderen, dat je die moet beschermen met allerlei microben. Dat was allemaal niet bekend. Nee. Dus hygiëne is een heel belangrijke factor. Het ontdekken van antibiotica, waardoor je een infectie, een bacterieinfectie, kan bestrijden. Vroeger gingen er heel veel mensen. Als de pest door Europa ging, dan ging binnen een paar weken ging in de stad kon wel een derde van de mensen overlijden. Dat de corona, COVID-infectie, die we nu konden bestrijden met vaccins, met mondmaskers enzovoorts, waardoor we verspreiding verminderden en goede gezondheid, gezondheidszorg, die hebben ervoor gezorgd dat dat nu niet gebeurde. Mm. Maar dat had anders misschien wel heel anders uitgepakt. Ja. Dus antibiotica, maar ook vaccins.
2: Juist.
4: Polio, vroeger gingen heel veel kinderen dood aan kinderverlamming. En dat hebben we nu dankzij vaccins helemaal, mazelen ook nu. Dus we hebben de gezondheidszorg verbeterd. En nu zijn ook de gevoeding is veel beter geworden dan we vroeger waren. Ook al kunnen we daar allerlei aanmerkingen op hebben, maar netto is het toch wel degelijk zo. En de medische zorg hebben daartoe bijgedragen. Ja. Dat we nou eigenlijk het punt hebben bereikt van de maximale biologische leeftijd die we kunnen bereiken onder de omstandigheden van nu.
2: Ja, precies. Oké, dat zeg je er dan nog bij. Wat zijn nou de beste voorspellers voor een lang leven?
4: De beste voorspellers zijn je algemene conditie. Maar ook bijvoorbeeld je ouders. Hoe oud zijn je ouders geworden? Want 25-50% van langlevendheid is erfelijk bepaald. Dat zijn genen, daar kunnen we niet veel aan veranderen nog. En dat is maar goed ook trouwens. Maar de andere factoren, en dat is toch wel 75-50%, is bepaald door je leefstijl. En voeding speelt daar een hele belangrijke rol in.
2: Ja.
4: En dat bepaalt denk ik op dit moment een hoge mate van kindersterfte. Ook omdat we wisten niet dat kinderen, dat je die moet beschermen met allerlei microben. Dat was allemaal niet bekend. Mm. Dus hygiëne is een heel belangrijke factor. Het ontdekken van antibiotica, waardoor je een infectie, een bacterieinfectie, kan bestrijden. Vroeger gingen er heel veel mensen. Als de pest door Europa ging, dan ging binnen een paar weken ging in de stad kon wel een derde van de mensen overlijden. De corona, COVID-infectie, die we nu konden bestrijden met vaccins, met mondmaskers enzovoorts, waardoor we verspreiding verminderden en goede gezondheid, gezondheidszorg, die hebben ervoor gezorgd dat dat nu niet gebeurde. Mm. Maar dat had anders misschien wel heel anders uitgepakt.
2: Ja.
4: Dus antibiotica, maar ook vaccins.
2: Juist.
4: Polio, vroeger gingen heel veel kinderen dood aan kinderverlamming. En dat hebben we nu dankzij vaccins helemaal, mazelen ook nu. Dus we hebben de gezondheidszorg verbeterd. En nu zijn ook de gevoeding is veel beter geworden dan we vroeger waren. Ook al kunnen we daar allerlei aanmerkingen op hebben, maar netto is het toch wel degelijk zo. En de medische zorg hebben daartoe bijgedragen.
2: Ja.
4: Dat we nou eigenlijk het punt hebben bereikt van de maximale biologische leeftijd die we kunnen bereiken onder de omstandigheden van nu.
2: Ja, precies. Oké, dat zeg je er dan nog bij. Wat zijn nou de beste voorspellers voor een lang leven?
4: De beste voorspellers zijn je algemene conditie. Maar ook bijvoorbeeld je ouders. Hoe oud zijn je ouders geworden? Want 25-50% van langlevendheid is erfelijk bepaald. Dat zijn genen, daar kunnen we niet veel aan veranderen nog. En dat is maar goed ook trouwens. Maar de andere factoren, en dat is toch wel 75-50%, is bepaald door je leefstijl. En voeding speelt daar een hele belangrijke rol in.
2: Ja.
4: En dat bepaalt denk ik op dit moment onze biologie.

0: gezondheidszorg, die hebben ervoor gezorgd dat dat nu niet gebeurde. Mm. Maar dat had anders misschien wel heel anders uitgepakt.
1: Ja.
0: Dus antibiotica, maar ook vaccins.
1: Juist.
0: Polio, vroeger gingen heel veel kinderen dood aan kinderverlamming. En dat hebben we nu dankzij vaccins helemaal, mazelen ook nu. Dus we hebben de gezondheidszorg verbeterd. En nu zijn ook de gevoeding is veel beter geworden dan we vroeger waren. Ook al kunnen we daar allerlei aanmerkingen op hebben, maar netto is het toch wel degelijk zo. En de medische zorg hebben daartoe bijgedragen.
1: Ja.
0: Dat we nou eigenlijk het punt hebben bereikt van de maximale biologische leeftijd die we kunnen bereiken onder de omstandigheden van nu.
1: Ja, precies. Oké, dat zeg je er dan nog bij. Wat zijn nou de beste voorspellers voor een lang leven?
0: De beste voorspellers zijn je algemene conditie. Hè, maar ook bijvoorbeeld je ouders. Hoe oud zijn je ouders geworden? Want 25-50% van langlevendheid is erfelijk bepaald. Dat zijn genen, daar kunnen we niet veel aan veranderen nog. En dat is maar goed ook trouwens. Maar de andere factoren, en dat is toch wel 75-50%, is bepaald door je leefstijl. En voeding speelt daar een hele belangrijke rol in.
1: Ja.
0: En dat bepaalt denk ik op dit moment onze biologische leeftijd. Als we de biologie kunnen beïnvloeden, en dat zijn mogelijkheden voor, dan kunnen we misschien nog wel wat ouder worden.
1: Kijk. Oké, nou, we gaan straks verderop in het gesprek gaan we het uitgebreid over die voeding hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ben toch even benieuwd. Als u nu een inschatting zou moeten maken van mijn levensverwachting, wat zou je mij dan vragen?
0: Nou, voor mensen die al ouder zijn, want jij bent nog heel jong. En dan is het veel moeilijker om dat voor te. Maar als je bijvoorbeeld rookt, of als je een ongezonde leefstijl hebt, wel alcohol is ook niet gezond. Er zijn nog wel meer dingen die roekeloosheid is ook niet zo gezond. Bewegen is wel gezond, dus actief zijn. Dat zijn allemaal factoren die bepalen hoe lang je vaak. Maar ja, je kan kanker krijgen. En dat zijn vaak ook, dat is iets wat ook een toevalsfactor in zich heeft.
1: Okay.
0: Dus er zitten, en je kunt onder de bus komen. Je moet dus wel uiteraard goed uit blijven kijken.
1: Ja.
0: Dat zijn ook factoren. Maar als je ouder wordt, dan zijn er al, dan kun je al wat beter gaan voorspellen. Als je frail bent, dat zijn dus mensen die kwetsbaar zijn, die een aantal functies niet meer goed kunnen doen, evenwicht, lopen. Die bepalen ook al. En bijvoorbeeld op oudere leeftijd grip strengths. Hoe hard kan je met je hand knijpen? Of wat is je preferred walking speed? Hoe hard loop je als je gewoon uit jezelf.
1: Ja.
0: Dat zijn ook factoren die. En we hebben nu ook moleculaire markers. We kunnen ook aan het DNA vaststellen van hoe oud je biologisch bent. Niet hoe oud je chronologisch bent, je leeftijd, maar hoe oud je biologisch bent. Huh? En sommigen die 65 zijn, die hebben een leeftijd die bij 50 past. Maar je hebt ook mensen van 65 en die hebben een biologische leeftijd die bij 80 past.
1: Heb je dat wel eens van jezelf getest?
0: En nee, heb ik niet gedaan. Ik probeer zoveel mogelijk. En sommige dingen kan je niet beïnvloeden.
1: Nee.
0: Ik probeer zoveel mogelijk mijn verstand te gebruiken. Ik probeer ook inderdaad met de kennis die we hebben opgebouwd om gezond, langer gezond te blijven, om dat in mijn leven, in de praktijk zoveel mogelijk te brengen. En ik let op mijn gewicht. Want dat is ook een factor die van belang is. En voeding let ik ook op. Dat is zeker een factor die van belang is. En verder, afwachten. En maar proberen actief te zijn.
1: Juist.
0: Bewegen. En in het leven staan. Belangstelling hebben. Mm-hmm. Contacten onderhouden. Ja. Die zijn allemaal, dragen die bij aan langer gezond blijven.
1: Ja, zowel je brein als je lichaam blijft daar gezond bij. Juist.
0: Ja.
1: Begrijpelijk. Dan nog die ene allerlaatste vraag. Wat zijn op dit moment de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland?
0: Nou, de allerbelangrijkste is helaas kanker. Dus nou gaan 1 op de 3 mensen overlijden. Hoewel we kanker beter kunnen bestrijden en mensen langer, en ook de ziekte niet altijd dodelijk meer hoeft te zijn. En gelukkig bij kinderen waar ik in Prinses Máxima aan werk, is 80-85% van de kinderen, die hebben vaak dan ook een bepaalde vorm van leukemie. Die kunnen we goed behandelen, dus die kinderen overleven het. Maar, en daarom werk ik onder andere in het Prinses Máxima, de behandelingen die wij geven, de chemotherapie, die beschadigt je lichaam.

0: En hoewel die kinderen gelukkig nu veel ouder worden, maar ze hebben zowel meer kenmerken van veroudering.
1: Ach,
0: door die behandeling. He, dus, en dat is iets waarvan wij denken, daar kunnen we iets aan doen.
1: Daar
0: ben ik ook heel erg mee bezig en ik ben er optimistisch over.
1: Ja, dat heeft ook weer alles met die voeding te maken misschien wel.
0: En dat heeft weer heel veel met voeding te maken.
1: Daar komen we straks dan over te spreken. Voordat we dat doen, gaan we even luisteren naar muziek. Je hebt gekozen voor Dust in the Wind van Kansas.

0: Goedemiddag. We luisteren naar Dust in the Wind van Kansas. Opvallende muziekkeuze. Ik zat er even naar te kijken in de voorbereiding. We hebben het over het rekken van ons bestaan hier. En nu luisteren we naar muziek die ons vertelt dat we stof in de wind zijn. Niks is blijvend.
1: Ja.
0: Wat
1: ja,
0: voor zin heeft het dan allemaal wat we aan het doen zijn?
1: Ja, dat, maar ik ben ook van overtuigd dat dat zo blijft.
0: Ja?
1: Want ik denk niet dat we zeg maar het eeuwige leven hebben. Dus en uiteindelijk, ook al kunnen we gelukkig veel langer leven dan vroeger. Hè, ja. Dat was 1840 en nu al 40 jaar erbij. Elke 10 jaar een weekend eigenlijk. We denken dat dat nog even doorgaat. Maar dat stopt dan. En daar gaan we dood.
0: Zullen we er dan ook alleen maar weekenden bij blijven doen? Ik vind de weekenden ook wel het leukste deel van.
1: Ja, alleen maar weekenden en geen werkdagen. Op laatst zal dat misschien kunnen. Als je met pensioen bent, maar nee.
0: Vooralsnog dus, is het ook wel goed om te werken voor ons brein. Ja. Okay.
1: Maar dat is eigenlijk, het leven wordt je gegeven, maar het is niet voor altijd.
0: Nee.
1: En dat is ook wel.
2: De EO Zomerweek vakantietips.
1: Mensen eeuwig leven. Want dan krijgen we problemen.
0: Nou, ik zit hier met moleculair geneticus Jan Hoeymakers. Voor de onderbreking spraken we over grote bedreigingen voor het eeuwige leven. Ziekte en leefstijlkeuzes kunnen ervoor zorgen dat de dood abrupt een einde maakt aan ons bestaan. Maar dat zijn niet de enige bedreigingen. Een veel subtielere is veroudering. En laat mijn gast nu juist op dat vlak een van de grootste experts zijn in Nederland. Hij won de Spinoza-premie voor zijn onderzoek naar DNA-herstel. Ja, dan toch die basisvraag misschien wel. Hoe komt het nou dat wij verouderen?
1: Ja, dat is een hamvraag. Ja, waar al heel lang over onderzoek is gedaan. En wij denken dat we inderdaad een heel belangrijk bouwsteen, een heel belangrijk element in het verouderingsproces ontdekt hebben. Maar ik moet zeggen, ik begon eigenlijk al een onderzoek te doen in Rotterdam in 1981. Mm-hmm. Jullie waren allemaal nog niet eens geboren. dat was aan DNA-reparatie. Was toen net ontdekt, DNA, dat DNA eigenlijk de instructies voor het leven bevat. Recepten eigenlijk voor alle processen in de cel. En dat ligt in de code van het DNA besloten. En toen werd ook ontdekt dat DNA kan ook beschadigd raken. UV-stralen, die kunnen dat DNA in de huid, dat zie je ook. Ja. Als je te lang in de zon loopt, dan gaat de huid verbranden. En omdat de UV-stralen beschadigen het DNA in de huidcellen, die kunnen daarmee niet meer goed hun functies uitoefenen. En dan krijg je verbranding. Maar bovendien krijg je op den duur kun je huidkanker krijgen.
0: Juist.
1: En die UV-beschadigingen, die zorgen voor beschadigingen in het DNA van de huidcellen. Mm-hmm. Dat kan ook leiden tot fouten in de instructies in het DNA.
0: Ja.
1: En fouten die er eenmaal gemaakt zijn in een bepaalde cel, op een bepaalde plek, die blijven zitten, want alle dochtercellen van die cel krijgen ook dat foutje.
0: Ja, precies.
1: En als dat een foutje is, wat heel belangrijk is om de cel, zeg maar, zijn groei af te remmen. Mm-hmm. Sommige moeten cellen, als je een wondje hebt, moeten ze gaan groeien. Maar als het wondje genezen is, moeten ze weer stoppen.
0: Ja.
1: Nou, daar heb je allemaal instructies voor. Genen noemen we dat. En als er nou net ongelukkigerwijs een foutje is in een gen wat zorgt, stop met groeien. Dan denkt die cel, ik hoor nog steeds niet het signaal stoppen. Ja, dus die gaat door met groeien. Dat is het begin van kanker. Dus kanker al, dat weten we al. Dat wisten we toen, begonnen we dat ook al te ontdekken. Dat begint met DNA-beschadigingen.
0: Juist.
1: En waar wij onderzoek aan deden, in 1981 begonnen, is om te kijken hoe gaan cellen daarop reageren. En toen ontdekte men, dat was net voordat wij aan begonnen, dat er reparatieprocessen zijn. Dat een cel in staat is om beschadigingen in zijn DNA te herkennen en weer ongedaan te maken.
0: Ja.
1: Voordat ze leiden tot foutjes. Want als er een fout is, dan kan je het niet meer corrigeren.
0: Nee.
1: Dus in dat proces hebben wij heel veel ontdekkingen gedaan. We waren de eerste in de wereld die een menselijk DNA-reparatiegen. Want ook dat zijn weer instructies. Dus het hele bizarre is, het DNA heeft eigenlijk ook zijn eigen instructies voor zijn eigen herstel.
0: Ja, ingenieus.
1: Dus heel ingenieus. En dat hebben wij, dat proces hebben wij opgehelderd. En ik heb altijd gedacht van, als DNA beschadigingen onder andere kanker kunnen geven, wie weet kunnen ze ook veroudering veroorzaken.
0: Mm.
1: En dat bleek een schot in de roos.
0: Ja.
1: Dus we hebben die processen heel veel aan geholpen om die te begrijpen. Hoe gaat dat in zijn werk? He, er zijn genen die zorgen voor een eiwit wat DNA naloopt. En kijkt, is dat beschadigd of niet? Mm-hmm. Er zijn DNA-schadeherkenners. En er zijn er eiwitten die kunnen knippen in het DNA. Als dus een stukje beschadigd is, kun je het eruit knippen. Ja. En weer anderen kunnen het weer invullen, want DNA is dubbelstrengs. Dus als je één beschadiging hebt in één streng, kun je nog steeds het repareren, omdat de informatie nog ook in de andere streng zit. Dus dat proces hebben we begrepen. Maar er zijn ook kinderen, en die worden geboren heel ongelukkigerwijs met een erfelijk defect in een DNA-herstelgen. En dan zie je wat de gevolgen zijn.
0: Ja.
1: En die zijn kunnen verschrikkelijk zijn.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik je goed kan volgen, dan onze cellen raken eigenlijk voortdurend beschadigd. Jij noemde al zonlicht, maar je hebt misschien ook rook. Roken noemde je ook al eerder. Verzin het allemaal maar.
1: Chemotherapie doet het
0: straling.
1: Ook.
0: Ja, nou ja, je zei het inderdaad al. En op een uur probeert de cel dat dan zelf te fixen. En als dat misgaat, ja, dan krijg je.
1: Als het misgaat, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dus dan kunnen fouten ontstaan en dan kan je kanker krijgen. Maar het kan ook misgaan dat je de instructie niet meer kan kopiëren. Want elke instructie die een cel gebruikt, de hersencellen gebruiken weer een deel andere instructies dan een levercel en een huidcel. Hebben weer andere instructies, hebben ook voor een deel dezelfde instructies die je nodig hebt überhaupt om te functioneren als cel. Ja. Maar er zijn ook functies die specifiek zijn voor neuronen, voor het zenuwstelsel. Als er nou te veel beschadigingen in die instructies zijn, dan kun je geen kopietje meer draaien van zo'n beschadigde instructie. Want elke cel, als die een instructie gebruikt, maakt er eerst kopietjes van.
0: Hmm.
1: En die kopietjes, dat zijn eigenlijk de werkinstructies. Zo moet je het eiwit maken.
0: Juist.
1: Voor deze instructie. En dat is een eiwit wat in zenuwcellen zorgt bijvoorbeeld voor signaaltransductie. Zenuwcellen geven elkaar signalen door.
0: Hmm.
1: Dat zijn ook weer instructies.
0: Dus eigenlijk, als ik je zo goed begrijp, een cel functioneert gewoon niet meer als er een fout in is.
1: Precies. Ja. En wat wij ontdekt hebben, dat was heel nieuw en is nog steeds in de verouderingswereld, hebben de grootste veel mensen hebben nog niet door. Maar sommige instructies zijn lange instructies.
0: Hmm.
1: Heel ingewikkelde.
0: Zijn dat dan lange genen?
1: Het zijn lange genen.
0: Ah.
1: En een lang gen heeft meer kans op een schade dan een klein gennetje. Want het is gewoon lengte afhankelijk. Als je een gen 10 keer zo lang is, dan heb je 10 keer zoveel schade. En wat wij ontdekt hebben, is dat bij veroudering het maken van kopietjes van lange genen minder goed gaat. Omdat die lange genen meer schades hebben.
0: Oh ja.
1: Die meer tijd kosten om weer om te verwijderen. En bij het verouderen gaan allerlei processen in de cel wat minder goed. Ook het repareren.
0: Mm-hmm.
1: Ook het beschermen dat je niet te veel schade oploopt. Antioxidantsystemen die zorgen ervoor dat je niet te veel radicalen maakt. Want radicalen zijn heel reactieve moleculen die maken ook het DNA stuk. En dan als je een lang gen 10 keer zo lang is, heb je 10 keer zoveel kans op een schade. Dus dan gaat het overschrijven van dat lange gen gaat veel moeilijker.
0: En is het dan zo dat oudere mensen dus meer lange genen hebben?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Die genen zijn even lang als je geboren wordt. Maar de neuronen gebruiken die set van genen voor neuronen-specifieke functies. Dat zijn toevallig allemaal lange genen.
0: Mm, okay.
1: En dat is ook nuttig geweest, want daarmee kan de evolutie van die genen sneller verlopen.
0: Okay.
1: Want onze hersenen, die zijn in de laatste paar honderdduizend jaar, zijn die veel sterker, veel sneller geëvolueerd. En daarmee konden we weer nieuwe functies. En dat kan met een lang gen, kan dat makkelijker dan met een klein genetje.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk is het een voordeel dat we lange genen hebben. Maar die lange genen, die
0: zijn ook onze zwakte.
1: Voor veroudering zorgen.
0: Hmm.
1: En dat is dan weer een zwakte.
0: Ja.
1: Maar gelukkig, mensen kunnen nog steeds 80 worden, 100 worden. En zelfs één persoon is 120 geworden of 122. Als we moeten geloven. Dus we kunnen wel heel lang nog functioneren.
0: Precies, dus er is nog hoop. Nou is het interessant, want we hebben dus een beetje een beeld nu van je gekregen van hoe zo'n verouderingsproces in de genen dan gaat. Wij denken dan natuurlijk bij veroudering en oud worden, denken we ook aan oude mensen. Maar jij trof dat proces dus opvallend genoeg ook in extreme vorm aan bij kinderen.
1: Ja.
0: Dat voelt voor mij heel paradoxaal.
1: Vrouwen, ja, dat klopt. Omdat die kinderen, ouder. Ja, die werden geboren. Hij is heel zeldzaam gelukkig, hoor. Maar die kinderen zijn heel, die worden geboren met een aangeboren defect in één van de instructies om het DNA goed te kunnen repareren. Dus bij die kinderen zorgen de DNA-beschadigingen eerder voor de problemen dan bij normale mensen die wel goed kunnen repareren. En dus bij die kinderen kunnen al in 5, 7 jaar verouderen. Met name verouderen in het zenuwstelsel, in de lever, in de nier, in de botten. Ze krijgen botten, ze groeien niet. Ze kunnen niet lopen, ze kunnen niet praten. En wat wij dus, we hebben muisjes gemaakt, omdat we die genen al kenden. En we wisten ook precies, op dat plekje, in die instructie, is er een foutje bij dat kindje. Heel zeldzaam, maar ja, ongelukkigerwijs worden die kinderen daarmee snel oud. Mm. En neurologisch bijvoorbeeld gaan ze heel snel achteruit. We hebben hetzelfde foutje bij een muisje gemaakt. En gekeken, want ja, die kinderen kun je, ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, dat kun je niet. Maar muisjes kun je wel goed onderzoeken. En muizen kunnen bovendien, we weten precies wat ze eten. Ze zijn genetisch precies hetzelfde als hun broertje of zusje die niet het foutje heeft. Mm. Dus we kunnen ook de vergelijking heel goed maken. En wat we vonden is dat die muisjes heel veel kenmerken vertoonden van die kinderen. En we hebben zelfs ontdekt.
0: Wat voor kenmerken zijn dat dan? Als je het dus
1: bijvoorbeeld snelle veroudering in de lever en in de nier. Dat hadden de doktoren nog niet gevonden.
0: Oh,
1: die hadden wel gezien, die kinderen groeien niet. En neurologisch, ja, ze kunnen niet lopen. En ze gaan op een gegeven moment gaan ze verlammen en gaan ze dood. Maar wij vonden in een muisje, die heeft dat ook. Maar de lever is ook verouderd. Wij vroegen toen aan doktoren van, wil je eens kijken als je volgende keer een kindje krijgt,
0: ja,
1: maar hoe zit het met de lever? En toen bleek dat het, oh ja, oe jeetje, hoe weet je dat? Omdat wij, de muis gaf ons een heel goede informatie en beeld, en we konden in die muis kan je alles onderzoeken.
0: Ja.
1: De lever, de nier, het bloedsysteem, noem maar op, kunnen we allemaal onderzoeken. En we konden zien, ja, maar die muis heeft dat ook. Ja. Toen zeiden wij, ja, die muizen verouderen.
0: Maar en wat deden die behandelaars met die informatie? Waren die heel ontvankelijk?
1: Ja, die hebben dus toen gekeken. Ja, oh ja, je hebt gelijk. De nieren, die gaan ook achteruit.
0: Ja.
1: Maar ja, die kinderen zijn heel zeldzaam.
0: Mm.
1: Die hebben van alles. En sommigen hebben zelfs broze haren. En ze, ja, dat is raadselachtig. Ja, en je kunt niet zo'n kind helemaal onderzoeken.
0: Nee.
1: Die kinderen kun je ook maar beperkt onderzoeken. Want ja, die kunnen niet praten. Die kunnen niet lopen. Die kinderen hebben allerlei
0: dus ja.
1: En die bleven ook heel klein.
0: Ja.
1: En de doktoren zeiden, ja, die kinderen moeten meer eten. Die ouders die kregen de schuld dat ze eigenlijk te weinig eten gaven aan die kinderen. Die bleven heel klein. En wij, onze muisjes, bleven ook heel klein.
0: Oh ja.
1: Maar wij hadden ontdekt dat die muisjes klein willen blijven. Die onderdrukken hun groei en die stoppen meer energie in weerbaarheid.
0: Oh ja.
1: En toen ontdekten wij een relatie met dieetrestrictie,
0: kijk,
1: met voeding. En daar komt dadelijk, daar komen we dadelijk misschien op terug.
0: Ja, zeker weten. Nee, want ik probeer me namelijk inderdaad toch even om het goed af te ronden, dit verhaal. Want je ontdekt dan dus eigenlijk dat er veroudering plaatsvindt op al die verschillende plekken in het lichaam. Dat is natuurlijk een constatering. Vervolgens wil je natuurlijk zeker voor die kinderen heel graag toe naar hoe kunnen we die kinderen dan helpen?
1: Ja, precies.
0: Hebben jullie daar ook ideeën voor gevonden?
1: Ja, nou kijk, omdat je dat muisje kan je helemaal onderzoeken en genetisch precies, we weten ook wat ze eten, we weten ook op welk moment welke problemen zich ontwikkelen, dat ze trillingen krijgen bijvoorbeeld, dat ze verlammen, dat hun lever heel erg moeilijk, nog maar moeizaam werkt enzovoort. Dat konden we dus ook, daar konden we de dokter op wijzen van, kijk eens bij de kinderen, hoe dat, of dat bij die kinderen ook zo is. Mm. En die parallellen waren indrukwekkend.
0: Ja.
1: En Maar wij kunnen bij die muisjes kunnen we nog veel meer onderzoeken. We kunnen kijken naar de activiteit van alle genen met één experiment. Dat zijn enorme nieuwe ontwikkelingen in de moleculaire biologie, waarbij we in één keer een enorme hoeveelheid informatie krijgen.
0: Oh.
1: En toen we dat gingen doen bij die muisjes die snel verouderden en vergeleken met muisjes die zelf op hetzelfde moment geboren waren, maar niet dat defect hadden, konden we kijken wat de verschillen waren. Toen vonden we eigenlijk iets heel opvallends. Dat muisjes die snel verouderen, die lijken in hun activiteit van alle instructies in de lever op muisjes die juist langzaam verouderen.
0: Oh?
1: Bizar. Maar je kunt ook muisjes, we kunnen ook muisjes, dat hebben andere mensen gedaan, die hebben een muisje verkregen in het laboratorium waarbij ze de groei onderdrukken. Dat is de groeihormoon, IGF-1, as is dat, die zorgt voor groei.
0: Okay.
1: Maar als je zeg maar niet voldoende eten hebt omdat er hongersnood is, ja, dan gaat het organisme, een muisje, maar dat is bij bakkersgisten ook en is bij fruitvliegen ook, als je ze op dieet zet, dan gaan ze minder aan groei doen, maar meer aan onderhoud. En als je dus voortdurend eigenlijk minder groei, maar meer aan onderhoud, dan vertraag je het proces van veroudering.
0: Aha, ja, we komen er niet onderuit. We gaan nu toch echt over dat minder eten praten. Want is dit dus de doorbraak geweest? Was dit inzicht, dachten jullie?
1: Ja, dus wij dachten, nou, die muizen die snel verouderen, die hebben een reactie die lijkt op een muis die minder verouderd, maar die dat doet omdat die minder eet.
0: Hmm.
1: Of minder eet wil.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus toen zeiden we, ja, misschien moeten we die muisjes minder te eten geven. Ja, die muisjes krijgen zoveel eten als ze willen. Maar toen hebben we gedacht van kijk, dieetrestrictie, dat is al heel lang bekend. Als je muisjes, ratten, maar zelfs makaakapen, als je die voortdurend minder te eten geeft, dan gaat het lichaam voortdurend wat meer aan onderhoud doen en minder aan groei. Dus dan blijf je inderdaad wat kleiner.
0: Ja.
1: Maar je leeft langer. En je blijft langer gezond. En je ziet het ook bij honden. De kleine hondjes die leven langer dan de grote Sint-Bernards. En die worden maar 6 of 7. Ja. Terwijl die kleine keffertjes, die kunnen 16, 17 worden. Dus je kunt je energie op 2 manieren besteden. Als alles goed gaat, moet je groeien.
0: Ja.
1: Maar als het niet goed gaat, als je ziek wordt, heel hoge koorts krijgt, kinderen die hoge koorts, die hebben ook geen eetlust.
0: Nee, dat is
1: en
0: waar.
1: Die groeien ook niet.
0: Nee.
1: En als je hongersnood hebt, dat was vroeger veel, kwam dat vaker voor. Nou, nu hebben we koelkasten en supermarkten, maar dat was niet altijd. Dus er kwam hongersnood. Als jij dan als een van de weinigen binnen de populatie toch meer aan onderhoud doet, waardoor je meer overleeft, meer kans hebt om te overleven, gaan jouw genen door.
0: Ja, nee, dat is zeker. Nu zit ik wel te denken, hoe verklaart dat dan weer de lengteverschillen op de wereld? Zit ik ineens over na te denken.
1: Een hele goede vraag. Vrouwen zijn algemeen wat kleiner dan mannen.
0: Ja.
1: Een van de mogelijke verklaringen, het is maar een idee op dit moment, is dat mannen die zijn gespierder enzovoorts. En dat gaat ten koste van minder onderhoud. Dus een van de mogelijke verklaringen van dit verschil is dat.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook dat heel oude mensen, echte supercentenarians, Hendrikje van Andel was 114.
0: Ja.
1: Toen was op dat moment een van de oudste mensen in de wereld. Haar hersenen zijn toen ze is overleden onderzocht in de Vrije Universiteit in Utrecht, in Amsterdam. En die horen bij iemand van 65, maar ze was 114.
0: Oh joh, ja?
1: Dus, maar zij was, toen zij geboren was, een klein meisje. De doktoren in 1800, whenever, toen ze geboren was, oh, dit kindje wordt niet oud. Ze werd de oudste van de hele wereld. Want zij was denk ik ook, zij was zodanig genetisch afgestemd dat ze wat minder aan groei en wat meer aan onderhoud is. Ze was klein, maar is wel lang, heel, heel lang blijven leven. En ook mentaal en fysiek was ze in een hele goede staat.
0: Fascinerend. Dus ik moet op mijn jongste zusje, die heel klein is, moet ik gaan letten eigenlijk, hoe zij het gaat doen de rest van de leven.
1: Ja, wie weet. Nee, maar nu hebben we natuurlijk ook, we hebben nou veel meer goed voedsel. Mensen worden in hun jeugd nauwelijks nog ziek. Of niet langer, langdurig ziek. Dat was vroeger anders. Vroeger werden de mensen daarom ook kleiner. Mm. De mensen zijn gegroeid. De Nederlandse bevolking is zelfs een van de langste van de wereld. Ja. Maar de lengtegroei is nu gestopt.
0: Okay.
1: En ik denk ook dat we nou optimale voedings- en geneeskundige omstandigheden hebben, waardoor we uiteindelijk zoveel mogelijk aan groei kunnen besteden.
0: Ja.
1: En niet echt geconfronteerd worden met ziekte en hongersnood. Waardoor we eigenlijk die groei een tijdje pauzeren.
0: Ja.
1: En meer aan onderhoud doen.
0: Je haalde net natuurlijk al aan, hè, dat die kinderen in het Maxima Centrum ook bij deze inzichten daar baat bij kunnen hebben.
1: Ja.
0: dat zal vast ook te verklaren zijn aan de hand van wat dat dan doet als je weinig eet.
1: Ja.
0: Wat doen die inzichten voor die doelgroep?
1: Ja, kijk, dat is weer een andere vondst die we gemaakt hebben. Is, kijk, als je weinig eet, dan gaat je lichaam meer aan onderhoud doen. Mm. Maar dat kan je ook opwekken, die respons. Dat noemen we de overlevingsrespons, de survival respons. Je lichaam wil overleven. Dat is nou op dit moment het belangrijkste. Even geen groei, kan altijd later. En dat beschermt je tegen heel veel stressen. En een van de stressen die we bij kinderen met kanker is dat ze chemotherapie krijgen. Chemotherapie, dat wil de tumor doodmaken, maar ja, dat komt ook in de normale lichaamcellen en organen, komt dat terecht. En dat beschadigt het DNA ook van de normale cellen. Mm. En daardoor wordt het verouderingsproces als het ware een beetje versneld. Maar wij denken dus als je kunt ook vasten. Als je dan een paar dagen niet eet, helemaal niets eet, dan gaat het lichaam, ik wil overleven. Ja. En dus dan krijg je die overlevingsrespons, die wordt acuut opgeroepen. En die beschermt je, denken wij ook, onder andere tegen de bijwerking van de chemotherapie.
0: Ja, die
1: dus wij
0: schade.
1: Hopen, en dat komt al uit onderzoek naar voren, met onderzoek met muisjes, en er zijn nu ook al studies met volwassenen in de wereld, dat als je kan vasten of een fasting mimicking diet neemt, waarbij je dus heel weinig calorieën, wel wat eet, maar heel weinig calorieën krijgt, dat je lichaam dan meer aan dat onderhoud doet, meer aan de weerbaarheid, antioxidantsysteem, de groei wordt onderdrukt, dat is allemaal van voordeel als je dan chemo krijgt. Want als je chemo krijgt, dan wordt je DNA beschadigd, maar als je dan gaat groeien, dan krijg je er weer foutjes in. En dan krijg je later, kun je er weer kanker van krijgen.
0: Ja, precies.
1: Secundaire tumoren noemen we dat bij kinderen die vroeg in hun leven al chemotherapie hebben gehad. Die hebben later in het leven ook weer meer kans op kanker, maar dan een onafhankelijke kanker, omdat de chemotherapie voor beschadiging gezorgd heeft die langere tijd later weer leidde tot het ontstaan van kanker.
0: Ja.
1: Dus wij denken, je moet eigenlijk proberen die voedselinname te beperken voor de chemo, dan kan je sneller na de chemo herstellen. Want kinderen nu, en iedereen trouwens, van de chemo word je misselijk.
0: Mm-hmm.
1: Dan ga je minder door eten, want het lichaam ziet, het gaat niet goed.
0: Ja.
1: Je moet zorgen dat ik minder eet. Dan gaat je eetlust naar beneden, maar is het eigenlijk te laat. Want dan is de schade al aangericht. Dus als je van tevoren niet eet, een tijdje, mensen zouden zeggen, dan ben je zwakker. Nee, dan ben je sterker. Want dan gaat je lichaam echt zijn best doen om weerbaar te worden. En dan kan je die chemo beter doorstaan. Een tumorcellen, die delen maar. En die hebben heel veel mechanismes die niet meer goed werken.
0: Mm-hmm.
1: Dus tumorcellen die hebben dat voordeel wat normale cellen wel hebben, hebben dat niet of minder.
0: Nee. Ik zit toch even erover na te denken. Hè? Want ik probeer me dan voor te stellen dat je een kind meeneemt naar zo'n behandeling. Die heeft 2-3 dagen nauwelijks gegeten. Onze eigen ervaring met weinig eten is toch wel dat je je wat slap voelt. Een beetje weeg. Dus het voelt
1: ik heb het zelf wel gedaan. En je voelt alerter voor. Ja.
0: Oh ja?
1: Want je lichaam, kijk, vroeger toen er wel eens een tijd geen eten was, dan moet je alert zijn. En wat eigenlijk voorrang krijgt bij die overlevingsrespons is zijn hersens.
0: Mm-hmm.
1: Je hersens die heb je absoluut nodig. Je kunt 40 dagen zonder eten als je gezond bent. Daarom is het 40 dagen tijd.
0: Ja.
1: Mensen wisten vroeger ook, 40 dagen zonder eten, dat kan nog. Eerst ga je al je suikers verbranden. Dat is je dagvoorraad.
0: Ja.
1: Dan ga je aan de voorraadkast, dat is je vetten.
0: Ja.
1: Nou, als je de vetten ook op zijn, dan ga je je spieren, er zit ook nog energie in, dan ga je maar je eiwitten afbreken van je spieren. Maar het laatste wat je wil kwijtraken is je hersens, want dan is het afgelopen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, als jij een examen moet doen, heel veel mensen zitten dan met allerlei eten langs, dan gaat het lichaam, dat wordt lui. Want dan is het allemaal goed. Waarom zou je investeren in overmaat aan weerbaarheid als het niet nodig is? Dus ik denk dat als je een zwaar examen hebt, moet je van tevoren een dag niet eten.
0: Nou,
1: ben je veel alerter. Kijk. Ik heb het zelf ook gedaan.
0: Kijk. Ja?
1: En ik moet zeggen, het is mij uitstekend bevallen.
0: Ja, wat ik nu eigenlijk hoor is dus, het kan helpen bij mensen die voor extreme dingen staan, zoals een kankerbehandeling of een operatie. Je gaf al aan, je hebt het zelf ook getest. Maar het is dus eigenlijk ook informatie die wij zouden, als gezonde mensen ook, waar we ook wat mee kunnen.
1: Ja,
0: voor
1: zeker.
0: Onze leefstijl. Wat is jouw advies als je nu tegenover mij zit en ik zeg, ik wil graag zo oud mogelijk worden? Wat is dan op voedingsniveau jouw advies?
1: Op dit moment is het belangrijkste advies is kijken dat je minder eet dan geneigd bent. Hm. Want vroeger, toen er geen koelkasten en supermarkten waren, als er eten was, ja, dan moet je meer eten. Want ja, je wil ook reserves opbouwen voor het geval dat het er morgen of volgende maand of een half jaar niet is. Maar bij ons komt dat niet meer voor.
0: Nee.
1: Dus wij zijn eigenlijk, ja, aangeboren eten wij gewoon te veel.
0: Ja.
1: En bovendien, de reclames ook, hè, iedereen, overal wordt het eten, als het ware, zoveel mogelijk, ja, opgedrongen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk verkeerd. Dus als je een van de dingen waarvan we 100% zeker weten, dat bij gezonde mensen dat helpt om veroudering te vertragen, is, en gezond oud worden te bevorderen, is standaard minder eten.
0: Ja.
1: Of af en toe eens een keertje een periode niet eten.
0: Ja, ja.
1: Maar standaard minder eten en dat ook doen, zeg maar, waarbij je een periode hebt dat je echt een tijdje niet, niks eten hebt. We noemen dat ook wel intermittent fasting.
0: Ja.
1: Dat je een langere periode niet eet, waardoor je de suikers die je in eerste instantie gebruikt, die opbrandt en vervolgens ook wat vet gaat opbranden, dat is eigenlijk het beste. Maar dat is niet makkelijk om te doen, hoor.
0: Nou, nee, want ik zit wel te denken, hè, we hebben natuurlijk enorm allemaal last van een gevoel van honger, dat je een maag begint te rommelen. Nou, inmiddels heb je mensen die dan Ozempic gebruiken om dat gevoel tegen te gaan.
1: Ja.
0: Hoe gaan we dan om met dat gevoel? Want het voelt inderdaad natuurlijk heel erg alsof je lichaam negeert en dat het niet gezond is.
1: Nou ja, ik hoop dat wij geneesmiddelen of in ieder geval stoffen vinden die ons hongergevoel iets kunnen dempen.
0: Mm-hmm.
1: En
0: is dat niet Ozempic?
1: Is dat bijvoorbeeld, doet dat. Maar Ozempic heeft ook wel bijwerkingen. Dus het is niet, het is wel voor een heleboel dingen gezond. En het komt nu ook uit klinische studies dat er hart- en vaatziekten lijken minder, en nierziekten lijken minder. Misschien zelfs voor Alzheimer dat het helpt. En ik denk dat dat zou ik verwachten dat dat zo is.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel degelijk al een aantal positieve effecten, maar het is vooral voor mensen die zwaar overgewicht hebben en die erg diabetes hebben, want diabetes maakt je lichaam kapot.
0: Ja.
1: En als je dat kan verminderen door Ozempic, waardoor je eetlust vermindert, waardoor je dus netto minder eet, dat is eigenlijk, we denken ook dat veel eiwit niet gezond is.
0: Okay.
1: Dat is ook iets wat op dit moment in de supermarkt, die de eiwitshakes.
0: Ja.
1: Maar wij denken, wij gaan daar nu echt aan twijfelen of dat wel echt gezond is. We hebben muisjes die snel verouderen, dankzij een DNA-reparatiedefect, die ook heel goed met dieetrestrictie leven, ze echt stukken langer. Daarom hebben we ook gezegd tegen die kinderen die snel verouderen, ja, eigenlijk dan moet dat ook. Ik ben beschuldigd van crimineel gedrag toen ik in eerste instantie zei, die kinderen die klein blijven, waarvan de doktoren zeiden, die moeten meer eten. Ik zei, die moeten minder.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft me een aantal jaren gekost voordat dat eigenlijk mocht bij die kinderen.
0: Ja.
1: Maar nu blijkt, de hele wereld nu weet, die kinderen die snel verouderen, die moet je niet te veel te eten geven. Want we hebben eerste kind hebben we geprobeerd en de effecten zijn netto een wonder.
0: Hmm. Ik ben toch nog even benieuwd naar één ding, want ik luister naar je, ik neem het helemaal op. Ik merk nu al dat ik begin na te denken over wat ik in de koelkast heb en of ik misschien eens wat minder maaltijden kan gaan eten. Maar dan ben ik toch benieuwd, want zeker onder vrouwen, maar ook onder mannen tegenwoordig, is er ook natuurlijk het probleem van eetstoornissen. Als ik jou nou zo hoor, dan denk ik, je kunt het pad bewandelen, maar het pad kan ook eindigen op een ongelukkige plek. Hoe hou je die balans? Hoe zorg je dat je dit gezond
1: eten hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: En je moet en ook niet, zeg maar, te veel variëren. Dus dat je de ene tijd helemaal niks en dan weer een overmaat.
0: Hmm.
1: Dat is iets wat het lichaam natuurlijk normaal gesproken, dat heb je niet.
0: Nee.
1: Dus daar is het lichaam ook niet voor gebouwd. En ja, je moet een goede balans hebben tussen de suikers. Dat is, hè, het grootste deel van het voedsel bestaat uit suikers, vetten en eiwitten. Daarnaast heb je nog mineralen en sporenelementen, vitamines. Ja. Maar de grootste component is suikers, vetten en eiwitten. En we weten nog eigenlijk onvoldoende wat nou de lange termijn gezondheidseffecten zijn van allerlei diëten. Er zijn allerlei diëten in het verleden die populair waren. Het Moerman, het Sonja, het Atkinson, Dr. Frank, noem het maar op. Maar wij weten eigenlijk niet wat de lange termijn gevolgen zijn. Daar moeten we meer kennis over krijgen. Maar die kennis komt. En wij kunnen al met een aantal, met onze muizenmodellen die daar heel goed op reageren, kunnen wij al voorspellen dat wij denken dat als je veel eiwit neemt en weinig koolhydraten bijvoorbeeld, waarvan we nu denken dat is gezond, ik denk dat dat op de lange termijn juist niet gezond is.
0: Okay.
1: Want veel eiwit, dat betekent dat je lichaam meer gaat investeert in groei.
0: Groei van de spieren ook vooral, toch?
1: Ja, als je bodybuilder wil, ja, dan moet je dat doen. Ja. En ook als je in de groei bent, moet je ook eiwitten nemen. Mm. Maar als je volwassen bent,
0: dan niet.
1: Ja, dan hoef je niet meer te groeien.
0: Stoppen met het najagen van het bodybuilder lichaam en wat meer gaan voor de smalle. Voor de smalle
1: Ja, wel bewegen, hè, en wel spieren gebruiken, maar de overmaat is niet goed.
0: Juist. Ik ga eens eventjes naar de volgende nummer voordat we verder gaan. En dat is Forever Young. I Wanna Be Forever Young. Nou, volgens mij heeft dat geen verdere uitleg nodig, of wel?
1: Nou, het nummer is geschreven eigenlijk met een hele andere intentie.
0: Ja.
1: Alphaville, dat is een Duitse groep die in 1984 dit nummer schreef. Dat was in de tijd van de druk op de knop en de atoombom. En er was heel veel angst, ook voor bij jonge mensen. Hè, dat het leven kan in één keer afgelopen zijn. Ja, wat heeft het voor zin om oud te worden als je dan in één keer, als de wereld eindigt.
0: Ja.
1: En daar was dit lied eigenlijk voor bedoeld, maar ik vond de titel ook al heel sprekend.
0: Ja.

0: dat was Forever Young van Alphaville.
1: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
0: Jan Hoeijmakers is 75 jaar en dé kenner als het gaat om tegengaan van veroudering. Voor zijn onderzoek naar DNA-herstel ontving hij vorige eeuw al de Spinoza-penning. En nog altijd is hij dag en nacht bezig met onderzoek naar manieren waarop we veroudering en alle ziekten die daarbij horen kunnen tegengaan. Ja, deze erkenning die nu zo uit mijn mond uw richting op vloeit, die is niet per se altijd vanzelfsprekend geweest, hè?
2: Nee, het onderzoek wat wij gedaan hebben, wat begon met DNA-beschadiging en reparatie, en wat er toen in één keer in aanraking kwam met veroudering, ja, dat was toen, toen vonden wij, ja, wij hebben één erfelijk defect bij kinderen en bij muisjes, ja. En we zien, ja, de lever, de nieren, het hart, de zenuwstelsel vooral, die gaan allemaal achteruit, veroudering. Nou, toen wij dat publiceerden, en we hebben ook muisjes die zo ernstige defecten hebben dat die in 5 weken, ja, 7 weken verouderen. En andere muisjes met een minder ernstig defect kunnen 1.5 jaar worden. Normale muisjes in het laboratorium kunnen 2.5 worden. Dus toen we dat publiceerden in Science, ja, de hele verouderingswereld stond op zijn achterste poten.
0: Ja?
2: Want ja, veroudering is heel complex. Daar komen heel veel factoren, spelen daar een rol in. Je kan niet met één erfelijk defect al die kenmerken van veroudering versnellen. Want het zijn allemaal verschillende kenmerken, allemaal verschillende factoren. En wij zeiden nee, als je aan DNA sleutelt, dan sleutel je aan het hele receptenboek.
0: Ja, ja.
2: En als er dan fouten of er bestaan beschadigingen in recept A en recept B, dan kunnen allerlei processen in de cel kunnen niet goed meer verlopen.
0: Mm-hmm.
2: Dus je kunt met DNA-beschadigingen en niet goed kunnen repareren wel degelijk heel veel verschillende processen geleidelijk aan minder goed laten verlopen als de beschadigingen in die instructies komen die je niet meer snel kan verwijderen, waardoor die instructies niet meer goed kunnen worden gekopieerd.
0: Nee,
2: ja,
0: precies,
2: dan gaat het fout.
0: Ja.
2: Dus uiteindelijk blijkt dus dat het onderzoek wat wij gedaan hebben nu wordt wel veel serieuzer genomen.
0: Ja?
2: En
0: Heb je zelf nog enige twijfel? We hebben net eigenlijk naar een hele overtuigde Jan Hoeijmakers geluisterd. Is er nog wel eens een spoortje twijfel bij jezelf?
2: Nee, dit past zo precies.
0: Ja?
2: En alles wat we vinden, dat blijkt te kloppen. En zelfs als andere mensen het niet geloven in eerste instantie.
0: Mm-hmm.
2: We hebben het al diverse keren meegemaakt.
0: Yeah.
2: Dat wij veroudering vonden. En uiteindelijk blijkt dat er heel veel mensen dat gaan geloven. Wij denken dit is de hoofdoorzaak van veroudering. Mm-hmm. Nu zijn we weer een stap verder.
0: Yeah.
2: We kunnen daarmee ook Alzheimer en Parkinson verklaren.
0: Yeah.
2: Wat op dit moment nog steeds een ziekte is waar we heel weinig tegen kunnen doen. Ondanks heel veel onderzoek wat eraan gebeurd is. Wij denken, nee, het probleem wat daarin, dat kunnen wij op een hele andere manier verklaren.
0: Ja. En het lijkt wel een beetje alsof het alles verklaart. Een soort theory of everything van het lichaam.
2: Van veroudering wel, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, misschien niet alles.
0: En een
2: heleboel
0: ziekten, als ik je zo hoor.
2: Maar zeg maar, alle belangrijke ziektes die bij veroudering gepaard gaan, verouderingsziektes,
0: ja.
2: of het diabetes is, of dat het hart- en vaatziekten zijn, of dat het neurodegeneratie, dementie is.
0: Ja.
2: Die kunnen we allemaal verklaren. Er zijn misschien sommige kenmerken van veroudering die ook een andere oorzaak kunnen hebben, maar die zijn veel minder belangrijk.
0: Ja.
2: Alle belangrijke chronische aandoeningen kunnen. En dieetrestrictie vertraagt ook al die verouderingen.
0: Ja. Ja, ja.
2: En dieetrestrictie, daarvan vinden we dat het ook minder DNA-beschadigingen geeft.
0: Ja, precies, precies. Nou,
2: dus dat klopt toch allemaal.
0: Het is eigenlijk een heel rond verhaal. En dan denk je toch, wat maakt dan dat die collega's het zo moeilijk vonden om dat te omarmen? Wat is jouw hypothese
2: nou,
0: daarbij?
2: Het is altijd moeilijk als je zeg maar vanuit een ander veld komt en dan, dan gaat zeggen tegen de verouderingsonderzoeker, wij denken dat dit het probleem is, niet al die anderen.
0: Ja,
2: dat is.
0: Ze zijn gewoon bang eigenlijk dat het
2: dat
0: alle
2: is. Dat is tegen het dogma.
0: Ja. Ja.
2: He, en dan moet je met veel meer overtuigende argumenten komen. Maar dat hebben we gedaan. Dat kunnen we. En nu is het inderdaad zo. Heel veel mensen, nu nemen ze, dat is nummer 1. Maar ze denken, er zijn ook nog nummer 2, 3 en 4 als oorzaak. Wij denken, nee, ook 3, 4 en 5 kunnen door nummer 1 worden verklaard. Dus wij zijn weer een stap verder. Ja. En ja, dat is soms tegen het stere been. Ja. Bovendien, ja, hoe kan iemand die niet in dat veld zit nou in één keer kan vertellen hoe het zit?
0: Dat is ook
2: moeilijk. Ik kan dat ook voorstellen, hoor. Dus,
0: je legt eigenlijk een bom onder hun levenswerk misschien wel.
2: Nee, ik hoop het niet. Maar ik hoop dat we ze samen verder kunnen op het goede spoor.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat zou ook de wetenschap moeten doen, lijkt me. Hè? Dat is het grotere doel. Waar ik toch even benieuwd nog naar ben, want we hebben nu een heel gesprek gehad over veroudering tegengaan. Maar de diepe vraag was natuurlijk, gaan wij ooit onsterfelijk kunnen worden op medisch-biologisch gebied?
2: Dat denk ik niet. En dat ben ik ook gelukkig om. Ik zou het ook egoïstisch vinden van degene die dat dan wel wil.
0: Oh ja?
2: Op een gegeven moment mogen er geen nieuwe mensen meer bijkomen.
0: Nee, dat is
2: bovendien,
0: waar.
2: Je bent de evolutie aan het stoppen. Bovendien, de vervuiling, noem het maar op. En waarom zouden die mensen dat recht hebben, wat alle andere mensen voor hun dat niet hadden.
0: Nee.
2: Dus ik vind het niet goed, maar bovendien, het gebeurt ook niet. Want we kunnen wel heel veel organen misschien verjongen. Dat zijn heel veel ontwikkelingen. Niet op ons, dat doen wij geen onderzoek aan, maar daar geloof ik echt in, dat je sommige organen wel kan vernieuwen. Ja. Maar sommige organen kan dat niet. Het zenuwstelsel, forget it. Dus, en er zijn de retina.
0: Dat zeg je wel heel stellig. Wetenschap heeft ons toch al veel vaker verbaasd?
2: Maar dit is iets wat zo. Kijk, we weten dat beschadigingen kun je niet tegenhouden. En zenuwcellen, die krijg je maar één keer.
0: Mm-hmm.
2: Die bouwen functies op, die bouwen herinneringen op. Ze zitten allemaal in circuits in onze hersenen. Zo gauw de cellen uit dood gaan, dan gaat dat weg. Alzheimer is daar dus een probleem van. Daar kun je ook geen nieuwe geheugens meer vormen, omdat daarmee je weer nieuwe cellen, nieuwe verbindingen laten aangaan.
0: Ja, ja, ja.
2: En dus ik denk dat het eeuwige leven
0: is ons niet
2: gegeven.
0: Nee.
2: Maar we kunnen wel, denk ik, nog langer leven.
0: Nou, en dat is dan misschien ook wel een van mijn laatste vragen. Wat is dan wel een nastrevenswaardige leeftijd voor ons?
2: Nou, ik denk, wij zijn nu, zeg maar, maximum leeftijd is 120. En die is al een eeuw stabiel.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn gemiddeld wel ouder geworden, maar niet maximaal. Maar ik denk, als we onze kennis van de biologie van veroudering, als we die kunnen vertalen bij een levensstijl, bij kinderen.

0: kinderen die geboren worden nu. Met dieetrestrictie, als je 30% minder calorieën neemt in bijna heel veel organismen, leef je ongeveer 30% langer.
1: Ja, ja.
0: Dus wij denken dat als je dat zou kunnen implementeren in een aanvaardbare levenskwaliteit van, bij kinderen, zou je ook 30% langer kunnen worden.
1: Ja, ja.
0: Langer kunnen leven. Ja.
1: Juist, juist. Nou, dat is veelbelovend. Wat is jouw eigen ultieme doel? Leeftijd?
0: Nee, ik wil. Mijn bedoeling is, ik wil proberen dat ik bij kan dragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen.
1: Ja, ja.
0: En of ik morgen overlijd, of over een week, of over een maand, of over drie, dat weet ik niet. Maakt me niet ook uit, want dan ben ik dood. Maar ik wil wel hopelijk bijgedragen hebben aan een betere kwaliteit van leven. En als je mensen vraagt, gezondheid staat nummer 1.
1: Ja. Ja, nou ja, je ziet er nog gezond uit. Dus...
0: Nou, ja, maar dat wil niet zeggen dat je het bent.
1: Nee, nou ja, we gaan het zien. De vraag is natuurlijk, als je dat dan wel gegeven is, wat zou je dan nog het liefst willen onderzoeken als je de komende jaren nog hebt?
0: Nou, we hebben een aantal hele goede nieuwe ideeën die niemand nog heeft. Die zou ik heel graag willen uitzoeken. Maar een van mijn belangrijkste doelen is eigenlijk meer ook richting dementie, neurodegeneratie. Want dat is, je ken ook mensen uit mijn omgeving, dat is zo vreselijk. Ja. En we denken dat we dat kunnen voorkomen of in ieder geval vertragen.
1: Juist.
0: Met voeding ook.
1: Ja, oh, met voeding. Kun je nog een klein, in één zin nog een tipje van de sluier oplichten?
0: Ja, ik denk dat met minder eten, dus als mensen die beginnen de Alzheimer, als die minder zouden eten, dan meer aan onderhoud doen, dan krijgen ze minder beschadigingen, ook in hun zenuwstelsel, waardoor die zenuwen het langer hun werk kunnen doen.
1: Nou, veelbelovend.
0: Ja.
1: Daar gaan we allemaal onze ogen voor open houden en gaan we op dit moment een einde maken aan dit mooie uur. Dank u wel dat u er wilde zijn. Jan Hoeymakers, professor in de moleculaire biologie. En nu gaan we even luisteren naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met meer van de Nacht van EO. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij die nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. EO.
1: Sacramenten, misschien ken je dat woord wel. Het is een kerkelijk woord dat verwijst naar bepaalde heilige rituelen als de dood, het avondmaal en de communie. Maar er zijn ook seculiere sacramenten. Zo vindt zorgethicus Els van Wijngaarden. Bijvoorbeeld euthanasie.
2: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
4: Joyce van Wijnen.
1: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. In een week van onsterfelijkheidsgesprekken gaan we het komende uur stilstaan bij de dood. En in het bijzonder dus euthanasie. Het onderwerp roept al zo lang als het bestaat heftige debatten op, omdat wereldbeelden in deze discussie recht tegenover elkaar komen te staan. Wat is heiliger, autonomie of het leven zelf? Journalist David Bogert en Stefan Paas ontvingen Els van Wijngaarden in De Ongelooflijke Podcast. Van Wijngaarden is zorgethicus en onderzoeksleider van het Radboud UMC. Als eerste deed zij wereldwijd onderzoek naar het fenomeen voltooid leven, waarbij mensen aanspraak mogen maken op euthanasie als ze hun leven voltooid achten. Ook als daar geen medische reden toe is. Is onze angst voor ouder worden en sterven terecht? En staan we met euthanasie op een hellend vlak, waarbij er steeds meer mag en leven steeds minder heilig wordt? Of ligt dat toch anders?
5: Els van Wijngaarden, welkom in De Ongelooflijke. Heel goed dat je er bent. Ja, we gaan het hebben over de dood en euthanasie. Lekker dan, op de late zaterdagavond. Maar je kan ook denken, dit wordt dan een loodzwaar gesprek. Maar kan je ook leuke gesprekken hebben over de dood eigenlijk?
6: Jazeker, ja. Als ik terugdenk aan mijn interviews, dan was het soms met een traan, maar ook heel vaak met een lach. Ja. Dat mensen daar zelf.
5: In interviews, je hebt natuurlijk heel veel mensen gesproken die een euthanasiewens hadden of een voltooid leven.
6: Ja, als onderzoeker heb ik heel veel met mensen gesproken die nadenken over hun levenseinde. Die soms ook echt een uitgesproken stervenswens hebben, wens om te sterven. En dat kunnen soms echt wel ook gewoon grappige gesprekken zijn, of dat iemand daar een beetje met humor of met zelfspot over spreekt. Maar ik vind zelf eigenlijk, leuke gesprekken, dat kan soms. Maar ik vind het eigenlijk vooral heel wezenlijke gesprekken.
5: Ja, ja.
6: Dus ik vind het echt heel mooi dat ik als onderzoeker de ruimte krijg om met mensen eigenlijk over die grote vragen van het leven te praten. En ook, daar komt het er altijd op aan van, wat doet er voor jou toe? Wie doen er voor jou toe? Waarom wil je nu niet meer verder? En dat zijn eigenlijk hele mooie betekenisvolle gesprekken om het daar met elkaar over te hebben. En dat is misschien wel een van de dingen die mij het meest heeft aangesproken als het gaat om dit onderzoek doen, is de waarde van die gesprekken, maar ook het feit dat die gesprekken zo weinig gevoerd worden. Nou, dus dat mensen echt zeggen van, goh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik echt zo diep hierover praat. En, dus ik denk, we zouden misschien wel met elkaar, ook op de zaterdagavond of op de zaterdagnacht, soms gewoon ook moeten praten over het,
5: ook het levenseinde.
6: Het levenseinde, de dood. En dat misschien wat minder beladen maken.
5: Okay. Misschien speelt het ook een grote rol. Je schrijft dat zelf ook volgens mij in je boek. Dat we in een samenleving leven die de dood een beetje verdrinkt. Je schrijft volgens mij, of je citeert een socioloog, de dood is nog nooit zo hygiënisch uit het zicht van de levende weggewerkt.
6: Ja.
5: Als bij ons.
6: Ja, dat is Norbert Elias, ja. Dat klopt. Kijk, de dood is natuurlijk wel, heeft echt een ander gezicht gekregen door de tijd heen. Hè? Dus dan praten we natuurlijk over de tijd, hele tijd geleden, maar in de huiskamer overleden. En daar zat, daar zaten de hele generaties bij. En dat hoorde. Je zorgde met elkaar rond het levenseinde voor die persoon. En is dat nu door de medicalisering, zijn de stervenstrajecten natuurlijk sowieso veel langer geworden. Ja. Dus we kunnen veel meer. We kunnen mensen veel langer in leven houden. Allerlei ziektes bestrijden. Allerlei ziektes zijn chronisch geworden.
5: Het eindigt vaker in het ziekenhuis, denk ik ook.
6: In ieder geval, het levenseinde speelt zich voor een grote deel in het ziekenhuis af. Hè. Dus je hebt meer behandelingen, je hebt meer mogelijkheden tot een operatie of.
7: Maar is dat ook niet een beetje een kentering in het komen door bijvoorbeeld de komst van hospices en zo? Mijn idee is dat wat je zegt enkele tientallen jaren geleden misschien meer waar was dan nu. Ik spreek best veel mensen die zeggen, mijn moeder is overleden in een hospice en we waren erbij en dat is mooi en we konden afscheid nemen. En
6: nee, zeker.
7: Ik heb zelf ook meegemaakt met mijn schoonmoeder. Dus ik heb het gevoel dat daar iets van een kentering
6: zeker,
7: in te zien is.
6: Zeker, ja. En dat vind ik ook echt wel heel mooi om te zien. Want er is nu begin vorig jaar is er een rapport uitgekomen door Lancet. Dat is een heel toonaangevend medisch tijdschrift. Ja. En dat rapport heette The Value of Death. En dat was echt een pleidooi van, we moeten eigenlijk van die medicalisering van de dood af.
7: Ja.
6: En het is uiteindelijk iets wat we samen is ook iets relationeels en iets sociaals. En ja, eigenlijk hoort dat zoveel mogelijk thuis en in de familie en in de samenleving.
5: Ja.
6: Maar daar werd ook wel aangegeven van ja, doordat het zo gemedicaliseerd is, maar ook zo geprofessionaliseerd. Hè, dus er zijn allemaal zorgprofessionals bij betrokken. En nou ja, van voor de dood tot na de dood. Dat is allemaal geoutsourced, om het maar zo te zeggen. Dus we zijn daar ook wat. Ja, we missen soms de taal. We missen soms het gemak van hoe doe ik dat dan, hè, rond dat sterfbed.
5: Ja.
6: We weten heel vaak ook niet meer hoe zo'n sterftraject eruit ziet. Dus als dat lang duurt voor het gevoel van mensen, of iemand ademt onregelmatig, dan kan er gelijk paniek ontstaan. Ja. Dus we hebben wel elkaar nodig, zeg maar, om dit bijna weer aan te leren.
5: En dood dat eigenlijk meer op afstand gezet.
6: Ja,
5: en ook alle fases altijd,
6: om. Ja,
7: waardoor je ook een soort vertrouwdheid en dagelijkse omgang en men mist.
6: Ja,
7: en ervaring.
6: En, ja, precies. Ja. En ervaring, ja, je gaat samen dood, zeg maar. Of tenminste, ja, in ieder geval dat jij sterft heeft effect op iedereen om je heen. En dat is dus iets wat je samen doet, deels.
7: Mijn indruk is dat namelijk dat artsen bijvoorbeeld dat best zouden willen. Dat die helemaal niet zo'n behoefte hebben om iemand tot het bittere eind te medicaliseren. Maar dat het soms ook gewoon gebeurt. Zonder dat iemand precies begrijpt waarom.
6: Ja.
7: Of dat de familie het gewoon niet kan hebben of kan onder ogen kan zien dat het klaar is.
5: Ja, dat nou, alles dus uit de kast getrokken moet worden. Alles toch nog geprobeerd moet worden.
7: Ja.
6: Nou, dat herken ik zeker. Maar wat ook echt een interessante paradox is die je aanstipt, is dat wij soms de medische macht, zeg maar, beschuldigen van het feit dat ze te lang doorbehandelen. En dat je, nou, dat je echt wel op je kievive moet zijn als je in het ziekenhuis terechtkomt. Want voor je het weet trekken ze alles uit de kast.
7: Ja.
6: Alsof er inderdaad een soort drive is bij dokters om dat te doen. En deels is die er. En is het denk ik een terecht. En is die er ook geweest. En is die misschien te sterk geweest. Maar de paradox waar ik naar verwees is dan toch dat uiteindelijk, we willen dus eigenlijk niet te lang doorbehandeld worden. En nou, heel veel artsen staan er ook wel voor open. Maar als puntje bij paaltje komt, zie je toch heel vaak, zowel bij patiënten zelf, maar zeker ook bij familie, dat de pressie is om alles uit de kast te halen.
5: Ja, probeer toch.
6: Dus en in de familie en in de samenleving.
5: Ja.
6: Maar daar werd ook wel aangegeven van ja, doordat het zo gemedicaliseerd is, maar ook zo geprofessionaliseerd. Hè, dus er zijn allemaal zorgprofessionals bij betrokken. En nou ja, van voor de dood tot na de dood. Dat is allemaal geoutsourced, om het maar zo te zeggen. Dus we zijn daar ook wat. Ja, we missen soms de taal. We missen soms het gemak van hoe doe ik dat dan, hè, rond dat sterfbed.
5: Ja.
6: We weten heel vaak ook niet meer hoe zo'n sterftraject eruit ziet. Dus als dat lang duurt voor het gevoel van mensen, of iemand ademt onregelmatig, dan kan er gelijk paniek ontstaan. Ja. Dus we hebben wel elkaar nodig, zeg maar, om dit bijna weer aan te leren.
5: En dood dat eigenlijk meer op afstand gezet.
6: Ja,
5: en het alles, is alle fases altijd om.
6: Ja,
7: waardoor je ook een soort vertrouwdheid en dagelijkse omgang en men mist.
6: Ja,
7: en ervaring.
6: Ja, precies. Ja. En ervaring, ja, je gaat samen dood, zeg maar. Ja. Of tenminste, ja, in ieder geval dat jij sterft heeft effect op iedereen om je heen. En dat is dus iets wat je samen doet, deels.
7: Mijn indruk is dat namelijk dat artsen bijvoorbeeld dat best zouden willen. Dat die helemaal niet zo'n behoefte hebben om iemand tot het bittere eind te medicaliseren. Maar dat het soms ook gewoon gebeurt. Zonder dat iemand precies begrijpt waarom.
6: Ja.
7: Of dat de familie het gewoon niet kan hebben of kan onder ogen kan zien dat het klaar is.
5: Ja, dat nou, alles dus uit de kast getrokken moet worden. Alles toch nog geprobeerd moet worden.
7: Ja.
6: Nou, dat herken ik zeker. Maar wat ook echt een interessante paradox is die je aanstipt, is dat wij soms de medische macht, zeg maar, beschuldigen van het feit dat ze te lang doorbehandelen. En dat je, nou, dat je echt wel op je kievive moet zijn als je in het ziekenhuis terechtkomt. Want voor je het weet trekken ze alles uit de kast.
7: Ja.
6: Alsof er inderdaad een soort drive is bij dokters om dat te doen. En deels is die er. En is het denk ik een terecht. En is die er ook geweest. En is die misschien te sterk geweest. Maar de paradox waar ik naar verwees is dan toch dat uiteindelijk, we willen dus eigenlijk niet te lang doorbehandeld worden. En nou, heel veel artsen staan er ook wel voor open. Maar als puntje bij paaltje komt, zie je toch heel vaak, zowel bij patiënten zelf, maar zeker ook bij familie, dat de pressie is om alles uit de kast te halen.
5: Probeer toch
6: dus er zijn, ongeacht alle discussies.

0: Men dood eigenlijk meer op afstand gezet.
1: Ja,
0: en ook alles, alle fases
2: om. Waardoor je ook een soort vertrouwdheid en dagelijkse omgang en men mist.
1: Ja,
2: en ervaring.
1: En, ja, precies. Ja. En ervaring, ja, je gaat samen dood, zeg maar. Of tenminste, ja, in ieder geval dat jij sterft, heeft effect op iedereen om je heen. En dat is dus iets wat je samen doet, deels.
2: Mijn indruk is dat namelijk, dat artsen bijvoorbeeld dat best zouden willen. Dat die helemaal niet zo'n behoefte hebben om iemand tot het bittere eind te medicaliseren. Maar dat het soms ook, gewoon gebeurt. Zonder dat iemand precies begrijpt waarom.
1: Ja.
2: Of dat de familie het gewoon niet kan hebben. Of kan onder ogen kan zien dat het klaar is.
0: Ja, dat nou, alles dus, uit de kast getrokken moet worden. Alles toch nog geprobeerd moet worden.
2: Ja.
1: Nou, dat herken ik zeker. Maar wat ook echt een interessante paradox is die je aanstipt, is dat wij soms de medische macht, zeg maar, beschuldigen van het feit dat ze te lang doorbehandelen. En dat je, nou, dat je echt wel op je kievieve moet zijn als je in het ziekenhuis terechtkomt. Want voor je het weet trekken ze alles uit de kast.
2: Ja.
1: Alsof er inderdaad een soort drive is bij dokters om dat te doen. En deels is die er. En is het denk ik een terecht. En is die er ook geweest. En is die misschien te sterk geweest.
2: Mm-hmm.
1: Maar de paradox waar ik naar verwees is dan toch dat uiteindelijk, we willen dus eigenlijk niet te lang doorbehandeld worden. En nou, heel veel artsen staan er ook wel voor open. Maar als puntje bij paaltje komt, zie je toch heel vaak, zowel bij patiënten zelf, maar zeker ook bij familie, dat de pressie is om alles uit de kast te halen.
0: Ja, probeer toch
1: dus zijn,
0: maar.
1: Ja, er zijn ongeacht alle discussie, het feit dat mensen soms dingen op papier zetten, als puntje bij paaltje komt, er is recent nog weer een Engels onderzoek naar voren gekomen, waar dat in ieder geval in Groot-Brittannië best wel behoorlijk sterk nog bleek te zijn. En
0: dan klampen mensen toch vast aan het leven.
1: Dat is, ja. En de hoop dat er misschien toch nog iets te doen is.
0: Om toch nog even terug te komen ook op die de dood die in onze samenleving meer op afstand wordt gezet. Dat zal denk ik voortkomen uit het feit dat veel mensen eenmaal bang zijn voor de dood. Dit is misschien een gekke vraag, maar vind je terecht dat mensen zo bang zijn voor de dood?
1: Ja, nou nee, ja, ik denk dat je daar eigenlijk niet zoveel van hoeft te vinden. Dat het gewoon een gegeven is.
0: Ja.
1: En daar is in de psychologie ook heel veel over geschreven. Death anxiety. Dus dat het feit dat de dood ook voor iets staat waar we echt niks van weten.
0: Ja.
1: Dus we weten niet wat er is na dit leven met zekerheid. Mensen hebben daar natuurlijk allerlei beelden bij. Maar ik denk alleen wel, wat ik in mijn onderzoek zie, is dat mensen heel vaak nog bang zijn voor het sterven.
0: Ja, precies.
1: Dus dat het traject ernaartoe. Ja. Dat ze bang zijn dat hun, nou ja, dat ze veel pijn moeten lijden.
0: Ja.
1: Dat ze eindeloos doorbehandeld worden.
0: Ja.
1: Dat ze misschien helemaal alleen komen te staan. Dat het.
2: Dat hè?
1: Ja, ja dat je dement wordt en niet meer weet in die laatste fase. Dat je eigenlijk geen afscheid meer kan nemen op een manier, zeg maar, zoals jezelf.
0: Ja, want daar is misschien ook wel een paradox. Dat, nou ja, sterven vinden we eng, dat is deels logisch natuurlijk. Maar misschien zit de paradox dan ook wel in het feit dat het juist dat verdringen van de dood in onze samenleving de angst voor de dood misschien en voor het sterven misschien ook wel groter maakt. Omdat we er minder bekend mee zijn. We hebben het niet zoals het vroeger toch vaker, denk ik, was, dat je iemand hebt zien sterven. Je schrijft ook, veel mensen hebben nooit iemand zien sterven.
2: Ja
0: dat maakt misschien die angst juist ook veel groter. Het feit dat we dat vaak op afstand zetten in onze samenleving. Zou dat kunnen?
1: Nou ja, volgens mij is dat ook een soort van psychologisch gegeven bijna. Dat wat onbekend is, je onrustiger of onzekerder maakt. Ik denk wel dat mee kan spelen. En dat het gewoon heel goed is. Ook bijvoorbeeld als mensen angst hebben voor dat sterfproces. Dat we met elkaar ook het gesprek voeren in de samenleving. Van wat is er allemaal mogelijk. Hè? Ook om dat sterfproces te verlichten.
0: Ja.
1: Ik vind dat best wel ook een mooie ontwikkeling die je steeds meer ziet. Dat we niet alleen maar meer praten over euthanasie. Dat is best wel sterk jarenlang zo geweest. Maar er is meer en meer ook aandacht voor palliatieve zorg.
0: Ja.
1: En wat dat kan brengen. En dat betekent dat mensen dan in die laatste levensfase, zeg maar, dusdanige zorg krijgen die er niet meer op gericht is om beter te worden.
0: Ja.
1: Maar wel om die laatste periode zo kwalitatief.
2: Ja, dat je niet zo misselijk bent, dat je niet zoveel pijn hebt.
1: Precies, dat, en dat de angst bijvoorbeeld bestreden kan worden. En dat je niet bang hoeft te zijn om te stikken. En ik denk, over dat soort mogelijkheden en het daar met elkaar over hebben, dat kan ook angst wegnemen.
0: Ja, precies.
1: Of dat je het ook los kan laten in plaats van dat je het maar wil controleren. En dat ik denk wel dat dus gesprekken daarover of voorlichting of goede gebalanceerde films. Hè, dus niet alleen maar eenzijdig bijvoorbeeld over euthanasie. Het is natuurlijk ook belangrijk dat daar over voorlichting over is, maar dat het een breed

0: palet is. Ja. Dat is denk ik heel erg goed. En dat zie je steeds meer. En dat ben ik ook wel heel, vind ik een mooie ontwikkeling. Dus ik ben zeker geen doemdenker op dit vlak. Ja,
1: en dat er ook, wel in dit over hospices.
0: Ja.
1: Ik heb daar eigenlijk heel positieve ervaring mee. Dat er ook plekken zijn waar vrijwilligers zich kunnen gaan inzetten voor stervenden. Dus dat je omringd bent, zelfs als heb je misschien geen kinderen of geen kind of kraai meer. Dat er gewoon mensen om je heen zijn die ervoor kiezen om bij jou te zijn op zo'n moment.
0: Ja.
1: Even afgezien van alle wat we chemisch nog kunnen doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ongelooflijk waardevol dat mensen dat willen doen.
0: Ja. Nou, absoluut. Wij doen op dit moment een onderzoek naar vrijwilligers in die palliatieve fase. Hmm. En daar zie je ook dat mensen in eerste instantie dan denken, nou, een vrijwilliger aan mijn bed. Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Ja.
0: Maar als het dan gebeurt, dan geven mensen daar gemiddeld een 9,3 of een 9,4 aan op een schaal van 1 tot 10.
1: Fantastische mensen.
0: Geweldig. Ja.
2: Ja. Nou ja, en het klinkt ook in alles wat je zegt door. Van het is wel heel goed om het er juist over te hebben. Ook omdat het.
0: Ja, het moet natuurlijk geen nieuwe norm worden. Want dat vind ik bijvoorbeeld weer een hele goede toevoeging van Lieke Marsman. Zij was de dichter
1: des Vaderlands
0: een paar jaar geleden. En zij is zelf ongeneeslijk ziek. En zij zei van ja, ik word er ook echt niet goed van. Dat er een soort nieuwe norm wordt van je moet praten over de dood en je moet het accepteren en je moet er natuurlijk. Ze zegt alles in mij verzet het zich ertegen. En ik vind dat wel een hele wezenlijke aanvulling. Want voor je het weet wordt een soort nieuw normatief preekje van iedereen moet erover praten. Sommige mensen willen er helemaal niet over praten. Nee. Maar we hadden het er gisteren nog over in mijn onderzoeksgroep. En toen zei iemand ja, het gaat misschien ook niet zozeer om het individuele gesprek, van dat ik per se met jou moet praten, maar dat we in ieder geval in de samenleving dat goede gesprek hebben.
2: Ja, en ook als het gaat om de samenleving is het natuurlijk ook een, ja, misschien wel een interessante lens, dus wordt het ook vaak valt in onze podcast, om te praten over de dood en de omgang met de dood en bijvoorbeeld zaken als euthanasie, omdat het ook iets zegt over die samenleving zelf.
0: Ja.
2: En hoe die samenleving kijkt naar leven en dood is natuurlijk ontzettend veelzeggend.
0: Nou. Ja,
2: dus dat maakt het ook interessant voor onze, ja, voor de ongelofelijke om daarover te praten. Het is natuurlijk ook een thema. Als het bijvoorbeeld specifiek gaat over euthanasie en voltooid leven, waar jij natuurlijk ook onderzoek naar gedaan hebt. Een thema dat nogal eens opspeelt in verkiezingstijd.
1: Zeker. Een favoriet thema om verschillen te markeren.
2: Ja, precies.
1: Tussen bepaalde partijen.
2: Ja, echt levensbeschouwelijke verschillen vaak. Ik ben wel benieuwd, Els, hoe jij echt zo betrokken bent geraakt bij dit onderwerp. Ook specifiek natuurlijk bij euthanasie. Ik bedoel, het bleek al eerder uit het gesprek, je hebt je leven min of meer gewijd aan gesprekken voeren over de dood, met name. Wat maakt het dat jij dacht, dit wordt het onderwerp waar ik me helemaal op ga richten?
0: Nou, dat was eigenlijk niet eens zozeer mijn gedachte toen ik begon aan mijn promotieonderzoek. Maar wel, ik heb religiestudies gedaan en een specialisatie in geestelijke zorg, in organisaties. En dus ik ben opgeleid als geestelijk verzorger. Ik heb ook gewerkt als geestelijk verzorger. Voor mij zijn wezenlijke vragen, levensvragen. En dat gaat natuurlijk dus ook heel vaak over sterven, lijden, rouw, verlies. Heb ik altijd heel mooi gevonden. En toen de discussie rond voltooid leven eigenlijk een beetje zo in de samenleving opspeelde. Ja. Vond ik dat heel fascinerend. Dat het heel erg ging over wat we er allemaal van vinden. Of we er voor of tegen zijn.
2: Ja.
0: Eigenlijk van meet af aan in het debat. En ik dacht, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Dat miste ik ook nog wel een beetje in het debat. Van wat betekent het nou eigenlijk voor mensen om voor zichzelf te formuleren, ik vind mijn leven voltooid. En ik was toen wel een beetje aan nadenken. Ik zou het best leuk vinden om promotieonderzoek te doen, maar dan moet het wel een thema zijn wat me boeit. En toen hoorde ik ook op een gegeven moment verschillende wetenschappers zeggen van, er is eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Ik dacht, nou, dat zou wel eens een leuk onderzoek kunnen zijn. En zo is het balletje een beetje gaan rollen.
2: Je was ook de eerste wereldwijd die onderzoek eigenlijk deed naar dit thema.
0: Ja, naar de ervaringswereld van mensen met zogenaamd.
1: Klinkt een beetje gek, maar wetenschappelijk viel je met je neus in de boter natuurlijk.
2: Ja.
0: Heeft mij wel verbaasd.
1: Ja, precies. Dat er zo weinig dan blijkbaar met de mensen zelf gepraat is.
2: Onderzoek gedaan is.
1: Ja. Eigenlijk de debat zoemde en gonsde ervan.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus dat is best wel frappant. En het is natuurlijk dus ook logisch dat de Tweede Kamer op een gegeven moment aan de commissie Snabel de opdracht had gegeven van, ja, ga maar eens onderzoeken. En dan met name hebben zij gekeken naar de juridische gevolgen die het zou kunnen hebben. Ook voor de huidige euthanasiewetgeving en wat het voor de samenleving zou betekenen.
2: Voor voltooid leven gaat er dan specifiek.
0: Ja, dus dat onderzoek is toen gearrangeerd. Maar toen was er nog steeds geen onderzoek naar echt, wat zijn nu de ervaringen van mensen zelf?
1: Want voltooid leven, even voor de luisteraars, is eigenlijk als je het plat slaat, een soort verruiming van de euthanasiewet, toch?
2: Ja.
1: In de zin van dat je niet alleen wanneer je uitzichtloos lijdt en gaat sterven binnenkort, maar ook wanneer je, ik ben klaar met leven en ik wil nu dat er iemand langskomt die mij aan mijn einde helpt.
0: Ja,

0: Kan ja, ik zo samenvatten?
1: Kort door de bocht.
2: En daar gaan we zo meteen nog uitgebreider over spreken. Maar het was wel interessant dat niet van jouw onderzoek zo in de picture stond dat echt ja, eigenlijk ook de politiek op je vingers bijna meekeek. Van ja. wat gaat er uit het onderzoek komen? Want er lag heel veel vanaf. De spanningen binnen de coalitie, D66, ChristenUnie. Jij zat toen ook bij Nieuwsuur op de dag dat je onderzoek werd gepresenteerd. Dus dat was allemaal.
1: Ja, dat was eigenlijk het tweede onderzoek. Ik heb eigenlijk twee grote onderzoeken gedaan. Promotieonderzoek gedaan. Maar een promotieonderzoek werd al in de Tweede Kamer besproken voordat ik het verdedigd had. Dus dat was ook best, dat ook best spannend. Dat
2: heb je niet vaak bij een promotie?
1: Nee. En daar kwam een beeld uit naar voren. Ja. En dat hebben we eigenlijk getoetst met een groot onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Van hoeveel mensen zijn er nu daadwerkelijk die zeggen: ik heb een stervenswens, maar ik ben niet ernstig ziek. En wat zijn dat dan voor mensen? Wat is dan de aard van hun doodswens? En ik heb die beide onderzoeken gedaan.
0: Grote aantallen.
1: Ja. En beide onderzoeken hebben inderdaad al veel politieke resonantie gehad.
2: Ja, nou, voor jou is het dus echt een onderwerp waar je echt op gefocust hebt, Els.
1: Ja.
2: Ja, Stefan, voor jou weet ik ook dat het een onderwerp is wat jou heel erg interesseert. Want
0: ik ben burger, David.
2: Jij bent burger en je bent ook twitteraar. Je hebt op Twitter heel vaak over euthanasie, voltooid leven.
0: Valt wel mee hoor.
2: Nou, ik kwam mij aardig
0: als
2: tegen.
0: Als het speelt, dan heb ik het er wel eens over, ja.
2: Maar wat vind jij interessant aan dit thema?
0: Nou, sowieso om de redenen die we nu bespreken. Het gaat, het gaat echt over dingen. Maar ook wel vanuit een soort dubbelheid. Dat aan de ene kant ik heel veel begrip heb voor mensen die daarvoor kiezen. Sterker nog, ik zou me kunnen voorstellen van mezelf dat ik daar onder bepaalde omstandigheden voor zou kiezen. Wie kent zichzelf goed genoeg om te zeggen dat zal mij nooit gebeuren of wat dan ook. Maar dat als je het opschaalt op maatschappelijk niveau, dat er wel allerlei dingen loskomen die je heel goed, heel moeilijk kunt overzien.
2: Ja.
0: Ik vergelijk het wel eens met, dat is ook een gek voorbeeld, met bijvoorbeeld consumptie en mobiliteit. Dus als iemand meer gaat verdienen, een betere baan krijgt, hogere opleiding, dan snap je heel goed dat iemand mobieler wordt en meer gaat consumeren. En dat doe je zelf ook.
2: Ja.
0: We weten tegelijk, als iedereen dat gaat doen, is dat niet zo goed voor de wereld. Ja. En dus de vraag, als het gewoon wordt, of bijna routineus, om te bespreken van, wordt het niet tijd om te overlijden? Of dat mensen die vraag zichzelf steeds gemakkelijker gaan stellen. Wat doet dat met een samenleving? Dat fascineert mij wel.
2: Nou ja, en we kwamen ook een beetje op dit onderwerp. Dankzij onze luisteraars, die al vaker ook dit onderwerp noemden. We gaan een keer daarover in gesprek. Maar in het bijzonder Tamar van der Spoel. Want zij stuurde een mailtje naar ons. En ze schrijft: ik ben huisarts en worstel met de vragen van patiënten over het einde van het leven. Euthanasie. Enerzijds wil ik mijn patiënten niet teleurstellen en volgens onze vakorganisatie KNMG heb ik zelfs de plicht om een collega te zoeken die wel een euthanasieverzoek wil inwilligen. Tegenover mijn eigen ideeën. Want Tamar staat er zelf dus sceptisch in.
0: Okay.
2: Zij schrijft: ik zou graag een podcast hierover zien. Zeker in deze geseculariseerde samenleving heb ik soms meerdere keren per week een verzoek dat het leven klaar is en of ik een spuitje wil geven. Ja, dat is toch best wel een hartekreet als ik het zo lees van een huisarts. Die dus meerdere keren per week dat verzoek krijgt. Van mijn leven is klaar.
0: Ja.
2: Dat klinkt als heel veel, meerdere keren per week. Verbaast jou dat, Els?
1: Nou, ik moet zeggen, het verbaast mij wel dat iemand meerdere keren per week het verzoek krijgt tot het toepassen van euthanasie. Wat me niet zo verbaast, en wat ik ook wel breed hoor, zeg maar, bij artsen, is dat het gesprek heel veel gevoerd wordt.
0: Ik wou zeggen, dat kan natuurlijk ook mensen zijn die in de verzuchting zeggen, maak er maar een eind aan of zo.
1: Precies, en het kan ook zijn dat mensen, want dat is wel echt wat ik veel van, met name huisartsen terughoor, is dat ze steeds vaker meemaken dat met name mensen die wat meer op leeftijd komen, alvast van tevoren met hun huisarts zullen bespreken, als ik dement word, of als ik ernstig ziek word, of als ik op een IC zou belanden, nou, dan wil ik wel even zeker weten dat jij bereid bent om dan euthanasie toe te passen. Ja. En wil je je handtekening zetten. En dat is natuurlijk ook al best wel heftig.
2: Ja.
1: Kijk, ik snap wel dat mensen zoeken naar controle. Maar het blijft natuurlijk ook iets. Ja, die ander, die sowieso is voor jezelf anticiperen en kijken toch in een toekomst die totaal onduidelijk is en wat je dan precies op dat moment zou willen. Maar daar zit dus wel een pressie achter. En een paar jaar geleden had NSC ook een groot survey gedaan onder dokters. En die zeiden van wij ervaren wel meer ook dat gevoel van die bol.com mentaliteit. Van ik heb het vandaag besteld en morgen in huis. En afgelopen week is ook een promovendus, iemand gepromoveerd, een dokter aan het Radboud UMC, die onderzoek had gedaan naar euthanasie bij dementie. En die zegt ook dat uit zijn onderzoek blijkt ook nadrukkelijk dat huisartsen ook daar meer pressie ervaren. Ook in het, ook zelfs in het voorgesprek. Hè. Dus als ik dement word, dan wil ik dood. Maar ook als iemand een keer dementerend is, dan met name van de familie. En dat wel een breed gevoel is. Dat gevoel van, er komt steeds meer een druk op mij. En mag ik ook nog mij hiertoe verhouden? Krijg ik nog de tijd en de ruimte om er wat van te vinden? Want ja, je vraagt nog wel natuurlijk wat van iemand. Het is één ding om dat zelf te willen, maar het is nog iets anders om daar een ander bij te betrekken.
2: Nou, ja, van jij moet het eigenlijk helpen om dit te regelen. Jij moet eigenlijk helpen om een einde aan mijn leven te maken.
0: Er is een arts die ik zelf ken. Ik moet bijna elke week een euthanasie doen.
1: Ja.
0: En die zegt ook wel, ik vind het heel zwaar. Ja. En ze realiseren zich eigenlijk niet dat je er vaak dagen mee rondloopt.
2: Zwaar in de zin van dat hij toch iemand dood maakt.
0: Je maakt iemand dood, ja. En dat is, daar zijn we niet echt voor gebouwd. Tenminste, de enkeling die er wel voor gebouwd is, die komen liever niet te vaak tegen.
2: Nee, precies. Maar zeker artsen zijn natuurlijk.
0: Nee, ja, die willen dat niet.
2: Zegt dit ook bijvoorbeeld die mail die wij hebben gekregen, en ook wat jij nu vertelt, Stefan, over iemand die je kent, die eigenlijk bijna wekelijks een euthanasie moet uitvoeren, dat euthanasie normaler is geworden door de jaren heen?
1: Ja, ik vind normaal een beetje een lastig woord. Ik denk wel dat het het komt gewoon vaker voor.
0: Het groeit nog steeds percentueel.
1: Ja, dus het is in die zin is het geaccepteerder. En ook bekender. Ja. En dat betekent, kijk, steeds meer mensen weten van iemand in hun naaste omgeving, oh ja, die heeft euthanasie gehad en dat is zo en zo verlopen. Dat is misschien best wel goed verlopen. Maar ook, dus als je dat meer om je heen hoort, ga je dat natuurlijk ook sneller overwegen. Er zijn films in het nieuws geweest. We zien ook natuurlijk voortdurend discussies over. Dus ja, het wordt voor steeds meer mensen ook een afweging van, zou dat ook voor mij passen?
0: Mag ik dan even een kritische vraag stellen? Heb jij ook niet de indruk, laat ik eens retorisch beginnen, dat het ook zelfs een beetje gepromoot is? Je hebt het net over media en films enzovoort. In de jaren 90 was ik docent op middelbare school. En dan werd er ook een documentaire rondgestuurd, die ik ook heb laten zien in de klas een aantal keren, van een man die ALS had. En door een buitengewoon humane, lieve, vriendelijke arts, heel reflectief, op een heel vriendelijke manier ook aan zijn eind geholpen werd. Ik weet het goed ook. Een beetje vervelende manier om te zeggen, maar dat was echt, als je het gezien had, kon je er niet meer tegen zijn.
1: Nee.
0: En zo zijn er wat meer van het documentaires geweest waarbij één situatie eruit gelicht werd.
1: Ja.
0: Die op een ongelooflijk lieve, vriendelijke, invoelende manier, heel zelfbewust, heel overwogen, dat gebeurde. Het is een indruk die ik soms ook heb van NOS-items. Ik vind, er wordt veel gebashed op de NOS, dat vind ik heel onterecht. We mogen erg blij zijn met die omroep. Maar als het om medisch-ethische items gaat, is het bijna altijd wel, er wordt een schrijnend geval genoemd. We hebben een moeder die zegt, waarom mogen mijn kinderen niet geëuthanaseerd, want ze lijden zo, of dat soort dingen. Dat je denkt, je hart breekt. Je denkt, natuurlijk moet dat kunnen. Maar dat bezwaren, misschien zijn die ook moeilijker te formuleren, of kun je er moeilijker een case study bij geven, want er moet altijd een plaatje bij, journalistiek. Mm-hmm. Maar je zou dan ook wel eens een documentaire willen zien, bij wijze van spreken, van iemand die gewoon heel slechte ervaringen heeft met euthanasie, tenzij die niet bestaan. En dat kan natuurlijk ook, dat het allemaal prachtig is, maar ik kan me dat nauwelijks voorstellen.
1: Nee, dat is allemaal
0: druk van de familie. Ja. Zeg maar, een demente patiënt is overleden, waarbij je achteraf zegt, dat had helemaal niet gemogen. Dus de balans lijkt wel eens een beetje zoek.
1: Nee, zeker. Wij hebben zelf ook een onderzoek gedaan, een studie naar het discours in de Nederlandse, dan met name de Nederlandse belangrijke landelijke kranten.
0: Ja.
1: En daarin zie je ook heel nadrukkelijk dat het keuzediscours, dus als ik zelf kan kiezen, het zelfgekozen levenseinde, dat echt ontzettend prominent is.
0: Ja.
1: En dat meer bijvoorbeeld een discours wat zich centreert rond zorg.
0: Ja.
1: Veel minder nadrukkelijk naar voren komt. Dat ook veel minder de nadruk op risico's voor de samenleving. En complexiteit komt ook heel weinig voor.
0: Ja,
1: ik denk dat er een eenzijdig beeld in de media is. En dat het natuurlijk ergens ook heel begrijpelijk is. Want inderdaad, schrijnende situaties, die
0: dat
1: vragen misschien om het licht erop te werpen.
0: Ja.
1: Maar ik ben in die zin ook wel blij dat ik toch de indruk heb dat, we hadden het net even over kenteren. Ik denk dat je dat ook hierin wel ziet. Dat er in de afgelopen jaren ook best wel wat documentaires zijn geweest over palliatieve zorg.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we daar wel echt nood aan hebben als samenleving. Aan verhalen. Die diversiteit voor het voetlicht brengen, zodat je inderdaad niet een heel eenzijdig beeld krijgt.
0: Dat het een soort cultureel progressieve kruistocht wordt, maar inderdaad dat er ook wat balans in komt. Dat heb ik al eens gemist. Ik herinner me nog dat mijn moeder was in de jaren 90 actief in het promoten van palliatieve zorg. Of eind jaren 90.
1: Ja, maar ik vind het eigenlijk.
0: En ik herinner me nog wel dat in de pers daar heel wat geschamperd over werd. Dat was een paar christenen mee bezig waren, maar het euthanasiediscours was eigenlijk het discours wat toen gevoerd werd. Ja. Dus nu inderdaad, je hebt gelijk. Ik heb al het gevoel dat het genuanceerder is geworden.
1: Ja, en ik zou eigenlijk wel even willen benadrukken dat ik... Want eigenlijk als je zo zegt van ja, dat het een progressief kruistocht is... Dan heb je bij wijze van spreken ook het... daarmee maak je het eigenlijk misschien... Tenminste, politiek. Dat denk ik. Ja, politiek en ook weer zo gepolariseerd. Hè? Ja, dus het zijn inderdaad niet alleen maar de christenen en dan die weigerartsen die tegen zijn. Maar eigenlijk de complexiteit die speelt eigenlijk.
0: Nee, maar dat bedoel ik precies. Daar zat mijn irritatie vaak. Dat het gesuggereerd werd dat er een stel conservatieve christenen nog tegen waren. En dat de rest van Nederland al lang het licht had gezien. Ja. Dat het natuurlijk veel complexer is. Want...
1: Ja, en er zijn heel veel mensen die zich hiermee bezighouden. Zeggen van, weet je, ja, het is echt gelaagder. Om een humane samenleving en een humaan euthanasiebeleid te hebben in een land, is het ongelooflijk belangrijk dat er ruimte blijft ook. Ook voor bijvoorbeeld morele bezwaren. Dat je die kan uiten, dat je daar met elkaar over kan praten. Ja. En dat het niet alleen maar gaat over een goede uitvoering en doe ik het goed. Hè, dus volg ik de zorgvuldigheidseisen. Maar ook, als ik het doe, doe ik dan het goede. Hè, dus meer die morele vraag. Ja, van, is dit het juiste om te doen op dit moment? Dus dat zo'n arts die zich dan meldt bij jullie... zich moreel bezwaard voelt en bijna onder druk gezet. Ik denk dat dat echt problematisch is. En dat we dat het niet alleen maar het probleem is van de arts, maar van onze samenleving.
2: Ja.
1: Dat we dat het eigenlijk ook een uitnodiging is om ruimte te creëren voor... dit is nogal een beslissing. En hoe willen we hier nu als samenleving met elkaar mee verder gaan?
2: Ja, en misschien is het goed om nog heel veel terug te gaan. Want de euthanasiewet is van 2001 volgens mij. Hè? Nederland was het eerste land ter wereld met een euthanasiewet. Hmm. En als ik het goed begrijp, was euthanasie toen misschien meer dan nu bedoeld voor echt uitzonderlijke gevallen. Dus mensen die echt terminaal waren, vaak in de laatste levensfase. Mensen die echt uitzichtloos leden. Klopt dat? Was het toen vooral op die mensen gericht?
1: Ik denk eigenlijk dat de Nederlandse euthanasiewet zo ontwikkeld is... dat hij anders dan in heel veel andere landen heel bewust open normen heeft. Mm. Dus er is inderdaad van groot belang dat iemand ondraaglijk lijdt, uitzichtloos lijdt, dat er geen redelijk alternatief is. En dan zijn er nog een aantal meer procedurele aspecten. Maar dat ondraaglijk, uitzichtloos en geen redelijke alternatieven, dat zijn wel de belangrijkste overwegingen inhoudelijk.
0: Voor mij staat er niet in de wet dat iemand ook binnenkort moet sterven, dat hij in een stervensfase verkeert, of staat dat er niet in?
1: Nee, dat heeft in de Nederlandse wet nooit ingestaan. En in een aantal andere landen waar er wel ook een euthanasiewet is, staat dat er vaak wel in. Hè? Dus dat je dan een soort van prognose van 6 maanden moet hebben, die ergens ook best wel arbitrair is, want dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar goed, dan heb je in ieder geval, dan gaat het echt om de terminaal zieke mensen, of waarvan gedacht wordt dat die in een terminale fase zijn. En in Nederland is heel bewust gekozen om die wet eigenlijk open te formuleren. Mm-hmm. Zodat ook in de samenleving steeds bepaald kan worden. Wat vinden wij in deze tijd ondraaglijk en uitzichtloos? En wat achten wij redelijk als alternatief? En je ziet dat daarin, dat het in die zin zou je ook kunnen zeggen, het best wel een hele bijzondere wet is, vind ik in ieder geval. Dat je door de tijd heen eigenlijk steeds weer opnieuw kan als samenleving de ruimte hebben om te denken van wat verstaan wij nu onder ondraaglijk lijden?
0: Maar dat is toch doodeng, Els, dat we dat allemaal maar kunnen opschuiven. Dan krijg je toch dat beruchte hellende vlak waar vaak over gesproken is. Dat we leven nu in een samenleving van sneeuwvlokjes en mensen die niet zoveel meer kunnen... Ja, dus ik ga even op de advocaat van de duivel zijn hier. Maar ik kan me wel voorstellen dat grote zorgen creëert. Want het zijn wel hele vage criteria. Inderdaad, uitzichtloos. Nou, we weten allemaal wel dat onze oma dingen wat minder snel uitzichtloos vond dan tegenwoordig. Wanneer je, als je op Twitter gepest wordt, het al vrij snel uitzichtloos vindt. Hè? Ik overdrijf een beetje. Maar ik wilde zeggen, dat soort normen, dat die opschuiven, maakt het toch ook wel een beetje griezelig.
1: Ja, ik denk niet zo snel in griezelig. Ik vind dus wel
0: dat vanaf de dood.
1: Ja, zeker, zeker. Dus het gaat over een hele belangrijke beslissing. En juist omdat wij zo'n open geformuleerde wet hebben, waarin dit dus interpretabel is, vind ik het wel ongelooflijk belangrijk dat er dus ruimte is in het publieke debat om daar genuanceerd en rustig en vanuit verschillende perspectieven met elkaar over te spreken en de complexiteit te zien. Maar hoe wou je het anders doen? Hè? Want als we 6 maanden is arbitrair. Uit eigenlijk al het onderzoek blijkt dat mensen misschien wel aan allerlei dingen lijden, maar dat die symptomen eigenlijk heel vaak niet de bron van het ondraaglijk lijden zijn, maar eigenlijk wat die symptomen veroorzaken. Dus dat het ook heel erg te maken heeft met wat kun je dan niet meer? Wat betekent dit voor je leven? Wat betekent dit voor jou?
2: Voorbeelden geweest volgens mij van een vrouw met tinnitus of zo. Heel verschrikkelijk oorsuizen. Ja. Waarvan ja, medisch gezien zou kunnen zeggen dat is niet heel erg ernstig.
1: En dan denk ik dus. Want dat is dan inderdaad één aandoening. Maar je zal maar gek worden van de herrie.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk dat je er ongelooflijk veel medelijden mee hebt. En dat is nog wat anders natuurlijk dan wettelijk de mogelijkheid open dat iemand dan zichzelf kan laten doodmaken.
1: Ja, dat is zeker. Dat is absoluut iets anders. Ja.
0: Dat is heel fors. En sterker nog, onomkeerbaar enzovoort. Dat maakt dat die criteria aan de wet. Die zijn zo rekbaar. Dat ik noem dat hellend vlak maar weer even. Dat is als het ware ingebouwd. Hè? Want ja, we gaan steeds meer dingen heel naar vinden en ondraaglijk vinden.
2: Stefan, ik zag een tweet van jou waarin je zei: alle scenario's die bij Ineke Stienissen weggewuifd werden, zijn nu realiteit. Ja, ja, Ineke Stienissen, dat is een
0: zal niet casus.
2: Nee, in 1974 had zij complicaties bij haar zwangerschap. Ze moest aan beademing en dat is verkeerd aangebracht, waardoor zij, ja, heel tragisch verhaal, waardoor zij in coma terechtkwam in plaats van dat ze beademd werd. Daardoor is ze 16 jaar is zij in coma gehouden. Mm. En er was toen een hele maatschappelijke discussie over, moeten we haar laten inslapen?
0: Ik heb dat als jongen, in de 20 rond die tijd, heel bewust meegemaakt. Ja. Dat was een heel fel oplopende discussie soms, wel inhoudelijk.
2: Ja.
0: En een van de, je zou kunnen zeggen, aanleidingen voor de latere euthanasiewetgeving. Maar ja, toen werd er inderdaad, dat herinner ik me wel, heel veel bezworen van, maar we gaan natuurlijk nooit mensen euthaniseren die bijvoorbeeld dement zijn. Er werd heel veel geroepen door bezwaren. Ja. Van, ja, maar dan gaat dit ook gebeuren, dan gaat dat ook gebeuren.
2: Dan gaat dat verruimd worden.
0: En dat werd constant bezworen van, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En ik vermoed eigenlijk wel een beetje dat veel mensen die toen pleiten voor een euthanasiewetgeving, nu best zouden schrikken als ze zien wat er nu mogelijk is.
2: Ja,
0: ik vind het een lastige.
2: Ja.
0: Ik gaf net al aan dat ik op individueel niveau ongelooflijk veel begrip voor heb. Het is niet zo, ik heb er niet een heel fundamenteel religieus bezwaar tegen of zo. Ja. Of op principe, maar op het maatschappelijk niveau, op het collectief niveau, op het niveau van hoe verandert de samenleving, hoe routinematig wordt de omgang met laten we dood als een oplossing zien voor heel veel dingen die we steeds meer als ondraaglijk gaan ervaren. Daar maak ik me wel zorgen over.
1: Ja, maar ik ben ook zelf huiverig voor argumenten van hellend vlak. En het gaat helemaal de verkeerde kant op. Omdat ik denk dat in de praktijk uiteindelijk, toch, het zal misschien wel eens voorkomen, er zal misschien een enkeling zijn die dat routinematig doet. Maar ik denk dat het uiteindelijk inderdaad nog steeds wel zo'n ingrijpende handeling is om dat te doen. Dat je ervan uit kan gaan, of vanuit mag gaan, denk ik, dat er toch in bijna alle gevallen toch echt een zorgvuldige afweging aan ten grondslag ligt. En dat mensen dat wat als ondraaglijk en uitzichtloos wordt gezien, misschien anders definiëren dan 40 jaar geleden.
2: Ja,
1: dat vind ik eerlijk gezegd ook niet meer dan logisch.
0: Ergens is dat ook logisch.
1: Ja.
0: Dat ben ik ook met je eens.
1: Ik vind alleen dat er geen.
2: Waarom is dat logisch?
0: Ja, we veranderen.
1: Maar er is ook. Ik vind ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld, zo'n scenario, dat je iemand zo lang in coma kan houden.
2: Ja, ja.
1: Dat is een mogelijkheid die we gecreëerd hebben. En waar we, vind ik ook echt een morele verantwoordelijkheid hebben om over na te denken. Zijn we hier niet eigenlijk enorm gewelddadig bezig? Door iemand het doorbehandelen of het ja, dat wat de technologie mogelijk maakt, kan ook gewelddadig zijn. Het kan ook echt te ver gaan. Het kan te lang duren. Het kan te uitgerekt worden. En de samenleving verandert. En daarmee, denk ik, heb je dus ook die ruimte nodig om daar in alle rust met elkaar over.
2: Kan er nu meer dan in 2001, toen de euthanasiewet?
1: Ik denk niet dat er per se meer, dat niet wettelijk meer kan, maar dat er in de praktijk wel meer gebeurt.
0: Ja, kinderen, demente bejaarden.
1: Kinderen vind ik wel echt net, dus dat is ook een andere wet. Ja. Maar bij mensen bijvoorbeeld met de stapeling van ouderdomsaandoeningen. Ja. Nou, dat gebeurde in 2000, toen de wet in werking trad, gebeurde dat eigenlijk veel minder. Dus je ziet daarin ook in de cijfers die gepubliceerd worden jaarlijks, dat er echt een toename is. Ook bij mensen met dementie, dat neemt toe. Ja. Bij mensen met psychiatrie, dat neemt toe. Niet Niet dat het nou om enorme aantallen gaat, maar je ziet wel dat het toeneemt en dat er meer bereidheid komt onder artsen om dat te doen. Mm-hmm. Ja, is dat hellend vlak of is dat misschien ook emancipatie van sommige groepen?
0: Ja, nee, maar ik, als ik door één oog kijk, dan kom ik helemaal met je mee. En als ik door mijn andere oog kijk, ik voel mezelf wel verscheurd hierin. Dus vandaar mijn vragen.
1: Ja.
0: Naarmate deze manier om mensen uit hun lijden te helpen, normaler wordt, meer bespreekbaarder, krijg je ook misschien ongewenste bijeffecten. Dat het ook voor omstanders, voor familie, voor mensen in financiële problemen of met die zichzelf sowieso al een hele leven wat overbodig voelden, om allerlei redenen. Ja, als het ware, daar moet het niet voor zijn, denk ik dan. Maar goed, ja.
1: Nee, en dat is denk ik. Ja. Maar dat ik heb er in die zin. Nou, misschien moet ik dan te veel vertrouwen in de huidige praktijk.
0: maar je hebt er veel meer van gezien dan ik.
1: Maar dus, ik vind alleen dat we daar eigenlijk veel bewuster van zouden moeten zijn. En dat we er dus niet te veel druk op moeten zetten. Ik heb eerder het gevoel dat de verschuiving in waarde van waar het misschien in 2001 ontwikkeld is, ook heel erg met de afweging van er is de autonomie van de patiënt, dus het moet wel overwogen zijn, maar er is ook de compassie en de zorg en de betrokkenheid van de arts en de afweging. En dat moet gebalanceerd worden. En er is ook een Amerikaanse onderzoekster geweest, die heeft 10 jaar na die introductie, zij heeft hier heel diepgravend etnografisch onderzoek gedaan, dat betekent dat je heel lang meeloopt met artsen en kijkt hoe dat gaat. En zij was diep onder de indruk van de Nederlandse, wat zij dan noemde, typische overlegcultuur rond euthanasie en euthanasia talk. En het feit dat een patiënt en een arts met zoveel tijd namen om erover te praten, nog eens terug te komen. En het feit dat dat onder druk komt te staan, daar heb ik eigenlijk meer zorgen over.
0: Waardoor komt het onder druk te staan?
1: Omdat er steeds meer een nadruk komt op die autonomie en wat eigenlijk de arts ook aandraagt. Het wordt meer geëist.
0: Bol.com-cultuur.
1: Die bol.com-mentaliteit het moet nou toch niet te lang duren. En waarom moet er nou nog iemand naar kijken? Hè? Waarom moet er nou nog een scanarts, consulent komen om dit oordeel te beoordelen?
2: Eén gebied waar over duidelijk wel iets lijkt te verschuiven is natuurlijk dat gebied van voltooid leven. Hè? Ook Tamar, die huisarts, die ons mailde, die zegt ook dat zij, de verzoek wat ze krijgt is dan soms ook dat het leven klaar is. En dat is nadrukkelijk iets anders dan wat in de euthanasiewet staat, namelijk uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarom is voltooid leven natuurlijk ook een apart plan, is iets anders dan de euthanasiewet. Jij was de eerste dus wereldwijd die daar onderzoek naar deed, dus naar die groep mensen die hun leven willen beëindigen. Zoals we al zeiden, het werd een groot politiek thema, waar ook veel van afhing. En jouw onderzoek werd dus ook, kwam echt ontzettend onder een vergrootglas te liggen. Wat bleek eigenlijk uit je onderzoek hierover?
1: Waar het in het debat nog wel eens voorgespiegeld werd, alsof deze mensen, niet lijden, maar gewoon klaar zijn met leven en een punt achter willen zetten voordat het lijden begint, heb ik wel heel nadrukkelijk gezien, eerst in mijn promotieonderzoek en later is dat nog bevestigd, dat er eigenlijk altijd wel dat mensen eigenlijk best wel sterk lijden. Niet per se aan een stapeling van medische klachten, hoort vaak ook wel binnen het pakket, dat er altijd wel iets is, maar vooral echt aan het leven, hè? Dus het je niet meer verbonden voelen met het met anderen, met jezelf.
2: Een omgekeerde verrekijker, beschrijf je het in je boek.
1: Ja, zo omschreef een van mijn deelnemers het. Dat hij zei van ik voel steeds minder verbinding en het is alsof ik door een omgekeerde verrekijker kijk. Alsof de wereld steeds verder van me afstaat. Oh. Dat ik er echt geen grip meer op heb. Dat
2: ook de mensen zijn de mensen kan je niet bij eigenlijk. Ja, je kan ze niet bereiken.
1: Ik voel me steeds meer geïsoleerd. Ja. En dat is natuurlijk een heel treffend beeld om dat gevoel van eenzaamheid en dat je er niet meer toe doet, dat je aan de buitenkant staat, dat je ook wel moe bent van het leven. Dat je daar zit, want hij vertelde dat hij dat beeld dat het in me opkwam toen hij op een was naar Parijs gegaan. En dat hij op dat metrostation was daar en het was daar druk en levendig. En vroeger ging hij naartoe en voelde zich deel daarvan. En dat was eigenlijk steeds, hij voelde zich steeds meer op allerlei momenten, maar ook op dat moment heel sterk aan de zijlijn staan.
0: Het ging aan hem voorbij.
1: Het ging aan hem voorbij en hij had zoiets: wat doe ik hier nog? Ik ben mezelf niet meer. Niemand herkent mij meer. Op een gegeven moment kennen ook steeds minder mensen je naam. En dat eigenlijk dat diepe gevoel van eenzaamheid. Eigenlijk dus existentieel lijden aan het leven.
2: Ja.
1: Dat is wat mij betreft, blijkt uit ons onderzoek dat dat de kern is van wat mensen bedoelen als ze zeggen, ja, ik ben klaar met leven, ik zie het niet meer zitten, mijn leven is voltooid.
2: Uit je onderzoek bleek onder andere dat het wel maar een hele kleine groep is, hè? 10.000 mensen.
1: Ja, we hebben
2: 0,18% van de 55-plussers.
1: En dat is inderdaad een hele kleine groep. Ja. Maar het is ook een hele gecompliceerde groep. Dus er komt echt een best wel bijzonder beeld uit naar voren. Dus het zijn sowieso, we hebben gekeken naar 55 plus. Om te kijken, komt het nu meer voor onder ouderen? Ja. Neemt de groep significant toe boven de 75? Nou, het is best wel opmerkelijk dat dat dus niet zo is.
0: Nee,
1: wij onderzochten natuurlijk, is er, hoeveel mensen zouden er nou in aanmerking willen komen voor zo'n te bedenken nieuwe wet die dan ruimte zou creëren voor mensen die niet ernstig ziek zijn.
0: Die niet onder de huidige euthanasiewet.
1: Ja. En dan zie je dus, ja, dat is eigenlijk een groep mensen die ook jonger zijn dan 75. Inderdaad misschien niet heel ernstig ziek zijn, maar die wel allerlei klachten hebben. Vaak ook al langer lopen met soms zelfs zeggen dat ze levenslang de gedachte hebben, ik zou er niet willen zijn.
0: Ja.
1: Maar ook wat wij best wel, opmerkelijk, toch wel in ieder geval zeker opmerkelijk gezien het Nederlandse debat opmerkelijk vonden, is dat er een behoorlijke oververtegenwoordiging was van mensen in de lagere sociale economische klasse.
0: Dus ja, heeft geld dan te doen met financiën?
1: Nou, geldzorgen en woonomgeving werden genoemd als factoren die de sterfstand versterken. Ook eenzaamheid natuurlijk, afhankelijkheid. Maar dit kwam ook wel, dus het hele palet wat naar voren komt, is toch een groep die in een kwetsbare situatie zit.
0: Mensen die op de een of andere manier niet zo geland zijn in het leven.
1: Die zich inderdaad echt niet thuis voelen in het leven, in de samenleving op dat moment. En waar als we dan vervolgens vroegen van ja, hoe zit dat dan met de wens om te leven en de wens om te sterven? Dan is er ook een hele sterke, ongeveer een derde die zei van ja, de wens om te leven is voor mij eigenlijk, die weegt zwaarder dan de wens om te sterven.
0: Als mijn problemen opgelost zouden worden dan.
1: Er is wel die drive. En voor een hele, voor de andere, zeg maar, een derde van die groep. Die zeiden, nou, dat is ongeveer evenveel. En dus dat geeft aan, dat laat zien hoe, zelfs op dat moment, dat iemand dat invult, hoe ambivalent dat is, hoe dubbel. Ja. Hoezeer mensen op twee gedachten hinken, maar geen uitweg zien.
0: Ja.
1: En dan denk ik, kijk, dan begin ik wel te denken van, dat vind ik wel
2: zorgwekkend. Zorgwekkend, toch? Ja.
1: Omdat als we dan zouden zeggen van ja, maar goed, hè, het is aan mensen zelf, laat ze zelf beslissen.
2: Ja.
1: Want wij gaan eigenlijk niet meer afwegen of dat lijden ondraaglijk is, of er andere oplossingen zijn, of dat uitzichtloos is. Al die zorgvuldigheidscriteria die we in de euthanasiewetgeving hebben, die leggen we aan de kant. En we openen het. Want mensen willen toch zelf dood. Dan denk ik van nou, en als je dan naar die groep kijkt, daar vind ik wel echt dat. Nou ja, de humane samenleving, voor je het weet, op de tocht staat. Hè?
0: Ja, ik vond het een heel inzichtgevend onderzoek. Ik moet eerlijk zeggen, het klinkt een beetje raar dat ik voor voltooid leven en nog meer sympathie had dan voor de euthanasiewetgeving. En dat had ermee te maken. Dat is dan misschien ook de manier waarop het gepromoot is. Ik had er zo'n beeld bij van zo'n klassieke oude Romein op zijn landgoed, die zijn leven heeft geleefd, zijn dingen heeft gedaan, zijn zaken heeft geregeld, en dan zich terugtrekt in een koele kamer, zijn aderen opent of vergif inneemt en zo netjes als het afrondt. Ik dacht wel van, ik kan me de waardigheid ervan voorstellen.
1: Ja. He,
0: dus ik kan daar op een bepaalde manier ook sympathie voor hebben. Hoe gek dat misschien ook klinkt voor sommige luisteraars. Maar hoe gelovig ik ook ben, ik kan me best wel inleven in een ander.
1: Ja.
0: Maar het verhaal dat jij vertelde was bepaald niet dat van de rijke Romeinen zijn landgoed of de welgedane ouderen die
1: gereisd hebben,
0: klaar is met het leven.
1: Ja, dat hele begrip voltooid leven suggereert natuurlijk iets moois, iets monters, iets rooskleurigs. Ik heb in mijn leven voltooid. Ja. En wat, ik wil daar dan ook graag een mooi einde aan breien, zeg maar. Ja, hè? Dus en mag dat dan alsjeblieft op mijn manier voordat de ellende begint. Maar het punt is natuurlijk dat heel veel mensen op dat moment helemaal nog niet echt dood willen.
0: Mm-hmm.
1: He, dus dan is het nog goed. Dus om er op dat moment uit te stappen, ik denk met vele anderen, dat was natuurlijk ook een groot risico.
0: Ja.
1: Want dan krijg je dus kwetsbare groepen die onder druk komen te staan.
0: Ja.
1: En dan
0: onder
1: is
0: het mom van een zelfbeschikkingsideaal.
1: Ja.
0: Net en zoals dat, met het vrijgeven van online gokken of dat soort dingen.
1: En dan krijg je wel die situatie dat bijvoorbeeld in het kielzog van een aantal mensen die dat wel zo zullen overwegen als dat jij schetst.
0: Seneca's onder ons.
1: Ja,
0: die zijn
1: die zullen, maar in het kielzog neem je dan voor je het weet een hele stroom mee. Ja. Waarvan ik denk dat dat binnen de huidige euthanasiewetgeving echt behoorlijk goed geborgd is. En dat het terecht is dat daar een behoorlijk hoog vertrouwen is in de samenleving. Ja. Ook onder mensen met gelovige achtergrond. Er is, ik vind er echt twee hele, toch best wel behoorlijk verschillende trajecten.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en voor de duidelijkheid natuurlijk, u hoeft niet gelovig te zijn om dat problematisch te vinden.
1: Nee,
0: de commissie Schnabel was natuurlijk ook niet echt te spreken.
2: De KNMG, de artsenfederatie.
0: Die moet je niet verdenken van denk ik, van ontzettend veel religieuze sympathie.
2: Paul Schnabel, de SP, oud-politicus van de D66.
0: Ja, ja. Ja,
2: SP was kritisch, KNMG, de artsenfederatie.
1: Ja, dus, en uiteindelijk ook de, en dat is misschien nog wel het meest, hoe zeg je dat, doorslaggevend geweest, ook voor D66, om dat wetsvoorstel, wat zij al een aantal keer herzien hadden, om tijdelijk in te trekken, is dat de Raad van State op basis van het onderzoek ook heeft gezegd van ja, dit is echt geen weg die je zomaar in moet slaan. Dit vraagt om zorgvuldigheids ook vereisten.
0: Ja, dit is geen hellend vlak meer, maar een zeephelling.
1: Zo nou ja, ik denk dat, ik weet niet of zij die woorden zullen nemen, maar wel van daar zag je wel die angst, of tenminste de alertheid van ja, we hebben als samenleving ook de plicht om mensen te beschermen. Hè? Dus je hebt natuurlijk de plicht om te zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn eigen beslissingen kan nemen. Ja. Dat is een mensenrecht. Mm-hmm. Maar we hebben ook een gezamenlijke plicht om te zorgen dat mensen veilig zijn.
2: Ja, dus dat mensen niet de druk voelen van ik ben... Dat proef je soms ook wel tussen de regels door in de verhalen die jij hebt opgetekend, Els. Van dat mensen zoiets hebben van ja, ik heb bijvoorbeeld nog wel een kind, maar ja, die komt ook niet zo vaak meer kijken. Dat mensen zich bijna een soort last voelen. Van misschien is de wereld wel beter af zonder mij.
0: Ja, wat je zegt, er zijn mensen die dat sowieso in hun hele leven al een beetje denken.
2: Ja, of mensen die gewoon niet die lijden vanwege hun financiële situatie of hun leefomgeving.
1: Ja, of daardoor minder mogelijkheden hebben om dat om te draaien. Dus dat is natuurlijk best wel,
2: En één ding heb je volgens mij nog niet benoemd, namelijk, en dat vond ik ook best wel opmerkelijk, dat je ook merkte dat soms gewoon die doodwens die hier op het ene moment was, van ja, mijn leven is voltooid, dat je die mensen soms later sprak en dat het 180 graden was gedraaid.
1: Ja, we hebben ook mensen. De mensen die ik in mijn promotieonderzoek heb geïnterviewd, die heb ik ook jarenlang gevolgd. Van hoe is het nu met die mensen?
2: Ja.
1: Dus ik heb de mensen die nog leefden 3 keer geïnterviewd. En er zijn natuurlijk tussentijds ook mensen overleden. Er zijn ook mensen die zelf gekozen hebben om hun leven te beëindigen. Dus het is niet een verhaal van, oh ja, bij iedereen verandert die doodswens.
2: Nee.
1: Maar je ziet wel hoe, eigenlijk iedereen uit wel ambivalente gevoelens op dat moment. Maar je ziet ook door de tijd heen dat het echt kan veranderen. Dus dat mensen weer toch een bepaalde zin ontdekken in het leven of betekenis door ontmoetingen met anderen, door toch bijvoorbeeld.
2: Dat maakt dit natuurlijk zo ingewikkeld, wat Stefan, wat jij net al zei, het is nu onomkeerbaar als je uiteindelijk die beslissing wordt genomen. Iemand zegt vol overtuiging, mijn leven is voltooid, maak maar een einde aan. Nou, en er wordt dan vervolgens een einde aan gemaakt. Dat gaat natuurlijk zeker in de huidige
0: tijd. Ja, dan kun je daarna zorgvuldig. Sorry. Nee.
2: Nee, ja, en het kan dus nog veranderen, zo'n wens. Dat is ook iets wat jij ontdekt in je onderzoek. Lang niet bij iedereen natuurlijk, maar wel bij een deel.
0: Maar botst in die zin, zeker bij voltooid leven, ook niet twee politieke idealen op elkaar. Namelijk die wet is volgens mij heel erg gedreven door een liberaal ideaal.
2: Mm-hmm.
0: Autonomie, persoonlijke keuze als leidraad. Tegenover een, hoe zou ik het zeggen, meer sociaal-democratisch of misschien wel socialistisch ideaal van de samenleving moet juist de zwakkeren, trouwens ook een christelijk ideaal, moet zorgen dat de zwakkeren beschermd worden. Soms ook tegen zichzelf, maar in elk geval geholpen worden om te komen tot het punt dat ze inderdaad wel overwogen keuzes kunnen maken zonder daarbij gehinderd te worden door financiële of sociale problematiek, idealiter ook psychisch, maar goed, ze kunnen niet alles fixen.
1: Ja, nee.
0: Dat idee botst ook op elkaar hier, toch?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, je zou het eigenlijk samen moeten denken. En dat was oorspronkelijk, denk ik, dus best wel aardig gelukt in de euthanasiewetgeving. Dat je en die compassie en die zorg had, en aan de andere kant die autonomie. Maar dat je die beide polen wel nodig hebt om het humaan te houden.
0: Terwijl
1: als je gaat zeggen, maar het gaat alleen om autonomie, mensen moeten het zelf beslissen. Maar dan moet wel iemand anders helpen. Maar ja, die moet daar verder ook niet te veel morele bezwaren aandragen. Want ik wil dit toch zeker zelf.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je natuurlijk inderdaad een heel eenzijdig beeld.
2: Ja. Jij noemde die wereldbeelden. Iets wat mij als outsider van deze discussie wel opviel was, er kwam veel kritiek op dat plan van voltooid leven. Jouw onderzoek kan je wel interpreteren als kritisch, vind ik. Je had de commissie Schnabel, je had KNMG, die artsenfederatie, je had de SP, werd net al genoemd. Er kwam best wel veel kritiek, ook seculiere kritiek.
0: Ook de christelijke partijen.
2: Christelijke partijen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, daarvan verwacht men dat eerder.
0: Usual suspects, maar.
2: Ja, precies, op dit plan. Maar dus ook echt inhoudelijke kritiek van, artsen bijvoorbeeld. En toch viel me op dat met name D66 heel lang vast bleef houden aan die plannen, ondanks de kritiek die er was, op zo'n manier dat ik als outsider af en toe dacht, dit is gewoon meer dan alleen een politiek debat over de gegevens die voor ons liggen. Ja, jij noemt het woord drammen, Stefan. Ik had zoiets van, dit is heel ideologisch. Dit is soms bijna dogmatisch. Dit is zo belangrijk voor ons wereldbeeld van de autonome mens die zelf beslist dat zijn of haar leven voltooid is. Dit moet gewoon doorgaan.
1: Nou ja, ik heb soms wel het gevoel gehad van, wat maakt nu? Kijk, een partij als D66 staat natuurlijk toch ook bekend om hun waardering voor de wetenschap. Bijvoorbeeld, hè. Dus, ja. Dus dat rapport van de commissie Snabel is door zeer gerenommeerde wetenschappers opgesteld. Ons onderzoek is ook als gewoon heel goed gepubliceerd. Dus dat je je daar op zijn minst toe verhoudt, dat had ik eigenlijk wel verwacht, wat explicieter. Ja. Ja, en dat is dan natuurlijk ook gewoon politiek. Dat is anders als wetenschap, ja.
0: Je kunt de theologie de schuld geven. Pia Dijkstra, die studeerde theologie. Hè?
2: Ja, zij was natuurlijk de D66er die dit plan met name uitvroeg.
0: Zij heeft de studie niet afgemaakt. Oh, okay. Dus dat is misschien, nee, gekheid.
2: Het is een ideologisch, misschien ook wel een gepolariseerd debat.
1: Ja, ik vind het eerder gepolariseerd. Dus ja. In ieder geval hoe het gevoerd is maatschappelijk, dat er toch een neiging was steeds om de voor- en de tegenstanders tegenover elkaar te zetten. Ja. Terwijl je voortdurend wel onderhuid en in zaaltjes overal die complexiteit hoort. Ja. Het is natuurlijk veel. Het is sowieso niet de christenen tegenover de liberalen, zoals het was voorgespiegeld werd. Ja. Of alleen de kerk en de christelijke partij houden dit tegen. Ja. Dat is, nou ja, je zegt het zelf. Hè, er zijn zeer gerenommeerde instellingen in Nederland die hebben gezegd van dit hier moeten we heel kritisch naar kijken.
0: Het is ook niet zo dat alle gelovigen natuurlijk tegen waren.
1: Nee, ook dat niet. Hè, dus nee. het is in die zin is het veel pluriformer en ingewikkelder debat.
2: Ja, die polarisatie, die heb jij zelf ook ondervonden van dit debat. Dit is volgens mij nog niet bekend, maar het kwam ons te horen. En ik vond het eerlijk gezegd best wel shocking om te horen dat een belangengroep rondom euthanasie jouw onderzoek en werk eigenlijk in twijfel heeft getrokken. En ook voor het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit werd jij en jouw onderzoek eigenlijk gedaagd.
1: Dat klinkt
2: extra zwaar.
1: Serieus, ja.
2: Maar ja, het is ook serieus. Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit, die jou als onderzoeker dan gaat onderzoeken van is dit wel onderzoek
1: hebben
2: geweest?
1: Hebben wij voldaan aan de wetenschappelijke maatstaven voor de
2: omdat integen. Een belangengroep rondom euthanasie eigenlijk jou had aangeklaagd, als dat het goede woord is. Wat was hun verwijt?
1: Nou ja, het verwijt was dat de buitenwetenschappelijke argumenten sturend zouden zijn geweest in hoe wij het onderzoek hadden vormgegeven. Ik heb natuurlijk het promotieonderzoek ook met anderen gedaan. Ja. Dus er zijn dan begeleiders bij betrokken. En dat is, denk ik, terecht in de gedragscode van de wetenschappelijke integriteit in Nederland heel belangrijk dat onderzoek niet gedreven wordt door buitenwetenschappelijke argumenten.
2: Dat er niet voor ingenomen is.
0: Politiek of religieus agenda.
1: Politiek, religieus of commercieel. Dat je onderzoekers ook aan de tand moet kunnen voelen over het feit van dat moet gewoon niet mogen. En zeker niet in een onderzoek wat zeg maar sturend is in beleidsvorming of wat een grote invloed daarop zou kunnen hebben. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat je als wetenschapper ook realiseert van ik moet dat echt zo zuiver mogelijk en integer mogelijk doen. En we moeten daar ook open over zijn, transparant.
2: Ja, dat is dus belangrijk.
1: In die zin is het ook ontzettend impactvol als gesuggereerd wordt dat je dat niet hebt gedaan. En het is ook goed om onmiddellijk te benoemen, denk ik, dat na dat onderzoek, wat natuurlijk heftig is, maar dat gebleken is dat wij, uit alles is gebleken dat wij wel degelijk aan alle maatstaven hebben voldaan, dat het door de mangel is gegaan en dat het echt gewoon als een paal boven water staat. Dus in die zin, ook als leider van dat onderzoeksgrote onderzoeksteam, ben ik ook gewoon best wel trots. En vind ik eigenlijk dat we bijna nog sterker uit de strijd zijn gekomen. Ja. Omdat het overeind is gebleven. Ja. Maar het laat wel heel nadrukkelijk zien. En daar heb je wel een punt van. Ja, nou ook waar we het net even over hadden. Dat gepolariseerde. Ja. En dat het helemaal niet meer over argumenten gaat. Nee. Maar dat het eigenlijk over
0: jij bent gelovig. Ach, jij bent atheïst. Ach, jij bent.
2: Maar dat was misschien wel even goed om even te noemen. Want dat is nu denk ik niet duidelijk. Het is wel duidelijk, inderdaad. Ik heb zelf ook de uitspraak kunnen lezen van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Zij zeggen de klacht is volledig ongegrond verklaard. Zowel de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten, die hebben eerder al onderzoek gedaan naar die klacht, als dus dat Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, er zijn heel veel integriteitachtige dingen achter elkaar, maar die zeggen in ieder geval allemaal, dit onderzoek is helemaal in orde. Dus die klacht is volledig ongegrond. Maar wat volgens mij nog niet duidelijk is, is wat dan het verwijt was. Namelijk, het verwijt was, je bent vooringenomen, even simpel door de bocht, kort door de bocht gezegd, omdat je gelovig zou zijn, toch? Daar kwam het eigenlijk een beetje, we hebben nog niet eens gevraagd trouwens, maar
1: zij suggereren dat
2: je bent gelovig.
1: Ja, ik zou mijzelf duiden, ja, en dat is natuurlijk altijd ook van waar je het is hier altijd aan de orde natuurlijk in deze podcast. Wat ben je nu precies?
0: Komt er niet aan.
1: Ja. Ja, wat ben je precies? Ja, ik sta in de vrijzinnige ecumenische traditie. Ja. Ik laat me ook inspireren door het humanisme.
2: Vrijzinnige ecumenisch, voor mensen die dat niet kennen, ja, christelijk, gewoon breed christelijk.
1: Christelijk, traditie, maar niet dogmatisch, ja. Vind ik. Ja. Maar werd eigenlijk gesuggereerd dat ik een soort orthodoxe, pro-life-achtige drijf had, die mijn onderzoek heeft bepaald. Nou, ik heb sowieso niet zo'n orthodoxe, pro-life-achtige drijf. En die heeft al helemaal niet mijn onderzoeksvraag bepaald.
0: Nee.
1: Dus en dat is een suggestie waar ook geen bewijslast voor bleek. Ja, kijk, dat dus het suggereren, wat eigenlijk dus in het debat ook steeds gebeurt, is van mensen in een hoek zetten van dat zijn de pro-lifers en dat zijn...
0: Hoef je niet meer over de argumenten te hebben.
1: En het, sowieso, er zijn veel meer, er is een veel grijzer gebied.
3: Je luistert naar de ongelooflijke podcast met Els van Wijngaarden, straks meer daarvan. Maar we gaan er eerst even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we er weer voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Gisteren vuurde dat land raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De dader kreeg al 25 jaar cel voor de aanval van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte deze week uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en van de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
3: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Zometeen maken we een uitstapje naar het Binnenhof.
4: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
6: Lois van Wijnen.
3: Maar eerst luisteren we verder naar de ongelooflijke podcast. Journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas zijn daar in gesprek met Els van Wijngaarden. We vallen midden in een gesprek over de term pro-life. Van Wijngaarden vindt de term onduidelijk, oneerlijk voor wie hem gebruikt en nog oneerlijker voor wie die niet geldt. Want waar sta je eigenlijk als je pro-life bent?
1: Ik denk ook ergens van, ja, iedereen is op een bepaalde manier pro-life. Wie is er nu niet pro-life? We zijn het is niet zo dat ik... maar die suggestie betekent eigenlijk dat ik... anti-euthanasie zou zijn, of dat ik...
2: Dat je eigenlijk van tevoren al vanuit jouw geloof zou denken... het moet niet kunnen, dus ik ga nu de wetenschappelijke argumenten daarbij zoeken.
1: Ja, en terwijl ik dan denk, dat is ook een het is zelfs historisch gezien, vind ik het echt een miskenning van wat er in Nederland is gebeurd. Omdat, nou ja, dat weten we denk ik allemaal, dat de mensen die zich er een beetje in verdiept hebben, dat de euthanasiewetgeving in Nederland ook, denk ik, zo snel toch wel min of meer geaccepteerd goed is geworden. Omdat er ook best wel veel, zeker in het begintijd, gereformeerde artsen van de VU...
0: religieuze ethici.
1: Theologen, ethici zich daarbij achtergeschaard hebben. En dat het dus een volstrekt karikatuur is om te zeggen van, nou, christenen zijn tegen en...
2: Nou, maar dat vind ik nog wel één ding interessant om even bij stil te staan. Dat zit natuurlijk ook een beetje in de mail van de huisarts die we kregen, van Tamar. Die heeft het ook specifiek over, in deze geseculariseerde samenleving heb ik meerdere keren per week dat verzoek.
1: Ja.
2: Wij praten vaak in onze podcast over secularisatie en het feit dat Nederland steeds minder kerkelijk wordt. Zij legt als huisarts ook een link. En die link wordt natuurlijk wel vaker gelegd. Zie jij die link ook? Dat het feit dat wij minder religieus worden, even kort door de bocht gezegd, dat daardoor euthanasie normaler wordt gevonden, of dat het ruimer geïnterpreteerd kan worden, dat grenzen misschien verschuiven, dat de heiligheid van het leven misschien, dat daar anders over gedacht wordt, zo niet op de helling komt te staan, omdat we worden nog een keer te gebruiken. Is jij een soort link tussen secularisatie en de acceptatie van euthanasie?
1: Ja, wel, ik zou het zelf in ieder geval wel echt anders duiden. Kijk, ik zie wel dat het feit dat wij als samenleving seculariseren, betekent dat wij veel minder sterk ons per definitie van tevoren laten leiden door allerlei instituties, religieuze instituties die voorschrijven wat we zouden moeten denken. Dus dat we daarin individueler optrekken. Mm-hmm. Maar wat mij betreft gaat dat dwars door alle levensovertuigingen in. Dus ik denk dat heel veel mensen die zich christen noemen of die zich religieus noemen ook geseculariseerd zijn. Ja. Dus dat wat ik in mijn onderzoek regelmatig tegenkwam, is dat mensen zeiden van vanuit hun gelovige achtergrond, weet je, ik mag toch wel, als ik zo ernstig lijd, mijn leven terugleggen in de handen van de Heer. Of ik durf het los te laten, omdat ik weet dat ik gedragen word. Dan denk ik, dat laat volgens mij bij uitstek zien dat ook hier weer het feit dat wij in een geseculariseerde samenleving zitten, dat het niet zwart-wit is. Nee. En dat het niet betekent dat christenen tegen zijn en niet christenen voor of zo. Of liberaal.
0: Mensen heb ik ook gesproken. Nee, zeker.
1: Het is
2: wel over het algemeen, als het gaat om die debatten die gaan over de waardigheid van leven. Dus je ziet het natuurlijk bij abortus, je ziet het bij euthanasie, dat christenen wel oververtegenwoordigd zijn, denk ik, grosso modo, als critici.
1: Ja, ja. Nou ja, ik denk ten eerste misschien dat je daar zou moeten zeggen van, er is een, daar is meer diversiteit, denk ik, onder christenen dan dat soms in het debat naar voren komt. En ik denk ook dat is natuurlijk dat waardigheid van het leven wel heel nadrukkelijk benadrukt wordt, dat we dus zorgvuldig daarmee om moeten gaan, dat het een zorgvuldige afweging is.
2: Ja.
1: Maar dat dat dus ook kan leiden, ik denk dat bijvoorbeeld zo'n verzuchting die ik daarnet noemde, van ik wil mijn leven terugleggen in de handen van de Heer, dat juist ook iets laat zien van de heiligheid of zo, van wat iemand beseft van, nou, ik wil. Dus ik vind dat niet per se van, nou, staat per definitie altijd onder druk. Ja.
0: Ik vind het wel mooi als je dat zegt. Ja, dat is denk ik zo. En zou het ook niet zo zijn, ook christenen zijn niet ongevoelig voor politisering, dat naarmate die debatten in de samenleving gepolariseerder gevoerd worden, dat natuurlijk ook voor, in ieder geval voor sommige christenen, dat die het gevoel gaan krijgen, ik moet hier wel heel erg tegen zijn, want anders hoor ik bij dat andere kamp.
1: Ja.
0: Dus het beïnvloedt het geloof en politieke debatten hebben natuurlijk ook een wederzijdse uitwerking op elkaar.
2: Als theoloog.
0: We hebben dat wel eens gehad met de podcast over abortus.
2: Ja.
0: Dus herinner je nog dat ik toen het voorbeeld noemde van de zuidelijke baptisten in de Verenigde Staten. Ja. Die van een eigenlijk tamelijk acceptatie van abortus binnen rap tempo opschoven naar een complete afwijzing ervan.
2: Ja.
0: Onder de invloed van politieke debatten, de polarisering in Amerika.
2: Ja.
0: Dus als het over euthanasie gaat, ik heb er geen historisch onderzoek naar gedaan, in de tijden dat het nog niet zo genoemd werd, zou er nooit unmercy killing gedaan zijn. Of, mensen leefden natuurlijk veel dichter bij de dood en waren kwetsbaarder en werden meestal minder oud en zo. Dus het speelde misschien net iets minder dan we nu hebben. Maar medische middelen waren minder.
2: Het is al zo'n veel religieuze tradities. En jij als theoloog zal denk ik ook al gezien hebben dat ook vaak theologisch wel onderbouwd is waarom men vaak vanuit geloof kritisch is hierop.
0: Ik kom daar niet zo heel veel over tegen hoor. Ik zou me daar misschien meer moeten verdiepen dan. Maar er zijn natuurlijk intuïtieve argumenten zo. Want het leven is ons gegeven.
2: Ja.
0: En,
2: leven is heilig.
0: Ja, dus dat. Dat leven is heilig is vooral het argument dat in de katholieke traditie sterk speelt. Er zit misschien ook een soort diep geworteld idee in van, is het niet wat verwend of decadent? Hè? Er zijn mensen in de wereld die geen eens toegang hebben tot basale gezondheidszorg. Moeten wij dan middelen gaan inzetten om mensen die oud in het leven zat zijn aan het eind te helpen? Zoiets. Mm. Maar hele doordachte theologische argumenten tegen euthanasie, zoals we het nu hebben beschreven. Mm-hmm. We hebben het natuurlijk niet over de praktijk van de naties dat soort dingen. Waar het woord euthanasie gebruikt werd. Ja. Wat we nu over hebben vandaag.
1: Ik denk dat ook echt een onterechte, maar dat aan beide kanten, dat het aan beide kanten gepolariseerd wordt. En dat het in de praktijk genuanceerd ligt.
0: Veel genuanceerder volgens
1: misschien
0: mij.
1: Door de eeuwen heen al, maar ik denk dat zowel mensen buiten een kerk als gelovige religieuze mensen, misschien dat daar ook wel iets jullie vaste thema, zeg maar, iets van secularisatie doorschemert. Dat de kerk niet voor ons bepaalt of voor of tegen euthanasie. Wat je natuurlijk wel bij wijze van spreken bij de katholieke kerk misschien in een aantal landen nog heel nadrukkelijk ziet.
2: Waar zie je daar altijd ook wel een scheiding tussen de leer en de praktijk.
0: Maar ik denk ook dat een levende, vitale religieuze traditie ook helemaal niet zo blij moet zijn met de politisering van dit soort debatten.
1: Nee.
0: Omdat het ook het gesprek ook in de geloofstraditie verstokt, stillegt.
2: Ja.
0: Dus dat er dan misschien gelovigen in Nederland zijn, met name in orthodoxe hoek, want vrijzinnige hoek zijn er niet zoveel meer, die nog kerkelijk georganiseerd zijn, maar die dan zeggen, ik wil zo graag niet bij die andere partij horen, of ik denk dat het echt bij je geloof gaat horen, om heel erg tegen te zijn.
2: Ja.
0: Ik spreek ook wel eens een vrijzinnig iemand die vooral bezig lijkt te zijn met van hoe je niet orthodox kunt zijn. Dus, maar dat zijn van die gepolariseerde dingen. Hè? Dus,
1: ja.
0: dus een levende geloofstraditie zou dat gesprek in eigen kring, en gebeurt er gelukkig ook wel natuurlijk, op het grondvlak gewoon voeren met elkaar. Hm. En stedig hoor, over euthanasie. Ik zou me daar misschien meer moeten verdiepen dan. Maar er zijn natuurlijk intuïtieve argumenten zo. Want het leven is ons gegeven.
2: Ja.
0: En,
2: leven is heilig.
0: Ja, dus dat. Dat leven is heilig is vooral het argument dat in de katholieke traditie sterk speelt. Er zit misschien ook een soort diep geworteld idee in van, is het niet wat verwend of decadent? Hè? Er zijn mensen in de wereld die geen eens toegang hebben tot basale gezondheidszorg. Moeten wij dan middelen gaan inzetten om mensen die oud in het leven zat zijn aan het eind te helpen? Zoiets.
2: Mm.
0: Maar hele doordachte theologische argumenten tegen euthanasie, zoals we het nu hebben beschreven. Mm-hmm. We hebben het natuurlijk niet over de praktijk van de naties dat soort dingen. Hè, waar het woord euthanasie gebruikt werd.
2: Ja.
0: Wat we nu over hebben vandaag.
1: Ik denk dat ook echt een onterechte, dat aan beide kanten, dat het aan beide kanten gepolariseerd wordt. En dat het in de praktijk genuanceerd ligt.
0: Veel genuanceerder volgens mij.
1: Misschien door de eeuwen heen al, maar ik denk dat zowel mensen buiten een kerk als gelovige religieuze mensen, misschien dat daar ook wel iets jullie vaste thema, zeg maar, iets van secularisatie doorschemert. Dat de kerk niet voor ons bepaalt of voor of tegen euthanasie. Wat je natuurlijk wel bij wijze van spreken bij de katholieke kerk misschien in een aantal landen nog heel nadrukkelijk ziet.
2: Waar zie je daar altijd ook wel een scheiding tussen de leer en de praktijk.
0: Maar ik denk ook dat een levende, vitale religieuze traditie ook helemaal niet zo blij moet zijn met de politisering van dit soort debatten.
1: Nee.
0: Omdat het ook het gesprek ook in de geloofstraditie verstokt, stillegt.
2: Ja.
0: Dus dat er dan misschien gelovigen in Nederland zijn, met name in orthodoxe hoek, want vrijzinnige hoek zijn er niet zoveel meer, die nog kerkelijk georganiseerd zijn, maar die dan zeggen, ik wil zo graag niet bij die andere partij horen, of ik denk dat het echt bij je geloof gaat horen, om heel erg tegen te zijn.
2: Ja.
0: Ik spreek ook wel eens een vrijzinnig iemand die vooral bezig lijkt te zijn met van hoe je niet orthodox kunt zijn. Dus, maar dat zijn van die gepolariseerde dingen. Hè? Dus,
1: ja.
0: dus een levende geloofstraditie zou dat gesprek in eigen kring, en gebeurt er gelukkig ook wel natuurlijk, op het grondvlak gewoon voeren met elkaar. Hm. En steeds weer opnieuw ook in elke generatie kijken van hoe staan we er nu in?
1: Ja,
0: dat is het ideaal.

0: Dat op het woord uit en zie gebruikt werd. Ja. Wat we nu over hebben vandaag.
1: Nee, ik denk dat echt een onterechte. Dat aan beide kanten. Dat het aan beide kanten gepolariseerd wordt. En ja. dat het in de praktijk genuanceerd ligt.
0: Vroeger genuanceerder volgens mij.
1: Misschien door de eeuwen heen al. Maar ik denk dat zowel mensen buiten een kerk als gelovige religieuze mensen. Ja, misschien dat daar ook wel iets van jullie vaste thema, zeg maar, iets van secularisatie doorschemert. Dat de kerk niet voor ons bepaalt of voor of tegen euthanasie. Wat je natuurlijk wel bij wijze van spreken bij de katholieke kerk misschien in een aantal landen nog heel nadrukkelijk. Ja, ja. Ziet.
2: Waar zie je daar altijd ook wel een scheiding tussen de leer en de praktijk.
0: Maar ik denk ook dat een levende, vitale religieuze traditie ook helemaal niet zo blij moet zijn met de politisering van dit soort debatten.
1: Nee.
0: Omdat het ook het gesprek ook in de geloofstraditie verstokt, stillegt.
2: Ja.
0: Dus dat er dan misschien gelovigen in Nederland zijn, met name in de orthodoxe hoek, want vrijzinnige hoek zijn er niet zoveel meer, die nog kerkelijk georganiseerd zijn, maar die dan zeggen, ik wil zo graag niet bij die andere partij horen, of ik denk dat het echt bij je geloof gaat horen, om heel erg tegen te zijn.
1: Ja.
0: Ik spreek ook wel eens een vrijzinnig iemand die vooral bezig lijkt te zijn met van hoe je niet orthodox kunt zijn. Dus, maar dat zijn van die gepolariseerde dingen. Hè? Dus,
1: ja.
0: Dus een levende geloofstraditie zou dat gesprek in eigen kring, en gebeurt er gelukkig ook wel natuurlijk, op het grondvlak gewoon voeren met elkaar. Hmm. En steeds weer opnieuw ook in elke generatie kijken van hoe staan we er nu in?
1: Dat
0: is het ideaal natuurlijk. Maar,
1: ja, het is het ideaal, maar het is denk ik ook wel echt gewoon het wezenlijk voor een goede democratie. Dat we dat in gemeenschappen voeren, dat goede debat, maar dat we dat ook eigenlijk los van die karikaturen, dat we dat voeren in het maatschappelijk debat. En dat we zo steeds met elkaar kunnen kijken van oké, de samenleving verandert. Onze omgeving verandert, die medische technologie die dendert door. Hoe kunnen we zo goed mogelijk sterven in deze tijd?
0: Ja. Nou, ik denk dat gelovigen gewoon niet zoveel bezig zouden moeten zijn met oh, dan ben je D66 of oh, dan ben je EO.
1: Ja, want aan de ene kant gebeurt. Ja, je hebt het gehad over het feit dat er soms wel gesuggereerd wordt van nou ja, al die gelovigen zijn tegen, hè, en die houden dat tegen. Maar je hebt ook gehad dat er weer gelovigen zijn die zeggen van ja, D66 staat voor dood 66.
0: Nou,
1: dat denk ik, dat is ook bijvoorbeeld. Zo kom je echt niet verder.
2: Nee. Over secularisatie gesproken. Ik zag wel dat jij omschreef euthanasie ergens als een seculier sacrament. Wat bedoel je daarmee?
0: Oh, dat is boeiend.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, ik heb die associatie gemaakt wel eens. Dat is niet helemaal wetenschappelijk beargumenteerd hoor. Maar het is een associatie die ik wel heb als ik zie wat voor waarde mensen eraan hechten om de euthanasie te laten uitvoeren door een dokter. Hmm. Er is, je zou kunnen zeggen van ja, je zou dat ook zelf kunnen doen. Of we zouden, er zijn natuurlijk ook allerlei gedachten in Nederland van zouden we dan niet een middel moeten verstrekken wat mensen zelf kunnen nemen.
0: De pil van Drion.
1: Ja, of ook in een situatie van het vragen om euthanasie willen heel veel mensen graag dat de dokter de injectie geeft en niet dat ze zelf het drankje nemen. Daarin verschillen we ook wel van andere praktijken, andere landen. Dus je ziet dat we toch op de een of andere manier een sterke waarde hechten aan
0: begeleiding
1: daarin. Ja. En dat iemand ook erkent dat jouw lijden ernstig is en dat het goed is dat je dit hiervoor kiest. En dat echt wel door mensen als dat goed begeleid wordt, ook als ook door naasten, dat er niet zelden dat als prettig ervaren wordt. Als dat, en dat het.
2: En bijna een soort ritueel. Je noemt het een sacrament natuurlijk. Dat het, door de secularisatie kan je wel zeggen dat rituelen rondom de dood, zalving bijvoorbeeld, een bepaalde gebeden, bepaalde gezangen. Dat is natuurlijk minder gebruikelijk. Je beschrijft volgens mij ook dat er soms een soort verlegenheid is bij mensen rondom de dood. Van ja, wat moeten we nu? Wat doen we nu?
1: Ja, dat noemen ze van analfabetisme rond de dood. Dus dat we taal missen om de dingen uit te spreken. Maar je ziet dus, het is dus niet een enorm uitgesponnen gedachtegoed. Maar ik dacht wel van je ziet eigenlijk dat mensen een arts dan iets toekennen van oh ja, dan is er een soort erkenning dat het goed is, dat ik mag gaan, dat ik het leven los kan laten. Ja. En ik denk dat je dan bijna een soort seculiere manier ziet van inderdaad zo'n levenseinde ritueel of het gewijd moment waarin je los mag laten.
0: Ja.
1: Ja. Zo'n laatste moment waar je met z'n allen om dat bed. Ja. Ja. Het is het. En er wordt ook steeds meer gesproken over de ritualisering van euthanasie.

0: en hoe je dat ook kan aankleden.
1: Ja.
0: En dat artsen dat ook wel, nou ja, sommigen zitten daar helemaal niet op te wachten. Maar er zijn er ook die daarvan zeggen van ja, het is ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En dat echt.
2: Het zit er ook wel voor, ja, dat het niet onverwacht komt.
0: Het is ook niet sec en medische handeling natuurlijk. Het is iets van een andere orde.
1: Nou ja. Een seculier sacrament. Tot slot. Ik heb natuurlijk nog altijd, ik heb nog die mail van Tamar in mijn achterhoofd, de huisarts die ons mailde. Die dus ja, meerdere keren per week een verzoek krijgt om een einde aan te maken. Heb je nog advies voor haar?
0: Advies, dus, ja.
1: Je bent natuurlijk niet een arts in die zin, maar wel.
0: Nee, en je bent ook niet. Ik zou het ook wel interessant vinden om daar eens door te vragen van wat voor verzoeken dat dan zijn. Maar wat ik in ieder geval denk, is dat voor haar, maar ook voor heel andere artsen geldt, dat het. Wat mij betreft ongelooflijk belangrijk is dat je naar je eigen morele kompas blijft luisteren. Dus dat je niet alleen maar nadenkt over, oh, hoe doe ik het goed? Wat ik ook heel veel zie, dus kijken naar wat zijn dan de zorgvuldigheidscriteria? Hoe moet ik het doen om binnen de wet te vallen?
1: Ja.
0: En dat geeft natuurlijk ook een soort vastheid, dat is superbelangrijk. Maar dat je ook luistert naar, ja, vind ik dit het goede in deze situatie? En dat morele kompas ook maakt dat je dit, denk ik, op een humane manier kan blijven doen. Of kan afwijzen. Maar dat ook mag meetellen. Dus ja.
2: Ik hoorde wel eens van een arts die zei van, wat mensen eigenlijk aan je vragen is, laat me niet alleen.
0: Uh-huh.
2: En ook al zou je het zelf niet euthanasie willen uitvoeren, maar dat eigenlijk, ik laat je niet alleen in pijn enzovoort sterven. En dat je inderdaad, ja, dan dat volgens de KNG ook gehouden bent om het op een gegeven moment dan over te dragen als je het echt zelf niet wil doen.
0: Ja.
2: Want je moet ergens ook natuurlijk, ondanks je eigen morele kompas, ook dat van de ander respecteren.
0: Zeker, ja.
2: Je kunt zeggen, ik ga er zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen, maar ik kan je wel overdragen.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook, dat denk ik ook wel dat een belangrijk punt is. Dat het niet alleen laten of niet in de steek laten, betekent natuurlijk niet alleen maar, oh ja, dus dan moet ik het uitvoeren.
2: Wat jij wil. Nee, precies.
0: En dat is soms ook, vind ik ook een gepolariseerd gegeven in het debat. Dat het soms, nou ja, of je laat iemand in de steek, of
1: je
0: gaat mee in de vraag om euthanasie. En zo zwart-wit is het ook niet.
1: Nee.
0: Dus inderdaad, maar het uiten, dat je inderdaad de ander niet in de steek wil laten en dat daar verschillende wegen voor zijn.
1: Ja.
0: Dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Want het gaat natuurlijk over haar. Het gaat ook over die patiënt die daar zit met een vraag die natuurlijk ook, ja, hoe zeg je dat, ook serieus genomen moet worden. Dus maar die beide kanten. We hebben gewoon hier echt zoveel, volgens mij, om deze praktijk goed te houden. Zoveel behoefte aan. Ook in leven in de ander.
1: Ja, nou, boeiend. En ook om een beetje positief te eindigen. Ik heb natuurlijk de afgelopen tijd best wel wat gelezen ook over dit onderwerp. En dan, ja, ook de angst voor de dood en de angst voor het ouder worden. Het viel me juist op. Ook volgens mij zo'n onderzoeker Rudy Westerdorp, die er ook onderzoek naar gedaan heeft, dat heel veel ouderen eigenlijk best wel blij zijn met hun leven en een hoog cijfer geven ook voor hun leven. Niet om af te doen aan de ouderen die lijden of zo, maar dat het niet altijd terecht is dat veel mensen echt bang zijn voor die ouderdom, bang zijn voor de herfst van hun leven of de winter van hun leven. Dat het soms ook een hele mooie tijd juist is.
2: Ik heb gisteren toevallig een uitvaart mogen leiden van iemand van wie dat heel erg gold. Ja, die is 92 geworden. Gewoon een heel mooi, rijk leven. Dat bijna tot op het laatst zekere kracht uitstraalde. Dus die verhalen zijn er ook. Dat doet natuurlijk niet zo van het lijden dat er is. Maar ja, we moeten denk ik wel niet vergeten dat voor heel veel mensen oud worden ook een geschenk is. En met wijsheid komt en met een leven dat omringt. Deze meneer had geen kinderen zelf, maar wel vrienden. In die zin een grote extended family. Van mensen voor wie hij wat betekend had. De kerk stond vol.
1: Mooi.
2: Dat was heel, heel mooi.
1: Ja. Nou ja, we hadden natuurlijk eerder in het gesprek over die eenzijdigheid. Dan is deze kant van ouder worden
0: wellicht ook
1: belangrijk.
0: Absoluut, ja. Dat komt weinig voor het voetlicht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dankjewel, Els, dat je hier was.
0: Ja,
1: aangenaam. Dankjewel, Stefan. Dankjewel, luisteraars. En nog goed om te zeggen aan het eind van zo'n gesprek, denk je zelf aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand met suïcidale gedachten? Praten over zelfmoord helpt en kan gratis en anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch via 0800-0113. Ja, nogmaals dank Els, Stefan. En volgende week zijn we er gewoon weer.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral nog eens even in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak.

0: van religie, cultuur en samenleving.
1: De nacht van EO.
0: Voor het leven na je dood, dat gaat niet altijd zoals je bij het leven hoopt. In heel Nederland staan standbeelden van spraakmakende figuren uit de Hollandse geschiedenis. Staan ze prima op hun plek of moeten we toch anders naar die beelden gaan kijken? In de podcast Helden op Sokkels, gemaakt door onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken, wordt het uitgezocht. In deze aflevering richt hij de schijnwerper op communistisch leider Marcus Bakker.
2: Helden op Sokkels.
3: In Helden op Sokkels beoordelen we elke week een standbeeld dat vragen oproept. Is het een prachtig beeld dat een medaille verdient? Moet er een bordje met extra uitleg bij komen? Of kunnen we het beeld beter wegslepen naar de vuilstort? Eerder in onze serie het beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn, dat van Peter Stuyvesant in Amsterdam. En vandaag gaan we naar Den Haag. Alleen dit keer niet voor een beeld, maar voor een zaal. De Marcus Bakkerzaal. Hoe dat zit, gaat onze huishistoricus, we mogen hem wel noemen, Wim Berklaar, vast uitleggen. En aan de telefoon hebben we nog Erik Schaap. Hij is Zaans historicus en weet veel over Marcus Bakker ook. Goedenavond allebei.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Wim, neem ons even mee. Marcus Bakker, wie was dat?
5: Nou, Marcus Bakker is een in 1923 geboren Zaankanter die door de oorlog, voor communisten is die Tweede Wereldoorlog altijd een heel centraal element geweest, hun leven lang. Door de oorlog is die communist geworden. Moet je voorstellen, dat is interessant, want het was aanvankelijk, als scholier was hij nogal gegrepen door allerlei schrijvers, Duperon, Ter Braak, allemaal van die individualisten die bepaald geen communisten waren. Maar goed, die oorlog, hij zag natuurlijk, laten we zeggen, de Sovjet-Unie een enorme bijdrage leveren aan die oorlog. Dat hebben ze ook geleverd natuurlijk, 27 miljoen doden. En na de oorlog werd die communist in een groot isolement natuurlijk in Nederland. Aanvankelijk waren die communisten nog groot. Dus die wonnen kort na de oorlog de verkiezingen. Maar kort daarna, ook door het optreden van de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld 1948, dan wordt Tsjechoslowakije, wat een tussen de oorlogen een fatsoenlijke democratie was, die wordt wordt bezet en die democraten worden, laten we zeggen, geknecht. Dus kortom, er ontstond een zwaar anticommunistisch klimaat tijdens de Koude Oorlog. En Bakker, ja, Bakker is daar eigenlijk een product van. Dat is namelijk iemand die heel geharnast met die partij in isolement komt, maar daar ook een heel geharnaste positie inneemt.
3: Ja, was ook wel. We moeten even naar hem gaan luisteren, want zo klonk Marcus Bakker op een partijbijeenkomst van de CPN in jaren 70.
6: Hoe haten ze het, kameraden? Als ze daar in die kamer zitten uit te rekenen dat een van hun ondernemingsplannetjes juist door het gewicht van onze fractie schipbreuk zal moeten leiden. Hoe vervloeken ze het, christelijk als ze zijn, het feit dat onze partij het is die niet ophoudt hun politieke intriges aan de kaak te stellen en te doorkruisen.
3: Ja, Wim Geharnas was hij dan, maar dit klinkt ook als een echt een charismatisch man, begenadigd spreker.
5: Ja, nee.
3: Was dat zijn onderscheidend vermogen?
5: Ja, nee, die man was natuurlijk, het was als Kamerlid was het natuurlijk een fenomeen. Kijk, er is zoals
7: hij was fractievoorzitter van de Communistische Partij Nederland,
5: ja,
7: de CPN.
5: Sorry, dat moet ik even zeggen. Ja, eerst was hij Kamerlid, maar later inderdaad jarenlang fractievoorzitter. Daar heb je gelijk in. Maar het punt is, kijk, die man is een retorisch kanon. Die kon, er wordt wel eens gezegd dat in die tijd, dus in die 150 Kamerleden dat hij er zat, had je ook een ander kanon. Ook een verzetsman, maar dan van heel andere huizen, gereformeerde Maarten Schakel, die overigens ook een paar keer in de loop van een geweer heeft gekeken tijdens de bezetting. Die twee, werd altijd van gezegd, die kunnen uit hun hoofd, nou, dat kan bijna geen Kamerlid meer, hele speeches houden. Nou, je hoort het, die man.
3: Dit was uit zijn hoofd?
5: Nou, dat weet ik niet van dit, op dit punt, maar ik denk het wel, als je hem zo hoort redeneren. Hij kon het geweldig.
7: Gaan we naar Erik Schaap, Zaans historicus. Wat komt er bij jou boven, Erik, als je denkt aan deze man, die zoon was van een boekhouder van het slachthuis in Zaandam, als ik wel ben geïnformeerd?
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was hij inderdaad. Het eerste wat bij me opkomt is dat het een hele dappere verzetsman was. Hij heeft zich in 1943 al aangesloten bij de CPN, de illegale CPN. Heeft veel kameraden verloren. Maar hij is blijven hangen in de herinnering, collectieve herinnering, als een vlijmscherp debater die het keer op keer opnam voor de mensen die het moeilijk hadden. Echt een uitmuntende oppositieleider. En ministers die waren ook echt bang voor zijn goed onderbouwde en vaak met humor doorspekte vragen. Maar in de persoonlijke omgang was er dan weer een hele aimabele man die het ook vaak prima kon vinden met zijn politieke tegenstanders.
7: Ja, was hij ook groot in de Zaanstreek eigenlijk?
4: Ja, iedereen die kende hem hier. Het was echt een grootheid. En veel Zaankanten stemden ook op de CPN omdat Marcus Bakker erbij zit en er leiding aan gaf.
7: Nu is hij overleden op 24 december 2009. Zo ongeveer partijloos, hè, want hij heeft uiteindelijk zijn lidmaatschap bij GroenLinks in 1990.

0: 99 opgezegd, omdat hij het niet eens was met een keuze van de partij. Dat had volgens mij te maken met de NAVO-bombardementen op Joegoslavië. Maar heb je hem zelf eigenlijk gekend?
1: Gekend is een groot woord. Ik heb hem 2 keer mogen spreken en dan ook nog telefonisch. En de eerste keer heb ik hem uitgenodigd voor een politiek debat met 2 andere linkse kopstukken. Fred van der Spek van de PSP en Pieter Visser van de PvdA. En een aardig gesprek gehad met hem. Hij zou komen. Het was een paar weken later. En op de dag zelf verscheen hij niet. Dus toen belde ik hem thuis in de Keplerstraat waar hij woonde in Zaandam. En toen zei hij, ik heb mijn agenda gezet dat het volgende week is. Dus het waren de 2 ontmoetingen met Marcus Bakker.
2: Wim, nu is er een zaal naar hem vernoemd. De Marcus Bakkerzaal. Dat is een commissiezaal in de Tweede Kamer. Dus daar wordt in kleine comité's vergaderd. Wanneer kreeg hij die zaal?
3: Ja, hij kreeg die zaal in 1991. En wat wel frappant is, maar dat heeft niks met die vernoeming van die zaal te maken. Kijk, hij is in 1982 stopt hij als Kamerlid. En wordt hij ook nog gefeteerd door Dries van Acht en Joop den Uyl. Als een mens. Hij was inderdaad. Hij kon het goed vinden met politieke tegenstanders. Werd net al door Gert en Erik opgemerkt. Maar in 1991, dat is juist het jaar dat in augustus 91 die coup in de Sovjet-Unie, en dat is de definitieve ondergang eigenlijk van de Sovjet-Unie. Dus het is een beetje wrang en apart dat hij dan die zaal krijgt in zekere zin.
2: Maar waarom kreeg hij die? Waarom werd die zaal naar hem vernoemd? Want er waren tal van keuzes, denk ik.
3: Ja, nou ja, dat is een beetje ook mijn gevoel daarover. Kijk, waarom die kreeg, eerst die vraag beantwoorden. Hij kreeg hem natuurlijk omdat hij een uitmuntend parlementariër was. Erik Schaap noemt dat net ook al even. En hij was ook populair, let op, hij was populair met name bij rechts. Ja, natuurlijk ook bij bepaalde figuur van links, maar bepaald niet bij de vroege Partij van Arbeid. Hè. Die Partij van Arbeid tot, laten we zeggen, ruwweg gesproken 1965, was fel anticommunistisch. Hij zat heel erg tot de jaren 60 in het isolement tegenover de Partij van Arbeid. Maar ja, zo iemand als Wiegel, maar ja, je ziet, Wiegel kan met iedereen omgaan. Die slaat Thierry Baudet op de schouder en als het Jan Marijn is het ook goed. Ja, dat is gewoon zo'n bonhomie liberaal. Die vindt dat allemaal prima. En ik meen zelfs te herinneren dat hij heeft een autobiografie geschreven, overigens met een tekenend titel, Marcus Bakker, Bespiegelingen zonder berouw. En die is volgens mij het eerste exemplaar aangeboden aan Hans Wiegel. Dus dat weet je, hij kon goed met die politieke tegenstander.
0: Ja, maar is het niet gewoon, Erik, vooral een goede beloning voor 26 jaar politiek van Marcus Bakker?
1: Ja, dat speelde mee. En het speelde natuurlijk ook mee dat de CPN in 1990, 1991 totaal ongevaarlijk was geworden. Die partij stelde niets meer voor. Was inmiddels ook opgegaan in GroenLinks. Dus zand erover, zal ik maar zeggen. En het Stalinistische verleden van hem, dat was al lang vergeven door veel mensen. Dat hij de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije in 1956 heeft gesteund. Nou, daar gooien we ook zand overheen. Dat hij heeft geholpen met het uit de partij zetten van kritische CPN'ers. Heb het niet meer over. Het was een heel goed Kamerlid en hij was geliefd bij veel mensen en bij veel collega's.
0: Ja, nou gaat deze serie over personen waar ongemak aan kleeft. Hè? We stellen beelden ter discussie, in dit geval ook de zaal van Marcus Bakker. Maar als het dan gaat om ongemak, wat hangt er dan om hem heen?
3: Nou, het ongemak voor mij is dit. Alles wat Erik net zegt, dat onderschrijf ik. CPN was ongevaarlijk geworden. Maar mijn gevoel zegt me, kort samengevat, Marcus Bakker is nooit een principiële democraat geweest. Kijk, hij heeft wel eens betoogd, ook in interviews. Hij gaf zelden interviews, maar ik heb een heel groot, belangrijk interview met hem gelezen. En daar zegt hij eigenlijk steeds in dat communisme, dat kan gevestigd worden al nagelang de omstandigheden. Met andere woorden, de Russische revolutie, die moest daar gevestigd worden zonder democratische middelen. Wij, zegt hij dan, hebben 400-500 jaar democratie. Dus wij als communisten voegen ons in die democratie. Ik vind dat allemaal wat opportunistisch. Het is geen, ik heb nooit het gevoel gehad bij Bakker dat het een principiële democrat is. En dat is mijn bezwaar. Want Hans zei net terecht, ja, maar er waren zoveel Kamerleden. Ik kan zoveel mensen noemen waarvan je denkt, ik noem net die Maarten Schakel, je zou Toxopeus kunnen noemen, je zou Ria Bekkers kunnen noemen. Je zou zoveel van die Kamerleden kunnen bedenken waar je denkt, geef die dan een zaal en niet Max.
0: Je zou ook kunnen zeggen, het getuigt juist van heel veel realisme, dat je niet koet principieel wil zijn, maar dat je bereid bent om te kijken wat past het best bij het land, gelet op de standpunten van de communistische partij.
3: Nou ja, wat jij nu zegt, Gert, zo is er gedacht. Zo is er gedacht. Kijk, hij was populair, ze wilden natuurlijk een afspiegeling van die zalen, maar ik vind, In het hart van de democratie, en dat is dat Binnenhof toch, dan moet je principiële democraten neerzetten.
2: Nu zegt Erik net van hij steunde de opstand in Hongarije. Daar zijn veel doden bij gevallen. Maar Erik zegt, nou, zand erover. Geldt dat voor jou ook, Wim?
3: Nee, dat vind ik ingewikkeld. Kijk, ik zie wel dat die CPN, dat hij later iets veranderd is. Maar ik beschouw dat niet als een soort principiële zaak van hem. Hij is na 1968, hij was bijvoorbeeld tegen de inval in Tsjechoslowakije. Hij is ook, bijvoorbeeld, toen Polen solidariteit opkwam, die vakbeweging, was hij ook niet voor de onderdrukking van solidariteit. Dus dat pleit wel weer voor hem. Maar ik heb nooit, je houdt niet het gevoel dat het principieel is, omdat hij zelf ook, kijk, de CPN is gefeminiseerd, is zoals gezegd. Hè. Dus er komen allerlei mensen binnen, Elsbeth Etty, beroemd journalisten, die feminiseerden CPN vanaf de jaren 70. En hij dreef onwillekeurig op die golven mee, noodgedwongen. Maar hij heeft in interviews echt nooit wezenlijk spijt betuigd. Mm. Wat ik ook wel, nog één ding, wat ik ook wel begrijp, want als hij spijt betuigt, dan gooit hij zijn hele leven weg natuurlijk.
0: Daarom Erik, dat, Erik, ben jij trots dat deze zaankanter deze zaal heeft vernoemd gekregen?
1: Nee, ik geloof dat Marx Bakker zelfs niet eens trots op was. Die zegt, het is mij ook maar overkomen. Het was overigens bij mijn weten de enige nog levende politicus die een zaal naar zich vernoemd kreeg. Er zijn meer zalen daar vernoemd. Maar nou, hij zat er niet echt op te wachten volgens mij. Dus nee, ik ben niet trots op. Ik heb zelf ook nooit wat gehad met het communisme, moet ik er onmiddellijk bij zeggen. En Wim heeft gelijk, hij was wat halfslachtig over zijn eigen politieke verleden. In een brief heeft hij dit wel eens samengevat met de conclusie dat hij naar de zwarte kanten van vroeger kon kijken zonder zijn eigen leven te betreuren. Ja, dat vind ik een beetje halfzacht.
2: Ja. Vind je het goed, Erik Schaap, als Wim Berkelaar het laatste woord krijgt in dit gesprek? Dat hij het finale oordeel mag vellen over deze zaal?
1: Ja, hij is een man met verstand van zaken, dus laat hem dat vooral doen.
2: Nou, Wim, finale Erik, oordeel. Dankjewel. Een medaille, een bijsluiter of, jij noemt het de takelwagen, hè?
3: Ik moet enigszins bescheiden zijn. Erik Schaap is natuurlijk een zeer kundig historicus en de discussie gaat voort. Maar ik zou wel zeggen, nee, die zaal moet je echt vernoemen. Dus ik zou een takelwagen laten komen. Het is een beetje ingewikkeld voor een zaal, maar...
2: Komt hij al aan, ik hoor hem al. Maar voor een historicus is dat best opmerkelijk. Dat je zegt, uitwissen die geschiedenis.
3: Ja, uitwissen die geschiedenis. Nou, vernoemen, hè? Vernoemen, zou ik zeggen.
0: Herbenoemen.
3: Herbenoemen. En dan gaat de discussie voort, maar dan moet de discussie gaan. Kan een niet-principiële democraat in het hart van democratie een zaal krijgen?
2: Heb je een nieuwe naam ook?
3: Ja, ik noemde net al een paar. Ik noemde Ria Bekkers, PPR. Je kan, dat gaat door alle partijen heen.
2: Nou, die takenwagen rijdt op dit moment door het Tweede Kamergebouw heen. Dus die is op weg naar de Marcus Bakkerzaal om dat bordje eraf te halen.
0: Snoeihard.
2: Ja, een historicus met een mening. Wim Berkelaar, dankjewel. Erik Schaap ook, hartelijk dank.
3: Graag gedaan.
4: Helden op Sokkels.
5: Ja, je luistert naar een aflevering van de podcast Helden op Sokkels. Vond je het interessant? Morgen nacht, zelfde tijd, zelfde plaats. Dan blijft de loep hangen boven Erasmus. De man naar wie een brug is vernoemd en zelfs een universiteit. Rotterdam is trots op hem, maar minder belicht is dat Erasmus de meest vreselijke dingen schreef over Joden. Hoe moeten we daar vandaag de dag naar kijken?

0: Dat was Champagne Supernova van Oasis.
1: De EO Zomerweek vakantietips.
0: Ja, de vakantie staat voor de deur. En of je die nou viert in een zonnig oord of in eigen land, in deze rubriek helpen we je op weg om te genieten van de lekkerste muziek voor in je playlist, de beste series en films voor onderweg en een goed boek om in weg te duiken wanneer je ligt te genieten van de zon in de tuin.
2: Naast een dagje naar pretpark, slenteren door een stad of uit eten, kun je deze zomervakantie Nederland ook goed ontdekken te voet.
0: Door het hele land zijn veel wandelroutes te vinden, een korte afstand of een flinke wandeling voor kinderen of wanneer je iets minder goed ter been bent. Door het hele land zijn er prachtige routes uitgestippeld. Joanne, mijn collega, gezellig dat je erbij bent.
2: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht. Ben jij een wandelaar?
2: Eerlijk gezegd helemaal niet.
0: Nee.
2: Een rondje door de stad vind ik heerlijk, maar om nou echt een route uit te stippelen en die helemaal af te leggen of een pad te volgen, dat heb ik niet zo heel vaak gedaan.
0: Nee?
2: Nee.
0: En wat staat je erin tegen? Of staat je niet per se iets tegen?
2: Nee, niet per se iets. Het trekt me gewoon helemaal niet per se aan.
0: Ja,
2: sorry. Zo simpel
0: beetje
2: is
0: saai
2: het.
0: Misschien.
2: Dat imago is het natuurlijk wel.
0: Ja, ja, iets te vaak meegesleurd toen je puber was en niet wilde.
2: Ja. Ja.
0: Zoiets.
2: Ja. En jij dan? Ben je een wandelaar?
0: Nou, misschien ook niet zozeer. Ik weet nog wel dat in coronatijd ging ik heel vaak bijvoorbeeld een podcast luisteren, nog een talkshow bijvoorbeeld terugluisteren en dan een uur wandelen. Dus toen deed ik het heel erg zo voor mijn mentale en fysieke gezondheid. Maar dat is er helemaal weer uitgegaan sinds ik weer in de rat race die ons leven nu weer is.
2: Ja, dus sinds je je mentale geluk weer ergens anders vandaan kan halen, is het wandelen gesneuveld.
0: Ja. Ik ben iets te mentaal gezond nu.
2: Zonde. En je zoekt dan, je was dan ook niet zo dat je per se naar natuurgebieden ging zoeken om die eens van
0: de
2: kaart.
0: Althans, ik wandelde gewoon elke keer over de Singel. Dus dat was dan eigenlijk een hele goede oplossing. Maar wat ik wel echt ook lekker vind, is om bijvoorbeeld met een luisterboek op te wandelen. Dus soms, als ik dan toch ga, dan neem ik wel even iets mee voor in mijn oren. En de boekentips van maandag zijn misschien wel een goede voor de volgende keer.
2: Ja, goed idee. Hey, nee, ik zat te denken, als je op vakantie gaat, is wandelen dan een vast onderdeel daarvan?
0: Niet per se. Ik ga heel vaak ook op vakantie naar gewoon gezellige plekjes en mooie stadjes in Italië, ik zeg maar even wat.
2: Ja, meer slenteren dan wandelen.
0: Precies,
2: ja.
0: Precies. Maar ik moest wel door deze rubriek moest ik even nadenken aan een hele geweldige vakantie die ik ooit heb gehad in Brazilië. En daar ben ik echt 3 dagen lang in de bergen gaan wandelen met een groep mensen. En dan was je ook 3 dagen helemaal disconnected. Dus je had gewoon, je telefoon had geen bereik. Je was echt met jezelf en je gedachten en allerlei internationale mensen met wie je het een beetje gezellig had. En het was echt fascinerend wat dat deed met de groep ook. Je praatte gewoon de hele tijd met elkaar dan. En veel meer dan ik gewend was op andere plekken waar ik ook met toeristen was. En 's avonds namen we nog cachaça. Dat was dan zo'n sterke drank met gember en citroen erin. Dus het voelde heel aan de ene kant primitief, maar het was ook echt bevrijdend om te bedenken hoe relaxed het leven eigenlijk is zonder die telefoon.
2: Ja, en dus in wandeltempo.
0: Ja, ook wel, ja, ja. Ja, nee, want je wandelde echt hele stukken. Ja, ik bedoel, dan zit je toch niet op je telefoon, want je hebt dan gewoon echt alles, al je zintuigen nodig om gewoon niet te vallen
2: sneuvelen.
0: En zo.
2: Ja.
0: Ja, nee, maar verder was het echt super relaxed. Ja. Echt een aanrader.
2: Een dikke tip om eens te wandelen deze vakantie.
0: Hey, maar en jij? Ben jij een bergbeklimmer of een vakantiewandelaar?
2: Ja, wij gingen vroeger altijd in Nederland op vakantie. Dus dan nou, zelfs niet naar Limburg. Dus het was allemaal heel vlak. En ik ben wel geteld 1 keer echt de bergen in geweest. Oh. Wat ik wel heel leuk vond. Maar dat is toch ook een spier die een beetje moet groeien, denk ik. Hè? Dat wandelen en zeker
0: misschien
2: het klimmen.
0: Moet je er toch eerst 30 voor worden?
2: Dan ga ik weer streven. We zullen kijken hoe het dan gaat. Ja, nou ja, wandelen in eigen land is voor deze vakantie in ieder geval een goed plan. Tenminste, als we het vragen aan Marieke Teerlink, de ANWB-route-expert wandelen en fietsen. Ze heeft ons verteld wat haar tips zijn voor deze zomer.
3: De eerste wandelroutetip die ik graag zou willen delen is de N70 bij Bergendal. Dat is echt een aanrader als je in Nederland flink wat hoogtemeters wil maken. De route is 16 kilometer lang en hij slingert de stuwwal op en af, waardoor je 8 heuvels en 375 hoogtemeters aflegt. En dat is best uniek voor Nederland. Je kuiten worden hier flink aan het werk gezet, tijdens bijvoorbeeld de beklimming van de Duivelsberg. Maar daar krijg je fantastische uitzichten voor terug. En er liggen verschillende leuke horecagelegenheden aan de route, zoals Pannenkoekenhuis Duivelsberg en de kleinste ijssalon van Nederland, die je zeker niet mag missen. Zoek je juist een wandelroute vol rust? Dan is de Empense en Tondense Heide tussen Zutphen en Brummen een mooie tip. Je kunt hier kiezen voor een route van 5 kilometer of eentje van 11. En onderweg wandel je over vlonderpaden langs vennen en door een prachtig heidegebied, waar je volop vogels en bijzondere planten tegenkomt. Vooral in het voorjaar en in de nazomer is het hier echt genieten. Voor kinderen zijn die vlonderpaden natuurlijk één groot avontuur. Heb je wat meer tijd? Dan is het Oranje Nassau-pad er eentje om te onthouden. Dit is een lange afstandswandeling van 135 kilometer lang en hij is verdeeld in verschillende etappes. Je loopt door bossen, over heiden en langs historische plekken die verbonden zijn met het huis van Oranje Nassau. Rond Baarle-Nassau en de Baarle-Hertog wordt het extra bijzonder, want daar steek je ongemerkt meerdere keren de grens over voor een echt vakantiegevoel. Nederland en België lopen hier letterlijk door elkaar heen. En het mooie is, je hoeft de hele route niet in één keer uit te lopen. Je kiest gewoon een etappe of een aantal kilometers dat bij je past. Wandelen is er natuurlijk voor jong en oud. Daarom tip ik ook graag een van de vele kabouterpaden die je door het hele land vindt. Deze korte routes zijn meestal rond de 3 kilometer en zitten vol leuke opdrachten en verhalen, waardoor kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. Zo wordt een wandeling niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Want wie als kind ontdekt hoe leuk wandelen is, neemt dat plezier vaak zijn hele leven met zich mee. Voor een echt eilandgevoel hoef je Nederland niet uit. Mijn laatste tip is het streekpad Waddenwandelen. Dat pad neemt je mee over de 6 Waddeneilanden, van Texel tot het Duitse Borkum. Tussen de eilanden reis je met een veerboot, waardoor iedere etappe weer voelt als een nieuw avontuur. Je hoeft natuurlijk niet meteen de hele route te lopen. Een leuke route om kennis te maken met deze lange wandeling is de etappe vanaf West ter Schelling. In ongeveer 14 kilometer wandel je langs de Brandaris, door de duinen en over het strand. In één wandeling ervaar je zo precies wat het Waddengebied zo bijzonder maakt.
0: Ja, lekker hoor, al die tips. Wandelen naar een restaurantje met zicht op de Maas, lekker hoor. Dat een beloningje op het eind is hartstikke fijn.
2: Ja, zeker. Ja, daar doe je het stiekem denk ik ook wel voor, hè?
0: Dat denk ik ook. Ja, misschien is dat dan toch de manier om jou ook aan het wandelen te krijgen. De NS deelt hun wandeltips ook. En nu hoor je dus Bram de Recht. Hij is woordvoerder bij NS.
4: De trein zorgt ervoor dat veel plekken in Nederland bereikbaar zijn. En maakt het mogelijk dat mensen Nederland kunnen verkennen en ontdekken. Gemakkelijk ga je met de trein naar een station om vanaf daar een mooie wandeling te maken, waarna de trein weer veilig thuis springt. NS heeft daarom samen met Wandelnet een serie wandelingen gemaakt. Via ns.nl/wandelen en boekjes bij de servicebalie op de stations zijn er verschillende routes te vinden, van lang tot kort, van strand tot bos. In de lijst met alle wandelingen op de site kun je filteren op provincies of omgevingstypen, zoals bos, stad of strand. Er zijn wandelingen van het ene station naar het andere, maar ook routes die weer terugkomen bij het startpunt. Bij veel wandelingen is er ook een korte of een lange variant. Ik heb een aantal mooie wandelingen uitgekozen als voorbeeld, om een beetje een idee te geven, maar neem ook vooral zelf een kijkje op de site. De eerste wandeling start op station Maastricht. Je gaat via het oude centrum, langs de basiliek, om vervolgens de Sint-Pietersberg te beklimmen. De route loopt verder via het Heuvelland tot België en via het Rivierendal loop je terug langs de stadsmuur naar station Maastricht. De langste route is 14 kilometer en de kortste 9. Liefhebbers van het strand en de duinen kunnen een lange wandeling maken die vertrekt van het station Zandpoort Noord. De route gaat langs strandpaviljoens via de Kennemerduinen naar eindpunt station Overveen. De route is 14,5 kilometer, maar let op, door de hoogteverschillen en het zand zijn deze wat minder geschikt voor mensen die slechter ter been zijn. Op ns.nl/dagjeuit kun je ook kiezen voor stedentrips waar verschillende stadswandelingen te vinden zijn. Met de trein reis je zo bijvoorbeeld makkelijk naar Gouda, waar je in een wandeling van 6 kilometer het mooie centrum langs het oudste stadhuis van Nederland komt. Of je kunt naar Leeuwarden met zijn historische binnenstad. Deze routes in de stad zijn vaak korter en beter te doen voor mensen die slecht ter been zijn. De laatste wandeling vertrekt vanaf station Baarn. De route van 13 kilometer brengt je door het bos, langs Paleis Soestdijk en door het pannenkoekendorp Lagevuurs naar eindstation Hollandse Raden. Voor ieder wat wils dus qua wandelingen. Kijk daarom op ns.nl/wandelen. Trek erop uit en ontdek door de trein hoe mooi Nederland is.
2: Ja, hier heb ik dus wel echt positieve verhalen over gehoord. Ook van vrienden dat dit dus best wel leuk is om te doen. Dat je op allerlei onverwachte plekken komt. Dat je, nou ja, van station naar station kom je natuurlijk ook... Ja, soms is het heel mooi en soms kom je op een plek waarvan je denkt... Nou, hier is volgens mij al 10 jaar niemand geweest. Wat ook wel weer grappig is natuurlijk.
0: Ja, een soort dark tourism.
2: Ja, ja, ja, maar klinkt leuk. Ook vaak gewoon heel mooi hoor. En lekker met je schoenen door de modder.
0: Ja, wel echt ook relaxed dat je dus inderdaad niks nodig hebt. Dat je gewoon... wandelt van plek naar plek en dan gewoon weer in een trein kan stappen en door kan. Geen rondje hoeft te maken.
2: Ja, voelt ergens voelt er heel vrij, denk ik ook. Hè?
0: Ja.
2: Zo'n zomervakantie past dat misschien wel goed.
0: Zeker.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook wandeltips van de ANWB.
5: Tip 1. is de stadswandeling door Franeker. Franeker is echt een lief stadje met een dorpse sfeer. En die ANWB stadswandeling Franeker, die is maar 3,5 kilometer, maar die slingert langs grachtjes, door historische straatjes en langs fijne pleinen. En dit oude universiteitsstadje is ook echt Fries in alle haarvaten. De Elfstedentocht komt er langs natuurlijk. En er wordt elke zomer fanatiek gekaatst. Echt een Friese sport. Oh, en mis het IJzer-IJzinga planetarium niet, want dat is UNESCO werelderfgoed en echt een hele bijzondere plek om even te gaan kijken. Tip 2. Vorig jaar bestond het park 90 jaar en maakte ik deze feestwandeling van 13 kilometer door het Nationale Park de Hoge Veluwe. En die route is echt fantastisch. Je loopt door de mooiste landschappen, bossen, uitgestrekte heidevelden, van die verstilde zandverstuivingen. En dan krijg je ook nog eens een bak cultuur erbij in de vorm van het Krullemullenmuseum en het jachthuis Sint Hubertus. En dat jachthuis, daar moet je even voor reserveren, maar is wel de moeite hoor. Zo'n gekke plek om te bezoeken van binnen. Tip 3. De natuurwandeling Noordvoort. Ik ben gek op deze natuurwandeling van 6,5 kilometer door het strandreservaat Noordvoort. En dat is eigenlijk een uniek stukje kust tussen Noordwijk en Zandvoort. Hier is het strand van de natuur en dan moeten de wandelaars het duin op om verder te lopen over de zeereep. Dat loop je helemaal bovenlangs. Dus je ploegt heen door het mulle zand en kniehoog duingras en terug loop je aan de achterkant van die duinen ontspannen langs glanzende meertjes en geurende duindoorn. Je kunt er zeehonden spotten vanaf die duinen als je mazzel hebt op het strand. En toen ik er was, zag ik ineens een heel groot hert achter mij in de duinen. Echt wel spectaculair. Tip 3. De route Tuinen en Kloosters. En dat is een wandelroute door het Limburgse stijl. En die route die neemt een duik in het rijke Roomse leven. Het is natuurlijk ook Limburg, hè? In deze 7 kilometer lange wandeling wandel je langs 3 kloosters en langs een fascinerend missiemuseum met een hele grappige opgezette beer en heel veel vlinders en allemaal memorabilia die die paters in de missie naar huis hebben gestuurd. En je komt ook langs een kloostertuin waarin ze Maria-grotten hebben verstopt. Heel bijzonder. En dan is er ook nog een heerlijke kruidentuin met een restaurant met zicht op de Maas. Tip 5. Een wandeling door het Nieuwland in Flevoland. En die route, dat is een pittige hoor. 21 kilometer en het gaat echt dwars door de wilde natuur die je in Flevoland zo mooi aantreft. Je hebt daar paden door moerasgebied, ruig grasland en rondom waterplassen. En je kunt er wilde paarden zien en heel veel watervogels, waarvan ik de lepelaar dan wel de leukste vind. Dat is zo'n iconisch beeld. Maar het meest bijzondere en indrukwekkende is de zeearend die hier broedt. Die kan je echt spotten, maar vergeet je verrekijker niet. Veel plezier!
0: Ja, dat is nou echt top. Ik moet zeggen, dat is iets wat ik dus merk nu ik 30 plus ben. Dat ik ineens zin heb om dieren en vogels en zo te spotten.
2: Oh ja?
0: Ja, echt. Ja, ja, ik heb dus ontdekt hoe diep dat zit toen ik met mijn vriend in Brazilië was. Dus weer Brazilië, dezelfde plek. Maar dan Pantanal. Daar kregen we een soort van gidsje mee met allemaal vogels en andere dieren. En dan als we dan op een toertje gingen, dan gingen we dus met onze verrekijker helemaal kijken of we de vogels zagen en de dieren en weet ik veel. En dan het afvinken. En sindsdien ben ik helemaal hooked. Wil ik gewoon weten elke keer wat al die vogels.
2: Oh ja, dus kijk dat je dat op vakantie in Brazilië hebt, waar misschien de vogels een stukje epischer zijn dan in Nederland.
0: Ja, hier zijn ze iets bruiner en grijzer.
2: Ja, ja, ja. Maar toch is het blijven haken.
0: Ja, ja, ja. En ik heb ook nog weer een vriendin en die is echt super goed in het horen van de geluidjes die vogels maken. Dus die kan echt al verre afstand horen wat voor vogels ze allemaal zijn. En die ziet het ook echt heel snel. Dus ik ben er wel voor enthousiast voor gemaakt.
2: Leuk.
0: Ja.
2: En die zeehond die staat dus nog op je lijstje.
0: Ja, zeehonden spotten. Dat lijkt me echt leuk. Ja. En jij? Wat pik jij eruit?
2: Oeh, nou ja.
0: Van dieren spotten?
2: Ik vind dat op zich wel leuk, maar ik denk toch dat ik uiteindelijk doorloop naar die kleinste ijssalon van Nederland om daar eens even mezelf goed te verwennen.
0: Heel goed, heel goed. Nou, morgen de laatste vakantietips. Dan gaan we het hebben over muziek. Dan kun je dus lekker je wandelschoenen aantrekken en het land doorstappen met een heerlijke zomerse playlist in je oren.

luisteren naar Coloratura van Coldplay. En het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Daarna vroeg met Jan van Poppel. Volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Sterker nog, we zijn er morgen nacht ook weer. Tussen 2 en 5 hier op Radio 1. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen van Iran van gisteren. Toen werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: We zitten midden in de zomer, het is warm buiten en het tempo gaat wat omlaag. Dat is misschien nog wel een understatement. Normaal gesproken hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of over binnenlandse hectiek. Maar hoe gaat het met de mensen die midden in de maatschappij staan?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Goedemorgen, dit is vroeg van 30 juli. Ja, ik zei het net al, het is warm buiten. En vooral steden hebben het daar vaak lastig mee. Te weinig groen, planten die de hitte en droogte niet aankunnen. En steeds meer versteende plekken waar warmte blijft hangen. Maar groen in de stad is niet alleen belangrijk omdat het er mooi uitziet. Planten kunnen helpen bij verkoeling, zorgen voor ontspanning en spelen een belangrijke rol in hoe leefbaar onze steden zijn. Maar hoe zorgen we er nou voor dat het groen dat we aanleggen ook echt werkt? Daar gaan we deze ochtend over hebben met de ecoloog Jill den Boer. Zij onderzoekt hoe natuur in de stad omgaat met droogte en welke planten het best bestand zijn tegen die omstandigheden in de stedelijke omgeving. Jill, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat mij opviel toen jij hier binnenkwam lopen, eigenlijk ongeveer het eerste wat je tegen me zei is: ja, waarom ben ik hier eigenlijk?
4: Ja, klopt.
2: Zo sta je er nog steeds in?
4: Ja, best wel.
2: Oké.
4: Ik heb niet het idee dat groen, of in ieder geval groen in de stad, zo'n hot topic is. Maar steeds meer. En dat vind ik eigenlijk heel fijn om te horen.
2: En moet iets een hot topic zijn om het te bespreken?
4: Niet per se, misschien.
2: Nee. Het is misschien ook wel gewoon intrinsiek belangrijk om het te bespreken.
4: Dat vind ik.
2: Ja. En misschien vinden dat meer mensen wel. Ik heb een fragmentje. Ik vond het gewoon grappig om ermee te beginnen. Dan zijn we ook even warm. Hou je van draadstaal?
4: Ja.
2: Ja? Lekker. Even luisteren.
5: Nou, oh, wat een weer was het deze week. Echt altijd maar warm en dan weer niet warm. Dan weer koud en dan weer warm. Echt verwarrend weer. Iedereen in paniek. Hè? Is het het einde der tijden? Is het de apocalyps? Is het de smelting van de smeltkappen? Nee, het is El Niño. En dat is Spaans verklote weer.
2: Ja, een toepasselijke sketch van de weerman van draadstaal. Ja, grappig toch, dit. het was gisteren natuurlijk weer ontzettend warm. Dus had ik ook te denken, eigenlijk hebben we een heel actueel gesprek met elkaar te voeren. In het zuiden van het land werd het zelfs 35 graden. Nou, we hoorden het weer net 34 graden vandaag weer. Dat gebeurt natuurlijk steeds vaker. Dat zien we deze zomer ook gebeuren. Is die hitte nou iets waar jij als ecoloog al veel langer mee bezig bent dan de gemiddelde mens?
4: Nou ja, ik ben ook anderhalf jaar begonnen met mijn onderzoek. Mm-hmm. Dus ik ben er 1,5 jaar lang echt heftig mee bezig, zou ik eerlijk zeggen. Dat is nog niet zo lang, maar het probleem is wel zeer evident.
2: Ja, en wat bedoel je daarmee, zeer evident?
4: Nou ja, je ziet het gewoon gebeuren om je heen. Het mooiste voorbeeld is, ik heb net een 10 weken lange campagne afgerond van veldwerk. Dus ik heb echt in de stad gestaan, gekeken naar het groen. En dat was midden in de hittegolf. En je zag gewoon heel erg goed dat voor de hittegolf het gras nog groen was. En na de hittegolf was het gras dood.
2: Ja, ja. En dat is gas. En dat zegt wat hoe het met de rest van de natuur gaat natuurlijk.
4: Het is een indicator.
2: Ja, ja, ja. Het gas is geel. Ik sprak afgelopen dinsdag in de Rode Draad, ook op deze zender, met een dierenarts. Mm-hmm. En die zei, ja, dieren kunnen eigenlijk heel goed tegen de hitte. Die kunnen zich daar heel goed in. Het ging over een dierenarts in de dierentuin overigens. Maar geldt dat dan ook voor onze planten en bomen?
4: Sommige wel, sommige niet.
2: Ja.
4: Kijk, het grote voordeel wat dieren hebben en wat wij mensen ook hebben, is dat we kunnen bewegen. We kunnen koelte opzoeken als we dat nodig hebben. We kunnen een duik nemen in het water. We kunnen in de schaduw gaan zitten. Planten kunnen dat niet. Die staan op de plek waar ze staan en that's it. Daar moeten ze leren overleven. En sommigen kunnen dat beter dan anderen.
2: Ja, en hoe werkt dat dan in de stad? Want daar zitten natuurlijk allerlei planten en bomen in een bos en in die inrichting van die stad. Wordt er dan heel duidelijk rekening gehouden met, oh, deze planten moeten in de schaduw staan, deze planten moeten in de zon staan?
4: Ik denk dat de echte doorgewinterde stadslandschapsarchitecten of ecologen dat wel weten. Maar ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben. Kijk, jij hebt natuurlijk in de intratuin staat er zo'n labeltje mee met het is een schaduwplant. Maar waar dat op gebaseerd is, dat ervaring.
2: Ja, ja, oké. Okay. We gaan het natuurlijk zo meteen hebben over die natuur in de stad. Want dat is eigenlijk waar jij vooral naar kijkt. Waarom is dat nou belangrijk om het te hebben over natuur in de stad? Je zei net, ik vind het heel belangrijk.
4: Nou ja, het is, ik denk dat het belangrijker is dan we ons beseffen. Kijk, groen is super goed voor wat we net zeiden, als het heet is steeds schaduw opzoeken. Groen koelt actief de stad, dat is vet handig. En groen is ook mega goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Je ziet gewoon steeds meer onderzoeken voorbij komen wat laat zien wat de impact van groen om je heen is op je mentale welzijn. En dat je erin kan recreëren. En ik denk een stad zonder groen, dat wordt een hele matige plek om te leven.
2: Ja, dat zou geen plek zijn waar jij zou willen leven.
4: Nee, ik niet, nee.
2: Nee?
4: Nee, zeker.
2: Kun je zonder groen?
4: Ik denk dat wij als mens niet zonder groen kunnen.
2: Oké, dat is nogal een statement.
4: Ja.
2: Ja, nou, dan gaan we kijken of we het daar over een uur nog steeds met elkaar eens zijn. Ik denk het wel, hoor. Zo werkt het programma nou eenmaal. Als je zit te luisteren, ik hoop dat je dat doet. En heb je vragen aan ecoloog Jill den Boer? Stel die vragen vooral in de NPO Luister hebben. Dan gaan we daar straks ook even doorheen met elkaar. Als je dat goed vindt, tenminste, Jill. Ja?
4: Ja, hoor.
2: Oké, mooi zo.

0: Lola Young met From Down Here. En die hoorde je tijdens vroeg van 30 juli. Goedemorgen. Vandaag hebben we het over natuur in de stad. Of groen in de stad. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Naast mij zit ecoloog Jill Den Boer. We gaan het hebben over de vraag, ja, hoe zorgen we er nou voor dat het groen dat we aanleggen ook echt werkt? Jill Den Boer onderzoekt hoe natuur in de stad omgaat met droogte. Welke planten het best bestand zijn tegen die omstandigheden in een stedelijke omgeving. En ik zei het net al, heb je vragen aan Jill? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterrep, want dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Jill, jij bent ecoloog, je doet onderzoek naar natuur in de stad. Als jij mensen vraagt aan natuur in de stad te denken, dan denken ze denk ik vaak aan bomen, misschien een stadspark. Waar denk jij aan bij natuur in de stad?
2: Alles. Dat klinkt heel allesomvattend, maar dat meen ik wel echt.
0: En wat is dat alles?
2: Alles wat groen is, wat plant is, wat dier is, wat in de stad met ons samenleeft. Dus dat is ook je klein onkruid tussen de stoepgevels. Maar het is ook een bos. Het is ook je stadspark. Het is ook je voortuintje.
0: Ja. Maar betekent dat alles natuur is wat groen is?
2: Nou ja. Alles wat leeft en groen is, laat het alles verhouden.
0: Oké, ja. Er zijn ook dode groene dingen, dat is waar. Ja, maar dat is dus hoe jij die natuur zit. Hoe doe je daar onderzoek naar? Misschien moeten we gewoon even uitleggen wat je onderzoek precies inhoudt.
2: Ja, dat is nog best wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Hoe begin je onderzoek te doen naar iets wat zo complex is? En wat je eigenlijk niet...
0: Dan leg jij het maar uit.
2: Ja, kijk. De grote vraag is eigenlijk al vooral, wat staat er in de stad? Dus we weten heel veel over bomen in de stad. Dat is heel chill. Dat is ook nodig. Die hebben heel veel onderhoud nodig. Maar we weten eigenlijk best wel weinig over wat er voor de rest nog meer in de stad staat. En dan hebben we het over struiken, grassen, alles, al het andere groen, zeg maar. En ik heb met best wel veel mensen gepraat voordat ik begon aan het onderzoek wat ik nu aan het doen ben. En ik merkte dat wat ik net zei, dat mensen niet heel

0: goed weten wat er eigenlijk allemaal is, wat het doet. Dus dat was de insteek van mijn eerste onderzoek. Is oké, leuk. Groen is alles. Wat staat er eigenlijk? En kan dat eigenlijk wel tegen de stad? Kunnen grassen die we hier aan het aanplanten zijn wel tegen het klimaat wat er in de stad heerst? En als dat niet zo is, wat dan?
1: Mm. Maar dat is bijna een soort van fundamentele vraag die je stelt.
0: Ja, maar omdat het zo'n fundamentele vraag is, kan ik er heel exploratief in starten. Dus wat ik heb gedaan is random 60 plekken in de stad, in Den Haag specifiek, op een kaart geprikt. En daar ga ik gewoon kijken.
1: Het was bijna een soort dartboard waar je pijltjes op
0: gooide. Nou ja, ik heb wel een paar dingen meegegeven. Als in dat het een x bij x minimaal vierkante meter moest zijn. Dat het verschillende gradiënten van binnenstad tot buitenrand van de stad moest zijn. Zodat je echt het effect van de stad en de stedelijke omgeving kan zien.
1: Mm-hmm.
0: En nog een paar andere voorwaarden die ik meegaf. Maar voor de rest was het echt vrij random.
1: Ja.
0: En ik wist dus ook bij God niet waar ik terecht zou komen. Dat was eigenlijk een beetje avontuur in eigen... niet in eigen stad, maar avontuur in de stad.
1: Want je zegt dit is in Den Haag.
0: Ja.
1: Kom je uit Den Haag?
0: Nee, ik kom uit Rotterdam.
1: Oké. En je woont in Rotterdam?
0: Ja.
1: Oké. En waarom doe je dit niet in Rotterdam dan? Is er te weinig natuur in Rotterdam?
0: Nee, dat zeker niet. Maar Den Haag is een best wel interessante stad, omdat het een super compacte binnenstad heeft. Dus dat effect van stad, de verstening, de gebouwen, de dichtheid, mm-hmm. is best wel prominent aanwezig daar. En het groen eromheen is juist, er zitten allemaal natuurlijk 2000 gebieden, duingebieden, bossen, juist net om de stad heen. Dus je hebt heel erg leuk zo'n gradiënt van stad naar natuur.
1: Ah, zo. Oké. En zie je dan ook in de stad soorten, plantensoorten, misschien ook wel diersoorten voorbij komen die je dan aan de rand in die natuur ook tegenkomt?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Noem eens een voorbeeld.
0: De braam.
1: Oh, de braam.
0: Ja. Of de brandnetel. Het zijn hele leuke, best wel stadse planten.
1: Ja. Zijn ook planten die altijd voorbij komen als je het hebt over stikstof.
0: Ja, maar dat is ook in de stad natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar dat, dus je gaat naar 60 random plekken in de stad. En wat doe je daar dan? Dan ga je in kaart brengen wat daar groeit.
0: Ja, dat is het begin. Dus we gaan in kaart brengen, oké, wat groeit hier nou? Wat is er dominant? Dus niet als er één klein plantje opkomt, wat heel bijzonder is, dat neem ik dan juist weer niet mee. Ik wil echt kijken, oké, wat kan hier groeien? Die determineren we. Dus we staan soms een half uur lang met De Bijbel voor biologen in onze handen, de Heukelsflora, om precies te determineren welk soort paardenbloem we voor ons hebben. Dat is dat is leuk.
1: Je begint er ook helemaal van te stralen van het determineren van een paardenbloem.
0: Ja, kijk, ik ben, daar gaan we het misschien straks over, maar ik ben van oudsher niet per se een bioloog. Dus voor mij is dit ook allemaal vrij nieuw en vrij leuk om te leren en te doen en te ontdekken.
1: Ja. Ben je leergierig als mens?
0: Ja, altijd al geweest. Blijkbaar.
1: Ja.
0: Wist ik niet. Maar
1: ja, anders ga je ook geen onderzoek doen, wil je zeggen. Ja. Maar wat vind je er dan zo leuk aan als je daar met die Bijbel van de bioloog, hoe heette die nou? Heukelsflora?
0: Heukelsflora.
1: Als je met de Heukelsflora in je hand naar een paardenbloem staat te staren.
0: Ja, kijk, het is onderzoek en puur zang, zou ik zeggen. Kijk, je bent aan het kijken, je bent aan het observeren. En die Heukelsflora is een soort van zoekkaart. Een soort van, hoe heet dat? Beslisboom is het eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ook een spelletje. Wat heb ik voor me? Kan ik dat herkennen? En hoe kan ik dat de volgende keer sneller herkennen? De leercurve is echt enorm namelijk.
1: Ja, dus als je die paardenbloem nu tegenkomt, weet je precies over welke paardenbloem je het hebt.
0: Ja, als ik die specifieke weer tegenkom, dan wel. Maar er zijn meer dan 200 ondersoorten in Nederland.
1: Wacht even, er zijn 200 soorten paardenbloemen?
0: Ja. Ja. Snap je nu dat we soms een half uur staan te zoeken?
1: Ja, oké. En in de stad groeien dus ook allemaal verschillende soorten paardenbloemen?
0: Zeker.
1: Ja. En wil je die natuur in de stad goed in kaart brengen, dan moet je precies weten welke soort het is.
0: Ja, dat is wel fijn.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Om te weten welke soort het is.
1: Ja.
0: soorten kunnen anders tegen... soorten hebben allemaal een eigen, laten we zeggen, klimatologische niche ook. Mm-hmm. Überhaupt gewoon niche. Dus de plek waar ze in kunnen gedijen en de diersoorten waarmee ze leven. En sommige soorten zijn, wat ik net al zei, zijn beter in de stad overleven. En sommige soorten zijn minder goed in de stad overleven. En dan zal het waarschijnlijk niet erom draaien welke ondersoort van paardenbloem er staat voor dat stukje groen in de stad. Mm-hmm. Maar het verschil tussen een paardenbloem en een heel ander soort bloem, dat kan wel effect hebben. En dat kan wel iets zeggen over wat voor soort klimaat er op die plek heerst. En hoe goed dat tegen hitte en droogte in de stad kan.
1: Ja. Hoeveel plekken heb je tot nu toe al in kaart gebracht?
0: We zijn klaar nu.
1: Met die 60 plekken?
0: Ja, het heeft 10 weken geduurd.
1: Zo.
0: Ik ben kapot. Ja? Niet gelogen, ja. Het was echt heel fysiek en mentaal uitdagend werk. Dat is altijd zo.
1: Maar wat is er zo uitdagend aan?
0: Je staat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Sta je überhaupt? De helft van de dag sta ik in het veld, de andere helft van de dag in het lab. Alles heeft tijdstress. Want er is maar een korte bloeiperiode eigenlijk van alle planten en bomen. Zodat je goed kan identificeren wat het is. En dat je ook echt materiaal mee kan nemen. Mm-hmm. Als je dit in de winter gaat doen, dan zie je niks, zeg maar. En ik denk dat mensen niet moeten onderschatten hoe moeilijk of hoe heftig ecologisch veldwerk in de stad is. Ten opzichte van ecologisch veldwerk in een natuurgebied.
1: Ja. Ik denk dat mensen zich daar überhaupt niks bij voor kunnen stellen. De term ecologisch veldwerk.
0: Nee?
1: Ja, een beetje. Met een afritsbroek en een hoed sta je in de duinen.
0: Met een afritsbroek en een hoed in de stad.
1: Precies, maar zoiets had ik al verwacht. Ja.
0: Zeker.
1: Ja. Maar wat maakt het dan heftiger in de stad dan dat je bij wijze van spreken in dat duingebied aan de rand van Den Haag staat?
0: De drukte en de prikkels die op je afkomen heel de tijd. Kijk, als je in een natuurgebied staat, dat is, ik zou zeggen, rust. En daar heb je niks om je heen. Dan kan je gewoon lekker focussen op je gras, wat je voor je hebt staan. Als je midden in de stad in een parkje staat, hele andere omgeving. Er komen scooters voorbij, fietsers voorbij. We stonden soms op een tussen twee baans autoweg, zeg maar. Dus je hebt een auto's aan allebei de kanten voorbij racen. Mensen staan de hele tijd naar je te staren, omdat ze denken, wie is dat nou en waarom heb je een enorme boomknipper bij je?
1: Dat is een soort schaar.
0: Ja, het is een enorme schaar die je uit kan trekken voor tot 2,5-4 meter, volgens mij.
1: Oké.
0: Daar fietsten we mee door de stad.
1: Ja, dan zou ik ook kijken.
0: Ja, zou ik ook doen. Kijk, ik snap het ook. Dat is niet het probleem. Het is meer, ik ben daar wel de hele tijd ook mee bezig. Dus ik ben naar mijn plantjes aan het kijken en te proberen te identificeren welke paardenbloem het is. Maar ondertussen moet ik ook mensen te woord staan over wat we hier nou eigenlijk aan het doen zijn.
1: Ja. Wat zeg je dan tegen die mensen?
0: Ik doe onderzoek naar natuur in de stad.
1: Oké. En daar zijn mensen tevreden mee?
0: Sommigen wel, sommigen niet.
1: En wat vragen ze dan? Als ze er niet tevreden mee zijn, wat willen ze dan weten?
0: Ik moet eerlijk zeggen, mensen zijn voornamelijk nieuwsgierig.
1: Mm-hmm.
0: Positief nieuwsgierig. Dat vind ik heel leuk om te merken. Dat het dus wel echt nut heeft, wat ik aan het doen ben. Maar dan gaat het vooral, ja, het ligt een beetje aan de interesse van de persoon aan zich ook. Want sommige mensen gaan dan heel erg in op hun eigen achtertuin of hun eigen voortuin en wat ze daar allemaal doen en hoe goed dat is voor de bijen. Dus die willen gewoon vertellen hoe leuk het is. Sommige mensen vragen zich af hoe ik dat dan precies doe. Dus dat ik met die boomknipper in de bomen sta knippen en waar ik dan precies naar kijk. Maar het gaat er vooral, denk ik, om dat ze het fijn vinden dat er iets gebeurt.
1: Mm.
0: Dat er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan naar hitte en droogte in de stad en het groen wat daarbij hoort.
1: Ja, omdat inwoners van de stad dat ook meemaken, dat ook merken.
0: Ja.
1: En het belangrijk vinden dat hun stad er mooi en groen uitziet.
0: Ja.
1: Ja,
0: exact.
1: Dus je doet goed werk.
0: Gelukkig wel.
1: Ja. maar je staat dan op die 60 plekken in de stad, sta je al die planten te tellen met je boomknipper. Wat doe je daar uiteindelijk mee met die lijsten, met honderden paardenbloemen. En wat kom je eigenlijk nog meer tegen buiten de paardenbloemen?
0: Heel veel verschillende soorten gras.
1: Hoeveel soorten gras zijn er?
0: Enorm veel. En ze zijn echt super moeilijk om te identificeren. Want je kan ze alleen maar herkennen aan het aardje als ze in bloei staan. Dus het bovenste deel. En dat is alleen maar in de bloeiperiode van mei tot augustus ergens. En ze lijken allemaal op elkaar. Het is niet te doen. Ja. Maar ik heb een nieuw soort haat-liefde relatie met gras. Er is blijkbaar best wel veel verschillend soort gras in de stad ook.
1: Ja, daar ben je achtergekomen.
0: Ja. Ik dacht het is alleen maar Engels rijgras, zeg maar het standaard gazongras. Waar je lekker op kan stampen. Maar er is best wel veel ander soort in de stad. Dat is heel leuk. Maar goed, wat ik wilde vertellen is dat determineren is maar stap 1.
1: Ja.
0: Dus we kijken wat er is, wat er groeit. En daarna is het een kwestie van allemaal blaadjes knippen en meenemen. Dus per soort die we geïdentificeerd hebben, die dus dominant is op de plek waar we staan, nemen we ongeveer 20 bladeren mee het lab in. Ik heb het even uitgerekend voor je.
1: Mm-hmm.
0: 6.620 plaatjes heb ik meegenomen.
1: Dus in 10 weken tijd heb jij 6.620 bladeren uit de stad Den Haag geplukt.
0: Ja.
1: Geknipt.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat denk je dat de gemiddelde NPO Radio 1 luisteraar nu denkt?
0: Waarom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Geef eens antwoord op die vraag.
0: Wat ik wil doen is kijken naar hoe droogte kenmerken of droogteresistentie kenmerken zich uiten in al die bladeren. Dus zeg maar, je kan als je het hebt over droogte en hitte, kan je gaan kijken in een stuk groen en kijken hoe het gras doodgaat. Dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wil zien is, zijn er kenmerken van die planten en bloemen en bomen die laten zien dat ze al tegen droogte kunnen. Dus dat ze ermee om kunnen gaan. Dat ze de capaciteiten hebben eigenlijk om de stad aan te kunnen. En dat kan je zien uit bladmateriaal. Dat kan je zien uit grondmateriaal.
1: En hoe zie je dat dan?
0: Ik heb een soort shortlist gemaakt van kenmerken waar ik naar kijk. Het zijn er ongeveer 12. Maar dat gaat onder andere over hoe dik een blad kan zijn. Als ze dikker zijn, kunnen ze meer water vasthouden. Het gaat over harigheid van bladeren, dat isoleert. Dus dan kunnen ze ook water vasthouden. Ik kijk ook onder de microscoop naar stomata. Dat zijn huidmondjes. Dat is heel grappig. Die zitten aan de eigenlijk aan allebei kanten, maar voornamelijk aan de onderkant van een blad. Dat zijn een soort van de mondjes waardoor een plant ademt. En die kan die open en dicht zetten om zuurstof, CO2 in te ademen en water eruit te laten. En de grootte van die dingen en de dichtheid van die huidmondjes zegt ook iets over hoe goed ze om kunnen gaan met droogte en kunnen ventileren.
1: Ja. Dus dikke, harige bladeren met kleine huidmondjes, die kunnen heel goed tegen droogte.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Zoiets.
0: Dat is wel een. Ja. We krijgen een soort van monster van een plant. Maar het zit allemaal natuurlijk in andere.
1: Hoe lelijker de plant. Nee, oké. Okay. Maar, dan ga je dus naar 6620 blaadjes kijken.
0: Ja.
1: En dan ga je al die kenmerken op een rij zetten. En dan kom je er dus achter dat sommige planten heel goed tegen droogte kunnen en andere planten niet. Zoiets kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is wel het idee.
1: Ja. Er staat van alles. Ik bedoel, je hebt niet voor niets zoveel bladeren geknipt in de stad. Uh-huh. Verwacht je dan ook dat er ook heel veel tussen staat waarvan je zegt, ja, over 10 jaar groeit dit gewoon niet meer hier? Want het wordt te droog.
0: Ja. Welke dat gaan zijn, dat kan ik je nu dus nog niet vertellen.
1: Nee.
0: Maar ik verwacht inderdaad wel dat er sommige planten die wij nu in de stad hebben staan, de stad gewoon niet gaan overleven als het altijd droog en heet blijft.
1: Ja. Ja. Dat is natuurlijk best wel een hypothese.
0: Ja.
1: Ja. Wat vind je daarvan? Wat voel je daarbij?
0: Word ik een beetje verdrietig van.
1: Ja?
0: Ja, wel. Merk ik nu ook. Tuurlijk. Want het zijn planten en bomen die letterlijk niet weg kunnen, zeg maar.
1: Ze zitten een soort gevangen in een ecosysteem waar ze over een paar jaar niet meer thuis horen.
0: Ja. Aan de andere kant komen er wel weer planten en bomen voor in de plaats die dat waarschijnlijk wel kunnen.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet per se bang dat het compleet misgaat. Want een ecosysteem herstelt zich wel en die past zich aan.
1: Ja.
0: Maar er gaan gewoon wel waarschijnlijk soorten zijn die de stad steeds minder fijn gaan vinden om in te leven.
1: Ja, ja. Heel veel mensen zullen dan zeggen van ja, wat is daar erg aan inderdaad. Maar is dat de goede vraag om te stellen in dit geval?
0: Weet ik niet zo goed eigenlijk.
1: Of is het gewoon in de kern geen goed teken dat bepaalde soorten verdwijnen überhaupt? Omdat er iets verandert.
0: Ja, het is een teken dat er dingen veranderen.
1: Ja.
0: Of dat erg is, dat laat ik even in het midden. Maar het geeft voornamelijk aan dat de stad niet een statische plek is.
1: Dus wat laat je even in het midden?
0: Of het erg is dat er soorten verdwijnen uit de stad.
1: Maar jij,
0: en er
1: vindt,
0: nieuwe
1: het, jij vindt het toch erg?
0: Ik vind het erg, maar ja. Ik spreek toch niet voor de hele bevolking?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar jij mag het toch erg vinden dat planten verdwijnen?
0: Tuurlijk.
1: Of schaam je je daarvoor?
0: Nee.
1: Nee? Maar je praat er ook niet, je vermijdt het liever.
0: Of het erg is?
1: Ja, om daarover te praten.
0: Nou ja, niet per se. Maar uiteindelijk, wat ik net zei, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Omdat de stad zich wel weer aanpast en er andere planten komen die het wel aankunnen. Dus we krijgen gewoon een ander beeld in de stad.
1: En waarom willen we dat dan weten als het niet per se erg is, als het verandert?
0: Je wil wel weten hoe je planten in de stad kan krijgen die daadwerkelijk de stad kunnen overleven. En niet elke 10 jaar nieuwe planten en bomen moeten aanplanten. Omdat alles de pijp uitgaat, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus er zit ook een soort nuttige component in.
0: Ja, tuurlijk. Het gaat om klimaatbestendigheid. Dus groen wat de stad aan kan. En daar, dat wil ik wel bereiken uiteindelijk. Zeg maar dat we een stad creëren waar groen staat. Waar je ook daadwerkelijk kan genieten van groen wat gezond is. Wat floreert, wat het kan.
1: Ja. In een interview met NRC noemde jij de term, of werd er ergens de term functioneel groen genoemd.
0: Klopt.
1: Ja, dat is wat je hiermee bedoelt, denk ik. Hè? Laten we het daar zo over hebben, over functioneel groen. Want ja, groen is dus ook, bedoel, naast het feit dat jij er met heel veel plezier die plantjes zit te tellen en die bladeren zit af te knippen, is het ook nog eens gewoon heel belangrijk voor de stad. We noemden net al een aantal dingen, verkoeling, je noemt klimaatbestendigheid, al dat soort dingen. Ik ben nog wel even benieuwd, ik zou het trouwens nog even aankondigen voor de mensen die nu zitten te luisteren. Jill den Boer, ecoloog, zit bij mij in de studio. Hoe jij in dit hele veld beland bent.
0: Ja, goede vraag.
1: Was je altijd al een natuurmens?
0: Nee.
1: Helemaal niet?
0: Ik ben echt een typisch stadskind.
1: Haatte je de natuur?
0: Nee.
1: Oh, dat niet.
0: Natuur was eng. En vies.
1: Ja, dan haat je de natuur.
0: Nee, ik haat de natuur niet.
1: Oh, oké. Je vond het eng en vies?
0: Ja, maar dat is niet per se haat.
1: Oké, sorry.
0: Nou, ik was gewoon een beetje bang voor natuur. Ik vond het gek, ik snapte het niet. Maar ik ben ook opgegroeid in gewoon de binnenstad van Rotterdam. Groen was... daar lag plastic in en het was viezig en ik mocht niet in een bosje spelen. Dus ik ben niet per se opgegroeid als natuurliefhebber. Maar ondertussen ben ik dat wel echt.
1: Ja. Is het een soort van inhalen wat je vroeger hebt gemist, zoiets?
0: Ja, misschien wel, ja. Ik vond het wel altijd leuk om buiten te spelen namelijk. En leuk om in de natuur, als het mocht. Als het geen plastic en viezigheid in de bosjes lag, om daar wel in te spelen.
1: Ja.
0: Maar nu ben ik dat eigenlijk als volwassene aan het doen.
1: Ja.
0: Aan het buiten spelen.
1: Aan het buiten spelen met die schaar van 4 meter. Maar je mocht niet in de bosjes spelen?
0: Nee.
1: Wat dan? Waarom niet?
0: Dat was viezig, daar lagen allemaal gore dingen. De Rotterdam-Zuid is niet de fijnste plek om als kind in de bosjes te gaan spelen, laat het zo maar zeggen. Dus mijn ouders wilden liever dat ik daar niet was.
1: Ja.
0: Voor mijn eigen veiligheid.
1: Maar eigenlijk ben jij een soort perfect voorbeeld van iemand die... Nou, niet zo heel veel verbinding had met de natuur. Je vond het een beetje eng, je vond het een beetje vies. En uiteindelijk die verbinding wel hebt gevonden.
0: Ja.
1: Ja, want er wordt natuurlijk zo vaak over gesproken dat we moeten weer verbinding krijgen met de natuur. Ik denk, ja, hoe doe je dat?
0: Ja, ik heb dat wel echt gedaan.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat het ergens altijd in me zat, hoor. Omdat ik dus wel als het veilig was, erin mocht spelen. En we gingen vroeger, als we op vakantie gingen naar Frankrijk of zo, gingen we wel altijd door de natuur banjeren.
1: Ja.
0: Als in letterlijk door de ongerepte natuur lopen. Van het pad af, vond ik altijd fantastisch. Dus er zat altijd wel een soort van fascinatie voor natuur in mij. Maar stadsnatuur was een ander verhaal. Omdat stadsnatuur was weer dat enge, vieze.
1: Ja, precies. Dat was misschien ook niet een soort van goed voorbeeld van natuur?
0: Misschien niet.
1: Ja.
0: Misschien niet. Maar ik ben er dus nu, ik weet niet precies wanneer dat is gekomen, maar ik ben er steeds meer achter gekomen dat natuur in de stad ook wel echt natuur is in de stad. En het vette aan natuur in de stad vind ik dat het zo keihard is. Kijk, het moet overleven in de stad. Waar het heet is en droog is. En er van alles continu om hen heen gebeurt. Ze worden eruit getrokken en ze moeten weer opnieuw groeien. Het is super. Het is best wel hard.
1: Ja.
0: En dat waardeer ik
1: ook. Misschien zit daar dan ook wel weer de liefde voor de stad. Ik bedoel, stad is ook hard.
0: Ja, de stad is een keiharde omgeving. En dat zij daar kunnen overleven vind ik best wel tof.
1: Ja, ja. Had je, laten we zeggen, 10 jaar geleden gedacht dat je nu anno 2026 met een grote schaar door Den Haag zou lopen en 6.620 blaadjes zou afknippen?
0: Ik denk dat ik je keihard had uitgelachen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ik was er totaal niet mee bezig.
1: Waar was je toen mee bezig?
0: 10 jaar geleden?
1: Ja.
0: Ik was bezig met hersenwetenschappen studeren. En tekenen, kunst maken.
1: En je tekende geen blaadjes?
0: Nee.
1: Of bloemen?
0: Nee.
1: Oké.
0: Ik tekende mensen.
1: Maar hersenen onderzoeken, dat moet je toch even uitleggen. Dat was je studie?
0: Mijn studie was psychobiologie. Dus de bachelor psychobiologie, dat is hersenwetenschappen. Dus dan kijk je eigenlijk van cellulair tot sociaal naar hoe het brein werkt.
1: Ja.
0: Ja, dat is best wel.
1: Dat klinkt interessant, maar het klinkt ook als totaal iets anders dan wat je nu doet.
0: Maar dat is wat ik zeg. Ik had nooit gedacht dat ik nu naar planten zou gaan kijken.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. Misschien heeft een deel van begrijpen hoe het brein werkt me ook doen beseffen hoe goed het is voor je mentale gezondheid om met natuur bezig te zijn. Of eigenlijk gewoon hoe je mentaal gezond wordt in die studie.
1: Ja.
0: Heb ik nu meegenomen en zo kijk ik ook nu naar natuur.
1: Maar hoe ben je van die studie uiteindelijk beland in het veld wat je nu doet?
0: Nou ja, kijk, psychobiologie is heel vet, omdat je heel veel dingen leert over hoe je hersenen werken. Hoe dat cellulair zit, hoe je denkt, eigenlijk letterlijk waarom wij zijn hoe we zijn. Maar het is heel erg klein en het is heel erg meer dan microscopisch eigenlijk. Je bent met hele kleine dingetjes in het lab bezig en alles moet heel secuur en daar kon ik heel slecht tegen. Ik wilde zien wat ik aan het doen was. En ik wilde niet per se met mensen bezig zijn. Maar
1: ja, dat is wel een probleem als hersenonderzoeker. Hè?
0: Ja, daarom zat ik ook in mijn derde jaar een beetje met mijn handen in het haar van oké, als ik niet dit voor de rest van mijn leven wil doen, wat wil ik dan doen? En toen ben ik evolutionaire psychobiologie een vak gaan volgen. Eén specifiek vak. Dat ging over hoe het brein ontwikkeld is. Van primaten tot mens.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, wow, dieren. Veel interessanter.
1: Ja.
0: En daar ben ik een beetje in doorgerold. En de master ecologie en evolutie gaan doen. Waar ik dus leerde over hoe ecosystemen werken.
1: Daar was je dus nog nooit mee bezig geweest.
0: Ik was er nog nooit mee bezig geweest.
1: Kind niet, op de middelbare school niet, in je studie niet.
0: Nee, en opeens zat ik daar tussen allemaal mensen die rasharde biologen waren.
1: Ja, die kenden al die Latijnse termen.
0: Ja, ik had geen idee hoe je een Latijnse naam van een dier opschreef. En dat was wel een probleem toen ik mijn eerste scriptie moest schrijven.
1: Ja.
0: Dus ik heb mezelf dat keihard moeten bijspijkeren in een jaar.
1: Wel fascinerend, toch, dat je zo'n pad hebt afgelegd. Want dat zegt ook wel wat voor, of in ieder geval over de liefde die je hebt voor het vak wat je nu doet.
0: Ontzettend, ja. Maar dat wat jij net ook al zei. Ik denk dat ik ontzettend leergierig ben. En dat dat de kern is van alles wat ik tot nu toe heb gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil het gewoon begrijpen.
1: Ja, en ook de kern van een goede wetenschapper.
0: Ja, dat denk ik wel. En eerst was dat het brein. Nu is dat, ik wil weten hoe de natuur in de stad werkt.
1: Ja, en wat die natuur precies inhoudt en hoe we die klimaatbestendig maken.
0: Zeker, hoe we die houden.
1: Ja. Zullen we het daar zo over hebben? Over hoe we dat doen? Gaan we eerst even naar vragen van luisteraars. Want er komen allemaal grappige dingen binnen. Dat wil ik even aan je voorleggen.
2: Vroege vragen.
1: Ja, Gerrit die zegt, die zit er helemaal in, denk ik. Gerrit die zegt, plant Paulona bomen. Ik ken ze niet. Ken jij ze? Paulona bomen. Supersnelle groeiers, zegt Gerrit.
0: Oké. Okay.
1: Nou, neem het mee als tip. Ja, we kennen het allebei niet, Gerrit, sorry.
0: Ik ga er even over nadenken, eens kijken wat dat voor dingen zijn.
1: Even kijken, Gerard die zegt, wat moeten we doen om de nieuwe binnenweg groen te krijgen? En dan weet ik even niet wat hij met de nieuwe binnenweg bedoelt.
0: Dat is een straat in Rotterdam.
1: Oh, nou, jij kent het als Rotterdammer. Perfect. Wat moeten we doen om die groen te krijgen, zegt Gerard?
0: Meer groen aanplanten, denk ik.
1: Ja, hoe ziet de nieuwe binnenweg eruit nu?
0: Het is een vrij drukke straat. Trams, fietsen, auto's. Volgens mij staan er een paar bomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet heel erg in het zicht. En het is vrij. Het is een vrij compacte straat, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus je kan er ook niet echt enorme bomen kwijt, ben ik bang.
1: Ja.
0: Meer ruimte voor fietsen. Meer groen, meer gras.
1: Ja. Maar je zegt het is een compact. Want dit is misschien wel dan een probleem in de notendop, deze nieuwe binnenweg. Het is een compacte straat, er zijn trams, er zijn auto's, er zijn bushaltes, er is van alles. En dat moet je dan vergroenen. Of in ieder geval, dat is het doel.
0: Dat is wel het doel.
1: Waar begin je dan?
0: Nou ja, ik vraag me dus heel erg af of dat in zo'n stukje supercompacte straat kan.
1: Mm-hmm.
0: Op de manier waarop we het idealiter zouden willen. Maar wat je wel kan doen is de hoogte in. Dus tegen de gevels gaan werken.
1: Mm-hmm.
0: Daktuinen, I don't know. Maar er zijn best wel creatieve dingen die je kan doen die niet alleen maar bomen zijn. Want bomen hebben gewoon best wel veel ruimte nodig. En ik ben de eerste die inderdaad zou zeggen dat die ruimte er gewoon soms echt niet kan zijn.
1: Ja, want dat ligt natuurlijk wel onder dit hele verhaal van we kunnen die stad wel willen vergroenen,
0: mm-hmm.
1: maar we wonen ook in Nederland.
0: Ja.
1: En in Nederland is heel weinig plek.
0: Ja,
1: en die steden zijn al best wel groot.
0: Dat is een ontzettende tweestrijd die er continu is. Je hebt aan de ene kant de mensen die dit zeggen. Die zeggen, ja, hallo, er wonen hier heel veel mensen met heel veel... die ook leefruimte nodig hebben. Maar aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, hallo, maar ik wil groen. En in hoeverre is dat verenigbaar?
1: Ja.
0: Dat is een hele grote vraag. Maar ik denk, ja, als er geen boom kan, kan er wel iets anders. En ik denk dat klein groen ook heel veel toevoegt aan...
1: Ja.
0: In ieder geval de beleving.
1: En met kleingroen bedoel je dan een paardenbloem?
0: Met kleingroen bedoel ik geveltuintjes. Of gewoon als er niet gelopen wordt, toch een groenstrook.
1: Oké. Oh ja, oké. En dat kan zelfs dan misschien wel op zo'n compacte plek als de nieuwe binnenweg in Rotterdam.
0: Dat laat ik aan de architecten over die hier daadwerkelijk een goed uitmeten.
1: Oké. Er komen nog meer leuke dingen binnen. Eens even kijken hoor. Goeie vraag overigens van Gerard.
0: Mm-hmm.
1: Tijn die zegt, maakt een goederenstad echt zoveel verschil met warmte?
0: Ja.
1: Dus wat jij bedoelt, is een goederenstad koeler?
0: Ja, zeker. Kijk, de natuur en het klimaat, dat is een soort van feedback loop. Het is een interactie met elkaar. Groen koelt actief de stad. Dus je kan in principe een zonnedoek ophangen. Dat houdt de zon tegen. Maar wat een boom bijvoorbeeld extra doet, is die stoot water uit. Die transpireert.
1: Mm-hmm.
0: Dat verkoelt weer de lucht. Dus je hebt een soort van feedback van verkoeling. Hoe meer bomen er staan, hoe meer bomen er staan, hoe meer er actief verkoeld wordt. Dus hoe meer jij ook een koeler gevoel krijgt.
1: Ja.
0: En dat heb je anders niet. En dat kan zo 1 tot 5 graden verschil maken op een super, super hete dag.
1: Ja.
0: Maar die schaduw heeft ook weer effect op Het oververhitten van steen bijvoorbeeld.
1: Ja, ze hadden volgens mij afgelopen, ergens in mei of juni of zo, in Parijs een meting gedaan. Parijs is natuurlijk een hele groene stad, of in ieder geval in Europa een voorbeeld.
0: Nu wel.
1: Ja, inmiddels. Dat was het natuurlijk 10 jaar geleden helemaal niet. En ze hadden volgens mij een meting gedaan en de stad was afgekoeld in 10 jaar. Eigenlijk als enige stad in Europa.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja.
0: Het werkt dus.
1: Ja. Ja, het werkt dus. Nou, dat is een antwoord op de vraag van Tijn. Maar dat komt dus door dat mechanisme van die bladeren. Komen we toch weer uit bij die bladeren. Die dat vocht uitspugen.
0: Ja, onder andere. Dus het is inderdaad het actieve koelen. Dat ze trouwens vooral 's nachts doen.
1: Ja.
0: Het feit dat ze dus enorm veel schaduw geven. Waardoor heel veel andere verstening metalen niet op kunnen warmen. En dus ook niet warmte weer uitstoten.
1: Ja, nog een argument dus voor meer groen in de stad. Amber die zegt, wat vind je van de term onkruid?
0: Ik hou van onkruid.
1: Echt waar?
0: Ja, wat ik zeg. Het is keihard groen. Het komt overal tussendoor. Het kan overleven in een stad die niet wil dat ze er zijn. Ik vind dat fantastisch.
1: Onkruid is keihard groen.
0: Ja.
1: Ja. Laat je het zelf staan?
0: Ik heb geen tuin.
1: Ja. Oké, maar en op de stoep voor je huis? Of,
0: oh ja, zeker. Ja?
1: Je bent niet iemand die met zo'n ding op zijn rug, weet je wel, zo'n spuitbus en dan zo'n dingetje tussen de voegen van de stenen staat te spuiten.
0: Nee, dat zou je mij denk ik nooit zien doen. Ik vind het juist fantastisch dat het er staat. Er staat een hele grappige klaver in de groeven van mijn voordeur.
1: Daar stap je altijd met een hele grote stap overheen om te voorkomen dat je hem plat trapt.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Je zegt het alsof het gek is, maar ja, laat het er lekker staan.
1: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen onkruid tussen de stenen gewoon zo snel mogelijk. Vroeger, joh, als kind, dat was een klusje wat ik moest doen van mijn ouders. Dat ik met een mesje het onkruid tussen de tegels vandaan haalde.
0: Ja, waarom?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, laat lekker staan. Behalve die Japanse 1000-knoop.
0: Ja, maar dat is weer een geval apart.
1: Ja, daar heeft iedereen last van.
0: Dat is ook een invasieve exoot, niet alleen.
1: Het is niet ons eigen onkruid.
0: Het is geen
1: Nederlands onkruid.
0: Nee.
1: Ja. Nou, allemaal goede vragen in de NPO Luisterapp. Dank daarvoor. Mocht je nou nog meer vragen hebben, blijf ze vooral stellen. Dan wellicht dat we er nog even op terugkomen.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Zometeen zijn we weer bij je terug. Dan praat ik met Jill den Boer, ecoloog, verder over het belang van vergroening van onze steden. En over functioneel groen. Over die term wil ik echt alles weten. Maar eerst naar muziek. Toepasselijk nummer van Jack Johnson. Dit is Traffic in the Sky.

0: the Sky van Jack Johnson. En die hoorde ik tijdens vroeg van 30 juli. Goedemorgen. Ik heb het met de ecologe Jill den Boer over haar onderzoek naar het groen in onze steden. Het onderzoek is nog in volle gang. Maar we gaan het hebben over functioneel groen. Want hoe moeten onze steden dan ingericht worden met alle klimaatperikelen in de toekomst? Hoe maken onze steden en het groen daarin toekomstbestendig? Daar gaan we het over hebben deze laatste 10 minuten. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Jill, laatst stond jij natuurlijk in een artikel in NRC. Je werd daar geïnterviewd en toen viel de term functioneel groen. Ik heb die term nu al heel vaak genoemd.
2: Ja.
0: Ik vind het zo lekker klinken. Wat is dat precies, functioneel groen?
2: Functioneel groen is, volgens mij is de omschrijving, het juiste groen op de juiste plek voor de juiste baten.
0: Oké. Ja, dat klinkt alsof een hele saaie ambtenaar deze term heeft bedacht.
2: Zeker.
0: Ja. En wat betekent het in de praktijk?
2: Voor mij betekent het vooral groen wat dus kan tegen de stad. Staat op de plek waar het kan gedijen.
0: Mm.
2: En daar hebben wij de benefits van.
0: Ja.
2: Dus daar krijgen wij de baten van wel.
0: Ja, en die baten, dat bedoel je dan mee, die verkoeling waar we het net over hadden. Wat zijn nog meer baten?
2: Verkoeling, schaduw, minder wateroverlast is er ook een hele grote in de stad.
0: Berging van water.
2: Berging van water, ja.
0: Ja.
2: Meer groen, meer open groen betekent dat water veel makkelijker kan de grond in kan trekken, wordt vastgehouden in plaats van dat dat het naar het riool verdwijnt en dat we plassen water op de straat hebben staan.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een baten waar je erbij kan hebben. Wat je ook kan hebben, dat is meer. Dus meer mentale gezondheid. We worden letterlijk rustiger en blijer van kijken naar groen al.
0: Ja.
2: En meer ruimte voor groen. Dus meer groen op de juiste plek. Dat we erbij kunnen, betekent ook dat we ervan kunnen genieten. Dat we erin kunnen lopen, barbecuen, picknicken. Noem het maar op. Dat we erin kunnen zijn.
0: Ja. En is dit nou een heel nieuw inzicht ineens? Of weten we dit ook stiekem gewoon al 50 jaar?
2: Dat groen goed is voor je?
0: Ja, en dat groen goed is voor waterberging, dat groen goed is voor verkoeling, dat groen goed is voor de biodiversiteit in de stad.
2: Ik denk dat we dat altijd al wisten, maar we het een beetje vergeten zijn.
0: Dat moet je uitleggen.
2: De stad is zeker de afgelopen 100 jaar of zo vooral ingericht op efficiëntie. En groen daarin is een decor, was een decor, wil ik wel zeggen. Dus het moest mooi zijn, het moest niet in de weg staan. Niet onze veiligheid in het geding brengen. En het moest er gewoon zijn.
0: Ja, de bosjes waren vies. Om maar weer even jouw zienswijze als kind aan te halen.
2: Ik wil het zien.
0: Ja.
2: Ik zie dat het bos is. Ik zie groen. Maar ik wil er niet in de buurt komen.
0: Ja.
2: Het moet er gewoon. Het is een decorstuk.
0: Ja.
2: Je kan er niet in spelen. En nu we merken, nu steeds meer weten ook over hoe natuur in de stad werkt, of hoe stedelijke ecologie überhaupt werkt, daar weten we nog bijzonder weinig over, moet ik eerlijk zeggen. Maar hoe meer we erachter komen, hoe meer we ook weer beseffen dat stedelijke natuur een dynamisch proces is. Dus het is niet alleen een decorstuk, het is een systeem, een ecosysteem, net zoals dat is in het buitengebied. Dus het doet ook van alles. En als je een boom daar neerzet, is die boom niet altijd groen. En als je die boom daar neerzet op de verkeerde plek, dan gaat die niet de verkoeling geven die wij nodig hebben.
0: Nee.
2: Dus beter zoek je uit waar wel de juiste plek is en of die boom wel de juiste soort boom was.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je beter zoek je uit welke natuur past bij de stad.
2: Ja.
0: En niet alleen past bij de stad in 2026, maar ook past bij een stad in 2050.
2: Zeker.
0: Ja. En doen we dat voldoende?
2: Nou ja, nog niet. Dat is ook waarom ik mijn onderzoek aan het doen ben. Is in ieder geval kijken, oké, wat is er? Wat kan er groeien? Willen we dat eigenlijk wel hebben?
0: Mm-hmm.
2: En hoe gaan we dat dan verbeteren als we het niet zo willen hebben?
0: En met willen we dat dan wel hebben, daarmee bedoel jij, levert het de baten die we nodig hebben om een goede stedelijke omgeving, een fijne omgeving voor zijn bewoners te creëren? En dat kunnen mensen zijn, maar dat kunnen ook bijen zijn.
2: Exact. De diernatuur is ook een natuur waar we het totaal niet over gehad hebben vandaag. Maar dat is oké. Dat is ook niet waar ik naar kijk. Maar ik denk dat als je gezond groen op de juiste plek hebt staan, dat dat voor iedereen en voor alles wat er in de stad verder leeft, mm-hmm, heel veel oplevert.
0: Ja, maar wat ik er interessant aan vind, is dat eigenlijk wat hieronder ligt, is dat je zegt, die natuur in de stad, die is eigenlijk nog onvoldoende ingericht om in 2050 nog steeds groen te zijn en te kunnen bloeien. Daar zijn we helemaal niet op voorbereid.
2: Ik weet niet, kijk, er zijn mensen hier wel mee bezig.
0: Ja.
2: En steeds meer ook. We zien steeds meer in dat we moeten vergroenen.
0: Mm-hmm.
2: Maar inderdaad wel onvoldoende. Er is denk ik in 2024, 2025, niet heel lang geleden, is er voor het eerst ooit in een Europese wetgeving iets gezegd over een maatstaf voor groen in de stad.
0: Ja.
2: Er zijn heel veel, ja.
0: Het is best wel laat, hè?
2: Het is best wel laat.
0: Ja.
2: Maar het begint in ieder geval wel. En er is nu wel een maatstaf waarmee we kunnen gaan werken. Want,
0: en dan met een maatstaf bedoel je van zoveel groen moet er zijn per vierkante kilometer of zo?
2: Ja, volgens mij is het dat er in 2030 vanaf 2030 geen netto verlies meer mag zijn van groen.
0: Mm.
2: En van boomkroonoppervlak. En dat we daarna alleen maar verbetering moeten zien. Dus het mag niet meer minder dan wat het nu is. Moet ik zeggen, er is al vrij weinig in sommige steden in Europa op dit moment. Dus het kan ook alleen maar beter. Maar het is wel heel fijn dat er nu in ieder geval een basis is voor iedereen die in groen werkt of met groen bezig is,
0: ja,
2: voor gemeentelijk niveau.
0: Maar als je je aan die wet wil houden, dat betekent ook dat je vanaf 2030 steeds meer groen in je stad moet hebben. Dat betekent dus ook dat dat groen bestendig moet zijn tegen allerlei klimatologische omstandigheden waar ze nu misschien nog niet mee te maken krijgen.
2: Nee.
0: Namelijk droogte, extreme hitte. Ja, daar hebben we nu ook al wel mee te maken, maar het wordt natuurlijk alleen maar extremer.
2: Ja, maar we kunnen wel nu al zien welke dingen er überhaupt al een beetje tegen de stad kunnen en kijken of we dat ook kunnen verbeteren en vermeerderen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus stel jij, noem eens een soort waarvan je nu al weet, oh, die kan heel goed tegen droogte. Of stel ik je nu een onmogelijke vraag, dat weet je nog niet.
2: Dat weet ik nog niet.
0: Nee.
2: Ik wil eerst mijn onderzoek bekijken en kijken of ik daar überhaupt iets nuttigs over kan zeggen.
0: Stel die paardenbloem kan heel goed tegen droogte. Ja, kom maar weer terug bij die paardenbloem. Goed. Stel die paardenbloem kan ontzettend goed tegen droogte en die zorgt er ook nog eens voor dat er wat insecten op afkomen. Dan zou je als stad, als gemeente kunnen zeggen, oké, okay, we gaan actief paardenbloemen zaden verspreiden en ervoor zorgen dat die parken vol paardenbloemen staan. Zoiets zou je kunnen doen.
2: In een hypothetisch scenario, ja.
0: Ja.
2: Maar dan is de meer filosofische vraag, of de culturele vraag misschien, willen wij dat ook?
0: Ja.
2: Want in the end of the day zijn wij wel de dominante soort die in een stad leeft. En wij kunnen heel goed bepalen wat we wel en niet willen hebben.
0: Ja.
2: Namelijk, we trekken het er gewoon uit als we het niet willen hebben.
0: Ja, precies. Want we vinden die paardenbloem misschien ook gewoon niet mooi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus er moet wel, tenminste, ik denk dat er wel een balans moet worden gezocht tussen wat kan, wat klimatologisch kan in de stad,
0: mm-hmm,
2: en wat we willen hebben in een stad. Want ik bedoel, zoveel culturen, zoveel meningen, zoveel mensen waar je rekening mee moet houden.
0: Van welke plant denk jij, hier mag de stad helemaal vol mee staan?
2: Gras.
0: Ja?
2: Nee.
0: Weer die keiharde natuur.
2: Ja, ik denk meer keiharde natuur. Ik denk dat we lekker moeten laten wat van nature al kan voorkomen in de stad.
0: En misschien, want we hebben het nu bijna een uur gehad over natuur in de stad.
2: Mm-hmm.
0: Moeten we dat ook wel gewoon zo zien als het is? Namelijk, dat groen in de stad, dat is ook daadwerkelijk natuur. Dat heeft waarde,
2: mm-hmm,
0: op een bepaalde manier. Het heeft nut voor ons, maar het heeft ook natuurlijke waardes. Het is een ecosysteem.
2: Zeker.
0: Ja, misschien zijn we daar ook nog niet helemaal met z'n allen.
2: Nee, misschien niet, maar dat is oké. Ik denk dat het vergroenen aan zich al heel erg gaat helpen met het laten zien dat het er is.
0: Ja.
2: En dan komt die bewustwording en verandering in onze blik daarbij misschien wel vanzelf.
0: Ja. Maak jij eigenlijk liever een wandeling door een park of maak je liever een wandeling over een waddeneiland?
2: Waddeneiland is te plat.
0: Ja?
2: Ja, ik wil meer hoogteverschil wel.
0: Okay.
2: Maar dat is misschien
0: zijn
2: toch
0: duinen op Vlieland of op de Schelling?
2: Kijk, jij wil gewoon een wolkenkrabber. Ik wil gewoon een wolkenkrabber en een boom zien. Ja.
0: Je houdt van die keiharde natuur. Ik vond het fijn dat je er was deze ochtend hier bij Vroeg op Radio 1. Jill den Boer, ecoloog, dank dat je er was. Dit was Vroeg van 30 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen, zeg ik dat goed? Ja, morgen zijn we er ook gewoon met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu, ik zie ze al klaar zitten, gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne donderdag.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Goedemorgen, het is donderdag 30 juli. Bij de vakgroep Farmacologie van de Universiteit Utrecht liet een onderzoeker zich betalen door de bedrijven die hij onderzocht. Zo ontdekten journalisten. En voor het eerst sinds vrijdag zijn er weer Amerikaanse aanvallen op Iran. Een overzicht op nieuws, Thomas Delsing.
4: Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om meer geld te verdienen aan wereldkampioenschappen voetbal. De FIFA wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te beheren. Dat zou onder meer WK-aandelen gaan verkopen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de UEFA. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk is de brand bij de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. Die natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. En op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt verder onderzocht door Duitse archeologen. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
3: Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
5: Goedemorgen Astrid. Helaas al vroeg slecht nieuws over de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Waarschijnlijk de hele ochtendspits is de weg helemaal dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A58, A16 en vervolgens A59.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep Farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw zochten dat uit. Universitair hoofddocent Joris Verster ontving dat volgens dat onderzoek persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. De universiteit laat nu de hele afdeling onderzoeken. Emiel Woutersen, onderzoeksjournalist bij platform Investico. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hoe zag dat uit, die mogelijke belangenverstrengeling?
6: Ja, nou ja, u vat het net al een beetje samen. Hij doet onderzoek waar boven staat Universiteit Utrecht, maar blijkt dan ook persoonlijk betaald te worden door deze bedrijven. En het gaat bijvoorbeeld om een studie van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf naar een middel dat zou helpen tegen de kater na het drinken van alcohol. En Versterk concludeert dan bijvoorbeeld op basis van slechts 5 proefpersonen dat dit een beloftevol medicijn is. En daar gaat het bedrijf vervolgens

0: weer mee aan de haal. En de bedrijf vertelde aan ons dat hij zelfs aandelen heeft gekregen in het bedrijf als beloning voor zijn werk. En experts op het gebied van wetenschappelijke integriteit zeggen dat dit voorbeeld en ook andere voorbeelden, ja, dat not done is, deugt niet om onderzoek te doen terwijl je er een duidelijk financieel belang bij hebt, citeer ik er bijvoorbeeld eentje.
1: Ja, en ik hoor 5 proefpersonen, is dat ook niet een beetje minimaal?
0: Ja, ook daar zitten experts vraagtekens bij. En het is een pilotstudie, dat staat er allemaal wel in. Maar vervolgens is dat voor bedrijven natuurlijk wel een manier om om te zeggen, uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een beloftevol medicijn is. En op die manier ook weer nieuwe investeerders op te proberen te halen. Dus je ziet hoe die banden elkaar ook versterken.
1: En dat hij daar dan geld of aandelen voor krijgt. Mag dat onder voorwaarden wel of niet?
0: Er zijn regels waar universiteitsonderzoekers zich aan moeten houden. Dat gaat in dit geval om de regeling nevenwerkzaamheden van de Universiteit Utrecht. En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden. En dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd. Dat zij niet op de hoogte waren van de schaal van de werkzaamheden van deze onderzoeker. En gaan daarom dus ook een onderzoek doen.
1: Hoe reageert hij zelf hierop?
0: Hij zegt zelf dat hij altijd duidelijk gemeld heeft wat zijn belangen waren. En dat het ook niet in beginsel geen belangenverstrengeling is om aandelen te hebben.
1: Dus hij zegt, ik ben betaald in aandelen, maar dat heeft mijn werk niet beïnvloed.
0: Dat zegt hij, ja, inderdaad. Hij zegt dat heeft nooit invloed gehad op de vragen die ik stel of op de conclusies die ik trek. Dat hebben we ook niet kunnen aantonen. Dat is ook heel moeilijk om aan te tonen. Nogmaals, experts zeggen van ja, de schijn van belangenverstrengeling is al een probleem. En als jij aandelen hebt in een bedrijf en ook het medicijn onderzoekt, ja, dat levert wel een hele moeilijke situatie op.
1: Gebeurt dit vaker?
0: Daar hebben we nu in dit geval geen onderzoek naar gedaan, maar het past wel in een bredere trend. Ik heb eerder ook onderzoek bijvoorbeeld gedaan naar belangenverstrengeling in Alzheimer onderzoek. Recent nog moest een alcoholonderzoeker uit de gezondheidsraad, omdat zij te veel banden had met de alcoholindustrie waar onduidelijkheid over was. Dus ja, ik denk wel dat het past in een bredere trend van vermenging van wetenschap en bedrijfsleven, die op zich niet goed is, of niet ergens, waar wel belangenverstrengeling op de loer ligt.
1: Deze hoofddocent wordt, die heeft dit gedaan en dat wordt nu dus onderzocht, maar de universiteit gaat de hele afdeling onderzoek. Waarom is dat?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Tenminste, wij hebben onderzoek gedaan naar deze persoon. Dus de universiteit heeft vervolgens aangekondigd de hele vakgroep onder de loep te nemen. Ik ben benieuwd wat er uit het onderzoek gaat komen. Ze gaan kijken naar de wetenschappelijke cultuur en naar de manier hoe er wordt omgegaan met wetenschappelijke integriteit.
1: Is het een zorgelijke ontwikkeling?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het zorgelijk is, omdat als u en ik een bericht van een bedrijf zien over een medicijn dat goed werkt, dan kunnen we denken van ja, dat is misschien reclame. Dat kunnen we op een bepaalde manier lezen. En als daarbij staat dat blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dan lezen wij dat op een andere manier. En dan kent dat toch ook meer waarde toe. En ik denk daarom dat het wel belangrijk is dat duidelijk is hoe onafhankelijk dat onderzoek is en hoe die belangen precies lopen. Dus in die zin denk ik wel dat het zorgelijk is dat dit soort dingen gebeuren.
1: Dank. Onderzoeksjournalist bij Investico, Emiel Woutersen.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 9:06. In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat, bestuurder bij SWZ Zorg, dat is een zorginstelling voor gehandicapte mensen, vertelde wat gevolgen zijn van het personeelstekort.
3: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
4: Het scheren wordt minder bijgehouden. Mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden vaak ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dat is aan de orde wanneer iemand als ZZP'er werkt, maar eigenlijk werkt alsof het in loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma, want geen ZZP'ers inhuren gaat ten koste van de zorg. Wel ZZP'ers inhuren kan flinke boetes opleveren.
3: Het grootste risico als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het voortbestaan van onze organisatie.
5: Gaat u dan failliet?
3: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
1: Met het oog op morgen sprak met Karim Angar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die werden opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. En dat klinkt simpel, maar is het niet, zegt Angar.
6: Het is niet zo van, tralalala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
1: Volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar ook ouders.
6: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon in een online omgeving.
1: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen over wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze week met het schip De Gerde.
4: Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden vaak ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dat is aan de orde wanneer iemand als ZZP'er werkt, maar eigenlijk werkt alsof het in loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma, want geen ZZP'ers inhuren gaat ten koste van de zorg. Wel ZZP'ers inhuren kan flinke boetes opleveren.
3: Het grootste risico als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het voortbestaan van onze organisatie.
5: Gaat u dan failliet?
3: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
1: Met het oog op morgen sprak met Karim Angar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die werden opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen.

0: gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
1: Met het oog op morgen sprak met Karim Angar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die werden opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. En dat klinkt simpel, maar is het niet, zegt Angar.
2: Het is niet zo van, tralalala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
1: Volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar ook ouders.
2: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
1: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen over wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze week met het schip de Gerdia over de Zeeuwse wateren. Kruijsen vertelde wat er allemaal te vinden is.
3: Er is in de Oosterschelde heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is in rond 1530 is dat onder water komen te staan. En daardoor zijn een stuk of 15 dorpen en zelfs een stad zijn onder water komen te staan, verdronken en verlaten. En dat ligt er nog.
1: Maar die stad en dorp hebben natuurlijk niet altijd onder water gelegen. Kruis legde uit hoe het kon gebeuren.
3: Die regio, dat heette Rijmerswaal, dat werd rijk door zoutwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door en laaggelegen gebied, dat stroomt onder.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Amazulu, too good to be forgotten. Den Haag is vandaag een crisisoverleg over de droogte. Dat staat op de voorpagina van het AD.
1: Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen samen om mogelijke maatregelen te bespreken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er meer sluizen dichtgaan, zoals al is gebeurd in het Twentekanaal. In het hele land zijn de gevolgen van de droogte voelbaar. Volgens het AD worden sluizen minder vaak gebruikt, vaarroutes beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Er zijn nog geen problemen met de drinkwatervoorziening. De regelbrei in Nederland wurgt de economie. Dat staat in de Telegraaf. Een consultancybureau keek hoeveel tijd er per arbeidsuur wordt besteed aan het naleven van regels. En daarin zijn we volgens hen koploper van Europa. En dat zou jaarlijks 17 miljard euro kosten. Volgens dat consultancybureau zijn er bijna 4 keer zoveel banen die werken aan regelgeving dan dat er werk is in innovatie en ontwikkeling. Dat kan volgens een hoofdeconoom van het bureau slecht zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Afslankmedicatie vormt een perverse prikkel voor mensen met een eetstoornis, zeggen klinieken tegen Trouw. Afslankcentra zoeken naar manieren om goed met de medicatie om te gaan bij behandeltrajecten. Steeds vaker zien behandelaren dat mensen met bijvoorbeeld bulimia of anorexia gebruik maken van afslankmedicatie die ze zelf op het internet gekocht hebben. Voor patiënten met een normaal of laag gewicht hanteren de klinieken de lijn direct stoppen met die afslankmedicijnen. Het komt ook geregeld voor dat de afslankmedicatie onderdeel is geworden van de eetstoornis. Het is een uiting van hun ziektebeeld die behandeling in de weg staat, zegt een hoogleraar eetstoornissen tegen de krant. En NRC tot slot schrijft over een invasie van Colorado-kevers in een woonwijk in de gemeente Twente-Rand. Die wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden die kevers lekker, maar de maïs die er nu groeit niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in om ander eten te vinden. De kevertjes zijn ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet zo blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik of doden ze in een bak met bleek. Een ander gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. En zijn boodschap is dan ook, laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie beestjes.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, technische problemen aan de aansturing van de Salland-Twente-tunnel in de N35. In beide richtingen is de weg dicht. Je wordt omgeleid via de omleidingsbordjes U41 of U40.
0: In Soedan woedt nog steeds een burgeroorlog, nu al meer dan 3 jaar. En daarbij vallen veel doden onder burgers. Maar ook ver van het front is de nood hoog. 35 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Dirk Schaar is speciaal gezant voor Soedan van het Internationale Rode Kruis. En hij is net terug van een bezoek aan het land. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 1,5 week hè, met de auto rondgereisd. Hoe is dat? Wat zie je dan?
3: Ja, het is ongelooflijk indrukwekkend. Ik wilde heel graag ook zien hoe de rest van het land getroffen is. Want er is weinig aandacht voor wat de grootste crisis in de humanitaire crisis in de wereld is. 35 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Maar de kleine beetje aandacht wat er is, gaat vaak naar het actieve conflictgebied in het westen, in Darfur en Kordofan. Maar als 2/3 van de bevolking humanitaire hulp nodig hebt, dat betekent echt dat het hele land leidt. Hè? Dat de economie die tot stilstand is gekomen, dokters, leraren, handelaren, die allemaal zijn gevlucht. Wat doet dat met een land? En daarom wilde ik zo heel uitgebreid door het land reizen, juist naar de gebieden die niet direct door de gevechten getroffen zijn, maar die wel te maken hebben met een ontzettende moeilijke situatie en met veel ontheemden. Er zijn meer dan 9 miljoen mensen die op de vlucht zijn geslagen. Die moeten ergens worden opgevangen. En wat doet dat met de lokale bevolking? Dus het was zeer indrukwekkend om uitgebreid door de woestijn te reizen en dan allerlei plekken te ontmoeten waar je de lokale gemeenschappen ziet die het ontzettend moeilijk hebben. Allerlei plekken waar het lokale Rode Halve Maan, Rode Kruis in Soedan, mensen helpt. Het is, ja, je ziet een heel breed scala aan zaken. Je ziet plekken zoals bijvoorbeeld in Atbara, in het noorden van Soedan, waar ik aankwam, waar je in het midden van de woestijn, meer dan 40 graden, heb je 20.000 ontheemden die zijn gevlucht uit Darfur, waar het ergste geweld heeft plaatsgevonden. Die zijn na dagen door de woestijn, zijn die daar aangekomen in een plek waar eigenlijk helemaal niks is. En die zijn vaak onder voet, zijn zwaar gewond. En daar is nauwelijks hulp. Je hebt dan wel de Soedanese Rode Halve Maan, het lokale Rode Kruis, die daar met vrijwilligers het beste probeert te doen met zeer weinig middelen. Dan denk je van, wat is de situatie ingewikkeld hier? Maar dan denk je ook van, wacht even, dit zijn de mensen die nog geluk hebben gehad. Want dit zijn de mensen die weg hebben kunnen komen vanuit het geweld. Maar tegelijkertijd, de plekken waar ze terecht zijn gekomen met nauwelijks voedsel, nauwelijks medische zorg, geen educatie, weinig voedsel, is nog steeds dramatisch. En daar merk je gewoon dat er meer hulp nodig is.
0: Is de situatie dan heel anders in de hoofdstad, in Khartoum?
3: Dat is weer een hele specifieke situatie die erg ingewikkeld is. Want daar is het conflict begonnen 3 jaar geleden. Daar zie je uitgebreide verwoesting in de stad. Het is echt heel moeilijk om dat waar te nemen, hoeveel daar is gebeurd. Je hebt veel mensen die daar zijn gebleven, ondanks dat veel mensen zijn weggevlucht. Maar tegelijkertijd zie je dat er vanuit het conflictgebied 200.000 vluchtelingen zijn aangekomen. Maar je ziet ook meer en meer mensen, en dat is positief, die terugkomen. 2,8 miljoen, dus bijna 3 miljoen mensen die spontaan terug zijn gekeerd. Je zag het ook in het hele land. Je ziet trucks met meubelen en matrassen op de achterkant allemaal opgepakt, die terugkomen naar maar een stad. Maar een stad waar hun huizen vaak verwoest zijn, kapot zijn. Dus ze hebben geen goed onderdak. De basisdiensten zoals water, elektriciteit, educatie, voedsel is allemaal heel beperkt.
0: Dus ook daar is het echt wel moeilijk.
3: Enorm moeilijk, ja.
0: Wat is er nodig? Is er meer internationale hulp nodig?
3: Ja, dat is zonder meer zo. We zien dat van het geld wat wij denken nodig te hebben als Rode Kruis, 35% is daarvan gefinancierd. Dus er zitten enorme tekorten aan geld en goederen om aan deze enorme grote groep mensen adequaat hulp te bieden. Dus dat is zonder meer het allereerste. En dan gaat het erom om dit geld en goederen ook naar deze hele afgelegen plekken te krijgen. Het mooie is dat het Soedanese Rode Halve Maan heeft 110.000 vrijwilligers en hulpverleners die echt in alle 18 staten is. De enige organisatie die in elke uithoek van Soedan aanwezig is.
0: Maar ze hebben de capaciteit.
3: Ze moeten wel geld en goederen hebben om mensen te kunnen helpen.
0: Dank. Dirk Segaar, speciaal gezant voor Soedan van het Internationale Rode Kruis. De teleurstelling was groot toen FC Twente vorige week met 2-1 verloor van Ferencváros in de voorrondes van de Europa League. Vanavond in Boedapest is de herkansing. De ploeg moet een 2-1 achterstand goedmaken om door te gaan in de kwalificaties voor de Europa League. Trainer John van der Brom sprak met Tijmen van Wissing van RTV Oost over wat er beter moet.
4: We moeten sowieso beter gaan verdedigen, want ik vind dat we vorige week te veel kansen hebben weggegeven, echt 100% kansen. Achteraf mag je zeggen dat het maar goed is dat ze maar 2 keer hebben gescoord. Aan de andere kant, heb ik net ook uitgelegd, kunnen wij ook dingen beter doen. Maar we moeten wel bij onszelf blijven. Wij zijn wel een team wat al heel lang in bijna dezelfde formatie speelt, waarin we goede wedstrijden hebben gespeeld, succesvol zijn geweest. Dus het zal ook heel raar zijn als je dan voor een wedstrijd als dit alles op z'n kop gaat gooien om andere dingen te gaan doen. Dat past niet bij ons. Het past ook niet bij de spelers, maar ook zeker niet bij de speelwijze die we bij ons voor ogen hebben.
5: Dus je gaat niets wijzigen?
4: Dat zeg ik niet.
5: Nee, dat
4: zeg ik niet. Maar ga niet verwachten dat we andere speelwijze of iets dergelijks. Natuurlijk hebben we wat in ons hoofd. Vanavond geven we daar met de staf een klap op. En dan zullen de jongens dat ook horen.
0: Zij heeft Twente-trainer John van der Brom. Ook aanvaller bij Twente Daan Rots is best gespannen.
6: Toen ik voor het eerst bij het eerste kwam, dacht ik van op een gegeven moment als je tig wedstrijden hebt, dan zal de spanning wel wat minder worden. Dat is toch niet helemaal het geval. Ik heb eigenlijk nog elke wedstrijd wel echt gewoon goede wedstrijdspanning. En ik ben altijd wel echt, echt zenuwachtig niet, maar ik heb altijd goede wedstrijdspanning. En ik kijk er altijd daardoor wel extra naar uit. Ik denk dat dat wel een stukje scherpte er ook meebrengt. En ja, ik ken ondertussen zoveel mensen in de regio. En je ziet ook wel mensen die weer naar Boedapest zijn gevlogen. Mensen uit Groenlo komen ook kijken. En dat zijn alleen maar leuke dingen. En ik denk dat deze wedstrijden eigenlijk nooit vervelen. Want ik als we dan vandaag weer in het vliegtuig gaan met die jongens en we hebben zo'n Europese trip, dat zijn gewoon de dingen waar je het voor doet. En ik denk dat dat bij iedereen begint te kriebelen weer. Dus daarom moeten we juist extra hard voor gaan werken, dat we dat ook het hele seizoen gaan realiseren.
5: De trainer is vol vertrouwen. Hoe is dat zelfbewustzijn in de groep? Hebben jullie echt het idee van, nou, dit gaan we nog recht breien?
6: Ja, dat wel. Ja, ik denk dat we met de jongens er veel over gesproken hebben. Dat we eigenlijk best wel veel veldoverwicht hadden. En ik denk dat de periodes waren eigenlijk de eerste 20 minuten en 20 minuten in de tweede helft. Dat we eigenlijk ook met dat veldoverwicht echt best wel wat kansen hebben bij elkaar gespeeld. Dan heb je ook periodes gehad waar het wat minder was en dat zij wat kansen creëerden. Maar ik denk dat we in die fases van de wedstrijd goed hebben gezien dat we echt kansen konden creëren en de wedstrijd konden beslissen, wat we uiteindelijk nagelaten hebben. Maar ik denk op die momenten hebben we wel eigenlijk met elkaar over gehad en daar willen we op verder borduren. Dus het geloof is er zeker.
5: Ten slotte kun je nog één ding zeggen, want we spraken elkaar 2 weken geleden in Delden. Toen had je het al over de afstemming en toen had je nog maar 2 of 3 keer getraind met Weghorst. Maar kun je in zo'n week dan nog heel veel schaven? Werken jullie daaraan? Want jullie moeten die goals gaan maken, jullie moeten die afstemming hebben. Ben je dan deze week daar, heb je nog een sleutel gevonden?
6: Ja, ik wil natuurlijk niet alles prijs geven, want nou, er zit ook een aantal Hongaren hier in de zaal. Maar ik denk wel dat Wout is er heel veel mee bezig met ons en wij zijn bezig met hem. En ja, ik denk dat daar wel vooral rondom hem best wel veel mogelijkheden liggen. En ik denk dat je dat morgen gaat terugzien hoe we dat gaan invullen.
0: Zei Daan Rot in gesprek met Tijmen van Wissing van RTV Oost. Het is 6:53. Iedere keer dat ik Chaka Khan en Snoop Dogg hoor met Boogies in My Soul, word ik toch een beetje blij. Want ja, leuke samenwerking, lekker nummer. En dat Snoop Dogg begint met die uitroep waarmee ook een van de grootste hits van Chaka Khan begint. Dat is toch wel een ode aan deze vrouw die al zo lang meedraait.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
4: Het dodental na de aardbeving in Japan van afgelopen dinsdag is opgelopen tot 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Vooral het zuiden van het land is hard getroffen. In de stad Kashima stortte een winkelcentrum in. In Oekraïne zijn vannacht minstens 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie ook kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt, die grenst aan Marokko. Dat zou een record zijn. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. De opvangcentra in Ceuta zitten overvol. Honderden migranten moeten daarom buiten slapen. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Noordenij is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud. Het schip was vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee, lokaal 34 graden in Limburg.
3: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Door een ongeluk is de A27 vanuit Breda naar Gorkum dicht ter hoogte van knooppunt Sint-Annabos tot aan Oosterhout. Dat duurt nog de hele ochtendspits. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En er staat een file op de A50 naar Arnhem toe. Voor Renkum 5 kilometer en 10 minuten. Je hebt er slechts 1 rijstrook over door wegwerkzaamheden.
3: Rotterdam herdenkt vandaag Joodse oorlogsslachtoffers. Daarbij is ook de Israëlische ambassadeur aanwezig en dat leidt tot een hoop kritiek. Straks de organisatie van de herdenking.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan, we zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: In Rotterdam worden vandaag de bijna 6800 Joodse Rotterdammers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar vernietigingskampen. Dit jaar stuit de herdenking op veel weerstand omdat de Israëlische ambassadeur Zvi Avinash Vatni is uitgenodigd. De ambassadeur houdt tijdens de herdenking ook een toespraak. Theo Kemperman is voorzitter van de Stichting Loods 24, de organisatie van de herdenking. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Mevrouw Kersenboom.
3: Ja, een paar wijkraden, maatschappelijke organisaties, politieke partijen, die hebben zich tegen de komst van deze ambassadeur uitgesproken. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om hem wel uit te nodigen?
12: Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is het een herdenking. Laat dat voorop staan. Wij nodigen al sinds jaar en dag voor deze herdenking de burgemeester van Rotterdam uit, de ambassadeur van Israël en een aantal andere genodigden. En waarom juist ook weer de ambassadeur van Israël is omdat deze ambassadeur staat voor de staat Israël. De staat Israël is opgericht na de Shoah. Toen 6 miljoen Joden zijn vermoord en er een toevluchtsoord ontstond voor de overlevenden. En men moet zich bedenken dat veel familieleden, nabestaanden van de Joodse slachtoffers ook naar Israël gegaan zijn, naast andere plaatsen in de wereld natuurlijk. En voor deze mensen staat de ambassadeur voor de staat Israël.
3: Toen er toch reuring overkwam en weerstand bleek, hebben jullie toen overwogen om de uitnodiging alsnog in te trekken?
12: Nee, we hebben daar natuurlijk wel over gesproken, maar het is nooit echt een overweging geweest. Niet in de laatste plaats, omdat wij van buitengewoon veel mensen ook heel veel ondersteuning kregen. En ik begrijp dat er weerstand is en ik begrijp ook waarom er weerstand is. Daar heeft iedereen begrip voor. Maar juist op dit moment, voor deze herdenking, op deze plaats in Rotterdam, is het voor de nabestaanden, de aanwezigen, echt heel belangrijk dat naast de burgemeester ook de ambassadeur aanwezig is. Zowel de burgemeester als de ambassadeur zullen een kort praatje houden. Dat is een herdenkingspraatje, geen politiek of religieus betoog. En daarnaast zal ook de directeur, in dit geval dit jaar de directeur van Museum Rotterdam, een herdenkingsspeech houden. Deze drie speeches gaan over herdenken en nergens anders over.
3: De tegenstanders zijn juist wel bang dat Vapni zijn toespraak toch gebruikt voor een politieke boodschap. Heeft u daar dan afspraken met hem over gemaakt?
12: Ja, daar hebben wij duidelijke afspraken over gemaakt. En het is ook niet in het belang van de herdenking en de ambassadeur om juist op dit moment iets anders te doen dan met name die Joodse slachtoffers te herdenken. En volgens mij gaat het vanmiddag helemaal goed komen.
3: Tijdens de toespraak willen demonstranten wel een stil protest houden. Hè? Een woordvoerder van de Rotterdam-Palestina-coalitie zei eerder dat ze van plan zijn om de ambassadeur de rug toe te keren wanneer hij aan het woord is. Hoe gaat u daarmee om?
12: Stil protest, dat gaan wij waarschijnlijk gewoon tolereren. Je kunt ook niet veel anders doen. Ik denk ook dat veel aanwezigen wel gewend zijn dat er mogelijk een klein vorm van protest zal zijn. Maar er blijft het dan wel bij, denk ik.
3: Uiteindelijk gaat de herdenking natuurlijk over de bijna 6800 Joodse Rotterdammers die zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. U zei net al de toespraak. Hoe ziet de herdenking er verder uit?
12: Nou, dat is een goede vraag. Ik ben blij dat het over de herdenking gaat. Het is naast dat de burgemeester en de ambassadeur een korte toespraak hebben gehouden, wordt er een officiële herdenkingstoespraak gehouden door een gastspreker. Dat is dit jaar mevrouw Leontien Meijer van Mens. Zij is directeur van Museum Rotterdam. Daarna spreken twee rabbijnen een kort gebed uit. Is er een moment van stilte? Er volgen de kransleggingen. Dit jaar zijn dat er zo'n 11. We hebben dat gecomprimeerd omdat de afgelopen jaren waren er wel heel veel wijkraden en die meer zei die ook een kans kwamen leggen. Dit jaar zijn het er 11. En daarnaast volgt een défilé. En dan is het eigenlijk het einde van een toch al wel een uur durende herdenking.
3: Dank u wel, Theo Kemperman, voorzitter van de Stichting Loods 24.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Voor vuilnisophalers gaat de wekker vaak al vroeg, maar vandaag nog wat eerder dan ze gewend zijn, want door de verwachte tropische temperaturen beginnen sommige afvaldiensten eerder, bijvoorbeeld in Culemborg. Daar is verslaggever Steef Bouwman. Steef, hoe vroeg ging de wekker voor de ophalers vandaag?
14: Om uurtje of 5, denk ik, want om 6:15 moesten ze beginnen in plaats van 7:15. Dus we zitten nu al een minuut of 20 in de vuilniswagen. Daar zit ik in. Rechts van me zit Bram. Links van me zit Rob Stern, chauffeur van deze vuilniswagen. En ik zit er een beetje zo opgepropt tussenin om even met Rob te kunnen praten. Want Rob, vertel eens, hoe laat ging de wekker vanochtend?
13: Om 5 uur liep de wekker af vanmorgen, ja. Dus dat valt nog mee.
14: Ja. Ja, u bent een ochtendmens?
13: Ik ben een ochtendmens, ja.
14: Maar vertel, een uur eerder beginnen dus. Waarom?
13: Voor de warmte, zodat we zoveel mogelijk in de ochtenduren de bakken en de vuilniswagens binnen te krijgen, zal ik maar zeggen.
14: Dus een uurtje verschil maakt dan echt uit?
13: Niet echt, maar ja, je kan ook niet veel vroeger in de wijk beginnen. Dan worden mensen ook niet blij met de vrachtwagen door de straat heen gaat.
14: Nee. En dan bent u in ieder geval een uurtje eerder klaar?
13: Ja, inderdaad. Ja. En dan met de heetste van de dag proberen we dan zoveel mogelijk al klaar te hebben.
14: Ja. Want het is de afgelopen maanden op sommige dagen natuurlijk erg warm geweest. Echt hittegolftemperaturen. En het is al natuurlijk enorm fysiek werk. Kunt u eens vertellen, wat maakt het zo zwaar, die hitte?
13: De hitte maakt het zo zwaar, ja. Door de warmte. Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto. Met bakken laden en met zakken gooien. Net wat welke onderdeel je hebt. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte, omdat het zo warm wordt en het geen schaduw hebt, want de warmte blijft tussen die huizen hangen. Ja. En dan, sommigen krijgen gewoon braakneigingen.
14: Braakneigingen,
13: ja, omdat ze gewoon overhit raken. Dus als ik dat zie op de camera, tot het hier niet goed gaat met die jongen, haal ik ze gelijk naar binnen toe om te laten drinken, want dat mogen ze altijd, maar als je ziet, hé. Ja. Dat kan niet goed meer zo in. Dan binnen en even bij de airco komen zitten.
14: Ja, want dat is hier inderdaad een schermpje. Daar kunt u zien wie erachter staat. Hè? De vuilnismannen die dan die vuilniszakken ophalen. En op die beelden zag u dus dat mensen aan het braken waren. Of in ieder geval heel misselijk waren.
13: Ja, het was misselijk beginnen te worden. Je ziet ook dat ze de verkeerd aanhangen. De coördinatie klopt niet meer. Hoe ze de bakken aan de auto moeten hangen. Ja, en of ze beginnen aan de maag te voelen. Een
14: beetje dizzy.
13: Echt dizzy worden, juist. Ja. Is het goede woord, ja. Dus daar moet je echt op letten. En ik heb ook drinken in de coolbox hier voor de jongens allemaal.
14: Ja.
13: Dus het is niet echt makkelijk, nee. Ja.
14: Wat heeft u toen gedaan? Bent u toen gestopt met die mannen?
13: Ik ben toen ook gestopt met die mannen, ja. Want ik zeg, nou gaat het, ja. Ik heb niks aan als ze straks plat liggen achter de auto.
14: Nee.
13: Je moet toch voor elkaar zorgen, hè? Die niet aan.
14: Ja. En Rob, u doet het werk nu 4,5 jaar, maar u werkt al heel lang buiten. U vertelde me net al even hier in de wagen dat dit echt wel iets nieuws is wat u ziet. Hè? Die hitte, en dat zien we natuurlijk in het algemeen, hè? Door klimaatverandering wordt die hitte steeds erger. En dan gaat het komende jaren in ieder geval niet minder worden. Hoe ziet u nou de toekomst voor dit werk? Want dit blijft gewoon fysiek werk wat u buiten moet doen. Hoe ziet u dat?
13: Hoe ik dat zie? Ja, aanpassingen maken.
14: En wat voor aanpassingen?
13: Ja, dat we vroeger kunnen beginnen. Ja. En anders mogen we op het koelste van de dagen. Dat is iets in het buitenland in de ochtend en in de avond moeten gaan rijden.
14: Ja, heel veel meer kunnen we niet doen. Een ideale oplossing is er eigenlijk niet.
13: Nee, echt een ideale oplossing is er niet, nee.
14: De piepjes gaan aan. Volgens mij zijn we bijna op de eerste locatie gekomen. Ik zie op het schermpje hier al dat we er bijna zijn. Rob Stern, dank u wel en moedig voorwaarts.
13: Dank u wel.
15: Verslaggever Steefman van Steef Bouwman vanuit de vuilniswagen. Zorginstellingen zijn ieder jaar bijna 6 miljard euro kwijt doordat medewerkers zich ziek melden. Dat meldt nu.nl.
16: De website schrijft over een onderzoek van ABN AMRO. Daarin staat ook dat werknemers in de zorg gemiddeld 7,5% van de tijd afwezig zijn. Ruim 2% langer dan het gemiddelde ziekteverzuim. Van het zorgpersoneel dat zich ziek meldde gaf ruim een kwart in een enquête aan dat de redenen daarvoor werkgerelateerd waren. Dan gaat het bijvoorbeeld om besmettingen met ziektes en ook de hoge werkdruk. Steeds meer boeren hebben last van de droogte, dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. En BNR schrijft daarover. We hoeven ons nog geen zorgen te maken over lege schappen in de supermarkt, wordt erbij gezegd. De grootste zorgen van boeren en agrariërs zit hem in het sproeien. Dat mag op veel plekken in het land niet vanwege de droogte en daardoor gaan gewassen dood. Telers die niet kunnen beregenen hebben vaak een slechtere oogst, als er al iets te oogsten is. En dat terwijl ze al wel teeltkosten hebben gemaakt. Dat kan tot grote financiële problemen leiden, zegt LTO. Nou, veel boeren hebben dus last van de droogte, maar niet allemaal. Zo merkt het tenminste Hart van Nederland. Want het is een topjaar voor de Nederlandse wijn. En dan vooral voor de Pinot Noir. Dat is een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Deze wijnboer is dan maar ook wat blij met de huidige temperaturen.
17: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat, ja, dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboeren is dat niet onprettig.
16: Ondanks de goede oogst voor Nederlandse wijnboeren drinken de meeste mensen toch nog het liefst een wijn uit Frankrijk of Italië. Dat bleek tenminste uit een rondgang van Hart van Nederland. En techsite Bright schrijft tot slot over een proef van energiebedrijf Vattenfall. In delen van Brabant en Limburg zijn laadplekken gemaakt waar je niet alleen mag staan met een elektrische auto of stekkerhybride, maar ook met een gewone benzine- of dieselauto. Het idee erachter is dat gemeenten zo makkelijker een vergunning geven om ergens een laadpaal neer te zetten, omdat het niet ten koste zal gaan van een normale parkeerplek. Ook wordt er gekeken naar hoe automobilisten omgaan met van die deelplekken. Blijven die vooral beschikbaar voor stekkerauto's of worden het gewoon extra parkeerplaatsen?
15: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Ja, een file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 6 kilometer en 10 minuten. Je hebt er maar één rijstrook door wegwerkzaamheden.

0: Angèle met A Little More. Nederlandse chipmachines bepalen de wereldtop, maar voor hoe lang nog? Terwijl ASM een recordomzet van €1 miljard boekt, bouwt China in rap tempo aan een eigen chipindustrie om onafhankelijk te worden van het Westen.
1: We moeten blijven innoveren, dat doen we ook, want op het moment dat je het niet doet, dan wordt je links en rechts ingehaald. Dus de competitie vanuit China gaat zeker toenemen, daar zijn wij het 100% mee eens.
0: Zegt de topman van ASM, niet te verwarren overigens met ASML. Joost Eijk is analist van de chipsector bij tech-consultant Altman Solon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen ASML wel kennen als chipmachinefabrikant. ASM is toch ook met 1 miljard omzet, dus echt een grote speler. Een belangrijke industrie voor Nederland?
2: Absoluut, absoluut. Het is toch een van de kroonjuwelen, denk ik, van de Nederlandse economie. En ook echt wel de nieuwe groeimotor voor Nederland.
0: En is Nederland dan het land of zijn er ook nog andere landen waar ze groot hierin zijn?
2: Ja, qua chipmachinemakers, ze hebben toch echt wel hele unieke kennis in huis. Er zijn een aantal andere landen die dat ook doen, bijvoorbeeld Amerika en Japan. Maar ja, Nederland heeft echt wel een aantal bedrijven die unieke kennis en chipmachines in huis hebben. Dus voorop die chipmachines, maar daarachter heeft Nederland ook nog een heel rijk ecosysteem eigenlijk van toeleveranciers, wat echt wel uniek is.
0: Nou wil China dus die machines zelf graag gaan maken. Waarom willen ze dat zo graag?
2: Ja, klopt. Je ziet, China is eigenlijk enorm snel hun eigen chipindustrie en hun supply chain aan het opbouwen. Er wordt enorm veel geïnvesteerd. En je ziet ook dat die lokale chipindustrie steeds meer tot wasdom komt. En dat doen ze eigenlijk noodgedwongen om steeds meer zelfvoorzienend te worden. Want zoals je ziet, ja, China wordt steeds meer afgeknepen als gevolg van alle exportrestricties.
0: Ja, maar bepaalde machines mogen niet naar China en dat mogen ze niet, dat mag niet van de VS.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de chipsector die was eigenlijk heel lang heel mooi in balans met verschillende wederzijdse afhankelijkheden tussen alle regio's. Waarbij bijvoorbeeld de VS de chips ontwerpen, bedrijven in Azië de chips produceren en bedrijven in Nederland en Europa bijvoorbeeld die chipmachines produceren. Maar je ziet nu eigenlijk de afgelopen jaren een soort ontkoppeling plaatsvinden van dat hele model. En met name een ontkoppeling tussen de VS en China. En onderdeel daarvan zie je dat China exportrestricties oplegt voor steeds meer de meest geavanceerde chips en ook de chipmachines richting China.
0: Ja, dus de Amerikanen willen niet dat de Chinezen die zeer geavanceerde chips kunnen maken. Het gaat dus om echt wel complexe technologie. Kan het de Chinezen lukken om het zelf te gaan doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de ontwikkeling van die chipmachines, dat kost enorm veel tijd en geld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de meest geavanceerde EUV-machine van ASML, dan heeft dat meer dan 10 jaar geduurd en miljarden gekost om zo'n machine te ontwikkelen. Dus over het algemeen lijkt die voorsprong bijvoorbeeld van de meest geavanceerde machines echt nog wel 5 tot 10 jaar voor te lopen. Tegelijkertijd zie je wel dat China natuurlijk enorm veel middelen heeft en ook inzet om die achterstanden in te lopen. Zowel qua geld als qua mensen die ze daarvoor inzetten. En China heeft denk ik ook laten zien dat als ze iets willen, ze dingen ook vrij snel voor elkaar kunnen krijgen. Kijk maar bijvoorbeeld maar naar de industrie voor zonnepanelen of elektrische auto's. En China is in dat opzicht ook wel een beetje een black box. Ze zijn niet heel transparant over waar ze precies staan met hun technologie. En dan zie je dat ze toch ineens als een duvel uit een doosje met hun eigen technologie de markt op kunnen komen. Kijk, afgelopen jaar ook maar met DeepSeek, met hun eigen AI-model.
0: Dus moet de Nederlandse chipsector zich zorgen maken?
2: Nou, ik denk op korte en middellange termijn zal dat wel meevallen. Er zit iets van groot risico. Je hoort ook wel vaker dat er een doorbraak is qua ontwikkeling. Maar er is een heel groot verschil nog steeds tussen iets in een laboratorium of een prototype ontwikkelen en iets echt competitief industrialiseren en een massaproductie te brengen. Dus op de korte, middellange termijn zal dat risico wel meevallen.
0: Dank. Joost Eijk, analist chipsector bij tech-consultant Altman Solon. Dat we in Nederland last hebben van invasieve rivierkreeften, dat is niet nieuw. Maar voor de zoveelste keer is er weer eentje bijgekomen. De Calico-rivierkreeft is het, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. De 8e soort inmiddels die een gevaar vormt voor onze natuur. En ecologen maken zich grote zorgen, onder wie Pim Lemmers.
3: Pim, goeiedag.
4: Goedemiddag.
3: Waar zijn we? We hebben afgesproken.
4: We staan bij de Klompenwaard, bij de Duitse grens waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
3: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
4: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
3: Zullen we eens kijken of we vandaag weer een stukje kunnen vinden? Dat zou mooi zijn, hè?
4: Dat gaan we eens doen, ja.
3: Wat hebben we nodig?
4: Dan haal ik mijn schepnet even uit de auto en het waardpak. En dan gaan we even kijken.
3: Achterklep gaat open.
4: Kijk, even kijken.
3: Emmer mee,
4: ja. Waardpak.
3: Laarsjes ook?
4: Ja, die ook.
3: En het net?
4: Het schepnet.
3: Ja, perfect.
4: Daar gaan we. In 2016, 2017 werd hij voor het eerst bij Düsseldorf waargenomen. En dat is zeg maar nog maar zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens. En zodoende dat ik dacht, ja, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Het is tijd dat hij er zit en laten we eens gaan zoeken.
3: Ik zie de rivier verschijnen in de verte. Of nou ja, eigenlijk de plek, Pim, waar de rivier had moeten zijn.
4: Klopt, want hij staat helaas droog. Tenminste, het is niet de rivier zelf. Dit is een meestromende nevengeul van de Rijn. Maar ja, de Rijn staat nu zo laag dat er weinig te stromen valt.
3: Nou, leg het visnet maar weer neer.
4: Ja,
3: die hebben we
4: niet nodig inderdaad. Dus daar gaat hij.
3: Je hebt trouwens een potje bij je, hè, met het schaartje erin van de Calico rivierkreeft. Hier gevonden dus. Ja, even de doppen losdraaien.
4: Dan zie je dus aan de bovenkant van die schaar zie je een rij aan knobbeltjes lopen. En er is geen andere rivierkreeft die dat op die manier heeft.
3: Invasief dus, wat doet die?
4: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten, uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
3: Nou, je hebt hem dus liever niet hier in Nederland, die Calico rivierkreeft. En zo denkt het waterschap er ook over.
5: Jozef Vos ben ik, beleidsadviseur waterkwaliteit bij Waterschap Rivierenland.
6: Als wij de rivierkreeft overal willen aanpakken, dan gaat het veel geld kosten. Er zijn wat berekeningen gemaakt voor het vangen alleen van rivierkreeften. Nou, als je dat zou doorrekenen op Nederlandse schaal, dan kom je op tientallen tot honderden miljoenen euro's per jaar uit. Dus dat is gewoon niet haalbaar. Bovendien nou ook niet meteen 100% effectief. Dus we moeten ook zoeken naar maatregelen als kunnen wij waterplanten langer laten staan. Hè, om dan te zorgen dat er wat meer weerstand is tegen die rivierkreeften. En wat meer ruimte is voor de natuurlijke vijanden van die rivierkreeften tussen die waterplanten.
3: Zodat die hem kunnen bestrijden.
6: Dat is zo, ja.
3: Terug naar ecoloog Pim.
4: Nou, dit is een stroommossel of een schildersmossel. Ik denk in de rivier dat het een bolderstroommossel is.
3: Mosselig genoeg dus, maar geen Calico rivierkreeft tot dusver. Hoe is het nou eigenlijk met de inheemse Europese rivierkreeft? Zit die veilig? Is die nog veilig voor al dat gevaar dat maar uit het buitenland komt?
4: Ja, goed. Kijk, enerzijds, die Europese rivierkreeft komt nog maar op één plekje in Nederland voor. En dat maakt het natuurlijk enorm kwetsbaar. Van de andere kant, Amerikaanse rivierkreeften komen al sinds de jaren 60 in Nederland voor. Dus ik verwacht niet dat die Calico rivierkreeft nou daar een extra impact op heeft.
3: En die Europese rivierkreeft, dus de inheemse die we hier al hadden, die wordt nu goed beschermd op een geheime plek.
4: Ja, dat is helemaal correct. Ja, ja.
3: Daar kan die Calico rivierkreeft niet bij komen.
4: Nee, klopt. Nee, een andere soort ook niet.
0: Zei ecoloog Pim Lemmers. Een bijdrage was dit van verslaggever Danny Simons.
7: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
8: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
9: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
8: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
9: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
8: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
9: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
8: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ready for the OG. All y'all bitches wanna look
11: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: NPO Radio 1. 7 uur.
7: Astrid Kersenboom.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De VS heeft voor het eerst sinds vorige week vrijdag doelen in Iran aangevallen. En de Universiteit Utrecht onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: De Universiteit Utrecht start een onderzoek na berichtgeving van onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw over mogelijke belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Universitair hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl die zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Volgens de universiteit had Verster toestemming om ook als consultant te werken, maar is de omvang van die activiteiten onduidelijk. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen daar raakten gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om het luchtruim te beschermen. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het dodental na de aardbeving in Japan van afgelopen dinsdag is opgelopen tot 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Vooral het zuiden van het land is hard getroffen. In de stad Kashima stortte een winkelcentrum in. Sommige delen van de regio hebben geen stroom meer. Daardoor doen ook airco's het niet. Doordat de temperatuur de komende dagen op kan lopen tot boven de 35 graden, waarschuwt de overheid inwoners voor een hitteberoerte. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt, die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Opvangcentra in Ceuta zitten overvol. Honderden migranten moeten daarom buiten slapen. De voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. De FIFA is van plan om een commercieel bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er wel meer wolken. En in de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
0: De VS heeft vannacht doelen in Iran aangevallen. Straks onze correspondent over wat er is geraakt.
18: Mijn
0: oh, we beginnen natuurlijk. Tim, sla ik jou nou helemaal
18: kan
0: over?
18: Geen probleem. Inderdaad, hier nou wat te melden. Op de A8 richting Amsterdam vanuit Zaanstad. Een file voor Zaanstad-Westerkoog. Ongeveer een half uur extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug. De A16 richting Rotterdam. Daar heb je 10 minuten vertraging omdat er één rijstrook dicht is. En een lange file op de A50. Os-Arnhem. Bij Renkum zijn de matrixborden signalering kapot. Twee rijstroken blijven daar dicht voorlopig. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 20 minuten.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De VS heeft vannacht Iran weer aangevallen. Dat was voor het eerst sinds vorige week vrijdag. Toen president Trump zei dat hij de onderhandelingen met Teheran weer een kans wilde geven. Het was volgens de VS de vergelding van de Iraanse aanval van vorige nacht op een Amerikaanse basis in Jordanië. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, waar was die Amerikaanse aanval van vannacht op gericht?
31: Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een zware reeks aanvallen op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Er zijn explosies gehoord op veel verschillende plekken, waaronder ook de Iraanse eilanden ten zuiden van Iran. En de bombardementen zouden zo'n 2 uur hebben geduurd. Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie. Zwaar gebombardeerd. Wat daarbij dan de schade precies is, dat is voor nu niet duidelijk en heel moeilijk om een volledig beeld van te krijgen.
0: Iran zegt dat er ook burgerdoelen zijn getroffen. Zijn daar inderdaad aanwijzingen voor?
31: Ja, dat zeggen zij inderdaad. En infrastructuur die gebruikt wordt door burgers is de afgelopen periode steeds vaker doelwit. Denk dan aan bruggen, spoorwegen, elektriciteitscentrales, telecommunicatie-infrastructuur. Wat er vannacht exact getroffen is qua bruggen en dat soort infrastructuur is ontzettend moeilijk vast te stellen. Maar wat we wel horen van Iraanse officiële media is dat er 3 mensen gedood zijn bij een Iraanse aanval op een woonhuis op het Iraanse eiland Kishim. Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald. Dus ook burgerdoden horen we vanuit Iran.
0: En wat denk je, komt er weer een tegenreactie van Iran hierop?
31: We horen nu net nieuwsberichten dat er door Jordanië Iraanse raketten zijn onderschept. 5 Iraanse raketten gericht op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dus ja, dat zal waarschijnlijk alweer een reactie zijn. Kan zijn dat we dit ook op andere plekken kunnen verwachten in de loop van de ochtend of later vandaag. En ja, door Iran zelf uitgevoerd of wellicht via hun bondgenoten in de regio. Dat is natuurlijk wat we de afgelopen tijd ook steeds vaker zien. De pro-Iraanse groepen in Irak of de Houthis in Jemen. We zien dat die groepen verder betrokken zijn geraakt. Bijvoorbeeld met aanvallen op Saudi-Arabië. Waardoor zij ook dit conflict in worden gesleurd. Terwijl we eigenlijk horen dat Saudi-Arabië hier juist liever buiten blijft en wil deescaleren. Zij zullen ongetwijfeld druk zijn deze geweldspiraal te stoppen. Maar ja, of dat lukt, dat is natuurlijk wel de vraag.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Een einde aan de oorlog is dus alles behalve in zicht. Die lijkt zich eerder uit te breiden. Want Saoedi-Arabië hielp gisternacht de VS nog met het bombarderen van Iraanse doelen in Irak. Afgelopen nacht werd ook een doelwit in Egypte getroffen. Dat is voor het eerst in dit conflict. Arabist Leo Quarten, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat is er dan in Egypte geraakt?
1: Ja, in Egypte is in een haven aan de Middellandse Zee zijn twee brandstofbevoorradingsschepen zijn geraakt. Amerikaanse schepen waren dat. Door wie precies weten we niet. De Egyptenaren zeggen er niets over. Wie dat gedaan zou kunnen hebben. Maar gezien de situatie in het Midden-Oosten met aanvallen in Jordanië, in Irak, is wel het vermoeden dat Iran hierachter zit. Het vond plaats kort nadat de Saoediërs en de Amerikanen gezamenlijk dus een aantal bases hadden aangevallen. Een basis hadden aangevallen van pro-Iraanse milities in Irak. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dit een wraakneming was.
0: Ja.
1: Door Iran zelf of door, zoals Daisy ook zei, een van de bondgenoten van Iran.
0: Ja, ja, de Houthis zitten relatief dichtbij.
1: Ja, en Hezbollah zit denk ik nog het dichtst bij, geografisch gezien. Ja, en dan heb je toch de pro-Iraanse milities in Irak. En de Houthis ook nog, ja.
0: Dus je ziet over en weer en ook het meer betrokken raken van allerlei landen in het Midden-Oosten, of ze nou willen of niet. Maar een land dat de laatste tijd juist lijkt te worden gespaard door Iran, is de Verenigde Arabische Emiraten. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, zeker. Tijdens, zeg maar in de afgelopen weken, wat we hebben gezien tijdens de laatste gevechtsronde tussen Amerika en Iran, is dat er worden een aantal landen geraakt. Kuwait, Bahrein, Jordanië. Maar juist de Verenigde Arabische Emiraten, die niet. En dat is heel opvallend, omdat toen de oorlog uitbrak, eind februari, toen waren het met name de Verenigde Arabische Emiraten die de hardste klappen kregen.
0: En hoe komt het dan dat dat anders is nu?
1: Ja, er zijn allerlei signalen dat de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk eieren voor hun geld kiezen. Waar ze aanvankelijk een hele grote mond hadden tegen Iran. En ook hoopten begin maart dat de aanval door Amerika en Israël zou leiden tot regime change in Iran. En ook regering voor woordvoerders waren heel hard tegen Iran. Ze noemden terroristen en... Ja, is het eigenlijk dat ze denken van ja, we kunnen maar beter eieren voor ons geld kiezen. Want Iran gaat niet weg. Het regime in Teheran blijft gewoon zitten. En wij zullen ook moeten voortleven hier aan de golf. We zullen onze olie moeten uitvoeren. We hebben altijd te maken met de straat van Hormuz. Iran gaat niet weg, dus kunnen we maar beter het een beetje bijleggen met Iran. Dus wat je nu ziet op dit moment is dat de Verenigde Arabische Emiraten hebben een soort van drie sporen beleid. Eerste beleid is dat, oké, we leggen het bij met Iran. Ze zijn contacten geweest met de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. En wat we nu zien is dat, ja, dan heb je toch de pro-Iraanse milities in Irak en de Houthis ook nog, ja.
0: Dus je ziet over en weer en ook het meer betrokken raken van allerlei landen in het Midden-Oosten, of ze nou willen of niet. Maar een land dat de laatste tijd juist lijkt te worden gespaard door Iran, is de Verenigde Arabische Emiraten. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, zeker. Tijdens, zeg maar in de afgelopen weken, wat we hebben gezien tijdens de laatste gevechtsronde tussen Amerika en Iran, is dat er worden een aantal landen geraakt. Kuwait, Bahrein, Jordanië, maar juist de Verenigde Arabische Emiraten, die niet. En dat is heel opvallend, omdat toen de oorlog uitbrak, eind februari, toen waren het met name de Verenigde Arabische Emiraten die de hardste klappen kregen.
0: En hoe komt het dan dat dat anders is nu?
1: Ja, er zijn allerlei signalen dat de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk eieren voor hun geld kiezen. Waar ze aanvankelijk een hele grote mond hadden tegen Iran en ook hoopten begin maart dat de aanval

0: die de hardste klappen kregen.
1: En hoe komt het dan dat dat anders is nu?
0: Ja, er zijn allerlei signalen dat de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk eieren voor hun geld kiezen. Waar ze aanvankelijk een hele grote mond hadden tegen Iran. En ook hoopten begin maart dat de aanval door Amerika en Israël zou leiden tot regime change in Iran. En ook regering voor woordvoerders waren heel hard tegen Iran. Ze noemden terroristen. En is het eigenlijk dat ze denken van ja, we kunnen beter eieren voor ons geld kiezen. Want Iran gaat niet weg. Het regime in Teheran blijft gewoon zitten. En wij zullen ook moeten voortleven hier aan de golf. We zullen onze olie moeten uitvoeren. We hebben altijd te maken met de straat van Hormuz. Iran gaat niet weg. Dus kunnen we maar beter het een beetje bijleggen met Iran. Dus wat je nu ziet op dit moment is dat de Verenigde Arabische Emiraten hebben een soort van drie sporen beleid. Eerste beleid is dat, we leggen het bij met Iran. Ze zijn contacten geweest met de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten. Iran. En wat we nu zien is dat de handelstromen die komen weer een beetje op gang. De Verenigde Arabische Emiraten worden niet aangevallen. Aan de andere kant zien we dat de Verenigde Arabische Emiraten heel nauw aankruipen tegen Amerika en Israël als een soort van stok achter de deur. Van als we dan toch nog worden aangevallen door Iran, dan vestigen we op die landen, Amerika en Israël, onze hoop om iets terug te doen. Vergeet niet dat de Verenigde Arabische Emiraten tijdens de oorlog ook hebben meegevochten. Ze hebben een aantal keren hebben ze dus ook aanvallen uitgevoerd op Iran. En het derde deel van het beleid is dat ze denken van oorlog is dus een optie, ook in de toekomst. Dus ze gaan proberen om een hele olieinfrastructuur om die zo veilig mogelijk te maken. Ja. En om een nieuwe pijpleiding aan te leggen die eigenlijk de straat van Hormuz omzeilt. En dat is eigenlijk hun beleid.
1: Dat is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten gezien dan logisch. Eieren voor het geld kiezen. Maar wat is het belang van Iran om hun in de luwte te houden?
0: Het is heel erg belangrijk. De Verenigde Arabische Emiraten die doen eigenlijk de afgelopen jaren heel veel voor Iran. Je moet nagaan dat Iran onder sancties staat. Dus, en ook dat Iran is afgesloten van het internationale betalingsverkeer. Dus heel veel financiële transacties vinden plaats via banken in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast is handel ook belangrijk. Iran voert veel goederen uit. En veel goederen dat gaat via de VAE, zeg maar het land aan de overkant van de golf. Je hebt iets van 500.000 Iraniërs wonen in Dubai. Die veel daarvan zijn betrokken bij de handel. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog het ontduiken van sancties. Iran mag officieel geen olie uitvoeren. Allerlei sancties tegen het land van kracht. Maar de golfstaten en met name die kleine emiraten binnen de Verenigde Arabische Emiraten, zoals Dubai en Sharjah en andere, ja, die helpen eigenlijk bij het omkatten van Iraanse olie. Zodat die olie met vervalste vrachtbrieven of onder het kopje van Iraakse olie toch aan de man kunnen worden gebracht elders in de wereld.
1: Hartelijk dank, Arabist Leo Kwart, over die speciale positie dus op dit moment van de Verenigde Arabische Emiraten. In Griekenland zijn drie brandweerlieden omgekomen tijdens het bestrijden van natuurbranden, meldt de BBC.
2: Een van hen kwam om op het eiland Peloponnesos, de andere twee bij een natuurbrand in het westen van Kreta. Daar zijn al meerdere dorpen geëvacueerd. De harde wind zorgt voor grote problemen. Het vuur verspreidt zich snel. Inmiddels staat een strook van 15 kilometer in lichter laaien. Ook op andere eilanden, zoals Lesbos en Paros, zijn branden uitgebroken. Intussen is in Spanje en Frankrijk de vierde hittegolf van de zomer begonnen. Brandweerlieden proberen daar te voorkomen dat grote bosbranden die net onder controle zijn opnieuw oplaaien. Ook in de VS zijn ze bezig met coronaverhoren. Anthony Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, werd ondervraagd door het congres. De Republikeinen vinden dat hij niet eerlijk is geweest over waar het coronavirus ontstond. Fauci vindt dat politici hem zwart proberen te maken en had op vragen maar één antwoord, hoorde CNN.
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
2: Op advies van zijn advocaten gaf hij dus geen antwoorden. De arts zei dit meer dan 100 keer tijdens het verhoor. De voorzitter van de commissie gaat nu kijken of hij

0: Fauci kan aanklagen vanwege minachting. Een Franse toerist in Singapore komt goed weg, is onder meer te lezen bij Frans 24. De man van 19 postte een tijd geleden een filmpje waarin hij likte aan een rietje dat hij daarna teruglegde bij een drankautomaat. City is not safe werd erbij gepost. Hij werd opgepakt voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde en kon maximaal 2 jaar cel krijgen. De straf valt een stuk lager uit, gelukkig voor hem. De Fransman moet een boete betalen van 600 Singaporese dollars. Dat is omgerekend ruim 400 euro. Daar kan wel nog een bedrag bij komen, want de beheerder van de drankautomaat heeft hem ook aangeklaagd. Onder meer omdat ze alle 500 rietjes in die machine moesten weggooien. En een opmerkelijk plan van een school in de Amerikaanse staat New York om een robot voor de klas te zetten gaat niet door. Dat schrijft de New York Times. Op het idee van de school kwam protest omdat het bedrijf dat de AI-lerares heeft gemaakt ook banden heeft met een bedrijf dat realistische sekspoppen maakt. Nou, daar zaten ouders en leraren niet op te wachten. De pop zou Sally gaan heten en werd ontworpen met behulp van leerlingen, vertelt de schooldirecteur.
1: The students are the ones who actually determined what it's going to look like. They wanted a female, a younger female. They wanted, you know, that looks somewhere in the age of 16 to 24.
0: De AI-lerares zou lijken op een vrouw van tussen de 16 en 24 met lang bruin haar en een huid die net echt lijkt. Maar het gaat dus niet door. Sally komt dus niet voor de klas.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, het rijdt hier en daar wat langzamer, maar de langste file staat op de A50, Os richting Arnhem. Voor Renkum, 8 kilometer en 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht, een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden.
4: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Het is al jarenlang traditie op de vijfde woensdag na 30 juni. Tijd voor de belangrijkste kaatswedstrijd en stevast de oudste sportklassieker van Nederland, de PC in Franeker. En na een lange en warme kaatsdag viel gisteravond de beslissing.
5: Publiek, vanzelfs, stil. Weet dit, de laatste slag van 133ste PC. Voorin bij Chester steeds de Kilian Tistielamatje. Ja, ja, ja, ja, dat doet hij. En waar is er dan als eerste bij Sibroek? Dat is Mark Middelsma. En de rest dondert er vanzelfs hoe hinnen. En is dat terecht?
6: Tuurlijk,
5: 100%.
2: 100%. Sportcommentator Anne de Jong. Nou, dat 100%, dat begrepen we allemaal. 100% verdiend dus.
7: Jazeker.
2: Die winst was niet echt een verrassing?
7: Zeker niet. Ik hoorde gisteren in het Radio 1-journaal de gezellig Mark Robin Visser bij de PC. Dus ik denk, ik ga dat toch een beetje volgen. En Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Chisse Steenstra waren echt de grote favorieten. Hadden 12 van de 14 wedstrijden gewonnen dit jaar. En wonnen dit jaar dus de PC. Afgelopen weekend hadden ze juist nog wat wedstrijden verloren. Maar in plaats van paniek te raken hadden ze een soort geheim wapen ingezet. Ze gingen vissen. Zeiden dat ze weinig hadden gevangen, maar dat ze wel weer een beetje tot elkaar waren gekomen. En dus wonnen zij uiteindelijk.
2: Ze waren echt letterlijk gaan vissen.
7: Ja, volgens mij wel. Zo, dat begreep ik in de interviews achteraf.
2: Ik dacht dat het tactiek was tijdens de wedstrijd dat je het daarover had.
7: Nee.
2: Maar ze waren gewoon lekker langs de kant van het water gaan zitten.
7: Ja, blijkbaar. En ze hadden dus weinig gevangen. Dus het is niet helemaal een topweek voor ze geweest. Nee, het zal sowieso wel een topweek zijn geweest. Nee, dat schijnt een soort rust te hebben geboden. En die Rick Minnesma, die won trouwens ook nog het klavertje 4. Dan heb je de 4 belangrijkste wedstrijden van het jaar gewonnen. Nou, dit is als de 173ste PC. En hij is nu de 14e die in totaal dat klavertje 4 haalt. Dus dat was ook nog wel een bijzondere prestatie. En mocht je nou ook nog denken, ja, waarom praat die man nou helemaal niet over wie er bij de vrouwen gewonnen heeft? Dat is dan weer een paar weken later. 19 augustus, de 50ste vrouwen PC dit jaar in Weidem. Dus dat wordt ook heel erg bijzonder.
2: Ja, een dag die belangrijk is voor Friese altijd, hè?
7: Ja, nee, absoluut. Ik heb zelf in Friesland gewoond. Ik ben zelf nooit bij de PC geweest. Maar er zijn van die dagen bij het vierljeppen bij de PC en bij het scootjesielen. Dat loopt helemaal over van de traditie. En vooral ook heel erg gezelligheid en eenheid. Het zijn echt bijzondere sportdagen ieder jaar.
2: Gaan we over naar een wat bredere sport in heel Nederland, het voetbal.
7: Ja.
2: Veel clubs moeten natuurlijk officieel nog beginnen, maar Ajax en FC Twente zijn dan weer toe aan hun tweede belangrijke wedstrijd. Een beslissend Europees duel. Ajax won de heenwedstrijd met 4-1 van Vojvodina. Dus de buit daar eigenlijk al binnen?
7: Ja, je moet altijd een beetje opletten met voorspellingen in sport, vind ik. Maar deze durf ik wel te voorspellen. Ajax is heel veel beter en speelt in de eigen arena. Die is uitverkocht en daarom heeft de nieuwe trainer Michel er extra veel zin in, zei hij. Ook al was afgelopen weekend al bij een oefenwedstrijd zijn debuut in de arena. Daar mag het eigenlijk niet misgaan. Het is sowieso ook Conference League. Dus het mag sowieso nog niet echt misgaan met Ajax in deze fase van dat toernooi.
2: Nou, dan heeft FC Twente het een stuk lastiger. Want die verloren vorige week thuis. 1-2 werd het tegen Ferencváros. Wat moeten ze anders doen?
7: Ja, ik vraag me af of zij per se heel veel anders moeten doen. Twente was in die wedstrijd zeker niet minder dan Ferencváros. Maar ze hebben zichzelf wel heel moeilijk gemaakt door dus die twee doelpunten weg te geven. Dus het simpele antwoord is, wat moet Twente anders doen? Meer scoren. Maar dat is in deze sport niet ongewoon. Weghorst is weer gewoon de spits. Dat heeft Van der Brom ook alweer gezegd. Ja, en het is vooral een beetje gek om te zien dat Twente een heel seizoen gespeeld heeft om bij de top 4 te komen. Het tot de laatste seconde van de competitie nog spannend was of ze dat zouden halen. Want als Ajax zou winnen van Heerenveen, dan zouden zij vierde zijn geweest. En dan kan het zomaar zijn dat voordat het nieuwe seizoen begonnen is, dan die hele positie in de Europa League alweer uit handen is gegeven. Het zou zomaar kunnen. Wel extra spannend en het is zeker nog niet verloren voor Twente. Maar ja, er moet echt wel wat worden rechtgezet in Hongarije. En dan zijn ze er nog niet, hè? Want dan moet je nog een paar voorrondes spelen.
2: Ja, precies.
7: We beginnen pas net.
2: Maar goed, eerst deze woorden maar. Kijken we ook nog even terug op het WK voetbal. Want de terugcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond vanwege mogelijke misdragingen tijdens de WK-finale. In dit geval kun je dan vragen, over welke misdragingen hebben we het?
7: Ja, en over wie, en dan kan je bijna zeggen over wie niet. Over de spelers is het Leandro Paredes, Molina en Thiago Almada. Die hebben zich misdragen na de WK-finale. Zowel geweld als in woord en gebaar wordt er dan bij gezegd. Daar zit ook nog een staflid bij, Roberto Ayala. Een goede voetballer ooit geweest. Mocht je denken, wie is Roberto Ayala ook alweer? En gewoon ook om lekker nog even terug te gaan naar dat moment. Hij is de verdediger die Dennis Bergkamp uitkapt in 1998. Als hij die bal zo uit de lucht plukt en dan zo naar binnen kapt voordat hij hem geweldig in de halve finale binnenschiet. Dat is Roberto Ayala. Maar blijkbaar ook een staflid van de Argentijnse voetbalbond die zich misdragen heeft naar de finale. Of tenminste, dat wordt onderzocht. En verder gaat het ook nog over discriminerende spandoeken en spreekkoren en het gooien van voorwerpen vanaf de tribune. En dan gaan ze ook nog kijken of het wel mocht dat ze daar met een spandoek hebben gestaan over de Falkland-oorlog nadat Argentinië van Engeland gewonnen heeft. Het is nog maar een onderzoek. Er staan nog geen straffen tegenover. Maar de problemen stapelen zich wat dat betreft wel op voor Argentinië. En ze hadden de finale ook nog eens niet gewonnen.
2: Ja, dat ook maar even herhalen. Anne, dankjewel. Sportcommentator Anne de Jong.

0: Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
7: In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie ook kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging, nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man krijgt een celstraf en taakstraf, omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht tijdens een verhoor door een senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat Fauci betaalde voor Chinees onderzoek waaruit het virus volgens hen ontstond. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet.
0: Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, het wordt weer warm vandaag.
8: Het wordt inderdaad weer warm, Astrid, maar niet zo heet als dat het gisteren was. Want gisteren hadden we echt op uitgebreide schaal tropische temperaturen. Zelfs in het noorden van het land. Vandaag hebben we alleen in het oosten en zuidoosten van het land tropische temperaturen. Het was van 30 tot 33 graden. In de rest van het land is het dus onder de 30 graden. In het westen is het maximaal een graad of 26. En later vandaag trekt die wat koelere lucht ook over de rest van het land. Dus het gaat later vandaag wel wat afkoelen. Nou, het weerbeeld in eerste instantie vrij veel zonneschijn. Ook wel wat wolkenvelden. Vanmiddag trekken wat vaker wolkenvelden over het land. En in het oosten en zuidoosten is zelfs kans op een enkele bui.
0: Maar blijven we die zon wel zien de komende dagen?
8: Ja, we blijven zeker de zon zien, want morgen ook geregeld zonneschijn, maar morgenochtend ook wel vrij veel bewolking. Vooral in het noorden en midden van het land trekken ook weer enkele buien over. En de dagen daarna, dan blijft het weer droog en de temperatuur die blijft zomers. Want morgen hebben we 22 tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten van het land. In het weekend is het zo'n 23 tot 27 graden. En zondag kan het ook in het zuidoosten van het land weer richting de 30 graden gaan.
0: Rico, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, onderweg. Op de meeste plekken valt het wel mee. Het is natuurlijk niet echt een ochtendspits door de zomervakantie. Maar er zijn wel aardig wat bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Sint-Annabos en Oosterhout is de weg dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A58, A16 en A59. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. Dan een lange file op de A50, Os richting Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum, 40 minuten. Je hebt er 2 rijstroken minder door een kapot matrixbord. En op de N35 in beide richtingen technische problemen bij de Salland-Twente-tunnel. Die is dicht, je wordt lokaal omgeleid.
0: De afgelopen 2 weken hielpen 20 Nederlandse brandweerlieden bij het blussen van branden in het Spaanse Catalonië. Straks de coördinator over hun ervaringen.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elk

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
4: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: Na ruim 2 weken zit de inzet van de eerste groep Nederlandse brandweerlieden in Catalonië erop. Ze hielpen daarbij het bestrijden van natuurbranden en ze leerden tegelijkertijd van de Catalaanse aanpak. Morgen reist de eerste ploeg terug naar Nederland en dan volgt een nieuwe Nederlandse ploeg hen op. Coördinator van de ploeg die morgen vertrekt is Brian Verhoeven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hoe zijn deze 2 weken jullie vergaan?
6: Ik zou zeggen goed, maar intens. Het team heeft uiteindelijk kunnen doen waar ze voor kwamen, helpen bij de branden. Bijna iedere dag zijn ze wel ingezet, ofwel op een actieve brand, of bij een brand waar nog nablusswerkzaamheden nodig zijn. En in natuurbrandbestrijding is dat een vrij belangrijke tak van ons werk. Want ja, anders sta je er morgen weer, want dan laait hij op. Dus ik zou zeggen geslaagd, maar ik denk dat men ook wel klaar is om weer terug te keren. Na twee weken lang zwaar fysiek werk.
5: Ja, want jullie kwamen aan ongeveer een week na die grote natuurbrand aan de Costa Brava. Hè? Hoe was dat?
6: Ja, bijzonder. We kwamen eigenlijk aan in een brandweer of in een systeem waar men gewoon duidelijk moe was. Want het was niet alleen die Costa Brava brand. Zij hadden meerdere echt grote branden tegelijk. En ook gewoon branden in de orde grootte, honderden hectares. Nou, die Costa Brava brand was meer dan 2000 hectare. En dat is uitdagend voor wie dan ook. Zelfs voor de meest gespecialiseerde mensen, zeg maar. Je merkte wel echt bij aankomst dat de Catalaanse brandweercollega's moe waren. En dus dat het ook fijn is dat wij hier zijn. Ondanks dat wij echt niet het verschil gingen maken. Dat je er toch bent om te helpen.
5: En hoe is het dan nu? Waar komen jullie collega's morgen in terecht?
6: Een nog droger Catalonië, denk ik. Wij zijn hier 2 weken geweest. Wij hebben 1 lokale onweersbui meegemaakt. Maar die viel in het gebied waar het risico sowieso niet zo groot was. De rest van Catalonië heeft gewoon ook weer 2 weken geen druppelregen gezien. En wat we merken als je door de natuur loopt hier, is dat gewoon de natuur het niet meer trekt. We zien takken doodgaan of volledige bomen doodgaan, struiken, grassen, alles verdort. En in die zin is het dus ook wel nog steeds wachten op de verkeerde ontsteking. En hopelijk komt die natuurlijk niet. Maar we weten hier wel, de Catalanen en wij ook, dat een ontsteking op de verkeerde plek hier echt voor grote problemen kan zorgen. Ze hebben hier gewoon langdurig wisselvallig weer nodig. Maar voorlopig lijkt dat er nog niet in te zitten. Want het wordt nu weer steeds heter. Het is weer nu, ja, niet nu deze ochtend, maar overdag weer 40 plus graden.
5: Ja.
6: Dus uitdagend, ja.
5: Jullie gingen om te helpen, maar ook om te leren. Hebben jullie wat geleerd?
6: Zeker. Ik denk dat het ik kan allerlei punten opnoemen, maar ik denk het meest inzichtelijke is de manier van denken van de Catalaanse brandweer. Zij kijken heel erg vooruit in ruimte en tijd naar die brand. En daarop baseren zij hun inzet. Dus wij kunnen op een rechte flank staan, maar dan met de gedachte dat is mogelijk de kop van de brand als we die niet aanpakken morgen, omdat de wind bijvoorbeeld draait. En dus ook een stukje eigenlijk in scenario denken. En daar dus ook een stukje acceptatie. We zijn bij een brand geweest. Eigenlijk een best wel typisch Nederlands scenario. Die in no time tegen een woonwijk aankwam. De hoogstleidinggevende van de brandweer natuurlijk begrijpelijk ook wel enigszins in paniek. En die wilden alle eenheden die aankwamen in die woonwijk. Want ja, we moeten huizen verdedigen. Maar als je dat niet doet, en daar waren ze heel duidelijk in, ook binnen de Catalaanse brandweer, bij de natuurbrandspecialisten, dan ben je eigenlijk symptoombestrijding aan het doen. Dus als je alleen maar op zo'n wijk inzet, ja, die brand vanuit de flanken wordt steeds breder. Nou, die maken weer nieuwe runs, noemen we dat mee. Dus nieuwe bewegingen met de wind mee naar die wijk, waardoor het effectgebied steeds groter wordt. Dus ze zeiden van, oké, eerste twee eenheden op de wijk, prima, super logisch, zet ze alleen in op actieve vlammen. Dus niet preventief dingen nat maken. Maar de andere eenheden moeten echt op die flanken gaan werken om die brand gewoon smal te houden. Met de prioriteit op één van de twee flanken dan vaak.
5: En wat houdt dat dan in? Wat doe je dan als je op die flank werkt, zoals u het zegt?
6: Nou, dan gaat men naar de staart van de brand, dus het bovenwindse deel. En dan begint men daar met werken om de brand uit te krijgen. Dat kan met handgereedschappen zijn, dat kan met water zijn en met slangen. En dan vanuit daar werken ze richting de kop toe. Dat noemen we het ankeren van een brand. Je weet daarmee, als je je werk goed doet, althans, en daar letten ze natuurlijk op, dat alles wat bovenwinds van jou zit niet meer oplaait en dus ook niet weer opzij kan bewegen en een nieuwe beweging met de wind mee kan maken. En daarmee kunnen ze bijvoorbeeld wel zeggen, oké, wij gaan op die manier werken. Dat betekent dat we niet alles inzetten op het dorp. Nou, in dit geval ging het gelukkig gewoon goed hoor. Alleen het kan dus ook betekenen dat ze zeggen, die vijf huizen, die beschouwen wij als verloren.
5: En maar dat we doen moeten we zorgen dat de brand de 50... in toom gehouden wordt.
6: Precies, want als je die flanken niet aanpakt en dat wordt steeds breder, dan zijn het straks 50 huizen. Dus ze zeggen, oké, we offeren 5 huizen op, dat is helaas de situatie, om die andere 45 te redden, zeg maar.
5: Kortom, u heeft veel geleerd, mag naar huis, uw collega's gaan het overnemen. Hartelijk dank, Brian Verhoeven, coördinator van de ploeg die dus morgen vertrekt vanuit Catalonië.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Hey Astrid, een vraagje.
10: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
7: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
11: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Het gaat niet echt lekker tussen de twee grootste landen van Zuid-Amerika, Brazilië en Argentinië. De Brazilianen hebben de Argentijnse ambassadeur het land uitgezet, uit woede over uitspraken van de Argentijnse president, Javier Milei. Die noemde de Braziliaanse president Lula een dief en een veroordeelde gevangene. Een Braziliaanse minister reageerde vervolgens door Milei uit te maken voor clown. Buitenlands redacteur Jelle Baars. Nou, dat klinkt allemaal niet heel gezellig inderdaad. Waarom dat modder gooien?
12: Ja, het klinkt inderdaad niet gezellig, maar het is ook wel weer echt typisch voor de stijl van de Argentijnse president Javier Milei. Die gaat scheldend en tierend tekeer en ook op het internationale podium. Milei was in Brazilië om Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, te steunen bij de start van zijn campagne. En die is kandidaat tegen de huidige president Lula bij de komende verkiezingen in oktober. En ja, Bolsonaro is een ideologische bondgenoot van Milei. Hij steunde dus als staatshoofd een oppositiekandidaat in zijn buurland.
5: Maar waarom bemoeit hij zich daar zo openlijk mee? Wat is zijn belang daarin?
12: Nou, voor Milei is eigenlijk het internationale podium heel erg belangrijk. En dat zie je eigenlijk in zijn hele presidentschap. Hij is eigenlijk altijd bezig met bijvoorbeeld Donald Trump, met Israël, met Bolsonaro. Hij wil echt een referent zijn van het regionale en ook het mondiale rechts, het uiterste rechts. Hij is fan van Make America Great Again. Hij noemt zijn eigen beweging ook Make Argentina Great Again. Dus hij is heel erg bezig met het internationale podium. En er ja, in Argentinië is er nog een lezing. Ze zeggen, ja, Milei die wil eigenlijk zichzelf weer in aandacht zetten. En het afleiden van de interne politieke problemen. Want ja, in Argentinië gaat het niet zo goed onder zijn presidentschap. En door deze actie probeert hij eigenlijk weer een beetje zijn, ja, zijn eigen profiel op te poetsen. En af te leiden van binnenlandse problemen.
13: En heeft het er ook nog mee te maken dat hij dan heel erg tegen Lula is?
12: Ja, hij is tegen Lula. Lula is natuurlijk het ideologische tegenpool van hem. Lula staat voor het, ja, het linkse Latijns-Amerika. Is ook al eerder president geweest tijdens de wat toen de Rode Golf of de Pink Wave werd genoemd in Latijns-Amerika. Toen bijna alle regeringen in Latijns-Amerika links georiënteerd waren. En Lula was daar echt een referent van. En ja, Lula die heeft ook vaker gewaarschuwd dat Milei een gevaar was voor de democratie in Argentinië en in Latijns-Amerika. Dus ja, daar speelt ook zeker een oude vete tussen die twee.
13: Milei steunt dus vol Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro. Maakt die zoon een kans tegen Lula?
12: Ja, hij maakt zeker wel een kans. Het is, duurt nog wel even, ook deze verkiezingen, nog ruim 2 maanden. Dus in die 2 maanden kan nog een hoop gebeuren. Maar je ziet wel dat Lula eigenlijk in alle peilingen toch wel leidt. Sommige peilingen zeggen dat er dan een tweede ronde moet komen. Dat Flavio Bolsonaro dan daar iets grotere kans maakt. Maar ja, de campagne van Flavio is er eentje waar veel schandalen aan kleven. Zo werd onlangs bekend dat hij miljoenen zou aangenomen hebben van de gevallen bankier Daniel Volcaro. Die zijn speel in een grote miljardenfraudezaak. Ja, toen dat aan het licht kwam, zakte Flavio Bolsonaro weer in de peilingen. En het is ook nu maar de vraag of deze actie van Milei Bolsonaro ook goed heeft gedaan. We zien bijvoorbeeld toen JD Vance in Hongarije Orbán ging sturen, dat dat voor Orbán ook niet zo goed uitpakte. Dus het is echt maar de vraag of het zin heeft dat een buitenlands staatshoofd zich gaat mengen in de interne politiek van een land.
13: Ja. In ieder geval is het dus echt ruzie tussen de twee landen. Brazilië heeft de Argentijnse ambassadeur uitgewezen. Kan de ruzie nog verder escaleren?
12: Ja, dat zou kunnen. Dat zou mogelijk zijn. Brazilië en Argentinië hebben heel veel met elkaar te maken. Het zijn de twee belangrijkste handelspartners van Zuid-Amerika. Dus de handel tussen de twee landen is meer dan 30 miljoen of 30.000 miljoen dollar. Dat is heel veel geld gemoeid. En ik sprak gisteren een bron dicht bij het Argentijnse parlement. En die verwacht eigenlijk dat het voorlopig wel rustig blijft. Dat die handel ook wel doorgaat. En dat ook de ambtenaren op de verschillende ministeries gewoon hun werk blijven doen. En dat deze ruzie vooral tussen de twee presidenten blijft. Maar mocht Lula herkozen worden, dan heeft Milei zich natuurlijk wel heel erg in de voet geschoten. Want hij moet dan met Lula verder. En ja, dan is het maar de vraag hoe dat dan verder gaat tussen die twee landen. En dan kan het ook mogelijk commerciële gevolgen hebben.
13: Jelle, dankjewel. Buitenlandredacteur Jelle Baars. In Utrecht werd gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. En RTV Utrecht was daarbij.
14: Honderden mensen verzamelden zich op het Domplein, waar speeches werden gehouden en muziek werd gedraaid. Het is belangrijk om nu samen te komen, zegt deze aanwezige.
15: Vooral gekomen omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat als er zulke soort dingen gaande zijn, dat we dus als stad bij elkaar komen en met z'n allen dus laten zien hoe we daar tegen ingaan en dat we ons niet zomaar omver laten slaan.
14: Bij de terroristische aanslag van zaterdagavond in Berlijn kwam iemand om het leven. Er raakten tientallen mensen gewond toen een voertuig inreed op een menigte bij de Pride. En we blijven bij de Pride, want in Hoorn is de Pride Walk verplaatst omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Dat meldt NH Nieuws. De mars was jarenlang tijdens de Hoornse kermis, maar vindt dit jaar 2 maanden later plaats. De organisatie zegt dat deelnemers zich onveilig voelden nadat ze de afgelopen jaren zijn uitgescholden en bekogeld door kermispubliek. Raadsleden zijn verbijsterd dat het zover heeft moeten komen. Het is te gek voor woorden dat de organisatie zich hiertoe gedwongen voelt, zegt de fractievoorzitter van Pro. Niet de Pride zou moeten wijken, maar de mensen die zich niet kunnen gedragen, vindt een ander raadslid. Nabestaanden van de slachtoffers van het ongeval in Zeeland, waarbij vorige maand 3 kinderen en een schooldirecteur omkwamen, reageren met afschuw op de details die gisteren naar buiten kwamen in de zaak. Dat weet Omroep Zeeland. Toen werd bekend dat de verdachte in de weken voor de crash al tientallen keren werd beboet voor te hard rijden. Ook zou de stuurbekrachtiging van zijn auto kapot zijn geweest en hij maakte filmpjes tijdens het rijden. Voor ons als ouders en nabestaanden heeft dit niks meer met een ongeval te maken. Dit was een actie van iemand die speelt met levens, laat Stichting Namens de Familie weten. En het is warm, ook in Limburg. Maar ondanks temperaturen van rond de 35 graden gaat de training van politiehonden gewoon door. Wel met een aanpassing. De honden worden niet buiten getraind, maar in de Mergelgrotten van Geulum, weet Omroep L1. Want daar is het lekker koel, vertelt deze trainer.
16: De temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Hier hebben we vandaag een oefening waarbij we iemand moeten opsporen in de grot. In dit geval een vermiste of een verdachte. De hond die gaat hier zoeken naar verse menselijke geur. Hij is gemuilkorfd en gaat dan sporen volgen in de grot.
14: Honden zijn vatbaar voor hitte, omdat ze die alleen kwijt kunnen door te hijgen of via hun poten. En de Mergelgrotten zijn dus een ideale trainingslocatie.
13: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
17: Nog steeds een lange file op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 9 kilometer en 3 kwartier extra. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. Voorlopig blijven daar 2 rijstroken dicht.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
18: Op NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.

0: Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. Het is 8:08. Ook vandaag worden weer tropische temperaturen verwacht. En een uur geleden hoorden we al hoe vuilnismannen in Culemborg vanwege die hitte een uur eerder begonnen met hun route. Ook op de Milieustraat zijn maatregelen genomen vanwege het warme weer. Verslaggever Steve Bouwman, wat doen ze daar anders?
1: Nou, ze sluiten eerder dan normaal. In plaats van 4:30 sluiten ze hier om 2:00. En verder, ja, een beetje de gebruikelijke dingen. Extra plekken met verkoeling, extra water, zonnebrandcreme. Ja, dat is wel echt nodig, want het kan je flink warm worden. Zoals Arie Stijziger merkt, medewerker hier in de Milieustraat, die op dit moment mensen aan het helpen is.
2: Goedemorgen, welkom. Hoi, hoi.
3: Ik heb alleen plastic en karton.
2: Oké, zacht plastic, denk ik, hè?
3: Ja.
2: Oranje bakken en nummer 5, alsjeblieft.
1: Doei, doei. En lopen we even door, Arie, naar een plek waar er ook een hele hoop gebeurt. Hier worden batterijen ingeleverd?
2: Hier wordt het chemisch afval ingeleverd. Onder andere de batterijen, ja, en verfresten en allerlei chemische spulletjes, schoonmaakspulletjes. En die bergen wij hier weer op, natuurlijk. En hier wordt het echt al warm in de loop van de dag natuurlijk.
1: Ja, want nu valt het nog mee, hè? Nu is het nog te doen. Ja. Maar hoe warm kan het hier worden? Ook met al dat metaal hier.
2: Gisteren was het hier, in de chemieruimte was het 40 graden en boven was het ruim 30 graden. Dus dat is wel serieus warm en daar moet je mee omgaan. Hè. Dan moet je even op tijd gaan drinken en op tijd uit de zon gaan.
1: Ja, 40 graden, hoe komt hij dan die dag door?
2: Ja, dat is zwaar. Je moet op tijd je pauzes nemen, er even tussenuit gaan. En aan jezelf blijven denken, rustig aan proberen te doen, maar toch je werk blijven doen. Want bezoekers blijven komen natuurlijk, die wil je wel helpen.
1: Wat voelt u in uw lijf dan na zo'n dag? Je voor een flinke impact.
2: Ja, je bent zeker vermoeid aan het eind van de dag. Je bent blij dat hij erop zit. En dat de gelegenheid er is dat hij wat eerder naar huis kan. Dat je om 2:00 dat de poort dicht mag. Want dan ben je er ook al klaar mee.
1: Ja, we hoorden net dat u iemand hielp. Hè? Iemand naar de juiste plek hier aan het helpen was. Ik kan me ook voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn als het hier dicht is om 2:00. Is dat nog een probleem voor mensen?
2: Ja, het begrip is niet bij iedereen hier. Die hebben een autootje volgeladen en die willen hem toch graag leegmaken. Als dat voor een gesloten poort komt, dan vinden ze het niet fijn natuurlijk. En sommigen die vinden dat, die hebben begrip voor dat we eerder dicht gaan en anderen weer niet.
1: En wat zegt u dan tegen die mensen?
2: Je bent morgenochtend om 7:30 weer van harte welkom.
1: Ja. Zo is het ook. En het is ook niet anders. Ook hier is Jacqueline Eijer, directeur van de NVRD, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Ja, u vertegenwoordigt eigenlijk de mensen die hier werken, ook de vuilnismannen die ik een uur geleden sprak. Ja. Wat voor problemen hoort u nou? Wat zijn de meest schrijnende problemen die u hoort?
4: Nou, dat is echt al te veel warmte. Dus echt last, wat je ook eerder, een uur eerder of zo al in de reportage hoorde. Mensen op de wagen die echt gewoon duizelig worden en onwel worden. Dat zijn de grootste problemen.
1: Ja. En nu zijn er wat maatregelen die we op dit moment kunnen nemen. Hè? Dus eerder beginnen, eerder eindigen, eerder stoppen. Natuurlijk veel water drinken, zonnebrandcreme. We kennen de tips.
4: IJsjes.
1: IJsjes, ja, ook?
4: Ja, ja. IJsjes.
1: Die deelt hier soms uit?
4: Ja. Nou, ik niet persoonlijk, maar dat is wel een advies van geef ook IJsjes. Ja,
1: maar goed, dat zijn toch wel kleine maatregelen. En we zien natuurlijk een groter probleem. En dat gaat de komende jaren niet minder worden. Door klimaatverandering gaan we deze hitte vaker zien. Wat kan er nou meer gebeuren? En wat adviseert u misschien al daarover?
4: Ja, nou, het is een hele goede vraag. Eigenlijk merken we dit jaar, en dat hadden we kunnen zien aankomen, het zat er natuurlijk aan te komen, maar dat het niet alleen meer hittegolven zijn, maar dat ze ook echt warmer worden. En wat we ook merken is dat het verschil tussen 30 graden of 35 graden bij dit werk enorm is. Dus bij 30 graden zijn de protocollen die we hebben, werken prima. Dan, bij die extremere temperaturen.
1: Er moet
4: echt meer gebeuren.
1: En wat kan er meer gebeuren?
4: Ja, dat betekent toch verkoelende kleding voor tijdens het werk. De Milieustraten anders inrichten. Maar ja, dat zijn we nu aan het verkennen. Dat zijn oplossingen, dat hebben we niet nu paraat. Dus dat is meer voor de langere termijn om te doen.
1: En overkapping hier overheen?
4: Ja, bijvoorbeeld meer groen, overkapping. En we kijken ook, maar dat is een heel ander verhaal, sowieso naar een hele andere manier om de spullen van de mensen in te zamelen. Dus dat, dan kan je, als je dat doet, dan kan je hem ook inrichten, zodat hij tegen hitte kan. Ja,
1: dank Jacqueline Eijer, directeur van de NVRD. En ook u bedankt, Arie Stijziger. Succes nog vandaag in hitte.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Verslaggever Steve Bouwman vanaf de Milieustraat in Culemborg.
5: Op NPO.
6: Vanaf 8:00
7: voetbal.
6: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
5: Motorsport.
6: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
5: wielrennen.
6: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Fun. Elke dag tussen 4 en 6.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Het stroomnet raakt vol. Goase bouw daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, oh, nee.
13: Maak er een potje van

0: Spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Een grote Russische aanval vannacht op Oekraïne. Dit keer ook in het westen van het land. En nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Een oogst van nieuws. Thomas Delsing.
4: Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie naar onthullingen over mogelijke belangenverstrengelingen. Het onderzoek volgt naar berichtgeving van onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Universitair hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Volgens de universiteit had Verster toestemming om ook als consultant te werken, maar is de omvang van die activiteiten onduidelijk. Het dodental na de aardbeving in Japan van afgelopen dinsdag is opgelopen tot 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Vooral het zuiden van het land is hard getroffen. In de stad Kashima stortte een winkelcentrum in. Sommige delen van de regio hebben geen stroom meer. Daardoor doen ook airco's het niet. Doordat de temperatuur de komende dagen op kan lopen tot boven de 35 graden, waarschuwt de overheid inwoners voor een hitteberoerte. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. De FIFA is van plan om een commercieel bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
3: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Nou, het is een beetje een gekke spits. Het is op de meeste plekken niet heel druk, maar er zijn wel een paar plekken waar lange files staan door bijzonderheden. Allereerst A2 naar Maastricht vanuit Eindhoven, tussen Roosteren en Eurmond. 5 kilometer, 35 minuten extra. 2 rijstroken zijn er dicht na een onwelwording. Dan zijn er 2 rijstroken dicht bij Renkum op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk 50 minuten extra. Een combinatie daar van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. En tot slot helemaal dicht nog steeds de A27 naar Gorkum. Tussen Sint-Annebos en Oosterhout. Komt er een ongeluk? Omrijden kan over de A58, de A16 en de A59.
3: Het westen van de Oekraïne had vannacht te maken met zware aanvallen uit Rusland. En ook in Polen ging het luchtalarm af. Straks onze correspondent vanaf de grensovergang tussen Oekraïne en Polen.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
11: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Opnieuw een grote Russische aanval op Oekraïne. Ditmaal ook op het uiterste westen van het land, waaronder de stad Lviv. En zelfs over de grens, in de Poolse stad Lublin, is het luchtalarm afgegaan. Correspondent Christian Pauwen is in Oekraïne, staat bij de grensovergang met Polen. Christian, is daar net over de grens in Polen dus ook wat terechtgekomen?
4: Ja, er zijn nu ook beelden van en verdere informatie van autoriteiten dat er een object is neergekomen met een krater. Die heeft een krater veroorzaakt van wel 10 meter. Wordt nu onderzoek gedaan. Maar dat komt na die grootschalige aanval dus. En nadat ook afgelopen nacht Polen straaljagers op pad stuurden, omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
3: Gebeurt dat vaker?
4: We hebben wel al eerder een Russische kruisraket gehad die neerkwam in Polen. En ook wel vaker Russische kruisraketten die het luchtruim schenden. En natuurlijk ook nog veel vaker drones die het luchtruim schenden of neerkwamen. Maar goed, niet vaak dus dat zo'n Russische kruisraket neerkomt. Zeker met zo'n grote explosieve lading. Dus dat zorgt natuurlijk voor heel veel dreiging daar. Vandaar dat Polen ook altijd dit soort grote aanvallen nauw in de gaten houdt. En ja, wanneer nodig dus straaljagers op afstuurt om de dreiging tegen te gaan.
3: Jij was onderweg vanuit Oekraïne. Je komt dus echt net uit West-Oekraïne, staat echt daar aan de grens. En West-Oekraïne lag in dit geval dus echt zwaar onder vuur.
4: Ja, en dat is ook wel opvallend, want de afgelopen weken was het juist wat rustiger in het westen van Oekraïne. Werd vooral ook de hoofdstad Kiev steeds heel erg heftig geraakt, met vooral ook ballistische raketten steeds. In dit geval dus opnieuw een aanval op Lviv. We zien weer de verschrikkelijke, maar helaas ook bekende beelden van flatgebouwen, woonwijken die zwaar beschadigd zijn, reddingsacties die bezig zijn, inwoners die aan puin aan het ruimen zijn. Er wordt gezocht ook omdat er mogelijk ook slachtoffers onder het puin zitten. En wederom zo'n gecombineerde aanval van honderden drones, raketten, ballistische raketten. En dan krijg je dus ook wederom weer tientallen gewonden, in dit geval in Lviv, en ook meerdere doden, niet in Kiev en in andere steden.
3: Ja, want ook in de rest van Oekraïne kwam veel neer dus.
4: Ja, het was wederom een aanval door heel het land. Dat was ook de waarschuwing gisteravond van president Zelensky. Ze kunnen van tevoren dat zien, hè, dat de Russen weer een grootschalige aanval aan het voorbereiden zijn. Dat doen ze op basis van satellietbeelden en andere informatie die ze krijgen. En dan worden Oekraïners gewaarschuwd, er komt zo'n aanval aan. En daarom zag je gisteravond al dat heel veel inwoners bijvoorbeeld van Kiev al uit voorzorg in de schuilkelders gingen zitten. Want zeker met die ballistische aanvallen, dan kan je niet op tijd in de schuilkelder zijn als het luchtalarm afgaat. Die raket gaat zo snel dat je vaak niet op tijd in de schuilkelder kan zijn. Maar daarnaast, naast Kiev, ook dus een grote aanval op de stad Kryvyi Rih. Dat is verder in het zuidoosten. En daar zou ook een flat zijn geraakt waar een gezin bij om het leven is gekomen, onder wie 2 kinderen.
3: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauw vanaf de Oekraïns-Poolse grens. Het is 8:09. De Universiteit Utrecht begint een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw zochten dat uit. Universitair hoofddocent Joris Verster ontving volgens dat onderzoek persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. En de universiteit laat nu dus de hele afdeling onderzoeken. Emiel Woutersen, onderzoeksjournalist bij platform Investigo, over die mogelijke belangenverstrengeling.
5: Hij doet onderzoek waarboven staat Universiteit Utrecht, maar blijkt dan ook persoonlijk betaald te worden door deze bedrijven. En het gaat bijvoorbeeld om een studie van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf naar een middel dat zou helpen tegen de kater na het drinken van alcohol. En Versterk concludeert dan bijvoorbeeld op basis van slechts 5 proefpersonen dat dit een beloftevol medicijn is. En daar gaat het bedrijf vervolgens weer mee aan de haal. En het bedrijf vertelde aan ons dat hij zelfs aandelen heeft gekregen in het bedrijf als beloning voor zijn werk. En experts op het gebied van wetenschappelijke integriteit zeggen dat dit voorbeeld en ook andere voorbeelden, ja, dat not done is, deugt niet om onderzoek te doen terwijl je er een duidelijk financieel belang bij hebt, citeer ik er bijvoorbeeld eentje.
3: Ja, en ik hoor 5 proefpersonen, is dat ook niet een beetje minimaal?
5: Ja, ook daar zitten experts vraagtekens bij. En het is een pilotstudie, dat staat er allemaal wel in. Maar vervolgens is dat voor bedrijven natuurlijk wel een manier om om te zeggen, uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een beloftevol medicijn is. En op die manier ook weer nieuwe investeerders op te proberen te halen. Dus je ziet hoe die banden elkaar ook versterken.
3: En dat hij daar dan geld of aandelen voor krijgt. Mag dat onder voorwaarden wel of niet?
5: Er zijn regels waar universiteitsonderzoekers zich aan moeten houden. Dat gaat in dit geval om de regeling nevenwerkzaamheden van de Universiteit Utrecht. En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden. En dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd. Dat zij niet op de hoogte waren van de schaal van de werkzaamheden van deze onderzoeker. En gaan daarom dus ook een onderzoek doen.
3: Hoe reageert hij zelf hierop?
5: Hij zegt zelf dat hij altijd duidelijk gemeld heeft wat zijn belangen waren. En dat het ook niet in beginsel geen belangenverstrengeling is om aandelen te hebben.
3: Dus hij zegt, ik ben betaald in aandelen, maar dat heeft mijn werk niet beïnvloed.
5: Dat zegt hij, ja, inderdaad. Hij zegt dat heeft nooit invloed gehad op de vragen die ik stel of op de conclusies die ik trek. Dat hebben we ook niet kunnen aantonen. Dat is ook heel moeilijk om aan te tonen. Nogmaals, experts zeggen van ja, de schijn van belangenverstrengeling is al een probleem. En als jij aandelen hebt in een bedrijf en dan ook het medicijn onderzoekt, ja, dat levert wel een hele moeilijke situatie op.
3: Gebeurt dit vaker?
5: Daar hebben we nu in dit geval geen onderzoek naar gedaan. Maar het past wel in een bredere trend. Ik heb eerder ook onderzoek bijvoorbeeld gedaan naar belangenverstrengeling in Alzheimer-onderzoek. Recent nog moest een alcoholonderzoeker uit de gezondheidsraad. Omdat zij te veel banden had met de alcoholindustrie waar onduidelijkheid over was. Dus ja, ik denk wel dat het past in een bredere trend van vermenging van wetenschap en bedrijfsleven. Die op zich wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een beloftevol medicijn is. En op die manier ook weer nieuwe investeerders op te proberen te halen. Dus je ziet hoe die banden elkaar ook versterken.
3: En dat hij daar dan geld of aandelen voor krijgt, mag dat onder voorwaarden wel of niet?
5: Er zijn regels waar universiteitsonderzoekers zich aan moeten houden. Dat gaat in dit geval om de regeling nevenwerkzaamheden van de Universiteit Utrecht. En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden. En dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd. Dat zij niet op de hoogte waren van de schaal van de werkzaamheden van deze onderzoeker. En gaan daarom dus ook een onderzoek doen.
3: Hoe reageert hij zelf hierop?
5: Hij zegt zelf dat hij altijd duidelijk gemeld heeft wat zijn belangen waren. En dat het ook niet in beginsel geen belangenverstrengeling is om

0: weten dat hier niet is gebeurd. Dat zij niet op de hoogte waren van de schaal van de werkzaamheden van deze onderzoeker. En gaan daarom dus ook een onderzoek doen.
1: Hoe reageert hij zelf hierop?
0: Hij zegt zelf dat hij altijd duidelijk gemeld heeft wat zijn belangen waren. En dat het ook niet in beginsel geen belangenverstrengeling is om aandelen te hebben.
1: Dus hij zegt, ik ben betaald in aandelen, maar dat heeft mijn werk niet beïnvloed.
0: Dat zegt hij, ja, inderdaad. Hij zegt dat heeft nooit invloed gehad op de vragen die ik stel of op de conclusies die ik trek. Dat hebben we ook niet kunnen aantonen. Dat is ook heel moeilijk om aan te tonen. Maar nou ja, nogmaals, experts zeggen van ja, de schijn van belangenverstrengeling is al een probleem. En als jij aandelen hebt in een bedrijf en dan ook het medicijn onderzoekt, ja, dat levert wel een hele moeilijke situatie op.
1: Gebeurt dit vaker?
0: Ja, daar hebben we nu in dit geval geen onderzoek naar gedaan, maar het past wel in een bredere trend. Ik heb eerder ook onderzoek bijvoorbeeld gedaan naar belangenverstrengeling in Alzheimer-onderzoek. Recent nog moest een alcoholonderzoeker uit de gezondheidsraad, omdat zij te veel banden had met de alcoholindustrie waar onduidelijkheid over was. Dus ja, ik denk wel dat het past in een bredere trend van vermenging van wetenschap en bedrijfsleven, die op zich niet goed is, of niet ergens, excuus. Maar waar, ja, waar wel belangenverstrengeling op de loer ligt.
1: Deze hoofddocent wordt, die heeft dit gedaan en dat wordt nu dus onderzocht, maar de universiteit gaat de hele afdeling onderzoek. Waarom is dat?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Tenminste, wij hebben onderzoek gedaan naar deze persoon. Dus de universiteit heeft vervolgens aangekondigd de hele vakgroep onder de loep te nemen. Ik ben benieuwd wat er uit het onderzoek gaat komen. Ze gaan kijken naar de wetenschappelijke cultuur en naar de manier hoe er wordt omgegaan met wetenschappelijke integriteit.
1: Is het een zorgelijke ontwikkeling?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het zorgelijk is, omdat als u en ik een bericht van een bedrijf zien over een medicijn dat goed werkt, dan kunnen we denken van ja, dat is misschien reclame. Dat kunnen we op een bepaalde manier lezen. En als daarbij staat dat blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dan lezen wij dat op een andere manier. En dan kent dat toch ook meer waarde toe. En ik denk daarom dat het wel belangrijk is dat duidelijk is hoe onafhankelijk dat onderzoek is en hoe die belangen precies lopen. Dus in die zin denk ik wel dat het zorgelijk is dat dit soort dingen gebeuren.
1: Zei Emiel Woutersen van platform Investico. In Den Haag is vandaag een crisisoverleg over de droogte. Staat op de voorpagina van het AD.
2: Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen samen om mogelijke maatregelen te bespreken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er meer sluizen dichtgaan, zoals al is gebeurd in het Twentekanaal. In het hele land zijn de gevolgen van de droogte voelbaar. Volgens het AD worden sluizen minder vaak gebruikt, vaarroutes beperkt en slootwater mag niet worden opgepompt. Zorginstellingen zijn jaarlijks bijna 6 miljard euro kwijt doordat medewerkers zich ziek melden. Dat meldt nu.nl. De website schrijft over een onderzoek van ABN AMRO. Daarin staat ook dat werknemers in de zorg gemiddeld 7,5% van de tijd afwezig zijn, ruim 2% langer dan het gemiddelde ziekteverzuim. Van het zorgpersoneel dat zich ziek meldde gaf ruim een kwart in een enquête aan dat de redenen daarvoor werkgerelateerd waren. En ook in de VS zijn ze bezig met coronaverhoren. Anthony Fauci, de Amerikaanse Jaap van Tissel een beetje, werd ondervraagd door het congres. De Republikeinen vinden dat hij niet eerlijk is geweest over waar het coronavirus ontstond. Fauci vindt dat politici hem zwart proberen te maken en had op vragen maar één antwoord, hoorde CNN.
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
2: Op advies van zijn advocaten gaf hij dus geen antwoorden. De arts zei dit meer dan 100 keer tijdens het verhoor. En de regelbrei in Nederland wurgt de economie. Dat zegt tenminste de Telegraaf. Consultants van PwC keken hoeveel tijd er per arbeidsuur wordt besteed aan het naleven van regels. Daarin zijn we volgens hen koploper van Europa. Dat zou jaarlijks 17 miljard euro kosten. Volgens PwC zijn er bijna 4 keer zoveel banen die werken aan regelgeving dan dat er werk is in innovatie en ontwikkeling. Dat kan volgens een hoofdeconoom van het bureau slecht zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Een Franse toerist tot slot in Singapore komt goed weg, is onder meer te lezen bij France 24. De man van 19 postte een filmpje waarin hij likte aan een rietje dat hij daarna teruglegde bij een drankautomaat. Hij werd opgepakt en kon maximaal 2 jaar cel krijgen, maar de straf valt een stuk lager uit. De Fransman moet een boete betalen van 600 Singaporese dollars, dat is ruim 400 euro.

0: Daar kan wel nog wat bij komen, want de fabrikant van de drankautomaat klaagt de toerist ook aan, omdat alle 500 rietjes in de automaat weggegooid moesten worden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Nog steeds een probleem op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Sint-Annebos en Oosterhout is de weg dicht na een ongeluk. Omrijden kan via de noordkant van Breda over onder andere de A58 en A16.
1: Thailand wordt overspoeld door goedkope synthetische drugs, vooral ketamine en crystal meth. Door de burgeroorlog in buurland Myanmar is er aan de grenzen van Thailand en Laos een enorme criminele economie ontstaan, met drugsproductie als belangrijk element. Thailand is daarom een offensief begonnen tegen deze drugshandel. Correspondent Mustafa Maghadi ging bij de grens met Laos een avondje mee met de Thaise politie.
3: Politieluitenant Paitoen staat samen met zijn team op een kruispunt ergens bij de grens tussen Thailand en Laos controles te doen. Thailand die heeft de drugscontroles in de grensgebieden opgeschroefd, omdat er zoveel drugs hier binnenkomt. Eén of twee keer per week is het wel raak, zegt luitenant Paitoen. Geen vangst tot nu toe dus, maar de politieagenten langs de grens van Thailand die zijn tot dusverre bijzonder succesvol in het vinden van drugs. Onder een soort metalen tent staat een aantal tafels helemaal vol met pakketjes. En dat zijn 5 miljoen pillen meth die luitenant Paitoen met zijn team heeft onderschept. En die de politie hier nu trots toont. Je zou met dit soort vangsten denken dat het nieuwe drugsbeleid van Thailand dus een enorm succes is.
4: A part of successful, but not all.
3: Maar politiegeneraal Achayon Krijtong van het drugsbestrijdingsbureau in Thailand die zegt dat het maar een deels succesvol project is.
4: We're proud of the arrested more than before, but we're not satisfied.
3: Want er is nog heel veel werk aan de winkel, zegt hij. En dat klopt, want het VN-drugsbureau zegt dat er zoveel gevangen wordt door Thailand. Omdat er gewoon extreem veel drugs het land binnenkomt. Dat de Thaise politie dat absoluut niet allemaal kan pakken. En dat heeft gevolgen, namelijk dat het aantal verslaafden in Thailand ook aan het stijgen is met 10%. En daarom heeft de Thaise overheid als onderdeel van het drugsbeleid ook afkeerklinieken opgezet. Bijvoorbeeld deze waar ik nu ben, ook weer op een militair terrein, waar verslaafden anoniem en gedisciplineerd kunnen werken aan hun herstel. Ja, een van die verslaafden die zegt dat hij de drugs nam, methamfetamine, om wakker en energiek te blijven. Hij ging het zoveel gebruiken dat hij op een zeker moment 7 dagen achter elkaar wakker was en ging hallucineren. Dus besloot hij maar hier te komen. Alleen is dit niet zijn eerste keer hier. Hij is al eens afgekikt, maar viel terug. En volgens Prompong Kosapol, de manager van deze afkeerkliniek, gebeurt dat vaker. Omdat er zoveel drugs het land binnenkomt, is het spot goedkoop geworden. En als ze weer terug naar hun dorp gaan, merkt hij, vervallen ze toch vaak terug in hun oude gedrag. En zijn er hier dus al meerdere mensen die voor de 2e keer deze afkikkliniek bezoeken. In de hele regio groeit het drugsgebruik, omdat ja, deze pillen die stromen echt van Thailand naar alle landen in de omgeving, tot aan Japan en Australië toe. De Thaise politie lijkt het niet zelf aan te kunnen om dit te stoppen.
4: So that's why we help each other.
3: Dus smeekt politie-generaal Krijtong bijna om hulp van buitenaf.
4: If you not help the countries.
3: Want als andere landen Thailand niet gaan helpen, dan komen die pillen gegarandeerd in jouw land terecht.
4: They are going to your country for sure.
3: Voor luitenant Paitoen en zijn team zit het er bijna op vannacht. Ze willen nog een laatste auto checken.
5: Everything safe?
6: Happy, happy, okay. Happy dan.
3: Maar ze hebben nu weer niks gevonden. Dus,
7: bye.
3: Niks vanavond, maar in het met drugs overgoten Thailand is er altijd weer een nieuwe avond.
1: Een reportage van Mustafa Maghadi vanuit Thailand, niet ver dus van de grens met Laos. Nederlandse chipmachines bepalen de wereldtop, maar voor hoe lang nog? Terwijl ASM een recordomzet van 1 miljard euro boekt, bouwt China in rap tempo aan een eigen chipindustrie om onafhankelijk te worden van het Westen.
8: We moeten blijven innoveren, dat doen we ook, want op het moment dat je het niet doet, dan wordt je links en rechts ingehaald. Dus de competitie vanuit China gaat zeker toenemen, daar zijn wij het 100% mee eens.
1: Zegt de topman van ASM, niet te verwarren met ASML. Want ASML, dat is als maker van chipmachines bekend. Maar ASM is met dus 1 miljard euro omzet ook een grote speler. Volgens Joost Eijk, analist van de chipsector bij tech-consultant Altman Solan, is deze industrie belangrijk voor Nederland.
9: Absoluut. Het is toch een van de kroonjuwelen, denk ik, van de Nederlandse economie. En ook echt wel de nieuwe groeimotor voor Nederland.
1: En is Nederland dan het land of zijn er ook nog andere landen waar ze groot hierin zijn?
9: Ja, qua chipmachinemakers, ze hebben toch echt wel hele unieke kennis in huis. Er zijn een aantal andere landen die dat ook doen, bijvoorbeeld Amerika en Japan. Maar ja, Nederland heeft echt wel een aantal bedrijven die unieke kennis en chipmachines in huis hebben. Dus voorop die chipmachines, maar daarachter heeft Nederland ook nog een heel rijk ecosysteem eigenlijk van toeleveranciers, wat echt wel uniek is.
1: Nou wil China dus die machines zelf graag gaan maken. Waarom willen ze dat zo graag?
9: Ja, klopt. Je ziet, China is eigenlijk enorm snel hun eigen chipindustrie en hun supply chain aan het opbouwen. Er wordt enorm veel geïnvesteerd. En je ziet ook dat die lokale chipindustrie steeds meer tot wasdom komt. En dat doen ze eigenlijk noodgedwongen om steeds meer zelfvoorzienend te worden. Want zoals je ziet, ja, China wordt steeds meer afgeknepen als gevolg van alle exportrestricties.
1: Ja, maar bepaalde machines mogen niet naar China en dat mogen ze niet, dat mag niet van de VS.
9: Klopt, inderdaad. Ja, dat de chipsector die was eigenlijk heel lang heel mooi in balans met verschillende wederzijdse afhankelijkheden tussen alle regio's. Bij bijvoorbeeld de VS de chips ontwerpen, bedrijven in Azië de chips produceren en bedrijven in Nederland en Europa bijvoorbeeld die chipmachines produceren. Maar je ziet nu eigenlijk de afgelopen jaren een soort ontkoppeling plaatsvinden van dat hele model. En met name een ontkoppeling tussen de VS en China. En onderdeel daarvan zie je dat China exportrestricties oplegt voor steeds meer de meest geavanceerde chips en ook de chipmachines richting China.
1: Ja, dus de Amerikanen willen niet dat de Chinezen die zeer geavanceerde chips kunnen maken. Het gaat dus om echt wel complexe technologie. Kan het de Chinezen lukken om het zelf te gaan doen?
9: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de ontwikkeling van die chipmachines, dat kost enorm veel tijd en geld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de meest geavanceerde EUV-machine van ASML, dan heeft dat meer dan 10 jaar geduurd en miljarden gekost om zo'n machine te ontwikkelen. Dus over het algemeen lijkt die voorsprong bijvoorbeeld van de meest geavanceerde machines echt nog wel 5 tot 10 jaar voor te lopen. Tegelijkertijd zie je wel dat China natuurlijk enorm veel middelen heeft en ook inzet om die achterstanden in te lopen. Zowel qua geld als qua mensen die ze daarvoor inzetten. En China heeft denk ik ook laten zien dat als ze iets willen, ze dingen ook vrij snel voor elkaar kunnen krijgen. Kijk maar bijvoorbeeld maar naar de industrie voor zonnepanelen of elektrische auto's. En China is in dat opzicht ook wel een beetje een black box. Ze zijn niet heel transparant over waar ze precies staan met hun technologie. En dan zie je dat ze toch ineens als een duvel uit een doosje met hun eigen technologie de markt op kunnen komen. Kijk, afgelopen jaar ook maar met DeepSeek, met hun eigen AI-model.
1: Dus moet de Nederlandse chipsector zich zorgen maken?
9: Nou, ik denk op korte en middellange termijn zal dat wel meevallen. Er zit iets van groot risico. Je hoort ook wel vaker dat er een doorbraak is qua ontwikkeling. Maar er is een heel groot verschil nog steeds tussen iets in een laboratorium of een prototype ontwikkelen en iets echt competitief industrialiseren en een massaproductie te brengen. Dus op de korte, middellange termijn zal dat risico wel meevallen.
1: Zei Joost Eijk, analist van de chipsector bij tech-consultant Altman Solan. Overgaan we nu weer Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas, Astrid.
5: In de Efteling kun je sinds kort voor €17 een herbruikbare beker kopen, waarmee je de hele dag onbeperkt frisdrank kunt tappen. Maar tandartsen, kinderartsen en gezondheidsorganisaties maken zich zorgen. Zij waarschuwen dat het juist voortdurend drinken van frisdrank schadelijk is voor het gebit en kan bijdragen aan overgewicht bij kinderen. Foodwatch zegt, met dit systeem kun je op een dag meer calorieën met frisdrank binnenkrijgen dan je totale dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten. Daarom is de stelling vandaag: onbeperkt eten en drinken voor kinderen moet verboden worden in attractieparken. Thomas, ik kijk even naar jou. Jij hebt twee jonge kinderen.
0: Die binnenkort weer met opa en oma een dagje naar een attractiepark gaan.
5: Krijgen die dan een soort suikerbudget?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk wel, want deze oproep kwam dus mede van tandartsen. Mijn ouders zijn allebei tandarts geweest, dus dat lijkt me in dit geval vrij duidelijk.
5: Ja, dus jouw standpunt in stand.nl kan ik ook wel invullen.
0: Ja, dat klopt.
5: Ja, maar wat vindt u? Moet zo'n beker kunnen op een dagje uit? Is het aan de ouders en bezoekers om zelf gezonde keuzes te maken? Moet een pretpark dit soort aanbiedingen überhaupt niet doen? En speelt de overheid hier nog een rol in? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.
6: Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
10: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
6: Ontdek hoe op rma.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
18: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
0: In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend projectiel in hun luchtruim en denkt dat het is neergestort. Het dorp ligt op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Het onderzoek volgt na berichtgeving van onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Universitair hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. En de KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat.
1: Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, weer veel zon vandaag?
15: Ja, in eerste instantie wel, Astrid. Flink wat zonneschijn en daardoor ook snel oplopende temperaturen. Want het is op dit moment al 21 tot 24 graden. En we gaan later vanochtend en aan het begin van de middag uitkomen op 26 graden en langs de westkust. En 30 tot 33 graden in het oosten van het land. Dus wederom een behoorlijk hete dag. We zien wel geleidelijk aan wat wolkenvelden verschijnen vanuit het zuiden. En in het oosten en zuidoosten kan later vanmiddag een enkele bui voorkomen. En de wind die draait van zuidwest naar noordwest. En dat betekent dat er vanuit het westen geleidelijk aan minder warme lucht onze kant op komt. Dus later vanmiddag gaat die temperatuur dus langzaam naar beneden.
16: En wat betekent dat voor de komende dagen?
15: Nou, de komende dagen dan hebben we morgen te maken met een storing. Vooral in het noorden en midden van het land kan dus morgenochtend en aan het begin van de middag een enkele bui voorkomen. Lokaal zelfs met onweer. In het zuiden van het land blijft het morgen droog en daar kan het wederom 30 graden worden. In de rest van het land is het morgen zo'n 22 tot 27 graden. En dan het weekend, dan blijft het beide dagen droog. De zon zal flink schijnen en met 23 tot 27 graden en zondag misschien in het zuidoosten weer 30 graden blijft het gewoon zomers.
16: Dank je, Rico. En Tim, waar staan nog de files?
22: Ja, helaas op een paar plekken. Bijvoorbeeld op de A2, Eindhoven-Maastricht, tussen Echt en Born. 5 kilometer en 30 minuten extra. Door een ongeluk zijn twee rijstroken daar dicht. Verder ook andere zaken, zoals de A27, ook nog steeds helemaal dicht. Vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf knooppunt Sint-Annabos tot aan Oosterhout komt er een ongeluk eerder vanmorgen. Het duurt nog tot 9 uur deze ochtend. Tot die tijd kun je omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59.
16: Klinieken voor mensen met eetstoornissen zien steeds vaker patiënten die gebruik maken van afvalmedicatie. Straks een hoogleraar eetstoornissen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
5: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Klinieken voor eetstoornissen zien steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Trouw schrijft er vanmorgen over. Annemarie van Elburg is hoogleraar eetstoornissen en verbonden aan behandelcentrum CoEur. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Hoe komen die mensen dan aan de afslankmedicatie als het blijkbaar niet goed voor ze is?
10: De meeste mensen kopen die online en doen dat dus op eigen gelegenheid en voor eigen kosten. En een klein deel krijgt het voorgeschreven van de huisarts.
9: Maar wat voor eetstoornissen zijn dit waar we het over hebben?
10: De mensen die het voorgeschreven krijgen, dat zijn eigenlijk altijd mensen met eetbuisstoornissen die daarnaast bijvoorbeeld diabetes type 2 hebben ontwikkeld. Omdat ze een veel te hoog BMI hebben. En de andere mensen die het zelf kopen, dat is van alles. Dat zijn ook mensen met eetbuisstoornissen en een hoog BMI. Maar ook mensen met bulimia en soms zelfs met anorexia.
9: En waarom is het voor mensen met een eetstoornis niet goed om dit hulpmiddel te gebruiken?
10: Ja, voor mensen met een normaal of een laag BMI is het niet nodig en is het dus ook niet gezond, want dan is het een onderdeel van hun eetstoornis. En bij de mensen met een heel hoog BMI kijk ik er anders tegenaan. En dat zijn we ook in de loop der jaren gaan doen, omdat dat zijn mensen met een BMI, en dan moet je zich voorstellen een BMI van 50 of 60, die komen bij ons voor hulp, worden ook behandeld, maar die BMI krijgen wij uiteindelijk natuurlijk nooit helemaal omlaag. Want in de behandeling leren ze controle krijgen over hun eten, maar daarmee zakt hun BMI geen 20 punten, bij wijze van spreken. En dus daarvoor zijn we wat meer aan het nadenken van hoe doen we dat dan? En een van de manieren waarop we erover nadenken is, iemand moet wel voelen dat hij eetdrang heeft, want anders kun je die niet bewerken in behandeling. En als je een GLP-1-antagonist neemt, dan gaat dat toch voor een stuk weg.
9: Ja, met dat laatste woord, GLP-1, wat zei je, antagonist? Dat is een van die vele prikken die je kunt kopen.
10: Dat is de groep, zoals Wegovy en Ozempic en Saxenda en Mounjaro. Dat zijn allemaal GLP-1-antagonisten.
9: Niet iedere patiënt dus is hiervoor geschikt, maar er is een groep waarvoor het juist heel geschikt is.
10: Ja, er is een groep die een hele hoge BMI heeft. En die komen dan bij ons voor behandeling. En soms op dat moment gebruiken ze al de afslankspuiten. En soms hebben ze dat dus ook voorgeschreven gekregen, omdat ze diabetes type 2 hebben. En dan vinden wij het wel lastig, want dat is dus voor hun gezondheid heel belangrijk. Maar voor de behandeling is het soms in de weg zittend.
11: En dat zit hem er dan in dat ze dan niet meer zelf reguleren wanneer ze wel of niet honger hebben?
10: Ja, precies, precies. Ja, dus mensen hebben dan veel minder trek. En bij een aantal van die mensen gaat wat patiënten zelf noemen de food noise uit hun hoofd. En food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
11: En voor wie werkt het echt tegen zichzelf?
10: Dat is een hele goede vraag en die is niet zo makkelijk te beantwoorden. Wat we nu zien is dat mensen die een relatief lage BMI hebben, dus bijvoorbeeld rond de 30, als die die spuit gaan gebruiken, dan kun je ze eigenlijk ook niet meer behandelen. Want dan hebben ze de gedachten niet meer en kunnen ze er niet meer aan werken. Voor mensen met een hele hoge BMI is die gedachte blijkbaar zo sterk dat die ook onder de GLP-1-antagonist blijft bestaan. Ja. En die kun je dus wel behandelen.
11: Maar wat als mensen al van alles hebben geprobeerd en dat dit gewoon het laatste is waarmee ze op een gezond gewicht komen?
10: Ja, precies. Dat is aan het eind van onze behandeling, want onze behandelingen zijn niet gericht op afvallen, maar wel op het onder controle krijgen van je eetpatroon. Aan het eind daarvan bespreken we dit ook met ze. Er zijn zeg maar een aantal methodes om nu verder te gaan en te kijken of je je BMI omlaag krijgt. En daar zijn die afslankspuiten er één van. Een maagverkleining is een andere. En als laatste heb je natuurlijk dat je heel langzaam met een dieet kunt gaan afvallen. Maar dat vergt enorm doorzettingsvermogen. En gaat ook heel langzaam.
11: Dank u wel. Annemarie van Elburg, hoogleraar eetstoornissen en verbonden aan behandelcentrum COIR. ING blijft de wind in de zeilen houden. Ondanks alle onrust in de wereld blijft de grootste bank uit Nederland meer klanten trekken en meer leningen verkopen. En daarmee groeit de winst bij ING het afgelopen kwartaal opnieuw. Ruben Echt, even zonder de thee.
12: Ja, nee. Maar het is echt waar.
11: Dat vind je wel. Crisis in de wereld, maar dus niet bij ING en klanten van ING?
12: Als je naar de cijfers kijkt, dan zou je denken dat het allemaal heel normaal is in de wereld. De winst bij ING kwam over het tweede kwartaal van dit uit op 1,6 miljard. En dat is een groei van 16% vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Ja, je zei het al, meer leningen verstrekt, vooral heel veel hypotheken, ook in Nederland, ondanks die hele woningcrisis. Er zijn ook veel meer nieuwe klanten naar ING getrokken. Die hebben ook veel meer spaargeld daar geparkeerd. De risicokosten gaan omlaag, dus het geld wat ING apart moet houden voor als er misschien wat misgaat met een lening. Ja, dus wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Verenigde Staten, bonje met China, natuurlijk oorlog in het oosten van Europa. Ja, dat zien we dan allemaal niet terug in die cijfers. Opvallend is ook dat er heel veel beleggingsrekeningen zijn geopend het afgelopen kwartaal.
11: Dus je ziet onrust in de wereld, dus ook onrust op de beurzen, maar mensen gaan meer beleggen?
12: Ja, nou gaat het natuurlijk heel goed op de beurs. Alleen, ik ken één wijsheid met beleggen. Instappen laag, verkopen hoog. Nou, het is nu allemaal hoog, maar toch gaan mensen allemaal beleggen. Ja, je zag het gisteren ook, hè. Afgelopen twee dagen was er heel veel onrust met chipbedrijven. Ik heb daar vanmorgen ook over gesproken op de beurs. Ja, ING is het afgelopen kwartaal betrokken geweest bij de beursgang van SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Ik sprak net met de topman van ING, Steven van Rijswijk, en ik vroeg hem, ja, al die nieuwe beleggende klanten, is dat het SpaceX-effect?
13: Nou, dat niet per se, maar het is wel zo dat, en dat zie je natuurlijk in Europa ook, hè, we zien nu ook in Duitsland en in België komen er ook fiscale maatregelen om investeren te stimuleren. Dus je ziet in toenemende mate dat klanten geïnteresseerd zijn om het spaargeld wat ze hebben niet alleen maar in spaargeld te beleggen, maar ook in andere instrumenten te beleggen. Nou, wij zijn natuurlijk een hele grote bank. We hebben meer dan 41 miljoen particuliere klanten. In toenemende mate zijn wij ook onze klanten een bredere basis gaan aanbieden waar ze kunnen beleggen. Dat deden we in een aantal landen wel, maar in een aantal landen ook nog best wel beperkt. We zijn actief in 9 retaillanden en in sommige daarvan hadden we een breder aanbod op het investeringsgebied dan andere. Dat zijn we aan het uitbreiden en dat zie je nu terug in de cijfers.
12: Maar ja, dus niet specifiek dus. Er was zo'n hele marketingcampagne rondom SpaceX, waarbij je, als je naar zo'n website ging, meteen ergens een beleggingsrekening kon openen, onder meer bij ING. Het heeft allemaal wel geholpen, maar niet zozeer dat je dat nou terugziet in die cijfers. Maar ja, veel aandacht voor die beursgangen, dat helpt natuurlijk wel heel erg. Overal, dat zei Van Rijswijk ook, dat overheden meer willen, dat mensen met spaargeld dat toch gaan investeren, beleggen in Europa. Dat helpt ook om voor de infrastructuur te verbeteren en andere bedrijven te laten groeien. Ja, en die stimulans die lijkt je dan bij ING dan kennelijk wel terug te zien in de cijfers.
11: Toch nog even over die onrust in de wereld. Hè? Want vorige week kwam president Trump met nieuwe importheffingen. Het geweld in het Midden-Oosten gaat ook volop door. Ook in Oekraïne. Worden bedrijven daar dan niet door geraakt?
12: Nou ja, je zou in ieder geval denken dat ook een ondernemer wat onrustig zou worden. En dan zou je denken dat de vraag naar krediet wel gaat afkoelen. De rentes gaan ook omhoog. Je hebt gezien dat dat bij de ECB de afgelopen periode is gebeurd. Dus ik vroeg Van Rijswijk van ING ook wanneer hij denkt dat hij die effecten ziet bij ondernemers die bij ING bankieren.
13: Wat je nu ziet is dat de economie is eigenlijk best wel weerbaar. Je ziet ondanks die onzekerheid zie je het producentenvertrouwen wat toenemen. In Duitsland heb je zoiets als de Eiffel-index en je ziet daar ook vertrouwen toenemen. Bedrijven en ook particulieren blijven investeren. We zien dus wel aan de hypotheekkant. We zijn een van de grootste hypotheekverstrekkers in Europa. Dat blijft gewoon goed doorgroeien. En van onze 15 markt aan leningen groeit dit kwartaal kwam er 12 miljard uit hypotheken. We zien ook groei bij een aantal bedrijven. Maar met name waar het gaat om bedrijven die te maken hebben met uitgebreide supply ketens. Dus die in meerdere landen actief zijn, die mogen geraakt worden door tarieven of die afhankelijk zijn van de olieprijs. Ja, daar zullen we moeten blijven opletten. Daar zullen we moeten kijken hoe weerbaar zijn die bedrijven. Op dit moment zien we daar weinig van in ons leningenboek. Zoals ik al zei, onze risicokosten zijn ongeveer 280 miljoen euro. Dat is 15 basispunten van ons leningenboek. Dus het is momenteel nog beperkt, maar wederom, onzekerheid duurt voort. En de invloed daarvan op onze resultaten zie je vaak pas na meer dan een jaar. Dus het is voor ons zaak om dicht bij onze klanten te blijven.
12: Dus die echte impact, die zou je pas volgend jaar kunnen zien?
13: Ja, als dit doorzet, zou je daar nog wel een impact kunnen zien. Maar wederom, dat is op dit moment nog te vroeg om te zeggen.
12: Het is een vrij lang antwoord, maar samenvattend zou je eigenlijk wel kunnen concluderen. Er zijn heel veel zaken geweest de afgelopen jaren. De coronacrisis, Oekraïne, handelstarieven, Midden-Oosten. Ja, kennelijk passen bedrijven en consumenten zich dan toch maar steeds aan die nieuwe crisissen. Maar als er daadwerkelijk op de rem wordt getrapt, dan zien we dat pas volgend jaar.
11: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Waar stoppen ze? Dat staat in grote letters op de beroemde sportkrant L'Équipe.
14: De hele voorpagina staat in het teken van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK voetbal, dat is zijn idee, te verpassen aan privé-investeerders. Dat plan valt in de voetbalwereld niet lekker. Bij L'Équipe zien we een grote foto van Infantino en president Trump en ook fladderen er bankbiljetten in de lucht. Na de mix van het voetbal en de politiek op het WK in de VS is dit een nieuwe rode lijn die overschreden wordt, schrijft de krant. En wielrenner Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer meteen gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de sprint in de eerste etappe van de Ronde van Denemarken. Hij lag er vanwege een elleboogblessure een paar weken uit en miste dus onder meer de Tour de France. Tegen Sportza zei hij daar geen last meer van te hebben.
15: Het was af en toe wel ellebogenwerk, maar geen last gehad.
16: Geen schrik om dan de elleboog opnieuw te gebruiken?
15: Sowieso niet echt mijn stijl, dus ik probeer gewoon met de benen te positioneren, maar... Ja, het is wel een gevecht, maar goede wedstrijd.
14: Darter Gian van Veen deed gisteren als enige wereldtopper mee aan de Players Championship in het Duitse Hildesheim. En dat had een goede reden. Als Van Veen de finale had gehaald, zou die Luke Humphries voorbij zijn gegaan op de wereldranglijst en zijn geklommen naar plek 2. Maar helaas, de halve finale was het eindstation voor Van Veen. Hij kwam wel 4-1 voor, maar verloor uiteindelijk met 7-4 van zijn Poolse tegenstander. En dus ligt het totale prijzengeld van Humphries nog net ietsje hoger. En dat is waar de wereldranglijst bij het darten door bepaald wordt. Nou, we hebben het deze week al eerder gehad over de waarde van wielercriteriums. Of eigenlijk het gebrek daaraan. En Sportza doet er nog een schepje bovenop. Dat schrijft namelijk over een Frans criterium in Lisieux. Een van de smaakmakers daar van de afgelopen Tour de France, Baptiste Wijstroffer, deed gisteren mee. Onderweg kreeg hij dorst en maakte hij een stop bij de plaatselijke supermarkt. Tijdens de wedstrijd dus. En ondanks die pitstop kwam de renner alsnog als tweede over de streep in het Franse stadje. Ondanks, en dit vind ik het mooiste detail, dat hij een paar rondjes minder had gereden dan eigenlijk de bedoeling was. Dat kan dus ook gewoon.
17: Hadden ze het niet door?
14: Nou ja, het maakte dus blijkbaar allemaal gewoon niet zo heel veel uit. Wijstroffer gaf zijn visitekaartje af in de Tour als een van de meest strijdlustige renners. Daarom was er waarschijnlijk dus afgesproken dat hij hier een mooie plek op het podium verdiende. In de vijfde etappe van de Tour reed hij in zijn eentje 144 kilometer op kop.
17: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
18: Nog steeds een lange file op de A2, Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Eurmond. 9 kilometer, 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En ook nog steeds dicht, maar niet voor lang, de A27, Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout. Door die spoedreparatie, hij komt als het goed is om 9 uur weer vrij. Maar ja, op dit moment is het nog omrijden via de noordkant van Breda.
19: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Morgan Wallen met Love Somebody. Dat we in Nederland last hebben van invasieve rivierkreeft, dat is niet nieuw. Maar voor de zoveelste keer is er eentje bijgekomen. De Calico rivierkreeft. Die komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Inmiddels de 8e soort die een gevaar vormt voor onze natuur. Ecologen maken zich daarom ook grote zorgen. Onder wie Pim Lemmers.
1: Pim, goeiedag.
2: Goedemiddag.
1: Waar zijn we? We hebben afgesproken.
2: We staan bij de Klompenwaard, bij de Duitse grens, waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
1: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
2: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
1: Zullen we eens kijken of we vandaag weer een stukje kunnen vinden? Dat zou mooi zijn, hè?
2: Gaan we eens doen, ja.
1: Wat hebben we nodig?
2: Dan haal ik mijn schepnet even uit de auto en het waadpak. En dan gaan we even kijken.
1: Achterklep gaat open. Even kijken.
2: Emmer mee, ja. Waadpak.
1: Laarsjes ook?
2: Ja, die ook.
1: En het net?
2: Het schepnet.
1: Ja, perfect.
2: Daar gaan we. In 2016, 2017 werd hij voor het eerst bij Düsseldorf waargenomen. En dat is zeg maar nog maar zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens. En zodoende dat ik dacht, ja, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Het is tijd dat hij er zit en laten we eens gaan zoeken.
1: Ik zie de rivier verschijnen in de verte. Of nou ja, eigenlijk de plek, Pim, waar de rivier had moeten zijn.
2: Klopt, want hij staat helaas droog. Tenminste, het is niet de rivier zelf. Dit is een meestromende nevengeul van de Rijn. Maar ja, de Rijn staat nu zo laag dat er weinig te stromen valt.
1: Nou, leg het visnet maar weer neer.
2: Ja, die hebben we niet nodig inderdaad. Dus daar gaat hij.
1: Je hebt trouwens een potje bij je, hè, met het schaartje erin van de Calico rivierkreeft. Hier gevonden dus. Ja, even de doppen losdraaien.
2: Dan zie je dus aan de bovenkant van die schaar zie je een rij aan knobbeltjes lopen. En er is geen andere rivierkreeft die dat op die manier heeft.
1: Invasief dus, wat doet die?
2: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
1: Nou, je hebt hem dus liever niet hier in Nederland, die Calico rivierkreeft. En zo denkt het waterschap er ook over.
3: Jozef Vos ben ik, beleidsadviseur waterkwaliteit bij Waterschap Rivierenland. Als wij de rivierkreeft overal willen aanpakken, dan gaat het veel geld kosten. Er zijn wat berekeningen gemaakt voor het vangen alleen van rivierkreeften. Nou, als je dat zou doorrekenen op Nederlandse schaal, dan kom je op tientallen tot honderden miljoenen euro's per jaar uit. Dus dat is gewoon niet haalbaar. Bovendien nou ook niet meteen 100% effectief. Dus we moeten ook zoeken naar maatregelen als kunnen wij waterplanten langer laten staan. Hè, om dan te zorgen dat er wat meer weerstand is tegen die rivierkreeften. En wat meer ruimte is voor de natuurlijke vijanden van die rivierkreeften tussen die waterplanten.
1: Zodat die hem kunnen bestrijden.
3: Dat is zo, ja.
1: Terug naar ecoloog Pim.
2: Nou, dit is een stroommossel of een schildersmossel. Ik denk in de rivier dat het een bolle stroommossel is.
1: Mosselen genoeg dus, maar geen Calico rivierkreeft tot dusver. Hoe is het nou eigenlijk met de inheemse Europese rivierkreeft? Zit die veilig? Is die nog veilig voor al dat gevaar dat maar uit het buitenland komt?
2: Ja, goed. Kijk, enerzijds, die Europese rivierkreeft komt nog maar op één plekje in Nederland voor. En dat maakt het natuurlijk enorm kwetsbaar. Van de andere kant, Amerikaanse rivierkreeften komen al sinds de jaren 60 in Nederland voor. Dus ik verwacht niet dat die Calico rivierkreeft nou daar een extra impact op heeft.
1: En die Europese rivierkreeft, dus de inheemse die we hier al hadden, die wordt nu goed beschermd op een geheime plek.
2: Ja, dat is helemaal correct. Ja, ja.
1: Daar kan die Calico rivierkreeft niet bij komen.
2: Nee, klopt. Nee, een andere soort ook niet.
0: Zei Pim Lemmers, ecoloog, in een bijdrage van verslaggever Danny Simons.
4: NPO Radio 1 Podcast.
5: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
6: Merel.
7: Christian Vlokstra.
8: Yvette van Boven.
9: Op de Boezeda.
10: Stefan Stassen.
5: Wat lezen.
11: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
5: Luisteren.
12: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
5: Of kijken zij.
13: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
5: Wat raden ze aan deze zomer?
6: Heb ik mijn bril pas.
7: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
4: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De VS heeft voor het eerst sinds vorige week weer aanvallen uitgevoerd op Iraans grondgebied. En mogelijk belangenverstrengeling bij de Universiteit Utrecht. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Universitair hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Het onderzoek volgt na berichtgeving van onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Volgens de universiteit had Verster toestemming om ook als consultant te werken, maar is de omvang van die activiteiten onduidelijk. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. En het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen aangevallen in Iran, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zouden aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. Het dodental na de aardbeving in Japan van afgelopen dinsdag is opgelopen tot 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Vooral het zuiden van het land is hard getroffen. In de stad Kashima stortte een winkelcentrum in. Sommige delen van de regio hebben geen stroom meer. Daardoor doen ook airco's het niet. Doordat de temperatuur de komende dagen op kan lopen tot boven de 35 graden, waarschuwt de overheid inwoners voor een hitteberoerte. En bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: Er zijn nog twee plekken waar het wat stroperig gaat. Zoals op de A2, Eindhoven-Maastricht, tussen Echt en Eurmond. 9 kilometer en 40 minuten. Na een onwelwording zijn daar twee rijstroken dicht. En nog altijd problemen in de Salland-Twente-tunnel. Vanwege problematiek aan de techniek achter de matrixborden kan de tunnel niet open. In beide richtingen is hij dus dicht. Omrijden kan lokaal via U40 en U41.
0: Na een kleine week voerde Amerika weer aanvallen uit op Iran. Zometeen onze correspondent.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
20: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad, zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De VS heeft vannacht Iran weer aangevallen. Dat was voor het eerst sinds vorige week vrijdag. President Trump had gisteren al gezegd met een antwoord te komen na de Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië.
22: Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. We're going to hit them very hard.
0: En dat gebeurde dus afgelopen nacht. Midden-Oosten correspondent Daisy Moore vertelt waar de Amerikaanse aanval op was gericht.
23: Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een zware reeks aanvallen op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Er zijn explosies gehoord op veel verschillende plekken, waaronder ook de Iraanse eilanden ten zuiden van Iran. En de bombardementen zouden zo'n 2 uur hebben geduurd. Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie. Zwaar gebombardeerd. Wat daarbij dan de schade precies is, dat is voor nu niet duidelijk en heel moeilijk om een volledig beeld van te krijgen.
0: Iran zegt dat er ook burgerdoelen zijn getroffen. Zijn daar inderdaad aanwijzingen voor?
23: Ja, dat zeggen zij inderdaad. En infrastructuur die gebruikt wordt door burgers is de afgelopen periode steeds vaker doelwit. Denk dan aan bruggen, spoorwegen, elektriciteitscentrales, telecommunicatie-infrastructuur. Wat er vannacht exact getroffen is qua bruggen en dat soort infrastructuur is ontzettend moeilijk vast te stellen. Maar wat we wel horen van Iraanse officiële media is dat er 3 mensen gedood zijn bij een Iraanse aanval op een woonhuis op het Iraanse eiland Kishim. Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald. Dus ook burgerdoden horen we vanuit Iran.
0: En wat denk je, komt er weer een tegenreactie van Iran hierop?
23: We horen nu net nieuwsberichten dat er door Jordanië Iraanse raketten zijn onderschept. 5 Iraanse raketten gericht op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dus ja, dat zal waarschijnlijk alweer een reactie zijn. Kan zijn dat we dit ook op andere plekken kunnen verwachten in de loop van de ochtend of later vandaag. Door Iran zelf uitgevoerd of wellicht via hun bondgenoten in de regio. Dat is natuurlijk wat we de afgelopen tijd ook steeds vaker zien. De pro-Iraanse groepen in Irak of de Houthis in Jemen. We zien dat die groepen verder betrokken zijn geraakt. Bijvoorbeeld met aanvallen op Saudi-Arabië. Waardoor zij ook dit conflict in worden gesleurd. Terwijl we eigenlijk horen dat Saudi-Arabië hier juist liever buiten blijft en wil deescaleren. Zij zullen ongetwijfeld druk zijn deze geweldspiraal te stoppen. Maar ja, of dat lukt, dat is natuurlijk wel de vraag.
0: Zij correspondent Daisy Moore. Stijgende kerosineprijzen en een oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen half jaar was op zijn minst uitdagend voor veel luchtvaartmaatschappijen. Toch heeft KLM meer omzet gehaald dan een jaar eerder. Economieverslaggever Aide Brands, dat is top. Opmerkelijk.
1: Ja, zeker wel. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld Air France, die voelde de pijn echt wel. Transavia voelde hem ook. En ook echt wel bij andere luchtvaartmaatschappijen zie je dat de hoge kerosineprijzen echt wel pijn doen. Maar KLM lijkt het in ieder geval goed af te gaan dit tweede kwartaal.
0: Want waardoor lukt het hun wel dan?
1: Ja, ik vroeg het KLM-topvrouw Marjan Rintel ook even, want we waren toch wel even benieuwd.
2: Nou, het heeft natuurlijk behoorlijke impact. Zeker als je kijkt naar de schommelende brandstofprijzen. Die hebben enorme impact. Tegelijkertijd zien we ook dat de vraag naar vliegen groot blijft. En we hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten. Waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
1: Ja, dus KLM profiteert eigenlijk een beetje dat doordat mensen niet meer via Dubai naar Azië vlogen, nu direct met KLM naar Azië vlogen. Dus dat betekende meer klanten voor hen. En die goede, resultaten leiden ook echt tot wel wat meer winst. Dit tweede kwartaal steeg de winst naar 190 miljoen. Terwijl ze vorig kwartaal eigenlijk nog juist in de min stonden. Dus dat is echt wel een stevige plus.
0: Ja, nou was KLM gisteren ochtend ook al in het nieuws. Toen ging het over de onderhoudstak van KLM, die onder verscherpt toezicht is gesteld. Misschien toch eventjes kort wat er aan de hand is.
1: Ja, ze kregen een tik op de vingers van de toezichthouder. Er zouden bepaalde dingen niet op orde zijn, maar wat precies, dat wilde de toezichthouder niet zeggen. Het systeem zou niet helemaal op orde zijn. En ja, volgens KLM zou het echt om de meldingen gaan van kleine krasjes en dergelijke. Dus het blijft nog een beetje vaag waar het nou precies om ging. Maar het zou niet om de veiligheid gaan.
0: Dus die is echt niet in gevaar?
1: Nee, ik heb daar nog wel echt even flink op doorgevraagd bij Marjan Rintel. Dat gebeurt niet zomaar. Dus waarom staan jullie toch onder verscherpt toezicht? En dit is wat ze zei.
2: Het zijn echt twee verschillende dingen. Dus volgens mij moeten we daar heel scherp op zijn. Vliegveiligheid is op geen enkele manier in het geding. Is ook helemaal niet aan de orde. Staat bij ons ook op nummer 1, 2 en 3. Dit heeft echt met andere zaken te maken. Met kleine verbeteringen die we beter moeten vastleggen. Waar we scherp op moeten letten. Dat zijn kleine deukjes en krassen. Dat doen we ook. Dat moeten we ook doen. Dus daarom nemen we het serieus. Maar staat niet in relatie tot vliegveiligheid.
0: Kortom, ze kunnen door blijven vliegen. het tweede kwartaal, dus een goed kwartaal. Wat denken ze over het tweede deel van dit jaar?
1: Ja, de topvrouw was behoorlijk optimistisch. Ze had er alle vertrouwen in. Maar het is wel echt een bedrijf wat wij gewoon goed in de gaten houden. Want het staat voor gigantische uitdagingen. Los van de geopolitieke spanningen en de oorlogen en de gestegen kerosineprijzen. Moeten de luchtvaartmaatschappijen de komende jaren echt flink gaan verduurzamen. En dat betekent nieuwe en stillere vliegtoestellen. En dat betekent natuurlijk heel veel geld investeren. Dus een beetje winst is niet genoeg. Je moet echt gewoon flink veel geld verdienen om deze investeringen te kunnen betalen.
0: Aida, dankjewel. Economieverslaggever Aida Brands. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: Het is een beetje gek onderweg. Er zijn niet per se veel mensen onderweg. Het is niet echt een drukke spits, om maar zo te zeggen. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Nog steeds een file op de A2 naar Maastricht toe, tussen Echt en Eurmond. 8 kilometer en 40 minuten. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En ook de Salland-Twente-tunnel in de N35 is nog steeds in beide richtingen dicht door technische problemen. Daar word je omgeleid via U40 en U41.

0: uit. Bente met 3, 2, 1. Organisatoren van festivals en concerten kunnen sinds kort een bodemprijs op doorverkoopplatform Ticketswap instellen. Dat schrijft het AD. Zo'n bodemprijs moet dan voorkomen dat tickets spotgoedkoop worden doorverkocht. Berend Schans is directeur van de vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van zo'n bodemprijs?
1: Nou, in beginsel vinden wij dat wel een goed idee. Ik zou liever hebben dat dat voor alle tickets die op Ticketswap verhandeld worden zou gebeuren.
0: Want?
1: Nou, dit gaat nu voor organisatoren die samenwerken met Ticketswap. Dat is overigens goed, want dan kan Ticketswap ook garanderen dat het een veilig ticket is. Dus een echt bestaand ticket. En dat is voor al die andere tickets die aangeboden worden op Ticketswap niet altijd het geval. Het is een fan-to-fan platform, zeggen ze zelf. Maar er staan mensen op die al duizenden tickets hebben verhandeld. En dat gaat volgens mij niet meer over fan-to-fan. Dus ik zou liever hebben dat het voor alles geldt.
0: Maar dit gaat over een bodemprijs, dus minimaal moet betalen. Wat maakt dat dan uit voor festivals, voor organisatoren? Want het is oorspronkelijk gekocht, dus dat geld dat heb je al binnen, toch?
1: Ja, maar wij zien een soort veranderende houding ten opzichte van het ticket. Het is natuurlijk een schaars goed, dus wij als organisatoren en podia en festivals hebben natuurlijk liever dat mensen het direct een kaart kopen. En als er een soort houding ontstaat van, er zijn altijd wel ergens kaartjes tegen een lagere prijs, notabene ook te krijgen. Dan wachten mensen heel vaak met kopen. En dat is niet goed. Voorverkoopgetallen zijn gewoon belangrijk om te hebben, om ook te weten hoe iets loopt. En dat is één. En twee, mensen geven ook... Kijk, in wezen is dat kaartje al verkocht, hè? Dus het is een tweede geldstroom, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar als er minder mensen gaan verschijnen omdat ze... dat is gewoon van groot belang, zeg maar.
0: Dit gaat over een bodemprijs. Zou dan ook een soort maximumprijs eigenlijk moeten zijn?
1: Ja, die zit er al op, hè?
0: Die zit er wel
1: op. Ik weet niet precies wat de percentages zijn, maar op Ticketswap mag je een kaart verkopen, maar niet hoger dan een bepaald percentage. Volgens mij is dat 20% of zo. Dus ik zou het logisch vinden als die bodemprijs ook 20% minder zou zijn, dat die 80% van de tickets zou zijn. Liever natuurlijk gewoon het volledige prijs, maar goed.
0: Ja.
1: Dat is aan de organisator zelf, heb ik begrepen.
0: Ja, precies, want waar zou de grens wat u betreft dus moeten liggen op die 80%?
1: Ja, zoiets. Het liever heb ik helemaal niet dat er met prijzen gedumpt worden. Want zo'n ticketprijs is een zorgvuldig...

0: stand gekomen. Ja, evenwichtsspel. Als het voor een bepaald concert gaat, wordt er echt goed gekeken. Welke prijs van het ticket geldt. Want meestal gaan die inkomsten van ticketing bij een concert gewoon naar de artiest. En de zaal verdient zijn geld met bijvoorbeeld de horecaomzet. Dus er wordt altijd gekeken, wat is nou het goede evenwicht? Wat is goed voor de artiest en wat is goed voor de organisator? Bij festivals is dat wat complexer, want er zijn ook nog allerlei andere inkomsten natuurlijk. Maar zo'n prijs komt wel doordacht tot stand. Maar dus dan, het liefste zou ik gewoon 100% van die ticket hebben. Nou ja, en dat er misschien ook wat aan verdiend kan worden.
1: Maar als de organisator het zelf mag bepalen, dan kan hij toch zeggen, de bodemprijs is de prijs die het ticket gewoon normaal ook kost?
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Dus als ik een organisator was, zou ik dat ook stellen zo op die manier. Maar ja, dat is aan de organisator zelf.
1: Ja.
0: En in wezen heeft hij zijn inkomstenticket al binnen. Maar ja, als je bijvoorbeeld een festival organiseert en er zijn minder mensen dan jij ticket hebt verkocht, dan verlies je dus ook inkomsten op omzet op het terrein. Mensen kopen ook nog wel eens een fruitsalade of een biertje. Dat is natuurlijk van belang, ook als inkomstenbron.
1: Ja, dus daarom gaan ze wel weer akkoord met die eventueel wat lagere prijs, omdat ze dan in ieder geval mensen binnenkrijgen, bedoelt
0: ja.
1: u?
0: Ja, ja. Ja.
1: Ticket is natuurlijk ook wel. U had het over mensen die duizenden tickets kopen of organisaties en ze doorverkopen. Ja. Maar het is natuurlijk wel een uitkomst voor mensen die een kaartje hebben en onverhoopt niet kunnen.
0: Nee, en dat is ook iets wat wij in beginsel een charmant product vinden. Want ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik ergens een ticket had en dat ik uiteindelijk niet bleek te kunnen. En dan is het toch prettig als je dat of aan vrienden of bekenden of misschien aan een andere fan kan afdoen. Ik hoef daar dan persoonlijk geen geld aan te verdienen, maar er zijn mensen die dat prettig vinden. Maar zodra je daar als je dat duizenden keren doet, daar zit er gewoon een handeltje achter. Ja. En dan is het ook nog maar de vraag of dat legitieme tickets zijn ook. Dus of dat geen kopietjes of.
1: Maar dat is dat dus via TicketSwap gegarandeerd, toch?
0: Niet altijd. Helaas.
1: Oh nee?
0: Dat moet je met hun regelen. Ja, dat moet je met hun regelen. Dan moet je een samenwerking met hun aangaan. Dus iedereen die luistert, als je ooit een kaartje koopt via TicketSwap, kijk goed of SecureSwap op zit of iets dergelijks. Want dat garandeert of het een echte ticket is. Maar dat is lang niet altijd het geval. We hebben vaak te maken gehad met grote shows, bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena, waar de grootste problemen aan de deur veroorzaakt werd door tickets die via TicketSwap waren gekocht.
1: Nog een extra waarschuwing.
0: Dat is wel in het verleden.
1: Dank. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. In Soedan woedt nog steeds een burgeroorlog, inmiddels meer dan 3 jaar, waarbij heel veel burgerdoden vallen. Maar ook ver van het front is de nood hoog. 35 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Dirk Segaar is speciaal gezant voor Soedan van het Internationale Rode Kruis. En hij is net terug van een bezoek aan het land. Hij vertelt wat hem opviel.
2: Er is een heel breed scala aan zaken. Je ziet plekken zoals bijvoorbeeld in Atbara, in het noorden van Soedan, waar ik aankwam, waar je in het midden van de woestijn, meer dan 40 graden, heb je 20.000 ontheemden die zijn gevlucht uit Darfur, waar het ergste geweld heeft plaatsgevonden. Die zijn na dagen door de woestijn, zijn die daar aangekomen in een plek waar eigenlijk helemaal niks is. En die zijn vaak onder voet, zijn zwaar gewond. En daar is nauwelijks hulp. Je hebt dan wel de Soedanese Rode Halve Maan, het lokale Rode Kruis, die daar met vrijwilligers het beste probeert te doen met zeer weinig middelen. Dan denk je van, wat is de situatie ingewikkeld hier? Maar dan denk je ook van, wacht even, dit zijn de mensen die nog geluk hebben gehad. Want dit zijn de mensen die weg hebben kunnen komen vanuit het geweld. Maar tegelijkertijd, de plek waar ze terecht zijn gekomen, met nauwelijks voedsel, nauwelijks medische zorg, geen educatie, weinig voedsel, is nog steeds dramatisch. Ja. En daar merk je gewoon dat er meer hulp nodig is.
1: Is de situatie dan heel anders in de hoofdstad, in Khartoum?
2: Dat is weer een hele specifieke situatie die erg ingewikkeld is, want daar is het conflict begonnen 3 jaar geleden. Daar zie je uitgebreide verwoesting in de stad. Het is echt heel moeilijk om dat waar te nemen, hoeveel daar is gebeurd. Je hebt veel mensen die daar, miljoenen, die daar zijn gebleven, ondanks dat veel mensen zijn weggevlucht. Maar tegelijkertijd zie je dat er vanuit het conflictgebied 200.000 vluchtelingen zijn aangekomen. Maar je ziet ook meer en meer mensen, en dat is positief, die terugkomen. 2,8 miljoen, dus bijna 3.

0: miljoen mensen die spontaan terug zijn gekeerd. Je zag het ook in het hele land. Je ziet trucks met meubelen en matrassen op de achterkant allemaal opgepakt, die terugkomen naar maar een stad. Maar een stad waar hun huizen vaak verwoest zijn, kapot zijn. Ze hebben geen goed onderdak. De basisdiensten zoals water, elektriciteit, educatie, voedsel is allemaal heel beperkt.
1: Dus ook daar is het echt wel moeilijk.
0: Maar is het enorm moeilijk, ja.
1: Wat is er nodig? Is er meer internationale hulp nodig?
0: Ja, dat is zonder meer zo. We zien dat van het geld wat wij denken nodig te hebben als Rode Kruis, dat 35% is daarvan gefinancierd. Dus er zitten enorme tekorten aan geld en goederen om aan deze enorme grote groep mensen adequaat hulp te bieden. Dus dat is zonder meer het allereerste. En dan gaat het erom om dit geld en goederen ook naar deze hele afgelegen plekken te krijgen. Het mooie is dat het Soenese Rode Halve Maan heeft 110.000 vrijwilligers en hulpverleners die echt in alle 18 staten is. De enige organisatie die in elke uithoek van Soedan aanwezig is. Maar ze moeten wel geld en goederen hebben om mensen te kunnen helpen.
1: Ze Derk Segaar, speciaal gezant voor Soedan van het Internationale Rode Kruis.
2: Reactie aan de redactie. De inzet van een groep Nederlandse brandweerlieden in Catalonië zit erop. De coördinator van de ploeg, Brian Verhoeven, noemde de inzet goed, maar intens. En morgen volgt een nieuwe Nederlandse ploeg hen op die in een nog droger Catalonië terechtkomt. In Spanje is een vierde hittegolf op komst. Luisteraar Marcel stuurde daar een vraag over in via de NPO Luister-app. Zijn de regels voor een hittegolf anders in Spanje dan in Nederland? Of heb je in Spanje één lange hittegolf die pas stopt als de temperatuur onder de 25 graden komt?
1: Ja, want dat daar meestal warmer is dan hier, bedoelt
2: hij. Kan daar wel weken duren of maanden soms?
1: Nou, die vraag die hebben we even gesteld aan Carolina Pereira Maridan, hittegolf-expert bij het KNMI.
3: Een hittegolf is een periode met uitzonderlijke hitte voor dat specifieke gebied. Het is daarmee dus ook een relatief begrip. Want we raken als mens namelijk gewend aan het klimaat waarin we leven. Dus wat extreem is in Nederland, is in Spanje vaak heel normaal. De Spaanse Weerdienst kijkt dus naar temperaturen die uitzonderlijk hoog zijn voor Spanje. En omdat Spanje ook zo'n groot land is, hanteren ze zelfs verschillende drempels binnen het land. Omdat wat extreem is in het noorden anders is dan in het zuiden.
1: En ze legt ook even uit waarom er niet één algemene definitie is.
3: Landen hebben verschillende definities van hittegolven, omdat extreme hitte relatief is aan het klimaat waarin je woont. Dus waar je bijvoorbeeld bij 30 graden in Nederland al gezondheidsproblemen kan zien, is het in delen van India pas extreem, bijvoorbeeld bij 40 graden. Dus daarom stemmen landen hun hittegolfdefinitie af op hun eigen klimaat. Daarnaast verschilt het ook welke factoren belangrijk zijn. In droge klimaten kijken we bijvoorbeeld vaak naar temperatuur, maar in vochtigere gebieden wil je misschien ook de luchtvochtigheid meenemen in je hittegolfdefinitie.
1: Zo zit dat dus, ja, zei Carolina Pereira. Mag je dan?
2: Opnieuw heeft Rusland een grootschalige aanval uitgevoerd op Oekraïne. Ditmaal werd ook het uiterste westen van het land getroffen, terwijl het daar de afgelopen weken juist relatief rustig was. Correspondent Christian Pauwen vertelde dat de Oekraïnse president Zelensky gisteravond al waarschuwde voor een grote aanval. Hij legde uit dat Oekraïne vooraf op satellietbeelden kan zien dat de Russen een grote aanval voorbereiden. Richard vraagt zich af, als het wel lukt om die aanvalsinstallaties te zien, waarom lukt het dan niet om ze uit te schakelen?
1: Dat hebben we nog gevraagd aan correspondent Christian Pauwen.
4: Oekraïne gebruikt de eigen geavanceerde drones om aanvallen uit te voeren op lanceerinstallaties, op Russische vliegvelden en bommenwerpers, wapendepots en fabrieken. Maar die aanvallen zijn niet eenvoudig, want ja, Rusland is onwijs groot. Die dreiging komt uit veel windhoeken. De lanceerinstallaties zijn ook niet zo eenvoudig te vinden. En bovendien moeten ze ook nog door de Russische luchtverdediging heen komen. En als ze wat uitschakelen, dan kan Rusland dat vervangen met nieuwe systemen en raketten die ze op grote schaal blijven produceren.
1: Kortom, het is echt moeilijk en ingewikkeld.
2: Ja, dus ook dat opsporen is eigenlijk al heel ingewikkeld. En laat staan het uitschakelen.
5: 3 voor de dag.
1: 2 Nederlandse clubs komen in actie in de voorrondes voor Europees voetbal. FC Twente moet uit tegen het Hongaarse Ferencváros. En moeten ze een achterstand van 2-1 omzien te buigen. willen ze verder mogen om kansen maken op die Europa League. En Ajax speelt een niveau lager in de Conference League. Thuis tegen

0: waren Vojvodina uit Servië. Die hebben het wat makkelijker, want ze verdedigen een 4-1 voorsprong. In Rotterdam worden bijna 6800 Joodse Rotterdammers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar vernietigingskampen. Organisator Theo Kemperman over hoe die herdenking eruit gaat zien.
1: Naast dat de burgemeester en de ambassadeur een korte toespraak hebben gehouden, wordt er een officiële herdenkingstoespraak gehouden door een gastspreker. Dat is dit jaar mevrouw Leontien Meijer van Mens. Zij is directeur van Museum Rotterdam. Daarna spreken twee rabbijnen een kort gebed uit. Is er een moment van stilte? Volgen de kransleggingen. En daarnaast volgt een defilé. En dan is het eigenlijk het einde van een toch al wel een uur durende herdenking.
0: En er zijn toespraken van onder andere de Rotterdamse burgemeester Schouten en de Israëlische ambassadeur Vatni. De Poolse premier Tusk gaat naar de plek in het oosten van Polen, vlakbij de Oekraïnse grens, waar een projectiel is terechtgekomen. Ze staan erop scherp, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er zijn nu ook beelden van en verdere informatie van autoriteiten dat er een object is neergekomen met een krater. Die heeft een krater veroorzaakt van wel 10 meter. Er wordt nu onderzoek gedaan. Maar dat komt na die grootschalige aanval en nadat ook afgelopen nacht Polen straaljagers op pad stuurde, omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
0: Zometeen spraakmakers, te beginnen met Stand.nl, Eva.
3: Onbeperkt eten en drinken voor kinderen moet verboden worden in attractieparken. Wat vindt u? 0800 1101.
0: Dat zo, na 9:30. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend projectiel in een luchtruim en denkt dat het is neergestort. Het dorp ligt op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Het onderzoek volgt naar berichtgeving van onder meer Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. En ING heeft, ondanks de onrust in de wereld, een goed tweede kwartaal gehad. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken. De winst groeide afgelopen kwartaal daardoor opnieuw naar 1,6 miljard euro. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
2: Is de verkeersinformatie van de ANBB. Nog een paar opvallende plekken. Allereerst nog altijd 40 minuten vertraging op de A2... richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen Echt en Urmond, daar heb je dus een file. Twee rijstroken zijn dichter door een onwelwording. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Het begint weer drukker te worden vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten. En tot slot nog goed en slecht nieuws over de N35. Richting Almelo is de Salland-Twente-tunnel weer open na de technische problemen. De andere kant op, dus richting Zwolle nog niet. Daar blijft omrijden het advies. Dat kan lokaal over U41.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Eva Koreman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is journalist, schrijver en columnist Haroun Ali. Goedemorgen. Samen met ruim 100 anderen sta je zaterdag op de speciale boekenboot tijdens de Canal Parade. Dat moet ik altijd goed zeggen. Dan ben ik bang om
4: met de botenparade.
3: De botenparade, ja. Wereldwijd staat queer literatuur namelijk onder druk. En jullie vragen aandacht voor deze zwarte bladzijde. Bas van Sluis is er ook. Goedemorgen, Bas.
5: Goedemorgen.
3: Onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden, hier voor het Mediaforum. Daarin de arrestaties in 3 steden in het onderzoek naar terrorisme, met in de berichtgeving ruimte voor de bezorgde buur.
6: Waar je eigenlijk van denkt, gebeurt dat hier in Eindhoven, waar je zo dichtbij woont, heel fijn en rustig, en dan komt het heel dichtbij.
3: En we beginnen met een uitje naar de Efteling in stand.nl. Daar kun je sinds kort onbeperkt frisdrank drinken als je een speciale beker koopt. Tandartsen en gezondheidsorganisaties maken zich daar grote zorgen over. De stelling is: onbeperkt eten en drinken voor kinderen moet verboden worden in attractieparken.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Het is hartstikke ongezond, zeggen deskundigen.
9: Ja, het kan wel voor een dag, als je maar niet elke dag drinkt.
10: Er is teleurstelling bij tandartsen, kinderartsen en gezondheidsorganisaties. Pretpark biedt voor €17 een beker aan die je de hele dag onbeperkt kunt vullen met frisdrank, met 3 kwartier tussen de vulbeurt.
11: Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen.
10: Efteling lijkt ook niet onder de indruk van protest. Het zegt dat je ook suikervrije drankjes en water kunt tappen in de bekers.
12: Als je maximaal gebruik zou maken van de beker, dat betekent echt iedere 3 kwartier tappen, dan is het zo'n 130 suikerklontjes.
13: De mensen worden gewoon heel snel dik van koelhuisjes.
3: Mooie montage. Spraakmaker Haroun Ali, word jij erdoor getrokken?
4: Ik moest gelijk denken aan een soort van muziekfestival voor volwassenen. Het is alsof je zeg maar kinderen de hele dag aan de druk zet met de hoeveelheid suiker die ze onbeperkt naar binnen krijgen. Ik vind het toch wel heftig, merk ik of zo. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik herinner mezelf wel heel veel uitjes naar de Efteling. En dan had je gewoon op 2 momenten op de dag ging je even zitten een patatje eten. En kreeg je, als je lief was, 1 blikje cola. En daar moest je het mee doen. En voor de rest was het gewoon een slokje water. En nu de hele dag maar die cola beker bijvullen. Ik vind het wel hele Amerikaanse taferelen.
3: Denk je misschien ook een klein beetje aan jezelf en je eigen gedrag bij een open bar?
4: Misschien ook wel. Maar ik denk dat dat gewoon heel mens-eigen is. Dat je gewoon, als het er is, dan blijf je drinken. En er wordt gezegd van ja, er zijn gezonde alternatieven. Maar de kinderen willen toch liefst iets met suiker. En ik denk ook, als ze allemaal bij die automaat staan. En jij bent de ouder die zegt, nou, mijn kindje krijgt niet zo'n beker. Dan gaan ze weer jengelen van ja, maar dat kindje heeft wel die beker. Ik wil ook die beker mee naar huis nemen. Ik voorspel sugar-fueled chaos.
3: Bas van Sluis, heb jij het gevoel dat je bent opgewassen tegen de lokroep van all you can eat of all you can drink in dit geval?
5: Absoluut. Ik heb wel kinderen. En je kunt gewoon zeggen nee. Je kunt één glas cola of Fanta of wat dan ook krijgen. En dat is het dan. En als je ze op een goede manier opvoedt en dat de manier is waar je mee door moet gaan, ja, dan schikken ze zich daarna. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik bedoel, wij hebben bij ons in Drenthe hebben we een attractiepark. Attractiepark Drouwenveen. Dat is een all-you-can-eat. Dat is een soort vreedschuur met attracties, zeg maar. Daar kun je zoveel mogelijk frikandellen voor een entreeprijs. Frikandellen, kroketten, patat. Geweldig. Het is een geweldig mooi park. En ik kwam er vroeger wel eens en dan zag je overal frikandellen liggen. En ik dacht van ja, maar waar zijn de ouders, jongens?
3: Ja.
5: Hoe werkt dit?
3: Nou, toevallig, Bas, hebben we zometeen iemand aan de telefoon van Drouwenerzand.
5: Ah, geweldig. Ja, dus, mooi park, hè?
3: Ja, dat zou ik nog na vreedschuur met attracties, zou ik dat...
5: Oh, maar dat zeggen ze zelf ook, dat weet ik zeker.
3: Okay. Daar gaan we het zo over hebben. Gaan we eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Oscar Grandia, vader van 2 kinderen van 10 en 12. U heeft deze vakantie al 2 pretparken bezocht, Walibi en Duinzaal. Hebben die eigenlijk all you can drink of all you can eat arrangementen?
14: Goedemorgen, ik heb bij Duinzaal en Walibi dat niet gezien, nee.
3: De stelling vandaag is: onbeperkt eten en drinken voor kinderen moet verboden worden in attractieparken. Bent u het daarmee eens?
14: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk niet dat een verbod hier veel gaat helpen. In de eerste plaats vind ik het eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de ouders. Die zijn erbij. Ja, die weten donders goed wat gezond is voor hun kinderen en wat niet. En ik kan me niet voorstellen dat een verstandige ouder zijn kind de hele dag zijn beker laat vullen met cola of de hele dag frikandellen laat eten.
3: Ja, u klinkt als een verstandige ouder, maar heel veel mensen zijn zich misschien ook niet bewust van de gevaren. En als je zo'n beker van €17 koopt, dan wil je dat er als Nederlander ook uithalen.
14: Ja, wellicht is dat zo. Ik herken dat niet bij mezelf. Ja, toch denk ik dat alleen een verbod voor zoiets in een attractiepark weinig toe zou voegen. Als mensen dat echt zouden willen doen, kunnen ze dat ook thuis doen. Bovendien gaan we met z'n allen naar all-inclusive resorts in landen als Griekenland en Turkije. En daar vinden we het allemaal heel normaal.

0: om op te kunnen scheppen en bij te kunnen tappen wat we willen. En dan zouden we daar nu ineens een attractieparken problemen van maken. Ik zie dat niet zo.
1: Duidelijk, Oscar Gran. Ja, heel erg bedankt voor de reactie. Dan gaan we naar Hans Grootveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vindt u van een eventueel verbod op onbeperkt eten en drinken in pretparken?
2: Ik vind de grote betutteling aan het worden in het land. Leg mij eens uit, dan moet je een kaartje kopen. Wij nemen bijvoorbeeld de Efteling. Betaal je €65 per over dat je binnen bent. Ben je nou met vier kinderen, of met vier zonen, ben je €260 kwijt. En dan heb je een of andere beker kan je kopen voor €17. Dan ga je die drie keer vullen en heb je het eruit. Want een blikje drinken kost ook €4,5 in zo'n tent. Als je nou ziet hoeveel spullen de mensen meeslepen die kant op in een bolderwagen van cola, sinaas, broodjes, de frituurpan gaat nog net niet mee. Hoe wou je dat gaan tegenhouden dan? En trouwens, ik heb wel boos worden op de Efteling. Die meneer van de Efteling is heel erg slim geweest. Die heeft gewoon tegen die meneer gezegd van de Coca-Cola: je kan pachten van me. Zorg jij maar dat mijn mensen te eten en te drinken krijgen. Het park is 2500 vierkante meter groot. Er zullen misschien 5 aftappenplekken wezen.
1: Ja, maar u neemt het hiermee wel op tegen artsen, tandartsen, gezondheidsorganisaties die het een slecht idee vinden. Want ja, gezond drinken en eten is overal en altijd belangrijk, meneer Grootveld.
2: Ja, maar lieve schat, die mensen moeten ook aan eigen portemonnee denken. Die kunnen wel meer zeggen. Als je te veel eet, word je te dik. Te veel roken krijg je kanker. Als je te veel neuk krijg je aids, dan kan je beter helemaal niks meer gaan doen. We maken nou gewoon met z'n tweeën een rekensom. Je bent al €200 kwijt voordat je überhaupt binnenkomt. We gaan net doen of we alle dagen erheen gaan of alle weken. Het is een gezinsuitje wat betaalbaar moet blijven. Nou, als je zo'n beker kan kopen, je gaat met 3 tieners heen. Tussen de leeftijd van 10 en 15 ga je erheen. Je koopt 3 van die bekers. Je zegt, die beker is voor jou. Als je die beker vasthoudt, dat je drinken. En anders heb je pech.
1: Maar u zou ook kunnen zeggen, neem een beker mee, koop er niet één van €17 en maak gebruik van één van de gratis watertappunten die er staan.
2: Een kind van 10 en 15, hoe gaan we die aan het water krijgen? Leg mij dat eens uit.
1: Nou Hans, ik denk dat we kunnen concluderen dat u zegt van leven ga je dood.
2: Nee, voor leven of nee, je moet kunnen leven naar wat je wil. En je gaat niet alle dagen naar een pretpark, je gaat niet alle dagen patat eten en je gaat niet alle dagen aan de alcohol.
1: Hans Grootveld, heel erg bedankt ook voor deze stichtelijke woorden. Dan gaan we naar Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas bij het Erasmus MC in Rotterdam. Goedemorgen, hoe luistert u naar de meningen van Oscar die we eerder spraken en Hans Grootveld net aan de telefoon?
3: Ja, goedemorgen. Ja, kijk, het punt wat wordt gemaakt, en dat is terecht, van obesitas ontstaat niet door één product of één dagje uit. Dat is waar. Maar het is wel, dat is een samenspel, namelijk van aanleg, van leefstijl en allerlei andere individuele factoren. Maar ook weten we toch dat de omgeving waarin we in leven ook heel bepalend is voor wat we nemen. Dus uit onderzoek weten we dat die voedselomgeving ons eet- en drinkgedrag ook gewoon heel erg beïnvloedt. En als we dan hier kijken dat er een concept is waarbij onbeperkt frisdrank onderdeel wordt van de beleving, dan stimuleert dat meer consumptie dan wanneer je gewoon één drankje zou kopen. En dat is precies de richting die we als samenleving niet op zouden willen. Ook zeker niet voor kinderen.
1: Maar een argument dat ook hier al veel wordt aangedragen is, het is de verantwoordelijkheid van de ouders. Die kunnen ook gewoon nee zeggen als ze het geen goed idee vinden. Die weten heus wel wat gezond is en wat niet. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, ik denk dat het heel lastig is om dat op het individu af te schrijven. Want het is daar de verantwoordelijkheid. Want het woord betutteling werd genoemd, maar we worden betutteld, maar precies de verkeerde kant op. Want die omgeving beïnvloedt wel degelijk wat die ouder ook voor het kind beslist. En zelfs, het gaat dus niet om alleen de suiker die die dag binnenkrijgt. Wat overigens wel echt veel te veel is. Want als je kijkt bijvoorbeeld 1 beker cola van 0,5 liter. Daar Foodwatch berekent van dat zou dan al 13 suikerklontjes bevatten. Nou, stel realistisch gebruik met zo'n hele dag, zo'n pretpark, 5 tapbeurten. Dan zou je op 65 suikerklontjes komen. Dan zit je echt ver boven de strengste WHO-streefwaarde van 25 gram. Die 1 dag heb je al veel te veel binnen. Maar het gaat eigenlijk om die boodschap dat onbeperkt zoete dranken drinken, dat wordt iets leuks, iets normaals. En dat is echt een gemiste kans.
1: Het normaliseren van die frisdrank.
3: Ja, nou, kijk, dat dagje uit, dat mag natuurlijk een feestje zijn. Daar gaat het niet om. Dat is niet de discussie. Want je mag prima een keer een ijsje, een glas frisdrank een keertje. Waar het om gaat, is dat we eigenlijk een omgeving creëren waarin overconsumptie heel actief wordt gestimuleerd. En daarom is het ook zo belangrijk niet naar die individuele keuzes te kijken, maar ook die hele leefomgeving. Want eigenlijk, we vragen mensen gezonder te leven, maar vervolgens richten we de omgeving zo in dat de ongezonde keuzes steeds aantrekkelijker worden. En dat maakt eigenlijk gezond gedrag onnodig moeilijk.
1: Dus u zegt verbieden. Dit mogen attractieparken niet doen.
3: Nou, ik zie juist een kans dat een Efteling en andere pretparken, die kunnen juist een positieve voorbeeldfunctie vervullen. Dus stel dat je diezelfde creativiteit, ik zou het willen oproepen, diezelfde creativiteit te gebruiken om water en andere gezonde drankjes, om die veel aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld maak prachtige hervulbare bekers. Er zijn al watertappunten, maar als je dat pal naast een Coca-Cola punt zet, dan is dat heel lastig. Maar maak die watertappunten heel leuk, eventueel water met fruit. En maak dat dan ook onderdeel van die hele beleving. Want kinderen bouwen in zo'n park herinneringen op. Dus hoe mooi zou het zijn als je gezonde keuzes net zo aantrekkelijk maakt als er nu gebeurt met de ongezonde, suikerhoudende drankjes. Dus het gaat niet om iets afpakken, maar om gezonde keuzes, de makkelijkste, leukste en meest vanzelfsprekende keuze te maken. En dat gaat heel goed bij de ambities die in Eftelingen en andere pretparken ook hebben.
1: Lisbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas Erasmus MC, dank u wel. Dan gaan we eens kijken wat er in de NPO Luister-app allemaal gezegd wordt. Er wordt veel gereageerd op onbeperkt eten en drinken voor kinderen moet verboden worden in attractieparken. Stephanie schrijft, ik koester leuke herinneringen aan uitjes naar Kernwasser Wunderland met de badmintonclub vroeger. Daar was het ook onbeperkt. Eerst een ijsje, dan in de draaimolen, frietje, volgende attractie, weer wat lekkers en zo van snackmoment naar snackmoment met vriendinnetjes. Nou ja, dat zou dus ook dan van appel naar peer kunnen zijn, maar ik weet niet of dat dezelfde beleving is. Sander vindt dat een verbod alleen logisch is als kinderen dagelijks naar een attractiepark gaan, maar die enkele keer per jaar is niet echt een ramp. Beter om algemene maatregelen te treffen, zoals goede voorlichting, ook aan de ouders, of misschien een suikertax. En Martin schrijft, onbeperkt frisdrank is niet gezond, gezien de enorme hoeveelheid suiker in elk glas. De vraag is in hoeverre je mensen met dwang moet beschermen tegen hun eigen ondoordachte gedrag. We gaan naar Michael Rutgers. De naam viel al even van Drouwener Zand Attractiepark. Jij bent daar creatief directeur. De Efteling is namelijk niet het enige attractiepark waar zo'n deal geldt. Bij jullie geldt een geheel all-inclusive concept. Voor €19,99 kunnen mensen in attracties en onbeperkt snacks en drinken halen. Michael Rutgers, goedemorgen.
4: Ja, een hele goede morgen hier vanuit de vreedschuur inderdaad.
1: Ja, dat zei mediaforumlid Bas van Sluis inderdaad net, die bij jullie in de buurt woont. Begrijpen jullie de kritiek die de Efteling krijgt? Krijgen jullie die kritiek ook wel eens?
4: Nou, we horen hem voorbij komen en we horen hem natuurlijk de laatste tijd nu vaak in het nieuws. Uiteraard door de Efteling, of tenminste de beker die daar natuurlijk te koop is. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat wij het hier niet zo heel vaak horen. Net wat we net zeggen, de vreedschuur, uiteraard horen we dat wel eens. En daar gaan we zelf ook natuurlijk heel graag in mee, want dat vinden we zelf heel grappig. We zien het niet zo. We merken vooral dat onze bezoekers het heel fijn vinden, dat ze een dagje uit hebben waarbij ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. Ze betalen één vast bedrag, eten, drinken zitten lekker bij. En het draait natuurlijk om veel meer dan alleen dat eten en drinken. Hè. We adverteren daarmee, maar ja, het is natuurlijk ook de attracties, de shows, ze staan in de wachtrij. Er gebeurt natuurlijk veel meer.
1: En waar begint de verantwoordelijkheid van jullie als attractiepark en waar ligt die van de ouders?
4: Nou ja, wij vinden eigenlijk dat wij daar ook een verantwoording in hebben. Maar natuurlijk ook de ouders die natuurlijk zelf kiezen wat ze op dat moment gaan eten. Want we horen natuurlijk heel veel over de beker, de suikerklontjes die daarin zitten. Maar wat een beetje vergeten wordt, is dat daar heel veel dranken ook in zitten. Ook hier bij ons, die gewoon suikervrij zijn. Onze oranje is suikervrij, de veel frisdranken zijn suikervrij. We bieden naast de frikandel kroket, bieden we ook het vers fruit aan, een belegbroodje. Dus de keuze is er. Wat wij doen is natuurlijk niet echt specifiek promoten wat ze pakken. We zorgen gewoon dat al die opties er zijn, dat ze gewoon lekker zelf kunnen kiezen. Wat we wel doen is zorgen dat bezoekers een beetje bewust zijn van wat ze doen. Bijvoorbeeld bij Drouwener Zand zijn we al een tijdje aan het testen met bestelkaarten. Zodat bezoekers die in de rij staan van tevoren al even kijken van, Wat ga ik bestellen? En wat heb ik ook echt nodig? Niet dat je voor een buffet staat en denkt, ik ga gewoon lekker graaien en ik pak alles wat ik op dat moment in mijn hoofd heb. Dus we proberen wel degelijk om het een beetje te sturen. Maar we vinden wel dat de bezoekers gewoon echt zelf mogen kiezen wat ze bij ons eten en drinken.
1: Ja, bij een all-inclusive verdwijnt de financiële drempel. Ik kan me voorstellen dat mensen meer eten en drinken. En je zou kunnen zeggen, je stimuleert overconsumptie. Hebben jullie zicht op hoeveel mensen bij jullie op een dag eten en drinken?
4: Nou, wij houden natuurlijk zeker bij, zeg maar, hoeveel er gegeten en gedronken wordt. Alleen, ja, in de praktijk wordt er uiteraard waarschijnlijk wel iets meer gegeten dan wanneer ze naar een Efteling gaan en daarvoor voor elk eetmoment moeten betalen. Maar wat hier wel zo is, kijk, een Efteling maakt natuurlijk op elke hoek maken ze reclame voor, haal hier een lekker broodje, haal hier een snack, haal hier een frietje. Dat doen wij natuurlijk niet, want wij staan daar heel anders in. Wij hebben er geen baat bij als een bezoeker nog een keer langs die snackbar gaat. Dus wat wij niet doen is de bezoeker continu stimuleren om naar die snackbar toe te gaan. Wij geven ze gewoon echt die keuze van het is er voor je, je mag het lekker pakken. Maar
5: ja, want ik zeg, want mensen weten dat natuurlijk wel. Ze komen naar je toe van, ja, hey, we kunnen 15 frikandellen eten.
4: Ja, maar in hoeverre eet jij 15 frikandellen op een dag?
5: dat is me nog nooit gelukt.
1: Jullie hebben laatst ook iemand betrapt. Die probeerde een grote hoeveelheid snacks mee te nemen. Hoe zat het alweer?
4: Nou ja, dat soort dingen gebeuren ook wel eens. Kijk, mensen mogen natuurlijk onbeperkt eten en drinken. De basis die maakt daar gewoon normaal gebruik van. Maar wat je wel krijgt, is dat er natuurlijk specifieke gevallen zijn die denken van, wij moeten het er even uithalen. Net als meneer net zegt, wij willen 15 frikandellen naar binnen, want dan hebben we de prijs eruit. Dat gebeurt natuurlijk. Dus we hebben bijvoorbeeld laatst wel iemand betrapt, die had een hele doos met van die Tupperware doosjes. Dus het was gewoon voorbedachte raden. En die had uit mijn hoofd 45 kazuvlees daarin zitten, die in de tas meegingen.
1: Heeft u ook gevraagd wat ze daarmee ging doen?
4: Nee, maar ze zullen het thuis opbakken of zo. Maar ja, in zo'n geval gaan we natuurlijk die discussie met die mensen even aan. En leggen we ook uit van, hey, het is all you can eat, niet all you can meenemen naar huis.
6: All you can take.
4: All you can take away. Ja, dat is het natuurlijk niet. En daar moeten we wel op letten. Dus specifieke gevallen zijn er zeker. Maar ik denk dat ook is, dat mensen kunnen dat ook bij de supermarkt en kunnen ook bij de snackbar zich natuurlijk helemaal vol eten. Ze kunnen het zelf een beetje kiezen. En dat is hier denk ik ook. Alleen, ja, ik snap de promotie. Maar ja, wij blijven lekker all-inclusive.
5: Maar wat ik wel fijn vind, je noemde net vers fruit, hebben we ook, en belegde broodjes.
4: Mm-hmm, klopt.
5: Stimuleren jullie dat ook nog extra? Of is het gewoon en? Je moet zelf maar zoeken.
4: Nou, we proberen het wel zoveel mogelijk ook te promoten naar buiten. Want het blijft natuurlijk toch altijd iets wat moeilijk is. Hè? Mensen hebben natuurlijk het idee all-inclusive. Maar ze krijgen eigenlijk heel veel voor die 19,99. Voor die entreeprijs krijgen ze gewoon echt extreem veel. Dus we zijn altijd wel aan het promoten van dit zit erbij, dat zit erbij. Dus dan gaat zeker het vers fruit, de belegde broodjes gaan daarin mee, zeg maar.
1: Michael Rutgers van onder andere Drouwenerzand Attractiepark, heel erg bedankt. En of al deze beweringen kloppen, dat wil ik graag even checken bij gedragsonderzoeker Aranka Sinema. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, de Efteling en ook Michael Rutgers net, die zegt dat mensen zelf kunnen kiezen, dat zij zelf verantwoordelijkheid hebben en dat er aanbod genoeg is in de vorm van suikervrije drankjes en water. Hoe vrij is die keuze eigenlijk?
7: Ja, we verwachten eigenlijk altijd heel veel van mensen dat ze tot dingen in staat zijn. En dat zijn we tot op zekere hoogte ook wel. Maar wat ook al eerder gezegd werd door de hoogleraar is, ja, wij sturen met de omgeving natuurlijk onze keuzes ook. Dus wat je ook doet, we sturen mensen hoe dan ook in wat zij gaan besluiten. Dus ja, we kunnen zelf tot op zekere hoogte wat doen, maar we zijn ook wel heel vatbaar voor al die verleidingen om ons heen.
1: Ja, want wat doet het concept van onbeperkt eten of drinken met de menselijke geest?
7: Nou ja, in principe is dat concept niet slecht. Het kan natuurlijk ook stimuleren in de goede richting. Dus in juist gezonde keuzes maken. Het stimuleert wel tot consumptie. En aan de andere kant, het is ook fijn dat mensen een vaste prijs hebben. Dus we zien ook wel dat consumenten dit eigenlijk een heel fijn concept vinden. He, je hebt een bepaalde zekerheid. Je hoeft maar één keer te betalen. Dus normaal gesproken moet je elke keer betalen. En dat doet een beetje pijn natuurlijk. Dit is gewoon één keer. Dus dat vinden mensen fijn. Maar de negatieve kant eraan is wat wij noemen het verzonken kosteneffect. Je hebt al betaald, dus wil je ook dat geld eruit gaan halen. Elke keer dat je nu tapt voelt als gratis. Dus drinken raakt eigenlijk, ja, losgekoppeld van dat je feitelijk dorst hebt.
1: En wat doet dat met ons gedrag?
7: Nou ja, ik verwacht, hè, we kunnen natuurlijk niet bewijzen, dat zal de Efteling zelf moeten zeggen. Ik verwacht dat we meer drinken dan wat we zouden doen als we er echt goed over nadenken. Dus wat de directeur in het vorige interview ook heel mooi zei, van ja, we laten eigenlijk mensen eerder nadenken over wat ze echt nodig hebben. Ja, dat het moment van frictie of eventjes heroverwegen wat je wil, dat zit hier natuurlijk niet. Je kan gewoon er naartoe lopen en iets pakken. Ja. Ja, dus dat stimuleert natuurlijk wel tot meer drinken dan wat je eigenlijk nodig hebt.
1: En is er iets aan ons gedrag te veranderen waardoor we wat weerbaarder worden tegen dit soort verleidingen en tegen dit soort concepten?
7: Nou ja, wat ik al zei, het concept is in de basis niet slecht. En ik denk ook dat de Efteling heel goed in een menu kan sturen welke keuze je maakt. Dus ik weet natuurlijk niet hoe het scherm eruit ziet, maar ik kan me voorstellen dat sowieso het bruiswater als eerste in je scherm komt. Dat er bijvoorbeeld bij staat, meest gekozen of de beste keuze. Er staan natuurlijk legio van dat soort voorbeelden in webwinkels ook om andere keuzes te stimuleren. Maar dat zouden zij ook kunnen doen. En dat juist de suikerhoudende dranken wat verder weg verstopt zitten in het menu. Dus dat zij eigenlijk wel actief promoten wat de meest gezonde opties zijn. Dat zouden ze heel goed kunnen doen.
1: Dit is wel een hele zachte aanpak. Zit u ook iets in een verbod?
7: In een verbod op dit concept bedoel je?
1: Ja, op onbeperkt eten en drinken voor kinderen in attractieparken.
7: Nou ja, daar zit natuurlijk zeker wat in. Dan heb je alleen geen keuzevrijheid meer. En dat is denk ik waar we in Nederland toch eigenlijk allemaal wel achter staan. Dat we mensen ook de autonomie bij iemand willen leggen. Maar de keerzijde daarvan is dat je wel ook verantwoordelijkheid moet nemen als organisatie. Dat je iets moet sturen. Ik denk dat een verbod voor eigenlijk alle partijen niet goed is. Ik denk dat je dan ook heel veel weerstand krijgt bij de bezoeker. Dat het voor het imago van het park ook niet goed is. Ja, en dan is het op een gegeven moment kiezen van ja, waar ga je voor? En ik denk dat je dan toch wel ook het aanbod wil bieden dat er frisdrank is.
1: Aranka Sinema, gedragsonderzoeker, dankjewel. Haroon, wat wil je zeggen?
6: Nou, we hebben het veel over gezondheid en keuzevrijheid, maar we hebben het eigenlijk niet over dat dit gewoon ook reclame is voor Coca-Cola. De Efteling heeft een nauwe samenwerking met Coca-Cola. Dit is een manier om zichtbaarder te zijn als Coca-Cola in het park. En er werd net gezegd, nou, misschien kun je bruiswater eerder op het scherm doen. Je gaat natuurlijk eerst al die Coca-Cola-opties laten zien. En via dat geweldige scherm met al die opties zie je ook welke smaakjes Coca-Cola-frisdranken er allemaal zijn.
1: Ja, het is een perverse kapitalistische prikkel.
6: Ja, en ik ben niet snel chauvinistisch, maar ik denk toch de Efteling is toch zo'n hele mooie Hollandse traditie. En daar heb je nu een hele grote Amerikaanse frisdrankgigant die eigenlijk via deze campagne, want we hebben het er nu al dagen over, we hebben het hier ook over het merk Coca-Cola, toch dat ja merk zichtbaarder kan maken bij een hele jonge, toch wel kwetsbare generatie, denk ik.
1: Liz Kunst is campaigner bij Voedselwaakhond Foodwatch. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: U bent er zacht gezegd niet blij mee dat de Efteling deze beker aanbiedt. Kunnen we nog één keer de balans opmaken? Wat is precies uw bezwaar?
8: Nou, ten eerste wil ik even zeggen van wij houden van de Efteling. Het is niet zo dat wij de Efteling echt op die manier aanvallen, maar wij vinden dit concept binnen de Efteling wel echt eigenlijk schadelijk voor kinderen. Omdat, inderdaad wat Haroon ook net mooi aangaf, is dat het ook heel erg merkbinding oplevert. En merkbinding is zeg maar dat je dus het gevoel hebt dat Coca-Cola bij je past. En dat je daar blij van wordt en dat je dat fijn vindt. En dat neem je eigenlijk je hele leven ook mee. In de Efteling zelf zie je ook heel veel uitingen van Coca-Cola. Dus je ziet kraampjes waarin het Coca-Cola flesje in de Efteling stijl is verwerkt. Dat soort dingen. En overal staan er ook echt heel veel reclames voor Coca-Cola over het algemeen. Dit was overigens ook niet de eerste keer dat wij de Efteling aanspraken op Coca-Cola. Ze hebben ook ooit een hotelkamer gehad. Die is in 2025 eindelijk afgeschaft naar onze druk. Dus deze keer dachten we van we willen er een publiekscampagne van maken. Want wanneer stopt dit?
1: Ja, en gaat het stoppen?
8: Ja, ik hoop van wel. Ik denk dat de Efteling hier zeker een mooie sturing in zou kunnen doen. En ik denk ook dat de vorige mensen ook al hebben gezegd van dat je, als je kritisch kijkt naar je aanbod en gezondere dingen aanbiedt, dat mensen dan ook meer de vrije keuze hebben om die gezondere dingen te kiezen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Liz Kunst, campaigner bij Voedselwaakhond Foodwatch, heel erg bedankt. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De reacties blijven binnenkomen, onder andere van Harry die zegt: neem gewoon een gezellige bidon mee voor de kids. Overal kan je water tappen, de bekers zijn een mooi verdienmodel en verspillend naast de vele zoetigheid. Wilt u blijven meepraten, dan kan dat natuurlijk altijd in het Spraakmakers Collectief via spraakmakers.kro.ncrv.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Nooit meer slapen.
11: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Vannacht ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek. Over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, Waar zit liefde?
10: Komende nacht, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit meer slapen.
9: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer. Ster.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Eva Koreman.
1: Het Jeugdjournaal heeft de reactiemogelijkheid uitgezet bij artikelen over de aanslag in Berlijn en de Pride Walk. Er kwamen namelijk te veel haatreacties binnen. Dat bespreken we zo in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
17: De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden bijvoorbeeld meer elektrische auto's gekocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Vanuit Marokko zijn de afgelopen dagen meer dan 1500 migranten naar de Spaanse exclave Ceuta gezwommen. Een recordaantal. De autoriteiten zeggen dat ze zijn overrompeld door de hoge aantallen. Correspondent Samira Jadir, waarom is er de laatste dagen zo'n enorme toename?
18: Ja, daar is niet één duidelijke verklaring voor. Maar we zien wel vaker dat mensen de oversteek wagen. Omdat het weer goed is en de zee is dan wat rustiger. Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Maar onder Marokkanen speelt ook gewoon iets anders. En dat is dat veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op werk en een goede toekomst.
17: Ja, en Ceuta is dus Spaans, maar grenst op het vasteland aan Marokko. Hoe ver moeten mensen eigenlijk zwemmen om van het ene in het andere land te komen?
18: Dat verschilt per plek. Op sommige punten gaat het om enkele honderden meters. Maar mensen zwemmen kilometers om Ceuta te bereiken. En dat kan echt behoorlijk gevaarlijk zijn. Er staan sterke stromingen. Mensen zwemmen soms 's nachts. En dan gebruiken ze zwembanden of andere drijfmiddelen. Maar regelmatig raken mensen uitgeput. En er vallen ook doden. Dit zijn al tientallen lichamen gevonden in de water rond Ceuta.
17: Ja, de verbinding is niet heel goed. We gaan even proberen of we dat kunnen herstellen. En gaan we ondertussen even door. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen van onder meer Trouw over mogelijke belangenverstrengeling. Hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Ondanks de onrust in de wereld kende ING een goed tweede kwartaal. De winst groeide afgelopen kwartaal opnieuw naar 1,6 miljard euro. Economieredacteur Ruben Eg legt uit waar de winst vandaan komt.
19: Meer leningen verstrekt, vooral heel veel hypotheken, ook in Nederland, ondanks die hele woningcrisis. Er zijn ook veel meer nieuwe klanten naar ING getrokken. Die hebben ook veel meer spaargeld daar geparkeerd. De risicokosten gaan omlaag, dus het geld wat ING apart moet houden voor als er misschien wat misgaat met een lening. Ja, dus nee, ja, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Verenigde Staten, bonje met China, natuurlijk oorlog in het oosten van Europa. Ja, dat zien we dan allemaal niet terug in die cijfers. Opvallend is ook dat er heel veel beleggingsrekeningen zijn geopend afgelopen kwartaal.
17: In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in de automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt geen gevangenisstraf, maar alleen een boete van €400... omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit de automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten een bui. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg 33 graden. Morgen is het iets minder warm.
1: De ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap.
20: Eva, goedemorgen. Hier en daar rijdt het langzaam. Bijvoorbeeld op de A2 richting Maastricht, tussen Echt en Uurmond, 9 kilometer, kwartiertje extra. Door schade aan de vangrail is daar 1 rijstrook dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam ook een file voor de Moerdijkbrug. Daar wordt aan de weg gewerkt en heb je 1 rijstrook minder. Vanaf Zevenbergse Hoek is de vertraging 10 minuten.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Nasi Goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
5: Eva Koreman.
4: Spraakmakers.
5: Met nu het Mediaforum.
6: 3 arrestaties in een onderzoek naar terrorisme deze week. In hoeverre leg je in de berichtgeving de link met de aanslag in Berlijn als er nog zoveel onduidelijk is? Daarover gaat het vandaag in dit Mediaforum. Net als over de haatreacties bij het Jeugdjournaal. En het fenomeen de zomerserie. En dat doen we met journalisten Bas van Sluis van het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Sarah Berkeljon van de Volkskrant. Vandaag voor het eerst welkom.
8: Goedemorgen, dankjewel.
6: En spraakmaker is journalist en schrijver Haroun Ali. Sarah, van harte welkom in ons Mediaforum. We beginnen even bij jou, want we moeten je natuurlijk even voorstellen aan de luisteraar. Je bent onderzoeksjournalist bij de Volkskrant met nadruk op politiek. Hiervoor maakte je lang interviews in het magazine. En je hebt net een geweldige biografie geschreven over Arjan Ederveen. Hoe bevalt de overstap naar de politiek?
8: Ik ben ooit als stagiair heel lang geleden begonnen in Den Haag. Dus ik kende het wel een beetje, maar dat was een hele andere tijd. En ik had na zo lang interviews maken voor Volkskrant Magazine, ja, kwam ik op een punt, toen had ik het boek over Arjan Ederveen geschreven, dat ik dacht van ga ik dit nou nog tientallen jaren zo doen? Of kan ik toch nog een keer gewoon iets totaal anders gaan doen? En toen kwam er een functie vrij en daar heb ik op gesolliciteerd. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ook gewoon weer heel erg met het nieuws bezig zijn en diep in onderwerpen kunnen duiken en... ik ben er zelf wel blij mee.
6: En wat zijn de grootste verschillen?
8: Het is een totaal andere. Het is eigenlijk een totaal andere baan. Het is gewoon totaal ander werk. Dus ik ben nu bezig met rechtsextremisme, met allemaal onderwerpen waar ik totaal niet mee bezig was. En onderzoeksverhalen heb ik gemaakt, bijvoorbeeld over bedreigingen van politici op X. Ik leer een nieuwe methode kennen en je interviewt nog steeds, maar het zijn totaal andere verhalen. En onderzoeksverhalen zijn ook weer veel. Ja, het is gewoon een totaal andere baan eigenlijk. Er zijn zoveel verschillen.
6: Ze zijn nu natuurlijk met reces.
8: Ja.
6: Dus ik kan me voorstellen dat het iets rustiger is op dat gebied. Maar heb jij al, dat stel ik me dan voor, daar in de leeuwenkuil gestaan?
8: Daar sta ik dus niet echt in. Dus dat vind ik ook zelf wel fijn eigenlijk. Dus ik heb nu juist weer de overstap terug naar Amsterdam gemaakt om op de onderzoeksredactie vanuit daar over politiek te schrijven. Omdat ik zelf eigenlijk denk dat dat ook heel goed kan als je wat meer op afstand staat. En dat als je daar de hele dag rondloopt, dan zit je er echt in. En dat is soms heel handig als je echt over de dagelijkse praktijk wil schrijven. Maar als je wat dieper wil gaan, is dat soms ook helemaal niet nodig. En ook soms juist misschien een nadeel als je iedereen te goed kent of als je te dikke vriendjes bent met iedereen of te... Ja, daar echt een deel van het meubilair bent geworden. En dat wilde ik eigenlijk zelf juist niet.
6: Nou, eens even kijken of jij een stuk van het meubilair in het Mediaforum kan worden.
8: Okay, ja.
6: Vlak voor de Pride in Amsterdam en nog maar net na de aanslag in Berlijn zijn in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam tegelijkertijd 3 jonge terreurverdachten van hun bed gelicht. Hoe snel kunnen we verbanden leggen? En welke verbanden? Als iedereen zich iets afvraagt, moet je daar dan als journalist iets mee?
7: Ja, en als je dat hoort, dan zullen veel mensen natuurlijk denken aan Pride in Berlijn afgelopen weekend, maar natuurlijk ook aan de Pride in Amsterdam het komend weekend.
9: Ja, dat is een hele logische vraag natuurlijk. Vraag die we ook aan het Openbaar Ministerie hebben gesteld. Zij zeggen op dit moment heeft ze geen aanleiding of aanwijzing dat er een link is met de aanslag in Berlijn of met de World Pride aankomend weekend.
6: Ja, Bas, deze aanhoudingen komen dus op een opvallend moment en dat roept vragen op. Is het ook een overweging om te zeggen, die beantwoorden we pas als dat kan?
10: Nou ja, volgens mij kwam er net een antwoord. Want kijk, die vragen hebben niet alleen jij en ik, maar ook de mensen thuis. Van hey, is er een connectie? Je probeert daar dan toch een beetje duiding aan te geven. En de dingen die je niet weet, moet je ook gewoon heel eerlijk vertellen. Ja, weet je, we hebben de vragen gesteld aan politie, we hebben de vragen gesteld aan het Openbaar Ministerie. Op dit moment kan daar niks over gezegd worden. Dan weten mensen dat ook. Want ze willen niet graag bij de neus genomen worden. Die merken heel goed als je een verhaal ophangt, terwijl je eigenlijk weet dat er nog niks bekend is.
6: Ja, en je wil ook niet dat mensen dan zeggen, zie je wel, het wordt doodgezwegen.
10: Nee, en nu zegt het Openbaar Ministerie, op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat die twee dingen met elkaar te linken zijn. Maar natuurlijk is het een heel opvallend moment. Er worden drie personen gearresteerd, net in de

0: week dat er zoveel speelt rond extremisme, islam, extremisme en terrorisme. Ja, dan is de eerste vraag, dan zullen die arrestaties daar wel mee te maken hebben. Nou, politie, openbaar ministerie gevraagd en die komen met een antwoord wat mij betreft. Dus volgens mij is dat de juiste route die de verslaggever in dit geval, of verslaggevers in dit geval, hebben gedaan.
1: Harun, moet je ook oppassen met het leggen van die link?
2: Ja, denk het wel, want ik denk dat er is sowieso al heel veel stigma en angst voor de islam. Dus er is al heel snel de behoefte of de wens om dat allemaal maar aan elkaar te verbinden. Hè. Dus inderdaad, dus er wordt gesuggereerd, al heel snel gesuggereerd, oh, dat zal ook wel met Pride in Berlijn te maken hebben. Er wordt nu gezegd, nou, dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Maar in de volksgeest kan dat snel toch zijn eigen leven gaan leiden. En ik denk dat juist vanwege ook het stigma wat er is jegens moslims in de samenleving en het idee dat ze maar allemaal onderdeel zijn van één groot kwaadaardig complot jegens het Westen, dat je daar denk ik heel waakzaam in moet zijn. Want ik bedoel, als je kijkt naar een lone wolf die een aanslag pleegt op een moskee of een high school shooter in Amerika, dat wordt niet zo snel aan elkaar gekoppeld, weet je wel. Ook al zijn dat misschien witte mannen met een christelijke achtergrond.
1: Dat wordt niet snel op zichzelf staan.
2: Ja, dus ja. Ik denk wel dat de angst voor de islam, dat we daar dus ook heel waakzaam moeten zijn om dingen aan elkaar te verbinden die je nog niet aan elkaar kunt verbinden. Waarmee ik niet wil zeggen dat je die niet uit moet zoeken. Maar daar moet je denk ik wel extra voorzichtig mee zijn.
1: Sarah, het was gisteren in ieder tv-journaal en vandaag in de krant te zien. Jou viel iets op aan de beelden van deze arrestaties?
3: Nou ja, ik heb eigenlijk alleen het NOS-journaal gezien. En wat mij opviel was dat je gewoon, je zag de inval. Dus dat gebeurde om 2:30 s'nachts en dat is gefilmd. En je zag die jongen, die werd meegenomen, geblinddoekt. En je zag zeg maar op bewegend beeld hoe hij in die auto werd gestopt. Dus ik vroeg me af van hoe...
1: Of het is ingefluisterd.
3: Nou ja, van heeft het journaal die beelden gedraaid? Zijn ze dan...
1: Daar hebben we even navraag naar gedaan bij de NOS. En die beelden...
0: Er worden 3 personen gearresteerd net in de week dat er zoveel speelt rond extremisme, islam, extremisme en terrorisme. Ja, dan is de eerste vraag, dan zullen die arrestaties daar wel mee te maken hebben. Nou, politie, openbaar ministerie gevraagd en die komen met een antwoord wat mij betreft. Dus volgens mij is dat de juiste route die de verslaggever in dit geval, of verslaggevers in dit geval, hebben gedaan.
1: Harun, moet je ook oppassen met het leggen van die link?
2: Ja, denk het wel, want ik denk dat er is sowieso al heel veel stigma en angst voor de islam. Dus er is al heel snel de behoefte of de wens om dat allemaal maar aan elkaar te verbinden. Hè. Dus inderdaad, dus er wordt gesuggereerd, al heel snel gesuggereerd, oh, dat zal ook wel met Pride in Berlijn te maken hebben. Er wordt nu gezegd, nou, dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Maar in de volksgeest kan dat snel toch zijn eigen leven gaan leiden. En ik denk dat juist vanwege ook het stigma wat er is jegens moslims in de samenleving en het idee dat ze maar allemaal onderdeel zijn van één groot kwaadaardig complot jegens het Westen, dat je daar denk ik heel waakzaam in moet zijn. Want ik bedoel, als je kijkt naar een lone wolf die een aanslag pleegt op een moskee of een high school shooter in Amerika, dat wordt niet zo snel aan elkaar gekoppeld, weet je wel. Ook al zijn dat misschien

0: En ik denk dat juist vanwege ook het stigma wat er is jegens moslims in de samenleving en het idee dat ze maar allemaal onderdeel zijn van één groot kwaadaardig complot jegens het Westen, dat je daar denk ik heel waakzaam in moet zijn. Want ik bedoel, hè, als je kijkt naar een lone wolf die een aanslag pleegt op een moskee of een high school shooter in Amerika, dat wordt niet zo snel aan elkaar gekoppeld, weet je wel. Ook al zijn dat misschien witte mannen met een christelijke achtergrond. Hè,
1: dat
0: wordt niet
1: dat snel op zichzelf staan.
0: Ja, dus ik denk wel dat de angst voor de islam, dat we daar dus ook heel waakzaam moeten zijn om dingen aan elkaar te verbinden die je nog niet aan elkaar kunt verbinden. Waarmee ik niet wil zeggen dat je die niet uit moet zoeken. Maar daar moet je denk ik wel extra voorzichtig mee zijn.
1: Sarah, het was gisteren in ieder tv-journaal en vandaag in de krant te zien. Jou viel iets op aan de beelden van deze arrestaties?
2: Nou ja, ik heb eigenlijk alleen het NOS-journaal gezien. En wat mij opviel was dat je gewoon, je zag de inval. Dus dat gebeurde om 1:30 s'nachts en dat is gefilmd. En je zag die jongen, die werd meegenomen, geblinddoekt. En je zag zeg maar op bewegend beeld hoe hij in die auto werd gestopt. Dus ik vroeg me af van hoe...
1: Of het is ingefluisterd.
2: Nou ja, heeft het journaal die beelden gedraaid? Zijn ze dan?
1: Daar hebben we even navraag naar gedaan bij de NOS. En die beelden in het journaal waren van een lokale videojournalist.
2: Ja.
1: Dus dan schakel ik even naar Bas. Want Bas, jij werkt voor het Dagblad van het Noorden.
3: Ja.
1: En van die particuliere verslaggevers, is dat een bekend fenomeen voor jou? Als je dus een kleiner gebied hebt waar je
3: het klinkt nu negatiever dan ik het bedoel, hoor. Maar we noemen ze dan 112 cowboys. Dat zijn jongens die en meiden, maar vooral jongens die met een pieper in de hand de hele godganse dag aan het kijken zijn van, hey, waar is een ongeluk? En zodra er een melding is van een brand of van een ongeluk, dan stappen ze op de scooter of in de auto, scheuren daarheen, maken de eerste beelden, sturen die via Telegram dan naar onze redactie. En dan gaan wij kijken van, goh, A, wat gebeurt hier? B, hoe wezenlijk is dit? Arrestaties van de DSI, Dienst Speciale Interventies. Dus dat zijn die hele militairen die dit soort acties doen. Ja, die krijgen wij regelmatig binnen. Dus ik kan me zo voorstellen dat ook hier een melding is gedaan van, hey, politie, je moet naar locatie A gaan. Nou, daar gaat een videoverslaggever of een fotograaf, 112 cowboy dan in dit geval. Nogmaals, ik bedoel het positiever dan dat het klinkt nu. En die maken dan de foto's en de video's en die bieden ze aan voor geld aan de krant. En dan zit ik bijvoorbeeld aan het bureau en krijg dat binnen en denk van, nou, hoe belangrijk is het om dit te laten zien op dit moment? Moeten er nog vragen gesteld worden hierover? Want soms is het alleen maar een foto, weet je. Maar in dit geval kan ik me voorstellen dat het zo'n arrestatie door mannen met zware wapens, dat je dat er toch bij wil plaatsen. Dus ik denk dat het daar vandaan komt.
2: Okay, het is dan wel denk ik ook een vraag van, je ziet natuurlijk gewoon echt de gevel van het huis. We weten waar het is ongeveer. Dus iedereen in die buurt weet dan exact in welk huis dit is gebeurd. Het gaat ook om een minderjarige verdachte. Dat je misschien wel kunt afvragen van, ik vraag me wel af wat dan de overwegingen zijn om dat dan uit te zenden en hoe herleidbaar dat dan is naar die personen.
3: Daar kan ik niet in treden natuurlijk. Want
1: zou het misschien ook kunnen zijn dat de politie in deze de spierballen wil laten zien, omdat wat er in Duitsland is gebeurd, dat sommige mensen zeggen, dit was te voorkomen geweest, want hij was onder surveillance, Abdul in dit geval. Mm. Er lopen nog 400 van dat soort figuren rond. En dat de Nederlandse politie denkt, weet je wat, wij gaan eens even laten zien dat wij hier alles onder controle hebben.
2: Tja, dat ja.
3: Ja, dat is koffiedik kijken, vind ik.
2: Ja, vind ik ook.
1: Oké, okay, dan
2: dat
1: gaan
2: is echt,
1: we
2: ja, dat is echt de speculeren.
1: In het NOS-journaal zat gisteren een reportage uit een wijk in Eindhoven. Een van de plekken waar de politie invallen deed. Laten we even luisteren hoe dat gaat.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
5: Ja, een hele harde knal en nog één erachteraan.
6: Ja, dat is natuurlijk heel ernstig om te horen.
7: Ik vind het eng, voor jou vind ik het eng. Mijn dochter aan die woont hier. Ik ben er wel van geschrokken. Ja. Ik denk, ja, zo dichtbij, om aan de overkant. Denk, jeetje.
8: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
1: Sarah, jij zei net, moet je zo'n gevel in beeld brengen? Dat is een moeilijke afweging. In hoeverre is het belangrijk om de buren te horen?
2: Tja, ik weet niet of het echt belangrijk is. Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk altijd. Dat is ook, Dat gebeurt als er ergens in een buurt een misdrijf wordt gepleegd, dan worden de buren gesproken. En

0: ja, die zijn natuurlijk altijd heel erg geschokt.
1: Het komt nu wel heel erg dichtbij.
0: Het komt nu wel heel erg dichtbij. Dus de vraag is, ja, het is, ik begrijp dat het gebeurt. Ik vind het ook, er is niet echt iets op tegen, maar of het echt iets toevoegt, weet ik niet.
2: Ja, Bas, jij doet vaak buurtonderzoek. Wat voegt het toe, wat jou betreft, aan het nieuws?
1: Nou ja, kijk, voor een krant is het anders, denk ik, dan voor radio en televisie. Want dan moet je direct met geluid leveren en dergelijke. Maar ik ga altijd een buurt in om mensen te vragen van, goh, wat zijn het dan voor personen? Hoe lang wonen ze er al? Naar welke school gingen ze? Wat voor werk deden ze? Je probeert achtergrondinformatie over de persoon te achterhalen die zou zijn gearresteerd. Of de omstandigheden waar binnen dat is gebeurd.
0: Maar dat is totaal iets anders dan foxpopjes verzamelen.
1: Nee, maar tegelijkertijd. Maar dat zei ik ook, van ja, een krant en radiotelevisie zijn dan toch echt verschillende dingen. Dat gezegd hebbende, recent hebben we in Stadskanaal die zware mishandeling, of die ernstige mishandelingszaak van twee kinderen gehad. Toen ben ik ook naar Stadskanaal gegaan en heb ik dat ook wel gedaan. Want het had zo'n impact in de buurt en dat merkte je ook. Mensen waren echt aan het trillen van woede, van verdriet. En dat wil je dan ook als regionale krant dan in dit geval laten zien van, goh, dit heeft niet alleen impact in Nederland, maar juist ook in de buurt waar het is gebeurd. Dus dan, ik vond dat wel legitiem. Ik vind het eigenlijk altijd wel goed om zulke dingen te doen, maar...
2: Ja, maar het brengt ook dilemma's met zich mee. Want in de Telegraaf lezen we dat de vader van de verdachte in de supermarkt werkt. Dat is redelijk neutrale informatie. Maar ik kan me ook voorstellen...
1: Ik zie niet in wat je hier aan zou moeten hebben. Dus dat zou ik nooit publiceren, zoiets brengen. Nee, wat heb je eraan?
2: Nee, maar jij haalt wel al die informatie op.
1: Zeker. En dan ga je schrijven en dan ga je kijken van, hey, wat kan ik wel melden, wat kan ik niet melden. Dat is een afweging die je dan maakt op het moment. En dat laat je lezen door je collega's en bij de gevoelige zaken ook door de hoofdredactie. En dan ga je strepen en dan ga je kijken wat komt. Ik bedoel, ik ben niet feilloos hoor. Maar,
2: en niemand?
1: Nee, dus maar dat soort dingen. Ja, ik denk dat het bij ons zou sneuvelen in zo'n zin. Want...
0: Ja, het is meer van ook wat is de relevantie ervan.
1: Ja, nee, dus dat bedoel ik ook.
0: Wat leert het ons over deze zaak? Nou, niks.
3: Je wilt het karakter van de verdachte schetsen, denk ik. En, maar wat ik wel van die foxpopjes, vooral met Radio 2, wel lastig vind, is dat het ook wel een bepaalde angst voedt. Van, oh, they are among us. Hè? Oh mijn god, er woont een terrorist in mijn buurt. Het speelt daar wel een beetje op in. En ik denk dat het heel goed is om informatie te verzamelen om de gedachte te kunnen profileren. Maar dat je daar ook wel waakzaam in moet zijn op wat je allemaal maar de ether instuurt qua foxpopjes. Omdat het heel vaak ook gewoon ongefundeerde meningen en informatie is.
2: We gaan naar jullie mediamomenten. Te beginnen met het mediamoment van jou, Sarah. Jou viel iets op aan de app van het Jeugdjournaal.
0: Ja, mijn kinderen zitten op die app. En dat is, dat is een app voor kinderen van 9 tot 12. En dan nu zijn dan meer keuzevragen die je elke dag kunt beantwoorden. En het is heel erg op kinderen gericht. En nu stond er een bericht in van... Welke reacties mogen niet? En dan kon je dat aanvinken. Discriminerende reacties was een van de antwoorden. Dat was ook het goede antwoord. En toen ging ik even verder kijken van waar komt dit nou vandaan? En op maandag hebben ze een stuk ook zelf gepubliceerd. En daarin schreven ze van dat in hun eigen app, er dus op de artikelen over de Pride Walk. Dus daarin zit een item van het Jeugdjournaal over kinderen die meelopen in de Pride Walk. En item over de aanslag in Berlijn, dat er heel veel haatreacties opkwamen. En dat zijn dus reacties die waarin werd gezegd van ik ben tegen homo's. Zeg maar, zo omschreef het Jeugdjournaal zelf. Bijvoorbeeld ik ben tegen homo's of ik ben tegen moslims. En het artikel ging er dan over dat er iemand had gereageerd van ja, ik zeg gewoon dat ik er tegen ben, maar ik scheld toch niet, waarom is mijn reactie verwijderd? Nou, dat werd dan uitgelegd op een hele goede manier. Maar ik dacht wel van, oké, dus zelfs op een app waarvan je eigenlijk niet denkt dat volwassenen die zouden gebruiken, want het is echt gericht op kinderen, hebben we nu dus blijkbaar heel veel haatreacties. En het Jeugdjournaal heeft daar heel veel werk aan om die eruit te halen. Want zij bekijken dus elke reactie zelf vooraf. Dus het werkt anders dan bij social media waar het gewoon erop wordt gezet en dan eventueel misschien ooit wordt er een keer een reactie verwijderd. Meestal niet.
2: Ja.
0: Maar zij bekijken echt alles vooraf.
2: Ja, we hebben ook even navraag gedaan bij de NOS. En plaatsvervangend chef van het Jeugdjournaal, Wouter Zwart, legt daar ook iets over uit.
0: Ja.
4: Ja, en waarom berichten we er dan specifiek nog over in onze app deze week? Dat is omdat we zien dat op sommige nieuwsmomenten het aantal haatreacties gewoon heel erg snel toeneemt. Zoals deze week ook met Pride.

0: En dan gaan we dus ook meer reacties weghalen. En daar willen we transparant over zijn richting ons publiek. Nou, ons beleid hebben we niet aangescherpt, maar het is standaard eigenlijk al heel scherp. Wij vinden reacties van kinderen in onze app ontzettend fijn, ook heel belangrijk. Maar we laten kinderen wel altijd onze huisregels zien. En daarin staat dat als je discrimineert of op een andere manier haat zaait in de comment section, dat we dat dan weghalen voordat het online kan komen. En de reden daarvoor is heel helder, heel simpel. Wij maken deze nieuwsapp voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. En we voelen een hele grote verantwoordelijkheid om dat Jeugdjournaal een veilig platform te laten zijn, waar je echt mag vinden wat je vindt. En waar het zeker ook helemaal oké is als je het een keer oneens bent met elkaar. Vooral doen. Maar discriminatie is simpelweg verboden in Nederland. Dus dat tolereren we bij het Jeugdjournaal ook niet.
1: Bas, verbaast dit jou?
2: Ongelooflijk. Maar wat voor mij niet duidelijk is, zijn het nou de volwassenen die dan haatberichten plaatsen? Of
1: nee,
2: zijn het
1: kinderen.
2: Kinderen, ja.
3: Nou ja, dat weet je niet natuurlijk. Tenzij er allemaal volwassenen op de Jeugdjournaal-app zitten.
1: Ja, ik kan hem ook downloaden en ik kan ook reageren.
4: Zou dat niet kunnen? Dat er ook volwassenen gewoon daar een beetje de boel verzieken?
3: Ja, dat zou natuurlijk in theorie kunnen. Maar als je gewoon die reacties leest, dan
2: het komt er
3: ik denk misschien wel dat veel gebruikers ouder zijn dan 12. En dat zijn dan eerder pubers.
4: Tieners, ja.
3: Of ja, wat oudere tieners. Maar ja, er zitten ook heel veel, ja, heel duidelijk door kinderen geschreven reacties tussen. Heel veel 6-7 zit er ook tussen.
1: Ja, eerlijk gezegd, ik vind het wel heel verdrietig.
3: Ja.
1: Maar het verbaast me ook niet heel erg. Als je in een bepaalde omgeving wordt opgevoed, ja, dan reproduceer je die teksten natuurlijk. En met een niet volgroeide prefrontale cortex is een reactie snel geplaatst. Het is gewoon een impulsieve actie.
3: En heel veel kinderen en tieners zitten natuurlijk ook op social media zoals Instagram en TikTok. En daar is de moderatie eigenlijk helemaal teruggeschroefd tot bijna nul. En dat zien zij natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook iets waar media mee te maken hebben. En als je nu kijkt naar de Instagram-pagina van het Jeugdjournaal, dan zie je dat bij heel veel berichten dat de reactiemogelijkheid überhaupt is uitgeschakeld. Dus alles over Pride kun je überhaupt niet op reageren. Omdat ze dat dus niet kunnen modereren. En die verantwoordelijkheid die wordt echt nu bij die mediabedrijven of media gelegd, omdat die platforms het niet doen.
1: Ja. Bas, we gaan straks met elkaar de Schatkamer van Beeld en Geluid in. Dat is onze zomerserie. Maar jij wil daar voor jouw mediamoment alvast een voorschot op nemen.
2: Ja, kijk, ik kom uit Nederland. Wij hebben al een paar weken vakantie. Mijn kinderen moeten al bijna weer naar school, bij wijze van. Ik ben echt eergisteren teruggekomen van vakantie. Dus er lag een hele stapel kranten bij mij op de ontbijttafel te wachten. Maar mijn ouders keurig gesorteerd. En die ben ik door gaan bladeren. En ik kwam de hele tijd weer terug bij onze zomertour, zomerserie. En de collega's van RTV Noord hebben ook zoiets. Daar gaan ze met een boot kanalen op. En mensen uit de omgeving. En wij van Dagblad gaan met zo'n lelijk eentje. Zo'n auto tuffen we door Drenthe en Groningen. En ik vind, het gaat helemaal nergens over, maar ik vind het zo heerlijk om te lezen.
1: Lekker om te maken, want jij maakt maandag je beduut.
2: Ja, nee, ik zag op het rooster gisteren dat ik maandag met het eentje op pad mag, samen met een collega. Ik moet nog wel even bedenken waar ik naartoe ga, maar dat komt ongetwijfeld goed. Want het levert zulke leuke gesprekken op. Gewoon auto.
3: Wat is dan het idee?
2: Gewoon een auto ergens neerzetten. Mensen vragen van, hey, wat ben je hier aan het doen in Drenthe, Groningen?
3: Op een vakantieplek? Gewoon?
2: Ja, Braderie, Wildlands, Centrum van Emmen. Ga naar Assen, kijk maar.
3: Okay.
2: Gewoon lekker op de Bonnefoy. Lekker buitenspelen, zoals we dan zo mooi zeggen.
1: Kunnen mensen nog met hun tips bij jou terecht?
2: Ja, zeker. bas.vansluis@dvan.nl. Maar door.
1: Er vliegt hier een deur open. Het is de deur van de Schatkamer. Beeld en Geluid.
4: Dat nou.
1: Iedereen kijkt heel verschrikt naar mij.
3: Helemaal geen deur op.
1: Jullie zijn allebei voor ons in de Schatkamer gedoken. Sarah, jij haalde er het volgende fragment uit.
5: We gaan het vandaag hebben over homoseksualiteit. Homoseksualiteit, wat is het eigenlijk? Homoseksualiteit is een moeilijk woord.
6: Ja, het heeft ermee te maken dat je homo bent.
5: Ja, en het heeft altijd al bestaan, reeds in de prehistorie. Want toen leefde al de homo sapiens.
6: Ja, het waren immers holbewoners. Ze woonden in holletjes.
5: En ze deden het met kneppeltjes.
6: Ja. In de grotjes. Ja. Want huizen had je toen nog niet.
1: We hoorden een fragment uit Theo en Thea in de Gloria, die een soort homoseksualiteit voor beginners deden. Mm-hmm. Ja, ik wil vragen, wat vind je hier zo goed aan? Maar het fragment kon net op de radio al niet lang genoeg duren.
3: Nee, nou ja, dat is dan moet iedereen de hele aflevering maar even opzoeken, want het is sowieso heel erg leuk. Ja, wat is er zo goed aan, is dat het eigenlijk dat het voor kinderen iets wordt uitgelegd op een ja, kinderachtige manier, maar wel met allemaal ja, moeilijke woorden. En waarin toch uiteindelijk de boodschap is van het is heel erg normaal. Het heeft altijd bestaan. Het is, homo's zijn niet altijd met seks bezig. Het eindigt, deze aflevering eindigt ook met een toneelstukje in de oertijd. Waarin een Huub Stapel de zoon van Theo en Thea speelt. En die is dan homo. En dat wordt dan eerst niet geaccepteerd en uiteindelijk wel. En nou ja, uiteindelijk is dan iedereen heel blij. En dan schreeuwt Theo in de camera van je mag gewoon zijn wie je bent. En het is gewoon een hele leuke, niet betuttelende manier gedaan.
1: Over niet betutteling. Jij wilde naar Schreeuw van de Leeuw, Bas. Een programma van Paul de Leeuw. Echt zo'n familieshow.
2: Ja. Ja, dat was iets van vroeger. Daar ging je met natte haren en de badjas aan met je ouders en mijn broertje. Nou, mijn broertje was nog iets jonger. Maar gingen we samen naar dat programma kijken. En daar werd ik geconfronteerd met een wereld die ik er helemaal niet kende. En ik moest er altijd zo ongelooflijk hard om lachen. Paul de Leeuw, echt een geweldige cabaretier, vind ik in elk geval.
1: Ja, en het fragment dat je wilde delen, dat is een fragment met zanger René Klein. Laten we even luisteren.
7: Ik heb hem ontmoet 3 jaar geleden in een opname van Fantastico.
8: Dat denkt hij elke keer.
7: Nou, toen was ik enorm gecharmeerd van je. Ik vond je eigenlijk het meest fantastico'ste van de hele Fantastico. Ja. En toen weet ik nog wel dat ik, verliefd is een groot woord. Maar ik vond je wel erg dat ik dacht van nou, daar zou ik wel 7 weken mee willen onder de elektrische deken.
1: Dat was toen redelijk baanbrekende televisie. René Klein had op dit moment HIV en is later aan AIDS overleden. Wat voor indruk maakte dit op jou?
2: Ja, Venema, ik werd geconfronteerd. Ik werd een wereld ingetrokken dat ik niet kende. En ik weet niet of het specifiek bij deze aflevering was, maar ik weet wel dat mijn moeder of mijn ouders, Paul de Leeuw was natuurlijk ook openlijk homoseksueel, aangrepen om te zeggen van, wat dat is en hoe dat werkt. En dat, ik wist dat niet als kleine jongen natuurlijk. En dat heeft heel erg geholpen, ook denk ik, over acceptatie gesproken. Nou, ik vond dat waardevol. En ja, nogmaals, een geweldig programma ook.
1: Ja, mooi fragment uit de Schatkamer. Dankjewel Bas van Sluis. Dank Sarah Berkeljong voor het eerst in het Mediaforum. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen? Vandaag over microchips en de chipindustrie. Heeft u daar vragen over? Bel ons 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorien Bouwman.
9: NPO Radio 1.
10: De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Poolse straaljagers werden afgelopen nacht de lucht ingestuurd om het onbekende projectiel te onderscheppen, maar het verdween van de radar. Later werd in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daar waren zorgen over vanwege de onrust in het Midden-Oosten, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus, Lieke Wevers, is onlangs gestopt met turnen. En dieven hebben afgelopen weekend alle terrasstoelen gestolen van het Bonnefante Museum in Maastricht. De 88 designstoelen hadden een waarde van ruim 20.000 euro. Op beelden is te zien hoe de dieven rustig de tijd nemen om de stoelen op te stapelen en ze weg te dragen.
1: Dan de ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap.
11: Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer helaas. Maar het valt nog wel te overzien. De A12 komt er weer bij, vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanwege die grenscontroles nu een kwartier vanaf Zevenaar. Ook de Moerdijkbrug, een vaste bekende inmiddels. De A16 vanuit Breda gezien. Vanaf knooppunt Zonzeel, 10 minuten aansluiten. Door wegwerkzaamheden is daar voorlopig één rijstrook dicht. En tenslotte nog even naar het spoor. Want tussen Assen en Groningen rijden er geen treinen tot ongeveer 1 uur vanmiddag. En dat komt door een aanrijding.
12: Tot 11:30, Eva Koreman.
1: Met spraakmaker Haroun Ali heb ik het straks over de Pride. Want in een maatschappij waarbij de conservatieve denkbeelden onder jongeren groeien, is aandacht voor seksuele diversiteit misschien wel belangrijker dan ooit. En voor onze rubriek Zijn er nog vragen? Is Daan van Monschuw hier. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Redacteur bij techplatform Tweakers en gespecialiseerd in microchips. Auto's, smartphones, wasmachines, koffiezetapparaten, ze bevatten stuk voor stuk microchips. Door geopolitieke spanningen in de wereld wordt de productie van deze chips steeds belangrijker. Nederland speelt een sleutelrol in deze industrie, dankzij de geavanceerde chipmachines van ASML. Terwijl landen zoals China en India flink in chips investeren om een leidende positie te veroveren. Zo is de grootste Chinese chipmaker naar de beurs gegaan en is het aandeel 6 keer meer waard geworden. En begint China met productie van geavanceerde. Ja, dat zat er dik in natuurlijk. Geavanceerde chipmachines. Daan van Monschuw, de chipindustrie staat dus volop in de schijnwerpers. Er zijn tekorten in de chips. Waar zitten die tekorten op dit moment?
13: Ja, klopt. Die zitten momenteel in zogenaamde geheugenchips. Dat zal ik even uitleggen. Het komt een beetje door AI. Je hebt nu bedrijven als OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT en Google. Die werken heel hard aan het steeds beter en slimmer maken van hun AI-modellen. En daarvoor hebben ze enorme datacentra. Die zitten helemaal vol met chips. En die chips zijn de hele tijd aan het rekenen. Alleen, je moet dus zo'n AI-model draaien. En die zijn heel groot. Je hebt heel veel data nodig voor AI. En zo'n rekenchip, die kan zelf niks opslaan. Dus daar heb je dus heel veel geheugen voor nodig. Dus bedrijven zoals Google en OpenAI, Anthropic van Claude, die kopen nu heel veel geheugenchips op. En daardoor is nu een tekort. Ja.
1: En hoe zit het met de grondstoffen?
13: Met de grondstoffen?
1: Van chips, ja. In hoeverre spelen die nog een rol in deze tekorten?
13: Ja, je hebt zeker grondstoffen nodig om chips mee te maken. Ik denk dat de bottleneck dus een beetje tekort nu vooral zit in. Je maakt geheugenchips en gewone chips in chipfabrieken. En ja, als er in één keer heel veel vraag komt, dan heb je eigenlijk meer chipfabrieken nodig. Maar het bouwen van zo'n chipfabriek duurt gewoon 3-4 jaar. Dus het is niet zo dat je draait even aan de knop en dan gaan meer chips rollen. Ik denk dat dat het grootste probleem is. De chipmakers kunnen echt de vraag niet bijbenen met hun fabrieken.
1: Haroun Ali is spraakmaker van vandaag. Heeft vele talenten. Hij is journalist, hij is schrijver. Maar jij bent ook een enorme tech-nerd, heb ik
4: begrepen. Ja, sci-fi nerd vooral. Ach. En daarin spelen chips toch ook heel vaak wel een rol. Er is nu al best wel veel angst over. Er zitten overal chips in. Ja. En mijn koelkast luistert mee. En mijn stofzuiger luistert mee. Maar in sci-fi films heb je ook heel erg de nanochip. Mm-hmm. Die zo klein is dat hij onzichtbaar is. En bijvoorbeeld ook bij mensen naar binnen kan vliegen via het Juist. Oor. En gedrag kan beïnvloeden. En dat, zo klein dat je het niet ziet. Maar heel veel ellende kan veroorzaken. Ja. Hoe reëel is die huidige angst en die futuristische angst van mensen voor de chip?
13: Ik denk dat specifiek wat jij zegt, dat is wel echt science fiction. Je ziet wel, als je inzoomt op een chip. Een chip die bestaat uit allemaal hele kleine schakelaartjes. Mm-hmm. Die gaan de hele tijd uit en aan. En dan is uit is een 0 en aan is een 1. En computers die werken met nulletjes en eentjes. Dat is de taal die ze spreken. Mm-hmm. Dus een nanochip, ja, dat bestaat misschien wel. Maar dat is meer in de zin van, je hebt een chip, die is de grootte van een vingernagel. Er zitten miljarden van die kleine schakelaartjes in. Mm-hmm. Chips zijn inderdaad heel erg belangrijk. Ze zitten in alles. Bijvoorbeeld smartphones, tablets, computers, noem maar op. Dus ook de systemen die het internet draaiend houden. Mm-hmm. Het is voor defensie belangrijk. Dus in dat opzicht is het de reële angst in de zin van, we zijn er heel erg van afhankelijk. Of we op korte termijn chips hebben die bij mensen naar binnen vliegen en aan de hersenen hechten. Dat zie ik voorlopig denk ik nog niet gebeuren.
4: Gelukkig nee. Maar.
13: Ja, dat is beter. Hè?
1: Nou, dank voor nu. We zijn al zo diep gegaan. We praten zo verder. U kunt bellen met 0800 1101 als u een vraag heeft over microchips. Of stel hem via de NPO Luister app en kies daarvoor Radio 1. En terwijl u belt, gaan wij naar de muziekkeuze van de spraakmaker.
12: KRO NCRV.
1: Plaat.
12: platen van Spraakmakers.
1: Ja, Roen, jij mag kiezen wat we gaan horen. Wat heb je meegenomen en waarom natuurlijk?
4: Nou ja, we gaan het zo over Pride hebben. Dus ik wilde toch eigenlijk een nummer van een van de grootste gay icons, Madonna, draaien. Zij heeft een nieuw album uit, Confessions 2. Een vervolg op haar dansplaat Confessions 1. En sowieso is heel Amsterdam in rep en roer, want het is World Pride nu. En Madonna gaat naar Amsterdam komen dit weekend om op te treden. Dus ik wilde wel heel graag een nummer van haar nieuwe album draaien.
1: Ga jij er ook heen? Heb je al geprobeerd om een kaartje te bemachtigen?
4: Nee, dat werd gisteren bekend en het is ergens in de AFAS, geloof ik. En er zijn geen kaarten voor. Dus ik zal het wel op social media voorbij zien komen. Maar ik ben wel heel erg dit nieuwe album echt aan het grijs draaien. Echt een album of the summer. En als het goed is gaan we Danceteria draaien. En dat is wel toch wel de banger van deze plaat. Die in ieder geval de gays heel erg aan het draaien zijn op dit moment op alle feestjes.
1: Madonna met Danceteria.

0: Een ode aan de muziekgeschiedenis van Madonna en Dansteria. Maar Haroon, de titel is ook een ode aan het verleden.
1: Ja, het is volgens mij de club waar zij zeg maar voor het eerst een beetje uitging in New York van de jaren 80. En ze noemt ook heel veel bekende namen in dit nummer. Hè, Basquiat, allemaal bekende clubkids. En daar ging zij uit en daar kon ze voor het eerst haar eerste nummer laten draaien en optreden. En zo heeft ze eigenlijk connecties gelegd in de culturele scene van New York. En zo is daar is denk ik ook een beetje haar bekendheid aan te danken.
0: Madonna. Spraakmakers. We praten over deze chips en de industrie erachter met Daan van Monschoe, redacteur van techplatform Tweakers. Heeft u vragen voor hem, dan kunt u ze stellen door te bellen naar 0800 1101. Ja, als we het hebben over zo'n chip, het is een heel complex speelveld.
2: Ja.
0: Wie zijn er allemaal betrokken?
2: Oh ja, het maken van chip, dat is echt magie gewoon. Ik denk ook dat heel weinig mensen stilstaan bij hoe moeilijk het is om een chip te maken. Bijvoorbeeld, doe eens een gok, eerst wat in je opkomt. De chip in je telefoon. Hoe lang denk je dat het duurt om zo'n chip te maken?
0: Ik denk dan dat rolt in een uurtje van de band.
2: Wat langer.
0: Hoe lang?
2: 3 maanden. Ja, bizar hè. Dus inderdaad, het is een heel complex speelveld. Er komen heel veel verschillende bedrijven samen bij het maken van zo'n chip. Je hebt bedrijven die machines maken om die chips mee te maken. En daar is ASML uit Nederland een heel bekend voorbeeld van. Maar het is ook niet zo dat je een machine van ASML koopt, in de stopcontact steekt en dat er chips uit gaan rollen. Want je hebt ook heel veel andere machines nodig die allemaal verschillende dingen doen. Dan heb je natuurlijk grondstoffen en chemicaliën nodig in dat productieproces. Dan heb je bedrijven zoals Apple en Nvidia, die hebben eigenlijk een soort van architecten in dienst die echt chips ontwerpen. En dan echt van, nou ja, die chip, dit onderdeel moet hier en hij moet dit kunnen. En daarvoor gebruiken ze ook weer een computerprogramma van weer een ander bedrijf om dat ontwerp te maken. En dan vervolgens komt dat allemaal samen in een chipfabriek. Er zijn een paar spelers die daar heel goed in zijn. En zo'n chipfabrikant die maakt vervolgens die ontwerpen in zo'n fabriek. En dat kan dus, wat ik zei, echt wel 2-3 maanden duren.
0: En dan begrijp je de prijs ook in één keer een heel stuk
2: beter. Ja, zeker.
0: We hebben een vraag van Emiel Brok, die heeft hier voor je ingesproken.
3: Hallo. Een goedemorgen hier vanuit Canada. Waar ik benieuwd naar ben, is dat er op de microchipsmarkt maar een aantal partijen zijn die de dienst uitmaken. Hoe zit het met de afhankelijkheid van Nederland en Europa met betrekking tot die microchips? Met andere woorden, hebben wij een digitale soevereiniteit op dit gebied? Wat ik begrepen heb, is dat er slechts een aantal grote niet-Europese partijen zijn die op chipniveau kunnen produceren.
2: Ja,
0: nou,
2: ja, dat
0: nou,
2: klopt
0: kom
2: helemaal.
0: Maar door, Daan.
2: Ja, je hebt inderdaad, als je het hebt over echt de allerbeste chips ter wereld, er zijn eigenlijk maar 3 bedrijven die dat kunnen. Je hebt TSMC uit Taiwan, dat is de grootste. Die maakt de chips voor Apple en Nvidia en AMD. En AMD maakt chips voor in PlayStation en zo en ook computers. Dan heb je Samsung, ook al bekend van de smartphones, die maken zelf chips. En Intel, vroeger van de reclames Intel Insight. Dat zijn echt de grote 3 spelers. En in Europa hebben we dat niet echt. We hebben niet echt een chipfabrikant die zulke goede chips kan maken. Maar wat we wel hebben, wat ik al zei, we hebben ASML. We hebben in België, bij onze zuidenburen, hebben we IMEC. Dat is een onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar de chips van de toekomst. Dus wat zij nu uitvinden, zie je over 10 jaar terug in je nieuwe iPhone. En wat ik zei, je hebt machines nodig, je hebt grondstoffen nodig. En dat is echt een wereldwijd spelletje. Dus er is geen enkel land of gebied in de wereld die alles zelf kan. Dus we zijn heel erg afhankelijk van elkaar. En dat is dus misschien het vervelende, maar ook het mooie is, we kunnen niet zonder elkaar, dus we kunnen elkaar ook niet echt naaien, zeg maar.
1: Heeft AI daar inmiddels niet al een antwoord op om gewoon al die menselijke tekortkomingen te omzeilen, waardoor zo'n chip bijvoorbeeld veel sneller en misschien minder ethisch gemaakt kan worden?
2: Misschien wel, maar ik denk dat het echt een wereldwijd spelletje blijft. Wat ik zei, je hebt zoveel verschillende dingen nodig en dat allemaal opstarten is heel erg duur. En heel erg moeilijk. Ik denk dat het beter is als mensen of bedrijven zich echt op 1 ding richten. En dat dan samen laten komen in dat productieproces. Dus ik denk dat het verstandiger is. Ja.
0: Deze week kwam het bericht dat China begint met productie van geavanceerde chipmachines. Hoe ver zijn ze daarmee? En bestaat er dan ook een kans dat zij het eerste land ter wereld worden dat wel onafhankelijk van andere landen chips kan produceren?
2: Ik denk dat China op het gebied van echt onafhankelijk zijn dichterbij is dan welk land dan ook. Want ze proberen echt alles zelf te doen. Daar hebben ze ook al plannen voor in China 2025, China 2030. Ze hebben inderdaad een nieuwe immersiemachine gemaakt, zoals dat heet. Dat is een beetje de net wat oudere machine van ASML, zeg maar. Daar een variant op. Nou, dat doen ze dan omdat ze natuurlijk nogal de export naar China van ASML ligt nogal onder vuur. Vanuit de Amerikanen en ook wel de Nederlandse overheid. Die nieuwe machine, Dat kwam van The Information, dat is een heel goede techwebsite met echt goede bronnen. Dus het klopt wel, maar die zeiden ook al van ja, ze lopen wel echt wel heel ver achter op de machines van ASML op dat gebied. En dat, of dat dan ligt aan dat ze heel traag zijn of dat de chips gewoon echt minder goed zijn, dat weet ik niet. Maar ja, het is niet hetzelfde. ASML kan het wel echt beter. Dus als ASML zou ik me nog geen zorgen maken op dit moment.
0: Er komen vragen binnen. Saskia de Boer, die heeft gebeld. Saskia, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb een speciaal soort hoortoestel. Ik ben eigenlijk doof, maar ik hoor dus met 16 elektroden in mijn slakkenhuis. En ja, daar zit aan de buitenkant op met een processor en alles.
2: Ja.
4: En ik vroeg me af van, ja, als er al in een stofzuiger en een koffiezetapparaat chips zitten, dan zullen daar ook wel vast chips in zitten.
2: Ja.
4: En hoe gaat dat dan? En moet ik me nou zorgen maken dat er straks geen chips zijn? En ik heb er dus ik heb hem sinds 11 jaar. Mm-hmm. Ik heb er dus never nooit over nagedacht waar dat vandaan zou komen of zo. Maar ik weet nu inmiddels, ja, het komt uit Californië.

0: Mm-hmm.
1: Maar of daar ook wordt gemaakt, of dat weet ik veel. Jongens, maar ik had wel zoiets van, ja, die buitenkant die wordt één keer in de vijf jaar vervangen. Dat die elektrode in de slagluister blijft zitten. Maar die buitenkant, ja, die wordt dat ja, daar komt stof in en vuil in.
0: Ja.
1: Dat moet je vervangen. En dan denk ik, joh, blijft dat dan wel beschikbaar?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk de chips die in een gehoorapparaat zijn, die zijn vrij simpel. Die zijn vooral geluid versterken, het filteren van omgevingsgeluid, zodat je als je op de fiets zit, dat je geen wind in je oren hoort. Dat is heel erg simpel. En nee, dat zijn dus vrij simpele chips. Ik denk dat het qua tekorten wel meevalt. Als je het hebt over de export vanuit Amerika. Nou, het is wel een medisch hulpmiddel. Ik denk als daar de export van in het gedrang komt, dan is er meer aan de hand. Dat moet dan zo ver escaleren. Dat gaat echt niet gebeuren. Dus ik zou me geen zorgen maken. Nee.
1: Oké, okay.
2: Bent u gerustgesteld?
1: Ja, weet je wel. Ja,
0: gelukkig.
1: Het is meer dan een hoogtestel, hè? Maar goed.
0: Nee, snap ik helemaal. Nee, maar het is een eerste levensbehoefte natuurlijk. Maar nee, ik zou me er echt geen zorgen over maken. Die chips die blijven op dat gebied echt wel rollen, denk ik. Ja.
2: Dank u wel voor uw vraag. Heeft u nu ook een vraag? Kunt u ons bellen 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Het ging net al even over Europa en de afhankelijkheid van andere landen. Kan je nog eens schetsen wat de Europese ambities zijn voor een eigen chipindustrie?
0: Ja, nou ja, wat ik net al zei, we zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Dat gaan we als Europa ook nooit alles helemaal zelf kunnen doen, denk ik. Een paar jaar geleden had je de European Chips Act. En daarin probeerden we wel echt van, joh, we moeten echt chipfabrieken deze kant op te halen. Dat was een beetje in de tijd van corona. Toen ging iedereen thuiswerken. Iedereen kocht een nieuwe laptop, een nieuwe thuiswerkplek. Waren er ook weer heel erg tekorten. En toen, samen met de inval in Oekraïne door Rusland, ziet van, oh ja, geopolitiek is toch ook wel een beetje spannend momenteel allemaal, moeten we dat niet zoveel mogelijk zelf kunnen. Dus toen kwam die wet met heel veel subsidie voor nieuwe chipfabrieken. En ook geld naar onderzoek, bij wat ik net al zei, bij IMEC. Dus dat loopt dan een paar jaar. Ik moet zeggen, er zijn wel wat chipfabrieken in aanbouw. Het loopt nog niet echt storm. Dus ja, er zijn zeker ambities om toch iets zelfstandiger te worden met eigen chipfabrieken. En dan krijgen ze subsidie. En dan mogen we bijvoorbeeld ook in crisistijd zeggen van, joh, ik wil dat jullie echt chips gaan maken voor Europa. Er is wel wat animo voor, maar niet zo heel veel. En ik denk dat komt als je echt die hele goede chips, als je daarover hebt, van Nvidia, van Apple. We hebben niet echt Europese bedrijven die dat soort chips laten maken. We gebruiken ze wel, maar we hebben geen bedrijven die dat echt ontwerpen. Dan heb je echt over Nvidia, Apple, en dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven.
2: Maar zou het dan ook een machtig politiek drukmiddel kunnen zijn?
0: Hoe bedoel je?
2: Chips?
0: Chips, ja, tuurlijk. Maar daar is het dus ook zo goed aan dat we afhankelijk zijn van elkaar. Dus je kan het wel een beetje gebruiken, maar je kan elkaar niet helemaal uitsluiten.
3: Maar dat is toch best wel eng, want met de wereldpolitiek, hè, als Europa ruzie heeft met en Amerika en Rusland en China, dat we straks heel Europa op zijn gat ligt omdat we geen nieuwe chips
0: krijgen. Dat is inderdaad eng, maar dan hebben wij ASML en we hebben IMEC en dan ligt de rest ook op zijn gat. Dus,
2: ja, precies. Dus wij kunnen ook de VS onder druk zetten.
0: Ja, precies.
3: Gelukkig
0: het is wel. Ja, ik zie bijvoorbeeld. Uit de VS heb je natuurlijk veel handelsheffingen en zo. En er gebeuren nogal gekke dingen in Amerika. En dan zie ik wel eens bij ons op Tweakers in de reacties bijvoorbeeld. Van joh, we moeten gewoon de export van ASML-machines naar Amerika stoppen. En ik snap dat idee heel goed. En een vuist maken is denk ik wel goed. Alleen, dan denk ik, ja, ik zei net al, er komen heel verschillende bedrijven samen bij het maken van chip. Maar ASML heeft ook leveranciers. En bijvoorbeeld een van de belangrijkste onderdelen uit zo'n ASML-machine komt uit de VS.
3: Ja.
0: Dus weet je wel, dan is het, ja, de VS kan ASML ook niet echt tegen ons gebruiken. Maar als wij dat doen, dan zegt ASML, dan zegt de VS, joh, dan krijgen jullie dat onderdeel niet meer. En dan liggen we ook op ons gat. Dus,
2: we zagen het vorig jaar ook terug bij de kwestie in Xperia.
0: Ja.
2: Een Chinees bedrijf met een hoofdkantoor in Nijmegen. Karremans die greep in bij het bedrijf waarop China de productie van chips naar Europa stopzette.
0: Ja.
2: En toen werd de auto-industrie hard geraakt. Nou, die kwestie legde van alles bloot.
0: Ja, klopt. Ja, het was inderdaad een beetje een bizarre kwestie. Nexperia, dat is een van origine Nederlands bedrijf. Was onderdeel van NXP. En NXP was er onderdeel van Philips. Dat is in 2017 of 2018, misschien 2019, ergens in het vorige decennium overgenomen door een Chinees bedrijf. En toen waren er signalen dat China, dat de eigenaar, de Chinese eigenaar, Nexperia een beetje aan het leegplukken was. En aan het overzetten was naar China. En Nexperia die maakt chips. En dat zijn hele simpele chips. Echt een beetje de werkpaarden. Die ervoor zorgen dat je koelkast werkt. En je koffieapparaat. En je auto. Dus toen dacht Karremans inderdaad, toenmalige minister van Economische Zaken. Die dacht, nou, we gaan ingrijpen. We nemen als het ware de controle over Nexperia over. En dan zorgen we dat, zeg maar, dat het bedrijf niet wordt leeggeplukt. En toen was China niet blij natuurlijk. De Chinese eigenaar die ging naar Beijing, naar de Chinese overheid. Die zei inderdaad van, joh, de export vanuit onze Chinese fabriek, die zetten we stil. Dus toen inderdaad Volkswagen en Volvo, die had echt zoiets van, oh jongens, we hebben die chips nodig. We moeten bijna onze fabrieken stilleggen.
2: En ja, paniek in de tent.
0: Ja, er is inmiddels wel een wapenstilstand, als het ware. Het is nog niet helemaal opgelost. Het loopt wel weer, maar het geeft wel aan, nogmaals, hoe afhankelijk we zijn van elkaar.
2: Ja, en een grote fout van Nederland om het bedrijf in Chinese handen te laten komen.
0: Ja, ik denk dat dat de grootste les is. We moeten misschien toch eens iets meer letten. Ik weet niet hoe dat juridisch zit, of we dat zo'n overname echt kunnen tegenhouden. Ik zou er wel naar kijken voortaan, denk ik, als dat soort dingen aan bod komen. Ja.
2: We gaan naar Pieter van den Broek. Die heeft een vraag die koren op jouw molen is, denk ik, Haroon. Goedemorgen, Pieter.
4: Goedendag, met Pieter van den Broek. Ja, je
2: hebt een vraag over de toekomst van chips.
4: Ja, de toepassing van chips, dat begon bij spreken met telefoon, medische apparatuur, kerncentrales, maar op een gegeven moment ook atoombommen. En dat vinden we eigenlijk normaal, dat die technologie toegepast wordt. Nou, we hoorden net al iemand van, voor mijn oor heb ik chips in mijn hersenen zitten. En dan zeg je van, god, straks is de technologie zover dat ze chips implanteren. En dat wij spreken mensen bestuurbaar worden. Een voorbeeld is, we moeten even de korte film, Ik ben geen robot. En nou is mijn vraag van, wie gaat nou dadelijk grenzen stellen aan de mogelijkheden van hoe gaan we die technologie toepassen? Wanneer stopt, dit moeten we niet willen, dit moeten we niet doen.
0: Juist. Ja, ik denk dat dat... Kijk, er zijn nu al wel bedrijven zoals Neuralink van Elon Musk die werken aan hersenimplantaten. En dat is dan op dit moment vooral zodat mensen die verlamd zijn een computermuis kunnen aansturen, zeg maar. Ja. Ik denk echt... chips die mensen echt aansturen, dat is voorlopig echt nog wat toekomstmuziek. En ik durf ook niet zo goed voorspellen of we daar ooit gaan komen. Het kan wel misschien, maar ja, ik denk als je 50 jaar geleden aan iemand vroeg hoe ziet 2026 eruit, dan dachten ze waarschijnlijk, ja, we hebben vliegende auto's. Misschien hadden ze de smartphone wel helemaal niet voorspeld, zeg maar. Ik denk wel inderdaad, het zou kunnen. Het is goed om daar een discussie over te voeren, nu al. Want als het er eenmaal is en we gaan dan een keertje nadenken van wat mag er en wat mag er niet, dan is het te laat. Ik denk dat dat vooral is aan ethici, die daar echt over filosoferen van wat is wenselijk en wat niet. En dan uiteindelijk aan beleidsmakers om te bepalen van hier trekken we een lijn in het zand. Tot hier en niet verder, dit mag en dit mag niet. Om daar echt in dat echt te verankeren in hele stevige wetten.
2: Ja. Voelt u daar ook angst voor, Pieter?
4: Ja, nou, we hebben nu een discussie over AI en hoe mensen beïnvloed worden door internet, zeg maar. Hè? Ik bedoel, ik had het net over Musk, die de hele infrastructuur in het heelal op aan het trekken is met satellieten, die bepaalt welke informatie iemand krijgt. Nou, de volgende stap is gewoon dat je, ik bedoel, we implanteren harten, longen, nieren, trek die lijn door. En een discussie door ethici, daar zou op zijn minst moeten starten, denk ik.
0: Ja, ik denk dat daar ook al wel over gefilosofeerd wordt. Maar het is inderdaad, het is nog te vroeg om daar echt nu al wetten in te vangen. Omdat we gewoon niet echt weten hoe dat precies überhaupt gaat werken. Maar ik denk dat die discussie al wel loopt hoor, gelukkig. Ja.
2: Pieter van den Broek, heel erg bedankt voor uw vraag en deze blik op de toekomst. Davan Manjou, heel erg bedankt van techplatform Tweakers voor deze vragenronde. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen is het vrijdag en is het tijd voor uw vragen over weer een vakantieland. Morgen gaan we het hebben over het Verenigd Koninkrijk met correspondent Lia van Beckhoven. Dus heeft u vragen over de Britse keuken, over links rijden of over traditionele pubs? Mail ons op spraakmakers@kro-ncrv.nl. En u kunt ook nog even bellen met 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon. En dat is overigens ook het nummer dat u kunt gebruiken om u op te geven voor de Nationale Nieuwsquiz. Want dat hoort u natuurlijk zo meteen na 11. Evenals een gesprek met onze spraakmaker Haroon Ali.
5: Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
7: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
5: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
8: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
5: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
8: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Grote ontwikkelingen

0: grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
4: Eva Koreman.
5: Wereldwijd staat queer literatuur onder druk en om daar aandacht voor te vragen vaart er zaterdag een boekenboot mee tijdens de botenparade in Amsterdam. Om de verhalen te vieren en de zorgen te uiten. Hier zo een voorproefje. Nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
6: De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar. Ruben Eg van onze economieredactie is aangeschoven. Ruben, de economie deed het dus niet zo slecht de afgelopen 3 maanden?
7: Eigenlijk heel goed. Verrassend goed zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. De economie groeide de afgelopen 3 maanden met 0,4% vergeleken met de eerste 3 maanden van dit jaar. Dus met het vorige kwartaal. Ja, en vergeleken met dezelfde periode uit 2025 groeide de economie met 1,3%. Ja, dat mag je een opsteken noemen.
6: Ja, en waarom is dat zo?
7: Nou, omdat in het eerste kwartaal de groei aanvankelijk uitkwam op 0,1%. De vrees was toen heel groot van de economie valt straks stil. He, er was de oorlog in de Persische Golf uitgebroken. De staat van Hormuz was dicht. De energieprijzen, vooral aan de pomp, die schoten omhoog. Maar dat getal uit het eerste kwartaal is nu bijgesteld naar 0,3%. Nu dan 0,4. Nou ja, dat is toch op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten, we geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. Ja, en vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
6: Ja, en auto's, dat klinkt dan een beetje gek met die hoge benzineprijzen.
7: Dat zou je inderdaad zeggen. Er was zeker de afgelopen maanden die enorme oproep in Den Haag van die BTW moet geschrapt worden. Mensen kunnen het benzine niet meer betalen. Ja, we spraken zojuist Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, toch even gevraagd, ja, op welke manier is die hoge benzineprijs nou van invloed geweest op de economie?
8: Ja, indirect lijken die hogere pompprijzen toch wel een gevolg te hebben, maar niet direct op de manier die heel veel mensen zullen verwachten. Als je dan inzoomt, dan zie je toch wel iets verrassends. Dat is namelijk dat vooral mensen meer elektrische auto's hebben gekocht. Ja, dat kan natuurlijk heel erg met die onrust te maken hebben, want ja, benzine- en dieselprijzen schoten omhoog. En dat kan voor heel veel mensen een reden zijn geweest die toch al twijfelt over de aanschaf van een elektrische auto, om dat nu toch maar te doen.
7: Ja, dus we zijn eigenlijk gewoon weggegaan van de pomp. En gisteren hadden we ook de Nederlandse spoorwegen met halfjaarcijfers. Die trok ook meer reizigers. Dus ja, er is heel veel onrust in de wereld. Maar wat je dus kennelijk in de praktijk ziet, is dat we ons misschien makkelijker en sneller aanpassen.
6: Ja, en die onrust in het Midden-Oosten die lijkt voorlopig nog niet voorbij. Wat is dan de verwachting voor het volgende kwartaal?
7: Ja, we zouden wel kunnen denken dat alle erge scenario's, of de allerergste scenario's die we dit jaar bedacht hadden, misschien wel even de lade in kunnen. Ik zou ze nog niet in de prullenbak gooien, want je weet het allemaal maar nooit wat er allemaal gebeurt in de wereld. In het Midden-Oosten, in Oekraïne, ruzie met de Verenigde Staten en China. Wat dat betreft blijven die ontijden heel erg zeker. Maar als ik de baas zou zijn van dit kabinet, dan zou ik dit als Prinsjesdag toch wel een hele mooie opsteker zien.
6: Ruben Eg van de economieredactie, dankjewel. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Het onderzoek volgt na berichtgeving van onder meer Investigo, De Groene Amsterdammer en Trouw. Hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Volgens de universiteit had hij toestemming om ook als consultant te werken, maar is de omvang van die activiteiten onduidelijk. Shell heeft de afgelopen 3 maanden een winst geboekt van bijna 9,5 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De hoge winsten bij oliemaatschappijen leidden in mei al tot discussie in Den Haag. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. Turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type het is, staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het kon worden onderschept verdween het van de radar. Later werd bij een dorp, zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne, een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro... Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is ongeveer 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen wordt het wat minder warm.
9: De verkeersinformatie met Tim Schaap.
10: Het wordt helaas langzamerhand drukker en drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht, 5 kilometer en 10 minuten extra. Ook de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland vanuit Friesland, staat erbij. Voor Den Oever, 11 kilometer en een half uur vertraging ongeveer. Dan nog even naar de A12, Arnhem-Duitse grens. Vanwege de grenscontrole, 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. En tot slot wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht.
11: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Eva Koreman.
5: Het is 8:08. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke Amerikaanse acteur moet met zijn gezin zijn Franse huis verlaten vanwege de natuurbranden?
15: Amal is a human rights lawyer who worked on the Enron case, selected for a three-person UN commission investigating rules of war violations in the Gaza Strip. So tonight, her husband is getting a lifetime achievement award.
5: Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz?

0: Bel ons dan nu op 0800-1101 en voor u het weet zit u tegenover mij in de studio. Onze spraakmaker, journalist, schrijver, columnist, tech-nerd of sci-fi-nerd moet ik eigenlijk zeggen. Haroun Ali vaart over 2 dagen tijdens de jaarlijkse Camel Parade mee op de boekenboot. En met hem nog 100 schrijvers, illustratoren en andere mensen uit het boekenvak. Om de kracht van verhalen te vieren, maar ook om hun zorgen te uiten. Want veel queerboeken staan wereldwijd onder druk. En de vreselijke aanslag in Berlijn maakt het allemaal nog meer beladen. Haroun, wat heeft de gebeurtenis in Berlijn gedaan met jouw perspectief op de Pride in Amsterdam?
1: Ja, nou ja, ik merkte dat ik dan nog een beetje aan het processen ben. Omdat het soort van toch dichtbij is. Maar ja, dat gevaar zit toch eigenlijk altijd overal. We zijn er gewoon nog niet. En ja, weet je, er zit heel veel kracht in het bij elkaar komen van queer personen. Hè, bijvoorbeeld bij een Pride of een optocht. Maar daardoor ben je dus ook makkelijker een doelwit voor mensen die, ja, homo, queer en trans mensen daar haat voor voelen. Dus dat is een beetje het dubbele eraan altijd.
0: Denk je daar ook over na, meer dan eerst als je zaterdag op zo'n boot staat?
1: Nou, ik sta dus inderdaad op een boot en dan ik heb hier wel over nagedacht en ik waan me dan gek genoeg juist veiliger op zo'n boot. Omdat ik denk, ja, daar kan niemand zomaar opkomen. Natuurlijk kan je vanaf de kade iets geks doen, maar ik maak me dan als dit soort dingen gebeuren, maak ik me altijd meer drukker over de menigtes aan de kant. Hè? Omdat je daar, dat kun je veel minder, die toegang is vrij. Hè? Dan kun je veel minder goed in de gaten houden wat daar gebeurt. En dus ook moeilijker uitwijken als er iets misgaat. Dus ik hoop gewoon, en ik weet hoor, dat heeft volgens mij burgemeester Halsema in Amsterdam ook gezegd. Hè? Er is altijd al heel veel beveiliging, politie aanwezig. En dat zal ongetwijfeld nu opgeschroefd worden om het nog veiliger te houden. Maar ja, je hoopt gewoon dat er niks vervelends gebeurt. Ja.
0: Je keek net een beetje verdrietig naar je telefoon toen je een bericht zag over de Hoornse Pride.
1: Ja, dus daar is gedoe, want de Pride Walk wordt nu verplaatst naar een ander moment, omdat het te veel botste met de plaatselijke kermis. Hè, dus dat en dat eigenlijk de queer personen moeten wijken voor de, nou ja, misschien beschonken, drukke, luidruchtige kermisbezoekers. Dat is allemaal gewoon heel verdrietig.
0: Ja. Laten we het hebben over jullie mooie initiatief. Een boekenboot tijdens de Camel Parade. Hoe kunnen we jullie herkennen zaterdag? Heb jij nog iets bijzonders aan?
1: Ik heb de boot zelf nog niet gezien. Maar het is mij verteld dat een grote opengeslagen boek zal zijn. Dus echt een boekenboot. En zowel op de boot als de statements die we op de boot gaan maken. En ik ben een van de 100 mensen die meevaren. Maar we hebben dus eigenlijk, je zult teksten zien die voor een deels zijn zwart gelakt. Gecensureerd eigenlijk. En eigenlijk alle schrijvers die er meevaren, die konden ook zelf een tekst aandragen. Dus ik loop met een tekst uit mijn eigen boek mee. Wat dan deels is zwart gelakt om eigenlijk aandacht te vragen voor, ja, de censuur van queer verhalen wereldwijd en hoe die verhalen en stemmen onder druk staan.
0: Ja, want hoe staat dat onder druk? Welke voorbeelden kun je noemen?
1: Ja, nou, het zit eigenlijk denk ik in 2 grote hoeken. Hè. Veel gebeurt in Amerika. Hè. Dus daar heb je queerboeken worden in sommige schooldistricten en bibliotheken geweerd. Er zijn wetten aangenomen om leraren te ontmoedigen om queer thema's te bespreken. Er zijn ook actiegroepen die regelmatig klachten indienen tegen specifieke titels. En nou, dat leidt ertoe ook dat door die angst die er is, hè, je hebt ook een soort van act die in de volksmond Don't Say Gay Act wordt genoemd, zie je dus dat uitgevers, scholen, bibliotheken ook een beetje aan zelfcensuur doen. Hè. Er worden inderdaad titels verwijderd, maar ook inderdaad queer verhalen, queer boeken worden minder snel uitgegeven. Dus dat is heel zorgwekkend in Amerika. In het oosten ten oosten van Europa zijn er gewoon veel landen waar op dit moment een verbod geldt op wat zij dan LHBTI-propaganda noemen. Hè. Dus waar het ook verboden is om jongeren te onderwijzen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Onder andere in Rusland, Belarus, Bulgarije, Georgië, Litouwen en Hongarije. Dat gaat hopelijk nu veranderen. En in die landen wordt ook vaak worden Pride-optochten actief tegengewerkt of soms echt verboden. Dus aan die beide kanten van Europa gebeuren de hele zorgwekkende dingen. En wat we hier in Nederland zagen is natuurlijk, in 2023 moest Pim Lammers, kinderboekschrijver, zich terugtrekken, of dichter, als schrijver van het Kinderboekenweek gedicht, omdat hij het verhaal geschreven eigenlijk over misbruik van een jong voetballer door een trainer. En er was slechts een fragment werd er door gedeeld, waardoor Pim Lammers heel erg onder vuur komt te liggen. Hij werd een pedofiel genoemd, hij kreeg doodsbedreigingen, zijn adres werd gedeeld door conservatieve ouders, rechtsextremisten. En die moest echt vrezen voor zijn veiligheid. gezet. Terwijl dat juist een heel waarschuwend verhaal eigenlijk is. En dat is denk ik een heel zorgwekkend voorbeeld van hoe dingen hier misschien bij wet nog niet verboden zijn. Maar hoe je dus als queer schrijver en helemaal schrijver van een verhaal wat misschien een beetje schuurt of een gesprek ergens over wil openen, dat mensen dat niet meer willen.
0: En je hebt zelf onder meer het boek Spectrum geschreven, ja, over de regenbooggemeenschap.
1: Ja.
0: Heb je zelf ook kritiek ervaren of censuur meegemaakt of een vorm van censuur?
1: Nee, eigenlijk gelukkig niet. Ik heb ook eigenlijk nooit echt heel veel last gelukkig gehad als queer schrijver of als queer man. Ik merk wel, ik ben ook columnist voor het Noord-Hollands Dagblad al 5 jaar. Ik schrijf ook veel over homoseksualiteit binnen de islam. En mensen denken dan vaak van, oh, dan zou je wel heel veel boze mails en berichten van boze moslims krijgen. Dat valt eigenlijk heel erg mee, omdat ik daar denk ik de nuance in aanbreng en verbinding ook probeer op te zoeken. Ik krijg de laatste jaren wel veel meer boze mails, brieven en tot 2 keer toe ook wel bedreigingen van eigenlijk de boze witte Nederlander. En dat is omdat ik veel ook over Gaza en de Palestijnen schrijf en daarvoor probeer op te komen in mijn columns. En dan krijg je wel soms het idee van, oh ja, je bent toch homo, ga maar probeer maar gay te zijn in Gaza. Dat hoor ik eigenlijk veel vaker dan echt homofobie omdat ik gay ben.
0: Om de queer literatuur te vieren. Mm-hmm. Want laten we dat ook vooral,
1: ja,
0: nu hier doen. Heb je een paar recente Nederlandse voorbeelden meegenomen van boeken waar jij erg van genoten hebt?
1: Ja.
0: Waarom heb je deze 3 titels uitgekozen?
1: Ja, het zijn gewoon hele bijzondere verhalen. Ook wel gedurfd, denk ik. Ze gaan alle 3 over identiteit, maar op een hele verfrissende manier, denk ik. De eerste die ik wil tippen is een boek wat ook terecht heel veel lof heeft gekregen, is Xilla McCroy. Die schreef Mensen als zonnen en mensen als manen. Eigenlijk over, ja, growing up gay, queer in Suriname. Maar het is heel creatief, vernieuwend geschreven, met ook bijvoorbeeld chatgesprekken erin. Hele mooie scènes over mannelijkheid bijvoorbeeld in Suriname. Bijvoorbeeld voor zijn veiligheid. Terwijl dat juist een heel waarschuwend verhaal eigenlijk is. En dat is denk ik een heel zorgwekkend voorbeeld van hoe dingen hier misschien bij wet nog niet verboden zijn. Maar hoe je dus als queer schrijver en helemaal schrijver van een verhaal wat misschien een beetje schuurt of een gesprek ergens over wil openen, dat mensen dat niet meer willen.
0: En je hebt zelf onder meer het boek Spectrum geschreven,
1: ja,
0: over de regenbooggemeenschap.
1: Ja.
0: Heb je zelf ook kritiek ervaren of censuur meegemaakt of een vorm van censuur?
1: Nee, eigenlijk gelukkig niet. Ik heb ook eigenlijk nooit echt heel veel last gelukkig gehad als queer schrijver of als queer man. Ik merk wel, ik ben ook columnist voor het Noord-Hollands Dagblad al 5 jaar. Ik schrijf ook veel over homoseksualiteit binnen de islam. En mensen denken dan vaak van, oh, dan zou je wel heel veel boze mails en berichten van boze moslims krijgen. Dat valt eigenlijk heel erg mee, omdat ik daar denk ik de nuance in aanbreng en verbinding ook probeer op te zoeken. Ik krijg de laatste jaren wel veel meer boze mails, brieven en tot 2 keer toe ook wel bedreigingen van eigenlijk

0: columnist voor het Noord-Hollands Dagblad al 5 jaar. Ik schrijf ook veel over homoseksualiteit binnen de islam. En mensen denken dan vaak van, oh, dan zou je wel heel veel boze mails en berichten van boze moslims krijgen. Dat valt eigenlijk heel erg mee, omdat ik daar denk ik de nuance in aanbreng en verbinding ook probeer op te zoeken. Ik krijg de laatste jaren wel veel meer boze mails, brieven en tot 2 keer toe ook wel bedreigingen van eigenlijk de boze witte Nederlander. En dat is omdat ik veel ook over Gaza en de Palestijnen schrijf en daarvoor probeer op te komen in mijn columns. En dan krijg je wel soms het idee van, oh ja, je bent toch homo, ga maar probeer maar gay te zijn in Gaza. Dat hoor ik eigenlijk veel vaker dan echt homofobie omdat ik gay ben.
1: Om de queer literatuur te vieren. Mm-hmm. Want laten we dat ook vooral nu hier doen. Heb je een paar recente Nederlandse voorbeelden meegenomen van boeken waar jij erg van genoten hebt?
0: Ja.
1: Waarom heb je deze 3 titels uitgekozen?
0: Ja, het zijn gewoon hele bijzondere verhalen. Ook wel gedurfd, denk ik. Ze gaan alle 3 over identiteit, maar op een hele verfrissende manier, denk ik. De eerste die ik wil tippen is een boek wat ook terecht heel veel lof heeft gekregen, is Xylla McCroy. Die schreef Mensen als zonnen en mensen als manen. Eigenlijk over growing up gay, queer in Suriname. Maar het is heel creatief, vernieuwend geschreven, met ook bijvoorbeeld chatgesprekken erin. Hele mooie scènes over mannelijkheid bijvoorbeeld in Suriname, bijvoorbeeld bij een barbershop. En ook, hij viert heel erg zijn meertaligheid. Dus woorden uit het Sranantongo en Surinaams-Nederlands, die worden er gewoon doorheen verweven zonder een woordenlijst erachter toe te voegen. Gewoon, daar moet je maar mee dealen. Dus dat is gewoon echt een prachtig geschreven boek, wat ik aan wil raden.
1: Ja, hij neemt je echt mee in een wereld die voor mij altijd verborgen is gebleven.
0: Ja, en er zijn gewoon, het is echt heel ook gedurfd gewoon. En inderdaad, queer verhalen vanuit Suriname, die zijn er niet heel veel.
1: Ja, en wat ik me ook nooit had gerealiseerd is dat er geen liefkozend woord in het Sranantongo bestaat voor homoseksuele man.
0: Ja,
1: dat altijd het woord daarvoor heeft altijd een negatieve connotatie. Probeer dan maar eens uit de kast te komen.
0: Ja, nee, dus dat taal speelt daar ook heel erg een rol in. Welke woorden vind je voor je gevoelens? Echt een jaloersmakend goed geschreven boek, zeg maar. En een ander boek wat ik wilde tippen is Ipe Driessen. Die schreef Vanilla. Het gaat eigenlijk over een jonge man die gedumpt wordt. En die gaat vervolgens op 12 betekenisloze seksdates via de dating app Grindr. En dat is een heel juicy, maar vooral ook schaamteloos boek over gay seks in alle details. En ook niet echt een soort van coming out verhaal, maar heel erg over het leven daarna. Van wat is liefde, wat is intimiteit. En er zitten ook gewoon lekker kinky scènes in. Ik vind dat ook gewoon, met die angst voor homoseksualiteit en vooral voor expliciete homoseksualiteit, denk ik juist dat fictie zo'n mooie plek is om juist hele kinky verhalen te vertellen over subculturen of over dingen die gewoon heel specifiek zijn voor queer seks. En ik denk dat heel veel mensen daar ook wat van kunnen leren. Maar dat het ons
1: zoals
0: vooral,
1: wat dan?
0: Nou, vooral dat het ons heel erg prikkelt en dat je ook misschien bij jezelf gaat denken van door heel erg expliciet over seks te lezen van wat vind ik zelf eigenlijk prettig? Waar word ik zelf opgewonden van? Of wat zou ik zelf niet willen? En ik denk dat juist fictie, juist in boeken, dat daar een hele mooie plek voor is om daar juist je niet in te houden. Dus
1: En zonder spoilers natuurlijk te geven, zijn dit ook eigenlijk verhalen met een goede afloop? Want vaak zijn verhalen waarin queer personages de hoofdrol spelen, mm-hmm, juist vaak als het is vanuit een heteroseksuele blik, zijn dat altijd een beetje treurige verhalen van queers die risico's nemen en dan geweld meemaken of iets in die richting.
0: Ja, er werd altijd heel lang gezegd over, zeg maar, dat lesbische verhalen, dan ging altijd iemand dood. Of ze kwamen niet bij elkaar. Hè? Dat was een beetje lang het idee. Ik vind vooral queer boeken interessant die dus niet per se zo'n coming-of-age verhaal zijn of een coming-out verhaal zijn. Want dat is vaak, het leven begint vaak pas daarna. En de mooiste queer boeken gaan over wat iemand in een hele leven meemaakt qua identiteit, hoe dat ook verandert. Daarom mijn derde tip, die sluit daar een beetje op aan. Toby Lakmaker, De geschiedenis van mijn seksualiteit, vond ik misschien wel het beste Nederlandstalige boek wat ik over gender las in de afgelopen jaren. Omdat er zoveel ook humor en zelfspot in zit. En het ook niet iets voorlichtends wil hebben, maar juist laat zien hoe fluïde en omstuimig ook identiteit kan zijn. En alles en iedereen krijgt er ook van langs in het boek. Ook de eigen labels, hokjes en communities. En ik denk dat dat juist ook die ja, die storm die identiteit kan zijn voor iemands gevoelsleven, vind ik, dat gaat het hele

0: even door vaak.
1: Ook echt een hele goede tip voor zowel oudere mensen als voor pubers.
0: Ja, want, ja, maar ook deze drie boeken, ik vind, die kunnen eigenlijk door iedereen gelezen worden. En ik denk dat iedereen er meer van leert over verschillende werelden. Ja, dus over bijvoorbeeld queer zijn als zwart persoon in Suriname. Of het wilde gay datingsleven. Of inderdaad, wat betekent genderidentiteit nou voor iemand? Daar kan iedereen van leren. Maar dit zijn allemaal niet hele prekerige boeken. Het zijn gewoon goede verhalen. Prachtig geschreven, grappig ook. Dus ik denk dat je ook als hetero, cisgender persoon er en veel van kan leren. Maar ook gewoon toch wel je misschien herkent in universele gevoelens.
1: En misschien is het wel sexier dan je denkt.
0: Queer boeken zijn vaak altijd heel erg sexy.
1: Je had nog een reservetip. Ja, we hebben nu zo'n mooie viering van queer literatuur dat ik deze kans eigenlijk niet voorbij wilde laten gaan.
0: Ja, dat is Eke Kreijnen met een echte ouder. Het is eigenlijk een heel interessant, slim, scherp boek over eigenlijk queer ouderschap en meer ouderschapsgezinnen. En allerlei vormen die er kunnen zijn van een gezinsleven waar ik als als queer man zonder kinderen heel veel van opstak. En ook als je meer wil begrijpen hoe eigenlijk queer gezinnen in elkaar zitten, welke overwegingen ouders daar zelf bij hebben. De vaders, de moeders, de andere opvoeders. Is dat een heel interessant boek om daar meer over te leren.
1: Misschien is het een goed idee, en dit heb ik niet afgesproken met mijn collega's van de redactie, maar om even alle titels en schrijvers bijvoorbeeld even op onze Instagram te zetten.
0: Ja hoor.
1: Op Spraakmakers op 1 op Instagram. En dan even in de stories bijvoorbeeld. Dan ik krijg een duim omhoog. Dan staat het daar. Dan kun je dat allemaal nalezen. Goed, echt geweldige tips. Haroun, er is ook veel aandacht voor allies, voor bondgenoten van de LHBTQIA+ community. Iemand dus die de community steunt, ook al maakt diegene er zelf geen deel van uit. Hoe belangrijk is het om je als hetero uit te spreken?
0: Nou, sowieso qua veiligheid. Hè, als er bijvoorbeeld op straat iets gebeurt, als iemand wordt aangevallen, is het gewoon zo belangrijk dat omstanders niet toekijken of weglopen, maar eromheen gaan staan en een soort van beschermende haag vormen. Het is denk ik heel goed juist. Hè, er zijn gelukkig veel protesten en demonstraties van queer personen, maar het is zo belangrijk als ook hetero en cisgender mensen meelopen. En dat gebeurt in ieder geval in de stad waar ik woon, Amsterdam, heel veel. Maar het zijn ook die kleine dingetjes. Hè, als je dus op de werkvloer homofobe dingen hoort naar een collega, of in het algemeen, hè, er wordt nog steeds heel veel met homo gescholden, ook onder volwassenen. Dat je daar iets van zegt, je vrienden erop aanspreekt als ze zich homofoob of transfoob uiten. En gewoon, toch je het makkelijkste wat je kan doen, denk ik, is je blijven verdiepen in de problemen van de LHBTI+ gemeenschap. Waar zitten de pijnpunten, waar zit het verdriet? Maar ook laat je dus inderdaad prikkelen door queer verhalen. Koop die boeken, zorg dat queer fictie, queer verhalen, queer romans, maar ook non-fictieboeken, dat die niet een soort van niche ding zijn, maar dat die ook de bestsellerlijst halen en dat die veel aandacht krijgen en een breed publiek bereiken. En dat is denk ik ook waar we met de boekenboot, ik denk als je, ja, ik ben ook maar een van de opvarenden, maar ik denk als je aan de kant staat en je ziet al die schrijvers en makers bij elkaar met die protestborden, dat je ook denk ik wel gaat voelen hoe belangrijk het is dat deze verhalen er zijn. En dat al deze schrijvers gewoon de ruimte en de vrijheid krijgen om die verhalen te vertellen en niet monddood gemaakt worden.
1: Haroun Ali, dankjewel. En natuurlijk heel veel plezier komende zaterdag op de Boekenboot.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen deze quiz vandaag met Sander Beets uit Amsterdam, net aangeschoven. Welkom.
3: Dank je. Hallo.
1: De hoogste score deze week is neergezet door Silke Visser uit Utrecht. 63 punten. Hoe kijkt u naar deze score?
3: Volgens mij is het vrij hoog.
1: Ja, het is vrij hoog.
3: Ja, dus het wordt moeilijk.
1: Waar zit uw expertise?
3: Meer cultuur, politiek, denk ik. Geen sport. Dus ik kijk.
1: Dat laatste kan ik niet beloven.
3: Nee, er komt zeker sport voorbij, ik weet het. Ja,
1: laten we aan de gang gaan.
4: Ja, een hele harde knal en nog één erachteraan.
5: Bij een grote politieactie zijn afgelopen nacht meerdere terreurverdachten opgepakt. Twee minderjarige jongens en één man zijn van hun bed gelicht en gearresteerd.
6: Eén van hen zat al eerder vast vanwege het maken van terroristische plannen.
7: Allemaal kinderen wonen natuurlijk, dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
8: Ja, komt het wel dichtbij.
9: De arrestaties houden verband met een lopend onderzoek naar terrorisme in Nederland.
10: Ja, je moet weten dat het Openbaar Ministerie
8: nog steeds dit soort jongens heel goed in de gaten houdt.
1: Arrestatieteams hebben dus gisternacht op verschillende plaatsen in het land terrorismeverdachten aangehouden. Vraag 1. In Rotterdam, Eindhoven en welke andere stad werden arrestaties verricht?
3: Alkmaar.
1: Goed, het Openbaar Ministerie laat weten dat de actie onderdeel is van een lopend onderzoek naar terrorisme. Vraag 2. Wat opvalt is de leeftijd van de verdachte. Hoe oud is de jongste van de 3 personen die aangehouden zijn?
3: 16.
1: Ja, het gaat om verdachten in de leeftijd van 16 tot 19 jaar oud. Waarvan 1 aanhanger van terreurgroep IS zou zijn geweest. Dan vraag 3. Luister even mee.
10: En ook in de VS zijn ze bezig met coronaverhoren. Amerikaanse Jaap van Tissel een beetje werd ondervraagd door het congres.
11: Meer dan 100 keer zei hij...
12: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
11: Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde... waaruit het virus zou zijn ontstaan. Een bewijs is er ook niet.
1: In de Verenigde Staten zijn coronaverhoren bezig. Welke immunoloog werd daarvoor in de Senaat verhoord?
3: Fauci.
1: Klopt, hij beriep zich bijna 100 keer op zijn zwijgrecht... omdat hij vermoedt dat de Republikeinen hem gevangen willen zetten. Fauci werd al beschuldigd van financiering van het Chinese onderzoek... dat corona de wereld ingeholpen zou hebben. Iemand had een vooruitziende blik en gaf Fauci preventief gratie. Wie was dit?
3: Biden?
1: Ja, vlak voor zijn aftreden verleende Biden Fauci gratie... omdat hij er rekening mee hield dat Fauci onder Trump vervolgd zou worden. Heel goed. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
13: Een oproep om de haat en de onwetendheid... die aan de basis ligt van dit soort geweld... consequent en luidkeels af te wijzen en te corrigeren.
3: Sharon Dijksma.
1: Ja, de burgemeester van Utrecht. Dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten... of een makkelijke vraag voor 1 punt. Wilt u makkelijk of moeilijk?
3: Moeilijk dan maar.
1: Kijk, daar gaat hij hoor. Moeilijk voor 2 punten. Op welk plein werden na afloop van de herdenking bloemen gelegd?
3: In Utrecht.
1: Ja, en welk plein is dat in Utrecht?
3: Neude?
1: Nee, het Domplein.
3: Domplein.
1: Ja, sta op tegen onrechtvaardigheid was de boodschap van burgemeester Dijksma. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het goed is. 4.
14: Ik heb een flink aandeel in de ophef.
3: Infantino.
1: Ik lees even de andere hints op. Voor 3 punten was de hint, ik zie ook het geld graag rollen. Voor 2 punten, mijn voorzet is voor Europa bepaald geen inkoppertje. En voor 1 punt was het geweest, ik wil extra geld verdienen aan het WK voetbal door aandelen te verkopen. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Infantino, zo hé, 9 punten, dat is uw nieuwsfactor. Dat ziet er rooskleurig uit.
3: Oké.
1: Bent u klaar voor het kanon?
3: Ja.
1: Dan gaan we ervoor.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: De afsluiting van welk kanaal in Gelderland en Overijssel kost ondernemers tonnen per dag?
3: Merwedekanaal.
1: Twentekanaal. Een record aantal migranten is van Marokko naar welke Spaanse enclave gezwommen?
3: Ceuta.
1: Klopt. Welke Amerikaanse acteur moet met zijn gezin zijn Franse huis verlaten vanwege de natuurbranden?
3: George Clooney.
1: Goed. Een metershoog standbeeld van wie is tijdelijk verhuisd naar het Groningse Oostwold?
3: Lenin.
1: Ja. Justitie in Bolivia. Gelaste arrestatie van welke oud-president?
3: Evo Morales.
1: Klopt. Welke Duitse autofabrikant schapt 800 banen?
3: BMW.
1: Ja. Hoe heet de aanvaller van PSV waar de club na een klein jaar afscheid van genomen heeft?
3: Kostic?
1: Nee, Boadu. Frankrijk en Spanje maken zich op voor de hoeveelste hittegolf dit jaar?
3: 8e.
1: De 4e. Een carnavalsparodie op het nummer van welke popgroep mag niet op Spotify?
3: ABBA.
1: Klopt. Een Franse tiener kreeg in Singapore geen zelfstraf, maar wel een boete omdat hij waaraan gelikt had?
3: Rietjes.
1: Ja. Wat hebben dieven bij het Bonnefante Museum in Maastricht dit weekend gestolen?
3: Stoelen.
1: Klopt. Het entertainmentbedrijf Universal opent 2 spookhuizen die geïnspireerd zijn op welke heavy metal zanger?
3: Ozzy Osbourne.
1: Ja. Nou, zeg, goed, ik mag wel zeggen een monsterscore. Ja, er wordt hier ook al geroepen. Goed hoor, durf je een gokje te doen?
3: Nee, ik ben het kwijtgeraakt.
1: Nee, ik snap dat het onmogelijk is om mee te tellen. 81.
3: Is dat goed?
1: Dat is heel goed. Ja, stevig in het zadel op de eerste plek.
3: Fijn.
1: Alleen morgen nog een kandidaat die u eventueel zou kunnen verslaan. Maar ja, die krijgt een zware dobber. Dus dat wordt dan, misschien wel 100 euro. Stel voor dat u 100 euro wint. Wat gaat u daar dan mee doen?
3: Voor op reis. Een reis. Tenminste een deel van een reis natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, ja, nee, niet een gehele reis. Nee, precies. Nee, anders dan wordt het een reis naar Antwerpen.
3: Ja.
1: Nou, Sander Beets, misschien tot morgen aan de telefoon. Ja. Om u te feliciteren. Ik dank mijn gasten van vandaag. Journalist Haroun Ali. Natuurlijk Daan van Monchou van techplatform Tweakers. En zometeen een Sven op 1 zomereditie met Martijn de Greven. Martijn, wat ga jij doen?
15: Goedemorgen. Te gast is Jesse Frederik, de onderzoeksjournalist van De Correspondent. Hij heeft een grote hobby, namelijk hele ongemakkelijke maatschappelijke vraagstukken bij de kop pakken. En hij heeft er een lang stuk over geschreven. Zometeen meer.
1: Martijn, dankjewel. En veel plezier natuurlijk ook. Hopelijk tot morgen op de vrijdag van Spraakmakers. En nu eerst het NOS-journaal met Dorien Bouwman. Een hele fijne dag nog.
16: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg is zo goed als zeker een Russische raket. Dat zegt de premier van Polen. Vannacht werden straaljagers op het projectiel afgestuurd, maar het verdween van de radar. En later werd in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter doorsnee. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Honderden reddingswerkers en het Japanse leger zoeken onder het puin naar overlevenden. Veel gebouwen zijn ingestort of beschadigd. De Nederlandse economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. De handel nam flink toe en ook consumenten hielden de economie op gang. Ze besteden veel geld in de horeca en er werden meer elektrische auto's aangeschaft. Het Brabantse waterschap AM Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden.
18: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 10 minuten, dat is de A16 richting Rotterdam. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug loopt het verkeer 15 minuten vertraging op. De rechte rijstrook is er dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Martijn de Greven.
15: Dames en heren, goedemorgen. Het is een eenmansleger in de onderzoeksjournalistiek. Als hij een groot stuk publiceert, dan wordt dat zowel op links als rechts heel goed gelezen. En of het nu gaat over de kernenergie, de toeslagenaffaire of de afhandeling van de schade in Groningen. En dat allemaal zonder dat hij nou in het meningencircuit aanschuift. In talkshowtafels is hij weinig tot niet te zien. Daarom zijn we extra blij dat hij hier is, namelijk de opiniemaker. En hij is vooral natuurlijk de onderzoeksjournalist van de correspondent Jesse Frederik. Hij won onder andere de Tegel en de Anne Vondelingprijs, oftewel de meest belangrijke journalistieke prijzen al. En zijn nieuwste stuk gaat over het migratiedebat. Een ander complex en vaak gepolariseerd maatschappelijk en politiek gekleurd vraagstuk. Het beeld dat lijkt te ontstaan, niet zelden in de mainstream media en de politiek, is dat er sprake is van een teloorgang van onze democratie. Waarschuwingen die de afgelopen jaren steeds luider klinken. Alsof onze democratie op omvallen staat. Ook de verdere verrechtsing van het stemgedrag in zowel Nederland als in de rest van Europa, en met name partijen met radicaal rechtse ideeën, worden bekritiseerd door links. De opkomst van radicaal rechts laat volgens critici zien dat mensen massaal ideeën hebben omarmd die voorheen even onfatsoenlijk als uitzonderlijk waren. De kern van zijn stuk, de democratie is niet stuk en de kiezer is niet gek, wanneer ze zeggen geen voorstanders zijn van migratie. Jesse Frederik, goedemorgen.
19: Hallo.
15: Ik zat een stukje van je natuurlijk te lezen.
19: Ja,
15: dit is een ongemakkelijk verhaal. Radicaal rechts verzonde onvrede over migratie niet, maar gaf er een antwoord op dat bij andere partijen niet verkrijgbaar was.
19: Ja.
15: Hoeveel opzeggingen heeft u ontvangen bij de correspondent?
19: Nou, een handvol. Ik zat net in de trein en toen zag ik ook weer, we hebben een kanaal, zeg maar een Slack-kanaal op van de correspondent. Dat heet Opzegreden. En toen was de opzegreden was Jesse Frederik. Ja. Nou ja.
15: Maar een handvol.
19: Ik hoop doorgaans, hoop ik toch wel netto op nul uit te komen. Dus ik hoop dat er ook wel mensen lid zijn geworden dan. Maar
15: jouw methode begint vaak gewoon met het stellen van een hele simpele en relevante journalistieke vraag. Waar kwam deze vraag vandaan dat je hier tot onderzoek over ging?
19: Nou ja, ik denk dat om mij heen is wel vaak het idee van er zijn in één keer zijn mensen heel erg verrechtst of ze zijn heel anders gaan denken. En dat is een beetje aangemoedigd door radicaal rechtse partijen. En dan ben je altijd benieuwd van hoe zit dat nou eigenlijk als je gewoon in peiling of in kiezersonderzoek kijkt. Wat klopt dat eigenlijk wel? En ja, dan is er komt bijna altijd als je dat soort vragen, gewoon simpele vragen gaat stellen, komt daar wel een verrassend antwoord uit. En in dit geval is het bijvoorbeeld dat als je gewoon al kijkt zolang het gepeild wordt, zie je eigenlijk dat een meerderheid van de mensen best wel tegen migratie is. En dat dat ook eigenlijk niet verandert. En voor zover het verandert, gaat het juist meer dat we iets pro-migratie zijn dan ten opzichte van de jaren 90.
20: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Dat is eigenlijk vaak de kern, hè? Klopt dat wel? Dat is jouw methode eigenlijk, hè? Je ziet iets gebeuren in het medialandschap. Noem maar de onderwerpleven, de toeslagenaffaire, de afhandeling van de schade in Groningen. En dan begint bij jou ergens te borrelen, klopt dat wel?
19: Ja, dan ga je gewoon vragen van, of als dit klopt, hoe zouden we dat dan weten? Ja. Dat is het vaak gewoon, van kan ik data vinden dat je die laat zien, of wat hier heel vaak wordt beweerd, of dat eigenlijk klopt. Ja. Nou, en soms klopt het, en ook vaak niet.
20: En als we naar de kern meteen gaan, is eigenlijk dat je zegt, het sentiment, het gevoel, de emotie, de opinie van de bevolking is eigenlijk vrij stabiel. Mm-hmm. Alleen, het is niet vertegenwoordigd geweest in de politiek.
19: Ja, dus dat is dan leuk. In andere landen heb je vaak nog beter onderzoek. Dus bijvoorbeeld in Duitsland heb je zowel kiezersonderzoek, waar ze gewoon de bevolking vragen stellen, maar dan doen ze ook een parlementsonderzoek. Dus dan gaan ze ook leden van de Bondsdag, van hun parlement, gaan ze precies dezelfde vragen stellen. Dus dan kan je eigenlijk best goed vergelijken, wat is de publieke opinie en wat was de parlementaire opinie? Nou, als je dan kijkt in 2013, dat is voor de doorbraak van radicaal rechts, dan zie je dat op een vraag over migratie, moet dat ruimhartiger of moet dat restrictiever, dat de gemiddelde Duitser, 82% van die Duitsers, is zeg maar rechtser dan het gemiddelde lid van de Bondsdag. Dus ze zijn zelfs, de gemiddelde Duitser is rechtser dan de meest rechtse partij op dat moment in de Bondsdag.
20: Maar waarom?
19: Dus daar is een enorme vertegenwoordigingskloof was er in de tijd. Alleen dat maakte niet zoveel uit, omdat verkiezingen niet over migratie gingen. Dus mensen hebben allerlei opvattingen. Alleen inmiddels is het zo dat het gewicht wat mensen toekennen aan juist die migratieopvattingen veel hoger is dan het bijvoorbeeld was in de jaren 90. Toen het vooral over economische thema's ging of werkloosheid.
20: Maar we kunnen ook van de laatste 25 jaar, al die politieke partijen zijn, die zijn professioneel, die doen kiezersonderzoek naar kiezersonderzoek voordat ze hun standpunten vaak bepalen. Mm-hmm. Hebben ze het niet gezien? Of wilden ze het niet zien?
19: Nou ja, ik weet niet of ze het hebben gezien. Ik weet niet wat er in hun apparaat precies gebeurt. Maar het is wel ook heel lastig voor een nieuwe partij, voor een bestaande partij, om anders te worden gezien. Want dat heb jij ook in die kiezersonderzoeken, dat ze vragen stellen over van waar plaats jij deze partij? Nou, dat is vaak ook al 20 jaar redelijk constant.
20: En dan is de kern ook dat je zegt links. En is het dan ook zo schematisch in te delen? Links heeft geen antwoord en moet dus niet verbaasd zijn als dan rechts wel met een antwoord komt?
19: Nou, ik weet niet of het alleen links is. Dus het is ook, zeg maar, CDU en zo. Die zaten midden. Ook eigenlijk. Ja, ja, midden zat er ook niet. En ja, en dan is heel erg de vraag over welke vormen van migratie hebben we het dan ook. Want dat is ook nog wel een best wel veel verschil in hoe mensen daarnaar kijken. Dus als je kijkt in Nederland bijvoorbeeld, als je mensen vraagt van die zich zorgen maken over migratie, welke vormen van migratie zijn dat dan? Nou, dan noemt 86% noemt asielmigratie en maar 9% noemt bijvoorbeeld kennismigratie. Ja. Dus daar zitten echt enorme verschillen in. En je ziet dat links op zich wel dan een opschuift richting, we moeten het over arbeidsmigratie hebben. Maar het probleem is dat kiezers zich vooral druk maken over asielmigratie. En dan is jouw antwoord beantwoord niet echt aan wat de kern van het bezwaar is. En dat zit volgens mij ook niet zozeer in aantallen, want dat krijg je dan ook. Hè. Dus we gaan nog één keer uitleggen dat eigenlijk asielmigratie helemaal niet zo groot is op de totale migratiestroom. Maar het bezwaar zit denk ik vooral in een soort van idee van wederkerigheid. Dat als jij een kenniswerker bent bij ASML, dan draag jij bij aan het nationale welzijn, is het idee. En dat iemand, een asielmigrant, dat kost Nederland meer iets. En dat is natuurlijk ook niet volkomen uit de lucht gegrepen. Want als je gewoon naar cijfers kijkt van hoeveel mensen, asielmigranten bijvoorbeeld werkzaam zijn na 5 jaar, dan heeft de helft of zo nog steeds een uitkering. Dus dat is ook niet totaal verzonnen of zo. Daar zit ook wel wat in.
20: Wat maakt het dat het eigenlijk nu zo, en niet alleen natuurlijk in Nederland, maar heel Europa nu is. Kijk, als je Vaak zou je dan denken, ja, als het allemaal dingen niet goed gaan, bijvoorbeeld gaat het slecht met de economie, er is werkeloosheid, het toekomstperspectief wordt minder, nou dan zie je vaak de reflex, we gaan de buitenlander er de schuld van geven. Maar ja, werkeloosheid is heel laag.
19: Dat zou ik bestrijden trouwens.
20: Ga je gang.
19: Ik denk juist dat als er veel werkloosheid is, dat zie je eigenlijk ook in peilingen, dus in de jaren 80 of zo, dan vraag je aan Nederlanders, wat is het belangrijkste probleem? Nou, noemt 80% noemt werkloosheid en economie als het belangrijkste probleem. Ik denk eigenlijk dat het feit dat wij nu de laagste werkloosheid ooit hebben, en dat eigenlijk heel erg aan bijdraagt dat die economische problemen ook minder urgent zijn, en dat het veel meer over culturele thema's gaat. En daarbij komt natuurlijk ook dat we de afgelopen 5 jaar hebben in Nederland, is bijvoorbeeld het aantal opvangplekken in de asiel is van 30.000 naar 80.000 gegaan. Als jij ook nog Oekraïners wil meerekenen, is dat 180.000 opvangplekken. Dat is eigenlijk een nieuw record, want de laatste keer dat wij zoveel asielopvangplekken hadden was in 2001. Toen hadden we er 84.000. Nou, dat beloven we ergens in de komende maanden te doorbreken. Dus daar is natuurlijk ook wel, ik bedoel, dat is niet allemaal verzonnen of zo. Het is niet zo gek dat als er heel veel asielmigratie is en er zijn een deel van de bevolking wil minder asielmigratie, dat zij zich dan druk gaan maken over dat de wereld zich niet in hun richting beweegt.
20: En toch zie je hier ook een discussie vaak doorheen gaan hoe mensen iets ervaren, hoe ze het voelen ten opzichte van feiten. Je ziet dat heel mooi ook in die uitspraken, dat bij D66 riep ook nog, er is helemaal geen asielcrisis, maar een opvangcrisis.
19: Mm-hmm.
20: Het is een soort feitelijke reactie op een emotie, zou je bijna kunnen zeggen.
19: Ja, nee, dat is, dus dat is ook zo. Hè.
20: Kijk, we hebben nog oud-premier Schoof, letterlijk.
19: Die ook zei van, ja, maar mensen voelen het zo.
20: Ja, ervaren het zo.
19: Ja. Nou ja, kijk, wat ik denk is dat we dat het gewoon, het wordt heel vaak aangevlogen vanuit een soort van de feiten. Van de mensen hebben allemaal mispercepties. Hè, en dat snap ik ook wel. Ik had iemand bij het COA die zei van, ja, ik moet de hele tijd gaan uitleggen aan mensen die gewoon echt doodsbang zijn dat als er naast hun een asielzoekerscentrum komt, dat er allemaal een soort van enorme criminaliteit komt. Ja. Nou ja, als je naar die cijfers kijkt van statushouders, dan valt dat best wel mee. Zeg maar, zeker bij Syriërs en zo. De mensen die overlast geven, die hebben geen enkele kans op asiel. Maar ik denk dat het veel meer eigenlijk dit een debat is over verschillen in waarden dan in verschillen in feiten. Dus je hebt gewoon mensen, en ik denk dat ik daar eentje van ben, die eigenlijk meer universalistisch denken. En denken van, ja, elk mens is gelijk geboren en het maakt niet uit waar je bent geboren. Iedereen is eigenlijk gelijk. En je hebt mensen die veel meer particularistisch zijn. En die denken eigenlijk van, nou ja, ik geef in de eerste plaats om mijn eigen gezin, mijn eigen streek, mijn eigen land. En dan pas om de rest van de wereld. En niemand is natuurlijk alleen het een of alleen het ander. Maar dat is een soort van spectrum. En je hebt gewoon dan veel mensen die vinden het gewoon enorm aanstootgevend dat wij nu van in 2021 €1,5 miljard uitgaven aan de migratieketen en nu €7,5 miljard. En dat gaat naar mensen van buiten en niet naar de Nederlander. En dan kun je nog een keer uitleggen dat zij het niet begrijpen. Maar dat is gewoon uiteindelijk een waardekwestie. En we moeten daar met z'n allen uitkomen. Want je gaat mensen daar niet op andere gedachten over brengen.
20: Maar hoe kom je eruit? Want dan moet je dat gesprek over die waarden dan ook openlijk goed gaan voeren.
19: Zeker, ja. Je moet dus, denk ik, komen tot, daarvoor is politiek ook volgens mij, niet om mensen die anders denken op het gelijk te laten denken, maar om mensen die anders denken eigenlijk achter hetzelfde beleid te scharen. Dus ik noem in dat stuk wat ik heb geschreven ook een voorbeeld van hoe ze in Canada bijvoorbeeld dat doen. En die hebben een systeem, dat heet particulier sponsorschap. Dus dan kunnen kerken of bijvoorbeeld 5 Canadezen samen, die mogen dan een vluchteling uitnodigen. En die wordt dan op een humanitair visum wordt overgebracht naar Canada. Dus dan heb je ook niet dat hele wat wij hebben met mensen die een helle tocht over de Middellandse Zee moeten maken en zo. En die zijn dan vervolgens wel het eerste jaar zijn die mensen verantwoordelijk voor de inburgering, voor het begeleiden naar werk, voor het inkomen, voor het huisvesten van mensen. En zij moeten daar zelf ook voor betalen. Dus die moeten €20.000 opzij zetten om zo'n vluchteling te helpen. Nou, dan denk ik, laatst had je bijvoorbeeld Mona Keizer, die had een soort van tweet van, nou, als iedereen die zo'n vluchtelingenwerkposter nu plakt, als die nou gewoon een vluchteling in huis nemen, dan is het opvangprobleem opgelost. Nou, volgens mij heeft Canada daar dus een antwoord op. Die zegt van, ja, als jij nou een soort van universalistische progressieve posterplakker bent, dan heb jij ook het, dan mag jij ook mensen uitnodigen. En dan, maar dan ben jij ook verantwoordelijk daarvoor. En dan moet je die mensen ook helpen. En dat heeft enorm goede resultaten in Canada.
20: Maar nou ligt, Australië komt ook wel eens langs in dit soort dingen. Nou, ligt Australië en Canada ligt natuurlijk geografisch wel net even anders dan wij hier in Europa.
19: Hè? Voor Canada klopt dat. Voor Australië is het een beetje een ander verhaal.
20: Je bent volgens mij een heel eiland vrijgemaakt om mensen op te vangen, zodat ze niet in het land inkomen.
19: Precies. En dat klopt. Dus nee, in Europa zou dit niet werken, omdat wij juist heel veel irreguliere migratie hebben. Dus mensen steken de Middellandse Zee over. En waarom doen mensen dat? Omdat als jij zeg maar buiten de grenzen zou wachten totdat je wordt uitgenodigd naar Europa, maak je geen schijn van kans om ooit in Europa te komen. Als jij een grens oversteekt, dan krijg je in één keer een morele status voor het Europees recht. En dan heb jij eigenlijk veel grotere kans om in Europa te mogen verblijven. En dat is gewoon de kern van het asielrecht. En daar zou je eigenlijk gewoon een debat over moeten openen. En op een volwassen manier, is dat eigenlijk wel zinnig? En moeten we niet gewoon naar een systeem waarin je het veel meer op uitnodiging doet en het ook niet alleen dat recht hebt?
20: Heb jij, je noemde jezelf net een universalist, een soort globalist, wat ben je dan toch? Hoe noem je dat?
19: Universalist, ja. Ik vind dat wij in een steenrijk land leven en dus een verplichting hebben aan...
20: Heeft je eigen onderzoek je ook bij jezelf ongemak gecreëerd?
19: Ik denk dat als je behoorlijk bent blootgesteld aan hoe ons asielsysteem werkt, dat je daar niet echt enthousiast van wordt, nee. En dat had ik eerder, denk ik, keek ik daar anders naar. Maar als je begrijpt hoe dat nu werkt, dan denk ik ook van, ook als universalist zijn er hele goede redenen om daar heel erg tegen te zijn. Al is het, ik bedoel, gaan 34.000 mensen dood op de Middellandse Zee. Dat is gewoon...
20: Terug naar het eerdere deel van het gesprek. Je gaf eigenlijk aan dat eigenlijk nu de bevolking beter vertegenwoordigd is als het om opinie gaat in de parlementen. Duitsland gaf je aan, maar ook in Nederland, toch?
19: Ja, dus op dit onderwerp, ja.
20: Er zit natuurlijk, en dat zei ik in de inleiding al, wel het punt bij dat we dus dingen aan het normaliseren zijn die tot voor kort als nadan of niet oké of fout of wordt gekwalificeerd. Wat ben je daarover tegengekomen in je onderzoek?
19: Ja, de vraag is, wat noem je nou precies normaliseren?
20: Nou, dus laat ik er meteen eentje bij pakken, want die speelt heel actueel. Dat is die omvolking.
19: Mm-hmm.
20: Dat wordt dus door de Forum voor Democratie heel veel genoemd. En dan zeggen ze, ja, nee, maar goed, feitelijk, als je heel weinig kinderen maakt en je haalt er heel veel van buiten, ja, dan gaat de samenstelling van je bevolking veranderen, gewoon een feitelijke constatering.
19: Mm-hmm.
20: Maar er zit een elementje bij in het begrip, namelijk dat het door links aangestuurd complot zou zijn,
19: ja.
20: Zodat ze eigenlijk hun nieuwe kiezers stiekem binnenhalen, zodat rechts buitenspel gezet wordt.
19: Ja, daar heb je dus ook peilingen over. En dan heeft zegt 15% van Nederland gelooft in omvolkingstheorie, dat er een soort van plan is van elites om mensen.
20: Ja.
19: Dus dat vindt 15% van Nederland. Dat vind ik best wel schokkend. Aan de andere kant, dat is wel bijna elk complot wat je noemt, kan wel een aardig deel van een aardige minderheid vinden die dat gelooft. Maar ik denk dat als je een analyse wil maken van waarom radicaal recht zo groot is, dan heeft dat niet te maken met dit soort extreme minderheidsstandpunten, maar met dat er een meerderheid is die minder asielmigratie wil. En als je die partijen kleiner wil hebben, en ik vind dat een groot deel van die partijen een soort politieke pyromanen zijn die helemaal, ik zit daar niet op te wachten, dan kan je gaan richten op al die extreme standpunten, maar als je ze kleiner wil halen, dan daar is niet hun groei op gebaseerd, in mijn beleving.
20: Want nu komen we natuurlijk bij de vraag eigenlijk, waarom heeft links nu geen antwoord?
19: Ja, nou ja, kijk, het is ook heel ingewikkeld. Want je hebt ook gewoon 21% van Nederland bijvoorbeeld die zegt, we moeten gewoon de grenzen open houden.
20: Ja, is dat bijna vergeten?
19: Ja.
20: Ook nog.
19: Ja. En sterker nog, die 21% is, dus 21% zegt grenzen open, 15% zegt maar grenzen dicht voor vluchtelingen. Dat is eigenlijk een veel kleiner gedeelte. Maar de meeste mensen zitten daar tussenin en zeggen gewoon, we willen gecontroleerde migratie en we willen minder migratie. Ja, dat die 21% ook een partij heeft, dat is natuurlijk helemaal niet gek. Maar het moeilijke is dat je nu dus krijgt dat als je hier iets op wil doen, dat er dan een soort van dat dan eigenlijk niet lukt om daar echt dat asielrecht aan
20: te doen. Je geeft in je stuk ook aan, heb je ook bij de PVV gekeken, die natuurlijk al jarenlang het standpunt hebben dat ze de Koran willen verbieden. En jouw onderzoek zie je ook, ja, eigenlijk is het meerderheid van de stevige PVV-aanhanger, die is helemaal niet voor dat standpunt.
19: Nee, daarom zag je ook dat toen zij wilden groeien, dan gaan zij, ik zeg maar, die partijen zijn ook niet gek. Die gingen gelijk die islamstandpunt ging bij Geert Wilders in de ijskast. Ja, of hij dat meent, dat is een tweede. Maar je ziet dat zij gewoon ook bijvoorbeeld, ik zat te kijken van waar hebben zij het over in het parlement? En dan kan je ook gewoon in de data kijken van hoeveel woorden worden besteed aan verschillende onderwerpen. De afgelopen 5 jaar hebben ze het bijna alleen maar over migratie. En is het eigenlijk het aantal woorden wat aan islam wordt besteed, is best wel hard gedaald onder radicaal rechtse partijen. En dat is natuurlijk logisch als je gewoon denkt van waar zit de publieke opinie? Die zijn helemaal niet, zeg maar, al die dingen over moskees sluiten en zo. Daar zit gewoon helemaal niet de meerderheid.
20: Ik durf bijvoorbeeld aan te geven dat ik er ook wel enigszins ontzag voor heb. Kun je mij nou eens uitleggen hoe jij nou eigenlijk werkt? Want je bent eigenlijk dus een eenmansleger. Je stelt journalistieke vragen die je eigenlijk op een willekeurige redactie ergens in Hilversum zou kunnen stellen. Je krijgt eigenlijk bijna nooit, zover ik weet, hele geheime dossiers ergens in de parkeergarage aangeleverd. Dus je zit ergens achter je computer door die data te rommelen met een journalistieke vraag. En dan? Zo gaat het dan toch ongeveer?
19: Ja, het is... Ik probeer gewoon altijd van helemaal vanaf het begin weer te begrijpen waar is dit eigenlijk allemaal opgebouwd of zo.
20: Dus maar het heeft ook misschien te maken dat je vragen durft te stellen waar mensen misschien met een boog omheen lopen. In je onderzoek naar de afhandeling van de schade in Groningen, mm-hmm, ben je gewoon met cirkeltjes gewoon gaan trekken. Zeg, tot waar is die beving doorgetrokken in dat Groningse land? En je hebt gewoon gezegd, die zoveel mensen ongeveer, die maar hebben aanspraak gemaakt op een schadevergoeding waar ze geen recht op hebben. Dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Ga maar een politicus vinden die langs die huizen gaat zeggen, hier met dat geld, terug.
19: Ja.
20: Niemand durft er zijn vingers aan te branden. En toch
19: aan de andere kant, dat is juist, het is ook wel weer makkelijk om daar een verhaal te vinden. Omdat het dus, zeg maar, er is best wel veel contracyclische journalistiek die je kan doen. Want iedereen die zit dan een bepaalde kant op te gaan. Van, nou ja, als je een grote boze multinational hebt en je hebt allemaal arme Groningers. Ja, op een gegeven moment is dat verhaal zo dominant dat bijna niemand meer een kritische vraag stelt over, oké, we zeggen nu dat Groningen is gedupeerd, maar wat is dat eigenlijk Groningen? Waar begint dat? Zijn dat die dorpen bij Loppersum? Is dat de stad Groningen? Is dat tot in Assen? Want in Assen kan je nu ook aardbevingsschade vergoed krijgen. Ja, en als je dat dan eens gaat afpellen en je gaat gewoon die wetenschappelijke papers lezen over van, ja, hoe zit dit eigenlijk en tot hoever is het nou aannemelijk dat die schade er komt?
20: Maar zit datzelfde, noem ik het even, het ongemaksmechanisme? Zoals met z'n allen de andere kant op kijken. Is iets soortgelijks aan de hand in deze discussie over asiel en migratie?
19: Ja, ik weet niet of dat helemaal precies hetzelfde is, want die discussie wordt wel de hele tijd gevoerd. Het is alleen gewoon enorm in kampen of zo. Dus ik weet, het is nou niet dat niemand ooit over migratie heeft, zoals dat nou is bij zo'n compensatieregeling voor de toeslagenaffaire of bij Groningen. Dan is het een iets meer stilzwijgen of zo.
20: Dat zie je ook van.
19: Maar er zit natuurlijk wel een groot ongemak in om te praten over dat asielsysteem en dat daar gewoon wel hele rare kanten aan zitten.
20: Ja. Ergens ga je ook richting een aantal conclusies. En het zit nu zo verstopt, zowel dus in de instroom als in de keten van opvang, dat je misschien wel, of misschien eigenlijk stelt, ja, dan is er eigenlijk TZT toch weer een generaal pardon ergens onderweg.
19: Het is wel volgens mij de vorige keer dat wij op zo'n opvangrecord zaten.
20: 2001, hè?
19: Ja, 2001. Toen is het uiteindelijk ook geëindigd in een generaal pardon.
20: En zie je dat nu weer voor je?
19: Ik ben geen grote, maar als je ziet van hoeveel beslissingen het IND nu maakt, dan en dat neemt nog steeds toe, zeg maar, hoeveel mensen er op die wachtrij staan. Ja, ik zie dat niet 1, 2, 3 goedkomen, nee. En ze hebben nu al het aantal FTE bij IND verdubbeld bijna. En nog steeds loopt het niet echt. Dus.
20: En dus komt zo'n soort maatregel ergens in het vizier?
19: Het zou mij niet verbazen als we daar over 4, 5 jaar zo'n discussie hebben, ja.
20: Dan mag je toch hopen dat we die waardediscussie waar we het eerder in het gesprek over hadden, dat die dan wel echt op volle toeren draait en dat we dat gesprek echt voeren?
19: Ja, dat zou ik ook hopen.
20: Zie jij tekenen dat we daar aan de vooravond van staan of ben je daar pessimistisch over?
19: Nou ja, het is nu eigenlijk dat we weer net een migratiepact hebben afgesproken. Wat eigenlijk een grote plak restrictieve duct tape is op een best wel gemankeerd stelsel, denk ik. Dus ik ben een beetje bang dat we nu dan weer, we hebben dit en we gaan eens kijken hoe dat loopt. En ja, dat heeft ook het risico in zich dat ook net zoals vorige pogingen van dat Europees beleid ook weer helemaal in elkaar gaat donderen. En dan hoop ik dat we dan wel daar klaar voor zijn en dan ook gewoon dat hele stelsel onder de loep nemen.
20: Kijk het nog een keer naar Duitsland, waar veel van je onderzoek heeft plaatsgevonden ook. Even. Kunnen wij iets leren van wat de Duitsers nu doen? Hoe meneer Merz zich opstelt tegenover de AfD?
19: Ja, ik ben ook geen gewoon hele diepe kennis van de Duitse politiek, moet ik eerlijk zeggen.
20: Ik heb niet het idee
19: dat het vooralsnog heel succesvol is.
20: Maar. Nee, maar je ziet dus dat middenpartijen, waar hij ook natuurlijk afgezant van is, proberen toch meer die rechtse kiezer nu ook te benaderen op dit punt.
19: Ja, wat het tragische is van alle politiek is denk ik dat ik denk dat politici een beetje overgeleverd zijn aan gebeurtenissen. En ze kunnen wel invloed hebben op die gebeurtenissen door beleid. Maar vaak duurt dat ook weer 4-5 jaar. En tegen die tijd zijn er ook alweer verkiezingen geweest. Dus ik denk dat het heel moeilijk is voor Merz om hier echt makkelijk iets aan te gaan doen of zo. Zeg maar als er heel weinig asielmigratie zou zijn, dan zou dat niet goed zijn voor de AfD. Want dan gaat dat onderwerp van de agenda. Ja. Maar er is op korte termijn niet zo heel erg veel wat je daaraan kan doen.
20: Nou, je hebt dan vaak de discussie dat als dan een partij die zich een beetje afzijdig houden van het onderwerp zich ineens toch mee gaan bemoeien, dan hoor je dan de politieke duiders zeggen, nou, dan kiezen nog liever voor het origineel.
19: Ja.
20: Ja, maar dan.
19: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het klopt als het alleen maar retorisch is. Dus als mensen gewoon alleen maar gaan praten erover, ja, dat heeft natuurlijk ook niet echt zin. Kijk, er wordt dan gezegd van, er is een soort van iedereen is heel restrictief over migratie. En dat geloof ik best dat dat zo is. Maar waar zou een kiezer dat aan moeten merken als je van 30.000 naar 180.000 opvangplekken gaat in de afgelopen 5 jaar?
20: Ja. En het wonderlijke is ook weer, dat natuurlijk in de aanloop naar vandaag, wat stuk het lezen is, dat je ook tegelijkertijd in Nederland alle plekken ziet waar dus een AZC gekomen is, waar zo'n hele bevolking bijna verknocht is geraakt met de bewoners. De tranen in de ogen staan als die AZC daar weer weggaat.
19: Ja. Nou ja, en dat denk ik dus ook. Hè, van het is ook een beetje vermoeiend om dan over al die restrictieve shit de hele tijd te praten, zeg maar. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen van goede wil die wel graag mensen willen helpen. En ja, nou ja, dat vind ik dus ook mooi aan dat Canada bijvoorbeeld. Je ziet dat in Canada hebben ze dan dat systeem dat je vluchtelingen mag uitnodigen. Nou, dat zijn gewoon 400.000 vluchtelingen op die manier uitgenodigd sinds de jaren 80. Er zijn heel veel mensen van goede wil die dit wel willen. En die daar ook hun tijd en middelen aan willen steken. Dus ja, ik. Maar goed, dan nu.
20: Het gaat mij om die waardediscussie. Het is interessant, dat betekent dus ook dat je bepaalde ongemakkelijke dingen moet gaan benoemen. Dat is precies het verschil. Dus de ene is een economisch toegevoegde waarde en de ander kost de maatschappij geld.
19: Mm-hmm.
20: Ja, dat zijn toch type onderwerpen die toch voor ongemak zorgen.
19: Ja.
20: Maar daar moeten we dus blijkbaar toch doorheen.
19: Nou ja, die discussie wordt gevoerd. Dus ja, als je daar dan omheen gaat lopen door te zeggen, ja, jij snapt de feiten gewoon niet, dan ben je een soort parallel gesprek aan het voeren. En dat schiet niet op.
20: Komt er een vervolgstuk?
19: Er komt altijd een vervolgstuk. Maar ik denk wel dat ik nu even een ander thema weer ga pakken.
20: Heb je iets op het oog?
19: Ik dacht iets met netcongestie of zo misschien.
20: Ook een lekker actueel onderwerp.
19: Ja.
20: Yes, Frederik, ik dank je zeer hartelijk voor je waanzinnig mooie stuk en je bijdrage hier in deze uitzending. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van 1 Vandaag met achter de microfoon niemand minder dan Roos Mogré. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en morgen dan zijn we er weer. Tot morgen.
0: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
22: Hallo.
21: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
22: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
21: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
23: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
21: Over zijn liefde voor de loopsport.
23: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
21: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: NPO Radio 1, 12 uur.
29: Malou Petter.
30: Goedemiddag. Is het overbieden van tienduizenden euro's verleden tijd? Bij flink wat huizen moest de vraagprijs omlaag omdat het huis niet verkocht wordt. Misschien goed nieuws als je wilt kopen, maar ja, ga je verkopen, dan moet je je verwachtingen wellicht wat bijstellen. We gaan het er zo over hebben na het NOS Journaal met Ismaël de Bruin.
31: In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. En ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Frankrijk. Saskia, dat zijn positieve berichten. Onder welke voorwaarden mogen deze mensen weer naar huis?
32: Zeker. Het gaat dus om 9 gemeenten waar mensen weer naar huis mogen. En dus wel onder strikte voorwaarden van de prefectuur. Dat is de hoogste regionale autoriteit in het departement die over veiligheid gaat. Het is onder de voorwaarden dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat. En er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
31: Ja, en hoe staat het ervoor met de branden?
32: Nou, het brandgebied is nog steeds niet officieel onder controle, maar het gaat wel echt de goede kant op. Het hoofd van de brandweer die had het vandaag over een mijlpaal, een keerpunt zelfs. Het heeft weer wat geregend, ook vanochtend. En er zijn nog maar 3 brandhaarden nu in de omgeving. Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid. Maar alsnog is het het gebied waar de brand heeft gevoed, hè, waar nog brandjes zijn of waar het ook nog nasmult, heel erg groot, 42.000 hectare. Dus er wordt nog steeds hard gewerkt om de brand helemaal volledig onder controle te krijgen, dat de situatie ook weer veilig is. De minister van Binnenlandse Zaken die gaf zojuist ook de laatste cijfers van de veiligheidsdiensten die er zijn. Het gaat om meer dan 3000 brandweermensen nog steeds op de been, 1500 militairen, meer dan 1000 politiemensen en ook meer dan 20 vliegtuigen en helikopters die in het gebied zijn.
31: Ja, en dan zijn er ook nog mensen die niet naar huis kunnen. Hoe zit het daarmee?
32: Ja, dat zijn er ook nog steeds heel erg veel. En die zullen nog altijd moeten wachten op verdere instructies van de prefectuur. De meeste die van hen die zijn geëvacueerd, die verblijven inmiddels bij familie of bij vrienden. Er zijn ook opvangcentra in de verschillende gemeenten waar ze naartoe kunnen. De grootste die is in Bordeaux. Voor iedereen is wel een plekje gevonden inmiddels om het einde van de brand af te wachten. Ook voor ouderen bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Die zijn bij andere verzorgingshuizen ondergebracht. En ja, verder is het gewoon een kwestie van afwachten. Maar ja, zoals het er nu naar uitzien. En als het dus zo doorgaat, mogen zij ook allemaal, als het goed blijft, allemaal weer naar huis.
31: Dankjewel voor nu. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Frankrijk. En ook Griekenland kampt met natuurbranden. Op het eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen die te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Volgens de Poolse premier Tusk is er vannacht vrijwel zeker een Russische raket neergekomen in het land. Bij een dorp op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een grote krater te zien. Volgens Tusk was er geen onmiddellijk gevaar omdat er geen huizen in de buurt stonden. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. De handel nam flink toe en ook consumenten hielden de economie op gang. Zij besteden veel geld in de horeca en er werden meer elektrische auto's aangeschaft. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. Correspondent Samira Jadir over mogelijke verklaringen voor de grote aantallen.
1: In de zomer zien we vaker dat mensen de oversteek wagen, omdat het weer goed is en de zee is dan wat rustiger. Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Maar onder Marokkaanse jongeren speelt er ook gewoon iets anders mee. Veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op werk en een goede toekomst.
31: Het is een aanzienlijke zwemtocht.
1: Op sommige punten gaat het om enkele honderden meters. Maar mensen zwemmen soms ook kilometers om Ceuta te bereiken. En dat is behoorlijk gevaarlijk. Er staan sterke stromingen. Mensen zwemmen soms 's nachts. En regelmatig raken mensen dan uitgeput en er vallen ook doden. Dit jaar zijn al tientallen lichamen gevonden in de wateren rond Ceuta.
31: En vooral aan de Marokkaanse kant is veel extra politie ingezet.
1: Rond Finidek, dat stadje dat dus aan Ceuta grenst. En langs de kust zijn veiligheidstroepen ingezet. Delen van het strand zijn afgesloten. En er staan hekken en controleposten om te voorkomen dat mensen het water ingaan. En volgens de Marokkaanse media zijn ook grote aantallen mensen tegengehouden voordat ze de kust bereikten. En aan de Spaanse kant ligt de nadruk vooral op de opvang. Ceuta zit helemaal vol en heeft Madrid om extra hulp gevraagd. De eerste migranten worden inmiddels overgebracht naar opvanglocaties op het Spaanse vasteland. Ook vraagt Ceuta om extra veiligheidspersoneel.
31: Vertelde correspondent Samira Jadir vanuit Marokko. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen doordat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Dan het weer. Het is zonnig, maar vanmiddag is er meer bewolking. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. En morgen wordt het iets minder warm.
2: Lekkere temperaturen. Dankjewel, Ismaël. Hoe is het op de weg? Rijn Baartmans.
3: Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt namelijk aan de Moerdijkbrug gewerkt. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. En de A27 richting Gorkum, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: NPO Radio 1. Avro Tros.
30: Vroeger was alles beter en goedkoper, toch? Of lijkt dat maar zo? De economie groeit, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. En toch klagen we graag over dat alles zo duur is. Is dat klagen nog wel terecht? En Lammert, over geld gesproken. Een pretpark in Drenthe gaat de veiling op.
16: Ja, Speelstad Oranje. Het is een van de laatste vastgoedbezittingen van ondernemer Henny van der Most. Die vanaf nu allemaal onder de hamer gaan. Je hoort zo meteen waarom.
30: Nu eerst huizenbezitters opgelet.
29: Malou Better. Vandaag.
30: Een overspannen woningmarkt betekent je huis goed verkopen. Althans, dat is niet meer vanzelfsprekend. Uit cijfers van Huispedia blijkt dat 1 op de 8 huizen het afgelopen kwartaal uiteindelijk moest zakken in de vraagprijs, omdat het huis niet verkocht werd. Maxime Boers van Huispedia en Tim Kugeman, makelaar in Alkmaar, allebei aan de telefoon. Goedemiddag, mannen.
17: Goedemiddag.
30: Goedemiddag. Maxime, huizen worden dus opnieuw te koop gezet. Hoeveel goedkoper gaan ze dan de markt op?
17: Ja, dat klopt. Ja, we zitten op het hoogste niveau sinds 2,5 jaar. En het aantal huizen wat met een lage vraagprijs op de markt wordt gezet. Inderdaad, 1 op de 8.
30: Mm-hmm.
17: Ja, en als zo'n huis dan in prijs wordt verlaagd, dan gaat het gemiddeld om 9,3% wat er van de vraagprijs afgaat. Dus dat is in Nederland gemiddeld 41.000 euro.
30: Ja, dus dat is echt wel flink zakken eigenlijk.
17: Ja, dat is substantieel, ja. 9,3% korting in die zin is natuurlijk hartstikke veel.
30: Ja. Tim, merk jij dat als makelaar ook?
18: Ja, dat merken wij ook. Dat de behoefte van de koper heel erg afneemt. Bezichtigingen nemen af. Kijk, ik ben nog steeds van mening dat de afgelopen jaren de woningen te duur zijn geweest. En dat heeft te maken dat de inflatie dusdanig is dat steeds meer betaald moet worden om een stukje vastgoed te kopen.
30: Ja.
18: En nu heb je een kentering. Iedereen ziet dat alles duurder wordt en de armoede neemt gewoon toe. Ik bedoel, mensen die staan te tanken en zien gewoon die meter oplopen. Ze staan bij de supermarkt. Ze zien dat de kaas 2-3 keer zo duur is geworden. Ja, op een gegeven ogenblik houdt het op. En de verkopers die willen nu nog een slaatje slaan. Die denken, ja, er gaat wat gebeuren. Dus ze zetten hem allemaal nog hoog op de markt de afgelopen half jaar. En je ziet echt een kentering.
30: Maar is Maxime, ook aan de... Ja, want is dat ook de verklaring inderdaad? Dat die huizen gewoon hoog worden ingezet. En dat ze daarom een beetje moeten afschalen later moment.
17: Nou ja, wat wij vooral zien is inderdaad dat het eigenlijk tweezijdig is. Dus we zien allereerst dat woningeigenaren in die zin nog de oude markt voor ogen hebben. Ja. Ook voor ogen hebben dat ze de maximale prijs uit willen realiseren en daarmee soms onrealistische verwachtingen hebben. Daarnaast nodigen zij, als je ziet hoe zo'n verkoopproces eigenlijk in zijn werk gaat, nodigen ze vaak 2 of 3 makelaars uit. En die makelaar moet dan eigenlijk een prijs afgeven die niet helemaal klopt om die deal binnen te sluiten. Want anders dan verlies je überhaupt die deal.
30: Aha,
17: dus die zit ook echt in een spagaat. Nou ja, nou wat je daardoor uiteindelijk ziet als resultaat is dat die woning dan voor een te hoge prijs in de markt wordt gezet. En ja, de gevolgen daarvan zijn best wel groot. Want als een huis dan in prijs wordt verlaagd, ja, dan wordt er of gemiddeld minder overboden. Dus gemiddeld wordt er 4,8% en dat is dan 3,2%. En er wordt ook nog vaker onderboden. Dus bij een huis dat in prijs is verlaagd, ja, dan wordt 1 op de 3 wordt zelfs onderboden. Dus de gevolgen zijn daarvan groot.
30: Inderdaad. Maar Tim, het ligt dus aan de makelaar, horen we hier.
18: Helemaal mee eens. Als de makelaar wordt opgeleid, dan wordt er echt gezegd in de opleiding, de makelaar die of de hoogste prijs noemt, of die de laagste courtage biedt, die krijgt die klus te pakken. En daar zijn toch makelaars erg gevoelig voor. Maar het is ook de klant, hè. Wij komen heel vaak tegen dat wij een waardebepaling doen en zeggen een woning is waard 482.000 euro. Je gaat foto's maken, je maakt de tekst, de plattegronden zijn klaar. En dan vlak voordat hij op funder komt, bellen ze op, doe hem toch naar 20.000 euro hoger, want mijn buurman die zegt bla bla bla bla. En dan ga je. En een klant beslist. Dus het is niet helemaal fair om een makelaar daarvan de schuld te geven. Het is natuurlijk ook de opdrachtgever.
16: Maar de huizenprijzen die stijgen nog wel steeds. Dus ik kan die verkoper ook wel een beetje begrijpen misschien.
18: Ja, nou, de huizenprijzen die stijgen inderdaad. Maar dat, een woning wordt niet meer waard. De euro wordt minder waard. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk steeds meer nodig van ons muntjes om een stuk steen te kopen. Zo moet je dat zien. Ja. Maar op een gegeven ogenblik keert dat tij. Want je kan het niet meer betalen. Als je ook ziet wat boodschappen kosten, wat het leven kost, noem maar op. Dus we zijn nu echt op een kantelpunt gekomen dat mensen het gewoon bijna niet meer kunnen betalen. Of ze kijken naar het journaal en ze zien oorlog. En ze zien dat er geen tankschepen meer binnenkomen.
16: Het is onze schuld, maar.
18: Ja. Nou, het is de schuld van
2: alles dat wat er gebeurt.
18: Dat is net de economie.
2: Maar de economie herkent u ook? Ja, sorry.
18: De economie groeit. Ja, dat komt omdat de mensen steeds meer geld in de economie moeten stoppen om te leven.
2: Daar gaan we het zo meteen nog later in deze radio-uitzending over hebben. Maar herken je ook het beeld van, nou ja, als potentiële koper? Want dan zie je dus een huis is opnieuw aangeboden. Die zakt dan ook in prijs. Ja, als ik dat huis zou willen kopen, zou ik wel een beetje laag gaan inzetten.
18: Ja, tuurlijk. Dat hebben we dus nu ook ervaren in een plaatsje vlak bij Alkmaar. Precies het verhaal wat ik vertelde. Iemand die wilde toch 20.000 euro hoger zetten op de markt als ons advies. Vervolgens kwamen er bijna geen bezichtigingen. Na 3, 4, 5 maanden gaan ze de makelaar bellen en zeggen: goh, hoe kan het nou dat we geen biedingen krijgen? Nou, dan zeg je, ja, ik heb gezegd, we moeten op de prijs neerzetten hoe wij het geadviseerd hebben. En dan doe je dat. En dan krijg je de gelukzoekers die zeggen van, hey, hij gaat naar prijs verlagen. Dus we gaan nog eens 20.000 euro lager inzetten.
2: En werd hij uiteindelijk verkocht voor nog eens 20.000 lager?
18: 40.000 euro lager, toevallig.
2: Zo, dus dat heeft echt wel flinke gevolgen.
18: Ja, tuurlijk.
2: Het is toch vervelend als je je huis wil verkopen.
18: Ja. En we begrijpen dat ook, want het is natuurlijk een stukje emotie. Mensen die verkopen hun spaarpot. Ze verkopen een plekje waar ze gelukkig zijn geweest, waar ze verdriet hebben gehad, noem maar op. Dus het is in de emotie. En iedereen die kijkt naar het verleden, ze zeggen allemaal, nou, in de buurt, alle huizen doen hier 500.000 euro. En u geeft opeens dat het 480.000 euro waard is. Hoe kan dat? Het ligt altijd aan de makelaar.
2: Maar komt daarmee de doorstroming ook in gevaar? Dat mensen dus langer moeten zitten?
18: Nee, dat denk ik niet, want je verkoopt altijd wel een woning. Alleen niet meer voor het beoogde bedrag.
2: Ja. Maxime, bij dit nieuws krijg je misschien wel het idee dat die woningmarkt aan het afkoelen is. Is dat ook zo?
17: Ja, nou ja, wat we wel zien is, de woningmarkt is natuurlijk, de huizenprijzen zijn aan het stagneren. En waar het net ook over ging, er zitten natuurlijk meerdere redenen achter. Mm-hmm. Dat is niet per se altijd aanbod. Want wat je ziet is dat in het afgelopen kwartaal er 25% meer aanbod bij is gekomen. En toch stagneren de huizenprijzen. Dus aanbod is niet altijd de oplossing. Betaalbaarheid is daar natuurlijk ook een factor in. Die wordt bepaald door de hypotheekrente en door de loonstijgingen natuurlijk.
2: Ja.
17: En wat we dan zien is, wat we nu eigenlijk zien is dat er eigenlijk een tweedeling komt op de markt. Ze zien aan de ene kant woningen die niet snel genoeg worden.
2: Als hij zou willen kopen, zou ik wel een beetje laag gaan inzetten.
18: Ja, tuurlijk. Dat hebben we dus nu ook ervaren in een plaatsje vlak bij Alkmaar. Precies het verhaal wat ik vertelde. Iemand die wilde toch 20.000 euro hoger zetten op de markt als ons advies. Vervolgens kwamen er bijna geen bezichtigingen. Na 3, 4, 5 maanden gaan ze de makelaar bellen en zeggen, goh, hoe kan het nou dat we geen biedingen krijgen? Nou, dan zeg je, ja, ik heb gezegd, we moeten op de prijs neerzetten hoe wij het geadviseerd hebben. En dan doe je dat. En dan krijg je de gelukzoekers die zeggen van, hey, hij gaat naar prijs verlagen. Dus we gaan nog eens 20.000 euro lager inzetten.
2: En werd hij uiteindelijk verkocht voor nog eens 20.000 lager?
18: 40.000 euro lager, toevallig.
2: Zo, dus dat heeft echt wel flinke gevolgen.
18: Ja, tuurlijk.
2: Het is toch vervelend als je je huis wil verkopen.
18: Ja. En we begrijpen dat ook, want het is natuurlijk een stukje emotie. Mensen die verkopen hun spaarpot. Ze verkopen een plekje waar ze gelukkig zijn geweest, waar ze verdriet hebben gehad, noem maar op. Dus het is in de emotie. En iedereen die kijkt naar het verleden, ze zeggen allemaal, nou, in de buurt, alle huizen doen hier 500.000.

0: nog eens 20.000 lager?
1: Nou, 40.000 euro lager, toevallig.
0: Zo, dus dat heeft echt wel flinke gevolgen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is toch vervelend als je je huis wil verkopen.
1: Ja. En we begrijpen het ook, want het is natuurlijk een stukje emotie. Mensen die verkopen hun spaarpot. Ze verkopen een plekje waar ze gelukkig zijn geweest, waar ze verdriet hebben gehad, noem maar op. Dus het is in de emotie. En iedereen die kijkt naar het verleden, ze zeggen allemaal, nou, in de buurt, alle huizen doen hier 500.000 euro. En u geeft opeens dat het 480.000 euro waard is. Hoe kan dat? Het ligt altijd aan de makelaar.
0: Maar komt daarmee de doorstroming ook in gevaar? Dat mensen dus langer moeten zitten?
1: Nee, dat denk ik niet, want je verkoopt altijd wel een woning. Alleen niet meer voor, vaak niet meer voor het beoogde bedrag.
0: Ja. Maxime, bij dit nieuws krijg je misschien wel het idee dat de woningmarkt aan het afkoelen is. Is dat ook zo?
2: Ja, nou ja, wat we wel zien is, de woningmarkt is natuurlijk, de huizenprijzen zijn aan het stagneren. En waar het net ook over ging, er zitten natuurlijk meerdere redenen achter. Mm-hmm. Dat is niet per se altijd aanbod. Want wat je ziet is dat in het afgelopen kwartaal er 25% meer aanbod bij is gekomen. En toch stagneren de huizenprijzen. Dus aanbod is niet altijd de oplossing. Betaalbaarheid is daar natuurlijk ook een factor in. Die wordt bepaald door de hypotheekrente en door de loonstijgingen natuurlijk.
0: Ja.
2: En wat we dan zien is, ja, wat we nu eigenlijk zien is dat er eigenlijk een tweedeling komt op de markt. Ze zien aan de ene kant woningen die niet snel genoeg worden verkocht. En die worden dan ook vaker in prijs verlaagd. Maar aan de andere kant zien we wel huizen die wel goed geprijsd zijn. En die gaan nog steeds binnen 2 weken met substantieel overbieden nog steeds van de markt.
0: Ja.
2: Dus wat we zien is dat het overbieden percentage, ja, er wordt zelfs iets meer overgeboden dan vorig kwartaal.
1: Dat klopt.
2: Dus wat dat betreft maakt het... Ja,
0: en is het dan een kwestie van geluk of is het per bepaalde regio of... Ja, als je nu zit te luisteren en je huis misschien wil verkopen, dan ben je toch nieuwsgierig, denk ik.
2: Ja, nee, 100%. Dat is heel erg regionaal afhankelijk. Dus als voorbeeld, als je kijkt naar de regio Utrecht, zien we 13,6% overbieden. Terwijl in Eindhoven is het maar 2,9%. Dus het kan natuurlijk substantieel verschil maken in welke regio je zit. Daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk van hoe dat huis specifiek in de markt is gezet. Dus als jij net in Utrecht een huis voor een gigantisch hoge vraagprijs in de markt zet, ja, kan je nou alsnog zomaar de boot in gaan, omdat kopers herkennen dit. Kopers kunnen die informatie zelf natuurlijk ook van het internet halen. Die zijn goed voorbereid en die zien dat zo'n huis besmet zijn.
0: Ja, dus gewoon tip eigenlijk, niet te hoog inzetten. Gewoon reële vraagprijs, als ik het zo hoor.
2: Voor een woningeigenaar zeg ik altijd inderdaad reëel een huis prijzen. Dat past natuurlijk bij de situatie die je hebt. Het kan natuurlijk zijn dat je, ik zie maar een voorbeeld is miljoenen huizen in Wassenaar. Ja, daar wordt 1 op de 4 in prijs verlaagd. Maar daar is het onderdeel van de strategie. Daar wordt hij vaker in prijs verlaagd.
0: Goh, het blijft interessant, die woningmarkt. Er gebeurt zoveel. Hartelijk dank, mannen. Maxime Boers van Huispedia en Tim Kugelman, makelaar in Alkmaar. Ja, straks, bijna nergens in Europa zijn zoveel regeltjes als hier in Nederland. En dat kost ons flink veel geld.
3: Eén vandaag.
0: Lammert, het zit ondernemer Henny van der Mos niet mee, hè?
4: Nee, na de mislukking van zijn Rotterdamse pretparkproject Rivoli, dat nooit geopend werd, hebben zich bij de curator 30 schuldeisers gemeld die een totale claim indienden van bijna 50 miljoen euro. En om die te kunnen betalen werd vanmorgen bekendgemaakt dat ook de laatste bezittingen van Henny van der Mos geveild zullen worden. Richard Dieteren van Vastgoedveiling, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Jullie gaan dat vastgoed van Van der Most veilen. Om hoeveel kavels gaat het?
5: Het gaat in totaal om 1 kavel in Oranje. Ook wel heel erg bekend als Speelstad Oranje.
4: Ja.
5: En daarnaast veilen we in Schuine Sloot ook nog eens een keer een heel bedrijventerrein. En dat gaat om 7 kavels, kadastrale percelen. Maar die hebben wel een totale oppervlakte van ruim 143.000 vierkante meter.
0: Ja, ik las ook dat zijn ouderlijk huis ertussen zit. Dat is toch wel heel tragisch. Hebben jullie dan nog contact met hem?
5: Ja, het is niet helemaal zijn ouderlijk huis. Ik begreep dat het eerste huis is dat hij heeft gekocht.
0: Oké. Maar ook daar zal emotie bij zitten.
5: Zeker.
0: Ja, heeft hij dan nog contact met Van der Most?
5: Wij hebben niet rechtstreeks met contact met Van der Most zelf, maar met een van zijn adviseurs die hem hierbij ondersteunt. En dat contact is eigenlijk heel erg goed en dat loopt er heel prettig en ze werken hartstikke goed mee.
4: Ja, nu zegt hij al, er zit ook een heel pretpark tussen, Speelstad Oranje in Drenthe. Dat is wel heel bijzonder lijkt me, zoiets veilt u niet elke dag.
5: Nee, absoluut. Nee, zoiets veilen we zeker niet elke dag. Nou hebben we onlangs een aantal maanden geleden natuurlijk een ander pretpark geveild. Pretpark Rivoli in Rotterdam. Voor de meesten op dit moment bekend als Spelen bij Beden. Omdat ondernemer...

0: in delen dat heeft gekocht uit de executieveiling. Maar eigenlijk naar de afgelopen jaren kijken is dit niet voorgekomen.
1: Nee, en kunnen Malou en ik gewoon meebieden? Of is het vanaf een bepaald bedrag dat wij dit op onze spaarrekening hebben staan?
0: Nee, jullie kunnen gewoon meebieden. Oh. Dan moet je natuurlijk wel even een account voor aanmaken en jezelf voor legaliseren. Zodat we zeker weten dat jullie geen spookbieders zijn. Nee. Maar wij gaan in principe Oranje gaan we veilen op 22 september. En dan gaan we bieden vanaf 1000 euro.
1: Vanaf 1000 euro, een heel pretpark.
2: Goh, maar jullie verwachten wel meer geld binnen te krijgen, denk ik, hè?
0: Ja, zeker. En dat als veilinghuis, wij starten altijd laag. Eigenlijk altijd op 0 euro. En we laten eigenlijk daardoor de markt compleet zijn werk doen. Hebben we ook bij Rivoli gezien, welke uiteindelijk is geëindigd op 6,5 miljoen. Oh. Je ziet toch dat partijen hebben wel een beeld met wat ze willen betalen.
1: Nou, ik kan toch nog even dromen nu toch. Maar hoeveel hoopt u dat alles bij elkaar op gaat leveren? Is het genoeg om echt die 50 miljoen euro mee te kunnen betalen?
0: Ja, kijk, het meest politiek correcte antwoord is natuurlijk dat ik hoop dat het 50 miljoen oplevert, zodat alle schuldeisers kunnen worden betaald. Ja. Alleen moeten we natuurlijk wel reëel zijn. Nou zit er in die hele grote schuld zit een groot deel van meneer Van der Most zelf, dus wat hij aan zichzelf heeft geleend. Maar dat blijven er natuurlijk nog wel, naar wat ik las, meer dan 10 miljoen euro van externe schuldeisers over.
1: Ja.
0: Dus ja, het is even de vraag, wat gaat het allemaal opleveren? Uiteindelijk moet eerst van de opbrengst de financier worden betaald.
1: Ja, en wanneer sluit de veiling?
0: Nou, de veiling die gaat open van Oranje op 22 september en van Schuine Sloot op 28 september. En die veilingen staan heel kort open. Dus dan moeten jullie echt denken aan een half uur dat zo'n veilingtraject gaat
2: duren. Hoe snel?
0: Ja.
1: En dan dus tegen elkaar opbieden natuurlijk.
0: Ja, tegen elkaar opbieden per opbod en afslag, zoals de wetgever dat voorschrijft.
2: Maar geven jullie dan van tevoren aan hoe lang je kan bieden? Dat het echt binnen een half uur moet?
0: Ja, de veiling staat 5 minuten open. Maar bij een bieding in de laatste 30 seconden wordt de veiling verlengd naar 1 minuut. En dat hebben we dus heel bewust gedaan, zodat iedereen een eerlijke kans heeft om te kunnen bieden. En niet dat iemand 2 seconden voor het eind een bod doet en daarmee de veiling sluit.
2: Okay.
0: Dus dit is echt wel opbrengst maximaliserend. Eigenlijk wat je vroeger in het veilingzaaltje had, eenmaal allemaal op en er kwam weer een nieuw bod, doen wij gewoon online. Zodat mensen niet meer naar de veilingzaal hoeven te komen, maar vanuit elk land kunnen meebieden. Ik denk toch weer aan meneer Beelen, die aangaf, ik heb Rivoli gekocht. Maar die gaf aan, ik was niet in Nederland, ik was aan het varen in Londen. En toen heb ik de bieding uitgebracht.
2: Goh, nou, de data staat nu in Lammerts agenda, dus hij weet het. Dank u wel, Richard Dieteren van Vastgoedveiling, over de aanstaande veiling van de laatste bezittingen van Henny van der Most.

0: Ja, er wordt hier wel een beetje meegedanst naast mij. Let me talk to you van another.
1: Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten.
2: Paarse krokodil. In blokletters, de juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera. Achterkant. Morgenochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie.
1: Maar hij staat daar.
2: Ja, hij staat daar.
0: Ja, dit was een reclame uit 2004. We staken toen al de draak met alle regelgeving in Nederland. Uit een rapport van PwC blijkt niet alleen dat die regeldruk in Nederland heel hoog is, maar ook dat al die regels ons miljarden per jaar kosten. Hoe zit dat? Econoom Barbara Baarsma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, u hebt dit onderzoek gedaan. Gekeken dus naar al die kosten van die regels. Want die regels moeten gecontroleerd worden natuurlijk.
3: Ja, de regels moeten nageleefd worden. En wat we hebben gedaan is gekeken hoeveel arbeid er in Nederland wordt ingezet om regels op te stellen, in te voeren en na te leven. En wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar de taakbeschrijvingen van 923 beroepen en geanalyseerd welke taken wel en welke niet samenhangen met de naleving van wet en regelgeving. En vervolgens hebben we gekeken hoeveel werkgelegenheid en hoeveel daarmee gepaard gaat, hoeveel lonen daar worden uitbetaald. En zo hebben we opgeteld voor Nederland de arbeidsuren en loonkosten in kaart gebracht. En ik moet zeggen, dat is een onderschatting, het bedrag waarmee wij komen. En dat bedrag is bijna 17 miljard euro in 2024. Zo ongeveer 1,5% van het BBP, wat we met z'n allen verdienen. Maar het is
0: heel veel geld.
3: Ja, heel veel geld inderdaad. Ja. Maar het is een ondergrens omdat we alleen kijken dus naar de kosten van arbeid en niet bijvoorbeeld naar de kosten van kapitaal. Bijvoorbeeld als je software of een compliance systeem wilt kopen.
0: Dat zou daar nog bij komen. Maar er zijn dus hele banen gecreëerd eigenlijk om te controleren of die regels worden nageleefd.
3: Ja, er zijn allerlei banen in de private sector die daarop gericht zijn. In de publieke sector zijn er ook allerlei banen juist gericht op het opstellen en het invoeren van regels en de handhaving op te nemen. Dus we hebben zowel voor de publieke als de private sector gekeken.
0: Die regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Hoe erg is dit?
3: Regels zijn helemaal niet slecht. Regels zijn over het algemeen bedoeld om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken. Bijvoorbeeld consumentenbescherming of milieuregels. Mm-hmm. Of het bevorderen van financiële stabiliteit. Maar die regelgeving die brengt ook kosten met zich mee. Dus niet alleen in maatschappelijke baten. Denk aan het opstellen van rapportages, vergunningen aanvragen, enzovoort, enzovoort. En dat zijn de kosten die we in kaart hebben gebracht. En het gaat erom dat je een optimum vindt tussen enerzijds die kosten en anderzijds die maatschappelijke baten. En je kunt wel stellen dat door de hoeveelheid regels en de kosten die daarmee gemoeid zijn, we waarschijnlijk wat voorbij dat optimum zitten en het dus zaak is om de regeldruk naar beneden te brengen.
0: Ja, Nederland staat natuurlijk ook wel bekend hè, om alle regels. Hoe doen we het vergeleken met andere landen?
3: Nou, je zou het positief kunnen aanvliegen. Dan zie je dat als we het vergelijken met de andere EU-lidstaten, dan zijn de nalevingskosten als percentage weer van dat BBP, dat is wat we met z'n allen verdienen in Nederland, staan we op de vijfde laagste plaats. Maar als je kijkt naar de nalevingskosten als percentage van alle arbeidskosten, zijn we de allerhoogste. En dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want we hebben een hele hoge productiviteit per werknemer, waardoor de kosten als deel van het van dat BBP, van dat bruto binnenlands product, best wel meevallen. Maar gemeten in arbeidstijd is de inzet voor compliance nergens zo hoog als hier.
0: Maar willen we dan het braafste jongetje van de klas zijn? Is dat het?
3: Nee, ik denk dat Nederland van oudsher gewoon ongelooflijk een goed geregeld, goed georganiseerd land is. En dat we daarom zoveel regelgeving hebben. Ja. Maar we hebben ook in het verleden, ik vond het wel mooi dat we begonnen met de paarse krokodil uit 2000, wat was het? Vijf,
0: vier.
3: Geloof ik.
0: Ja.
3: Vier. Ja, want in 2003, de toenmalige kabinetten Balkenende zijn in 2003 begonnen met eigenlijk een hele succesvolle aanpak van het reduceren van die regeldruk. Zij hadden toen ACTAL, dat was het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, maar belangrijker, ze hadden een politiek bindend target afgesproken om een kwart te reduceren. En daar werd ook heel strak op gestuurd. Hè? De ministerraad, het werd gekoppeld aan de begroting.
0: Stevige, ja, dus het kan wel.
3: Ja, het kan wel. Dus we weten hoe het moet. Eigenlijk zouden we dat weer van stal moeten pakken. Ja. En ik hoop dat naast alle goede initiatieven die dit kabinet ook heeft, ze ook naar die oude praktijk kijken, naar die cultuuromslag die er toen was.
0: Elke verkiezingen wordt het natuurlijk ook weer geroepen. Dankjewel, Barbara Baarsma, econoom. Ja, met dit weer voelt het nog heel ver weg, gelukkig ook maar. Maar toch echt, het vuurwerkverbod gaat bijna in. We spreken zo met een vuurwerkverkoper, want die ziet toch nog een manier om door te gaan. Maar dat alles na het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: En dat krijg je van Ismael de Bruin.
5: Drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar cel voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de haven van Antwerpen. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen die te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor is het blussen lastig. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. Opnieuw is er een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. Het is de zogenoemde Calico-rivierkreeft. Hij is via de Rijn het land ingekomen. Hoe ver de soort is opgerukt in Nederland is onduidelijk. Rivierkreeften zorgen voor schade aan het ecosysteem.
0: Dankjewel Ismael. Gaan we dan naar het verkeer van Rijn Baartmans.
6: Na een ongeluk is de N48 Hogeveen-Omme in beide richtingen gesloten tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Het verkeer wordt lokaal omgeleid over de N377 richting Hogeveen of de A37 richting Omme. Dan nog werkzaamheden op de Moerdijkbrug die veroorzaken vertraging op de A16 richting Rotterdam. De vertraging is hier een kwartier.
7: Eén vandaag.
6: Malou. Tot later.
0: Ja, we blijven even bij de economie, want die lijkt zich maar weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. In het afgelopen kwartaal groeide de economie namelijk met 0,4%, blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemiddag, Peter Heijn van Mullingen, hoofdeconoom bij het CBS.
8: Goedemiddag.
0: Is dit een meevaller?
8: Ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel zo zien. Sowieso waren de ramingen voor de Nederlandse economie die er waren niet heel best.
0: Nee.
8: Was ook niet zo gek, want ja, we hebben 4 jaar geleden natuurlijk die Russische invasie in Oekraïne met de energieprijzen had gedaan. Nou, de angst bestond dat er misschien zoiets weer zou gaan gebeuren. Is het wel zo dat de benzine en diesel aan de pompen een stuk duurder werden. Maar ja, dat zijn op dit moment nog wel de belangrijkste negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie gebleven.
0: Ja, waar geven de mensen dan weer meer geld dan uit?
8: Nou, dat heeft misschien ook wel iets met te maken met die onrust in het Midden-Oosten. Want het afgelopen kwartaal kochten Nederlanders veel meer elektrische auto's.
0: Aha, ja.
8: En veel mensen zullen toch geschrokken zijn van die hoge brandstofprijzen. En het kan heel goed zijn dat er heel veel mensen waren die toch al overwogen om termijn een keer een elektrische auto te kopen. Die de stap gewoon nu maar hebben genomen.
0: En dat is dan weer goed voor de economie natuurlijk. Tegelijkertijd blijven we toch een beetje klagen. We hadden net een gesprek over de woningprijzen en toen werd het ook weer benoemd. Alles is zo duur, die prijzen aan de pomp, in de supermarkt. Waarom klagen wij Nederlanders nou zoveel?
8: Nou ja, het hoort er natuurlijk ook een beetje bij. En die hoge prijs, ja, dat is ook echt gebeurd. Dat is niet alleen maar een soort sentiment dat nergens op gebaseerd is. Hè?
0: Nee.
8: Door die Russische invasie waar we het net al even over hadden, zijn in korte tijd in Nederland ook de prijzen van boodschappen en allerlei andere zaken in hele korte tijd enorm gestegen. En ja, die hoge prijzen betalen we nog steeds. En dat iedere keer als je weer naar de supermarkt gaat of naar het tankstation, zie je dat weer. Tegelijkertijd gingen de lonen ook wel hard omhoog, dus het inkomen heeft die hoge prijzen ruimschoots bijgehouden. Maar ja, dat is een hoger inkomen wen je sneller aan dan een hogere prijs.
0: Is dat wat erachter zit wellicht, dat we daardoor niet zo doorhebben met z'n allen?
8: Ik denk dat dat wel een rol speelt. Hè? Want ook als je kijkt naar het consumentenvertrouwen, hè, dat peilen we altijd maandelijks van hoe mensen tegen de economie aankijken en hun eigen situatie. Nou, als het consumentenvertrouwen nul is, dan zijn mensen, dus het sentiment in balans, zijn er ongeveer evenveel optimisten als pessimisten. Alleen dat vertrouwen is nu al 7 jaar op rij negatief. En ja, we meten dit sinds de jaren 70 en hebben we dat nooit gezien dat zo lange tijd het consumentenvertrouwen negatief was.
0: Ja, ook omdat je misschien wel veel vergelijkt met de buurlanden, waar boodschappen, zo voelt het althans, toch vaak een tikkie goedkoper zijn.
8: Ja, dat klopt. Mensen vergelijken toch vaak, of in ieder geval de spullen die in het buitenland goedkoper zijn, die vallen het meest op. En er zijn natuurlijk ook een groep mensen die niet al te ver van de grens zijn dan in Duitsland of België boodschappen doen en daar dingen halen die ze goedkoper vinden. Aan de andere kant, er zijn ook heel veel Belgen en Duitsers die in Nederland boodschappen komen doen. Want sommige spullen die daar weer duur zijn, zijn hier een stuk goedkoper. En ja, als je al dat soort prijzen op een rijtje zet, nou, het Statistisch Bureau van de Europese Unie, Eurostat, doet dat. Ja, dan valt Nederland altijd weer op als een relatief goedkoop land. In ieder geval voor de boodschappen ook goedkoper dan België en Duitsland.
0: Ja, het blijft toch gek hoe dat werkt, hè? Dan zit je dit weer met dit mooie weer op het terrasje en denk je, joh, wat is het duur. Ja, ik doe het zelf ook. Je gaat toch een beetje vergelijken met voorheen.
8: Ja, nee, dat is heel menselijk. En dan denk je, ja, van maar 5 euro voor een biertje, dat slaat toch nergens op. Nee, dat was ook nooit zo duur. Maar nee. Gelukkig zitten de terrassen nog steeds vol, dus het lijkt erop dat de meeste mensen...
0: Doet een hoofdeconoom dat trouwens zelf ook, dan een beetje klagen over die prijzen?
8: Hardop klagen doet hij zijn best om dat niet te doen, maar een klein schrikje is af en toe op zijn plaats, ja.
0: Mooi geformuleerd. Mensen zeggen dan vaak ook, ja, vroeger, 25 jaar geleden, kon je gewoon als gezin nog op 1 salaris leven. En zeggen daarbij dan dat nu niet meer kan. Klopt dat?
8: Ja, dat hangt er maar net vanaf wat je met dat salaris wil. Dat kon vroeger en dat kon nu ook, sterker nog. Je kunt nu prima dezelfde dingen kopen die je 25 jaar geleden deed op dat ene salaris. En dan hou je ook nog geld over, hè? Want mensen die nu 1 salaris hebben, ja, die hebben ook gecorrigeerd voor inflatie meer te besteden dan toen. Alleen het punt is, wat we 25 jaar geleden normaal vonden als een uitgavenpatroon, ja, dat vinden heel veel mensen een tikje schraal en armoedig. Dus omdat we met z'n allen rijker zijn geworden.
0: Vakanties, meer uit eten, precies, dat soort dingen. Ja,
8: vakanties is een heel goed voorbeeld. Vroeger was het volstrekt normaal als je zomervakantie 3 weken in een tentje in Frankrijk was. Ja, nu willen mensen, als ze naar Frankrijk gaan, toch wel liever de camper of een grote caravan. En nog liever gewoon met het vliegtuig naar Thailand of iets dergelijks.
0: Aha, dus we hebben een vertekend beeld van vroeger.
8: Ja, en ook dat is natuurlijk menselijk. Hè. De meeste mensen romantiseren toch een beetje de tijd waarin ze zelf opgroeiden. Maar ze zouden schrikken als ze rond moesten komen van het doorsnee inkomen dat mensen vroeger hadden.
0: Ja, maar geen enkele reden dus, als ik het zo hoor, om te klagen. Of tenminste, af en toe mag het.
8: Nou ja, klagen heeft natuurlijk ook wel een nut, hè? Want er zijn natuurlijk altijd de dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is, we willen ook natuurlijk met z'n allen dat dingen steeds beter worden. En ja, wat dat betreft heeft klagen nut. Als iedereen het allemaal best vindt, ja, dan verandert er nooit wat. Dus klaag, maar doe het met mate.
7: Waar kunnen we dan het beste over klagen wat u betreft, economisch gezien?
8: Ja, dat is natuurlijk voor een CBS heel lastig om te zeggen. Maar kijk, er zijn bepaalde dingen die toch wel opvallen. Denk aan de woningmarkt. Zeker voor starters kan ik me voorstellen dat ze wel reden zien om zich op het achterhoofd te krabben. En dus dat de huizenprijzen bijvoorbeeld in Nederland hard stijgen. Dat is heel fijn voor mensen die al een huis hebben. Want ja, hun woning wordt ook meer waard. Dat geeft voor de meeste mensen toch een fijn gevoel. Maar ja, als je nog geen woning hebt en je eerste woning wil kopen en ja, je verdient gewoon te weinig voor die hypotheek. Ja, dat is toch vervelend. Hè? We zien het ook in de cijfers terug. Dat jongvolwassenen op steeds latere leeftijd allerlei volwassen stappen maken. Bijvoorbeeld uit huis gaan. Eerste vaste baan, eerste woning kopen, kinderen krijgen. Heel veel van dat soort dingen zijn natuurlijk vrijwillig. En mensen hoeven nog helemaal geen kind of een vaste baan. Maar ja, er zullen ook mensen zijn die dat uitstellen, simpelweg omdat omstandigheden ze dwingen.
0: Er wordt hier volop geknikt in de studio door een collega. Dus klagen daarover mag, denk ik, is toch anders dan een biertje van 5 euro, hè?
8: Ja, daar kun je altijd nee tegen.
0: Precies. Dank Peter Heijn van Mullingen. Ja, wat als je AI de regie over je dag geeft? Verslaggever Michael Komans test het uit. We horen zo waar dat hem brengt.

0: Janet Jackson was dat met Together Again. AI helpt met zo'n beetje alles tegenwoordig. Maar kan de chatbot ook leuke uitjes bedenken? Nou, vandaag gaat onze verslaggever Michael Komans naar Urk.
1: Zeg Michael, in de zomer in Urk kleden ze de kerkdiensten de hele week aan met enorme visserscoren. Sterker nog, sinds corona zenden ze dat live uit op YouTube, waardoor er nu elke zomer duizenden toeristen naartoe gaan. Er staan zelfs dranghekken voor de kerk, omdat niet altijd iedereen erin kan. Rijen dik van honderden mensen. En het is gratis.
2: Nou, dat is het geluid wat je toch meestal hoort. Een gesloten kerk en een gesloten hek op Urk van de kerken. Zeker door de week, natuurlijk niet op zondag. Maar Jan de Boer, voorzitter van Zingen in de zomer. 50 jaar geleden, toen dachten jullie, dat moet anders. Die kerkdeuren moeten open.
3: Ja, Urk is natuurlijk een mooi eiland om te bezoeken. Je krijgt ook heel veel toeristen die dat gaan doen. Nou ja, dan loop je over dat mooie dorp heen en dan wil je ook even in de kerk kijken. Die katholieke kerken zijn meestal allemaal open, maar op Urk waren al die kerken gesloten. En toen dachten ze een half eeuw geleden van die deuren moeten open. Maar we hebben veel meer te bieden als een mooi dorp, als een mooie vuurtoren.
2: Als een visje.
3: Als een visje uiteraard. We hebben iets meer te vertellen. Dus op een gegeven moment hebben ze die kerken toen open gedaan.
2: En nu zijn we bij het kerkje aan de zee. Met ook uitzicht prachtig op het water. Hier in Urk. En de hele tijd zie ik allemaal mensen binnenlopen. Nu al de kerk in. Toeristen. Alles door elkaar.
3: Ja, dat is echt een gemêleerd gezelschap. Urkers die elke dag komen. Die het een ramp vinden als het straks afgelopen is. Maar ook dagjes mensen die toevallig op Urk zijn.
2: En mevrouw, u wil even naar binnen, begrijp ik?
4: Ja, dat was ik eigenlijk van plan, ja.
2: Ja.
4: Ja, dus ik denk, informeer even hoe of wat. Maar ik mag erin en ik mag er ook weer uit, zei die mevrouw.
2: Ja, ja.
4: Dus,
2: nou, geniet ervan zo.
4: Ja, dankjewel.
1: Wist je, Michael, dat er naar sommige YouTube-filmpjes van deze visserscoren in de kerk van Urk wel door meer dan 2 miljoen mensen is bekeken? Het zal vast nu ook druk zijn.
2: Maar nou had de AI gezegd, honderden mensen, dranghekken, et cetera. Maar dat klopt niet helemaal.
3: AI maakt ook wel de fouten, Michael. Maar dat had AI dat gezegd. Maar door de week is het kleinschalig. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag een kleine kerkje. Lekker knus. En op woensdag is de zingende zomerfeestdag. Dan is die grote kerk open. Dan is het 's middags om 2 uur. Zit hij beneden helemaal vol. En s'avonds zit hij meestal helemaal gevuld. Dus dat is, als je een keer mee wil maken, een kerk vol met zingende mensen. Zo zijn, kom dan een keer naar Urk op woensdag.
2: Maar dan moeten we het nu even doen, dus met iets kleinschaliger. Ik zou zeggen, we gaan naar binnen. Want ik hoor al wat klanken van het orgel volgens mij. Ze zijn al aan het zingen.

0: Jan, nu zie ik een van de kroonluchters zie ik ook een visserschip hangen.
1: In elke kerk op Urk hangt een schip. Urk is toch verbonden met de zee, met de visserij. En, daarom, en het mooie is, zo'n schip wijst met de steven, met de voorkant zeg maar, naar de preekstoel. Daar is de Bijbel, het woord van God. En dat nemen ze weer mee naar de zee. En vooral in dit kerkje is dat heel mooi. Eén schip zie je naar de preekstoel wijzen en een ander schip naar de zee. Dus het woord van God neem je ook mee. En de werkweek die...

0: En meneer, u komt net de kerk uit. Wat vond u van de dienst?
1: Nou, we zijn er net even geweest, maar ik vond het wel een mooie dienst inderdaad. Dat kleine stukje wat we hebben meegemaakt. We waren wat laat.
0: Toeristen, hè, die vliegen in en uit, maar dat kan hier gewoon in de kerk.
2: Ja, dat vind ik heel bijzonder inderdaad. Heel mooi om dat mee te maken. Ja, prachtig. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en nou, ik maak deze reportage voor gratis uitjes. Nou, dit was ook wel een gratis uitje, toch?
2: Zeker een gratis uitje, ja. We hebben wel wat in de collectezak gedaan, hoor.
0: Oh, dus het kost toch wel.
2: Ja, is vrij, ook vrijblijvend, hè? Dat doe je dan met liefde.
1: Dus ja, voor een goed doel natuurlijk.
3: Zeg Michael, ik vraag mij af of je wel iets in de collectezak hebt gedaan. Nogmaals, mijn excuses van de fout. De grote koren treden dus elke woensdagavond op. En kleine optredens zijn elke werkdag rond 14 uur.
4: Aldus AI was dat. En een verslag van Michael Komens. Over 2 dagen, op 1 augustus, gaat het landelijke vuurwerkverbod officieel in. En dan mogen die knallers en sierpijlen niet meer. Het overgrote deel van de vuurwerkhandelaren stopt er daarom mee. Maar er zijn ook verkopers die ondanks dat verbod toch doorgaan. En één daarvan hebben we aan de telefoon. Dat is Wajona Stout. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: U bent van de Gelderse Vuurwerkhal in Dieren. Wat mag er dan nog wel verkocht gaan worden?
5: Nou, we hebben onder andere nog categorie 1 en categorie 2 mag ook nog. Ik hoorde jou net zeggen, pijlen en knallers, die mogen eigenlijk al jaren niet meer.
4: Nee.
5: Dus het zijn vooral die grote sierpotten wat nu een beetje eruit gaat. Maar voor verenigingen en stichtingen mag dat nog wel.
4: Ja, daar wordt een uitzondering voor gemaakt, hè? Als ze een vergunning aanvragen. Maar nog even, want categorie 1 mag dan nog wel aan Lammert en mij, zeg maar. Maar wat voor vuurwerk is dat dan precies?
5: Een beetje het vuurwerk van 30 jaar geleden. Alles wat laag blijft, het knettert, de fonteinen, de knetterballen, de pilikrekkers, knetterrotjes, dat soort dingen eigenlijk voor de jeugd meer.
4: Grondbloemen, ja, ik heb ze allemaal afgestoken, hoor.
5: Ja, grondbloemen,
4: hoor.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Maar is dat dan voor u nog genoeg om de toko draaiende te houden?
5: En we hebben toen in coronatijd hebben we gezien, toen alle winkels dicht moesten, mochten we ook alleen categorie 1 verkopen. En dat liep echt storm. Mensen gaan toch nog op zoek, vooral om die sfeer te proeven de laatste dagen, met hun kinderen vuurwerk halen. En dan gaan ze toch winkels zoeken. Dus wij hebben daar zeker wel een verwachting van.
4: Ja, vertrouwen in. Toch, Lammert, zijn er ook heel veel ondernemers die hebben gezegd, nou, met dit verbod dan stop ik, hè?
6: Ja, klopt. We spraken met de branche voor vuurwerkwinkeliers, Stichting Vuurwerkcheck. En zij zeggen dat ongeveer 850 vuurwerkhandelaren in Nederland er nog maar 50 à 60 doorgaan. De overgrote meerderheid stopt er dus mee. Een van hen is Hans Gram. Verslaggever Ruben Messeling sprak met hem.
7: Ik vind dit is het vuurwerk en dat categorie 1, dat is geen vuurwerk. Ik heb geen zin om hier al...
8: Waarom zie je dat niet als vuurwerk?
7: Dat is sterretjes en dat zijn poppetjes en dat is kindervuurwerk, laat ik het zo zeggen. En dat is niet de grote mannenvuurwerk. Nee,
8: vind je dat gewoon niet leuk? Of is er ook gewoon geen geld in te verdienen?
7: Nee, er is ook niks in te verdienen. Nee.
4: Nee, dit is een collega bij Jona die toch wel heel kritisch is. Kindervuurwerk wordt het genoemd. Hoor je dat meer terug?
5: Ja, van de volwassenen natuurlijk wel. En vooral van de echte piro's die illegale boxen sowieso al binnenhaalden. Ja. Maar we krijgen ook heel veel goede reacties en fijne reacties van mensen die toch al categorie 1 kwamen halen. Of die niet eens wisten dat ze categorie 1 hadden gekocht in plaats van categorie 2 grondbloemen.
4: Nee. Maar is het niet zo dat nu er wel heel veel afvalt, de kans dat mensen naar het buitenland gaan, waar natuurlijk wel nog vuurwerk verkocht wordt, veel groter wordt?
5: Ja, die kans is er wel. Maar die was er natuurlijk sowieso al, omdat in onze omgeving alles goedkoper is. En wij zijn gewoon een heel duur land. Dus mensen gingen al de grens over. Alleen wordt er nou strenger gecontroleerd. Dus ik weet niet of dat dan... Of we heel veel verschil daarin gaan merken.
4: Nee. En die verenigingen, want dat werd net al even door jezelf gezegd, hè, die mogen dan nog wel meer kopen. Is dat waar jullie ook je geld op gaan inzetten?
5: Ja, zeker weten. Ja.
6: Kan ik dan zomaar een vereniging of stichting oprichten om lekker vuurwerk af te kunnen steken?
5: Niet zomaar. Je moet je dan wel inschrijven bij het KVK. Je kan ook een kleine stichting of iets beginnen. Zonder notariskosten. Maar er zitten best wel veel haken en ogen aan. Oh. Maar er zijn al heel veel verenigingen en stichtingen. Voetbalclubs, dansclubs. Ja, er zijn er gewoon heel veel.
4: Die iets gaan organiseren. Dan moeten ze wel dus zo'n vergunning krijgen, Lammert.
6: Ja, het AD deed navraag. En zeker een kwart van de gemeente gaat dit jaar helemaal geen vergunning verstrekken. Ook niet aan die verenigingen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor grote gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Delft. In veel andere gemeenten moet nog een besluit worden genomen.
4: Klinkt niet heel hoopvol, Wajona.
5: Ja, je zegt zelf een kwart, dus dan is drie kwart heb ik in mijn hoofd zitten van wel.
6: Positief, ja.
5: Goed zo. Ja, en positief, tuurlijk. Maar er is ook nog heel veel onduidelijkheid bij de gemeentes. Want heel veel gemeentes zijn niet op de hoogte van de 15, 40 en 60 meter vergunning. Dus die moeten zich daar eerst in verdiepen van wat houdt dat allemaal precies in. Want je moet ook een paar maanden van tevoren een vergunning aanvragen. En die tijd hebben we nu gewoon bijna niet. Dus naar onze verwachting gaat dat volgend jaar steeds meer worden.
4: Ja, wat een ontzettend regelgeving ook weer. Tot slot, er was ook afgesproken dat vuurwerkhandelaren gecompenseerd zouden worden met dit verbod. 100 miljoen is daarvoor vrijgemaakt. Heeft u daar al iets van gezien?
5: Nee, nog niks. Nee, dat is allemaal nog onbekend. Als het goed is, kunnen we dat eind dit jaar, rond november, december, ga je dat indienen. Mm-hmm. En dan wordt het volgend jaar ergens afgehandeld, zoals de regering dat benoemt. Maar wij weten nog niet hoe en wat.
4: Nee.
6: Wat is nou het leukste vuurwerk voor volwassen mannen dat we straks wel nog bij u kunnen kopen?
4: Asking for a
5: van
4: friend.
5: Van de categorie 1 collectie bedoelt u?
6: Of? Ja, er valt een astronaut er ook onder, vroeg ik me af.
5: Ja, je hebt een nieuwe astronauten inderdaad. Oh, de crackling astronauten, ja zeker.
6: Oh, nou, gelukkig.
4: En die mag nog dus.
5: En die mag nog, ja, het hele jaar door.
4: Dus eigenlijk moeten we misschien een beetje op een andere manier naar vuurwerk gaan kijken. Dat het ook leuk kan zijn als het wat kleiner is of wat veiliger op de grond.
5: Ja, we gaan eigenlijk gewoon terug de tijd in. Want vroeger had je geen grote compounds. Dus dan had je alleen maar dat lage, leuke spul. En daarna kwamen in één keer al die grote compounds. En dat kwam al dat grote vuurwerk. Dus we gaan eigenlijk gewoon terug de tijd in.
4: Hartelijk dank, Wajona Stout van de Gelderse Vuurwerkhal in Dieren.
5: Yes.

0: Old Town Road. Wat is dit? Ja, we gaan straks kijken naar Gaza. Heel ander thema, want er is officieel een wapenstilstand tussen Hamas en Israël. Maar daar merken ze weinig van in Gaza. Zometeen een gesprek met een arts die veel in het gebied heeft gewerkt en nog steeds contact heeft met de mensen daar.
1: NPO Radio 1.
2: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
3: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's voor en Sheryl die op vakantie zijn.
4: Jurgen van den Berg vraagt door.
5: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook, er werken veel vrouwen natuurlijk. In die, en die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
6: Nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
5: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
7: Zometeen om 2:00
1: op NPO Radio 1. Via WPB. Wie luistert, weet meer.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Malou Petter.
0: De natuurbranden in Europa hebben niet alleen grote gevolgen voor de natuur. De rook heeft ook veel invloed op de gezondheid van mensen in de buurt. Hoe lang duurt het voordat de lucht weer schoon is? Die vraag beantwoorden we straks na het NOS Journaal. Met Ismael de Bruin.
11: In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. En ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. Ze mogen terugkeren onder strikte voorwaarden, zegt correspondent Saskia Houttuin.
12: Het is onder de voorwaarde dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat en er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
11: Hoewel de brand nog niet helemaal onder controle is, zijn er positieve geluiden vanuit het gebied.
12: Het hoofd van de brandweer die had het vandaag over een mijlpaal, een keerpunt zelfs. Het heeft weer wat geregend, ook vanochtend. En er zijn nog maar 3 brandhaarden nu in de omgeving. Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid. Maar alsnog is het het gebied waar de brand heeft gevoed, hè, waar nog brandjes zijn of waar het ook nog nasmeult, heel erg groot, 42.000 hectare.
11: Daardoor kunnen zo'n 80.000 mensen nog steeds niet terug naar huis. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht insloeg bij een Pools dorp waarschijnlijk een Russische raket is. Wat voor type het is, staat nog niet 100% vast. Tusk zegt ook dat er geen reden is om te denken dat Polen ook doelwit was. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voordat het kon worden onderschept verdween het van de radar. Er waren al straaljagers de lucht ingestuurd vanwege een grootschalige Russische aanval op delen van Oekraïne in de buurt van de grens met Polen. Correspondent Christian Pauwer vertelt dat er vaker projectielen in Polen zijn terechtgekomen, maar dat dit toch een bijzonder incident zou kunnen zijn.
13: We hebben wel al eerder een Russische kruisraket gehad die neerkwam in Polen. En ook wel vaker Russische kruisraketten die het luchtruim schenden. En natuurlijk ook nog veel vaker drones die het luchtruim schenden of neerkomen. Maar goed, niet vaak dus dat zo'n Russische kruisraket neerkomt. Zeker met zo'n grote explosieve lading. Dus dat zorgt natuurlijk voor heel veel dreiging daar. Vandaar dat Polen ook altijd dit soort grote aanvallen nauw in de gaten houdt. En wanneer nodig dus straaljagers op afstuurt om de dreiging tegen te gaan.
11: Bij de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. En in de westelijke stad Lviv vloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, is opnieuw bij verstek veroordeeld in België. Daar krijgt hij 14 jaar cel voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de haven van Antwerpen. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Onder de brandweerlieden proberen die te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor is het blussen lastig. Opnieuw is er een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. Het is de Calico-rivierkreeft. Hij is via de Rijn het land ingekomen. Hoe ver de soort is opgerukt in Nederland is onduidelijk. Rivierkreeften zorgen voor schade aan het ecosysteem. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het einde van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse voetbalbond zegt wel open te staan voor dat plan. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De groei is verrassend goed, zegt economieredacteur Ruben Eg.
7: Ja, en vergeleken met dezelfde periode uit 2025 groeide de economie met 1,3%. Ja, dat mag je een opsteken noemen.
11: Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast.
7: Nou, omdat in het eerste kwartaal de groei aanvankelijk uitkwam op 0,1%. De vrees was toen heel groot van de economie valt straks stil. Er was de oorlog in de Persische Golf uitgebroken. De Straat van Hormuz was dicht. De energieprijzen, vooral aan de pomp, die schoten omhoog. Maar dat getal uit het eerste kwartaal is nu bijgesteld naar 0,3%. Nu dan 0,4. Nou ja, dat is toch op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten, we geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. En vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
11: Mogelijk is er een verband tussen de toegenomen verkoop van auto's en de hogere benzineprijzen. Veel van de nieuwe auto's zijn elektrisch. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan iets minder warm.
0: Door dan naar het verkeer, Tim Schaap.
14: Ja, hier en daar rijdt het langzamer. Bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole op de A12 komen er vanuit Arnhem vanaf Zevenaar een kwartier extra. Dan de Moerdijkbrug, de A16, richting Rotterdam. Er is één rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vertraging is nu een kwartier. En tenslotte de N48, de weg tussen Hogeveen en Ommen. In beide richtingen is de weg dicht bij Dedemsvaart. Dat komt daar dus door een ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk nog duren tot aan het begin van de avond. Tot die tijd word je daar lokaal omgeleid over de U54 en de U55.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Nog altijd vallen er doden en gewonden bij bombardementen in Gaza. En dat terwijl veel hulporganisaties er weg zijn. Zometeen spreken we een arts die werkzaam was in Gaza. En Lammert, de feit of fictie gaat over de grootste explosie in Nederland.
15: Ja, de grootste explosie in Nederland buiten oorlogstijd. Want die zou in Muiden zijn geweest in 1947. Dat zei tenminste Dione de Graaf. We gaan kijken of dat klopt.
0: Nu eerst, wanneer is de lucht weer goed?
1: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, op veel plekken in Europa is het deze dagen snikheet en dus is er opnieuw kans op natuurbranden. We hoorden het net ook al in het journaal. Ook in Frankrijk houden ze opnieuw hun adem in. De brand in Bordeaux is onder controle. De eerste mensen mogen ook weer naar huis. Maar door de hitte blijft het spannend. Die branden zijn niet alleen slecht voor de natuur. De luchtkwaliteit in het gebied is al uitermate slecht. En daar wil luisteraar Laura Smit iets over weten. Laura, goedemiddag.
16: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, wat is je vraag?
16: Nou ja, je hoort natuurlijk nu alles over de bosbranden. En ik vroeg me eigenlijk af hoe lang de lucht nog vervuild blijft. En hoe lang dus het schadelijk blijft wat er in de lucht hangt nu.
0: Ja, heb je wel zelf last gehad van brandlucht?
16: Wij waren toevallig afgelopen week in Midden-Frankrijk. En op een avond inderdaad toen de zuidwestenwind kwam, zagen we inderdaad wel wat rookresten. En als het dat dus zo ver draagt, vroeg ik me af hoe lang dat nou eigenlijk blijft hangen.
0: Ja, vandaar je vraag. Klinkt heel logisch. Ja, we gaan zeker. Hem stellen. Ja, voorleggen aan hoogleraar luchtkwaliteit Maarten Krol van de Wageningen Universiteit. Welkom.
17: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eerst is even de vraag, hoe schadelijk is die lucht nou rond Bordeaux bijvoorbeeld?
17: Ja, het gaat dan om de rook. En dat zijn eigenlijk de deeltjes die in de lucht hangen. En die deeltjes die adem je in. En op die deeltjes zitten heel veel schadelijke onverbrande stoffen. En die zijn behoorlijk schadelijk voor de gezondheid van mensen.
0: En dat is dus echt veel schadelijker dan gebruikelijk?
17: Ja, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met andere onderdelen van fijnstof, zoals het heet. Hè, zoals woestijnstof of zeezout. Is de verbranding, de producten van onvolledige verbranding, dat kan door houtrook zijn, maar dus ook door bosbranden, is behoorlijk schadelijk.
15: Is dat dan vergelijkbaar met één of twee pakjes sigaretten, of hoe moet je dat zien?
17: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar als de concentratie van die rook in de lucht heel hoog is, dan krijg je dus allerlei kankerverwekkende stoffen mee naar binnen. En die irriteren de longen en dat kan dus tot schadelijkheid leiden.
0: Ja, de vraag van Laura is dan, hoe lang duurt het voordat die lucht weer schoon is? Voordat die rook weer gedaan is?
17: Ja, dat is een hele goede vraag. En dan gaat het over, hoe komen stoffen in de lucht en hoe worden ze ook weer verwijderd? Nou, het belangrijkste verwijderingsmechanisme van fijn stof is wat we noemen natte depositie. En dat komt eigenlijk neer dat als het regent, dat dan die deeltjes mee naar beneden gewassen worden. En regen was dus de lucht schoon.
0: Oké, maar dat betekent dat er eerst behoorlijk wat regen moet vallen voordat het dan weer helemaal schoon is.
17: Ja, inderdaad. En wat je dus inderdaad ziet, de afgelopen tijd was het behoorlijk droog in Frankrijk. En als de wind dan uit het westen gaat waaien, dan kan je in Midden-Frankrijk ruik je de branden die honderden kilometers verderop plaatsvinden. Nou, die vervuiling, die rook, die verspreidt zich in de atmosfeer door atmosferische menging, door winden en ook in de verticaal is dat heel belangrijk. Tijdens zo'n brandperiode zit de atmosfeer een soortement op slot, dus een hoge drukgebied, zodat die menging beperkt is. En dan is het eigenlijk wachten op regen voordat die vervuiling heel goed gemengd wordt en ook door de regendruppels naar de grond worden gespoeld.
0: Maar we horen vandaag dat die eerste mensen weer naar huis mogen, wat natuurlijk goed nieuws is. Maar is het dan wel veilig? Want we weten ook dat het nog steeds heel warm is en met hitte en weinig regen.
17: Ja, vanochtend heeft het een klein beetje geregend in die contreien. Nu is het weer droog en zonnig. Die regen komt overigens ook deze kant op. En dat betekent dus dat die lucht voor een deel schoongewassen is. En de wind waait momenteel uit het westen. En wat betekent dat er, als je daar zit, en je zit niet direct beneden wind van een brand, dan krijg je lucht van de oceaan die behoorlijk schoon is. Maar de mensen in Bordeaux bijvoorbeeld, die krijgen natuurlijk nog wel steeds de rook van die branden vanuit het westen over Bordeaux heen.
0: Ja, dus dat blijft nog even. Laura, is hiermee jouw vraag beantwoord?
16: Ja, zeker. Ik vond het erg interessant en ik hoop vooral dat het snel gaat regenen dan daar in de buurt.
0: Nou, inderdaad. Je had een hele goede vraag. Hè? Je kreeg nog complimenten. Altijd leuk.
16: Ja.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de bosbranden, Maarten, hier in Nederland? Want daar hebben we ook mee te maken. Is de lucht die daarbij vrijkomt ook zo schadelijk?
17: Ja, dus als het in Nederland brandt, en we hadden natuurlijk vorig jaar een grote brand hier vlakbij Ede. Dan is de lucht ook behoorlijk slecht. En je ziet dat ook vaak op meetstations in Nederland die de luchtkwaliteit meten. Dat je de verbrandingsproducten zie je dan terug in de fijnstofwaarde die je op die stations meet.
0: Ja, dus dat heeft gelijk invloed.
17: Ja, en zeker ook voor de mensen die bijvoorbeeld de branden bestrijden. Die zitten natuurlijk dag in dag uit, zitten ze in die rook. En het is zeker zaak dat die zich heel goed beschermen met goedgekeurde mondmaskers, et cetera.
0: Ja, de brandweermannen van dien. Ja. Dankjewel, ja. Maarten Krol van de Wageningen Universiteit. En natuurlijk ook dankjewel, Laura Smit, voor de vraag. Heb je zelf nou ook een vraag over iets wat je voorbij ziet komen of hoort in het nieuws? Stel hem dan vooral, dat kan via onze website eenvandaag.nl/chat... of via de NPO Luister-app. Ondanks het staakt het vuren voert Israël nog dagelijks aanvallen uit in Gaza. Zo werd gisteravond een moskee in Gaza-stad gebombardeerd. Salih El-Sadi was vorig jaar een maand lang in Gaza om daar te werken als arts. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Ja, als u dat hoort, opnieuw zo'n aanval, dat is niet voor het eerst, dat gaat gewoon door. Denkt u dan gelijk terug aan die mensen die u daar heeft gezien en gesproken?
19: ja, om eerlijk te zijn, denk ik elke dag aan die mensen die ik daar heb gesproken, behandeld, bevriend heb. We hebben een stichting opgezet hier vanuit Nederland, waar twee groepen in Gaza nog dagelijks honderden mensen van eten en drinken voorzien. Daar heb ik dagelijks contact mee. En dat is ook eigenlijk het enige wat ik hoor. De bombardementen gaan door. Er komt geen voldoende voedsel binnen, geen voldoende medicijnen, geen voldoende faciliteiten om Gaza weer op te bouwen. En daarnaast is ook nog zo dat de gele lijn wordt verschoven. Dus mensen hebben steeds minder plek om te wonen in tenten. En dat is iets heel, dat doet heel erg veel pijn, nu nog steeds, na jarenlang.
0: Hoe is het dan om die mensen te spreken en dat te horen?
19: Ja, dat is frustrerend om eerlijk te zijn. Want er zit nu na jarenlang nog steeds geen verbetering in. En je wil het allerbeste voor die mensen. Die mensen die hebben al zoveel geleden, die zijn alles kwijtgeraakt van hun huis, van hun toekomst. Bibliotheken, scholen, universiteiten, ziekenhuizen zijn allemaal kapot. En het enige wat je wil is dat Gaza weer heropgebouwd wordt. Maar alle signalen die wij te horen krijgen laten het integendeel zien. Namelijk dat er niks binnenkomt, dus je kunt ook niks opbouwen.
0: Nee. Vorig jaar besloot u om een maand daar naartoe te gaan om te werken. Kan dat zomaar? Dat vroeg ik me af.
19: Nou, dat is iets heel moeilijks, want Israël moet toestemming geven dat je de Gazastrook in mag. Mm-hmm. En dat kan alleen maar bepaalde organisaties die daar ook toestemming voor hebben gekregen. Tot nu toe, vorig jaar en nog steeds, mogen er maar 14 artsen per jaar of per maand uit heel de wereld mogen Gaza in. Dus ik was een van die 14 die in de maand mei naar binnen mocht.
0: Ja.
19: En dat is iets heel moeilijks, want je moet de juiste papieren hebben, de juiste ervaringen. Want niet iedereen mag naar binnen. Dus ze maken al een selectie van wie naar binnen mag. Dat doet al de organisatie, maar daarbovenop moet Israël jou ook goedkeuren.
0: En waarom had u zoiets van ik wil daar naartoe? Ondanks dat het dus lastig is om dat voor elkaar te krijgen.
19: Een aantal redenen. Ik vond dat die mensen daar die daar wonen, dat hun leven, mijn leven is niet meer waard dan die van hun. Daarnaast was ik opgeleid als orthopedisch chirurg en kon ik opereren. En naarmate de genocide vorderde, ik gebruik het woord genocide, mm-hmm, werd de gevoelens alleen maar sterker om iets voor die mensen te betekenen op een hele directe manier. En er kwam er dus een punt bij waarbij je dus kleine kinderen op de intensive care zag op je telefoon die verbrand zijn, waarbij je denkt, hier moet ik wat tegen doen. Ik ben arts geworden om patiënten te helpen. Dus ik besloot om mijn papieren en mijn cv op te sturen naar organisaties die artsen daar naartoe sturen. En ik had met mezelf de afspraak gemaakt dat als ik het antwoord kreeg dat ik daar naartoe mocht gaan, dan zou ik meteen ja zeggen. Ongeacht de kans op niet meer terugkomen naar Nederland.
0: Ja, omdat het is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja.
19: Absoluut, want ik vond het zo belangrijk dat die mensen de zorg krijgen die zij verdienen.
0: Heeft u mensen kunnen helpen?
19: Gelukkig wel.

0: te voorzien.
1: Ja, dus er zijn nog steeds collega's ook daar aan het werk.
0: Zeker,
1: ja. Ja. Terwijl het heel lastig is, de hulpverlening, Lammert. Hulporganisaties kunnen amper dat gebied in, hè?
2: Ja, klopt. Begin dit jaar heeft Israël nieuwe regels ingesteld voor hulporganisaties. Zo is er een registratieplicht. En moeten ze van de Israëlische autoriteiten namen en contactgegevens van medewerkers delen. Volgens Israël is dat allemaal nodig om te controleren of er geen banden zijn met terreurorganisaties. Maar veel organisaties weigeren dit en moesten daarop het gebied verlaten.
1: Salil, ik denk dan, als je daar zo'n maand bent, je ziet natuurlijk de meest afschuwelijke dingen.
0: Ja, dingen die je in Nederland niet ziet.
1: Nee, hoe ga je daarmee om?
0: En ook niet verwacht. Wat helpt is als je een bepaalde verwachtingspatroon creëert. En wat wij elke dag nog steeds zien op onze telefoon, zijn beelden van ernstig gewonde mensen die op de spoedeisende hulp binnenkwamen. En voor mij was de voorbereiding dat ik ook keek naar wat voor type verwondingen binnenkwamen en in wat voor mate en in wat voor ernst. En voor mij was, toen ik daar aankwam, je bereidt je voor op het ergste. En als je soort van een voorbereiding hebt, komt het niet aan als een verrassing. Nee. Maar laten we vooropstellen, de zorg die daar geleverd werd in dat ziekenhuis was heel erg beperkt. Mede omdat je niet de beschikking had tot alle medische apparatuur die je wilde, maar ook niet de medicijnen, platen en schroeven. Dus je werd heel erg beperkt in wat je deed. En heel vaak was jouw zorg, die je normaal gesproken veel beter wilde voor jouw patiënten, kwam tekort. Maar het was in ieder geval wel iets.
1: Ja.
0: En daar ging het om. Dat je daar stond voor die mensen en dat je iets voor die mensen kon betekenen.
1: En hoe is het dan om daarna weer terug te komen naar Nederland, waar alles ook gewoon doordraait, maar ook in ziekenhuizen te zijn waar wel al die middelen voorhanden liggen?
0: Dan pas besef je hoe bevoorrecht wij hier allemaal zijn, maar ook hoe bevoorrecht ik als arts zijnde mijn werk hier in Nederland kan doen. Als ik een medicijn wil voorschrijven, kan dat. En dat is heel frustrerend, want het enige wat je wil als arts zijnde, je functie, is de beste zorg geven aan een patiënt die hij of zij verdient. En als je daardoor door meerdere wegen wordt beperkt, is dat heel pijnlijk en frustrerend. Maar daarnaast, het is ook heel makkelijk, want je zit hier in de supermarkt en je ziet de schappen vol liggen. Terwijl je weet dat de mensen met wie je gisteren nog sprak over dat ze nog uren in de rij stonden voor eten en drinken, dat er een tekort is aan eten, dat er een verhongering plaatsvindt. Dat doet heel erg veel, steeds heel veel pijn.
1: Heeft het je ook veranderd als mens, denk ik sowieso, als ik het zo hoor, maar ook als arts?
0: Ja. Het is, je beseft pas hoe belangrijk goede gezondheidszorg is. En het heeft me ook als arts gevormd dat ik eerst heel graag wilde dat ik streed voor de beste zorg die een patiënt kon leveren. Dat heb ik daar geprobeerd te doen. En als je hier terugkomt naar Nederland, waardeer je juist alles wat wij om ons heen hebben. En dat verkondig ik ook aan de patiënten. Bijvoorbeeld dat als iemand op een wachtlijst staat om behandeld te worden, geef ik hem ook nog eens de inzicht dat elders op de wereld mensen dromen om op een wachtlijst te staan. Dus ik zet zijn perspectief zet ik tegenover het perspectief van een ander. En ik denk dat als je als arts zijnde ook nog eens veel meer uitleg kan geven over hoe de situatie hier is, maar ook hoe het erger kan zijn in het buitenland, en dat we echt mogen boffen met de gezondheidszorg en de faciliteiten die we hier hebben, is dat een win voor de patiënt.
1: Wil je nog eens terug daar naartoe, als dat kan?
0: Heel graag, heel graag. En ik weet dat de Palestijnse volk heeft mijn hart veroverd. En dat zeg ik omdat het een volk is die sterk is, veerkrachtig, hoop heeft, zo ontiekelijk gastvrij is, dat ik daar ook persoonlijk heel veel van heb geleerd en waardeer. En je ziet nog steeds dat er heel veel, er wordt niks opgebouwd in Gaza. Dus zodra er wel wat opgebouwd mag worden, en dat hoop ik met heel mijn hart, dan hoop ik daar ook te staan om daar mijn steentje nog steeds bij te dragen.
1: Salil El-Saadi, heel erg bedankt voor dit gesprek en succes ook met alles wat je doet.

0: Wilco met Heavy Metal Drummer.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, we hebben er weer eentje, Lammert.
2: Ja.
0: Muiden was er bijna niet geweest.
2: Nee, het is maar wat. Door de ontploffing van de kruidfabriek daar was het in 1947 bijna compleet van de kaart geveegd. Dionne de Graaf haalde het vorige week even aan in de avondetappe.
3: De kruidfabriek, waar vandaag de tafel staat, was voornamelijk bekend vanwege de regelmatige ontploffingen. Het is ook de locatie van de grootste ontploffing die zich in Nederland buiten oorlogstijd heeft voorgedaan.
0: Ja, ik vond het wel leuk altijd die feitjes tussendoor bij die avondetappe. Maar dat was
2: kloppen.
0: Ze moeten kloppen, dat gaan we nu checken. Maar dat klinkt wel alsof het echt wel heftig was destijds.
2: Maar is het ook echt de grootste buitenoorlogstijd? Dat gaan we onderzoeken en daarvoor moeten we op een aantal dingen letten, vertelt explosieve expert Frank Barink.
4: Ja, je kunt kijken naar hoe groot is het gat in de grond, hè, om maar heel simpel te kijken. Of hoe ver werd de munitie of andere dingen weggeslingerd. Maar je kunt ook kijken naar het aantal dodelijke slachtoffers die er waren, of het aantal gewonden.
0: Helder?
2: Ja, inderdaad. We kijken voor deze feit of fictie dus naar de werkelijke oppervlakte van de krater van de directe explosie. En ook naar het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden. En daarvoor moeten we eerst even goed naar die explosie in 1947 in de kruidfabriek van Muiden kijken. Hoe die ontstond, dat weet Guus Kroon, die rondleidingen geeft in Muiden.
5: De ontploffing is ontstaan door het transport van granaten. Die granaten moesten worden vervoerd met vrachtwagens naar Muiden om op de kruidfabriek gedemonteerd te worden. En bij het gebouw lagen ook grote stapels granaten. En er was ook een gebouw waar 500 kilo kruid opgeslagen lag. Door de ontploffing van één granaat zijn ook de andere granaten ontploft en zijn heel veel granaten ook weggeslingerd en is ook het gebouw met 500 kilo kruid erop in.
2: Ja, een enorme impact dus voor de omgeving. Barink die vertelt hoe groot de krater is, maar eerst even de vergelijking. Welke gaten een normale bom zo inslaat?
4: Een van de meest gevonden grote bommen in Nederland, die slaat in deze grond een krater van ongeveer 6 meter doorsnede. Bij deze ontploffing was er een krater van 20 bij 30 meter.
0: Dat is veel. Ja. Hoeveel slachtoffers waren er dan? Dat
2: daar, heeft, daar heeft Guus Kroon ook een overzicht van.
5: De militairen die er aan het werk zijn, er is 14 mensen omgekomen. Plus 3 werknemers van de kruisfabriek. En ook heel veel mensen die door glas of door sterven van granaten gewond geraakt zijn in de buurt van de explosie.
2: Ja, een krater dus van 20 bij 30 meter met 17 doden en heel veel gewonden. Dus hoeveel gewonden is niet duidelijk.
0: Oké, en als we dat vergelijken met andere momenten?
2: Ja, bijvoorbeeld met de vuurwerkramp in Enschede. Dat was natuurlijk ook een hele grote ontploffing. Hoe groot precies weet Bas van den Heuvel? Hij is oud-adviseur van de Belangenvereniging Vuurwerkslachtoffers.
6: Er zijn 23 doden gevallen, waaronder een aantal brandweermensen. Er zijn ongeveer 1100 mensen die fysieke verwondingen hadden, die verzorgd moesten worden. Omheen zat een stapel zo'n 65 meter, waarbij echt alles gewoon weg is, kapot, stuk.
0: Dat is dus meer dan in Muiden.
2: Inderdaad, maar dan hebben we het nog niet gehad over de ramp in Leiden. Want daar ging het in 1807 helemaal mis. Daar ging een kruidschip de lucht in. Cor Smit, de stadshistoricus van Leiden, was er niet bij. Maar hij vertelt wel over de impact van die ontploffing. Een krater was er niet, want
7: het was namelijk een bootje die in de gracht lag. En die heeft, wel weten is dat daardoor een vuurbal ontstond van 50 meter in diameter. Er waren zo ongeveer 160 doden zijn er gevallen bij de ramp. En ruim 2000 gewonden.
0: Zo, wat een aantallen. Dus, met andere woorden, ik hoorde het al, feit of fictie, hè? Was Muiden de grootste ontploffing buiten oorlogstijd?
2: Nou, ontploffingen kun je dus op heel veel verschillende manieren met elkaar vergelijken. Maar als je kijkt naar het aantal slachtoffers, zowel gewonden als doden, dan zijn die andere rampen toch echt groter. En ook de omvang van de krater. Ja, er zijn grotere rampen dan in Muiden bij de kruisfabriek, dus het is fictie.
0: Dankjewel, Lammert. Het is bijna 2:30. Dat betekent dat we bijna aan het einde zijn. En dat we zo, jullie thuis, zo meteen naar Bureau Buitenland kunnen gaan luisteren. Met Nadia Moussaïd. Nadia, wat gaan jullie doen? Goedemiddag.
8: Nou, goedemiddag. Ja, wij gaan het onder andere hebben over een hele welbespraakte prullenbak. Oftewel Count Binface. Dat gaat natuurlijk over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En daar doet een prullenbak mee. Ja, echt, het is echt waar.
0: Oh, oké. Okay. Jij zegt natuurlijk, maar ik denk een prullenbak. Hè, waar heb jij het over?
8: Ja, dat ga je zo meteen allemaal horen. Want Lia van Beckhoven is de gast en die gaat dat uitleggen. En we gaan ook nog naar de VS met Amerika-kenner Casper Thomas.
0: Hele goede teaser. Dankjewel, Nadia. Wij zijn bijna aan het einde. Lammert, wat is er nog?
2: Ja, dat het door regelgeving steeds moeilijker wordt om een festival te organiseren, weet de organisator van het Zuiderveen Festival in Winschoten inmiddels ook. Hij was te laat met zijn vergunningsaanvraag. Gemeente Oldambt gaf geen toestemming voor de 9e editie. Maar hij laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Het festival gaat gewoon door. Dat heeft hem bij de gemeente aangemeld als demonstratie. En dan gelden er soepele regels. Ja, een hele creatieve oplossing waardoor mensen komende zaterdag niet voor niets komen. De bands zijn wel afgezegd. Maar er zal allemaal als protest natuurlijk wel een DJ draaien.
0: Kijk, die regelgeving waar we het eerder over hadden. Je kan er toch iets mee, hè? Dat is het. Hey, dit was het voor vandaag. Ga naar onze site voor meer. Fijne middag.
9: Avrotros, de omroep voor ons.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: Boeren hebben met zo'n 80 trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Volgens Rijkswaterstaat leidt het tot een verkeersopstopping. Ze rijden op de rechterrijstrook. Rijkswaterstaat zegt te proberen om het verkeer goed om de trekkers heen te leiden. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. De Poolse premier Tusk denkt niet dat het vliegende object dat vannacht in zijn land is neergestort voor Polen bedoeld was. Het projectiel sloeg een krater van 10 meter in de buurt van een Pools dorp. Het was vrijwel zeker een Russische raket. Europese leiders noemen het opnieuw een onacceptabele schending van het luchtruim. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. En de Belgische powerlifter Sonita Mulu is een gouden WK-medaille misgelopen door bewuste sabotage. Een man die Mulu tijdens haar oefening moest bijstaan heeft laten weten dat hij vanuit racistische overwegingen opzettelijk haar gewicht aanraakte, waardoor haar poging ongeldig werd verklaard. De man is levenslang geschorst.
15: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In totaal staat er 50 kilometer file in het land. Een paar plekken vallen op. Allereerst de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Valburg is één rijstrook dicht door een bermbrand. Vanaf Renkum is de vertraging 20 minuten. Ook de A58 in Brabant staat erbij, richting Eindhoven. File tussen knooppunt De Baars en Oorschot 20 minuten lang door een kapotte vrachtwagen. Je hebt één rijstrook minder. En in beide richtingen is de N48 dicht, de weg tussen Ommen en Hogeveen. Komt daardoor een ongeluk bij Dedemsvaart. Hier wordt er lokaal omgeleid via U54 en U55.
13: NPO Radio 1. VPRO.
16: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
8: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan mijn zomertafel vandaag gaan we naar een welbespraakte prullenbak die meedoet aan de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En nog meer verkiezingen, maar dan in de VS, waar met de midterms voor de deur de steun voor Israël een splijtswam blijkt binnen de Democratische Partij. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
17: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
8: En vandaag aan tafel Verenigd Koninkrijk correspondent Lia van Beckhoven en Amerika-kenner Casper Thomas. Welkom allebei.
18: Dankjewel, Nadia.
19: Fijn hier te zijn.
8: Ja, fijn, inderdaad. En Lia, met jou gaan we naar het Zuid-Engelse plaatsje Clacton at Sea, waar Nigel Farage het in de tussentijdse verkiezingen opneemt tegen een prullenbak, ik zei het net al. En Casper, wij gaan naar de VS, waar over iets minder dan 100 dagen de midtermverkiezingen zijn, de tussentijdse verkiezingen, en waar de steun voor Israël een splijtswam is geworden binnen de Democratische Partij. Dat zometeen, maar eerst het nieuws van de dag. Want er is ophef in de voetbalwereld. FIFA-baas Infantino wil een deel van de commerciële rechten en toernooiactiviteiten verkopen aan private partijen. En dat leidt tot grote ophef van veel, onder andere Europese voetbalbonden en ook de kersverse Britse premier Andy Burnham.
20: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Dress the deal up however you like. Once you have sold a piece of it, you have sold out. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
8: Ja, sowieso lekker om dit accent eens een keer te horen.
18: In plaats van het Zuid-Engels, hè? Ja, ja. In plaats van het Londense blok nu.
8: Maar Lia, waarom neemt Burnham dit zo hoog op eigenlijk?
18: Nou, op de eerste plaats omdat hij zelf echt zo'n fanatieke voetbalsupporter is. Hè. Everton is zijn club en er is niemand in Groot-Brittannië die dat niet weet. Dus hij zit heel erg op het voetbal. En bovendien, hij reageerde hier ook heel snel op sociale media. Dat is ook zijn ding. Hij is ook heel goed in. Hij is communicatief, uitstekend. Zeker als je het vergelijkt met zijn voorganger Keir Starmer. En op de derde plaats, omdat hij echt hiervan overtuigd is. Ik bedoel, politiek is voetbal. Voetbal is politiek. Dus dit gaat ook tegen zijn principes, zijn politieke principes in. Dus vandaar dat hij zich zo sterk maakt.
8: Ja, en hij zegt eigenlijk ook het voetbal hierover wordt afgepakt hier van de fans en van de mensen
18: zelf. Precies, het is geen product, zegt hij. En als je het eenmaal begint te verkopen, dan, zegt hij, ben je af van waar het echt om gaat bij voetbal. Ja, maar dan zie je het als een product. En dat is het niet, zegt hij. Het is een gebeurtenis. Het is een beleving.
8: Maar Lia, even.
18: Nou, dat is het ook.
8: Ja, het is een gebeurtenis, het is een beleving, maar het is natuurlijk hartstikke commercieel. Want ook de clubs in Engeland zijn allemaal in handen van commerciële partijen.
18: Maar commercieel en corrupt zijn toch twee heel erg verschillende dingen.
8: Ja?
18: Dat dunkt mij wel.
19: In handen trouwens ook van heel veel Amerikaanse partijen. Dus in die zin verwacht ik wel een soort nationalisatiecampagne van het Engelse voetbal van Burnham hier. Oh. Als hij daadwerkelijk daad bij woorden zou voegen.
18: Die sprong volgt niet zo goed. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Natuurlijk is het commercieel. He, er zijn inderdaad allerlei buitenlandse organisaties ook die Britse voetbalclubs, Engelse voetbalclubs, de Premier League met name, de Eredivisie in handen hebben. Maar dat wordt openlijk verhandeld. Er wordt openlijk over gepraat.
8: En dit is
18: dat gaat niet
8: verder
18: achter gesloten deuren zoals dit. Er is transparantie.
8: Ja,
18: en hier is het heel, heel anders.
8: Ja, er wordt heel veel tegengespeurd. Casper, we weten ook dat Infantino en Trump. Ondertussen komt hier een regisseur binnenlopen. Ik denk dat er iets met een microfoon aan de hand is. En die staat goed nu. Casper, we weten dus dat Infantino en Trump goede vrienden zijn. Hè? Jij hebt daar ook over geschreven een aantal dagen geleden. Zouden zij dit nou samen hebben afgestemd?
19: Nou, er zijn in ieder geval heel veel gelegenheid geweest om dat af te stemmen. Mm-hmm. Van alle Witte Huisbezoekers is Infantino degene die het vaakst een Wit Huispasje om zijn nek heeft gekregen, vergeleken bij buitenlandse leiders. Infantino huurt in de Trump Tower en het hele WK, dat heeft iedereen kunnen zien, stond deels in het teken van de openlijke vriendschap tussen Trump en Infantino. Mm-hmm. Met erbij de achterliggende vraag, ja, van wie is het voetbal eigenlijk? En Trump, die overal waar hij aan meedoet natuurlijk ook wel wil dat het deels van hem is, heeft gewoon een stevige grip gekregen. Dus ik heb nog niet kunnen lezen of dit daadwerkelijk is al hoe is voorgekookt tijdens die gesprekken. Maar ik vind het wel een vrij logisch uitvloeisel van hoe het WK-voetbal is verlopen. En hoe de band tussen FIFA en Trump is.
8: Ja, en waar staat dit dan eigenlijk voor?
19: Lia zei het ook een beetje, eigenlijk twee modellen naar zijn van voetbal. Is het een product of is het een volkssport die van de fans is? Mijn persoonlijke lezing zou zijn dat het in grote mate altijd niet meer geheel van de fans is. Maar dit is wel weer een stap verder bij het voetbal tot inderdaad een commercieel product, tot een investeringsvehikel maken. En dat zou je Amerikaans kunnen noemen. Dat is niet alleen Amerikaans gedreven. Daar zijn ook andere landen debet aan. Maar dat is natuurlijk wel een model dat heel goed past bij Amerika. En vooral ook heel goed past bij Trump.
8: Ja.
19: Want wie is tot nu toe duidelijk de grootste begunstigde van deze stap die de FIFA wil zetten. Dat blijkt de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, te zijn. Dus het is ook nog eens een keer een family affair.
18: Ja, ja, wat een verrassing. Nou, maar dat is het dus, hè? Dat is het. En dat is het grote verschil tussen een vercommercialiseerde sport en dit. Hè, dat gebeurt echt achter gesloten deuren. Dat is belangenverstrengeling. Ja. Fans komen er niet eens bij.
8: Nee, en vanmiddag is overigens een vergadering van de UEFA om wat hiermee te doen. En de kritiek ook vanuit Europa, ik las ook net Australië, is groot. Dus de vraag is eigenlijk nu of Europa en andere landen het op gaan nemen tegen Trump en FIFA dus.
19: Ja, de Europese Commissie is al in mededingingswetten aan het zoeken of ze daarmee de FIFA onder de duim kunnen krijgen. Het is onderdeel eigenlijk nu het voetbal. En dit is weer een voorbeeld van een grote transatlantische botsing.
8: Wig misschien wel. Goed. We gaan naar een corruptieschandaal rondom Nigel Farage. Want die domineerde het nieuws. De Reform UK frontman zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder en zonder deze te hebben opgegeven.
1: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not misused public money.
21: Nigel Farage, please, what has happened to this £5 million gift?
22: It's an unconditional gift. I can spend it on Ferraris if I want.
1: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
23: Hi, Count Beanface here, and I'm raring to go for the Clacton by-election. Gonna be epic.
24: What the country deserves is a televised debate between Nigel Farage and Count Beanface.
25: My advice to everyone is put your vote in the bin.
8: Ja, Lia, de Britse politiek is altijd een rollercoaster en vol van satire. Maar om het even kort neer te zetten, waarom leidt een corruptieonderzoek naar Nigel Farage tot een tussentijdse verkiezing?
18: Nog één ding. Je zei net dat hij geld had aangenomen van een corrupte financier. Dat is niet het geval. Hij heeft daar wordt hij van beschuldigd. Hij heeft 5 miljoen pond, iets meer dan 6 miljoen euro ongeveer, aangenomen van een crypto-miljardair. Hij heeft zich ook laten betalen de afgelopen 10 jaar, maar dat is een ander verhaal, door iemand die wel in de Verenigde Staten veroordeeld is voor fraude. Mm-hmm. Maar dat is iets anders.
8: Okay.
18: Maar goed, na al die twee soorten van schenkingen, daar wordt nu onderzoek naar gepleegd. Maar het gaat over die 5 miljoen, als we daar even bij blijven. Mm-hmm. Er is een parlementaire onderzoekscommissie en die zegt, kijk, iedereen in het Verenigd Koninkrijk die in het politieke bestel zit en die Kamerlid is, kan geld accepteren. Maakt eigenlijk niet eens uit van wie. Mm-hmm. Gaat nu verandering komen, maar dat zijn de regels. Maar boven een zeker niveau moet je het wel aangeven. Kijk, en dat heeft Farage niet gedaan. Hij heeft die 5 miljoen niet aangegeven. En dat had hij moeten doen. Dus vandaar dat onderzoek van de parlementaire commissie naar die gang van zaken.
8: Aha.
18: Dus dat onderzoek duurde en duurde en duurde. En intussen werd de kritiek op Farage veel groter. Steeds meer mensen gingen vragen stellen bij hoe komt die partij eigenlijk aan die schenkingen? Mm-hmm. Hoe komt die partij aan zijn geld van Nigel Farage? Totdat Farage het zat werd, denk ik, niet gewend om zo vaak zo hard aan de tand gevoeld te worden in zijn hele politieke carrière. En zei, nou weet je wat, het is wat mij betreft een complot van de elite, de Britse gevestigde orde, tegen de gewone man die ik vertegenwoordig. Dus, ik trek me terug uit het parlement. Daarmee veroorzaak ik een, wat ze in Engeland noemen, tussentijdse verkiezing. Ik laat die mensen in die regio waar de verkiezing is, Clacton, beslissen aan welke kant ze staan. Dus hij maakte een referendum van tussen de gewone man, vertegenwoordigd door Nigel Farage, en de Britse politieke elite die hem volgens hem dood wil maken.
8: Ja, dat is wat hij nu eigenlijk gedaan heeft. En dan hoorden we dus ook net dat hij het opneemt tegen de satirische kandidaat Count Beanface. We hoorden net een heel klein stukje daarvan. Wie is deze prullenbak?
18: Nou, niet als het aan Farage ligt, hè, want dat is het punt. En dat is zo interessant, Nadia. Want door die verkiezing uit te lokken, wilde Farage een debat tussen hem en zijn partij en de andere politieke partijen.
8: Ja.
18: En wat zeiden die andere politieke partijen? Bekijk het maar. Ik bedoel, als jij een hissy fit, een driftbui hebt, hè, als jij je speelgoed uit de box gooit, dan moet je dat vooral zelf oplossen. Wij doen niet mee.
8: Ja.
18: Kijk, daar had hij niet op gerekend. Dus goddank, ja, kom dan. Uit de sterrenheelal, de bijna 6000 jaar oude graaf vuilnisbakkenhoofd naar beneden om in het Verenigd Koninkrijk de democratie te redden.
8: Ja, de prullenbak die de democratie redt. Maar dit kan hem misschien de kop kosten, als ik jou zo hoor. Of is dat al te scherp?
18: Nee, ik denk dat scherp is. Kijk, ja. Als het aan de Britten ligt, en er zijn peilingen geweest die dat natuurlijk ondervraagd hebben. Wat vinden jullie Britten van deze verkiezing? Moet Farage winnen of Lord Binface? Mm-hmm. Raden wat de Britten dan zeggen.
8: Ja, Lord Binface natuurlijk.
18: Lord Binface. Ja. Maar, dus vraag het, maar de Britten stemmen niet. Alleen maar de Britten die in Clacton wonen, stemmen. En die zeggen, nee, wij gaan voor Farage, dus Farage die wint het. Ja.
19: Is het eigenlijk wel eens gebeurd dat zo'n satirische kandidaat wint? Want volgens mij doet er altijd bij iedere verkiezing staat er één zo'n clown tussen de normaal Labour en conservatives. Maar dat gebeurt wel eens?
18: Jawel. Ik herinner me bij het burgemeesterschap van Hartlepool. Toen won Angus the Monkey. Dat was een aap, een man in een apenkostuum.
8: Oké, ik vind het een prijsvraag. Mensen kunnen ons mailen, appen en dan gaan wij een lijst maken. Ja. Van de satirische kant.
18: En die heeft toen, en die heeft toen de verkiezing gewonnen als burgemeester van die stad.
8: Maar wat ook nog relevant is, is de rol eigenlijk de media spelen. Hè, in de populariteit ook van Farage en wat er eigenlijk nu allemaal gebeurt. Want die conservatieve dagbladen, die hebben hier een rol in. Wat is deze?
18: Nou, het zijn de conservatieve dagbladen die altijd Nigel Farage gesteund hebben en zijn reformpartij. En kijk, wij zeggen nu, goh, hij krijgt miljoenen, en dat heeft hij de afgelopen 10 jaar gehad, van die George Cotterill, een man die zijn belangrijkste assistent is in de partij. Waar haalt die dat geld vandaan? 10 jaar lang waren daar vraagtekens over, heeft niemand eigenlijk antwoord op gegeven. En vooral de conservatieve kranten in het Verenigd Koninkrijk, he, 85% van de dagbladen zijn conservatief. En nog steeds, ook al zijn die in belang natuurlijk veel minder dan ze waren, zetten nog wel steeds de politieke agenda. Dus die hebben dat eigenlijk laten liggen. En wat mij opvalt is dat ze dat nu oppakken. De financiën achter Nigel Farage. En ik denk dat ze dat nu oppakken omdat Farage als architect van Brexit eigenlijk een doel diende waar zij achter stonden. Mm-hmm. Maar nu niet meer. En nu er echt bij anderen vragen gesteld gaan worden over Farage en zijn financiën. Merk je echt in die conservatieve dagbladen dat zij van mening veranderen. Dat ze toch wel weer teruggaan naar de conservatieve partij bijvoorbeeld. Dat ook zij heel erg kritisch zijn tegenover Farage en zijn geld. Dus en dat is nieuw.
8: Dat is echt nieuw. Een verandering die nu
18: absoluut,
8: die nu plaats.
18: Dat is een kentering.
8: En wat zou dat kunnen betekenen voor de populariteit van Nigel Farage?
18: Ik denk, er is altijd, net zoals bij Trump, heb je een bepaald percentage van de bevolking, maakt niet uit wat je in dit geval als partijleider Farage doet, achter je staat. Mm-hmm. En in Groot-Brittannië is dat, ik denk, 20, soms 25%. Farage heeft 31% gehad in de peilingen. Hij heeft het afgelopen jaar, er zijn iets van 320 peilingen gehouden, het afgelopen jaar, iedere keer kwam zijn partij bovenaan. Dat is nu aan het veranderen. Hij staat nu nek aan nek met de partij van Andy Burnham, Labour. Gaat ook niet duren natuurlijk. Maar ik bedoel, het laat echt wel een verschuiving zien. Dus het speelveld is weer open.
8: Goed, nou, dat gaan wij in de gaten houden. En jij ook. Dan gaan wij nu naar
2: de Bureau Buitenland Zomertafel.
8: Ja, want je luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel vandaag met Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven en Amerika-kenner Casper Thomas. We gaan door naar andere verkiezingen, die tussentijdse verkiezingen in de VS. Casper, jij was dus begin van deze maand nog in Amerika, begreep ik? Begin juli, heb ik dat verkeerd?
19: Het was eind juni. Dus eind maar goed, moet ik het zelf even kijken, is het augustus? Nee, laten we zeggen gewoon vrij recent.
8: Vrij recent. Als we nu kijken naar de Democraten, want daar gaan we ook even op inzoomen. Hoe staan zij ervoor nu? We hebben nog 100 dagen ongeveer tot die midterms. Hoe staan ze ervoor?
19: Niet ongunstig in de zin dat ze de wind in de zeilen hebben van de grote ontevredenheid die er heerst over Donald Trump. Ze zijn eigenlijk een beetje gek genoeg in dezelfde positie als de vorige keer dat ze midtermverkiezingen moesten houden en Donald Trump president was. Ze weten dat ze de Republikeinen best kunnen verslaan. Het is niet zeker. Het wordt heel spannend, met name in de Senaat. Het enige is waar ze wel mee zit, is met welk verhaal, wat is nou onze centrale boodschap? Hoe kunnen wij zoveel mogelijk kiezers overtuigen om zoveel mogelijk zetels binnen te halen, om vervolgens ook daadwerkelijk iets van parlementair tegenwicht te kunnen gaan bieden aan de huidige president?
8: En zie jij een duidelijk verhaal?
19: Nou, ze zijn En de tijd begon wel een beetje te nijpen. Want deze vraag is eigenlijk al besproken sinds dat Trump president is geworden. Van wat gaan de democraten nu doen? 100 gesprekken gevoerd. Of je ziet ze nooit, je hoort ze nooit. Nou, deze week, 100 dagen te gaan. Zijn ze tot een soort startschot gekomen. Nog 100 dagen tot aan de midterms. Mm-hmm. Een soort officieel lanceermoment in Pennsylvania. De beroemde swing state. Waar ze hun grip op zijn kwijtgeraakt. Eigenlijk de democraten. Met een aantal thema's naar voren gezet. De Iran-oorlog. De betaalbaarheid van het dagelijks leven. Nou, dat is niet alleen in Amerika een probleem, maar overal. En dat scoort electoraal ook wel. En met eigenlijk dat zijn de twee belangrijkste speerpunten. Die hebben gezegd, nou, daarop gaan wij campagne voeren. Stem op ons voor betaalbare boodschap en een einde aan de aanvallen op Iran.
8: Oké, dus dat is wat er nu eigenlijk een beetje naar voren komt. En wat opvallend is eigenlijk op dit moment, is dat de steun aan Israël een steeds grotere splijtswam vormt, hè, binnen de democraten. Netanyahu was gisteren in de VS op bezoek en hij werd onder andere geïnterviewd door ABC News en hij zei daarin het volgende over de dalende steun vanuit de VS.
0: Those who hate Israel hate America. And those who hate America hate Israel. And I think it's a larger issue that is being a larger battle that is being waged here for the soul, the heart and soul of young Americans. I think it's a broader thing. Does it concern me? Yes. Yes, it does. And I want bipartisan support for Israel because I think that's a fundament of our national security.
8: Ja, dit is wat Netanyahu wil, zegt hij in het interview. Maar hoe groot is die Israëlische kritische flank binnen de Democratische Partij op dit moment?
19: Nou ja, die is groeiende. Het meest recente peiling die ik op dat gebied heb gezien is dat eigenlijk 60% van de democratische stemmers vindt eigenlijk dat hun eigen partij te pro-Israël is. Dat is een meerderheid. Dus ik in die zin kan ik goed begrijpen waarom hij dit jou zegt wat hij zegt. En waar hij misschien best gelijk zou kunnen hebben in dat korte stukje van net, is dat hij zei, ja, er is een soort strijd gaande eigenlijk welke kant jonge Amerikanen opgaan. Die groei van, laten we zeggen, de Israël-kritische stemmers bij de Democraten, dat zit bovengemiddeld bij jongere kiezers. Mm-hmm. En de Democratische Partij is een beetje aan het transformeren van een vehikel dat vrij per definitie pro-Israël was, naar de kritiek op Israël. En dat is allemaal eigenlijk, met name natuurlijk sinds 7 oktober, is dat aan het kantelen gedragen. En dat scheurt die partij in tweeën. Het doet veel democratische kiezers uitwijken naar alternatieven buiten de partij. Meer progressieve alternatieven. Mamdani in New York is daar een bekende voorbeeld van. Dat zijn dan de democratische socialisten. Dat is een politieke beweging in Amerika. Die is ook rap groeiende. Dat was ooit een soort babyboomer vehikel. Nou, dat begint een soort jonge, hippe club te worden.
8: Mm-hmm. En wie horen daar nog meer bij, behalve Mamdani?
19: Nou, er zijn allerlei kandidaten. Het zijn er te veel, laten we zeggen, om nu op te noemen. Maar in allerlei verschillende staten hebben die democratische socialisten hebben kandidaten naar voren geschoven. Er is bijvoorbeeld een verkiezing gegaan. Ik kan er eentje uitlichten. Deze week een voorverkiezing in Michigan. Eigenlijk over de vraag, wie wordt de democratische kandidaat voor de Senaat? Mm-hmm. Daar gaat de keuze tussen Haley Stevens, partij-establishment, centristische democraat, heel erg pro-Israël, heeft bijvoorbeeld ook gestemd voor de sancties die Amerika op het internationaal strafhof heeft gezet, nadat er onderzoeken werden ingesteld naar het optreden van Israël. Om even aan te geven een beetje uit welke hoek haar wind waait. Haar tegenkandidaat, Abdul El-Sayed, een epidemioloog, moslim, jonge vent ook, wat veel progressiever. En de strijd gaat tussen die twee. En dat vat eigenlijk een beetje de kern van dit, waar we het nu ook over hebben samen. De een is erg pro-Israël, de ander is erg Israël-kritisch. En daar is ook geen compromis tussen mogelijk. Ja. En de vraag is dus, wat voor type kandidaten uiteindelijk daadwerkelijk op die democratische kieslijst komen te staan? En dan vervolgens de vraag, hoe gaat het democratische electoraat daarop reageren? Ja. En wat het ook wordt, je zult altijd een deel van je eigen kiezers kwijtraken.
8: Ja, en wat heeft APEC daarmee te maken? Dat is de pro-Israëlische lobbygroep, hè, de American Israel Public Affairs Committee. Welke rol spelen zij in die verkiezingen?
19: Nou ja,
8: steun voor de democraten?
19: De rol die lobbyorganisaties of PACs die geld verzamelen en kandidaten steunen altijd spelen. Die zetten hun geld in om verkiezingsraces in het voordeel te laten uitvallen van hun agenda.
8: Ja.
19: En in dit geval is dat dus de APEC is inderdaad een pro-Israël club. Dus die steunt onder andere bijvoorbeeld die Haley Stevens. Ja. In de hoop dat zij wint van Abdul El-Sayed in Michigan, zodat in ieder geval de enige keuze voor de Senaat die de Democraten in Michigan straks hebben. En de reden waarom trouwens Michigan de hele tijd hier uitlicht is, omdat dat is echt een staat waar dit conflict heel erg speelt. Het is ook een staat die de Democraten zijn kwijtgeraakt, terwijl ze daar eigenlijk dachten wel te kunnen winnen bij de vorige presidentsverkiezingen. Harris ging nat in Michigan. Met name omdat ze daar de stem van allerlei Amerikanen met een islamitische achtergrond of met een achtergrond in het Arabische deel van de wereld. Mm-hmm. Die stemmen zijn kwijtgeraakt. En dat zit erg rondom Detroit, de belangrijkste stad in Michigan. Dus dat is echt een strijdtoneel voor dit onderwerp. En daar mengt iedereen zich in. En laten we zeggen, de pro-Israëlische PACs, die hebben meer financiële middelen dan, laten we zeggen, de democratische socialisten van Amerika. Dus, maar goed, het is al wel vaker gebleken dat geld niet meer alles bepalend is.
8: Nee, dat is misschien ook waar Mandani een voorbeeld is van. Voorbeeld van is natuurlijk.
19: En in die zin is dit ook een interessant element aan deze voorverkiezingen, voor de tussentijdse, voor de midtermverkiezingen die dus in november worden gehouden. Mm-hmm. Er is een groot nummer gemaakt natuurlijk van Mandani. De hele wereld kent hem. Maar goed, hij blijft natuurlijk wel de burgemeester van New York. Een vrij specifiek stukje Amerika. Weinig representatief zou je kunnen zeggen. Voor de rest van het land is dat nou een soort schaalbaar model.
8: Wat
19: je wel ziet is dat die centrale boodschap die de Democratische Partij in den breedte heeft gekozen, onder andere die betaalbaarheid van het dagelijks leven, dat hebben ze gezien. Daar heeft Mandani ook op campagne gevoerd. En daar hebben ze gezien, dat werkte heel goed.
8: Ja.
19: Dus in die zin is dat schaalbaar. Alleen de Israël kwestie, die is veel meer binair. Dus dat krijg je er niet uit. Dus de grote afweging die veel democratische kiezers of democratisch geneigde kiezers straks zullen moeten maken, als niet hun ideale kandidaat op de lijst staat, stem ik toch voor deze partij? Mm-hmm. Stem ik niet? De kans dat ze dan republikeins gaan stemmen is vrij klein. Dat is niet per se de optie. Dus het is meer de vraag, krijgen we genoeg kiezers op de been?
18: De opkomst.
19: Ja. Ja.
8: En dan is dus de vraag voor de kiezer, welke principes zijn voor mij belangrijker?
19: Ja, en het bijzondere is dat je dus bij die vorige presidentsverkiezingen hebt gezien dat uiteindelijk, het feit dat de Democraten naar Michigan zijn kwijtgeraakt, onder andere vanwege de steun die de Biden-regering heeft gegeven aan Netanyahu al die tijd,
8: mm-hmm,
19: heeft geleid tot een overwinning uiteindelijk voor Trump. En ik was ook in Dearborn, Michigan, in opmaat naar die presidentsverkiezingen. En mensen zeiden, ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om te stemmen op de Democratische Partij die Israël steunt. En als je dan vraagt, zelfs als dat betekent dat Trump verkozen wordt, dan gaan de handen een beetje omhoog. En dan is het, dat moet dan maar. Maar dan is dat in ieder geval not in my name. Maar goed, ik weet niet hoe dat dilemma nu gaat uitspelen. Dat is weer het is wat verspreider. Je kunt wat minder centraal peilen. Maar het speelt wel opnieuw op.
8: Is dat ook iets wat jij in het Verenigd Koninkrijk ziet?
18: Wat?
8: Nou, dat de rol die Israël speelt.
18: Zeker.
8: Ja.
18: In de politiek. Ja, in de Britse binnenlandse politiek speelt. Ja. Zeker. Op welke manier? Omdat een aantal kiezersdistricten in het Verenigd Koninkrijk een paar jaar geleden gekozen hebben die doorgaans absoluut 100% helemaal Labour zouden zijn voor onafhankelijke kandidaten. En dat zijn de pro-Palestijnse kandidaten, zoals ze zichzelf ook noemen. En dat is echt een nieuw fenomeen in de Britse politiek.
19: Ja.
18: Wat ik ook herken aan wat jij zegt, Casper, ook interessant, is dat Andy Burnham heeft gedaan wat Mandami deed in New York, namelijk, en daarom is hij nu zo populair, de aandacht alleen maar richten op één ding, namelijk de kosten van het levensonderhoud. De dagelijkse strijd van miljoenen, miljoenen, miljoenen Britten om de eindjes aan elkaar te knopen. Daar gaat het om. En dat levert hem winst op.
8: En die economy is stupid. Dat is toch eigenlijk.
19: Ja, behalve dat was nog een soort macro-economische abstractie. Dit is bijna, zeg maar, it's your grocery cart.
8: Ja,
19: precies. Stupid.
18: Ja. Het is heel dicht bij huis.
19: Ja.
8: En wij quoten hier, hè? Wij zullen nooit zeggen in een uitzending, alle drie, dat iemand stupid is.
19: Nee, dat is. Voor mij was het ook op een expert gericht en nooit op de kiezer natuurlijk. Nee, de kiezer heeft altijd gelijk.
18: Ik zag die aanhalingstekens.
19: Ja. Maar de parallellen tussen het Verenigd Koninkrijk en Amerika zijn wel sterk hier. Ik was toevallig tot en met gisteren in het Verenigd Koninkrijk en ik
8: logeerde in een.
19: Ik ga al als ieder normaal mens ook wel eens op vakantie. En ik logeerde in een district in Londen bij vrienden. Heel gemengde wijk eigenlijk. Mm-hmm. En die had voor het eerst voor de Groene Partij gestemd. Het is een migrantenwijk, allerlei verschillende etnische achtergronden, verschillende geloven, alles naast elkaar. En heel veel jonge, welvarende, hoogopgeleide. De term JUP is net als stupid niet zo aardig volgens mij.
8: Mm-hmm.
19: En je zag dat die coalitie, laten we zeggen, jonge, hoogopgeleide progressieven en mensen met een migratieachtergrond vormen een coalitie die bepalend is. Dat gebeurde in New York en dat gaat misschien nu dus ook weer bij de democratische voorverkiezingen gebeuren.
8: Kortom, spannende tijden. Dank jullie wel, Verenigd Koninkrijk Consument Lia van Beckhoven. En ze staat dit najaar in de Nederlandse theaters met Leven en Lijden met de Britten. Waarin ze vertelt over haar correspondentschap en Amerika-kenner Casper Thomas. Dank jullie wel allebei. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 13:30. En straks Villa VDB met Jurgen van den Berg. En natuurlijk het NOS-journaal zometeen. Bedankt voor het luisteren.
16: NPO Radio 1. Podcast.
3: Docs. In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bouma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
4: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
3: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
4: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
3: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
4: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
3: Deze week in Docs, Bouma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer
7: met
6: Golden eSIM.
7: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: NPO Radio 1. 2 uur.
27: Van den Berg.
28: Goedemiddag allemaal. Bijna geen regels. Je wordt er met open armen ontvangen en er is genoeg ruimte. Steeds meer Nederlandse boerengezinnen overwegen een vertrek naar Zweden. Claudia Glaudemans ging ze voor en vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin.
29: Op het Griekse eiland Kreta zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Correspondent Thijs Kettenis is op Kreta. Thijs, hoe is de situatie daar nu?
30: Ja, ik sta op ongeveer, ik denk zo'n 40 à 50 kilometer van die brand. Maar ook vanaf hier, aan de zuidkant van Kreta, zijn die rookwolken goed te zien. Het is echt een grote brand. Het front is zo'n 15 kilometer breed. En dat kan zo komen. Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Betekent ook dat blusvliegtuigen vanwege de wind niet de lucht in kunnen om vanuit daar water over die brand uit te strooien. Dus dat geeft aan hoe lastig de situatie daar is. Gisteren kwamen ook 2 brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.
29: Ja, en hoe zit het met de Nederlandse vakantiegangers daar?
30: Ja, in het gebied zelf waar de brand woedt zijn geen vakantiegangers, maar wel direct in de omgeving. Daar zijn gisteravond laat zo rond de 300 van hen door Nederlandse reisorganisaties in veiligheid gebracht. In andere hotels, op andere delen van het eiland bijvoorbeeld, maar ook in een sporthal. Een deel van hen is weer kunnen terugkeren naar hun accommodaties omdat daar het gevaar geweken is. Maar in totaal zijn er ruim 8000 mensen geëvacueerd. Dat gaat dan om toeristen en bewoners en die kunnen kunnen nog niet allemaal terug, omdat dat vuur dus nog steeds woedt.
10: Ja. Kun je iets zeggen over de situatie voor de komende uren?
30: Ja, die lijkt niet veel beter te worden. En dat heeft met die wind te maken. Die gaat vooralsnog niet liggen. Het is niet eens zo ontzettend heet hier. Griekenland is de dans een beetje ontsprongen natuurlijk de afgelopen weken. Die grote branden en ook de grote hitte die zaten vooral in Spanje en in Frankrijk. Maar nu zie je dat dus ook hier branden ontstaan. En dat heeft niet eens zozeer te maken met verzengende temperaturen. Het is hier een graad of 30 wat voor Griekenland echt niet heel heet is. Maar het probleem is dus die sterk aangetrokken wind. En die zorgt ervoor dat er niet alleen hier maar ook op andere plaatsen in Griekenland inmiddels branden zijn uitgebroken. En dat ze daar die strijd met de vlammen leveren. En die wind speelt daarbij een grote rol. En die is zo is de verwachting, die blijft nog in ieder geval zo sterk tot maandag.
10: Dankjewel voor nu, correspondent Thijs Kettenis. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij de afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd lang stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg zijn. En maandag protesteren boeren op veel plaatsen in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Ook zijn 6 andere inzittenden van een busje zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland daarachter zit. De raket kwam neer in een onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een boycot van het WK door UEFA-landen zeker een optie is. Drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. Leidekkers is niet de enige die werd veroordeeld, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die 4 bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst.
10: Jos Leidekkers is in België en Nederland meerdere keren veroordeeld voor drugsdelicten. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper, die juist bekend staat als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. Het weer vanuit het zuiden bewolking. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en rond de 31 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar ook kans op buien en het wordt iets minder warm.
12: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
13: En meerdere bijzonderheden onderweg. Allereerst A16 Breda-Rotterdam, nog altijd file voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A17 vanuit Roosendaal. Daar file voor knoop het Klaverpolder hierdoor. Ongeveer 10 minuten vertraging. Dan blijven we in Brabant voor de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot een half uur vertraging door een pechgeval. Een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechterrijstrook. En tenslotte nog een ongeluk op de N48. De weg tussen Hogeveen en Ommen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Zuidwolde en Delemsvaart.
14: Ik zie kleurrijke streken.
15: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
20: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
26: Laat meer zien.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het. En u mag kiezen Cheesecake Dag, Schoonvaderdag of Dag van de Vriendschap. Ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 1, Claudia Glaudemans. Zij is boerin in Zweden en helpt Nederlandse collega's die ook naar Scandinavië willen verkassen. Wie kent hem niet? De kroegklassieker Manuela. Van Jacques Herp natuurlijk, die is intussen 80, maar hij treedt nog altijd op. Journalisten Martijn Jas en Jacques Hendricks die hebben een podcast over hem gemaakt. En Jacques Herp en een van de makers is zometeen hier. En de vraag van vandaag, welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Veel mensen associëren de zomer met gezelligheid. Er is juist ook veel eenzaamheid in deze periode. En een kort gesprekje met een vreemde kan al iemands nacht maken. Dat is ook de boodschap van de laatste sierencampagne. En er zijn gelukkig al mensen die dat doen.
5: Ja, dat kan zijn bij de kassa. Of je kan tegenwoordig zit iedereen op zijn telefoon. Maar je kan ook even rondkijken en een praatje maken met degene voor of achter je.
6: Als ik zo van mijn werk een visje ga halen, probeer ik ook tegen iedereen even goeiedag te zeggen.
7: Als iemand er leuk uitziet of mooie kleren aan heeft, een compliment geven.
4: Welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Gaan we gelijk doorschakelen naar de voordeur van de villa. Daar staat bij de intercom onze huisvriendin en neurobioloog Brankele Frank. Brankele, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Er is een onderzoek geweest waaruit blijkt dat mensen die carrière maken, dat die daar tegenwoordig een beetje uit de weg gaan. Dat ze niet per se meer carrière hoeven of willen maken zelf.
8: Ja, onderzoek van trainingsbureau De Baak onder 1000 mensen vond dat 1 op de 3 werknemers tegenwoordig minder ambitie heeft. En dat te maken zou hebben met de toegenomen onzekerheid in de rest van het leven. En dat ze dat willen compenseren uit angst voor overprikkeling of burn-out.
4: Ja, hoe gaat dat dan in ons hoofd? Waarom is die ambitie dan ineens weg?
8: Nou, ergens vind ik dit een hele gezonde reactie. Omdat inderdaad toegenomen onzekerheid in de rest van je leven. Dan heb je het over wooncrisis, financiële crisis, klimaatcrisis, oorlogen. Die zorgen er allemaal voor dat je stresssysteem wordt aangezwengeld. Dus ook als het niet iets is wat in jouw individuele leven een rol speelt. Kan het er wel voor zorgen dat er voortdurend op de achtergrond een soort, een soort ruisende toon van onzekerheid en stress aanwezig is. Die er wel degelijk voor kan zorgen dat jij als mens ook gestresster bent. Dus ik vind het niet een heel vreemde reactie dat mensen als antwoord daarop proberen in de delen van hun leven waar ze wel controle hebben wat minder mee te gaan in de rat race.
4: Ja, precies. Aan de geopolitiek kan je gewoon als klein individuutje niet zoveel doen, maar je kan in je eigen leven natuurlijk wel zorgen dat je minder gedoe aan je hoofd hebt.
8: Ja. En dan is dus de gedachte, als ik maar niet elke 2-3 jaar voor een promotie opga, wat normaal gesproken misschien de ladder zou zijn die mensen verwachten, dan kan ik het iets rustiger aandoen en hoef ik iets minder druk op mezelf te leggen.
4: Ja. Nou is het zo dat het werken, zeg maar, je baan wordt heel vaak gerelateerd dan aan burn-outs en zo. Maar dat is niet per se altijd de directe oorzaak natuurlijk.
8: Nee, het is niet altijd de enige en ook niet inderdaad de directe oorzaak. Sterker nog, er is niet eens een gigantisch grote relatie tussen werkdruk en hoeveel stress mensen ervaren. Want het heeft vooral ook heel erg te maken, de stress die je ergens van krijgt, hoe jij zelf een bepaalde situatie ervaart. Dus iemand die 80 uur per week werkt kan het hartstikke prima vinden, terwijl iemand die 30 uur per week werkt dat heel erg zwaar kan vinden. Dus het aantal uren dat je werkt of de werkdruk is zeker niet het enige waar je een burn-out van kan krijgen. Ook je thuissituatie, je financiële situatie, die spelen allemaal mee in hoeveel stress je ervaart. Dus ik zou wel zeggen, als je bezig bent met het verminderen van de druk op je leven, probeer dat dan overal te doen. Dus ook in je thuissituatie of ook in je financiële situatie die je wat relaxter maken. Of dat je minder vriendschappen probeert te onderhouden bijvoorbeeld. Het is niet zo dat als je minder werkt dat je dan geen burn-out meer zou kunnen krijgen.
4: Maar dat is wel een wijdverspreide misvatting dus eigenlijk. Dat het altijd met het werk te maken heeft. Want het heeft met dat hele complex aan factoren wat je net noemt. Want kijk, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, nou ja, goed, als je dan promotie maakt ga je misschien weer meer verdienen. en wordt je bijvoorbeeld je financiële situatie weer wat makkelijker of zo?
8: Ja, precies. Dat is wel degelijk een afweging. En je hebt ook nog eens de factor dat hoe meer verantwoordelijkheid je hebt, hoe meer flexibiliteit en vrijheid je vaak ook weer hebt in het kunnen indelen van je eigen werkdag.
4: Ook wel meer zorgen misschien toch ook.
8: Ja, meer verantwoordelijkheid en meer zorgen. Maar ook weer vaak aan de andere kant meer flexibiliteit soms. Dus dat is natuurlijk een wipwap. Je kan nooit alles tegelijkertijd hebben. Maar ik snap best dat mensen dit als manier proberen om zichzelf een beetje te beschermen. Aha. En daarbij vind ik het ook wel. Kijk, we hebben op de een of andere manier bedacht dat als je goed bent in je baan, dat je dan een stapje omhoog gaat en dat je manager zou moeten worden of zo, of leidinggevende of teamleider. Terwijl leidinggeven, dat is een heel andere vaardigheid dan de inhoudelijke taak die je daarvoor had. Dus ik vind het ook helemaal geen slecht idee dat niet iedereen alleen maar zo omhoog zou moeten gaan. Want dat betekent helemaal niet dat je beter bent in die functie. Wat dat betreft vind ik het helemaal geen slechte ontwikkeling.
4: Nee, dat is van vroeger ook zoiets. Hè, van je moest altijd maar hoger op. En je hebt op een gegeven moment wel een kentering daarin gezien. Dat mensen zeggen, ja, ik vind het eigenlijk wel prima op dit niveau. Want we hebben natuurlijk allemaal in onze omgeving, we zullen geen namen noemen, mensen gezien die wel hoger op gingen. Nou, dat bleek dan een dramabaas te zijn. Die kon het helemaal niet.
8: Ja, terwijl ze hartstikke goed waren in de baan die ze daarvoor deden. Dus ik ben het wel eens met, laat mensen gewoon lekker ergens zitten als ze ergens gelukkig zijn. En dan ontwikkelen ze zich ook wel de diepte in op het punt waar ze dan zitten. Niet iedereen hoeft manager te worden. Ja. Laten we dat juist alsjeblieft niet doen. Wel nog een ander interessant punt uit dat onderzoek was dat 82% van de mensen aangaf liever niet uit hun comfortzone te gaan en dus te blijven in de sector of zelfs de baan die ze hadden en zich daarin wilden ontwikkelen. En dat vond ik wel weer frappant, omdat juist het wel uitgaan van je comfortzone zorgt er ook soms voor dat je meer nieuwe impulsen krijgt, een ander perspectief op zaken krijgt. En dat kan juist weer heel veel bijbrengen aan hoe je stress ervaart, of dat je ontdekt dat het ergens anders misschien minder stress is, of dat je ontdekt dat er iets anders misschien wel leuker is of beter bij je past. Dus dat vond ik dan wel weer een grappige tegenhanger. Ik zou zeggen, verbreed juist je horizon.
4: Ja. We hebben weer wat geleerd de afgelopen minuten. Dankjewel, neurobioloog en huisvriendin van Villa VDB. Brankele Frank was dat.

0: De Beach Boys, onmiskenbaar. California Girls.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Een boerenbedrijf runnen in Nederland door allerlei onzekere en veranderende wet en regelgeving is dat, zonder die hele discussie nu te voeren, momenteel niet de meest eenvoudige manier om brood op de plank te krijgen. Hoe anders is dat bijvoorbeeld in Zweden, waar het boeren een stuk eenvoudiger wordt gemaakt. Claudia Glaudemans woont al haar hele leven in Zweden, waar ze samen met haar man een melkveebedrijf runt. Vanuit haar, daar begeleidt zij Nederlandse boeren die ook naar Zweden willen emigreren. Claudia, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik woon niet al mijn hele leven in Zweden.
0: Ja, nee, je woont al meer dan een half leven in Zweden.
2: Klopt.
0: Ja, ik las het verkeerd voor. Ik dacht, dat hoort ze vast niet, maar toch.
2: Ja.
0: Hey.
2: Hallo, hey.
0: Zweden is gigantisch, hè? Even voor het idee. Waar zitten jullie in Zweden?
2: Wij zitten in het dorpje Ju. Dat is ongeveer 70 kilometer ten noorden van Jönköping, aan de linkse kant van het ena grootste meer in Zweden, het Wettenmeer.
0: Ja, ja. En wat voor bedrijven runnen jullie daar?
2: We hebben een melkveebedrijf met bijna 300 koeien en bijbehorend jongvee en 300...

0: De Beach Boys, onmiskenbaar. California Girls.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Een boerenbedrijf runnen in Nederland door allerlei onzekere en veranderende wet- en regelgeving is dat, zonder die hele discussie nu te voeren, momenteel niet de meest eenvoudige manier.

0: De Beach Boys, onmiskenbaar. California Girls.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Een boerenbedrijf runnen in Nederland door allerlei onzekere en veranderende wet- en regelgeving is dat, zonder die hele discussie nu te voeren, momenteel niet de meest eenvoudige manier om brood op de plank te krijgen. Hoe anders is dat bijvoorbeeld in Zweden, waar het boeren een stuk eenvoudiger wordt gemaakt. Claudia Glaudemans woont al haar hele leven in Zweden, waar ze samen met haar man een melkveebedrijf runt. Vanuit haar, daar begeleidt zij Nederlandse boeren die ook naar Zweden willen emigreren. Claudia, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik woon niet al mijn hele leven in Zweden.
0: Ja, nee, je woont al meer dan een half leven in Zweden.
3: Klopt.
0: Ja, ik las het verkeerd voor. Ik dacht, dat hoort ze vast niet, maar toch.
3: Ja.
0: Hey, hey.
3: Hallo, hey.
0: Zweden is gigantisch, hè? Even voor het idee. Waar zitten jullie in Zweden?
3: Wij zitten in het dorpje Ju. Dat is ongeveer 70 kilometer ten noorden van Jönköping, aan de linkse kant van het ena grootste meer in Zweden, het Wettenmeer.
0: Ja, ja. En wat voor bedrijven runnen jullie daar?
3: We hebben een melkveebedrijf met bijna 300 koeien en bijbehorend jongvee en 325 hectare land wat wij bewerken.
0: En hoe ver weg woont de dichtstbijzijnde buurman?
3: 1 kilometer.
0: Oh, oké. Okay. Ja. 1998 hebben jullie het bedrijf daar gekocht, maar toen stond het er heel anders bij, denk ik.
3: Ja, toen was het... Ja, volgens Nederlandse begrippen oud, 98 koeien die in een aangebonden stal stonden. En daar begonnen we mee, oud en versleten. En geen voer voor de koeien, geen water voor de koeien, daar zijn we begonnen.
0: Dus alles eigenlijk vanaf het begin opgebouwd?
3: Ja.
0: Ja, ja. Nou is jouw man, Twan, opgegroeid op een boerderij, dus daar zit het boeren in het bloed. Dat is bij jou helemaal niet zo.
3: Nee. Nee, wij zijn het boer zoekt vrouw verhaal zonder de televisie, zeg maar.
0: Vertel eens, hoe is dat gegaan? Ik hoef niet per se jullie romance precies te weten. Maar,
3: nee, dat gaat niet. Ja, we zijn elkaar gewoon tegengekomen op een kermis. Ik moest van een vriendin mee naar de kermis. Ik ging mee naar de kermis, kwam daar Twan tegen. Ja, that's the story.
0: Maar dat was nog in Nederland?
3: Ja.
0: En toen zei hij van, ja, ik ben boer. Kom je bij me en ga je me meehelpen, zoiets?
3: Nee, maar ik was wel een dierenvriend. Mijn droom was altijd om veearts te worden. Dus ik zei, ja, ik kan dan net zo goed als ik toch hier ben, kan ik net zo goed meehelpen. Meer die richting ging het op.
0: Ja, nou, dat vond hij prima natuurlijk. En wanneer ontstond dan het idee om naar het buitenland te gaan en dan specifiek naar Zweden?
3: In 1996 zijn we in eerste instantie gaan kijken. Eerder was het al zo van, nou, Twan en zijn ouders, die zaten niet helemaal op dezelfde lijn. Dus in eerste instantie wilde hij verhuizen binnen Nederland. Maar zijn ouders vonden dat geen goed idee.
0: Want hij was de opvolger van zijn vader in het bedrijf, van zijn ouders. Ja.
3: Ja. Ja, dat was de bedoeling, dat Twan het bedrijf thuis zou overnemen.
0: En hij wilde daar wat anders van maken. Dat vonden die ouders niet zo'n goed idee. Dus toen wilde hij eerst gewoon zelf in Nederland een bedrijf gaan starten.
3: Ja, hij wilde eerst naar Groningen. Want het was toen de tijd nog veel goedkoper als in Brabant waar wij vandaan kwamen. En dat waren zijn ouders, vonden dat geen goed idee. Toen zijn we in Denemarken gaan kijken. Want in die tijd gingen heel veel Nederlandse boeren naar Denemarken. Maar omdat wij geen bedrijf te verkopen hadden, was ons budget heel klein. En ik vond Denemarken, ik had daar niks mee.
0: Wat was dat? Wat stond je daar zo tegen?
3: Ja, het gevoel was gewoon niet goed. Ik vond de mensen niet sympathiek en ik voelde me daar. En daar zaten al heel veel Nederlandse boeren die wel met geld gegaan waren. Dus die zouden ons altijd een stap voor zijn. Als we dan uit wilden breiden, moesten we weer altijd concurreren met mensen die het wel al beter voor elkaar hadden, zeg maar.
0: Ja. En hoe kwam je uiteindelijk op Zweden? Via je vader, begreep ik, hè?
3: Ja, mijn vader was vrachtwagenchauffeur in de jaren 70 in Zweden. En die zei van, ja, Zweden is een veel mooier land en er is minder bureaucratie, ga daar eens kijken. En toen zijn we daar gewoon gaan kijken. En ja, dat beviel eigenlijk wel meteen de eerste keer dat we hier kwamen. En toen zijn we daar verder gaan kijken. En toen hebben we dit bedrijf gekocht waar we nu nog steeds zitten, zeg maar.
0: En het klikte met de Zweden ook beter dus?
3: Ja, voor mijn gevoel wel, direct, ja.
0: En er waren toen ook al wel meer Nederlanders die naar Zweden waren gegaan, Nederlandse boeren?
3: Nou, niet zoals wij, zeg maar. Wij hebben echt een boerderij gekocht. En

0: zijn daarom hier naartoe verhuisd en zijn verder gegaan. Er was wel een Nederlandse familie al. Die waren eerst in dienst van een Zweedse boer. Later zijn ze gaan pachten en toen hebben ze gekocht. Maar wij waren echt de eerste die van niks hier naartoe kwam en meteen een boerderij kocht.
1: En hoe werd er door de Zweedse collega's op gereageerd, de collega-boeren?
0: Ja, heel positief. Alleen maar positief. Want ja, ten eerste vonden ze wel raar dat we alles achterlieten. Zeg maar. Familie is voor de Zweden heel belangrijk. Dus ze vonden het wel raar dat wij alles achterlieten om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar ze wisten ook dat de kennis van de agrarische sector in Nederland eigenlijk wel top of the bill is. Zeg maar. Er is geen één land ter wereld, denk ik, waar zoveel kennis is als in Nederland over de agrarische sector.
1: Ja. Ja. En jullie hadden ook een beetje Zweeds geleerd al, geloof ik?
0: Ja, een klein beetje. Ja. Gewoon de basis. Nou, hallo, goeiedag. Ja. Tot ziens. Fietssleutel.
1: Helpt altijd een beetje mee. Intussen zijn we dus 30 jaar verder. Zweden is een van de meest populaire emigratielanden geworden voor boeren. Worden die nog steeds met open armen ontvangen daar?
0: Ja, nog steeds. Wij zijn zelf wel een beetje angstig, zeg maar. Want ik wil eigenlijk ook niet dat mensen negatief daarover gaan denken. Maar als er ooit iets op Facebook wordt gepubliceerd of zo, dan zeggen ze, ja, we moeten meer Nederlands hebben. Want die willen nog het boerderijen hier voortzetten. Want we hebben al een voedseltekort. De gemiddelde leeftijd van de Zweedse agrariër ligt rond de 60 jaar. Dus ja, ze moeten meer. Want we zijn niet zelfvoorzienend in Zweden. Dus we moeten onze productie op peil houden.
1: Maar er wordt heel veel geproduceerd, dus voor het eigen land ook?
0: Alleen maar voor het eigen land. Niks voor export. Want wow. We zijn nog niet voor. We leven op import.
1: Oké, dus er valt een goede boterham te verdienen ook. Naar de Nederlandse situatie in het stikstofpakket wat hier nu in Nederland op tafel ligt en waar een voorzichtige meerderheid voor lijkt in de Tweede Kamer. Daar staat eigenlijk een hele trits aan ingrijpende maatregelen. Laten we even luisteren naar een fragment uit Boer zoekt vrouw. Of nee, onze Boerderij International is dat, KRO-NCV-programma. We horen Klaas Orne, die aan het begin van deze eeuw ook naar Zweden is geëmigreerd. Hij vertelt aan Yvonne Jaspers hoe makkelijk het is om je bedrijf daar uit te breiden.
2: Als je dit in je hoofd haalt in Nederland.
3: Ja.
2: Schuurtje bouwen.
3: Ja.
2: Nou, de kans dat het lukt is niet groot.
3: Ja.
2: Kan je daar hier gewoon besluiten?
3: Dat mag ik op zondagmiddag besluiten en ik mag hem op maandag bestellen.
2: Zou je dat nog heel even kunnen herhalen?
3: Kijk, zolang dit gebouw ten gunste is van onze bedrijfsvoering, mag ik dit bouwen in wat voor vorm, hoe dan ook, zolang er geen dieren in zitten wat milieubelastend is. Zeg
2: maar je mag bouwen wat je wil?
3: Ja.
2: Je mag je hele erf volzetten?
3: Ja.
2: Wanneer jij wil?
3: Ja.
2: Dit moet je niet heel hard tegen Nederlandse
3: boeren.
2: Nee,
3: daar moet je het ook niet op nemen.
2: Dat moet je niet. Dit kunnen zij niet aan.
1: Claudia, herken je dit?
0: Ja, dat is waar.
1: Zo makkelijk gaat het.
0: Ja, je hebt alleen maar een vergunning nodig voor het dierwelzijn. Dus zoals hij zegt, van als er beesten in moeten, heb je wel een vergunning nodig, zeg maar, het dierwelzijn. Maar ja, bij onze laatste keer dat wij een stal bouwden, duurde er nog geen 3 weken. En dan gaat het om echt niet over hoe wij willen dat die eruit ziet. Het gaat alleen maar over, is het dierwelzijn in orde? Maar als wij een paarse stal willen bouwen met gele dakplaten, dan zal niemand iets van zeggen.
1: Nee, maar
0: ja, niet dat we dat doen.
1: Nee.
0: Als voorbeeld.
1: Nou ja, geel-blauw kan natuurlijk in de kleuren van de vlag.
0: Ja.
1: Dat zou nog kunnen. Dat vinden ze helemaal mooi misschien. Maar nog even wat anders. Want ik vroeg dat niet voor niks zo straks van die buurman. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Er wonen in principe op een groter gebied, denk ik, minder Zweden dan Nederlanders wonen op het kleine postzegeltje wat wij in de wereld innemen.
0: Ja, Zweden is 13 keer zo groot als Nederland en er wonen ruim 9 miljoen mensen.
1: Ja, dat maakt natuurlijk wel wat anders. Er is ook genoeg ruimte dus om nog uit te breiden en dat soort dingen.
0: Ja, maar ook in onze milieuvergunning staat bijvoorbeeld dat hier is altijd een boerderij geweest, is altijd agrarische sector geweest. Als er mensen in de buurt komen wonen, die kunnen daar geen bezwaar op indienen, want wij waren er eerder als hun, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, en ik denk dat het een belangrijk element ook wat jij zegt is dat geproduceerd wordt gewoon voor eigenlijk voor de Zweden.
0: Ja, daarom willen ze het ook op peil houden, want ze zijn hier bang voor calamiteiten. En dan is er niet voldoende voedsel.
1: Wordt er door de Zweedse boeren nooit geklaagd over regels?
0: Tuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, overal klagen de boeren.
1: Dat is ook wel weer waar, ja. Ja, ja, je zou bijna denken...
0: Maar
1: als je...
0: wij vinden dat niks. Wij vinden die regels hier... Ik had toevallig vorige week nog een goed voorbeeld. Ik sprak met Zweedse boeren en ja, dan ging het weer over de Nederlandse regels. Want ook hier weten ze wat er in Nederland gaande is. En dan zei hij, het grootste probleem wat wij hebben, waar wij over klagen, zijn over de wilde zwijnen.
1: Die schade aanrichten.
0: Ja, die we dus moeten schieten. Dat is best wel veel werk.
1: Ja, ja.
0: Daar klagen we over. Dus dat is niet in vergelijking tot.
1: Nee, duidelijk. Er zijn niet echt officiële cijfers van, maar het zo tussen de 50 en 100 boeren vertrekken nu. En een deel daarvan gaat dus ook naar Zweden emigreren. Zien we jou ooit nog terug in Nederland, Claudia?
0: Ja, op bezoek.
1: Maar niet om een bedrijf te beginnen.
0: Nee. Maar mijn kinderen die gaan ook niet meer naar Nederland. Die zijn hier geboren. Dus hier ligt mijn toekomst.
1: Ja, en dat is dus in Zweden. Dankjewel voor je verhaal. Ook eens een keer een ander boerenverhaal in deze tijd. En dat danken we je hartelijk voor. Tak, zeg ik dan.

0: Dat is de nieuwe Kraak en Smaak trio uit Leiden. Ze timmeren sinds 2003 aan de weg in de dance scene. En voor dit nieuwe liedje hebben zij samengewerkt met Ryan Merchant. Dat is de man van Capital Cities en gitarist Vahagni Arian. En die twee zijn beter bekend als Paco Versailles. Kraak en Smaak, het liedje heet When the Magic Comes. Zometeen is er de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
2: Op Kreta zijn brandweerlieden hard bezig met het blussen van een grote natuurbrand. Er staat een heel harde wind en daardoor is het blussen moeilijk. Blusvliegtuigen mogen voorlopig niet de lucht in vanwege die wind. Gisteren kwamen op Kreta twee brandweermensen om door de brand. De snelweg A35 is weer vrij na een protest van boeren. Die blokkeerden de weg een tijdje met tientallen trekkers. Ze reden van Wierden naar Hengelo en stopten bij de afslag Almelo-Zuid. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Zes andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. Volleybalster Celeste Plak beëindigt haar loopbaan. De 30-jarige Plak speelde meer dan 400 wedstrijden voor Oranje en afgelopen seizoen speelde ze bij een club in Indonesië. Plak zegt dat ze trots is op het winnen van de Champions League en op haar deelname aan de Olympische Spelen.
0: Dan gaan we naar de situatie op de weg, want hoe staat het erbij in Nederland? Dennis Mooi.
3: Er staat nu 35 kilometer file, Jurgen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam moet je rekening houden met 5 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. Er zijn daar werkzaamheden. En dat veroorzaakt weer een kwartier extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 25 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En de N48 Ommen-Hogeveen is tot het eind van de middag in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Dat komt door een ongeluk. Richting Hogeveen volg je de route U54 en richting Ommen volg je de bordjes U55.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Veel mensen associëren de zomer met gezelligheid, maar er is juist ook heel veel eenzaamheid in deze periode. En een kort gesprekje met een vreemde kan al iemands dag maken. Dat is ook de boodschap van de laatste sierencampagne. Wij vroegen ons af, welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Een spontaan gesprek met een van de buren, op vakantie misschien wel, of waar dan ook. Kom maar door met uw verhalen. Dat kan via de bekende kanalen, dus het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. Dat deed ook Anita. Ik heb laatst op straat een oudere vrouw spontaan een compliment gemaakt, schrijft ze, over haar mooie jurk. En dat die haar zo goed stond. En Wim van der Bijl die mailt, in migrantenland Canada heb ik veel opmerkelijke gesprekken gevoerd. Opvallend was de mededeelzaamheid en de openheid van mensen. Josja Biesen, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U bent eenzaamheidsdeskundige. Hoe word je dat?
5: Door een opleiding te doen. Ik heb in 2012 een opleiding gedaan destijds bij Jeanette Rijks. En sinds 2016 ben ik docent in diezelfde opleiding. En tegenwoordig geef ik die opleidingen. En dat zijn, dan moet je je bij voorstellen, post-HBO-niveau.
0: Oké. Maar wat leren mensen daar? Niet meer eenzaam te zijn of mensen juist te helpen die eenzaam zijn?
5: In de opleiding leren we mensen te helpen die zich eenzaam voelen. En we hebben ook een cursus die heet Creatief Leven. En dat is een cursus die mensen die zich eenzaam voelen helpt om daar mee te leren omgaan. En de verandering door te maken van last van eenzaamheid naar kunnen omgaan met de eenzaamheid en zich beter voelen.
0: Ja,
5: en betere verbindingen aan te gaan.
0: Waar komt dat eenzaamheidsgevoel van mensen vandaan?
5: Eigenlijk leren we eenzaamheid al in de wieg. De eerste keer dat je alleen gelaten wordt, dat is al een moment dat in ene al je veiligheid, je warmte, je voeding, alles is weg. Je vaste verzorger is in ene weg. En daar leer je dat als je alleen gelaten wordt en je verzorger komt terug, dan is het oké. Dat is de allereerste moment dat wij leren wat eenzaamheid is. Dus alle mensen kennen een gevoel van eenzaamheid. We weten wat het is, allemaal. In die zin is eenzaamheid ook heel normaal en hoort het bij het leven. Dat lees je ook wel vaker. Maar als je eenzaamheid niet weet op te lossen en het duurt te lang, dan heb je een probleem.
0: Ja, maar dat wou ik net zeggen. Want kijk, laat ik nog even uit eigen huis iets vertellen. Ik zeg af en toe tegen mensen, ja, ik ben af en toe ook mensenschuw. Dan kies ik er gewoon voor om gewoon een weekend eens even geen mensen te ontmoeten of zo. Omdat het gewoon heerlijk is om even je eigen dingen te doen. Maar dat is een zelfgekozen, even alleen zijn. En dat is natuurlijk wat anders dan dat je structureel eenzaam bent.
5: Ja, absoluut. Kijk, de ene mens heeft meer behoefte om af en toe eens eventjes alleen te zijn, hè, met je eigen hobby's of je eigen gedachten of je eigen muziek. En de ene heeft er meer behoefte aan dan de ander. Maar alleen zijn is ook niet hetzelfde als eenzaamheid. Dat zeg je terecht.
0: Ja.
5: Eenzaamheid is een gevoel van... Het is een pijnlijk gevoel wat eigenlijk aangeeft dat jouw behoefte aan contact niet goed is ingevuld. En als jij er een keer voor kiest om lekker een weekend alleen te zijn, is dat helemaal prima. Maar er zijn ook mensen die juist in enorme gezelschappen, en dan eentje van mijn kant, ik voel me meest eenzaam als ik naar enorme concerten ga met duizenden mensen.
0: Ja, als er dus juist heel veel mensen bij elkaar zijn.
5: Ja, dus... Ook dat komt voor. Eenzaamheid is heel persoonlijk.
0: En deze periode, want het wordt ook wel zomereenzaamheid genoemd. Hè? Dus het ligt heel voor de hand. Ik noem maar vooral oudere mensen dan. Die de kinderen gaan met de kleinkinderen op vakantie. Opa en oma blijft achter voor een paar weken.
5: Nou, het geldt niet alleen oudere mensen. Het geldt eigenlijk iedereen. Je kunt ook denken aan kinderen. De school stopt. Je vriendjes die gaan op vakantie. Of jij gaat op vakantie en je vriendjes blijven thuis of omgedraaid. Maar ook, doe eens wat. Twee mensen die allebei heel hard werken, die een relatie hebben, die allebei lange dagen draaien. En dan gaan ze 3 weken met vakantie en dan komen ze tot de conclusie of dan komen ze erachter dat de verbinding misschien toch niet meer zoals die ooit was. Dus... Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor je de verbinding die je met andere mensen die je nodig hebt niet meer ervaart.
0: Ja.
5: En natuurlijk, in de zomer verandert er heel veel. Hè. Alle normaal stoppen ineens. Het is vakantieperiode, activiteiten stoppen, je gaat op vakantie of je bent thuis, je bent meer bij je gezin of juist niet bij je gezin. Er verandert van alles.
0: Ja.
5: En juist als die patronen veranderen, dan ligt eenzaamheid op de loer.
0: Graag drie.
5: Dus de zomer is absoluut een moment waarop je eenzaamheid kunt ervaren. Ja.
0: Graag 3 tips nu. Gewoon korte tips, even waar we allemaal wat aan hebben. Dus de mensen die eenzaam zijn en wij, de omstanders die misschien wat meer moeten omkijken naar mensen die eenzaam zijn. Hoe pak je het aan?
5: Nou, als eerste, stel, jij herkent nu van, ik heb vakantie en ik voel me ook best verlaten. Vraag je eens af, of ik voel me eenzaam, ik voel me alleen. Vraag je af, is dat gevoel er alleen nu? Of heb je dat eigenlijk altijd wel? Heb je de relaties, de verbindingen met mensen normaal gesproken wel, zoals je die graag zou willen? En is het nu even een poos, er staan allerlei mensen weg, of je bent zelf weg, dan zou ik zeggen, maak je niet al te ongerust. Dan is het dus letterlijk, normaal is alles oké. En nu verandert er het een en ander, maar na de vakantie wordt alles weer zoals het was. Maar als je merkt, eigenlijk de activiteiten die ik doe, dat is eigenlijk een afleiding voor een gevoel van eenzaamheid wat ik eigenlijk ook buiten de zomerperiode wel heb.
0: Dus hele flessen wijn achterover tetteren 's avonds?
5: Dat zou kunnen. Dat je afleiding zoekt door te veel drinken of te veel op je schermpje zitten. Hè? Dat is er een die heel veel mensen herkennen.
0: Mm-hmm.
5: Maar als dat niet tijdelijk is, maar je weet voor jezelf, eigenlijk is dat eenzaamheidsgevoel er al veel langer, dan zou ik zeggen, kom in actie, zoek goede hulp. Weet dat je niet alleen bent hierin. Er zijn heel veel mensen die dit hebben. Je staat hier niet alleen in.
0: Ja.
5: En begin eens met de stap om met iemand die jij vertrouwt, om gewoon te zeggen, ik voel me eenzaam. Want we hebben het er altijd over dat we eenzaamheid bespreekbaar moeten maken.
0: Ja.
5: Maar dat is niet alleen omzien naar de ander en de eenzaamheid van de ander proberen bespreekbaar, maar gewoon ook je eigen eenzaamheid.
0: Praat vanuit je gevoel.
5: 50% Ja, precies.
0: Dankjewel, Josja Biesen, eenzaamheidsdeskundige. Vraag van vandaag. Welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: mooi. Vorige week was het precies 55 jaar geleden dat Manuela op nummer 1 stond in de top 40. Toen kwam die dus op nummer 1. Daarna nog 23 weken lang op die positie gestaan. Dat is ongekend. En de zanger Jacques Herp, 80 is die intussen, treedt nog altijd op. Reden voor journalisten en oud-voorzitters van de Jacques Herp fanclub, Martijn Jas en Jacques Hendricks, om een podcast over het fenomeen te maken. Is Jacques Herp zijn eigen naam? Dat is de titel. Bij ons in de villa. Jacques Hendricks, een van de makers dus. En, dames en heren, applaus. Jacques Herp, daar zit hij.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik geniet ervan.
0: Welkom terug in de villa. Ik ben hier een keer eerder geweest.
1: Ja, ik ben hier eerder geweest.
0: We hebben het net even over gehad. Ja. Nu die podcast. Maar even, de naam van de podcast. Is Jacques Herp uw echte naam?
1: Ja, ja. Jacques Herp van... Ik weet het wel natuurlijk. Jij het ook nu al.
2: Ik weet het ook inderdaad.
1: Nou, het is Jacques van Herp. Doe je die van weg en dan doe je dat... Moet je je voorstellen, die P... Schuif je omhoog en dan wordt het een B.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Zo.
0: Ja. En het is wel Jacques Herp of Sjaak?
1: Het is Jacques. Jacques op zijn Frans.
0: Een beetje ertussenin dus.
1: Ja, ja, ja.
0: En een podcast over uw leven en over uw hele oeuvre. Hoe is dat?
1: Ja, ik heb het tegen ze gezegd, dit van jongens. Ik zeg, ik droom toch, dat meen je toch niet, dat je van mij een podcast wil maken? Zo. Wie ben ik dan in godsnaam, weet je? En dan 80 jaar, en dan denk ik, nou, het is gedaan. Maar dan komen ze naar een podcast. Ja, ik voel me zeer vereerd, echt. Ongelooflijk.
0: U bent in mei 80 geworden?
1: Mag jij zeggen tegen mij?
0: Ja, nee, maar ik zeg u, want ik vind iemand... Maar heel eerlijk, hè, en dat is echt geen slijmen. Ik bedoel, u komt hier net binnen en die man is echt... Die is geen 80, dat kan gewoon niet.
1: Oh, heerlijk, dankjewel.
0: Ja, maar dat is toch echt zo?
1: Mijn dag is goed.
0: U kijkt wel eens in de spiegel, toch, of niet?
1: Ja, maar dan schrik ik, hoor.
0: Ja, nee, maar echt, ja, ik vind het ongelooflijk, hoor.
2: Een jonge god.
1: Ja, oh, heerlijk. Ja, oh, ga absoluut. Maar even door, ja, heerlijk, hoor.
0: Maar nooit gestopt ook met optreden, dus?
1: Nee, nooit gestopt. Kijk, het zijn natuurlijk in de loop van de hele carrière dat je minder hebt. Of minder. Je gaat een keer naar België verhuizen. En dan denken ze dat je ergens in Zimbabwe zit of zo. En dan denken ze, die jongen die zingt niet meer, die zit helemaal daar. Maar voor de rest, we zijn nog lekker bezig.
0: Ja, we staan er vaak gewoon op te treden. En, ja. En hoe vaak dat nummer intussen gezongen, Manuela?
1: Dat zou ik niet weten, wel duizenden keren natuurlijk. Maar ik vind het steeds heerlijk om het te doen. Er zijn wel eens zangers die zeggen, nou, weer dat liedje zingen, weet je wel, een grote hit. En toch weer, bah. Ik vind het heerlijk. En de mensen zingen mee, en dat is het belangrijkste. Ja. Mensen ook meezingen, dan beleef je dat weer vanaf het begin, zeg maar. Gewoon. Ja.
0: Jacques, ben je naar hem vernoemd eigenlijk?
3: Nee. Ik ben als echte katholieke jongen ben ik vernoemd naar mijn opa. En die heette Sjaak. En dus ik ben ook Sjaak genoemd. En omdat ik de jongste thuis was, werd dat Sjaakie. En eigenlijk word ik heel mijn leven als Sjaakie genoemd. En het is toevallig dat onze namen, de eerste 9 letters, voornaam plus HE van de achternaam, dat die identiek zijn.
0: Ja, heel toevallig, ja. Jij bent met het fenomeen in aanraking gekomen al op jonge leeftijd. Een lokale bekendheid ook geworden, begreep ik.
3: Nou ja, min of meer. Het was zo dat ik op de middelbare school... Toen begon ik smartlappen mooi te vinden. Dankzij mijn vader, die thuis veel smartlappen plaatjes draaide. Daarvoor was ik meer into de Beatles en de Beach Boys en zo. Maar toen vond ik smartlappen wel leuk. En met name dat ene lied Manuela, dat bleek ook wel dat ik dat redelijk kon nazingen. Dus toen ging ik op schoolfeestjes en later ook in de kroeg in mijn woonplaats Breda ging ik wel eens het biljart op en dan ging ik Manuela zingen.
0: Nou, niet playbacken dus met zingen?
3: Nee, gewoon echt zelf zingen.
0: Ja, dat kan die wel.
3: Ja, soms met een worstenbroodje als microfoon. maar
0: je hebt ook nog op de berg gezongen daar in, hoe heet dat land?
3: In Nepal, ja.
0: Ja, boven op de berg.
3: Ja, ook dat, ja.
0: Wat is dat voor verhaal?
3: Nou, mijn grootste passie is bergwandelen in Nepal. Ik ben inmiddels al meer dan 20 keer in het land geweest. Voor tochten van gemiddeld ongeveer 3 weken. En ik had Sjaak een keer beloofd van... als ik nou weer naar Nepal ga en ik kom op een gegeven moment dan bij een basecamp op 5.500 meter hoogte... Hallo. Dan ga ik Manuela zingen.
0: Okay,
3: dus dat heb ik gedaan met die ijle lucht. Dat viel niet mee, maar ik ben de belofte nagekomen. En de Nepalezen vonden het prachtig.
0: En wat Martijn Jas, ja, goed, die kennen we hier in Hilversum ook. Die werkt hier achter de schermen bij allerlei programma's ook. Maar hij is hier ook wel eens geweest over het boekje wat hij had geschreven. Ja. Maar jullie zijn ook voorzitter van de Jacques Herp Fanclub.
3: Nou, dat klopt niet helemaal. Martijn die heeft destijds de fanclub weer nieuw leven ingeblazen. En hij werd de vicevoorzitter.
0: Oh.
3: En een studiegenoot van hem van vroeger, Pim Kluistra, die werd de voorzitter. En ik ben toen gevraagd om columnist van het fanclubblad te worden.
0: Okay.
3: En daarnaast presenteerde ik ook, afgewisseld met Pim, presenteerde ik Fanclub Avond.
0: Ja, want daar kwamen dus behalve Jacques Herp ook allerlei andere Nederlandse artiesten van.
3: Zeker.
0: Vroeger en nu.
3: Ja, Vader Abraham, Deurzakkers, Arie Ribbens, Bonnie.
2: Daar heb ik toch samen meegedaan met Dr. Wernert.
3: Ja, Pommetje Horlepiep.
2: Maar die moest eerst een paar liter whisky op, geloof ik. Ja.
0: Maar die is nu helemaal zo.
2: Nee, is niet helemaal zo. Ja, dat zeker. Begrepen, ja.
0: Even voor de record. Wat horen we eigenlijk in de podcast?
3: Nou, het zijn 4 afleveringen en we hebben geprobeerd het te doen met, zoals het hoort bij het genre van Sjaakse muziek, een lach en een traan. Maar we willen het zeker wel journalistiek verantwoord houden, omdat we allebei, zowel Martijn als ik, nou eenmaal een journalistiek achtergrond hebben. Aflevering 1, die is vorige week vrijdag gelanceerd, die gaat over de mens en de artiest Sjaak Herp. Aflevering 2, die is vanaf morgenochtend te beluisteren, gaat over Manuela, het waanzinnige succes van dat nummer. Aflevering 3 gaat over de hoogtijdagen van de fanclub. En aflevering 4, dat wordt een extra lange aflevering. Dat wordt een diepte-interview met onze held zelf.
0: Ja. Dat hebben jullie net opgenomen, trouwens.
3: Ja,
0: want kijk, ja, dat de Manuela, dat blijft aan u geplakt natuurlijk. Dat kan, ik bedoel, u heeft heel veel andere liedjes ook gezongen, maar iedereen kent Manuela.
2: Gelukkig wel, ja. Maar ook nog een Mama niet huilen.
0: Ja.
2: Toreador niet te vergeten, dat was mijn allereerste single.
0: Ja.
2: En daarna hadden we Werkeloos. En dan maken we wel eens een grapje om, want daarna werd het ook wat minder.
0: Ja. Maar ja, inderdaad, de man mag niet huilen, was ik even helemaal vergeten. Ja. Die is natuurlijk ook van nu,
2: ja. Ja, klopt helemaal. Ja. Maar een man mag niet huilen.
0: Sorry. Tegenwoordig mag het wel, hè?
2: Tuurlijk, nee, maar het is ook, Pierre Cardin heeft het geschreven. En die heeft het speciaal geschreven, want ik was er ook niet mee eens. Ik zeg, Pierre, man mag toch wel huilen. Hij zei, tuurlijk wel. Hij zegt, maar ik ga het juist zeggen dat het niet mag, om dan het. Oké, Pierre, laat maar.
0: Ik zing het wel.
2: Ik zing het wel.
0: Ja. En wat zijn dan momenten in uw carrière? Want die omspant dus een heel veel jaren. Wat zijn hoogtepunten daarin geweest?
2: Een hoogtepunt was het winnen van de Songfestival in Sopot. Zegt waarschijnlijk helemaal niemand wat. In Polen. Dat was 1972. En ik zong daar de Toreador en Manuela. In het Nederlands gewoon. Een groot orkest. En ik won daar de Grand Prix de Disque. Dat klinkt heel geweldig. Met 13 andere landen. Dus ik was daar heel erg trots op natuurlijk. En ja, er zijn meer van die dingen die je dan heel geweldig vindt allemaal om te doen. En het mooiste is altijd als je met een groot orkest kan werken.
0: Heb je ook in een film meegespeeld bijvoorbeeld?
2: Ja, De Tranen van Maria Machita. Samen met Ellen ten Damme.
0: Ja.
2: En dat is heerlijk om dan terug te denken natuurlijk. Helaas heb ik dan verder geen carrière daarin kunnen maken. Had ik best gewild, maar oké.
0: Okay. Nou ja, kan nog. Ze kunnen nog altijd bellen, want wat heb je nog?
2: Als opa.
0: Is dit nog een droom dan misschien, om daar nog eens iets te doen? Of?
2: Nou ja, ik denk, wat er op mijn pad komt, hè, kijk maar of het leuk is, dan doen we dat. En ik zie wel. Ja, toch?
0: Ja, maar ze mogen bellen.
2: Ze mogen altijd bellen, ja.
0: En dat optreden, want voor wat voor groepen is dat dan nu?
2: Nou, je zou het niet willen geloven, maar er zitten toch veel jongeren bij. Ik heb het nu ook wel te danken aan de nieuwe Manuela 3.0. Dat is een vlot Manuela.
0: Dat is een beetje opgepitcht. Zeg maar.
2: Ja, net zoals de Engelbewaarder, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar daar begin ik dan mee met optreden. En dan iedereen denkt, hè, wat gaat er nou gebeuren? Maar die jongeren vinden het toch prachtig. En dan zeg ik tegen die mensen, ik zeg, maar luister eens. Als ik het niet had opgenomen, dan had een andere zanger het gedaan. Ja, nee, het is mijn Manuela, snap je?
0: Ja. Het is een bijzonder verhaal, hè?
3: Absoluut, ja, zeker. Ja, en wat ook een reden is dat wij die podcast maken, is dat wij vinden gewoon dat Sjaak Herp de mooiste stem van Nederland heeft. En dat het een zanger is die gewoon alle eer en aandacht verdient.
0: Ja.
3: En ik noem hem wel eens, ik heb zelf bij een lokale omroep ook een radioprogrammaatje. En dan noem ik hem wel eens de Roy Orbison van de Lage Landen.
0: Wow.
3: En dat meen ik ook oprecht.
0: Ja. Nee, die stem is geweldig. Zullen we gewoon nog een keer naar Manuela luisteren, gewoon op NPO Radio 1?
2: De originele? Ja, 1971.
0: We hebben iets ingekort, de lengte, maar het is wel de originele.
2: Ja, want hij is 5 minuten, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat kan dan weer niet vanwege de tijd. Dan start er maar vast in. Wat is er de introotje aan natuurlijk ook?
2: Ja.

0: Kijk, dat weten we nu. Dat doordat het zo'n grote hit is, iedereen weet de afloop. Ja, het is nooit een goede afloop, hè?
1: Nee, maar in de Duitse versie gaat ze er wel dood.
0: Ja.
1: Maar dat vond de NGV geloof ik
2: het mooie van de Nederlandse versie is juist het open einde. Hè? Want ze ligt daar zwaar gewond.
1: Daarom vragen ze nog steeds. En hoe is het met Manuela?
0: Ja, hoe is het eigenlijk met Manuela?
1: Oh, goed. Zolang ik leef.
0: Er is een nieuwe plaat, hè, begrijp ik.
1: Ja, we hebben een album op de streaming sites. Mijn leven vol liedjes heet dat. Er staan 18 nieuwe nummers op. In de jaren heb ik die ingezongen. Afgelopen jaren heb ik gevonden op mijn computer. En het leukste, er zit een duet bij met Pierre Gardner, vader Abraham.
0: Okay.
1: En het heet Tommy, gaat over een hondje. En dan moet je maar eens luisteren op de streaming sites.
0: En de podcast waar we nu steeds over hebben, die heet Is Jacques Herp zijn echte naam? Te beluisteren op uw favoriete podcast platform. Hartelijk dank voor het gesprek allebei.
1: Succes
0: met alles wat jullie doen.
1: Fijn.
2: Dankjewel.
0: We gaan even naar de vraag van vandaag, want er zijn de eerste reacties binnen. Dus veel mensen associëren de zomer met allerlei gezelligheid. Maar er is juist ook veel eenzaamheid in deze periode. Een kort gesprekje met een vreemde kan al iemands dag maken. Daar is ook die sierencampagne op gericht. Dus onze vraag is, welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Ah, en dan zou het mooi zijn als ik hier wat dingen kan voorlezen. Maar wij werken sinds kort in een nieuw systeem. En ik krijg hier nu de melding, maak opnieuw verbinding om verder te gaan. Ja, daar zit je dan. We hebben een fragmentje van Hans, begrijp ik.
3: Jaren geleden schreef ik een artikel over een zeldzame orchidee die ik had gevonden in Zuid-Italië. Vele jaren later ging ik weer eens naar dat gebied toe. En ik zag daar op die vlakte iemand lopen, waarvan ik dacht van, er is iets aan de hand. Laat ik maar eens een praatje gaan maken. Altijd goed. Ik sprak de beste man aan, het bleek een Duitser te zijn, die aan het zoeken was naar die orchidee. En wat had hij bij zich? Het artikel dat ik daarover geschreven had, jaren geleden. Nou, we hebben een heel gemoedelijk gesprekje gehad daarna. Ik heb hem de planten laten zien en de man was helemaal blij.
0: Ja, mooi verhaal van Hans Dekker. En Dick die app nog dat hij laatst nog een heel leuk gesprek met een medereiziger had in de trein. Dus in zijn woorden ook, doe die oortjes gewoon eens uit en praat eens gewoon met je buurman in de trein. Dat zijn wat eerste reacties. Er zijn nog veel meer. Welkom, want de komend uur blijven we die vraag behandelen. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp. Dus wat is het bijzonderste gesprek? Welk praatje met een onbekende is u bijgebleven onlangs? Laat het ons weten, graag.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten en heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Vannacht ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek. Over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, Waar zit liefde?
1: Komende nacht, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: NPO Radio 1, 3 uur.
7: Jurgen van den Berg.
8: 2 miljoen Nederlanders kampen met een verslaving. Hoe help je werknemers sneller aan passende zorg als de wachtlijsten alsmaar langer worden? Stefan Roelofs is de oprichter van een gespecialiseerde GGZ-instelling die zich uitsluitend richt op deze groep. En hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin.
9: Nog eens 84.000 mensen die waren geëvacueerd bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle. En de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje mogen de eerste evacuees weer naar huis. De noodtoestand, die in de regio's Avila in Madrid was uitgeroepen, is opgeheven. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt bij de plaats Assomatos op ongeveer 100 kilometer van de brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig niet de lucht in vanwege die wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huizen verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgelaaid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermannen om het leven. Duizenden migranten zijn de Spaanse

0: Enclave is Ceuta binnengedrongen. Ceuta grenst aan Marokko, maar hoort bij Spanje. Migranten zouden volgens Spaanse media het grenshek zijn overgeklommen. Correspondent Samira Jadir over waarom er nu zoveel migranten het Spaanse grondgebied proberen te bereiken.
1: In de zomer zien we vaker dat mensen de oversteek wagen, omdat het weer goed is en de zee is dan wat rustiger. Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Maar onder Marokkaanse jongeren speelt er ook gewoon iets anders mee. Veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op werk en een goede toekomst.
0: Eerder deze week kwamen er ook al meer dan 1500 migranten aan in Ceuta. Ze hadden de tocht vanuit Marokko zwemmend afgelegd. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamitische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is 1 dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. Volleybalster Celeste Plak beëindigt haar loopbaan. De 30-jarige Plak speelde meer dan 400 wedstrijden voor Oranje. Afgelopen seizoen speelde ze bij een club in Indonesië. Plak zegt dat ze trots is op het winnen van de Champions League en op haar deelname aan de Olympische Spelen. Het vliegende object dat de afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland daarachter zit. En ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in een onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne. Hij veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land ingekomen. De ontdekker van het kreeftje in Nederland vertelt wat het dier doet in de vrije natuur.
2: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten, uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Op verschillende plaatsen in het land worden maatregelen genomen om grote schade aan dijken en oevers te voorkomen. Dan het weer, het raakt op veel plaatsen bewolkt. In het oosten en zuidoosten valt wat regen bij 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien, het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
4: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen de Keteltunnel en de Benelux-tunnel een half uur vertraging. Vanwege schade aan de Benelux-tunnel, een van de buizen daarvan, is een van de buizen in zuidelijke richting afgesloten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. A22 Beverwijk-Velzen, bij Beverwijk een half uur extra. En de A58 Breda-Eindhoven doe je er bij Oorschot een kwartier langer over.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2. Stefan Roelofs is oprichter van een gespecialiseerde GGZ-instelling die zich uitsluitend richt op werknemers met een verslaving. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2003. Toen rolde in Mexico de allerlaatste Volkswagen Käfer van de band. U krijgt de ontknoping in ons spel tijdje terug. De laatste kandidaat deze week is Zemaria Veloso Correa Raam. Komt uit Portugal. En de vraag van vandaag, welk praatje met een onbekende is u bijgebleven? Reacties mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Ja, al vaker gezegd, hè, het is allemaal leuk in de zomer, gezellig. Of ja, je bent met de familie op vakantie, maar dan blijven er ook wel eens mensen achter en die zijn dan behoorlijk eenzaam. Vandaar ook een sierencampagne die over dit onderwerp is gemaakt. We kregen een appje van Monique. Vorige week in de trein, zegt ze, ben ik geholpen door een lieve jonge dame van ongeveer 18 jaar. Ik heb er dagenlang een warm gevoel aan overgehouden. Dan ga ik naar Paul de Lange. Paul van Lange moet ik zeggen, is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij is te maken dus met die campagne.

0: Dag meneer Verlangen, goedemiddag.
1: Hallo?
2: Ja, goedemiddag.
0: Oh, Verlangen, ja, daar bent u. U viel even weg. Tenminste, u was even niet te verstaan. Ik dacht, hij is eenzaam, maar dat valt gelukkig mee.
2: Nee, dat valt mee.
0: Ja. Zee, er is onderzoek.
2: De campagne gaat trouwens verder dan eenzaamheid.
0: Ja, nee, duidelijk. Maar we zitten heel erg door elkaar heen te praten, want dat heeft te maken met een soort vertraging die in de lijn zit. Dus ik ga nu verder mijn mond houden. Dat wil zeggen, ik stel een vraag en dan hou ik even mijn mond. Dan kunt u keurig antwoord geven. Er is onderzoek gedaan naar hoeveel we eigenlijk met elkaar praten. Vertel eens, wat zijn daar de bevindingen?
2: Ja, dat is een heel interessant onderzoek. Ze maken daar gebruik van bestaande gegevens. En die gegevens zijn verzameld met een apparaat waarmee je geluiden kunt opnemen in een kamer. En in allerlei ruimtes, zonder dat mensen dat eigenlijk merken. En toen heeft men het aantal woorden kunnen schatten dat mensen per dag spreken. En toen bleek dat gedurende de periode 2005 tot 2019... dat mensen steeds minder woorden per dag gaan spreken. En dat is een aantal van 338. En het interessante daaraan is dat klinkt misschien niet veel, maar uiteindelijk over een periode van 14 jaar... dan is het beeld dat 28% minder wordt gesproken op een dag. Dus het aantal woorden dat men spreekt, dat neemt echt af. En dat gebeurt ook op een hele lineaire manier. Heel gradueel, langzaam maar zeker, spreken we steeds minder. En dat lijkt er echt op dat, hoewel dat onderzoek dat niet direct kon aantonen, maar het lijkt er echt op dat het te maken heeft met dat sociale media ons het spreken zeg maar deels overneemt en het face-to-face contact daarmee wat afneemt.
0: Ja, ik voelde mij een beetje aankomen dat het die kant op zou gaan. Want dat is ook, denk ik, daar hoef je geen Einstein voor te zijn om die verklaring te bedenken.
2: Nee, dat klopt. Maar goed, de wetenschap gaat om precisie en accuraatheid. En wat ik mooi vind van deze illustratie is dat het zo lineair afloopt. Zo geleidelijk aan praten we steeds minder met elkaar. En dat blijkt er nog eens, zelfs uit het aantal woorden dat men per dag spreekt. En dat zijn geen kleine getallen. Als je gewoon denkt over 14 jaar dat we dan 28% minder woorden spreken. Dat is echt een enorme achteruitgang eigenlijk. Ja. Vooral als je denkt aan de mens als sociaal dier. En wij zijn gewoon mensen die, we zijn gemaakt voor sociale interactie. We zijn gewend van kinds af aan eigenlijk om met anderen om te gaan, met anderen te spreken, anderen te corrigeren, lol te maken, grapjes te maken, et cetera, et cetera. En dat alles neemt eigenlijk af. En dat is toch vind ik zelf, een opzienbarende bevinding.
0: Nee, absoluut waar. En die campagne die gaat er dus over. Hè. Maak eens een praatje met een vreemde, bijvoorbeeld op straat. Dat gebeurt nu dus veel minder dan vroeger. Is de wil er wel bij mensen eigenlijk? Of is dat ook niet zo? Vindt men dat er ook eng misschien?
2: Nou, weet je wat heel vaak het geval is binnen de psychologie? Als je iets heel weinig ziet, dan denk je dat anderen niet om staan te wachten. En dus dan ben je eigenlijk, en je krijgt minder ervaring. Dus als je het zelf heel weinig doet, vergelijkend met een spier, dan wordt die spier steeds slapper. En als je dus steeds minder een praatje maakt, dan op een gegeven moment wordt het steeds, zoals in dat liedje ook, het wordt onwennig wordt genoemd. Ja, dan wordt het eigenlijk wat onwennig om een praatje te maken, om het initiatief daartoe te nemen. En dat is een belangrijk iets. En als je het weinig ziet en je denkt dat anderen toch niet op staan te wachten, dan wordt de kans heel erg klein dat mensen spontaan overgaan tot een praatje. Hmm. Terwijl dat eigenlijk wel iets is wat mensen leuk vinden. Er is onderzoek waarbij men de instructie krijgt om een praatje aan te gaan. Dat is Amerikaans onderzoek. En dan blijkt dat degene die dat doet, maar ook degene die wordt aangesproken, die voelt zich dan naar de hand blijer. En die is gewoon blij dat er zo'n praatje is gemaakt. En het geeft wat energie. En uiteindelijk zeggen mensen ook over het algemeen, het blijkt uit het sieronderzoek, dat je wat meer vertrouwen krijgt in de medemens, dat het buurtgevoel wordt versterkt. Dus eigenlijk heeft een praatje, als je het doet, maar je moet een drempel over, als je het doet, heeft het eigenlijk heel veel positief effect.
0: Maar goed, het wordt dus tegenwoordig bemoeilijk, want gewoon loop maar gemiddeld de supermarkt binnen, de helft van de mensen die daar loopt met die oortjes in, dus als je daar wat tegen zegt, die reageren dan niet eens. Of inderdaad, neem een trein, we hadden net een vrouw die zei, ik zat in de trein en ik kwam toevallig in gesprek met mijn buurvrouw, maar dat is ook al heel lastig tegenwoordig, want iedereen zit inderdaad op dat schermpje en heeft inderdaad weer van die oortjes in. Dus ook al zou je het willen, het wordt je ook wel moeilijker gemaakt of zo.
2: Ja, dat klopt. En het lijkt er soms ook wel op dat mensen dat doelbewust doen. En in alle eerlijkheid, het is natuurlijk ook heel erg leuk om te wandelen en dan naar een podcast te luisteren en oortjes in te hebben. Dus heel veel dingen zijn heel erg menselijk en heel erg normaal, zeg maar. Maar het heeft wel een kostenkant. Als iedereen met oortjes loopt, dan zullen mensen elkaar... Want dat blijkt inderdaad uit het onderzoek ook van Sieren... dat als je als mensen zien dat anderen oortjes in hebben... Ja, dan wordt de drempel alsmaar hoger om om een praatje te beginnen. Dus we raken een beetje op meer afstand van elkaar. En dat is jammer.
0: Ik vroeg me af, is dat dan in buitenlanden ook zo, deze trend? Of is dat daar anders? Zijn daar culturen, zeg maar, waar mensen gewoon automatisch meer met elkaar kletsen op straat of zo?
2: Nou, het interessante is wel dat als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld... en dan heb ik het eigenlijk over Amerika in de afgelopen decennia... in plaats van recentelijk. Maar wat je ziet in Amerika bijvoorbeeld... is dat mensen wel iets wat sneller misschien een praatje maken dan wij hier soms. Ook al klinkt dat misschien gek. Maar het interessante is dat in Amerika verhuist men veel vaker dan wij. En dan komt men ook in staten terecht waar men vrijwel niemand kent. Dus is het eigenlijk heel... is de norm ontstaan bijvoorbeeld om wat sneller... een kort praatje te maken. Of bijvoorbeeld een klein complimentje te geven. Terwijl wij dat in Nederland eigenlijk toch wat minder snel doen dan daar in Amerika. Dus zo heb je wel bepaalde verschillen tussen landen. Maar over het algemeen, wat we nu zien, althans in de westerse wereld, dan zien we die trend, dat onderzoek wat ik ook net noemde over het aantal woorden dat we gebruiken per dag, dat is gedaan in Amerika en verschillende Europese landen en Mexico. Dus er waren echt wel verschillende landen bij betrokken.
0: Ja. Het grappige is dat, op die social media zit iedereen zich met elkaar te bemoeien. Dus je zou denken, verplaats dat dan niet per se in de negatieve zin, hoor. Bemoeien hoeft niet altijd. Ja. Hoewel er eigenlijk ook al met mensen dan gelijk altijd heel boos reageren op mensen die ze nauwelijks kennen. Maar ik zou zeggen, verplaats dat dan inderdaad ook eens naar de straat. Hebt u tips voor mensen die best een praatje willen maken, maar dat misschien nog niet durven? Hoe pakken ze dat het beste aan?
2: Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is dat je met een soort openhouding je op straat begeeft. Als je open staat voor een praatje. En ik kan ook, nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen af en toe denken van... nou, op dit moment heb ik geen behoefte aan een praatje. En dat is heel, heel logisch en heel menselijk. Maar stel dat je er wel voor open staat en met een open houding kun je dat eigenlijk communiceren. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je je blik niet afwendt in het voorbijgaan van andere mensen. En dat je mensen aankijkt, dat op zich kan al een heel belangrijke stimulans zijn. En daarnaast natuurlijk ook gewoon groeten. Groeten is al een begin van contact maken. En een derde, wat toch ook wel interessant is om... een compliment te geven kan soms een heel interessante manier zijn om... Stel dat je op een terrasje zit en je zit iemand naast je en je denkt van... God, het is misschien toch best wel leuk om een praatje te maken. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met een klein complimentje over iets... wat je ziet dat die persoon doet bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat kan het begin van een gesprek zijn inderdaad, ja. Hartelijk dank voor de tips en voor de uitleg. Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nog één reactie van Paula, die mailt... Bij een picknicktafel waar ik wat at, schoof een fietser aan. We raakten aan de praat. Ik bood hem een cracker met hummus en rauwkost aan. Hij was op fietsvakantie en hij vertrouwde mij zomaar toe... dat hij zijn hond meer miste dan zijn vrouw. Ja, dat kan. Terug naar huis fietsend moest ik nog glimlachen om deze korte ontmoeting. Nou, dit is een voorbeeld van wat we precies bedoelen. Dus dit soort verhalen, kom maar door, zou ik zeggen. Via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
1: Max.
0: We gaan terug naar 30 juli 2003.
1: Villa VDB.
0: Op die dag rolde in Mexico de allerlaatste Volkswagen Kever van de band, het einde van een tijdperk.
3: Een auto voor elke Duitse familie was de gedachte van de nazi's in de jaren 30. Maar het ontwerp van Ferdinand Porsche werd pas na de oorlog een regelrechte hit. Vooral tijdens de wederopbouwjaren was de behoefte aan een volksauto groot.
4: Opvallend is opnieuw het grote aantal kleine personenauto's van de Europese automobielindustrie. Al deze wagens hebben een sterke krachtbron met een laag benzineverbruik... en zijn daarmee aangepast aan de Europese verhoudingen.
3: Tot en met vandaag werd hij nog steeds gewoon gemaakt. De Volkswagen

0: kever heeft meegemaakt, die herkent meteen dat dit een kever is.
1: Ja, mijn vader had er vroeger ook een. Die had die motor voorin. Achterin natuurlijk. En voorin natuurlijk zat dan de spullen en zo. Ja. Die klep omhoog, ja. Hoe komt dat jij zo zwak hebt voor die kever?
0: Nou, iedere autojournalist, ik mag mezelf autojournalist noemen, want ik schrijf voor Autoreview nog elke maand. Dus die heeft iets met een kever. Het is een iconische auto natuurlijk, hè? Net als de T-Ford. Maar de kever misschien nog wel meer, want die heeft zoveel verhalen. En dus toen die auto stopte, was na 65 jaar productie. Die auto is ongeveer altijd hetzelfde gebleven. Natuurlijk is hij gemoderniseerd, maar het uiterlijk en ook het technisch concept is altijd hetzelfde gebleven. Er zijn auto's die meer geproduceerd zijn, hè? Van de Toyota Corolla zijn er 50 miljoen. Mm. Van de Golf, de opvolger van de kever, zijn er 35 miljoen gebouwd. En van de kever dus maar 21,5.
1: En toch is hij veel bekender.
0: Ja, maar die auto is nooit veranderd. Terwijl die Corolla, die eerste generatie en de tweede en de derde waren gewoon nieuwe auto's. En dat geldt voor de Golf ook. Dus deze auto is 65 jaar op dezelfde manier eigenlijk doorgegaan. En dat maakt hem heel speciaal.
1: En die laatste dus, op deze dag in 2003, dat was de Ultima Edition?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat waren er 2000 uit mijn hoofd. Die werden in een beige, een speciaal beige kleur en een speciaal blauwe kleur gemaakt. En de allerlaatste die van de band rolde in Mexico, die zou gegeven zijn aan de paus. Want die had net Mexico bezocht en als dank kreeg hij de allerlaatste kever. Maar zoals met heel veel dingen rondom die kever, het is wel en niet waar tegelijk.
1: Want, beetje zoals met de paus ook.
0: Dat zou je kunnen zeggen. God, ik heb vroeger bij de KRO gewerkt, dan had ik dit niet mogen zeggen. Die paus die kreeg die laatste VW-kever, die staat in het museum in het Vaticaan. Maar de allerlaatste, nee, die ging rechtstreeks naar het museum in Wolfsburg. Dus die ging naar de Duitsers. Dus de paus heeft zoiets als de eerste steen gelegd. Weet je, die ligt ook altijd op heuphoogte. Dus het kan nooit de eerste steen zijn geweest. Dus symbolisch heeft hij de laatste. Maar de allerlaatste is naar het museum in Wolfsburg gegaan. Maar dat was ook niet de allerlaatste, want die Mexicanen hadden zoveel reserveonderdelen over dat ze daar bouwpakketten van maakten en weer nieuwe kevers en naar, ja, laten we zeggen, de grijze export.
1: Dus zo zijn er tussendoor ook nog weer een paar op de markt gebracht.
0: Dus na 2003, na 30 juli 2003, zijn er nog eigenlijk nieuwe kevers gebouwd. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar
1: ja. Verklaar eens, je zegt hij is niet veranderd door de jaren heen eigenlijk. Het model sowieso natuurlijk niet. Nee. Maar waarom was het zo'n populaire auto dan?
0: Ja, het idee was natuurlijk een betaalbare wagen voor de arbeidersklasse. En dat is in feite gelukt. Zo kun je het stellen.
1: Ja, want het heeft natuurlijk een bijzondere geschiedenis vanuit het Nazi-rijk, waar die auto dan uiteindelijk is ontwikkeld.
0: Ja, wat ik al zei, van er zijn heel veel misverstanden of dingen die wel en niet waar tegelijk zijn. Ja, het is een uitvinding van Hitler, Volkswagen. Nee, Volkswagen bestond al, maar dat was een type auto, zoals een stationwagen bestaat of een vrachtwagen. Volkswagen was altijd al een typering van een model van ook andere fabrikanten.
1: Een eenvoudig model dat iedereen zou kunnen aanschaffen.
0: Exact. Hele goedkoop, nu zeg je budgetcar, weet je, een gezinsauto zo eenvoudig en goedkoop mogelijk. En ja, dat maakte heel veel mensen in één keer mobiel. Maakte
1: maar met die opdracht is die Porsche eigenlijk gaan tekenen en kwam dus uiteindelijk met die kever aan.
0: Ja, ik hoorde al in het beginfilmpje, ja, Porsche heeft hem ontworpen. Ja, dat is waar, maar het is ook niet waar. Want Porsche wou die opdracht helemaal niet hebben. Want daar was geen eer mee te behalen. Ferdinand Porsche zelf was geïnteresseerd in sportwagens en niet in een goedkoop gezinswagentje. Dus die schoof die opdracht eigenlijk naar zijn medewerkers. En die medewerkers die hebben een aantal bestaande ideeën eigenlijk bij elkaar gegraaid. Je kan zeggen gestolen, maar in die tijd was het zo dat de staat, Hitler dus, die kon straffeloos patenten overnemen. Als de staat er belangrijk was, dan was je industrieel eigendom en je patent was je kwijt. Dus dat bij elkaar graaien van ideeën voor de kraftdoorgroeide auto, zoals die eerst heette, Dat mocht gewoon. En dat is onder leiding van een nauwelijks geïnteresseerde Ferdinand Porsche, is dat de Volkswagen.
1: Ah ja, die was vooral met die sportwagens bezig. Ja.
0: Ja, ja.

0: Dan even, want dit speelt natuurlijk dus in de oorlog. Maar op een gegeven moment na de oorlog is er een Engelsman. Die zag het licht eigenlijk met betrekking tot die auto.
1: Ja, want Volkswagen is bijna, en die kever ook, het symbool van de Duitse wederopstanding. De Wirtschaftswunder en zo. Maar wat Volkswagen betreft, nou, die hebben alles te danken aan een zekere majoor van het bezettingsleger. Ivan Hurst heette die man. En die zag brood in dat kleine autootje. En die wilde ook wel de plaatselijke bevolking daar een beetje. Die was natuurlijk tot armoede vervallen. De helft was gebombardeerd. En hij wilde die mensen weer een beetje hoop geven aan het werk helpen. En die is erin geslaagd om de bezettingsmacht, dus de Fransen, de Amerikanen en de Engelsen, om aan hen 20.000 Volkswagentjes te verkopen in een soort militaire groen. En dat was het begin van de wederopstanding van die kever. 20.000, dat is een behoorlijke prestatie. Hij heeft die fabrieken, die wel gebombardeerd waren, maar wel herbouwd konden worden, dat heeft hij allemaal weer aan de praat gekregen. Dus die Duitsers hebben heel, of Volkswagen heeft heel veel aan die man te danken.
0: En wij in Nederland, begreep ik, waren een van de eerste landen die de kever heeft geïmporteerd, hè?
1: Nou, niet een van de
0: zelfs de eerste.
1: De eerste.
0: Oké. Okay.
1: Want de gebroeders Pond, iedereen kent dat wel, hè, dat Pond-verhaal. Die hadden in 1939 al contact met de fabriek om die auto te gaan importeren in Nederland. Die oorlog die kwam daartussen. Ze gingen militaire kevers bouwen, dat wil zeggen die Kübelwagen. Die ziet er iets anders uit, maar dat was een soort militaire Duitse jeep. Maar op basis van de Volkswagen kever. Dus daar kwam niks van terecht. En na de oorlog nam Ben Pon weer contact op met die majoor Ivan Hurst. Van, ja, okay. Ik heb nog een oude afspraak. En zo is Nederland het eerste land geweest waar waar de kever heen geëxporteerd werd.
0: We maken een enorme stap in de tijd. Want op een gegeven moment kwam Volkswagen dus met de Beetle.
1: De nieuwe Beetle?
0: Ja. Wat vind je daar dan van? Want die was natuurlijk een beetje geïnspireerd op die kever.
1: Nou, een beetje veel geïnspireerd natuurlijk. Ja. Het was echt was toen even een modetijd om een soort oude design om dat te voorzien van nieuwe techniek. In die zin vond ik hem best wel geslaagd. Maar die nieuwe Beetle staat helemaal technisch op basis van een Golf. Is dat. Maar ik vond het wel geslaagd.
0: Is meer het uiterlijk van de kever, zou je kunnen zeggen, maar dan.
1: Moderne techniek, motor voorin en schoner.
0: Maar ik vraag dat ook omdat Volkswagen verkeert op dit moment in behoorlijk zwaar weer. Hè? Ja. Heel veel autobedrijven overigens, niet alleen Volkswagen. Er wordt gesproken over fabrieksluitingen. Veel mensen die daar werken, die hun baan staat op de tocht. Dus je zou kunnen zeggen, zo'n injectie van weer zo'n Volkswagen, misschien wel de kever, dat zou wel wellicht een oplossing kunnen zijn.
1: Ja, ik zou het ze gunnen. Maar kijk, de toekomst is elektrisch.
0: Ja. Maar dan de elektrische kever dan?
1: Ja, toen Volkswagen aankondigde een paar jaar geleden, jongens, wij gaan ons hele modellen gaan we elektrificeren. Dus op een gegeven moment, ik geloof dat ze 2030 had, moeten al onze auto's elektrisch zijn die we verkopen en produceren. Toen dacht ik, nou, als Volkswagen serieus business gaat maken van de elektrische auto, dan komen daar hele goede elektrische auto's uit. De achterstand op de Chinezen is groter dan gedacht.
0: Mm, dat zijn echt de kampioenen op dit vlak.
1: Ja, en dat gaat wel heel hard. Maar daar komt ook nog wel iets bij. In het Westen, ook in Nederland, vroeger was die auto die vertelde wie je was. Dus welk merk, als je een Alfa reed, dan was je een beetje een opschepper, een stoer, snelle jongen. Ja. Kocht je een Toyota, was je een degelijke boekhouder. Kocht je een Saab, dan had je een technisch beroep.
0: Of dokter.
1: Of dokter, heel veel dokters reden in Saabs, ja. Dus die auto vertelde iets over jou als persoonlijkheid. En dat is aan het verdwijnen. Ja. Het wordt meer een gebruiksvoorwerp. Er komen heel veel nieuwe Chinese merken die komen en mensen kunnen ze ook niet meer onderscheiden. En ze kopen een SUV of een kleiner dingetje of hoe is het nou? Dus het wordt meer een wasmachine. Een wasmachine vertelt ook niet heel veel over wie je bent, maar het wordt meer een gebruiks.
0: En dat is voor een autoliefhebber eigenlijk wel jammer, toch?
1: Ja, dat is wel een beetje jammer. Ja, want dat was juist het leuk. Het was het leuk dat mensen elkaar op verjaardagsfeestjes in de haren vlogen over of BMW nou beter was dan Mercedes of niet. Ja. En of je een lul was als je een VW Kever reed, weet je.
0: Ja. Nou, toch een mooi eerbetoon dan. Hoewel er zeg maar, inhoudelijk dus een hele hoop misvattingen ook zijn over dat hele verhaal van die kever. Je hebt dat allemaal aardig vind ik, rechtgezet. Dus hartelijk dank daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Bavo Galema was dat, autokenner. Aanleiding de laatste originele Volkswagen kever rond op deze dag in Mexico van de band. Dit is muziek uit 2003 van Justin Timberlake.

0: end of the song. Rock Your Body en Justin Timberlake. Wilt u meespelen in ons spel? Dan kan dat. Al heel snel zelfs. Want we zoeken zelfs voor komende maandag nog een kandidaat. Is mij door de samenstellers op het hart gedrukt. Dus meld u aan voor dat spel. Tijdje terug. We gaan zo meteen de ontknoping van deze week spelen. U kunt dat doen door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Het bekende mailadres villavdb@omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
0: Nu is de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Ismaël de Bruin.
2: Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt bij de plaats Assomatos op ongeveer 10 kilometer van de brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig niet de lucht in vanwege de wind. In Frankrijk mogen 84.000 mensen weer naar huis. Die waren geëvacueerd vanwege bosbranden ten westen van Bordeaux. Het weer daar is omgeslagen, er valt lichte regen en de temperatuur is gedaald. En daardoor kan het vuur beter worden beheerst. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamitische migranten. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen om het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. In een paar dagen hebben rond de 100 vrachtwagens en touringcars een boete gekregen die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Sinds anderhalve week mag er geen zwaar verkeer meer over die brug, omdat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht.
0: Gaan we naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Dennis, mooi.
3: Nou, er staat alles bij elkaar opgeteld, zo'n 40 kilometer file in Nederland. Op de A8 staat het in beide richtingen even stil bij Zaanstad vanwege de brugopening daar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug doe je er een kwartiertje langer over. En daardoor loopt het ook weer even vast op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk.
1: Tot 4 uur.
0: De ontknoping van dat fijne spel in dit programma, waarin we uw historische nieuwskennis testen, ligt hier €100. Die ga ik straks in een envelop stoppen en die gaan we opsturen naar de weekwinnaar. Want dat is de prijs die er aan het eind van de rit ligt. Eens even kijken, tot nu toe een score van 9. Neergezet door 2 mensen, Ingo en Vincent. En we gaan kijken of Zemaria Veloso Correa Raam daar wat aan kan veranderen. Goedemiddag.
4: Ja, ook een hele goede middag, Jurgen.
0: Ja, in Portugal, hè? Waar ligt dat ook alweer?
4: Nou, iets naast Spanje, waar die branden zijn.
0: Ja. Daar hebben jullie geen last van in Portugal?
4: Nou, momenteel gelukkig niet, nee.
0: Nee. Zemaria, nee. Jij zou een keer eerder meedoen. En toen heb ik jou ook keurig aangekondigd, zoals ik dat net ook deed. En toen is het mislukt door allerlei vaag gedoe met de lijnen der telefonie. Maar gelukkig is de verbinding er nu wel, dus we gaan het spel spelen. Je kent intussen hoe dat werkt, hè? Je blijft ons volgen daar vanuit Portugal. Vroeger of later zeggen, bij het fragment dat je hoort, dan ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt daarvoor in totaal 3 minuten de tijd. Dan gaat de wekker af. En je moet dus zorgen dat je over die 9 heen komt. Dan ben je de weekwinnaar.
4: Oké, we gaan het proberen. Ja.
0: Wat is jouw geboortejaar? Want dat is het vertrekpunt.
4: 1958.
0: Oké, daar komt-ie.
1: Tijdje terug.
0: Is dit eerste fragment vroeger of later dan 1958?
5: 12 detention centers on Washington, as in the state auditorium, representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
0: Ja, de NAVO opgericht. Was dat vroeger of later dan 1958?
4: Nou, ik denk voor.
0: Ja, dat is goed, 1949.
6: Bij het afscheidsdiner dat Sir Winston Churchill op de avond voor zijn aftreden aanrichtte, zat naast zijn medestander Sir Anthony Eden ook zijn politieke tegenstander, de leider van de Britse arbeiderspartij Clement Attlee aan.
0: Was dit vroeger of later dan 1949?
4: Ik denk later.
0: Dat is goed, 1955.
7: Barbie, you're beautiful. You make me. My Barbie doll is really real.
0: Ja, dit is een soort reclameslogan. De eerste Barbie namelijk werd gepresenteerd op een tentoonstelling. Maar was dat vroeger of later dan 1955?
4: Ja. Ja, dan moeten we even gaan heel hard gaan nadenken. Voordat na 55. Nou, laten we zeggen voor.
0: Jij zegt vroeger.
4: Nee, ik zei later. Sorry.
0: Okay. Nou, goed hersteld. Dat is 1959, dus is het goed.
8: Het was een koude zaterdagmorgen in het begin van deze laatste maand van het jaar dat de witte rouwwagen van het paleis Langevoerhout in Den Haag vertrok. De rouwkleur was wit op wens van de ontslapenen. Evenals dat het geval was geweest bij de uitvaart van haar echtgenoot prins Hendrik.
0: Was dit vroeger of later dan 1959?
9: Ik weet niet precies meer, maar volgens mij was het vroeger.
0: Ja, nu zei je toch echt vroeger. En nu gaat de quizmaster je niet meer helpen. Het is fout! Ja. Het was Wilhelmina, overleden. Dat was op 28 november 1962. Dus vroeger. Later dan 1959.
9: Ja.
0: Op 82-jarige leeftijd overleden. Je hebt je kranen geweerd, vind ik, hoor.
9: Ja, ik bedoel, ik was er wel bij, maar ik heb het allemaal niet meegekregen.
0: Nee. Nou, kijk, het voordeel van dit spel is, je kan gokken natuurlijk. Ja, het is A of B. Je moet wel. Het handigste is toch om het gewoon te weten. Wij gaan jou opsturen, zeg Maria, een Villa VDB keukenschort in prachtig oranje. Daarmee maak je de blitz daar, waar jij woont. En dank voor het meespelen. Want we moeten namelijk een shoot-out gaan organiseren nu. Want we hebben twee mensen met de hoogste score van 9... die dat achter elkaar neerzetten. Dat zijn Ingo Heijnen en Vincent Gardien. Ingo en Vincent, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn er weer. Die shoot-out is eigenlijk heel simpel. We laten weer een fragment horen, zoals je dat gewend bent. Ook zoals we dat normaal in de quiz doen. Maar nu wil ik exact de datum ook weten en het jaar. En wie dan het dichtst bij zit, is de winnaar van deze week. Simpel, hè?
10: Oké. Ja.
0: Hier komt het fragment.
11: And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
0: Ingo, jij mag als eerste. Wat is de datum?
10: Van de eerste iPhone.
0: Nu zeggen?
10: 2007. 9 januari 2007.
0: 9 januari 2007. En jij, wat is jouw antwoord, Vincent?
10: 10 januari 2000.
0: 10 januari 2000. Dan hebben we een winnaar. En dat is Ingo. De exacte datum is 29 juni 2007. Had je gegoogeld of niet?
10: Ja.
0: Eerlijk zeggen. Ja, dat dacht ik al. Kijk, die vraag krijgen we natuurlijk vaker, hè, want degene die eerst mag, ja, die kan natuurlijk heel snel googlen. En ja, als je het jaar al goed hebt, dan ben je al aardig in de buurt natuurlijk. Dat was in ieder geval zo. Dus daar gaan we toch eens even met de jury nog naar kijken. Maar goed, voor nu is het gewoon zoals het is. Want jij was ook de eerste die score van 9 neerzette. Dus daarom mocht jij ook als eerste. Dus we gaan jou €100 overmaken.
10: Dankjewel.
0: En Vincent, we gaan dit allemaal nog eventjes netjes op een rij zetten. We gaan sowieso aan het eind van het jaar een ronde spelen met de hoogste scorers. Dus dat wordt een soort de best of the year. Dus dan kunnen we jou daar ook in ieder geval inschuiven, lijkt me.
10: Anders ga ik alsnog bezwaar aantekenen.
0: Ja, dat moet je zeker doen. Ja. Kijk, we zijn ook een beetje. Dit is ook een spel dat werkendeweg een beetje ontstaat. Hè. We hebben wel weer dingen aangepast. Maar dit is bijvoorbeeld ook iets. Daar moeten we toch even over nadenken. Want degene die het eerst mag, dat is misschien niet even eerlijk. Goed, we gaan dat keurig regelen. Hartelijk dank allebei voor het meespelen. En doe iets leuks mee met dat geld. En denk aan ons als je het uitgeeft.
10: Dankjewel.
0: Hier komt Steely Dan met Ricky, Don't Lose That Number.

0: Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Uit cijfers van Jelinek blijkt dat zo'n 2 miljoen mensen in Nederland een verslaving hebben. Een groot deel van die groep bestaat uit alcoholverslaafden. En heb je een verslaving, dan leid je dagelijkse werk daar doorgaans onder. Een verslaafde werknemer hulp bieden is lastig, al is het maar omdat er lange wachtlijsten zijn in de GGZ. Om te zorgen dat mensen wel snel hulp kunnen krijgen, richtte Stefan Roelofs de gespecialiseerde GGZ-instelling ArboFit op. Ze richten zich daar uitsluitend op werkenden met een verslaving, meneer Roelofs. Hartelijk welkom in de villa.
2: Dank u wel.
0: En u bent ervaringsdeskundige.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik ben inmiddels zelf 18 jaar vrij van verslaving. Het was in alcohol en drugs. En ik heb jarenlang daartegen gevochten. Ik vond vooral dat ik het zelf, dat probleem zelf gecreëerd had. Dus dat ik het ook zelf moest oplossen. Totdat iemand mij vertelde dat verslaving ziekte is. En dat je daarvoor naar de dokter moet. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik los en vrijgekomen.
0: Ja. Maar toch even, want je was ook gewoon aan het werk toen in die tijd.
2: Zo goed en kwaad als het ging.
0: Ja. Want ja, vertel eens dan, hoe ging dat?
2: Nou kijk, verslaving ontstaat niet van de een op de andere dag. Dus ik heb ook lang gewoon hard en goed gewerkt, ondanks dat ik veel middelen gebruikte. En dan was de functie van dat middel dat ik juist wat korter kon slapen en langer kon doorgaan en minder stress had. Maar op een gegeven moment raak je toch wel oververmoeid, ren je achter de feiten aan, moet je gaan compenseren.
0: En laat je steken vallen op je werk?
2: Laat je steken vallen, ga je verzuimen, kom je te laat, moet je liegen, bedriegen, manipuleren, de boel rechttrekken. Heb je altijd een ziektegebrekje? Dat zijn een beetje de symptomen van mensen met een doseringsprobleem op de werkvloer.
0: En werd daar vanuit, want u had ook een eigen bedrijf, maar werkte u ook voor de baas wel eigenlijk of niet?
2: Ik hield vooral mezelf in stand.
0: Ja, oké. Dus u was eigenlijk uw eigen baas. Je had ook niet iemand die af en toe eens even op de schouder tikte van joh, nee, gaat het wel goed in
2: nee,
0: wel?
2: Nee. Maar ja, vandaag de dag begeleiden we echt honderden werkgevers. En daar zien we wel hoe het werkt, zeg maar.
0: Maar goed, toen u met deze problematiek kantte, bestond u zelf nog niet als, zeg maar, met de club waar u nu mee bezig bent.
2: Nee.
0: Dus u had te maken met de normale instellingen die u hulp konden geven.
2: Ja, nou ja, sterker nog, destijds was het geen eens verzekerde zorg. Dus ik heb een privé-traject in moeten gaan.
0: Maar gewoon zelf gekozen? Ook
2: Ja. Ja, ik wilde er al heel lang vanaf. Maar ik dacht dat ik het zelf moest oplossen. En dat lukte niet. Totdat iemand me vertelde dat ik erbij hulp moest accepteren. Maar ik was het zelf proberen, was ik moe. Dus ik heb de hulp gepakt. En van daaruit ben ik losgekomen.
0: Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak van verslaving. Het begint pas eigenlijk te werken, wat voor hulp je ook hebt. Als je zelf inziet van ja, ik zit nu wel echt ongeveer op het randje van de afgrond.
2: Ja, maar verslaving aan zich laat de persoon zelf denken dat het juist wel meevalt en dat het morgen anders wordt. En als de situatie verandert, dan gaat het wel lukken. Dus die verslaving probeert zichzelf in stand te houden. Dus een verslaafde in zijn eentje, zeggen wij, is een slecht gezelschap. Die heeft altijd iemand nodig om hem verder te helpen.
0: Ja.
2: En zo is dat natuurlijk.
0: Maar u hebt dus ook gezien hoe de normale hulp ging en zo. En daar valt van alles over te zeggen. Vandaar dus dat. En de wachtlijsten niet te vergeten, want dat is natuurlijk ook een feit. Ja. Dus vandaar dat dit is bedacht en opgericht. Dat begon met Be Responsible. Dat is een onderdeel waar ArboFit onderdeel van is.
2: Ja.
0: Leg eens uit, waarom hebt u dat opgericht?
2: Nou, Be Responsible is zeg maar het moederbedrijf. En dat helpt werkgevers en werknemers met doseringsproblematiek. Dus dan hoeft het ook niet eens te gaan over verslaving. Maar er is op de werkvloer is er zeg maar gedoe met alcohol, drugs, gamen of gokken. Waardoor er verminderd gefunctioneerd wordt, vaak met frequent en toenemend verzuim. En de werkgever wil daar wat aan doen, want die ziet het probleem stijgen.
0: Maar weet die werkgever dat altijd, dat de oorzaak is?
2: Nee, maar gaandeweg door het patroon wat zo'n werknemer laat zien, want er is constant gedoe, wordt dat wel zichtbaar. En door vaak ook roddels binnen het bedrijf, of dat iemand een keertje onder invloed komt, dan komen ze wel erachter dat alcohol en drugs problematiek speelt.
0: Ik vraag dat ook, omdat ook door die privacywet die we nu hebben, mag je als baas ook niet zomaar bellen van goh, joh, hoe gaat het en wat is er eigenlijk met je aan de hand? Terwijl vroeger was het niet, ja, als je ergens werkte en je was een keer ziek, dan belde je baas gewoon van goh, gaat het goed? Zonder dat daar verder alles achter vermoed werd of zo.
2: Ja.
0: Tegenwoordig is dat lastiger, denk ik.
2: Ja, de AVG-wetgeving belemmert echt wel de oplossing van veel ziekteverzuim. Aan de andere kant is het goed dat die regels er zijn. Ja. Maar we hebben het nu gewoon over functioneren op de werkvloer. Ja. Kijk, de werkvloer is natuurlijk geen recreatiegebied. Nee. Daar moet gewoon gewerkt worden.
0: Dus dan zijn er duidelijk al dingen gebeurd, ook waar je uit kan afleiden van, hey, er is wat aan de hand. Inderdaad, als iemand dronken op zijn werk komt, nou, dan is het overduidelijk.
2: Ja. Ja, en dan is het aan de werkgever om daar ook, zeg maar, zorg voor te hebben. Mm. Een werkgever heeft een zorgplicht, maar ze hebben ook de verantwoording om voor een gezonde, veilige werkvloer te zorgen.
0: En dat is best nog moeilijk dan, lijkt me, om dat gesprek ook aan te gaan met je werknemer.
2: Ja, het gesprek aangaan is moeilijk. Wij hebben daar een oplossing voor gevonden. Kijk, als je in het verkeer wordt aangehouden met alcohol of drugs, dan krijg je een educatieve maatregel. Als je op de werkvloer gedoe hebt met alcohol of drugs, dan krijg je een educatiedag bij Be Responsible. Dat is super laagdrempelig. En de werkgever kan dat gewoon opleggen. Dus die stuurt iemand naar ons toe. Dat geeft ons de kans om met diegene in gesprek te gaan. Die is een hele dag bij ons. Krijgt die psycho-educatie. Hij krijgt de fases van middelengebruik. Dan kunnen ze zien waar ze zitten. Ze leren de afbraaktijden van alcohol en drugs, zodat ze niet weer opnieuw op de werkvloer komen. En ze leren wat de verantwoordelijkheden zijn die bij zo'n werknemer hoort. En van daaruit polsen we ook de behoefte of er misschien het inzicht is ontstaan of ze meer met hun problematiek willen doen.
0: Om dat proberen eraf te komen.
2: Ja, en sommigen komen tot het inzicht dat ze dachten dat ze recreatief gebruiker waren. En na een dagje bij ons, en dat ook in groepsverband hebben meegemaakt, komen ze er wel achter van, oké, mijn probleem is veel groter dan
0: Wat is die misvatting bijvoorbeeld? Waar komen mensen dan mee van dat ze denken dat dat nog normaal is?
2: Nou, dat de schuld vooral bij een ander ligt en dat het omstandigheden zijn waarom ze zich verdoven en dat
0: En bijvoorbeeld dat recreatieve, dat is denk ik herkenbaar. Mensen gaan het weekend naar feestjes en daar wordt wel wat gebruikt of zo. Zeker. Daar begint het vaak mee natuurlijk.
2: Zeker. En recreatief is prima en dat brengt gezelligheid, verlichting en het maakt bondjes. Maar als het nadelige gevolgen begint te hebben, waardoor je dus ook gaat liegen, bedriegen en de boel recht praten.
0: En je maandag en dinsdag ziek meldt omdat je eigenlijk nog helemaal in de olie ligt.
2: Maar niet belt omdat je zegt ik heb te veel gezopen en ik blijf thuis. Maar je belt want je hebt in één keer last van je keel of iets anders. Kijk, dat zijn wel eerste tekenen dat je eigenlijk verantwoordelijkheid niet pakt.
0: En het mooie is dus dat je die eerste dag die u net beschreef, waar je dus wel allerlei dingen krijgt aangereikt. Ja, dat is nog niet zo gelijk in your face, zeg maar, voor degene die het betreft.
2: Ja, en het helpt werkgever enorm om het gesprek niet aan te gaan. Kijk, zo'n educatiemaatregel, die kan je vanuit instructierecht, kan de werkgever die opleggen. Want je moet zorgen voor je veilige werkvloer. Er is gedoe geweest en je zegt, ik geef jou educatie. En de werknemer, dus dan mag het niet weigeren. En dan hoeft de werkgever het gesprek niet te voeren. Ja. En dat vinden ze echt heel erg moeilijk.
0: Nou ja, plus dat als je nu gewoon in de reguliere verslavingszorg terecht wil, dan moet je geloof ik 15 weken minimaal wachten. Misschien wel langer intussen.
2: Als je geluk hebt.
0: Ja, en bij u kan je gelijk terecht.
2: Nou, je kan niet zomaar gelijk terecht. Want Arbofit is een GGZ-instelling die zich richt op werkenden, waarbij de werkgever meedoet in het traject. En dat moet de medewerker wel willen. Het is echt een win-win situatie. Dus de werkgever wil investeren in zijn medewerker en de medewerker staat daartoe en wil samenwerken aan een oplossing.
0: Mensen die dit gesprek horen, die herkennen misschien wel iets van bij zichzelf, maar misschien ook wel van hey, die collega die elke dag naast me zit, ik weet het niet helemaal zeker.
2: Ja.
0: Hoe pak je dat aan als collega of als werkgever ook in dit geval?
2: Ja, nou, het is altijd makkelijk om er wat van te vinden en te oordelen en te zeggen wat iemand moet doen. Maar de realiteit is dat we eigenlijk niet weten wat de ander heeft meegemaakt of waar hij vandaan komt of wat de functie is van het middel dat hij gebruikt. Want vaak gaat het over verdoven van pijn of verdriet of om in stand te blijven. Dus het oordeel geven geeft altijd weerstand terug. Dus mijn suggestie zou zijn om vooral zorg uit te spreken. Van ik zie je dit goed en ik maak me zorgen. Ja. Kan ik je zo er eens over praten? Kan ik je erbij steunen?
0: Ja.
2: Ik vind ook dat de insteek moet zijn van een werkgever. Kijk, we hadden laatst een casus. En die werkgever die zei, mijn medewerker moet zo blij zijn dat ik hem ondersteun en help. Ik zeg sorry hoor. Ik zeg, je bent een grote werkgever. Je hebt gewoon een zorgplicht. Die medewerker heeft recht op hulp. Die is zelf bij jou aangekomen dat hij hulp nodig heeft. Dus het is niet zozeer dat jij een gunst leent. Je doet gewoon je plicht. Ja. En aan de andere kant heeft die werknemer ook de plicht. Want die krijgt zijn salaris en die moet veilig en gezond werk leveren.
0: Het is zo vaak, hè, met dit, want dit klinkt als een geweldige oplossing. Het klinkt eigenlijk heel simpel. Het is echt puur goed in maatwerk ook. Dat horen we natuurlijk wel vaker. Maar hier wordt het op deze manier in de praktijk gebracht. En het werkt dus.
2: Ja, het werkt. Maar aan de andere kant, kijk, daar moeten we ook realistisch in zijn. Verslaving is een hele sluwe sterke tegenstander. Dus mensen die zitten in het putje en die komen boven water en die willen hulp en die gaan met zichzelf aan de slag. Allemaal leuk en aardig. Maar zodra het dan wat beter gaat, dan zijn mensen best wel eigenwijs. En dat wil zeggen dat ze dan toch weer op eigen wijze vorm willen geven aan hoe het moet. En dan denken ze, ja, ik ga het nu wel beter. Eentje kan wel weer. Ja. En dan zie je dat vaak terugval. Dus we doen bij Be Responsible doen we dit jaar 1000 trajecten. Ja, daar zijn er een stuk of 300 zijn daarvan van mensen die we al eerder gehad hebben.
0: Ja.
2: En die na een paar jaar gewoon weer terugvallen. Sommigen al na een paar maanden.
0: Ja.
2: Maar dan denken ze toch weer beter te weten.
0: Ja, ja. Dank voor het gesprek. Stefan Roelofs, oprichter van ArboFit. We gaan de vraag van vandaag afronden. Dat gaat naar aanleiding van die sierencampagne. Hè, van maak eens een praatje met je maatje. Met een wild vreemde eigenlijk. Want dat is de boodschap van die campagne. Eigenlijk een beetje bedoeld om de eenzaamheid in Nederland, die er gewoon is, om die ook tegen te gaan. Laten we even luisteren naar Erik Gering, die is vrachtwagenchauffeur. Hij merkt bij de wegrestaurants dat steeds meer mensen op hun telefoon zitten. Maar zelf pakt hij dat anders aan.
3: Ik zoek meestal een grote tafel uit, een soort chauffeurstafel zeg maar, waar geen telefoons bij de hand zijn en er gewoon wordt gesproken over het werk, over verkeer, noem maar op. Alle soorten onderwerpen komen daar aan bod. Dan wordt er gewoon ouderwets sociaal met elkaar gekletst.
0: Kijk, zo hoort het. En dan nog een mooi mailtje van Andrea. Die zegt, ja, na mijn scheiding stond ik in de rij bij de kassa. Een man achter me die verzuchtte, ja, we staan weer in de verkeerde rij. Maar daardoor kwam ik met hem aan de praat. En toen zei hij, wat ziet u er eigenlijk prachtig uit? Wat een mooie vrouw bent u eigenlijk. En ze ging op een roze wolk eigenlijk de winkel uit. En daarna is het, ik weet niet of het tussen hun iets geworden is, maar in ieder geval is het een mooi verhaal. Hartelijk dank voor iedereen die iets heeft ingestuurd. We gaan de maandag gewoon verder met de vraag van vandaag. Dan na twee een nieuwe. En zoals altijd sluiten we de Villa Week af op donderdag met Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plek. En wij melden ons dus maandag weer. Ik kijk even op de gastenlijst voor dan. Jona van Loenen komt langs, is econoom. Pleit voor een hogere erfbelasting. En dat is allemaal in het teken van een themaweek die we gaan doen over nalatenschap. Wat laten we na? Voor wie en waarom? En ook journalist David Wils staat op de gastlijst. Hij dook voor zijn nieuwe podcast in het opmerkelijke verhaal van de ijsstokjesboot, die rond 2007 werd gebouwd door een Amerikaan in Emmeloord. Dat dus maandag zometeen op deze zender. Het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
4: Hallo.
3: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
4: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
3: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
5: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
3: Over zijn liefde voor de loopsport.
5: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
3: Maar Greet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
13: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemiddag. Grote verontwaardiging bij verkeersslachtoffers toen ze hoorden dat de man die het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand veroorzaakte in diezelfde week al 17 keer was geflitst. En zij vragen zich af waarom werd er niet opgepakt. Daar zometeen meer over. Nu is het nieuws met Casper Meijer.
15: In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Een rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt of er nog meer maatregelen nodig zijn bij de Merwedebrug. Op het Griekse eiland Kreta zijn brandweerlieden hard bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind, maar daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig, zegt correspondent Thijs Kettenis.
16: Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Betekent ook dat blusvliegtuigen vanwege de wind niet de lucht in kunnen om vanuit daar water over die brand uit te strooien. Dus dat geeft aan hoe lastig de situatie daar is.
15: Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Gisteren kwamen op Kreta 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen om het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Dat er afgelopen nacht een vliegend object neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Het object kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door UEFA-landen zeker een optie is. Drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, is opnieuw bij Verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro, zegt deze verslaggever van de VRT.
0: Het is een lange weg geweest naar dit vonnis, maar we zijn er nu wel. Al kan er natuurlijk nog wel beroep worden aangetekend door de advocaten, maar die lijken op het eerste zicht toch eerderlijk tevreden, omdat die straffen toch iets lager zijn dan verwacht. Maar ook het parket bijvoorbeeld kan nog beroep aantekenen, maar daar moeten we nog op wachten.
15: Jos Leidekkers was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Volleybalster Celeste Plak beëindigt haar loopbaan. Ze speelde meer dan 400 wedstrijden voor Oranje. Afgelopen seizoen speelde ze bij een club in Indonesië. Plak zegt trots te zijn op het winnen van de Champions League en de deelname aan de Olympische Spelen. Ook voelt ze zich vereerd dat ze de eerste zwarte vrouw is die in het Nederlandse volleybalteam speelde. Dan nog het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt. In het oosten en zuidoosten valt ook wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
14: Dankjewel, Casper. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Ja, Dennis, donderdag is normaal gesproken altijd een drukke avondspits. Maar iets zegt me dat het vandaag wel meevalt.
17: Ja, heel veel mensen zijn immers op vakantie. Maar er staat desondanks toch wel bijna 80 kilometer file. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Ook dat komt door wegwerk. Dan de A22 Velsen-Beverwijk. Tussen Knoppen Velsen en Beverwijk Oost een kwartier extra. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En een ongeluk op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen zorgt ervoor dat er bij Vierlingsbeek 3 kilometer file staat. De weg is afgesloten. Je kan het beste omrijden via Eindhoven en Den Bosch.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Vanuit Marokko probeert een record aantal migranten de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Correspondent Miral de Bruyne, wat is de situatie daar nu?
18: Op verschillende livebeelden vanuit daar is te zien hoe echt duizenden mensen van Marokko naar Ceuta proberen te zwemmen. Zelfs mensen met kinderen. De regio-president van Ceuta die zegt dat we de situatie daar zelf niet meer aankunnen en die vraagt dringend om hulp bij de nationale regering.
14: De verdachte van het ongeluk met 4 dodelijke slachtoffers in Zeeland in juni maakte in de week voor dat ongeluk 17 snelheidsovertredingen. Hoe kan het dat dit niet is opgemerkt? Straks een gesprek met Jetty van der Werf van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Maar eerst goed nieuws over de economie. Want die blijft maar groeien. Het afgelopen kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. En dat terwijl olietankers vastliggen voor de straat van Hormuz, Trump opnieuw met handelstarieven zwaait en de oorlog in Oekraïne aanhoudt. Grote internationale crises blijven zelden zonder grote economische gevolgen. Dus hoe zit dat nu? Dat ga ik vragen aan Jan-Paul van der Kerken van het economisch bureau van ABN AMRO. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
14: Opnieuw groei dus, zelfs meer dan vooraf werd verwacht. Kwam het voor u ook als een verrassing?
19: Nou, als je gedurende het kwartaal de data bekeek, dan was een positief cijfer lag wel in de verwachtingen. Maar als je net na de oorlog deze cijfers had opgedreund, dan had denk ik menig persoon je niet geloofd. Dus vanuit dat perspectief zeker verrassend.
14: Ja, hoe kan het dan gezien de situatie in de wereld en bijvoorbeeld de hoge benzineprijzen, dat die groei dan dus groter is dan verwacht?
19: Ja, de Nederlandse economie is denk ik erg weerbaar. Hè? We hebben een aantal sterke fundamenten waar we op terug kunnen vallen. Afgelopen jaren hebben huishoudens veel gespaard. Schuldniveaus bij bedrijven zijn onder controle. De inflatie moet zich ook echt nog laten gelden. Als we bijvoorbeeld kijken naar aan de pomp is het al wel heel duidelijk voelbaar. Maar op de energierekening van huishoudens, daar sijpelt het echt mondjesmaat pas door. De doorsnee huishouden is daar nog niet aan blootgesteld.
14: Dus die klap komt later, zegt u?
19: Ja, voor een deel wel. Hè. Dus die verbreding van inflatie die moet nog komen, denken wij. Maar ja, onze economie is gewoon weerbaar. Dus ja, daar kunnen we op varen.
14: Ja, dat is wel een prettige conclusie.
19: Dat is zeker een prettige conclusie. We verwachten wel dat de groei iets terugvalt in de tweede helft van het jaar. De oorlog in Iran heeft er ook juist voor gezorgd dat we een steuntje in de rug kregen. Een aantal bedrijven zijn sterk gaan hamsteren. Met name ook in Duitsland. Nou, dat heeft Nederlandse exporteurs een steuntje in de rug gegeven. Dus dat zie je ook een beetje in dit cijfer. Nou, die steun in de rug die valt een beetje weg. Dus die groei die houdt aan, maar die matigt iets in de tweede helft van het jaar.
14: Opvallend is wel dat het consumentenvertrouwen al vrij lang vrij laag is. Maar we blijven dus wel met z'n allen lekker doorconsumeren. Hoe verklaart u dat?
19: Ja, dat is heel opvallend. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel schokken geweest voor huishoudens. Hè. De inflatie hadden we het al even over. Onzekerheid hè, door de geopolitiek. Ook hogere hypotheekrentes. Ook zoiets als het weer. Hè. In januari hadden we een aantal dagen sneeuw. Recent hebben we wat hittegolven gehad. Nou, allemaal negatieve dingen voor de consumptie. Maar daartegenover staat toch hele sterke loonstijgingen. Consumenten, op dit moment zijn de loonstijgingen die huishoudens ervaren nog steeds hoger dan de inflatie. En ook dingen als de pensioenindexatie die we dit jaar hebben gehad. Sommige gepensioneerden zijn er wat op vooruit gegaan qua indexatie, qua extra indexatie. Dat helpt allemaal mee om die consumptie wat los te trekken.
14: Ja, maar is het dan eigenlijk zo dat, zeg maar, onze perceptie dat die wat anders is dan de werkelijkheid? Dus dat wij denken dat doordat er zoveel mis is in de wereld, dat merken we dus wel aan de pomp. Maar eigenlijk, zegt u, dat valt dus verder redelijk mee. Maar we hebben wel het gevoel dat alles zoveel duurder is geworden en dat we er wel last van hebben. Dat die twee eigenlijk een beetje uit elkaar liggen.
19: Nou, het klopt dat huishoudens er het doorsnee huishouden in Nederland staat er goed voor. Maar het is natuurlijk niet zo dat er niks is gebeurd. Hè. We hebben een aaneenschakeling van economische schokken gehad. Dus het is logisch dat denk ik zijn weerslag heeft op het sentiment van huishoudens. Maar desalniettemin is het dan goed om te zien dat de huishoudens ook de portemonnee trekken om inderdaad nog uit te geven. Vanuit economisch perspectief is dat positief. En specifiek als je kijkt waar ze het aan uit hebben gegeven, zien we juist ook dat er meer dingen zijn gekocht, zoals elektrische voertuigen, die ook huishoudens misschien wat weerbaarder maken voor energieprijsschommelingen naar de toekomst toe.
14: Ja, maar dan kan ik me voorstellen, dat is dan wel een, zeg maar, wat hoger segment van de samenleving die een elektrische auto kan betalen. De huishoudens die het zwaarder hebben, daar geldt dat natuurlijk niet voor.
19: Nee, dat klopt zeker. Dus dat is ook zeker iets om naar te blijven kijken. Wat we wel zien is dat eigenlijk het gemiddelde huishouden, hè, dus dat zijn echt het merendeel van de huishoudens, die heeft gewoon flink gespaard de afgelopen jaren. Juist ook door die onzekerheid, denk ik, ingegeven zijn die spaarvolumes wat groter geworden. Er is een appeltje voor de dorst om dit soort investeringen, om wat meer weerbaar te worden, die kunnen gedaan worden.
14: En u zei al net over de rest van het jaar, wat verwacht u daarvan?
19: Ja, dus die sterke fundamenten die ik zei, zoals de arbeidsmarkt, zoals de financiële staat van huishoudens en bedrijven, dat blijft. Hè. Dus dat is ook een steun in de rug waar we ook in de toekomst op kunnen bouwen. Wij denken dat die groei iets terugvalt, omdat een aantal van de steunfactoren die we in de eerste helft van het jaar gezien hebben, weg zullen vallen. Dus we verwachten dat die groei iets terugvalt, maar niet door iets om over te klagen, denken wij.
14: Nou, dan gaan we dat ook niet doen. Dank u wel voor de toelichting, Jan-Paul van der Kerken van ABN AMRO.
2: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
14: De man die ervan wordt verdacht vorige maand in Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen 3 kinderen en een schooldirecteur te hebben doodgereden, was in die week voor het ongeluk al meerdere keren geflitst, bleek gisteren in de rechtbank. Tot verbijstering van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Zij willen hierover in gesprek met verkeersminister Karremans. Jetty van der Werf is secretaris van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag.
14: Deze verdachte maakte maar liefst 20 snelheidsovertredingen in die week voor het ongeluk, werd niet opgemerkt. Wat dacht u toen u dat hoorde?
20: Verbijsterend, onvoorstelbaar dat dit gebeurt in dit land. Wij snappen hier niks van.
14: Nee, want u bent zelf slachtoffer van een verkeersongeval. U verloor eerder ook uw broer in het verkeer. Dan kan ik me voorstellen dat dat dan toch nog net iets harder aankomt.
20: Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik denk ook dat alle verhalen die wij binnen de vereniging horen meespelen. En ik heb nu echt, en daar zit ik echt mee, van hoe kom je hier als nabestaande van de slachtoffers, hoe kom je hiermee verder? Want dit had
14: nu je
20: gewoon
14: dit weet.
20: Voorkomen moeten worden. Ja, nu je dit weet. Ja. Dit had toch voorkomen moeten worden?
14: En wie houdt u daar behalve de bestuurder verantwoordelijk voor?
20: Ik denk dat er ook dingen in de keten fout gaan. Als je zo vaak geflitst wordt, dat gaat natuurlijk naar het CIEB. En daar komt op een gegeven moment een boete uitrollen. Maar ik denk dat er een systeem moet zijn dat er één of twee keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: Ja, want dit
20: klopt niet.
1: Ja, dit soort verhalen van mensen die al veel vaker de fout zijn ingegaan en dan dit soort dodelijke ongelukken veroorzaken. Zijn dat verhalen die jullie bij de vereniging vaker binnenkrijgen?
20: We krijgen ze vaker binnen. Van wat wij doen is ook heel veel praten met slachtoffers. En dan gaat het vaak om advies geven. Vooral in letselschadezaken waar mensen in vastlopen. Maar deze verhalen zoals nu heb ik ze nog nooit gehoord. Dit slaat werkelijk alles.
1: En de vereniging zou dus graag in gesprek willen met de minister van Verkeer. Wat verwacht u van hem?
20: Nou, meer dan wat hij nu doet. Wij ervaren ook al jaren dat de politiek eigenlijk niet veel of helemaal niks doet. Dus als wij in gesprek willen, willen we in ieder geval hun overtuigen, de regering overtuigen, de politici overtuigen, dat er in dit land veel meer moet gebeuren aan verkeersveiligheid. En dat je moet zorgen dat deze groep mensen, want het is een kleine groep in verhouding tot de rest, dat die van die weggehaald worden. Deze mensen horen niet op de weg.
1: Dus u zou en aan preventie meer willen doen, maar wat zou er nog meer? Wat verwacht u nog meer van de politiek als het gaat om maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen?
20: Strengere handhaving. Straffen die bijten. Die toch de mensen ook wel aan het denken zetten dat dit niet kan. Als je nu ziet wat voor straffen er gegeven worden, ja, ik denk dat er een aantal verkeershufters gewoon om lachen. Zo van, nou oké, we hebben een boete, die betalen we wel. We krijgen een taakstraf, die doen we. En we gaan weer vrolijk verder.
1: Dank u wel.
20: Ik denk dat gewoon niet kan.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Jetty van der Werf van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
15: Ondernemers in de binnenstad van Groningen luiden de noodklok, horen we bij RTV Noord. Ze zeggen steeds vaker last te hebben van drugsdealers en verslaafden. Deze restauranteigenaar in het Westerhavengebied ziet de overlast toenemen.
21: Verwarde mensen die andere mensen in voorbijgangers lastig vallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier. Er wordt gehandeld in verdovende middelen.
15: De ondernemers willen hulp van de gemeente. Bij de Kruidvat is er sprake van intimidatie en een onveilige werksfeer, zegt vakbond FNV tegen het AD. Pijnpunt zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen en een staking die daarop volgde. Volgens FNV werden medewerkers gebeld door leidinggevenden met de boodschap dat staken niet collegiaal zou zijn of dat het stakingsrecht op hun niet van toepassing is. De bond vindt dat zeer zorgelijk en heeft een gepeperde brief gestuurd naar de directie van de Kruidvat. En ze benadrukken ook dat staken een fundamenteel recht is. PNR sprak met Ruud Joosten, de CEO van bouwbedrijf BAM. En hij is zeer kritisch over het gebrek aan onderhoud aan de infrastructuur in Nederland. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan een opknapbeurt toe, maar het kabinet wil bezuinigen op infrastructuur. En dan krijg je situaties zoals nu met de Merwedebrug, waar geen vrachtwagens meer overheen mogen rijden. En daar heeft Joosten geen goed woord voor over.
22: Ik vind het een schandaal voor Nederland. Hè. We staan toch bekend in binnen- en buitenland met een goede infrastructuur waar goed onderhoud wordt gepleegd. En ja, dit is bijzonder kwalijk voor onze reputatie. En ja, dat nu mensen uren om moeten rijden, heeft ook een grote kostenfactor.
15: En als je onderhoud uitstelt, ben je uiteindelijk later nog veel meer geld kwijt, zegt Joosten. En in de Telegraaf lezen we over een opvallend voorbeeld van hoe krankzinnig de woningmarkt in Amsterdam is geworden. De krant bericht over een aangeboden studio tussen aanhalingstekens van 8 vierkante meter. Zonder keuken, met een wc en douche met een glazen wandje in de hoek van de kamer. Heel gezellig als je bezoek hebt. Er staat wel een tafel met precies één stoel, maar die moet je verplaatsen als je de koelkast wil
1: openen. Er kan helemaal geen bezoek in.
15: Eigenlijk niet. Kortom, van alle ongemakken voorzien. En de huurprijs, wat denk je?
1: Ja, dat zal wel boven de 1000 liggen. Nee.
15: 1300 euro per maand, exclusief gas, water en stroom. En er staat dan nog bij, mostly suitable for young people who is not in search for a great comfort, staat er in de wervende Engelstalige advertentie.
1: Ja, ik wou zeggen, kom naar Utrecht, maar goed, het is tegenwoordig ook maar niet meer te betalen. Dennis, hoe is de situatie op de weg?
17: 80 kilometer file staat er nu. Problemen zijn wel groot op de A73 Venlo-Nijmegen. Want die is dicht bij Vierlingsbeek. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer van Venlo naar Nijmegen rijdt het beste om via Eindhoven en Den Bosch.
4: NPO.
5: Radio 1. Elke werkdag.
4: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: eigen advertentie.
1: Ja, ik wou zeggen, kom naar Utrecht. Maar goed, het is tegenwoordig ook bijna niet meer te betalen. Dennis, hoe is de situatie op de weg?
2: 80 kilometer file staat er nu. Problemen zijn wel groot op de A73 Venlo-Nijmegen. Want die is dicht bij Vierlingsbeek. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer van Venlo naar Nijmegen rijdt het beste om via Eindhoven en Den Bosch.
3: NPO.
4: Radio 1. Elke werkdag.
3: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Oh, hey.

0: huis bijvoorbeeld waar mensen terecht kunnen. Maar ja, er is zeker niet genoeg plek om iedereen te helpen. En dus er lopen mensen over straat. Er raken natuurlijk ook mensen gewond bij die overtocht. Het is een gevaarlijke overtocht. Of dat nou rond die pier is over zee of over land, wat ook sommige mensen proberen. Dus zet Spanje de Guardia Civil in daar, die daar al aanwezig is om die mensen te helpen. En ook hulpdiensten natuurlijk. Maar eigenlijk wat vooral opvallend is, is dat de mensen die daar aankomen, die eigenlijk lijken ze geen idee te hebben over ja, wat de procedure zijn. Dus ze zijn daar en ze hebben geen idee. Ze vragen rond van waar moeten we heen, waar kunnen we eten krijgen, waar kunnen we hulp krijgen. Dus ja, een ingewikkelde situatie in Ceuta op dit moment.
1: Ja, Samira, de verbinding is weer hersteld. Kun je uitleggen waarom deze mensen de oversteek maken? Waarom nu ook met zoveel tegelijk?
2: Ja, Ceuta is voor hen letterlijk de poort naar Europa. Als je vanuit het Marokkaanse grensstadje Fnidek naar Ceuta kijkt, ligt Spanje eigenlijk voor je neus. Nou, veel van de mensen die nu vertrekken zijn jonge Marokkanen. Onder jongeren is de werkloosheid hoog en er is veel frustratie over het gebrek aan kansen en toekomstperspectief. Dat zien we ook terug in de protesten die de afgelopen tijd in Marokko zijn geweest. Maar het speelt nu waarschijnlijk ook mee dat mensen elkaar via social media zien vertrekken. Beelden van mensen die Ceuta hebben bereikt gaan razendsnel hier rond. En dat kan anderen dus het gevoel geven van als zij het kunnen, dan probeer ik het ook.
1: Ja, maar die oversteek, is ook al is het een klein stukje, is natuurlijk niet zonder gevaar.
2: Ja, het is heel gevaarlijk. Op sommige plekken lijkt de Spaanse kant dus heel dichtbij. Maar mensen kunnen uiteindelijk lang in het water liggen. Er is stroming, de zee kan onrustig zijn. En niet iedereen is een goede zwemmer. Toch zie je mensen met heel weinig bescherming het water ingaan. Sommigen hebben wel een wetsuit of zwemvliezen. En anderen proberen het met alleen maar een soort van een zwemband. Er zijn de afgelopen tijd ook mensen omgekomen op deze route. Maar dat weerhoudt de mensen toch niet.
1: Emiral, vanuit Spanje, Ceuta, de autoriteiten daar willen dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Hoe staat de Spaanse regering daar tegenover?
0: Ja, dat ligt heel erg gevoelig hier, want die noodtoestand is eigenlijk alleen bedoeld voor dingen als bosbranden, zoals de afgelopen tijd is geweest, overstromingen, et cetera, dat soort dingen. Een noodtoestand uitroepen voor eigenlijk een migratiecrisis, zou je het kunnen noemen, zoals deze. Dat lijkt in eerste instantie niet de bedoeling. Ja, en of dat dus moet gaan gebeuren, ja of nee, daar is politiek gezien in Madrid nu heel erg veel discussie over. Maar het lijkt erop dat het in elk geval niet gaat kunnen gebeuren. Maar er moet wel zo'n noodtoestand komen of worden uitgeroepen, zodat er meer hulp vanuit de centrale overheid vanuit Madrid dus naar Ceuta kan komen. Dat is waarom ze die lokale overheden dat willen. Bijvoorbeeld om makkelijker het leger te kunnen inzetten of de nationale hulpdiensten daar te kunnen inzetten, dat soort dingen. En ja, dat is waarom dus die noodtoestand wordt gevraagd vanuit die regio-president. Ze kunnen het simpelweg zelf niet meer aan, dat zegt hij. Dus ja, het is eigenlijk een roep om hulp en een roep ook om serieus genomen te worden met deze crisis op dit moment.
1: En Samira, dit is eerder voorgekomen dat er zoveel mensen Ceuta probeerden te bereiken. Dat was er bijvoorbeeld in 2021. Werken Spanje en Marokko nu samen om dit in goede banen te leiden?
2: Ja, en normaal gesproken heel nauw de afgelopen jaren. Spanje is voor de bewaking van deze grens sterk afhankelijk van Marokko. De Marokkaanse politie en andere veiligheidsdiensten proberen mensen al voor de grens tegen te houden. Dat maakt het anders dan toen in 2021. Toen hadden Spanje en Marokko een grote diplomatieke ruzie. En verslapte Marokko de grensbewaking. In korte tijd kwamen toen ook duizenden mensen Ceuta binnen. Maar daarna hebben de twee landen hun relatie hersteld en is de samenwerking rond migratie juist sterk opgevoerd. En ook nu probeert Marokko mensen tegen te houden. Maar wat we vandaag zien, laat zien hoe moeilijk dat wordt als er in korte tijd zulke grote groepen richting de grens trekken. En er komt er ook nog eens bij dat het hier een nationale feestdag is. En niet zo heel erg ver van Fnidek is ook de koningen op bezoek. Dus een verklaring zal wellicht kunnen zijn dat daar ook veel meer politie in zit is dan bij de grens. Ja. Maar dat krijgen we niet geverifieerd in korte tijd.
1: Emiral, jij vertelde net dat veel mensen eigenlijk helemaal niet goed voorbereid zijn, dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat dan nu verder de bedoeling is. Als zij dan asiel aanvragen, hoe groot is de kans dat ze dat ook krijgen?
0: Ja, die kans, dat hangt heel erg af. Hè. In principe hebben Marokko en Spanje vandaag eigenlijk een akkoord bereikt om de procedure voor de terugkeer van de mensen die nu illegaal Spanje binnenkomen, dus via Ceuta, om dat te versnellen. Dat is echt net bekendgemaakt. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat blijft ingewikkeld hoor. Normaal gesproken moet er dus eigenlijk per individueel geval worden gekeken of iemand recht heeft op asiel of niet. Dus die mensen moeten naar de overheid, die moeten zeggen wij willen hier asiel aanvragen. En dan moeten zij, moet dat worden toegekend of niet. Mensen die bijvoorbeeld vanuit een oorlogsgebied naar Spanje komen, kunnen daar asiel voor aanvragen en dat ook wel krijgen. Maar vanuit Marokko is dat best ingewikkeld. Dan heb je bijvoorbeeld meer over politiek asiel of asiel om hun geaardheid. Bijvoorbeeld, ik was er, 2 jaar geleden. En hulpverleners die ik daar toen sprak in Ceuta, die vertelden bijvoorbeeld dat sommige jongens zeggen dat ze homoseksueel zijn, zodat ze daar kunnen blijven. Iets dat natuurlijk heel moeilijk te bewijzen is en daar wordt dan misbruik van gemaakt. Maar of de mensen die nu dus die oversteek hebben gemaakt, of die daar over na hebben gedacht, of ze wel in Spanje kunnen blijven, dat weten we natuurlijk niet. Maar wat ik de afgelopen tijd in de Spaanse media lees, van bijvoorbeeld reportages van journalisten die daar spreken met migranten die net zijn aangekomen, dan wordt eigenlijk wel duidelijk dat veel mensen geen idee hebben van de procedures dus. En lijkt het erop alsof veel mensen in een soort impulsieve beslissing die overtocht hebben gemaakt. Dus als die versnelde procedures, als dat ook gaat lukken, dan zou het best kunnen zijn dat er ook wat mensen al snel worden teruggestuurd. Maar dat weet je nu op dit moment natuurlijk nooit hoe snel dat zal gaan.
1: Ik dank jullie hartelijk. Correspondenten Miral de Bruyne vanuit Spanje en Samira Jadir vanuit Marokko.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 16:30, het nieuws met Casper.
7: Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel staat de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit. Op Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen de lucht niet in. Dorpen in de omgeving worden ontruimd. In Zwitserland wordt een oud-politicus van de rechtspopulistische SVP aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord. De man van 57 zou zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter meerdere keren hebben gedrogeerd en verkracht. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Wie er toch overheen rijdt, moet €500 betalen.
1: Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Grote verschillen volgens mij vandaag in het land.
8: Het begon heel warm en zonnig. Daarna raakte het bewolkt. En als je nu op dit moment op de radar kijkt, dan zie je vanuit België een best wel groot regengebied ons land binnenkomen. En dan denk je, misschien gaat er eindelijk wat regen vallen. Maar als ik nu kijk hoeveel regen daadwerkelijk de grond haalt, valt dat best wel tegen. Er zit een hele droge laag onder in de atmosfeer en heel veel van die regen verdampt eigenlijk. Dus het ziet er dramatischer uit en het ziet er heftiger uit dan de regen die daadwerkelijk de grond haalt. Maar in delen van Brabant en Limburg toch wel een klein beetje regen. En die buien trekken vannacht via het oosten weg. Dan is het even weer droog, maar op de Wadden en in Groningen en Friesland kan het toch ook wel weer een beetje regen vallen, terwijl het in het zuiden overwegend droog blijft.
1: En qua temperatuur, wat kunnen we morgen verwachten?
8: Morgen best wel een grote tweedeling. Aan de kust is het zo'n 20 graden, maar in het binnenland kan het ook morgen gewoon weer 30 graden worden. Dus een temperatuurverschil van 10 graden is ook best wel weer heel groot. En daarna houden we wel dat warme weer, maar die 30 graden gaat er zo langzamerhand wel een beetje uit. Eerst is het nog droog, maar in de loop van volgende week kunnen er misschien toch wel weer een paar buitjes vallen. Maar het lijkt op dit moment allemaal nog heel weinig voor te stellen. Dus echt heel veel regen, dat zit er voorlopig nog niet aan te komen.
1: Dankjewel, Roosmarijn. Gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg?
9: Net rond de 90 kilometer file staat er op dit moment.

0: Dat was Smile van Lily Allen. Duizenden migranten proberen vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. In Ceuta willen de autoriteiten dat de Spaanse regering de noodtoestand uitroept. Ze willen ook dat het leger te hulp schiet op het Afrikaanse continent. Marokko-correspondent Samira Jadir en Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Samira, ik begin even bij jou. Samira, kun je vertellen wat er op dit moment gebeurt bij Ceuta? Samira, hoor je mij? Even kijken. Oké, Samira is weg. Miral, ben jij er nog wel?
1: Ik ben er wel. Ik kan ook vertellen wat er gebeurt bij Ceuta.
0: Ja, wil je dat doen?
1: Op het moment zijn er heel veel live beelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. En dat duizenden mensen die overtocht proberen te maken. Vanochtend was het nog rustig na dagen van best wel veel mensen kwamen. Dus ze dachten, misschien is het voorbij, maar rond het middaguur werd het weer erger. Echt ook mensen met kinderen bijvoorbeeld, die om die pier proberen te zwemmen. En het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
0: Ja, want hoe is de situatie daar dan nu? Lukt het dus veel mensen om toch veilig aan land te komen?
1: Ja, veilig en ook wel gewond hoor. De lokale en de regio-overheid daar, die vraagt niet voor niks om hulp, hè, die noodtoestand. In Ceuta is het heel chaotisch op het moment. De afgelopen dagen is zo'n 2000 mensen ook echt daadwerkelijk Ceuta bereikt, is de schatting. En je moet je voorstellen, Ceuta die heeft maar 84.000 inwoners. Dus dan is 2000 mensen ook echt wel heel erg veel. Er is wel noodopvang, want dit gebeurt wel vaker, hè, dus er zijn ook plekken van de Rode Kruis.

0: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Nederweert en Budel 20 minuten vertraging. Dat staat 6 kilometer. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra door werkzaamheden. En de A73 Venlo-Nijmegen, die is dicht bij Vierlingsbeek. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Venlo naar Nijmegen rijdt het beste om via Eindhoven en Den Bosch.
1: Evacuaties en ontruimingen dus op het Griekse Kreta door natuurbranden. Ook veel toeristen worden getroffen.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl. Fleur Wallenburg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: In heel Europa zijn de natuurbranden het gesprek van de dag. Ook op Kreta is de situatie zorgelijk, ziet onze correspondent Thijs Kettenis.
6: Aan de zuidkant van Kreta zijn die rookwolken goed te zien. Het is echt een grote brand. Het front is zo'n 15 kilometer breed. En dat kan zo komen. Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Betekent ook dat blusvliegtuigen vanwege de wind niet de lucht in kunnen om vanuit daar water over die brand uit te strooien. Dus dat geeft aan hoe lastig de situatie daar is. Gisteren kwamen ook 2 brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.
1: Door de brand op het Griekse eiland moesten 8000 toeristen geëvacueerd worden. Jeroen de Zwart is CFO van reisorganisatie Sunweb. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Uw organisatie moest meer dan 250 vakantiegangers evacueren. Hoe is het met die mensen?
7: Onze vakantiegangers die zaten met name aan de zuidkant van het eiland, in Kreta, op Agia Galimi. Die mensen zijn met transferbussen allemaal naar andere accommodaties op Kreta gebracht. Nou, op dit moment worden de eerste reizigers teruggebracht naar hun oorspronkelijke accommodaties. En dat duurt eigenlijk, ik verwacht dat eigenlijk rond 6 uur dat iedereen weer terug is. Het is wel zo natuurlijk dat die vakanties vervelend zijn onderbroken. Maar goed, we proberen zo goed mogelijk voor de reizigers te zorgen. En alle reizigersbonds zijn in ieder geval veilig en er zijn geen gewonden.
1: Nou, dat scheelt natuurlijk enorm. En liggen dan er plannen klaar voor zo'n evacuatie? Of moeten we dan ook in allerijl allemaal andere bestemmingen zien te vinden?
7: Nou, er gebeurt natuurlijk altijd wel iets, zeker de afgelopen jaren. Maar daar hebben wij natuurlijk calamiteitenplannen voor liggen. Het zijn altijd hele korte lijnen met agenten ter plaatse, die zeg maar alle logistiek, de hotels, maar ook de transfers regelt. Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. Nou, die schakelen natuurlijk heel nauwkeurig met elkaar. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
1: Als dat nodig is.
7: Als dat nodig is, mocht er dan gevaar dreigen, dan worden mensen altijd naar andere locaties gebracht totdat de situatie veilig wordt verklaard.
1: Maar als ik u goed begrijp, dan is er nu niet zo'n team vanuit Nederland daar naartoe gestuurd?
7: Op dit moment is er geen team naartoe gestuurd, omdat ook de agent, die update ons eigenlijk ieder uur, de situatie voor onze klanten in ieder geval onder controle heeft. En die zijn op dit moment, worden die goed ondersteund.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat u dan veel vragen krijgt van mensen die er nu zijn of die er misschien naartoe willen, vakantiegangers. Is dat ook zo?
7: Ja, dat is ook zo. Kijk, als je kijkt nu, als je op een prijs wilt, dan ben je natuurlijk onzeker. De telefoon van onze klantenservice staat ook gewoon rood gloeiend. Maar goed, mensen kunnen ook de vraag stellen via e-mail, WhatsApp en in ieder geval ook de websites in de gaten houden. We proberen natuurlijk deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Als je echt kijkt ter plaatse, dan zijn er altijd hele korte lijntjes. En dan worden klanten op de hoogte gehouden via de telefoon en via WhatsApp. En begeleid door de agent en de teams die daar zijn.
1: U zei net al van, ja, we zien dit natuurlijk al meerdere jaren. Denkt u er dan ook over op langer termijn hoe hiermee om te gaan?
7: Nou, wij proberen natuurlijk altijd de klant de keuze te geven. En je ziet natuurlijk wel dat er met klimaat wat aan de hand is. Dat het natuurlijk steeds warmer wordt. Dus wij proberen natuurlijk ook andere vakanties te ontwikkelen. En daarnaast zie je ook gewoon een verschuiving.
1: Meer naar het noorden.
7: Meer naar het noorden, maar je ziet ook een verschuiving buiten het hoogseizoen. Dus je ziet toch weer meer in de lente, ook in het naseizoen, dat steeds meer mensen daar keuzes voor maken. Dus er vindt ook een andere spreiding plaats. Maar als het puntje bij paaltje komt, willen mensen ook nog heel graag gewoon naar de zon en naar de zee. En boeken ook met deze hoge temperaturen nog steeds vakanties.
1: Ja, dank u wel. Jeroen de Zwart, CFO van de reisorganisatie Sunweb. Al in februari kwam de Europese Wetenschappelijke Klimaatraad met de waarschuwing: Europa is niet voldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. En nu we een paar maanden verder zijn en meerdere Europese landen worden getroffen door natuurbranden, we hadden het er net over, lijkt dat bijna een understatement. Maarten van Aalst is hoofddirecteur van het KNMI en schreef mee aan dit rapport. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Ja, u waarschuwde hier een half jaar geleden al voor. Hebt u het idee dat die waarschuwing serieus is genomen?
8: Ja, zo'n rapport, dit rapport was eigenlijk vooral gericht aan de Europese Commissie, ook in het licht van wetgeving die nu wordt voorbereid, die later dit jaar pas wordt aangenomen. Dus dan heb je het echt over de voorbereiding op de wat langere termijn. Op de korte termijn is er natuurlijk echt wel een groeiend besef van het feit dat er echt iets aan de hand is met het klimaat en dat we wat te doen hebben. Er is ook al een hoop gebeurd om ook beter voorbereid te zijn, bijvoorbeeld op die enorme natuurbranden. Heel heftig natuurlijk wat we nu meemaken. Mm-hmm. Er is de afgelopen jaren bijvoorbeeld geïnvesteerd in betere samenwerking tussen landen om elkaar beter te kunnen helpen. Er is een uitbreiding geweest van het aantal blusvliegtuigen. Maar je ziet eigenlijk dat we daarin toch nog steeds tekort schieten. Dus er is ook nog steeds duidelijk heel veel werk aan de winkel om aan de ene kant beter voorbereid te zijn, maar dus ook echt die crisisbestrijding beter te maken.
1: Waar maakt u zich op dit moment het meeste zorgen om?
8: Ja, dus eigenlijk in hele abstracte zin zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we toch overvallen worden door dingen die we ons eerder niet konden voorstellen. We zitten in een extremer klimaat en we krijgen dus vaker te maken met situaties die we niet eerder gezien hebben. En die van een omvang en intensiteit zijn die we nog niet kennen. En waardoor we toch overvallen worden. En dat kan zijn dat we gewoon echt de middelen niet hebben. Het kan ook zijn dat we op het moment dat het erop aankomt het wel zouden kunnen, maar toch niet echt doen wat we wel voor mogelijk, wat wel mogelijk zou zijn.
1: Dus voorbeeld. Hoe kan dat?
8: De aardvallei was er zo eentje. Hè? Dus,
1: in Duitsland?
8: Dat was eigenlijk hier om de hoek. We hebben toen in Limburg in 2021 ook enorme schade en ellende gehad. Maar gelukkig geen doden. Maar in België en Duitsland toen een paar honderd doden door die overstromingen. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, als ik me dan verplaats in de Deutsche Wetterdienst, dus het KNMI van Duitsland, die zagen eigenlijk die regen best wel goed aankomen. En we wisten ook wel dat dat tot hele heftige, hoge waterstanden zou gaan leiden. Maar men kon zich bijna niet voorstellen hoe erg dat zou worden. En ja, we hebben daar dus kostbare tijd verloren die we hadden kunnen gebruiken om meer mensenlevens te redden.
1: Ja, terwijl we dat kunnen weten.
8: Precies, en als we er van tevoren dus beter over nadenken en dus zowel structureel nadenken, hoe kunnen we voorkomen dat het water zo hoog komt, maar toch ook accepteren dat er soms dingen zullen gebeuren die we niet helemaal in de hand hebben en op dat moment dan toch het goede kunnen doen om de schade te beperken en in ieder geval de levens te redden, ja, dat wordt des te belangrijker.
1: Maar je vraagt je ook bijna af van hoeveel natuurbranden moeten er nog ontstaan, hoeveel overstromingen voordat dat besef dan echt doordringt. Denkt u dat wel eens?
8: Nou, het besef groeit ook echt wel. Er gebeurt ook echt wel wat. Hè? Dus het is ook niet zo dat we helemaal niks doen. Tegelijkertijd, wat nog niet gebeurd is, daar wil je ook niet continu over nadenken. Hè? Dus het zit een beetje in de menselijke natuur. De wetenschap is wel heel duidelijk. En ik denk dat ook wat we nu aan de lijve ondervinden heel duidelijk is. Dus ik hoop dat die extra inspanning nu wel geleverd gaat worden.
1: En als we het over Nederland hebben, hoe vindt u dan, hoe goed zijn wij in Nederland voorbereid op het veranderende klimaat?
8: Nou, ik wil dan over Nederland zeker niet pessimistisch zijn. Hè. We hebben zeker ook sinds 1953 bijvoorbeeld een van de allerbeste kustbeschermingen, de watersnoodramp, allerbeste kustbeschermingen in de wereld. En daarin houden we ook rekening met de stijgende zeespiegels waar we natuurlijk ook mee te maken hebben. Wat misschien voor Nederland nu echt ingewikkeld is, dat we daarin echt wereldkampioen zijn, maar dat we nu met andere risico's te maken hebben die we misschien minder in beeld hadden. Hè. De droogte waar we nu echt ook last van hebben, ook economisch, hè, is misschien minder levensbedreigend op de korte termijn, maar ook echt heel kostbaar. Dat was er eentje. We waren heel goed in het regelen dat we van het water af konden komen. Of dat het water niet over onze dijken zou komen.
1: Nu.
8: Maar nu moeten we, het binnenhouden. En dat is een andere tak van sport. De natuurbranden horen natuurlijk ook bij die droogte. Ja, en ook de hitte, hè, ook weer deels weer gekoppeld aan die natuurbranden. Maar ook afzonderlijk natuurlijk een probleem. We hebben voor het eerst een code rood afgegeven een paar weken geleden als KNMI. Ja, dan zien we dat Nederland

0: daar aan de ene kant, we hebben denk ik een hoop gedaan om de schade te beperken. Mm-hmm. In die hele hete. Nou, het allermooiste voorbeeld van bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Hè, die koeltecentra, die had de stad al van tevoren bedacht ook. Hè, dat nuttig zou zijn, dat dit soort hete periodes een keer zouden komen.
1: Dat hadden ze al van tevoren bedacht.
0: Daar was van tevoren al van nagedacht. Hè, dus dat is het soort maatregelen die je graag wilt, waar iedereen van tevoren over nadenkt. Want op het moment dat die waarschuwing aan het begin van de week kwam, het zou aan het eind van de week wel eens heel heet kunnen worden, toen werd dat al geactiveerd. En de stad had zelf een aantal van dat soort plekken geregeld, maar riep ook anderen op. Hè, als je een koele plek hebt die je ter beschikking kunt stellen, maak dat beschikbaar. Er was een kaart beschikbaar waar dat voor iedereen duidelijk was. Ja, en daar melden dus ook allerlei ondernemers zich, hè, de Albert Heijns en allerlei andere
1: instellingen. Die zagen ook kansen.
0: Nou ja, die wilden graag gewoon het goede doen in hun stad. Maar dat was natuurlijk ook een ontmoetingsplek op zo'n moment. En mensen uit de buurt kwamen daar dus ook samen, hadden daar leuke gesprekken. En het werd bijna een positieve manier om op zo'n hele vervelende, hete situatie om daar dan met elkaar goed door te komen. In plaats van iets wat dan ook per definitie heel veel geld kost, zoals het verhogen van een dijk.
1: Ja.
0: En ik denk dat we het ook in dat soort dingen moeten zoeken.
1: Ja, en misschien ook een soort andere manier van denken. En ja, niet alleen kijken hoe we ermee om moeten gaan, maar hoe we daar ook de vruchten van kunnen plukken.
0: Ja, ik denk, kijk, als het zo ontzettend heet is, dan moeten we gewoon daar even doorheen komen en ook zorgen dat we voor de kwetsbare groepen in de samenleving zorgen. En inderdaad voor mensen die in hele hete huizen, in hele hete stadswijken zitten, inderdaad die koelte plekken beschikbaar hebben. Dat redt dan gewoon levens van mensen die anders gewoon te zwaar zouden krijgen in de hitte. Daar zitten weinig kansen aan, denk ik. Je kunt dat wel op een fijne manier doen, zoals die koelte plekken laten zien. Maar ja, bijvoorbeeld in de landbouw, die periodes van droogte en ook hitte. Ja, er zijn gewassen die daar beter tegen kunnen dan anderen. Dat kan ook alweer kansen bieden. We hadden hier bij ons de presentatie van onze economie klimaatscenario's in 2023. Bijvoorbeeld een boer hier in de omgeving die inmiddels kiwis plant. En daar inmiddels,
1: het is niet echt typisch Hollands fruit inderdaad.
0: Daar denk je niet aan als je denkt aan Nederland. Maar daar zit inmiddels gewoon ook een mooi landbouwproduct. En de kansen van dat soort producten nemen misschien wel toe.
1: Ja, en wat kunnen mensen zelf op individueel niveau doen om hier toch zich op aan te passen?
0: Ja, dat hangt er heel erg vanaf over welk type klimaatimpact je natuurlijk hebt. Mijn algemene oproep zou zijn, hou er echt rekening mee dat het klimaat aan het veranderen is. Hè. Wat we nu meemaken is geen toeval. Dus denk er voor jezelf over na. Neem het serieus als onze waarschuwingen komen. Hè. Dus houd die in de gaten. Zo'n code rood voor hitte, die geven we echt niet voor niets af. En ja, let dan ook een beetje op de mensen om je heen. En zeker bij die zwaardere code oranje en code rood. Eén ding is, zorg goed voor jezelf en pas je eigen gedrag aan. Maar kijk ook even om de mensen om je heen. He, bijvoorbeeld in Amsterdam, als je zelf een oude buurvrouw hebt die slecht ter been is, dan heeft die misschien wat hulp nodig om bij zo'n koeltecentrum te komen. Nou, dat soort praktische dingen, dat kunnen we ook met elkaar doen.
1: Dank. Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI. Gaan we naar de media in het buitenland. Kasper.
2: Na Frankrijk, Spanje en Griekenland woedt er nu ook een forse natuurbrand in Engeland. In de omgeving van Suffolk staat een gebied van zo'n 140 voetbalvelden in brand. Het vuur verspreidt zich snel, zegt deze verslaggever van de BBC.
3: The fire broke out at around 5:00 last night and we're hearing from the fire brigade that it is still not under control. The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
2: Zowel vakantiegangers als inwoners van het gebied zijn geëvacueerd, zegt ze. In Keulen is een vrouw van 94 ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een elektrische scooter. Op de scooter zaten drie mannen en die zijn er na het ongeluk vandoor gegaan, schrijft de WDR. De vrouw ligt met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis. De politie in Duitsland hoopt op getuigen. In Albanië is het lichaam gevonden van een Vlaamse wandelaar die al 2 jaar vermist was, meldt de VRT. De man uit het Vlaamse Mortsel verdween tijdens een trektocht. Afgelopen weekend zijn zijn persoonlijke spullen en stoffelijke resten gevonden op een berghelling op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië. Zijn dochter reageert opgelucht.
4: Hij heeft nog bijna heel zijn prachtige reis kunnen afmaken. Hij heeft die reis toch maar gehad. Hij heeft ook een prachtig leven gehad.
2: Het DNA-onderzoek loopt nog, maar omdat ook zijn telefoon en tent zijn gevonden, twijfelt de familie er niet aan dat het om hun vader gaat. De 15 olifanten die afgelopen maand in Zuid-Kenia zijn gestorven, waar we het gisteren ook over hadden, zijn vermoedelijk vergiftigd door tomaten die door pesticiden waren besmet met cyanide. Dat hebben de autoriteiten van de Keniaanse natuurbescherming gezegd tegen lokale media en The Guardian schrijft daar weer over. De dode olifanten waren voornamelijk vrouwtjes en kalveren. Slechts één van de dieren was een mannetje.
1: Dennis, hoeveel files staan er?
5: Als je ze allemaal gaat optellen, kom ik op ruim 100 kilometer file. Problemen zijn groot op de A73, Venlo-Nijmegen. Tussen Horst-Noord en Venraai staat 4 kilometer file. Even verderop is de weg namelijk afgesloten vanwege een ongeluk bij Vierlingsbeek. Bij Venraai wordt je de snelweg afgestuurd. Maar verkeer vanuit Venlo naar Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67 en de A5.

0: Yes, and owner of a lonely heart. De held van de speeltoestellen voor jonge kinderen staat op het heetst van de dag urenlang in de volle zon, ontdekte Omroep Gelderland. Ze deden onderzoek in 4 verschillende Gelderse gemeenten. En het Jeugdjournaal bezocht verschillende speeltuinen en sprak met kinderen over het buitenspelen in de hitte.
1: Best wel warm, dus we gaan soms ook wel naar de Albert Heijn. En dan kunnen we even wat drinken.
2: Ja, het zand is meestal echt super heet. Dus altijd als ik op mijn blote voeten erop ga, dan ga ik echt er gelijk af. Want ja, en het steen is ook heel heet, dus het is niet zo fijn.
3: Als je gewoon in de schaduw en zo zit, dan ja, is het wel makkelijk te doen. Met al die bomen en zo om je heen, ja, dat is perfect.
0: Anna-Loes Nielissen is hoogleraar Urban Design, verbonden aan de TU Delft. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Is het gevaarlijk dat die speeltoestellen dan urenlang in de volle zon staan?
4: Ja, en vooral voor de kinderen die daar willen spelen tijdens dit soort hete dagen.
0: Ja, want wat kan het gevolg zijn?
4: Oververhitting, dus dat je echt te warm wordt in de volle zon, is het al snel qua gevoelstemperatuur zo'n 10, 15 graden warmer dan in de schaduw. En natuurlijk ook gewoon het verbranden in de zon.
0: Ja, ik moest zelf ook denken aan die glijbanen die altijd nog van staal zijn. Ik hoorde net een van die kinderen praten over, ja, het zand is zo heet. Maar ik snap ook eigenlijk nooit zo goed waarom dat dan nog van die stalen glijbanen zijn.
4: Ja, en dan soms ook nog georiënteerd op het zuiden. Gisteren waren we inderdaad in een speeltuin. Daar hebben we hem even gevoeld. We dachten, nee, daar kunnen we niet vanaf. En ook met blote voeten was het in het zand gewoon niet te doen.
0: Maar hoe kan het nou eigenlijk dat daar dan niet op aangepast wordt? Het is toch al lang warm?
4: Nou, in Nederland zijn we toch vooral gewend dat we een koud land zijn. Dus we zijn heel erg bezig als het gaat over klimaat met in onze woningen zorgen dat die warmte binnen blijft. En dat het echt heter wordt en zoveel dagen heter. Daar zijn we ons pas heel recent van bewust. En als we naar de klimaatscenario's kijken, gaat dat aantal hete dagen nog flink toenemen. Dus tijd om erop te gaan letten.
0: Ja, en wat zou u dan de speeltuinontwikkelaars aanraden?
4: Nou, er is heel veel wat we kunnen doen. Schaduw helpt, we hoorden het net al in de intro, hè, dat die toestellen in de zon staan. Dat is natuurlijk niet best. Schaduw zorgt ook dat er gewoon een koele plek is om te spelen. Maar het zijn ook de materialen. Dus dat stenige materiaal, we hoorden het net de kinderen zeggen, dat houdt heel veel warmte vast. Die straalt dat ook weer uit. Dus als we meer gaan werken met bijvoorbeeld boomsnippers, veel meer gras, vegetatie, dat helpt.
0: En meer natuurlijke materialen eigenlijk.
4: Ja, natuurlijke materialen en die glijbaan niet op het zuiden richten. En ook wat meer toestellen van hout.
0: Ja, klinkt eigenlijk wel vrij simpel.
4: Is het ook. Als je er goed rekening mee houdt aan de voorkant, is dat eigenlijk heel goed in te passen in het ontwerp.
0: Ja, zijn daar ook regels voor?
4: Nou, er zijn verschillende regels, nog niet op het gebied van klimaat. Maar we zien wel dat heel veel gemeenten daar steeds harder mee bezig zijn om te gaan kijken hoe ze kunnen zorgen dat in die steden, want daar is het vooral zo warm, voldoende koele plekken zijn.
0: Ja, en kun je dan ook zeggen dat als we zeg maar 10, 15 jaar verder zijn, dat dan de speeltuin van de toekomst er eigenlijk heel anders uitziet dan dat die er nu uitziet?
4: Dat denk ik wel en ik hoop zelfs nu al. Want zeker als we het hebben over het krijgen van schaduw van bomen. Ja, zo'n boom kan zomaar 30 jaar nodig hebben om echt volwassen te worden en voldoende schaduw te bieden. Dus nu moeten we eigenlijk al beginnen om te zorgen dat we over 10, 15 jaar de speeltuinen veel beter hebben ingericht.
0: Zijn er wel plekken waarvan u zegt, nou, daar hebben ze er echt goed over nagedacht?
4: Ja, zeker. We waren gisteren met het Jeugdjournaal bijvoorbeeld ook in het Sarfati Park. Dat is natuurlijk al een bestaand park waar hele grote bomen staan. En daar zien we ook echt dat de sportveldjes onder die bomen staan. Dat er houten speeltoestellen staan. Dat die houtsnippers zijn gebruikt op de bodem. En we voelden ook meteen dat het daar een stuk koeler is.
0: Maar als je nou niet zo'n speeltuin in de buurt hebt, misschien dan toch maar binnenspelen als het zo heet is?
4: Binnenspelen en echt de schaduw opzoeken onder de bomen die er wel zijn. Maar we willen natuurlijk juist ook vanwege de gezondheid dat iedereen lekker naar buiten kan en in de buurt een hele fijne, koele speelplek heeft.
0: Dank voor dit gesprek. Anna-Loes Nielissen, hoogleraar Urban Design, verbonden aan de TU Delft.
5: NPO Radio 1.
6: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
7: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren. Maar niet zijn kind.
6: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast.
8: Als
6: Taalschat, het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
8: NPO Radio 1.
6: Zaterdag vanaf 11 uur.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Zin...

0: wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
3: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
7: NPO Radio 1. 5 uur.
8: NOS NTR.
9: Fleur Wallenburg.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemiddag. Er staat een kandidaat klaar om de nieuwe minister van Justitie in de Verenigde Staten te worden. Maar die benoeming kan nog wel eens ingewikkeld worden. Straks contact met onze correspondent Sjoerd en Daas. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
11: Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. En regionaal zullen er wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is het ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. Bij een dodelijke aanrijding kwamen daar vorige maand 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. De verdachte van de aanrijding reed in de week voor het ongeluk 17 keer te hard. Volgens de Vereniging Verkeersslachtoffers staat dat incident niet op zichzelf.
12: Er wordt in Nederland sowieso stelselmatig te hard gereden door een beperkte groep. En die veroorzaken heel veel ellende. En wat wij horen is dat er gewoon een bepaalde groep is van 300 mensen die meer dan 50 bekeuringen per jaar krijgen.
11: De vereniging hoopt dat veel plegers harder worden aangepakt. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Op Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen de lucht niet in. Dorpen in de omgeving worden ontruimd. Verderop in de regio op het Griekse eiland is het vuur weer opgeleid. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs van vrachtwagens en touringcars beboet, omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omrijden. Wie dat niet doet, moet €500 betalen. In Zwitserland wordt een oud politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Een jarenlang seksuele misbruik werd door de oud politicus ook gefilmd. De man van 57 was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam bij het toedienen van drogerende middelen. Nog eens 84.000 mensen die waren geëvacueerd bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het departement Gironde breidt zich nog steeds niet verder uit. Ook is het weer gunstiger de komende dagen. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Het brandgebied is nog niet officieel onder controle, maar het gaat de goede kant op, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid. Maar alsnog is het gebied waar de brand heeft gevoed, waar nog brandjes zijn of waar het ook nog nasmult, heel erg groot, 42.000 hectare. Dus er wordt nog steeds hard gewerkt om de brand helemaal volledig onder controle te krijgen, dat de situatie ook weer veilig is.
11: Ook de snelweg A63, die van Bordeaux langs de kust naar Spanje voert, gaat vanavond weer open. Het is een drukke route voor toeristen. Dan nog het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt.

0: Wat regen. Vannacht koelt het af naar graad of 17. Morgen meer kans op een bui. En het wordt dan zo'n 24 tot 27 graden.
1: Dankjewel, Casper. Dennis Mooij, hoe is de situatie op de weg intussen?
2: 115 kilometer file staat er alles bij elkaar opgeteld. Op de A9 richting Alkmaar heb je voor knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden daar. Ook wegwerk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat kost je 10 minuten extra voor de Moerdijkbrug. En de A73 Venlo-Nijmegen, die is dicht bij Venraai vanwege een ongeluk. Dat is even verderop gebeurd bij Vierlingsbeek. Bij Venraai word je de snelweg afgestuurd en dat levert vanaf Horst een half uur vertraging op. Verkeer van Venlo naar Nijmegen rijdt daarom het beste om via Eindhoven en Os over de A67 en de A50.
1: Ook vannacht kreeg Oekraïne het weer flink te verduren. Het land werd opnieuw met drones en ballistische raketten aangevallen door Rusland. Onze correspondent Christian Pauwe was vannacht nog in Oekraïne. Ik spreek hem zo meteen.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
5: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Europese voetbalbonden zijn momenteel in spoedberaad bijeen om te praten over het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Journalist Edwin Schoon straks over de weerstand van verschillende Europese landen, waaronder Nederland. President Trump wil dat de nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, wordt ingestemd door de Senaat. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Correspondent Sjoerd en Daas, waarom niet?
3: Ja, er wordt dwars gelegen. Trump mag het congres dan wel zoveel mogelijk aan de kant proberen te schuiven. Hij heeft die Senaat wel nodig. En twee republikeinen die toch al niet herkozen kunnen worden, die liggen dwars.
2: Maar eerst de grootschalige aanvallen op Oekraïne. Want opnieuw kreeg het land vannacht een golf Russische raketten en drones over zich heen. Er vielen minstens 9 doden en tientallen gewonden. Oekraïne heeft de laatste tijd veel last van dit soort grootschalige Russische aanvallen. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen is net terug uit het land. Christian, we zien ook steeds meer burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen. Hoe komt dat?
4: Ja, dat komt doordat Rusland na 4 jaar oorlog zijn productie onwijs heeft opgeschaald. Omdat ze veel lessen hebben kunnen trekken uit de aanvallen die ze tot nu toe hebben uitgevoerd. En daardoor kunnen ze steeds beter door de verdediging heen komen. En dan ook vooral met ballistische raketten die ze steeds meer inzetten. En die ook voor veel slachtoffers zorgen in Oekraïne.
2: Ja, want waarom zijn die ballistische raketten zo gevaarlijk?
4: Ja, omdat ze een grote explosieve lading hebben en met een grote boog en grote snelheid neerkomen en heel erg moeilijk te onderscheppen zijn daardoor. Ze gaan soms zo snel dat het luchtalarm pas afgaat minuten voor of zelfs na de inslag. Dat had ik afgelopen weekend nog in Kiev. Dus ja, je kan er vaak ook niet op voorbereiden, tenzij er een officiële waarschuwing van de autoriteiten uit is gegaan dat deze dreiging er is. En waar Rusland aan het begin van de oorlog misschien 1 zo'n raket, zo'n ballistische raket per week produceerde, kunnen ze er nu tientallen per aanval afvuren. Het gaat om de Iskander, de Zircon-raket of de Zircon-raket. En ja, daarmee vallen ze fabrieken aan, infrastructuur, militaire locaties. Maar ja, die komen dus ook neer op flatgebouwen. En ik ben gisteren ook gaan kijken in het Darnitsky-district aan de linkeroever van Kiev, waar begin deze maand nog meerdere ballistische raketten neerkwamen.
2: Ja, wat doet dat met de mensen daar?
4: Ja, het is moeilijk te omschrijven hoe gigantisch de schade is van zo'n voltreffer. Er was daar echt een half flatgebouw volledig weggeblazen. Misschien kun je dat nog herinneren, die aanval van begin van deze maand. Die nacht waren er in totaal 30 doden in Kiev. En ik sprak daar een paar weken later, als je dan terugkomt, kan je even iets meer de tijd nemen met inwoners die wat om te reflecteren wat daar nou is gebeurd en wat dit betekent. En ik sprak daar met een gepensioneerde inwoner, Ljubov, die terugkwam om haar plantjes water te geven. Verder was namelijk de flat onbewoonbaar verklaard. Ze vertelde hoe ze daar haar hele leven met haar dochter had doorgebracht. Dat ze elkaar allemaal kenden in de flat. Dat ze samen hun kinderen grootbrachten. En zelf was ze op die avond wel in de schuilkelder gaan zitten, omdat er dus een waarschuwing was dat er mogelijk een aanval aankwam. Maar 2 oudere vriendinnen die niet zomaar de trap af konden, ja, die waren gebleven en die hadden het niet overleefd.
2: En hoe gaat het Oekraïense leger hiermee om? Hebben ze een antwoord op die grootschalige aanvallen?
4: Nou, Oekraïne zet vol in op de ontwikkeling en productie van eigen onderscheppingssystemen. Ook goed nieuws wat dat betreft voor Oekraïne is dat ze eigen Patriot Interceptor raketten mogen maken van president Trump. Want dat is een van de problemen die ze ook hebben. Niet genoeg van die interceptors om deze ballistische raketten uit de lucht te schieten. Maar daarnaast is er ook nog wel echt een ander groot probleem. En daar waarschuwde een analist die ik sprak ook voor. Namelijk dat dus Rusland zijn ballistische raketten en tactieken zo heeft gemoderniseerd. En heeft kunnen uittesten al deze jaren, dat het zelfs met moderne Patriot-systemen en andere westerse wapensystemen steeds moeilijker wordt om ze uit de lucht te halen. En zei deze analist, ja, dat is niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar voor heel Europa. Nou, we zien bijvoorbeeld ook dat onlangs Europese landen besloten hebben om samen een coalitie te vormen, samen met Oekraïne, om verder een antwoord te ontwikkelen op deze steeds grotere ballistische dreiging.
2: Ja, want jij bent nu in Polen, in Lublin. Daar in de buurt kwam ook een projectiel terecht vannacht. Dat is dus NAVO-grondgebied. Was dat ook inderdaad een Russische raket?
4: Ja, premier Tusk heeft de locatie bezocht en zegt dat het inderdaad lijkt te gaan om een Russische raket. Een kruisraket wel, dus niet een ballistische raket. Dus dat is een raket die lager vliegt en die wel vaker ook... Die schenden wel vaker het Poolse luchtruim. Maar die komen niet vaak zo neer. En deze zou ook geëxplodeerd zijn in een veld. Je ziet ook op beelden dat er een grote krater is achtergelaten. Geen slachtoffers. Dit was van ver van bewoond gebied. Maar toch, ook hier in Polen werden afgelopen nacht inwoners wakker. Door een luchtalarm hoorden ze een grote explosie. Ja, je kan je voorstellen dat de schrik er wel weer goed in zit.
2: Dankjewel. Correspondent Christian Pauwen nu vanuit Polen.
1: Tot 6 uur, het NOS Radio 1-journaal.
2: In de Verenigde Staten heeft de Trump-regering de grootste moeite om de nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, te benoemen. Twee Republikeinen liggen namelijk dwars, tot ergernis van de Amerikaanse president Trump. Een senaatscommissie die voor zijn benoeming moet stemmen, heeft die stemming uitgesteld. Correspondent Sjoerd en Daas, allereerst, wie is deze Todd Blanche?
3: Nou ja, een hele vakkundige juridische adviseur. Persoonlijke advocaat jarenlang van Donald Trump ook. Die hem door dik en dun steunde. Echt een loyalist. Hij bleef hem ook steunen toen helemaal nog niet zo zeker was dat Trump weer terug zou komen. Ja, waar een wil van Trump is, zou je kunnen zeggen. Was Blanche degene die het juridische pad mocht gaan vereffenen. Ja, dat maakt Blanche voor Trump een droomkandidaat om de aan de kant geschoven Pam Bondi op te volgen als minister van Justitie.
2: Maar er zijn dan twee Republikeinen van zijn eigen partij dus. Waarom liggen zij dwars?
3: Ja, twee beren, twee Republikeinen in dit geval op de weg. Dit zijn Republikeinen die niet meer terugkomen in de Senaat na de verkiezingen hier in november. Die voelen zich dus een stuk vrijer om tegen Trump in te gaan. En dat doen ze ook. Ze zijn niet per se fans van Blanche. Maar ze vallen met name over een fonds gevuld met belastinggeld van een kleine $2 miljard. Waar Blanche mee op de proppen was gekomen. Lang verhaal kort, er waren aangiftes gelekt door een medewerker bij de Belastingdienst van Trump. Trump had de Belastingdienst daarop aangegeven. Geklaagd, wilde $10 miljard als schadevergoeding. Nou, dit was onderdeel dan van een schikking met die Belastingdienst. $2 miljard zouden beschikbaar komen. En die $2 miljard zou dan uitgegeven kunnen worden aan zogenaamde slachtoffers van politieke vervolging. Nou ja, daar zouden dan eventueel ook bestormers van het Capitool, Trump-loyalisten, aanspraak op kunnen maken.
2: Ja, en wat zegt het dan, Sjoerd, dat deze Blanche het voor elkaar heeft gekregen dat er zo'n fonds kwam?
3: Nou ja, dat hij toch wel heel erg de lijn loopt die Trump wil. De belangen van Trump en Blanche zijn eigenlijk één. Ook al zal Blanche misschien ook niet altijd eens zijn met wat Trump zegt. Of zien dat iets juridisch misschien niet mogelijk is. Hij is vooral de uitvoerder geworden binnen dat ministerie van Justitie. En nu zien we dat spaak loopt. Op dit moment in elk geval. Dit zijn altijd politieke benoemingen bij het ministerie. Ook van Justitie. Dat vroeger nog onafhankelijk was. Maar waar eigenlijk altijd iedereen wel doorheen kwam. Altijd al die politieke benoemingen wel. God ook voor de eerdere ministers. Nu bij Blanche dus op dit moment nog niet. Maar goed, zolang ook die benoeming nog niet rond is, is hij wel de hoogste man die de wraakcampagne van Trump leidt. Of het nou is tegen de media, tegen de journalisten of anderszins. Hij is de hoogste man daar op dit moment.
2: Ja, dat het dan nu even spaak loopt, wil dat dan zeggen dat het gewoon even uitstel is en dat hij uiteindelijk wel benoemd zal worden?
3: Dat kan, maar ik zou er niet mijn geld op in durven zetten. Het kan zijn dat ze er bijvoorbeeld volgende week alsnog uitkomen. De twee Republikeinen willen nu in elk geval garanties op papier dat dat fonds er niet gaat komen. Willen ook dat hij echt aan de slag gaat met Epstein, de zedendelinquent. Niet alleen gaat zitten met slachtoffers om zijn promotie veilig te stellen, maar echt gaat luisteren, echt wat gaat doen.
2: Ja, en is hij daar gevoelig voor die eisen?
3: Nou ja, hij is gaan zitten met ze om aan zo'n eis tegemoet te komen. Er is wat heen en weer geschoven met papierwerk, maar onvoldoende om die twee Republikeinen te bekoren. Dus we zullen het gaan zien. Wel een smetje als Trump moet dealen met een minister die waarnemend is en niet door de Senaat is heen gekomen.
2: Nee, ik kan me voorstellen dat Trump hier een beetje chagrijnig van wordt.
3: Hij is hier niet blij mee. Hij schuift de Senaat, het congres aan de kant waar hij kan. Maar goed, hij moet toch ook erkennen dat hij het nodig heeft.
2: Dankjewel, Sjoerd en Daas. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
5: In Geleen is een man omgekomen bij een bedrijfsongeval. De man van 63 raakte bekneld in een machine en overleed ter plekke, schrijft de Limburgse regionale omroep L1. Het gebeurde bij SABIC, een bedrijf uit Saoedi-Arabië dat chemicaliën en kunststoffen produceert. U hoort het net al, niet eerder stond het water in de Rijn zo laag als nu. Bij Tolkamer, de plek waar de Rijn Nederland binnenstroomt, werd vanochtend de laagste waterstand ooit gemeten. 6,47 meter boven NAP. Inmiddels is het water wel wat gestegen, maar er wordt verwacht dat het waterpeil de komende dagen nog verder zakt, zegt deze rivierdeskundige tegen Omroep Gelderland.
6: Het gaat op dit moment met zo'n 5 centimeter per dag. En dat duurt nog tot zaterdag. Dan komen we ongeveer op 6,40 meter uit. En normaal heeft de Rijn altijd zo'n beetje in september zijn laagste stand. Dus dit jaar is dat heel erg vroeg dat we al zo laag zijn. En natuurlijk nog bijzonderer dat het zo extreem laag wordt.
5: In Lemelen en Overijssel zijn deze week bijna 100 Europese jongeren samen die allemaal één ding gemeen hebben en dat is dat ze stotteren. Trouw schrijft over dit stotterkamp. Een plek waar stotteren de norm is, voelt als een sprookje, zeggen de jongeren. Dit was de beste week van mijn leven, zegt de Griekse Eri van 19, die zich normaal gesproken gedijst houdt in gezelschappen. Ik ben in jaren niet mezelf geweest. En ik denk zelfs dat mijn beste vrienden me niet zo kennen.
2: Ach, wat zoet.
5: Mooi, ja. En Amsterdam maakt zich op voor de Grey Pride. Een viering tijdens de World Pride voor roze ouderen. Uit verschillende verzorgingshuizen komen ze dan naar de Nieuwmarkt, vertelt de organisator bij de regionale omroep NH Nieuws.
7: En onder een haag van mensen die ze allemaal toezingen en juichen, worden ze dat het plein opgereden. Advocaatje met slagroom en een roze petje op. En die worden de hele avond verwend.
5: Komende zaterdag is de botenparade in Amsterdam.
2: Dennis, hoe is de situatie op de weg intussen?
8: Exact 100 kilometer file staat er nu. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A73 Venlo-Nijmegen. Dat is bij Vierlingsbeek, namelijk een ongeluk gebeurd. Bij Venray is de weg daarom al afgesloten. Je wordt daar de snelweg afgeleid en dat levert je een half uur vertraging op vanaf Horst. Je kan beter omrijden als je van Venlo naar Nijmegen wil via Eindhoven en Os.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia. In de gehandicaptenzorg is al een flinke tijd een tekort aan personeel. En daarom zouden mensen met een handicap vaker een beroep kunnen doen op familie, vrienden en buren. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen om mensen met een beperking echt mee te laten doen in de samenleving, vindt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. En daar is Theo van Uhm de voorzitter van. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, directeur ben ik trouwens.
0: De directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg, bij deze recht gezet. Waarom moet de gehandicaptenzorg anders worden ingericht?
1: Ja, wij willen dat mensen met een beperking, dat die een betekenisvol leven kunnen leiden, zodat ze er echt bij horen in de samenleving, zodat ze waardevolle relaties kunnen aangaan en zodat hun talenten beter worden benut. Dat is goed en mooi voor die mensen met een beperking. En ik denk ook dat het goed is voor Nederland als samenleving, dat deze mensen volwaardig mee kunnen doen.
0: Nou, gebeurt dat nu onvoldoende?
1: Ja, ik denk dat dat nu nog te vaak onvoldoende gebeurt. Mensen met een beperking die gaan naar de dagbesteding, of ze wonen op een woonzorgpark, of ze wonen in een huis in een wijk, zonder dat ze echt in verbinding staan met de rest van de samenleving. En ik denk dat dat echt anders kan en anders moet.
0: Maar dan dus, dat is echt een radicale verandering van hoe de gehandicaptenzorg op dit moment is ingericht.
1: Ja, dat is echt een hele andere manier van werken en van kijken. Dus daar zullen we als gehandicaptenzorgorganisaties ook keihard aan moeten werken. Onze begeleiders die zijn nu vooral ook heel erg gewend om te zorgen voor mensen met een beperking. En dat moet veel meer worden samenwerken, zodat mensen met een beperking kunnen meedoen. Dus ze moeten veel meer die rol van verbinden gaan vervullen in de samenleving.
0: We zijn gaan kijken bij een straat waar dit gebeurt. In Barendrecht is dat. En die straat heet de Lief en Leedstraat. Het is een gewone straat met rijtjeshuizen. En daarin proberen cliënten, professionals en vrijwilligers voor elkaar te zorgen. En dat werkt heel goed, vinden in ieder geval Cheryl van 35 en zijn buurvrouw Joke van 82. Ons verslaggever Roel Pauw ging bij hen langs.
2: Mag ik ze allemaal
3: schrijven?
2: Nee, wat je nu hebt is wel genoeg.
3: Ja. Joke is mijn buurvrouw, is een hele aardige vrouw en ze kan lekker koken.
2: Ik ben Joke, ja. De buurvrouw en vrijwilliger.
4: Ja,
2: ja. Gelukt.
4: Ja, is gelukt?
2: Ja, is gelukt. Elke donderdagmorgen ben ik hier. En dan doen we ook af en toe appeltaart bakken. Mm-hmm. En die appeltaart die is eigenlijk bedoeld voor de mensen hier in de buurt, dus de buren ook weer. Die of ziek zijn of net geopereerd zijn of wat dan ook. Mm. En dan gaan we een stukje appeltaart brengen.
4: Ja, dat zijn heel goed, hè?
3: Ja, dat zijn heel goed.
4: Ja, hij kan het wel.
3: Ik heb een lichte beperking. Ik heb zuurstoftekort gehad met de geboorte. Ik heb ook suikerziekte. Ik was 174 kilo neerweg, ik 147.
2: Ja. Ik vind dit systeem wel heel erg leuk. Mm. Mensen wonen ook allemaal zelfstandig. En dat vinden ze heel prettig. Ja. Ja. Ik denk dat ze wel altijd professionele begeleiding nodig hebben. Nee. Wij zijn meer een toevoeging, aanvulling.
3: Begeleiding kan je mee helpen met jouw naar je toekomst te gaan. Met je

0: Post regelen, met werk zoeken. Maar je droombaan is bij beveiliging werken. En binnenkort ga ik met de BOA meelopen. Bij de politie vind ik ook wel leuk.
1: De bootje?
2: Alles erin?
1: Ja.
0: Een lieve leenstraat is bij elkaar komen en gezellige dingen met elkaar meedoen. En papier prikken of knutselen. En binnenkort hebben we een buurtfeest. Ja, voor gezelligheid.
3: Kijk, met problemen ook. Als er problemen zijn dat je dat kan delen, dat noem ik wel lief en leed delen.
0: En ik heb heel goed contact met Arnold, de buurman. En dan ga ik altijd visje eten. Ik heb hem ook verzorgd met douchen, aankleden. En ik heb medicijnen gehad bij de apotheek. En de brief op de bus gedaan.
3: Als we dus hier in de activering zijn, dan doet hij altijd, wil je koffie, wil je thee? Hij is heel open en heel gastvrij.
0: Ja, ik ben gewoon een sociale jongen, ben ik.
3: Hij kan eruit, Sherry.
2: Ja, ik ga hem eruit halen. Yes. Mooi, hè?
3: Ja, is goed gelukt. Ja. Heel mooi.
0: Heel mooi.
2: Maar geen slagroom. Moet even halen. Ja.
4: De Lief en Leedstraat in Barendrecht was dat. Ja, Theo van Uhm van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Is dat een beetje hoe u het voor zich ziet, maar dan in het hele land?
5: Ja, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld waarin je heel goed terug hoort dat er ook sprake is van wederkerigheid. Hè? Dat niet alleen mensen met een beperking de hulp van vrijwilligers ontvangen, maar dat ze ook iets terug kunnen doen voor de buurt. Dus dat vind ik heel erg mooi. Mensen met een beperking kunnen ook echt iets betekenen en toegevoegde waarde hebben voor zo'n buurt. En ik vind het ook heel mooi wat terloops eigenlijk even wordt opgemerkt. Die professionele hulp en ondersteuning, die kun je ook niet helemaal missen. Die blijft altijd wel nodig. Maar ik denk dat je op die manier een heel mooi, mooi voorbeeld te pakken hebt. Hoe het zou kunnen in veel meer buurten en in wijken.
4: Ja, maar wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
5: Ja, wij zullen veel meer moeten laten zien dat dit soort voorbeelden er zijn. Wij zijn best nog wel een bescheiden sector als gehandicaptenzorg. Een beetje teruggetrokken. We moeten iets meer uit onze schulp kruipen en dit veel meer delen. Veel vaker ook de publiciteit zoeken en laten zien dat dit kan. En op die manier ook nieuwe vrijwilligers aantrekken. Ook wel nieuwe medewerkers om dat tekort dat eraan zit te komen in 2035. Om dat in ieder geval te verminderen of op te vangen.
4: Ja, want hoe staat u daar nu in? Hoe kijkt u daar tegenaan, dat tekort?
5: Ja, wij hebben nu ongeveer 9000 vacatures in de gehandicaptenzorg. Op ongeveer 200.000 mensen. En dat aantal dat verdubbelt de komende 10 jaar. En gaan we stevig af op een tekort van ongeveer 20.000, iets meer dan 20.000 vacatures. Mm. Dus daar ligt best wel een stevige opgave.
4: Maar als u dan het hebt over een soort nieuwe inrichting van die gehandicaptenzorg, zit er dan met zo'n tekort niet een risico in dat zorgtaken bij de familie of bij de buren van iemand met een beperking komt te liggen? In plaats van bij het zorgpersoneel of bij de samenleving als geheel?
5: Nee, het kan nooit zo zijn dat we zorgtaken dat we afwentelen op ouders. Het is wel belangrijk dat ouders, verwanten, dat die hoe dan ook betrokken blijven bij de zorg en ondersteuning voor hun zoon of dochter. Waar we 40 jaar geleden zeiden, blijf maar even weg 6 weken lang in het kader van de onthechting. Daar willen we nu echt wel die ouders, en dat doen we ook al, die willen we echt wel betrekken bij die zorg en ondersteuning. Maar het kan niet zo zijn dat de gaten in de roosters, dat die worden opgevangen door de ouders. Hm. Dat is niet de bedoeling. Nee. Sterker nog, ik denk dat we veel meer moeten kijken naar hoe we ouders kunnen ontlasten. Die hebben vaak al 20 of 30 jaar lang voor hun zoon of dochter gezorgd. En ik denk dat we via respijtzorg, logeerzorg, door dat beter te organiseren. Dat
4: maar
5: we
4: daar heb je wel die handjes
5: ontlasten.
4: Voor nodig.
5: Ja, we hebben die handjes nodig, maar ik denk dat we de handjes echt veel slimmer kunnen inzetten dan wat we nu doen. Niet altijd is professionele zorg en ondersteuning nodig. Sterker nog, ik denk soms dat het ook wel eens afbreuk kan doen aan de kwaliteit van leven. Dus hoe meer mensen zelf kunnen doen, of met een vriendelijke buurtgenoot samen
4: boodschappen
5: doen.
4: Zoals we net in het verslag hoorden.
5: Ik noem maar wat. Ja, ik denk dat op die manier ook heel veel handjes op een andere manier kunnen inzetten. En met elkaar de dingen oppakken, dat maakt de samenleving ook wel een stuk mooier, denk ik. Voor iedereen.
4: Het is een mooi streven. Ik ben benieuwd hoe de gehandicaptenzorg daar over 15 of 20 jaar uitziet. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor dit gesprek. Theo van Uhm, de directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
6: Ster. Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: NPO Radio 1.
4: Het is 1:06, het nieuws met Casper.
10: Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan, moeten harder worden aangepakt, vindt de vereniging Verkeersslachtoffers. Aanleiding is het nieuws van gisteren. Toen bleek dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel staat de Rijn bij Lobit op het laagste punt ooit. Opnieuw zijn in Turkije burgemeesters en tientallen andere leden van oppositiepartij CHP opgepakt. Ze worden verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Maar volgens de oppositie worden de arrestaties gebruikt om politieke tegenstanders van president Erdogan uit te schakelen. Zometeen ook meer hierover met onze correspondent. En fruit wordt dit najaar duurder door de droogte in Europa, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Doordat het droog is, worden de vruchten kleiner en is de oogst ook minder groot. Dus wordt het fruit duurder. De organisatie verwacht dat het voor sommige telers een dramatisch jaar wordt.
4: Nou, dat brengt ons bij het weer, Roos-Marijn Knol. Droog, warm, dat is wel een beetje de rode draad ook van deze uitzending. Maar kwam er nou wat regen aan, zei je dat nou?
11: Ja, het regent op dit moment vooral in het zuiden en oosten van het land. Als je naar de weerradar kijkt, ziet het er allemaal best wel dramatisch uit. Maar als ik kijk hoeveel regen nou daadwerkelijk in de regenmeters belandt, is dat op de meeste plaatsen 1 à 2 millimeter. Nou, en in die hele droogteproblematiek waar we het al een tijdje over hebben, is
4: heeft
11: dat
4: helemaal geen zin. Nee.
11: De spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Maar het is in elk geval iets. Dus ja. Het kan plaatselijk toch wel even wat regen geven.
4: En het was best ook wel weer een warme dag, hè, vandaag.
11: Klopt, in een deel van het land werd het vandaag gewoon warmer dan 30 graden. 35 graden werd het zelfs in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was het warmste plekje in Nederland vandaag. Op dit moment heeft die bewolking en die regen wel wat afkoeling in gang gezet. Dus de temperatuur is nu langzaam wat aan het terugzakken. En vanavond vooral in het oosten van het land nog bewolking en dus af en toe wat regen. En morgen valt er voornamelijk in het noorden regen en is het in het zuiden droog. Dat levert dan ook weer een temperatuurverschil op. In het zuiden morgen opnieuw 30 graden. Nog steeds in de race voor een volgende hittegolf. De vierde alweer deze zomer. En in het noorden dus met meer bewolking en regen. Een graad of 20. Dus een temperatuurverschil van 10 graden. Dat is toch best wel opmerkelijk.
4: Ja. In het weekend is de grote boterparade in Amsterdam. Gaat die droog verlopen?
11: Ik denk dat die wel droog gaat verlopen. Het noorden houdt de grootste kans op wat buien tijdens het weekend. Temperatuur ietsje lager dan vandaag, zo tussen 20 en 29 graden. Maar na het weekend gaat er weer een volgende warmtepiek aankomen. Gaan we weer wat ruimer boven die 30 graden uitkomen. Ook dan nog geen regen. Pas in de loop van volgende week zie ik het wat afkoelen en kan er weer wat vaker een bui vallen. Dus voorlopig echt nog warm en droog in Nederland.
4: Dankjewel, Roos-Marijn. Gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg?
12: Net geen 100 kilometer file, dus het lijkt erop alsof we het drukste moment achter ons hebben. De meeste files leveren trouwens tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Van een echte avondspits is geen sprake. De A12 richting Duitsland heb je voor de grensovergang wel een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat laatste komt door werkzaamheden. Dan een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen. Dat is gebeurd bij Vierdingsbeek. Bij Venray is de weg al afgesloten. En verkeer vanuit Venlo naar Nijmegen rijdt daarom het beste om via Eindhoven en Os.
4: Een stevige verklaring van de 55 Europese voetbalbonden. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn omstreden WK-plannen, dan boycotten zij het WK.
6: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Droog, warm en winderig, het zijn de perfecte omstandigheden voor natuurbranden. Sinds de jaren 80 zijn er steeds meer zomerdagen met zulk weer in Zuid-Europa, blijkt uit nieuw onderzoek. Toch nam het aantal branden en hoeveel natuur ze vernietigen lange tijd juist af. Maar sinds 2018 lijken ze weer toe te nemen. En de onderzoekers maken zich zorgen over de toekomst. Rob Ramaker, redacteur klimaat bij de NOS. Welkom hier in de studio. Jij hebt het rapport doorgenomen. Hoe kan het dat die omstandigheden voor branden steeds gunstiger worden?
16: Ja, dat is een redelijk simpel verhaal. Europa is gewoon 2 graden warmer geworden. Die maat waar ze naar kijken heet het vuurweer. En dat is een soort samenraapsel van dingen die samen de omstandigheden bepalen waaronder de kans heel groot is dat branden zich uitbreiden. En dan is de temperatuur de allerbelangrijkste. Dan gaat het ook nog om dingen als neerslag, wind, luchtvochtigheid. Maar omdat de temperatuur zo nadrukkelijk toegenomen is in Europa, leidt dat er ook toe dat er vaker heftig vuurweer is. En dus de condities dat branden zich heel goed kunnen uitbreiden.
15: Ja, maar er is dus ook een tijd geweest dat de branden juist afnamen.
16: Ja, dat klinkt als een paradox en ik vond het ook wel verbazingwekkend. Maar ik heb het er met experts over gehad en het is eigenlijk een best logisch verhaal. Branden is een ingewikkeld fenomeen. Dan heeft het weer invloed, de omgeving, hoe mensen zich gedragen. En wat in Zuid-Europa gewoon heel lang heel goed gegaan is, dat ze zich gewoon heel goed hebben gewapend tegen branden. Dus er gebeurt in Zuid-Europa heel veel aan preventie. Dat ze mensen beboeten die roken bij de natuur. Mensen worden echt bewust gemaakt. De hoofdonderzoeker die ik sprak, die was ook in Chili geweest, die zei, nou, dat is echt een wereld van verschil. Daar ontstaan veel meer branden door onoplettendheid. En ook de brandweer in Zuid-Europa en vooral Spanje staat wel bekend omdat ze heel goed kunnen omgaan met natuurbranden. Die hebben over die periode meer materieel gekregen, maar ook enorm veel ervaring opgedaan en die zijn steeds beter in dat bestrijden van branden. En het is ook niet voor niets dat de Nederlandse brandweer daar naartoe gaat om lessen te leren, want daar is denk ik gewoon heel veel op te steken.
15: Ja, maar dat geeft dan dus ook wel aan dat het dan nu ook weer zo extreem is, hoe die omstandigheden zijn veranderd.
16: Ja, ik sprak met Brian Verhoeven. Die is nu in Catalonië namens de Nederlandse brandweer. En die gaf ook al aan van, het is niet dat ze in Spanje 1 simpel dingetje veranderd hebben, maar ze hebben echt een enorme evolutie doorgemaakt van de brandweer, hoe ze omgaan met de branden in Catalonië. Omdat ze groter, ingewikkelder zijn geworden, meerdere branden tegelijk. Dus het idee dat we dat ook heel simpel kunnen kopiëren is denk ik te makkelijk gezegd. Maar ze hebben enorm ervaring en kennis opgedaan om te gaan met die grote, ingewikkelde branden.
15: En nou hebben ze ook dus niet alleen last van die opwarming, landen zoals Spanje, maar nog van veel meer dingen, toch?
16: Ja, het landschap in Spanje is ook wel meer veranderd dan ik had gedacht. Er is heel veel bos en natuur bijgekomen in Spanje. Nou, voor deel is dat wel een bekend verhaal. Het platteland van Spanje is heel erg ontvolkt geraakt. Mensen zijn naar de stad getrokken, boeren laten het land achter. Dan begint daar van alles te groeien, ontstaat dat bos. Brian Verhoeven legt hem ook wel uit. Als je dan gaat blussen in het bos in Catalonië, dan kom je oude terrassen tegen, muurtjes waar gewoon tientallen
15: jaren. Echt de resten van mensen die daar hebben gewoond.
16: Ja, en dat is echt nog kort geleden. Dat is niet de archeologische vondst of zo, maar echt enkele tientallen jaren geleden had je daar nog kleine boertjes die gewoon naar de stad getrokken zijn. De natuurgebieden zijn gewoon groter geworden, meer aaneengesloten. Dat betekent meer brandstof. En op zich, dat verhaal wist ik wel, maar de schaal heeft me wel verbaasd, want ik heb er wat statistieken bij gezocht. Als je dan op de schaal van heel Spanje kijkt, is sinds 1990 tot nu 10% van het land met bos begroeid geraakt. Nou, daarvoor is dat eigenlijk ook al een hele tijd aan de gang. Mm-hmm. En dat is ook niet over het hele land. Dus sommige streken heb je echt een enorme hoeveelheid bos die erbij gekomen is. Dat is nog vaak eigendom van families die er niks aan doen. Dus wordt helemaal niet onderhouden. Dus dat is ook bovenop dat het weer, de weersomstandigheden zoveel ongunstiger zijn geworden. Voor de brandweer in vooral Spanje een enorme extra uitdaging. Dus eigenlijk des te knapper dat tot 2018 het zo goed gelukt is om die branden onder controle te houden.
4: En wat verwachten deze wetenschappers voor de toekomst?
16: Nou, als je naar dat vuurweer kijkt, dan is wel de verwachting dat je de lijn redelijk kunt doortrekken naar de toekomst. De opwarming gaat gewoon door en temperatuur is het belangrijkste ingrediënt van die maat. En de angst is dus vooral dat je kunt misschien wel onderdrukken dat er de meeste branden uitbreken. Maar als er dan brand uitbreekt, dan is het ook meteen heel heftig met meerdere dagen achter elkaar van die hitte, droogte, wind. En dan kunnen er echt hele grote branden ontstaan. En de experts die ik heb gesproken zijn vooral bang voor meer van dat soort branden. En deze zomer is in dat opzicht wel een beetje een voorproefje daarvan. Vooral bij Bordeaux was die brand die zijn eigen weer begon te maken.
4: Ja, eigen onweerswolken.
16: Ja, dat is een heel bijzonder fenomeen. Hij maakt zijn eigen wolken, dan maakt hij zijn eigen wind. Dus die brand wordt heel grillig, onvoorspelbaar, ook heel gevaarlijk. En dan met dat onweer kan hij ook weer nieuwe brandhaarden maken.
4: Ja. Dus dat is een helse brand. Ga daar maar eens wat tegen doen als brandweer zijn.
16: Ja, dat is ongelooflijk moeilijk en gevaarlijk te bestrijden. En de angst is dat het megabranden noemen ze dat je daar gewoon vaker mee te maken krijgt in de toekomst.
4: Geen positief scenario. Maar goed, dankjewel voor de uitleg. Rob Raamaker, redacteur klimaat hier bij de NOS. Alle 55 landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK en alle andere competities van de FIFA voorlopig. Reden zijn de nieuwe plannen van de FIFA. FIFA-voorzitter Infantino maakte deze week bekend dat hij een bedrijf wil oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren om zo private investeerders aan te trekken. Nou, daarom kwam de UEFA vanmiddag bijeen in een spoedbijeenkomst om de reactie te bepalen. Hier in de studio is onderzoeksjournalist Edwin Schoon. Edwin, welkom.
17: Dank je.
4: Nou, groot nieuws wel, hè, lijkt me.
17: Ja, dit is meer dan groot nieuws. Dit is historisch. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het voetbal.
4: Dat de UEFA zich tegen de FIFA keert.
17: Ja, niet op zo'n manier. Het is gewoon een boycot van alle evenementen die FIFA organiseert. Nou, ja. Dat is in de geschiedenis van het voetbal nog nooit voorgekomen. Officieel valt UEFA onder FIFA. Het is een van de continentale bonden. Dus is daar eigenlijk aan gebonden. Het was een spannende week, omdat het kon verschillende kanten opgaan. En veel mensen zeiden, nou, een boycot. Zover zullen ze wel niet gaan. Maar blijkbaar heeft Infantino zijn hand overspeeld.
4: Ja, want dat is gebeurd, denk jij, hiermee, met dit plan?
17: Nou, je hoorde geluiden uit de Europese hoek. Ik heb een paar mensen van nationale bonden gesproken de afgelopen dagen. En een paar landen waren al heel fel tegen de manier waarop Infantino rond het afgelopen WK en in zijn relatie met Trump voetbalpolitiek maakte. En er waren natuurlijk verschillende incidenten. Zoals hoe
4: met die rode kaart.
17: Iran werd omgegaan, die rode kaart. Maar ook het al dan niet voortrekken van Argentinië. Het zorgt gewoon voor een bepaalde ongeloofwaardigheid. En dat is, maar het belangrijkste statuut van FIFA is politiek en voetbal niet mengen. En dat is precies wat hij wel deed, zelf als president notabene.
4: En is dat dan ook de reden, geeft de UEFA dat dan nu ook op als de reden waarom ze tegen dit plan zijn en dus nu voor een boycot?
17: Nee, het gaat nog een stap verder. Kijk, hij heeft met dit plan, het zijn twee aspecten. Het plan is in het totale geheim gemaakt. Dus gisteren was de Duitse voorzitter, die gaf een statement, Bernd Neuendorf, en die zei, ja, ik zit in het FIFA-bestuur. Dus notabene de 37 belangrijkste mensen
4: waarom
17: in
4: het wereldvoetbal.
17: Waarom
4: weet ik dit niet?
17: Het is nooit besproken, niet één woord. In het geheim, het plan heb ik net in mijn mail gehad, dus het is nu verspreid. Maar tot twee dagen geleden wist niemand in de voetbalwereld, behalve een heel klein clubje rond Infantino en waarschijnlijk rond Trump, dat dit eraan zat te komen. En die geheime voorbereiding, bijna als een soort staatsgreep, dat krijg je als je het bericht van de UEFA nu leest, dat ze net naar buiten hebben gebracht. Ze voelen zich totaal voor schut gezet en totaal niet serieus genomen. Dat zie je ook bij andere bonden, hè, in Zuid-Amerika, in Azië, ook Noord-Amerika.
4: Spreken ze die zich ook zo stellig uit dat ze ook het WK willen boycotten, of zijn die nog voorzichtiger?
17: Nou, wat je tot voor kort zag is, iedereen was loyaal aan Infantino, want financieel afhankelijk van Infantino. Zeker voetbalbonden in kleine landen. 20 miljoen dollar is voor hun 5 keer hun jaarbudget. Mm-hmm. Dus als je ergens moet tekenen en zal je verder Ja. Zeg maar niet schade. Ja. Maar Europa, en dat zei Frank Pauw gisteren ook tegen me persoonlijk.
4: Van de KNVB.
17: De bondsvoorzitter van de KNVB. Wij hebben dat geld minder hard nodig. Maar er wordt nu aan de fundamenten van onze sport gezeten.
4: Het is een principe, zei hij.
17: Ja, het gaat verder. Kijk, UEFA kiest grote woorden nu. Hè. Het is onverantwoordelijk, onverdedigbaar. Het in het geheim voorbereiden. De WK is niet te koop. Dus zij trekken nu echt een morele grens. En in alle eerlijkheid, ik ben van mening dat FIFA dat echt wel een keer nodig had.
4: Maar dan is meteen de volgende vraag. Gaat de FIFA hier naar luisteren, naar dit dreigement?
17: Nou ja, het is niet zoiets van naar luisteren. Want ja, als Europa zijn landenteams niet afvaardigt naar het toernooi...

0: 2027 is het WK voor vrouwen. Dan doet Europa niet mee. 7 van de 8 kwartfinalisten tijdens het laatste WK waren Europees. Dus ga maar als FIFA dan proberen je geld te verdienen met een WK zonder Europa. Veel succes.
1: Dus hiermee is het plan eigenlijk dood, zou je kunnen zeggen?
0: Nou, dit is een hele belangrijke stap. De steen is in de vijver gegooid. Wat heel veel mensen niet hadden verwacht dat ze dat zouden durven. Want het gaat over 20 miljoen meteen beschikbaar maken per bond. Mm-hmm. Dat is een hoop geld, ook voor de KNVB. Maar het feit dat met private investeerders een plan is gemaakt, zonder dat zeg maar, de mensen waar je gewoon mee samenwerkt daar niets van weten. Ze voelen dit echt als een dolksteek.
1: Ja, en toch ook fascinerend dat Infantino en de club daaromheen dat dan totaal verkeerd heeft ingeschat, dat het zo zou uitpakken.
0: Nou ja, je ziet de afgelopen jaren wel. Sinds 2016 is hij president. Hij is gekozen notabene met een hervormingsagenda. Mm-hmm. Hè, governance, mensenrechten in de statuten voor elk komend WK. Nou, we hebben gezien hoe belangrijk dat voor hem is in Amerika en Qatar. Dus eigenlijk is hij vanaf 2018, toen hij met Poetin dat WK in Rusland organiseerde, heeft hij zeg maar in zijn gedrag en in zijn besluiten zie je steeds meer dat hij afdrijft van contact met zijn omgeving.
1: Ik hoorde jou gisteravond in Nieuwsuur vertellen dat je niet bij hem in de lift mag stappen als je bij de FIFA bent.
0: Nee, sinds kort is dat ook het geval. Dus niemand gaat bij hem in de lift. Hij is blijkbaar bang voor. En je mag hem ook niet zomaar aanspreken. Hij moet tegen jou beginnen.
1: Dankjewel dat je ons bijpraatte met dit laatste nieuws. Journalist Edwin Schoon. Yep. Gaan we naar ander sportnieuws. Kasper.
2: Volleybalster Celeste Plak stopt ermee, meldt ze op Instagram. Plak is 30 jaar en ze zegt dat de tijd is aangebroken dat vrijheid belangrijker is dan haar carrière. Plak speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed 2 keer mee aan de Olympische Spelen. In 2019 won ze met de Italiaanse club Novara de Champions League. Ze schrijft dat ze trots is op het feit dat ze de eerste zwarte vrouw is die voor het Nederlands team heeft gespeeld. Een Belgische powerlifter is slachtoffer geworden van discriminatie op het WK in Litouwen. Sonita Mulu, oud-wereldkampioene met Cameroense roots, deed een recordpoging van 334 kilo op het onderdeel squat. Maar haar poging werd ongeldig verklaard omdat een van de helpers met zijn knie onder het gewicht stond en dus meehielp. Later bleek dat de man dit bewust deed om haar te saboteren. Hij schreef op sociale media dat hij een racist is en dat hij Mulu haat. De man is meteen levenslang geschorst. Voetballer Kenneth Taylor is weggestuurd van de training bij Lazio Roma na een woordenwisseling met Gennaro Gattuso, de nieuwe trainer van de club. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe Gattuso het trainingsveld opstormt en Taylor met driftige gebaren wegstuurt. De middenvelder trekt vervolgens een hesje uit en verlaat het veld. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.
1: Dat wil ik nu wel heel graag weten, Kans.
2: Ik ook. In Zuid-Korea nemen ze de snelle uitschakeling van de nationale ploeg op het WK voetbal bijzonder serieus. Bondscoach Hong, die na het WK opstapte, is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden tijdens een hoorzitting van een speciale onderzoekscommissie. Hij zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat zijn team de groepsfase van het WK niet overleefde. En hij bood zijn excuses aan.
1: Zie ik toch niet gebeuren met Koeman. Dennis Mooi, hoe is het met de files?
3: Dat neemt gestaag af. Er staat nog 60 kilometer verspreid over het hele land. De A73 vanuit Venlo naar Nijmegen, daar zijn de problemen nog groot. Bij Vilingsbeek is namelijk een ongeluk gebeurd en de weg is al afgesloten bij Venray. Verkeer vanuit Venlo naar Nijmegen rijdt daarom het beste om via Eindhoven over de A67 en de A50.

0: Gardner en Kayura Hill. Opnieuw hebben de Turkse autoriteiten oppositieleden van de partij CHP opgepakt. Een van hen is een populaire burgemeester van het district Üsküdar in de hoofdstad Istanbul. Om hierover te vertellen is onze correspondent Turkije, Gülçe Ersetin, niet in Turkije, maar vandaag hier in de studio. Gülçe, waarom is deze vrouw opgepakt?
1: Ja, er loopt op dit moment een groot corruptieonderzoek in Turkije. En we hebben de afgelopen maanden gezien dat er heel veel parlementariërs, ambtenaren die allemaal geleerd zijn aan de oppositie, zijn gearresteerd. Nou, zij is daar één van. Zij is overigens vrij populair. Ook nog eens van een district wat bekend stond als een AK-bolwerk, waar van de regerende AK-partij. Al jaren waren zij, zeg maar, hadden zij daar het voor het zeggen. En zij heeft in 2024 gewonnen. Dus zij is dus van de oppositie. En ze is dus gisteren gearresteerd samen met vijf anderen.
0: Ja, ze was dus eigenlijk ook al 2 jaar ook echt wel een bedreiging voor de AK-partij.
1: Ja, nou ja, dat zeggen zeker de mensen van de oppositie. Van wij doen het sinds 2024 heel erg goed. We hebben landelijk de verkiezingen geworden. Voor het eerst in jaren zijn wij weer de grootste geworden. We hebben het al gezien, zeggen ze, met een afgezette burgemeester van Istanbul die heel erg populair was, nu al een tijd in de gevangenis zit. En nu dus ook weer een populaire burgemeester. Zij werd overigens ook genoemd als een van de opvolgers, misschien als burgemeester van Istanbul. Zo populair is zij dus.
0: En ze was niet de enige.
1: Nee, vandaag weer opnieuw arrestaties. Meer dan 50 mensen zijn aangehouden. En er zit trouwens ook weer iemand bij, een belangrijke burgemeester. Wel burgemeester, maar hij was bekend als acteur. Oh. En 2 jaar geleden sloot hij zich aan bij de oppositie en is hij dus ook burgemeester geworden. En zij ook worden beschuldigd van corruptie, machtsmisbruik.
0: Maar dat is dus ook echt een bekend figuur in Turkije.
1: Bekend figuur in Turkije, dus ook arrestaties weer vandaag. Nou, de Turken, als je de oppositie hoort, die zeggen dat ook. Ja, hoe kan het dat iedere keer als er een groot corruptieonderzoek loopt bij al deze gemeenten, hoe kan het dan dat het iedere keer mensen zijn van de oppositie? En dat we eigenlijk helemaal geen mensen zien van de regerende AK-partij. Die hebben notabene 20 jaar lang geregeerd, zeker bij die gemeentes. En nou, nauwelijks verhalen. En ze zeggen, en nu in de afgelopen maanden, 6 maanden, afgelopen jaar, zien we eigenlijk alleen maar dit soort verhalen. Tuurlijk zullen daar vast rotte appels bij zitten, zeggen ze. Maar al deze mensen, al die honderden mensen, inclusief dus onder wie dus ook populaire burgemeesters, zijn die dan ook allemaal schuldig? Dat kan niet, zeggen ze.
0: Nou werd er in Turkije afgelopen maand een nieuwe partij opgericht, door een oud partijleider van de CHP. Het was nog een beetje afwachten hoe de Turkse regering daarop zou reageren. Maar kunnen we die arrestaties ook, zeg maar, in dat licht zien?
1: Ja, nou, dat is een beetje ingewikkeld.

0: dat, maar er is binnen die oppositie al heel lang een interne strijd gaande. Je had een oude groep, die heeft het jaren opgenomen tegen de regerende AK-partij. Het eigenlijk niet goed gedaan, ze hebben al die verkiezingen verloren. En met een nieuw gezicht, een nieuw partijleider en dus de burgemeester toen, Imamoglu, hebben ze het vrij goed gedaan. Ze hebben Istanbul gewonnen. Ze zijn landen qua regionale verkiezingen ook de grootste geworden toen, 2 jaar geleden. En onlangs werd dus ook door een uitspraak van een rechter, een partijcongres, dat die partijleider werd gekozen, werd dat ongeldig verklaard. Dus ook hij moest weg. Ook de partijleider moest opstappen. Dus intern was daar dus een strijd gaande. En de regerende AK-partij of een woordvoerder van de AK-partij zegt dan, wij zijn niet degene die een zaak hebben aangespannen. Dat heeft de oppositie zelf gedaan. Wij zitten daar niet achter. Maar ja, goed, critici zeggen, nou, het komt de Turkse regering wel heel erg goed uit dat zo vlak voor die verkiezingen, die waarschijnlijk mogelijk volgend jaar al gehouden kunnen worden, dat de oppositie intern nu een strijd heeft. Nou, zo worden die stemmen natuurlijk verdeeld. En als die verkiezingen inderdaad eraan gaan komen, ja, een nieuwe partij oprichten in Turkije. Je moet natuurlijk weer campagne gaan voeren, stemmen gaan winnen. En in een land waar campagne voeren ook niet zo makkelijk gaat, want heel veel zenders zijn in handen van de regering of gelieerd aan de regering. Dus dat wordt nog echt een uitdaging.
1: Dankjewel voor dit verhaal. Gülce Ersedin, onze Turkije-correspondent.
2: Vanavond
1: presenteren meerdere grote Amerikaanse bedrijven hun kwartaalcijfers, onder meer Apple. Analisten verwachten dat die cijfers rooskleurig zullen zijn nadat Apple het vorige kwartaal ook flinke winsten boekte. En het nieuwe voetbalseizoen is nog maar net weer begonnen, of voor FC Twente staat er al een alles-of-niets wedstrijd op het programma. In Boedapest moet de ploeg een 2-1 achterstand tegen Ferencváros goedmaken om door te mogen in de Europa League. En commentator Ragnar Niemeyer gaat die wedstrijd volgen. Ragnar, zie jij FC Twente dat ook doen?
3: Nou, ik denk dat ze daar een hele zware kluif aan gaan krijgen. En als je me zo recht op de man af vraagt, dan wil ik er ook niet voor weglopen. Dan denk ik dat het misschien wel eens niet zou kunnen gaan lukken. Want ja, Twente gaf heel veel kansen weg, precies een week geleden, in Enschede, in de eigen Grolsvesten. Uitverkocht, mensen waren er klaar voor. Maar ja, in de omschakeling was Ferencváros, dat afgelopen seizoen tweede was geworden, na een hele serie landstitels daarvoor op een rij. Ja, gewoon beter dan Twente, dat defensief kwetsbaar was. Bijvoorbeeld ook met Van Rooij, de rechtsback, die niet lekker in die wedstrijd zat. Er zitten echt wel een paar goede spelers bij. Die heeft Twente natuurlijk ook. En ja, dit is dan de avond dat je maar eens moet gaan rekenen misschien op Wout Weghorst. Die was vorige week onzichtbaar. Meteen in de basis, hele wedstrijd gespeeld. En ja, laat het dan maar zien.
1: Hoe zijn de omstandigheden in Boedapest?
3: Lekker warm. Het is zometeen bij de aftrap nog altijd wel een graad of 30. 6, 37 graden vandaag in de stad. Ik had niet de indruk dat de supporters van FC Twente zijn er best wel veel. Mannetje of 1000 officieel wordt over gesproken dat die daar veel problemen mee hadden. Want ja, het woord hydrateren en voetbal, die combinatie, die kennen ze. Maar dit was wel een goudgeel hydratatiemoment. Zo de hele middag eigenlijk in Boedapest, ja.
1: Ook Ajax komt vanavond in actie tegen het Servische Vojvodina in de voorrondes van de Conference League. Maar zij hebben het wel makkelijker waarschijnlijk, hè?
3: Ja, over Ajax hoeven we ons geen zorgen te maken. Ajax gaat zich gewoon plaatsen, gaat verder in de Conference League. Heeft die ruime overwinning natuurlijk al op zakken. Het is doelpunt te kijken vanavond, dat mag je toch wel verwachten. Ajax dus een treetje lager spelend. Dat is nog wel even goed om ook bij FC Twente te benoemen. Mocht het misgaan voor FC Twente, Ferencváros verloor overigens afgelopen weekend wel de eerste competitiewedstrijd, dan is er nog wel het vangnet van een rondje verder in de Conference League. Ja, daar hoort Twente dan misschien thuis. Het zal afwachten zijn, maar ja, het is nog niet helemaal voorbij als het vanavond mis mocht gaan.
1: Dankjewel, Ragnar Niemeyer. We gaan jou horen vanavond hier op de zender. Twente speelt vanavond om 8:30. Ajax trapt af om 8:00. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6:00, dan zijn we er weer met de ochtendeditie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijne avond.

0: vanavond vanaf 8 uur.
1: Voetbal.
0: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
1: motorsport.
0: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
1: wielrennen.
0: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Fan. Elke dag tussen 4 en 6.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
3: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Jan-Willem Wesseling.
6: Goedenavond, dit is de dag waarop uit onderzoek bleek dat de regeldruk in Nederland ons miljarden euro's per jaar kost. Is daar wat aan te doen? Nou, zometeen gaan we in Dit is de Dag op zoek naar oplossingen. Eerst het NOS Journaal met Gasper Meijer.
7: Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad. Daar is besloten dat Europese landen niet meedoen aan WK's zolang dit plan van Infantino op tafel ligt. Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte en dat is best zorgelijk, zegt Rijkswaterstaat.
8: We zien dat de effecten toenemen. De scheepvaart heeft er last van, de landbouw heeft last, de natuur heeft last van de droogte. En we verwachten ook dat de komende weken de effecten nog zullen toenemen.
9: Want hoe zijn de vooruitzichten?
8: De vooruitzichten zijn niet zo goed. We verwachten wel wat regen in Nederland en ook in het stroomgebied van de Rijn, dus in Duitsland en Zwitserland. Maar het zijn niet meer dan een paar buien, dus de droogte zal nog wel even blijven.
9: En wat voor maatregelen moeten er dan nog meer worden genomen?
8: Nou, wat we nu zien is dat de maatregelen die we nu hebben getroffen de afgelopen weken voorlopig nog voldoende zijn. Dus we houden zoveel mogelijk water vast. We proberen het water slim te verdelen over Nederland. En volgens nog zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.
9: Want wat voor maatregelen zijn nu van kracht? Welke sectoren hebben ermee te maken en moeten zich wat aanpassen?
8: Wat we doen is dat we zo slim mogelijk omgaan met het water dat we nog hebben. Dus dat betekent dat we op een aantal plekken schutbeperkingen hebben voor de scheepvaart. Dat betekent dat we dat water vasthouden en in ieder geval zo nuttig mogelijk besteden. Maar dat betekent wel dat de scheepvaart wat langer moet wachten. Verder proberen we ook water waar mogelijk nog in te laten, zodat we nog een buffertje hebben voor de rest van deze droge periode.
9: Dit is niet de eerste keer, zo'n droogperiode, en waarschijnlijk ook niet de laatste. Hoe zorgelijk is dat?
8: Nee, klopt, we hebben 2018 en 2022 hadden we een soortgelijke droge periode. En de verwachting is dat dat in de toekomst ook vaker zal voorkomen door klimaatverandering. Dus dat betekent dat we ons ook moeten voorbereiden op dit soort omstandigheden.
7: Regionaal zullen er wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort aan water groter is dan in de andere. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt bij de plaats Assomatos op ongeveer 100 kilometer van de brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen en mogen blusvliegtuigen voorlopig niet de lucht in. De komende dagen blijft de brand dus lastig te bestrijden, zegt correspondent Thijs Kettenis.
10: En dat heeft met die wind te maken. Die gaat vooralsnog niet liggen. Het is niet eens zo ontzettend heet hier. Het is hier een graad of 30, wat voor Griekenland echt niet heel heet is. Maar het probleem is dus die sterk aangetrokken wind. En die zorgt ervoor dat er niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in Griekenland inmiddels branden zijn uitgebroken. En dat ze daar die strijd met de vlammen leveren. En die wind speelt erbij een grote rol. En die blijft nog in ieder geval zo sterk tot maandag.
7: Gisteren kwamen op Kreta 2 brandweermensen om het leven. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. En ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak voor mensen die vaker de fout ingaan. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Maar vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen kwamen al zo'n 2000 mensen de grens over, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Je moet je voorstellen, Ceuta die heeft maar 84.000 inwoners. Dus dan is 2000 mensen ook echt wel heel erg veel. Er is wel noodopvang, want dit gebeurt wel vaker. Hè? Dus er zijn ook plekken van de Rode Kruis bijvoorbeeld waar mensen terecht kunnen. Maar ja, er is zeker niet genoeg plek om iedereen te helpen. En dus er lopen mensen over straat. Er raken natuurlijk ook mensen gewond bij die overtocht. Het is een gevaarlijke overtocht. Of dat nou rond die pier is over zee of over land, wat ook sommige mensen proberen. Dus zet Spanje de Guardia Civil in daar, die daar al aanwezig is om die mensen te helpen. En ook hulpdiensten natuurlijk. Maar eigenlijk wat vooral opvallend is, is dat de mensen die daar aankomen, die eigenlijk lijken ze geen idee te hebben over ja, wat de procedures zijn. Dus ze zijn daar en ze hebben geen idee. Ze vragen rond van waar moeten we heen, waar kunnen we eten krijgen, waar kunnen we hulp krijgen. Dus ja, een ingewikkelde situatie in Ceuta op dit moment.
7: In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Fruit wordt dit najaar duurder door de droogte in Europa, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Doordat het droog is, worden de vruchten kleiner en de oogst wordt ook minder groot. En dus wordt het fruit duurder. De organisatie verwacht dat het voor sommige telers een dramatisch jaar wordt. Opnieuw zijn in Turkije burgemeesters en tientallen andere leden van oppositiepartij CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Maar de oppositie zegt dat de arrestaties worden gebruikt om politieke tegenstanders van president Erdogan uit te schakelen. In Zwitserland wordt een oud-politicus van de rechtspopulistische SVP aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord. De man van 57 zou zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter meerdere keren hebben gedrogeerd en verkracht. Het jarenlange misbruik werd door de oud-politicus ook gefilmd. In Rotterdam zijn 6800 Joodse Rotterdammers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. Onder meer burgemeester Schouten gaf een toespraak.
12: Laten wij hun namen blijven noemen. Hun verhalen blijven vertellen. Hun waardigheid blijven verdedigen. Want uiteindelijk is dat de les die deze plek ons nalaat. Dat uitsluiting en ontmenselijking nooit geaccepteerd mogen worden. Dat ieder mens zonder uitzondering waardigheid verdient. Toen, nu en in de toekomst.
7: Wel was het even onrustig omdat de plechtigheid werd onderbroken door enkele demonstranten. Hun protest was gericht tegen de aanwezigheid en de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. De ambassadeur was uitgenodigd door de voorzitter van Stichting Loods 24. Volgens hem is zijn aanwezigheid juist belangrijk.
13: Het is voor de nabestaanden, voor heel veel Joden die hier vandaag zijn, belangrijk dat de vertegenwoordiger van de staat Israël vandaag hier is. En u moet weten dat heel veel familieleden van mensen hier, maar ook elders, zijn uiteindelijk ook naar Israël verhuisd. Komen hier ook vandaan, komen terug naar Rotterdam om hierbij te zijn. En voor hen is juist die aanwezigheid van die ambassadeur buitengewoon belangrijk.
7: Hij begrijpt ook dat niet iedereen het eens is met de komst van de ambassadeur.
13: Zo groot als de wereld is, zoveel meningen heb je, zoveel is er ook aan de hand. Maar vandaag, op deze plek, deze tijd gaat het over het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hier uit Rotterdam. En dat staat nu even voorop.
7: Bij de bijeenkomst waren honderden mensen aanwezig. Er werden kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse holocaust-slachtoffers. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de Merwedebrug. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. Deze nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft. Ze planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het waterschap Rivierenland wil daarom maatregelen nemen.
14: Als wij de rivierkreeft overal willen aanpakken, dan gaat het ze veel geld kosten. Er zijn wat berekeningen gemaakt voor het vangen alleen van rivierkreeften. Nou, als je dat zou doorrekenen op Nederlandse schaal, dan kom je op tientallen tot honderden miljoenen euro's per jaar uit. Dus dat is gewoon niet haalbaar. Bovendien nou, ook niet meteen 100% effectief. Dus we moeten ook zoeken naar maatregelen als kunnen wij waterplanten langer laten staan. Hè, om dan te zorgen dat er wat meer weerstand is tegen die rivierkreeften. En wat meer ruimte is voor de natuurlijke vijanden van die rivierkreeften tussen die waterplanten.
7: De Calico rivierkreeft is via de Rijn Nederland binnengekomen. Het is 6:09. Het weer, in het westen nog zon. In het binnenland is het bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. En morgen meer kans op een bui bij dan 24 tot 27 graden.
15: Dankjewel Casper. Dan naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie.
16: Er staat net geen 30 kilometer file op de A9 naar Alkmaar. Heb je tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Dan de A73 Venlo-Nijmegen. Die is dicht bij Venray. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Eindhoven. De N48 Ommen-Hogeveen die is in beide richtingen afgesloten tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Dat gaat nog uren duren. Er is een ongeluk gebeurd daar eerder vanmiddag. Richting Hogeveen kies je de omleidingsroute U54. En richting Ommen volg je de borden U55.
1: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
15: Goedenavond. Er zijn weinig dingen waar Politiek Den Haag het zo over eens is als dit. De regeldruk in Nederland is te hoog en dat moet veranderen.
17: Nou, laten we beginnen met hoe belangrijk het is om inderdaad regeldruk te verminderen voor ondernemers.
18: De heer Eermans en ik willen de bezem door allerlei overbodige regels om die woningbouw te versnellen.
19: Als er een regel is, dat die begrijpen. Je moet een regel kunnen uitleggen. En als een regel niet uit te leggen is, dan moet je hem niet hebben.
20: Daarom schrapt dit kabinet voor de zomer van 2026 500 regels.
21: Maar het komt erop neer dat iedere bewindspersoon gewoon moet kijken. Ja. Voegt deze regelgeving, voegt deze wet naar wat toe?
15: Ja, ondanks die intenties concludeert consultancybedrijf PwC vandaag in een omvangrijk rapport dat bijna 8% van alle banen draait om het naleven van regels. Dat kost de samenleving bijna 17 miljard euro per jaar. Maar ja, is er een goede manier om die regeldruk te verminderen?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Dat ga ik bespreken met Barbara Baarsma. Zij is hoogleraar economie aan de UvA en ook hoofdeconoom van PwC. Daarmee ook auteur van dit rapport. Ik vraag het ook aan Kees Kraaienveld van Denktank De Argumentenfabriek. En aan Paul Schendeling. Hij is econoom en oprichter van Postgroei Nederland. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Baarsma, u was verrast door de uitkomsten van uw eigen onderzoek, las ik. Schrok u zelfs een beetje?
22: Nou, ik was niet zozeer verrast door de bijna 17 miljard euro die wij jaarlijks, dat was althans het bedrag voor 2024, kwijt zijn aan de arbeidskosten die te maken hebben met naleving. Want dat wil ik wel benadrukken. We hebben het onderzoek gedaan door te kijken naar de arbeidskosten, de loonkosten die te maken hebben met naleving. En dat is dus een onderschatting, want we kijken bijvoorbeeld niet naar kapitaalkosten, de kosten die bijvoorbeeld te maken hebben met het aanschaffen van een software of ander compliance systeem. Maar uw vraag, waar was ik nou wel verrast door? Nou, u zei het al, ongeveer 8% van alle banen heeft een sterk compliance-intensief karakter. En als je dat vergelijkt met de banen die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling, dat zijn er maar ongeveer 2%. Ja. Dus er gaat bijna 4 keer zoveel arbeid naar naleving als dat gaat naar innovatie. En dat is wel de wereld op zijn kop.
15: En wat is dan de definitie van een baan die over naleving gaat?
22: Wat we hebben gedaan, we hebben in totaal van 923 beroepen geanalyseerd welke taken samenhangen met naleving van wet en regelgeving en welke niet. En denk dan, dat gaat om taken zoals contract beoordelen op wettelijke vereisten, rapportages opstellen voor toezichthouders. Nou, we hebben dat met grote taalmodellen hebben dat geanalyseerd en uiteindelijk vastgesteld welke taken hebben wel met naleving te maken, welke niet. Ja. We hebben gekeken in welke beroepen dat zit, hoeveel werkgelegenheid daar is, wat de loonkosten zijn. Nou, lang verhaal kort, tel je dat allemaal op, kom je op die in 2024 op die 17 miljard, oftewel 1,5% van het bruto binnenlands product.
15: Waar meer van 10% van de banen, van 10% van de tijd in zo'n baan naar dat soort taken gaat.
22: Ja, dus een regelintensieve baan is inderdaad een waar meer dan 10% van de tijd wordt besteed aan regelgeving. En dat zit in die 8%, dus 1 op de 13 banen.
15: Helder. Nou moet ik u eerlijk bekennen dat ik altijd een soort natuurlijk wantrouwen voel tegen dit soort grote rekensommen. Want een regel om bijvoorbeeld schadelijke uitstoot van fabrieken tegen te gaan kost

0: misschien wel tonnen om te handhaven. Maar als je 10 jaar later miljoenen aan zorgkosten bespaart, omdat er minder mensen ziek worden, dan heb je toch winst. Zijn dit soort sommen niet eigenlijk gewoon te complex om tot een concreet getal te komen?
1: Ik ben het helemaal mee eens dat heel veel regelgeving hebben wij niet voor niks. En regels zijn niet slecht. Heel veel regels komen voort uit een behoefte in de maatschappij om bijvoorbeeld consumenten te beschermen of inderdaad vervuilende uitstoot te voorkomen. Waar het om gaat is dat je moet gaan naar een balans tussen enerzijds de kosten van die regels, bijvoorbeeld de nalevingskosten zoals we die vandaag in kaart hebben gebracht, maar ook andere kosten, bijvoorbeeld remmende kosten op innovatie, en anderzijds de baten doordat je die vervuilende uitstoot voorkomt. Doordat je consumenten beschermt. En je wil eigenlijk met een ingewikkeld woord, maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren, waarbij je die kosten en die baten vergelijkt. Dat gebeurt nu niet. Althans niet structureel. En wat wij hebben willen doen is dus slechts één component van deze maatschappelijke kostenbatenanalyse in kaart gebracht. Dat zijn de nalevingskosten. En wat we weten is dat in Nederland de regeldruk op het ogenblik zo fors is dat je wel kunt stellen dat die balans is doorgeslagen. Dat we te veel regels hebben, te complexe regels, te veel gestapeld. En dat komt omdat we wel we bedenken allerlei nieuwe regels. Als maatschappij vragen we ook om nieuwe regels. Maar die implementeren we wel, maar we stoppen niet, we schrappen niet de regels die daardoor misschien overbodig worden. En daardoor hebben we er te veel.
0: Meneer Schendeling, u bent ook econoom. Deelt u de zorgen van mevrouw Baarsma?
2: Nou, wat mij vooral opviel aan het rapport is dat in het rapport een heel sterk verband wordt gelegd tussen de hoeveelheid regels en de productiviteit. En ook heel sterk de indruk wordt gewekt dat de stagnatie van de productiviteit, dat wil zeggen dat we steeds minder groei hebben in wat we per uur produceren.
0: Dus daar word je rijker van als je meer werk doet in hetzelfde uur?
2: Ja, en daar ben ik het mee eens. Dus de groei van productiviteit is heel belangrijk om als economie ook aan de gang te blijven. Maar er wordt heel sterk een verband gelegd tussen de stagnatie van productiviteit en regeldruk. Terwijl in de meeste studies die ook naar andere factoren kijken dan alleen naar regels, andere factoren worden aangewezen als hoofdoorzaken van stagnerende productiviteit. En ik vind het daarom te simpel om te stellen, het is door de vele regels dat onze productiviteit nu gestagneerd is. Ik denk dat daar andere oorzaken voor zijn.
0: Maar kan het wel een van de oorzaken zijn?
2: Het zou een van de oorzaken kunnen zijn. Maar als we het echt met elkaar willen hebben over hoe gaan we de productiviteit op gang krijgen, dan zou ik echt heel andere hoofdoorzaken aanwijzen. Dan zou ik ook andere oplossingen aanwijzen. Waarbij, paradoxaal gezien, soms een hele ambitieuze regel een oplossing kan zijn om de productiviteit een zet te geven, in plaats van dat het alleen maar belemmerend zou werken. Dus het ligt volgens mij een stuk
1: complexer. Maar ik wil heel even hierop reageren. Ja, wij hebben dit rapport absoluut niet geschreven. En het staat ook nergens dat je regeldruk moet verminderen, omdat daarmee dat de enige reden zou zijn om productiviteit te verhogen. Het is één van de aspecten. Er zijn flink wat onderzoeken, ook recent door de OESO, uitgebracht, waaruit blijkt dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen er een negatief verband is tussen deze regeldruk en productiviteit. We hebben als PwC uitgebreid onderzoek gedaan naar dat de allerbelangrijkste factor die verklaart waarom de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei achterblijft, is onderwijs. Wij geven veel te weinig uit aan onderwijs. Dus wij zijn zeker niet hier, dit rapport is zeker niet bedoeld om de discussie over productiviteitsgroei plat te slaan tot regeldruk. Maar het is wel degelijk een heel belangrijke component.
0: Hoe zou u die regeldruk aanpakken, als u het voor het zeggen had, mevrouw Baarsma?
1: Nou, ik denk dat ik ben eigenlijk eens teruggegaan naar het verleden. Wanneer konden we nieuwe regels invoeren en tegelijkertijd oude schrappen? En dat was eigenlijk ten tijde van de kabinetten Balkenende. Dat waren er best veel. Dat was tussen 2002 en 2003.
0: Er waren vier, ze zaten alleen niet zo lang.
1: Ja, dat is waar. Maar dit was toch wel iets dat de verschillende kabinetten overleefden. Want in 2003 begon een van die kabinetten met de reductie, 25% reductie administratieve lasten. Het was elk ministerie, elke minister kreeg dat politiek bindende kwotum. En het mooie is, ik kreeg vandaag nog een bericht van een van de bewindspersonen uit die tijd. En die zei, ja, daar moeten we naar terug. Dat werkte zo goed. En die vertelde mij ook dat in de ministerraad werd ook daadwerkelijk altijd zo'n rapportage van, hoe staat dat ministerie ervoor? Hoe doet die minister het? En er was vanuit Financiën samen met EZ echt hier sturing op. Dus het was een hele goede governance. En er was dus echt een cultuuromslag. En eigenlijk is dat wat je weer nodig hebt. Die politiek bindende afspraken. Die hele sterke governance in de ministerraad. En zo'n cultuuromslag op departementen. Dat, ja, natuurlijk is er regelgeving nodig. Maar schrap dan ook of vereenvoudig regels die misschien niet meer nodig zijn als je een nieuwe invoert.
0: Meneer Schendeling, goed idee zo'n quota?
2: Nou, ik vind eigenlijk ook dit te simpel. Want hier ontstaat het simpele beeld dat het vooral gaat over de totale hoeveelheid regels en dat minder hoeveelheid regels dat het per definitie baten oplevert. We moeten juist een onderscheid gaan maken tussen zinvolle en zinloze regels. In mijn boek Continent van de Kwaliteit bepleit ik om regels te stellen die voor een doel gaan, voor een ambitieus doel, en om vervolgens aan bedrijven de vrijheid te laten om zelf te bepalen hoe ze dat doel halen.
0: En wat betekent dat dan? Heeft u een voorbeeld?
2: Er zijn veel voorbeelden van. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nu hebben we een hele PFAS-discussie. Een heel simpel doel is, we gaan gewoon in 2035 of 2040 gaan we PFAS volledig uitfaseren en bedrijven mogen helemaal zelf bepalen hoe ze dat precies gaan doen. Dat is een regel die zich richt op een doel en die niet voorschrijft hoe je dat doel moet halen. En ik ben het ermee eens, er zijn zinloze regels. Dat zijn namelijk regels die helemaal aan bedrijven gaan voorschrijven hoe ze precies een bepaald doel moeten halen. Dat kunnen we vereenvoudigen, maar ik vind het te simpel om te zeggen, de totale hoeveelheid regels omlaag is per definitie een goed idee.
0: Ja, meneer Krijenveld.
1: Maar dat zei ik ook niet. Want 25% reductie administratieve lasten is dat je de regeldruk, maar niet het aantal regels per se daarmee vermindert, maar wel die regels die bovensporig veel regeldruk opleveren. Wat dit jaar door het kabinet is gedaan, op zich een nobel streven. 500 regels schrappen voor 1 juli. Daarvan hebben ze nu ongeveer 100 geschrapt. Maar dat is inderdaad ook niet wat ik hier voorstel. Het gaat om de regeldruk. Dus de last die je ervan hebt verminderen.
0: Kees Krijenveld van Denk Tank, de Argumentenfabriek, die heeft nagedacht over hoe je dat dan goed doet. Dat onderscheid maken tussen goede regels en slechte regels. Heeft u een suggestie hoe er gesnoeid kan worden, meneer Krijenveld?
3: Jazeker, en ik hoor ook allemaal goede dingen. Kijk, we hebben een enorme regelmachine opgetuigd in het land. Hè, en dat heeft goede redenen. Hè. We willen inderdaad dat we
1: afspraken, die hele sterke governance in de ministerraad en zo'n cultuuromslag op departementen. Dat, ja, natuurlijk is er regelgeving nodig. Maar schrap dan ook of vereenvoudig regels die misschien niet meer nodig zijn als je een nieuwe invoert.
0: Meneer Schendeling, goed idee zo'n quota?
2: Nou, ik vind eigenlijk ook dit te simpel. Want hier ontstaat het simpele beeld dat het vooral gaat over de totale hoeveelheid regels en dat minder hoeveelheid regels dat het per definitie baten oplevert. We moeten juist een onderscheid gaan maken tussen zinvolle en zinloze regels. In mijn boek Continent van de Kwaliteit bepleit ik om regels te stellen die voor een doel gaan, voor een ambitieus doel, en om vervolgens aan bedrijven de vrijheid te laten om zelf te bepalen hoe ze dat doel halen.
0: En wat betekent dat dan? Heeft u een voorbeeld?
2: Er zijn veel voorbeelden van. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nu hebben we een hele PFAS-discussie. Een heel simpel doel is, we gaan gewoon in 2035 of 2040 gaan we PFAS volledig uitfaseren en bedrijven mogen helemaal zelf bepalen hoe ze dat precies gaan doen. Dat is een regel die zich richt op een doel en die niet voorschrijft hoe je dat doel moet halen. En ik ben het ermee eens, er zijn zinloze regels. Dat zijn namelijk regels die helemaal aan bedrijven gaan voorschrijven hoe ze precies een bepaald doel moeten halen. Dat kunnen we vereenvoudigen, maar ik vind

0: een heel simpel doel is. We gaan gewoon in 2035 of 2040 gaan we PFAS volledig uitfaseren. En bedrijven mogen helemaal zelf bepalen hoe ze dat precies gaan doen. Dat is een regel die zich richt op een doel en die niet voorschrijft hoe je dat doel moet halen. En ik ben het ermee eens, er zijn zinloze regels. Dat zijn namelijk regels die helemaal aan bedrijven gaan voorschrijven hoe ze precies een bepaald doel moeten halen. Dat kunnen we vereenvoudigen, maar ik vind het te simpel om te zeggen de totale hoeveelheid regels omlaag is per definitie een goed idee.
1: Ja. Meneer Krijgeld,
2: maar dat zei ik ook niet.
1: Nee,
2: maar dat zei ik ook niet.
1: Ik wil ook even
2: 25% reductie administratieve lasten is dat je de regeldruk, maar niet het aantal regels per se daarmee vermindert, maar wel die regels die bovensporig veel regeldruk opleveren. Wat dit jaar door het kabinet is gedaan, op zich een nobel streven. 500 regels schrappen voor 1 juli. Daarvan hebben ze nu ongeveer 100 geschrapt. Maar dat is inderdaad ook niet wat ik hier voorstel. Het gaat om de regeldruk, dus de last die je ervan hebt verminderen.
1: Kees Krijenveld van DenkTank, de argumentenfabriek, die heeft nagedacht over hoe je dat dan goed doet, dat onderscheid maken tussen goede regels en slechte regels. Heeft u een suggestie hoe er gesnoeid kan worden, meneer Krijenveld?
3: Jazeker, en ik hoor ook allemaal goede dingen. We hebben een enorme regelmachine opgetuigd in het land. Hè, en dat heeft goede redenen. Dus we willen inderdaad dat we consumenten beschermen. We willen het milieu beschermen. We willen allerlei dingen beschermen. Dus daar maak je regels voor en dat is alleen maar goed. Alleen, ik ben het ook met Barbara Baarsma eens, dat doorgeschoten is. Hè, dus overduidelijk nu te veel bureaucratie. En daar heeft niet alleen het bedrijfsleven last van, maar ook de publieke sector die leidt daar vreselijk onder. En dat is niet goed. Dus wij zijn bij de argumentfabriek al meer dan 10 jaar bezig met het schrappen van regels. En dat gaat best wel lekker. Tegelijkertijd, als je dan bijvoorbeeld in de zorg regels aan het schrappen bent, dan zeggen mensen wel van ja, leuk dat jullie dat aan het doen zijn, maar ik merk gewoon er niks van, omdat terwijl jullie regels aan het schrappen zijn, komen er
1: wordt
3: nieuwe regels bij.
1: Wordt door een ziekenhuis ingehuurd om te zeggen, kom eens bij ons kijken, welke regels kunnen eruit?
3: Ja, precies.
1: Ja, okay,
3: de denktank, de argumentfabriek doet dat. Ja. De denktank, dat is dan. We doen ook denktanks, waaronder de denktank Nederland 2040.
1: Voert nu een beetje ver, denk ik, maar dan gaat u in zo'n ziekenhuis. Maar, en hoe bepaalt u dan welke regel wel weg kan en welke regel wel heel zinvol is?
3: Nou, wat we dan dus doen is, en daar werden net ook al elementen van benoemd, we hebben daarvoor een nuttig denkgereedschap ontwikkeld en dat heet de trechter van verdunning. Dus de oefening is, je doet alle regels even weg en dan gaan mensen natuurlijk meteen panikeren van, oh jee, maar als er geen regels meer zijn, dan gaat het helemaal mis hier. Dus dan mogen ze weer regels aandragen, waarvan we dan zeggen, oké, maar deze wil ik eigenlijk graag terug hebben. Deze wil ik gewoon graag weer opnieuw implementeren. Nou, en dan is de test die we hebben in de trechter van verdunning, is ten eerste, is die regel noodzakelijk? Oftewel, hebben we die regel wel nodig? Hè? Dus Schendeling zei net, wat zijn goede regels, wat zijn niet goede regels? Dat is dan de vraag. Is het een zinnige regel? Okay. Als het een zinnige regel is, hè, dus een noodzakelijke regel, is vervolgens de vraag, is het een effectieve regel, oftewel, gaat, als we dit gaan doen, gaat dan het doel wat we beogen, gaat dat dan ook gehaald worden? Nou, dat is dus het tweede filter in die trechter. Als je die hebt gehaald, is vervolgens, en dat is het ook een hele belangrijke en zeer onderbelicht, wat kost het om deze regel te implementeren? He, want bijvoorbeeld als je weer naar de zorg kijkt, dan kan je makkelijk zeggen, nou, verpleegkundigen moeten gewoon iets bijhouden, dan wordt de zorg wordt veiliger of beter van, kost maar een half uurtje per dag. Maar als je gewoon alle verpleegkundigen van Nederland, nou, zijn er 150.000, als je die een half uurtje per dag iets laat bijhouden, dan kost het jou heel snel, nou, en dat is het goede aan dat rapport van PwC, kost dat jou al heel snel honderden miljoenen euro's, letterlijk.
1: Die je ook ergens anders uit kan geven.
3: Die je ook, precies. Dus dat is, dus het kostenbewustzijn, dat is de laatste filter in de trechter van verdunning. He, dus wegen, precies wat Baarsma net al zei, wegen de kosten van deze regel, van deze administratieve handeling, op tegen de baten die we beogen. Nou, en als je daar doorheen bent, nou, en de meeste regels komen daar dus niet doorheen.
1: Nee, gaat de meerderheid van de regels overboord?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, omdat er gewoon niet goed over nagedacht is ook, van tevoren. Dus die regelmachine, die draait gewoon lekker, is niet kostenbewust, of onvoldoende kostenbewust. Mm-hmm. En daardoor is die ook veel te ambitieus. Dat is denk ik ook een cultuurprobleem in Nederland, dat we behoorlijk ambitieus zijn in dat we het goed willen doen. Hè? Ja. We zijn ook een beetje angstig.
1: Ja, ik wil eventjes die drie, voor de hele cultuurbeschouwing, even die drie punten voorleggen, die drie vragen die u stelt om te kijken of een regel effectief is. Is het de goede methode, Paul Schendeling?
0: Ik denk dat het kan werken, omdat het de professionaliteit van medewerkers centraal stelt. Uh-huh. Overigens is het ook hier weer niet zo simpel als soms het frame kan zijn, hè? Ook met regels in de zorg. Ja, die zijn in heel grote mate het gevolg van

0: marktwerking in de zorg. Dus ook hier weer zeggen, het is allemaal de schuld van de overheid dat hier zoveel regels zijn en zoveel regeldruk.
1: Dat is
0: ook iets om het...
2: Regels kunnen natuurlijk ook van bedrijven komen.
3: Ja, absoluut. Van beroepsverenigingen, ja. Van verzekeraars. Dus die mensen worden helemaal overladen bij regels. Maar wat de Schendeling inderdaad zegt, het is inderdaad heel goed om... Je moet kijken naar waar doet het pijn. En het doet pijn bij de, in dit geval in de zorg, bij de zorgprofessionals. Daarom is het ook zo goed om te kijken naar waar zit de regeldruk. Nou, die zit dus in banen van mensen. En daar zitten dus inderdaad de kosten. Niet alleen de financiële kosten, maar ook gewoon de pijn in de zin van ongeluk. Hè? Dus ja. het is gewoon niet leuk als je opgeleid bent als dokter. Om dan gewoon een derde van je tijd, en want daar in de zorg is het echt nog een stuk hoger dan gemiddeld, een derde van je tijd met de administratieve lasten bij.
2: Meneer Schendeling?
0: Wat mij in deze optiek zinvol lijkt, is dat je meer vertrouwen geeft aan professionals. Dus inderdaad echt veel minder regels en professionals het vertrouwen geeft dat ze hun vak professioneel uitoefenen. Mm-hmm. Daar moet wel tegenover staan dat er dan ook echt handhaving is bij klachten die tanden heeft. Dus ik zie inderdaad dat we bijvoorbeeld een manier om regels te schrappen is... We moeten alleen regels hebben die je ook daadwerkelijk kunt handhaven. Denk ik op dit moment in Nederland meer regels dan we kunnen handhaven. Als je het aantal regels vermindert. Maar die regels die je hebt dan ook wel echt streng handhaaft. Dan zet je professionals in hun kracht. Terwijl je tegelijkertijd het signaal afgeeft. Er zijn ook bepaalde grenzen die je echt niet moet overgaan.
2: Mevrouw Baarsma, wordt u eigenlijk enthousiast van de methode die Chris Kraaienveld net voorstelt?
4: Zeker. Daar word ik heel enthousiast van. En het is ook heel goed om zo'n, laten we zeggen, micro-aanpak te hebben. Hè? Dus het rapport van PwC ging echt, was een macro, wat is het op macroniveau. Mm-hmm. En wat Kees met zijn club doet, is echt van bottom-up. Dus vanuit bepaalde professionals of vanuit een bepaalde regulering te kijken hoe kan het beter. En ik denk dat beide aanpakken, van onderop en van bovenover, zijn nodig.
2: Ja, aan de andere kant dacht ik ook toen ik uw rapport las, het gaat om 17 miljard euro, aan in ieder geval die arbeidskosten, dat is minder dan 2% van onze economie om regels te handhaven. Valt ook best wel mee, toch?
3: Mag ik daar nog iets over zeggen? Het is heel fijn dat die kosten nu in beeld zijn.
2: Ja.
3: Maar dat zijn inderdaad de arbeidskosten. Dat is maar een fractie van wat het echt kost.
2: En we hebben is het vorig een fractie jaar of is de arbeid wel het grootste deel?
4: Wat we buiten beschouwing laten, maar dat is bijvoorbeeld de opportuniteitskosten. Dus gemiste investeringen, vertraagde toegang.
2: Dus het geld dat je in die regels steekt, dat steek je niet in iets anders?
4: Nou ja, dat. Dus de mensen die werken aan naleving, aan rapportages en weet ik veel wat, die kunnen niet aan innovatie werken bijvoorbeeld. Maar laten we even een concrete regel nemen. Bijvoorbeeld eentje die heel veel pijn doet. En ik ook vandaag heel veel in mijn mailbox krijg van mensen die dat rapport lezen. De 2 jaar doorbetaling bij ziekte. Op zich heel verstandig. We willen, dus ik heel begrijpelijk dat we die regel hebben, maar hij werkt averechts. En de kosten van die regel is met name dat MKB'ers, kleinere MKB'ers, die kunnen dat gewoon niet meer betalen. Ja. En dan is dus de kosten van die regel niet zozeer de nalevingskosten, maar de pijn die het doet voor die bedrijven die misschien wel omvallen als 2 van hun 4 personeelsleden langdurig ziek zijn. En dat is het dus. Het gaat ook om de verstorende effecten in de economie. Het gaat om de effecten op de vernieuwingsdrang die in een economie zit. En die kosten die kun je allemaal niet meenemen in de berekening die we nu hebben gedaan. Dus ik vind die 1,5% van het BBP voor puur de arbeidsgerelateerde kosten voor naleving van regels, vind ik niet weinig.
2: Oké. En aan de andere kant kun je ook zeggen, bijvoorbeeld de sector die u aanhaalt, die bij de sector hoort waar de meeste geld opgaat aan het naleven van regels, is de financiële sector. Het heeft ons ook heel veel gekost dat daar een tekort aan regels was 20 jaar geleden.
4: Ja, en daarna zijn we, na de financiële crisis, zijn we enorm geschrokken, terecht. Hè, maar ook dat we met steun bepaalde banken overeind moesten houden. En toen zijn we heel veel extra regels gaan stellen. Niet eens zozeer die kapitaalsrestricties. Hè, dus dat ze meer kapitaal moeten aanhouden tegenover een lening die ze hebben. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van witwassen, fraude en dergelijke. En daar zijn we nu doorgeschoten in de hoeveelheid regels. Dus het begint met heel begrijpelijke maatschappelijke doelen. Het slaat door in de regels, in de hoeveelheid regels en de complexiteit. En nu zie je weer een beweging waarbij banken samen met de toezichthouders spreken op, goh, kan dat niet een onsje minder?
2: Tot slot pas.
0: Maar het kan dus ook de andere kant op doorslaan. Er is nu een enorme lobby gaande in heel Europa om het aantal regels te verminderen. Maar daarmee kunnen we onszelf ook enorm in de voet schieten. Want als we bijvoorbeeld wel ambitieuze milieuregels zouden stellen en zouden zeggen, we willen het eerste circulaire continent van de wereld worden, of we het eerste circulaire land.

0: de wereld worden. We willen beton in de bouw gaan uitfaseren. Dat zijn regels die juist ook een koploperpositie aan Europese bedrijven kunnen geven. En te veel in het simplistische frame meegaan van deregulering levert altijd economische baten op. Kan ook echt kansen mislopen. En ook daar kunnen we dus in doorschieten. En ik ben bang dat we dat nu aan het doen zijn.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Barbara Baarsma is hoogleraar economie aan de UvA en hoofdeconoom van PwC. En schreef dus ook dit rapport. We hoorden Kees Kraaienveld van Denk Tank, de Argumentenfabriek. En Paul Schendeling is econoom en oprichter van Postgroei Nederland. En dan heb ik geen vraag voor een gast, maar een vraag voor u. Want vanaf volgende week dan maken we de serie Hier gaat het te weinig over. Waarin we aandacht besteden aan onderwerpen die wel heel belangrijk zijn, terwijl het er bijna nooit over gaat. Misschien komt u in uw leven of uw werk wel zo'n onderwerp tegen. En als u zo'n thema heeft, dan zou het fijn zijn als u dat met ons wilt delen. Dat kan via dit.eo.nl/tip. Dus dit.eo.nl/tip.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahler's ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: NPO Radio 1.
1: Levi van Eck heeft het NOS Journaal.
7: Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Europese voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. Verkeersovertreders die vaker in de fout gaan, moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de Vereniging Verkeersslachtoffers. Aanleiding is het nieuws van gisteren. Toen bleek dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand eerder in een week tijd 17 keer te hard reed. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6,47 meter boven NAP. Dat is een centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen, maar regionaal gebeurt dat wel. En door die droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie.
1: Net als een half uur geleden stond er nog 30 kilometer file. Is daar nog wat van over?
8: Met de nadruk op er is nog wat van over. 25 kilometer staat er nu bij elkaar opgeteld. Problemen zijn nog wel groot op de A73. Venlo richting Nijmegen, want de weg is daar dicht bij Venray vanwege een ongeluk. Omrijden doe je als je richting Nijmegen wil via Eindhoven en Os. Over onder andere de A67 en de A50. Dan de N48 om Hogeveen, die zo uren dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde door een ernstig ongeluk. En dat blijft de komende uur ook nog zo. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Ommen volg je de bordjes U55.
9: Dit is de dag.
10: AI, vloek of zegen?
9: Jan-Willem Wesselink.
1: Onverschilligheid omtrent de waarheid leidt langzaam maar zeker tot totalitarisme. Dat schrijft de paus Leo XIV in zijn pauselijke brief over kunstmatige intelligentie. De paus is bezorgd over hoe AI onze manier van samenleven kan veranderen.
11: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence.
1: Deze hele week vragen we ons in Dit is de Dag samen met de pauze af hoe we ons moeten verhouden tot de AI-revolutie. En vandaag bespreken we of AI een grote bedreiging is voor onze democratie, of dat de democratie er ook beter van kan worden.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: En dat ga ik bespreken met hoogleraar publieke innovatie Albert Meijer, met Marijn Stikker, directeur van Waag Future Lab, een onderzoeksinstituut met als doel eerlijke technologie te ontwikkelen. En ik vraag het ook aan oud-wethouder van Leeuwarden en Rotterdam, Marco Florijn. Hij is nu ondernemer en schreef onlangs een gids voor bestuurders die grip willen op AI. Gisteren hadden we het rond dit tijdstip over scholieren die massaal AI gebruiken. Het is waarschijnlijk dat politici dat ook volop doen. Zoals bijvoorbeeld deze Australische parlementariër. Al zouden die scholieren hem een gouden tip kunnen geven: haal even de instructie aan de chatbot weg voordat je een tekst voorleest.
12: Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap between what New Brunswickers may reasonably expect.
1: Die leest in parlement dus gewoon de chat GPT instructie voor. Goed dat jullie er zijn. Meneer Meijer, u schreef in Binnenlandse Bestuur: de ontwikkelingen gaan heel snel en we kunnen niet uitsluiten dat op termijn AI op de kieslijst staat. Klinkt als een bizar futuristisch idee, maar zo ver weg is dat niet volgens u?
13: Nee, we hebben al gezien dat in Albanië een AI als minister is benoemd. Diella is dat minister van overheidsaanbestedingen. Vanuit het idee dat dat zou een goede manier zou zijn om corruptie binnen de overheid te voorkomen. We zien dat binnen verschillende raden van bestuur van de grote bedrijven al AI benoemd is. Dus we kunnen zeker niet uitsluiten dat dat gaat gebeuren of besproken gaat worden. Of dat wenselijk is, daar gaan we het zeker over hebben. Maar het is een toekomst die steeds dichterbij komt.
1: Oké, laten we dat aan bod laten komen in het komend half uur. Eerst even ingaan op die waarschuwing van de paus. Hij praat in deze AI-week ook een beetje mee via die pauselijke brief, via de encycliek. Mevrouw Stikker, de paus zegt dus: onverschilligheid omtrent de waarheid leidt langzaam maar zeker tot totalitarisme. Het klinkt nogal zwartgallig. Is het wel een logische gedachte als je naar AI in onze democratie kijkt?
14: Ja, ik denk dat het lastig is dat mensen denken dat de AI een soort neutrale waarheidsvinder is die jou allerlei mooie feiten en redeneringen geeft. Maar die AI is natuurlijk niet neutraal. Die wordt getraind op data en die krijgt een soort value alignment, zoals het dan heet, een post-training, waarin waarden meegegeven worden. En als je de huidige AI's gaat gebruiken, dan zit daar in ieder geval veel denkbeelden in van Musk en Trump en anderen. Van de big tech ideologie. Dus het grote gevaar is dat we denken dat dat waarheid is. Of dat mensen dat aan gaan nemen voor waarheid. Maar dat er toch ongelooflijk veel bias en voordelen in zit.
1: Ja, en waarom vindt u dat bedreigend voor de democratie?
14: Omdat je dan in een, dat mensen dus in heel veel, als je verschillende AI zou gebruiken, zou je dus tot hele andere feitenrelaties kunnen komen. En we zien op dit moment ook dat AI's bewust beïnvloed worden van buitenaf. Door bijvoorbeeld Reddit. Die wordt veel gebruikt om AI's te trainen. En dan zorg je dat daar heel veel desinformatie staat.
1: Reddit is een groot internetforum, hè, waar allerlei mensen posts kunnen maken. En hoe werkt dat dan?
14: Nou, bijvoorbeeld dat je daar, je hebt er bewust partijen die daar heel veel informatie gaan zetten, zorgen dat daar heel veel beweging omheen is, engagement omheen is. En dan pakken die AI's dat in de training van die data dat sneller op. En daarmee kan je dus heel bewust allerlei nonsens in die AI's krijgen. En er is een hele set van technieken inmiddels bekend, mm-hmm, om desinformatie in die AI-systemen te krijgen. Dus als dat de basis wordt van onze volksvertegenwoordiging, dan ga ik me nog meer zorgen maken. Dus ik vind het idee dat dat een volksvertegenwoordiger zou zijn echt een beetje bizar.
1: Oké, nou, daar komen we nog wel op. Eerst toch eventjes de waarheid in onze democratie. Marco Florijn, u hebt jarenlang in de lokale politiek gewerkt. U was wethouder in Leeuwarden en in Rotterdam. Maakt u zich ook zo'n zorgen over de impact van AI op de democratie?
15: Ja, de impact is sowieso groot. En ik denk dat de komende jaren dat alleen maar veel groter gaat worden. En ik maak me minder zorgen over AI aan zich, veel meer over de naïviteit van de mens daarbij. Zoals Marleen ook zegt, van goh, hebben we wel door waar we onze data ingooien? Hebben we wel door wat er eigenlijk in zo'n enorme black box aan de hand is? Nou, dat is niet transparant. Mm-hmm. En dat was bijvoorbeeld ook voor mij de reden om samen met Esther van Egerschot die dat toezicht houden in het AI-tijdperk te maken, omdat we in alle organisaties eigenlijk zagen dat AI overal insluipt. zonder dat we er echt bewust van zijn. Mm. Dus als we dat wel zijn, dan kun je er ook mee spelen.
16: Oké, maar in het contact, meneer Meijer, tussen zeg maar ook politicus en kiezer, is er wel een sprekend voorbeeld uit Roemenië. Want daar werden in 2024 de verkiezingen overgedaan. Vanwege de invloed van AI. Nieuwsuur maakte er een video over.
17: De Roemeense presidentsverkiezingen moeten helemaal over. Dat heeft het Hoge Rechtshof daar besloten. Want volgens de Roemeense veiligheidsdiensten is er sprake van Russische inmenging. Deze ultrarechtse presidentskandidaat, Georgescu, won totaal onverwacht de eerste ronde van de verkiezingen. En Rusland zou die kandidaat, onder meer via profielen op TikTok, hebben gepromoot.
16: In hoeverre is dit de invloed van AI?
13: Nou, kijk, AI speelt op verschillende niveaus een rol. Hè. We hebben het net gehad over de vertegenwoordigende rol. We hebben een stuk geschreven met mijn collega Jasper Kars voor Binnenlands Bestuur. We laten zien van hoe kan die vertegenwoordigende rol veranderen door gebruik van AI. Er zijn hele grote vragen bij te stellen die Marleen en Marco ook terecht stellen.
16: Maar nu laat het allemaal een beetje door elkaar lopen. Dus laten we dat vertegenwoordigende deel echt zo meteen doen. Maar even beginnen bij die relatie tussen kiezer en publiek. Want dat is in dit voorbeeld iets anders, denk ik.
13: Ja, nou ja, kijk, daar heb je het grote probleem van de fake news, hè, wat in Roemenië speelde. Eerder hebben we natuurlijk Cambridge Analytica gehad, waarbij via Facebook de voorkeur, het stemgedrag van kiezers sterk werd beïnvloed. Met name rondom Brexit, Amerikaanse verkiezingen. Dus je ziet dat die technologie wordt ingezet om de voorkeuren van mensen te beïnvloeden. Mm-hmm. En met de opkomst van AI zie je dat op een hele genuanceerde manier kan gebeuren.
16: Want 10 jaar geleden kon het zonder AI, of in ieder geval AI zoals we het nu kennen ook al, want Cambridge Analytica, dat zijn de presidentsverkiezingen van 2016.
13: Zeker. Dus wat er nu gebeurt is niet iets heel nieuws, is een continuering van iets wat al langer gaande is, maar wat we zien is dat het steeds geavanceerder gaat gebeuren. Dus het vermogen om gedrag van mensen te beïnvloeden, door specifiek informatie te laten zien, door mensen met bepaalde probleemgevallen voor te liggen, wordt steeds genuanceerder. Dus je denkt dat je zelf denkt, maar je denken wordt zeker beïnvloed door die informatieomgeving. En daar zit de zorg van de paus, denk ik, ook terecht heel erg op. Van in hoeverre zijn wij in staat om zelfstandig na te denken? En de democratie die gaat ervan uit dat het zelfstandig nadenken de basis is voor het democratisch proces. Mm-hmm. En wat je nu ziet gebeuren met geavanceerde technologieën, met bepaalde belangen, in het geval van Roemenië, vanuit met name Rusland, eerder ook vanuit andere richtingen, zie je dat het vermogen om zelfstandig te denken, dat ondermijnd wordt. En daarmee wordt eigenlijk de bel gelegd aan de wortel van de democratie.
16: En Marleen Stikker, is dat nog een groot verschil dat je misschien 10 jaar geleden nog zag of nieuws, dat hoeft ook niet per se waar te zijn, of gekleurd, maar dat kwam dan of van Fox News en dan wist je het is rechts, of het komt van NSNBC, maar dan is het links. Maar als het uit zo'n chatbot komt, dan heeft het ook een soort neutraal karakter. Maakt dat het ook anders?
14: Nou, ik denk inderdaad dat er groot. Kijk, sowieso is het vermogen om te doen alsof het. Dus het nabootsen van een persoon of de desinformatie hoogwaardig creëren. Daar zijn mensen ongelooflijk ontvankelijk voor. Eigenlijk zegt het heel veel over hoe ongelooflijk wij goed voor de gek te houden zijn. Dat is zelf wel een beetje problematisch soms. Dus ja, de hoeveelheid die je ook kunt produceren, hoe snel je iets kunt produceren, de mate waarin je het kunt verspreiden, dat is enorm toegenomen. Dus dat is in ieder geval een exponentieel wat je aan desinformatie kunt maken en creëren. Ook qua videocontent natuurlijk, wat soms ook voor heel veel mensen juist de manier is om informatie tot zich te nemen.
16: Maar hoe wapen je mensen daartegen? Hoe zorg je dat mensen zelf blijven nadenken?
14: Nou, ik denk dat in eerste instantie denk ik ook dat je echt serieus moet afvragen of de AI-systemen die we nu gebruiken wel toe te staan zijn. Gewoon heel fundamenteel. Ze zijn niet transparant, ze zijn black box, zoals net ook al gezegd wordt. We hebben er geen zeggenschap over. De training is onduidelijk. Je weet, de ideologie is vaak wel duidelijk waarmee het ingezet wordt. De afhankelijkheid van die modellen is enorm groot. Dus ik denk dat het echte antwoord is niet meteen verbod. Bijvoorbeeld dat zeggen we nu ook al over TikTok, dat we daar dus wel langzamerhand bij komen. Maar ik wil niet AI verbieden, ik wil dat wij in AI investeren die wel transparant is, die wel democratische controle heeft. Dus we werken nu met AI-systemen die dat niet zijn. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat wij AI-systemen bouwen die wel democratisch geaard zijn. Hmm. En we moeten nu
16: ieder AI-systeem is waarde gedreven. Dat geldt dan toch ook voor zo'n alternatief dat je bouwt?
14: Ja, maar daar kan je dan transparant over zijn. Hm. En dat is, hoeft geen black box te zijn. Hm. Je kunt duidelijk zijn over welke waarde erin zit. Je kan duidelijk zijn over welke data het is getraind. Je kunt transparanter zijn ook over wat het waarheidsgehalte is. In de mate van fabuleren of niet fabuleren. Dus je hebt daar veel meer controle over. En bovendien kun je dat democratisch borgen. En de systemen die we nu gebruiken. Zelfs Mistral, wat een soort van Europees is. Ja. Ook daar hebben we eigenlijk weinig of geen democratische zeggenschap over.
16: Nee. Marco, Florijn, het sluit ook wel een beetje aan bij wat de paus schrijft. Hè. Wie machtige technologische en economische bronnen bezit, heeft behoorlijke mogelijkheden om culturele verandering te beïnvloeden. Mm-hmm. Is dit een goede suggestie van Marleen Stikker om als samenleving dit soort modellen te gaan bouwen, zodat je in ieder geval weet hoe het werkt?
15: Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat je een soort internationale coalitie krijgt van gesprekken ook over hoe gaan we met AI-architectuur om? Hoe zien die modellen er nu eigenlijk uit? En tegelijkertijd zal je het big tech geweld ook nog hebben. Dat ook gewoon om ons heen doorgaat. En het zou mooi zijn om dat te proberen een andere richting ook te geven. En misschien wat meer het moreel te laden de komende tijd.
16: Gaat u praten met Elon Musk?
15: Ik zou hopen dat in ieder geval ergens dat toch wel een beetje bijgestuurd gaat worden.
16: Is dat wensdenken of is dat realistisch?
15: Het is in ieder geval wensdenken. En het zou maar zo realisme kunnen worden. Want als daar ook gewoon massa is, dan zullen denk ik dingen ook anders gaan worden.
16: Oké, dat is informatie. En hoe je bijvoorbeeld van de politicus naar de kiezer gaat. Maar politici gebruiken het zelf denk ik ook. U was zelf dus wethouder in Leeuwarden en Rotterdam. Dan moet u enorm veel stukken lezen die de ambtenaren allemaal voorbereiden. Had het uw werk niet een stuk makkelijker gemaakt als ChatGPT dat allemaal voor je had samengevat?
15: Nou, misschien voor een deel wel. Uh-huh. Voor een ander deel is besturen ook natuurlijk gewoon er op tijd bij zijn. Dus als je dat op tijd doet, dan hoef je niet achteraf alle stukken te lezen. Als je zo'n bestuurder bent, dan is denk ik AI kan handig zijn. Ja. Maar dan moet je wel even weten welke hallucinaties erin zitten. En welke aannames daar ook in zitten. Uh-huh. Maar ik vind wel dat je als bestuurder er vroeg bij moet blijven. Omdat je moet het zelf ook proberen op een verantwoorde manier te gebruiken. Omdat je ook bestuurlijk verantwoordelijk bent voor wat dit soort systemen doet in de samenleving. Ja. En ik was als bestuurder als de kippen bij. Toen kwam social media heel erg op om dat wel echt te gebruiken om zelf transparant te zijn. Ja. Dus ik zou in dit tijdperk ook wel echt zorgen dat er bij wijze van spreken een AI-wethouder in Rotterdam zou zitten.
16: Ja, en daar het niet van AI, over maar die dat in zijn portefeuille heeft. Meneer Meijer, wordt ons politiek bestuur effectiever van omdat bijvoorbeeld Kamerleden AI kunnen gebruiken bij vragen of ambtenaren bij het beantwoorden?
13: Nou, kijk, we moeten denk ik op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant heb je de instrumentele vragen. Wordt de informatieverwerking verbeterd? Mm-hmm. En er zijn een aantal redenen om aan te nemen. Er is zoveel informatie die kan nooit allemaal gelezen worden door die Kamerleden of gemeenteraadsleden. Dus AI kan daar, mits daar voldoende waarborgen zijn. Ik ben het helemaal eens met het punt van Marleen. Mits dat op goede wijze ontwikkeld is, liggen daar mogelijkheden. Ja. Maar er ligt ook een meer fundamentele vraag. En die zit ook weer in het stuk van de paus. Wat is een volksvertegenwoordiger? Is een volksvertegenwoordiger, moet dat een mens zijn die kan invoelen wat andere mensen voelen? Hè? Bill Clinton zei, I feel your pain. Hè? Dus die probeerde aan te geven van, ik voel wat jij voelt. Of is een volksvertegenwoordiger iemand die heel goed is om de preferenties van alle mensen in kaart te brengen? Wat willen ze nou eigenlijk? Dat op een goede manier te aggregeren en daar de juiste oplossing voor te zoeken. En dan wordt het meer technisch iets. Ja. En daar zit iets heel interessant. Want je wil eigenlijk ook niet alleen maar die hele emotionele I feel your pain-achtige politicus. Hè. Je wil ook een politicus die op een gegeven moment rationeel denkt. Aan de andere kant wil ook niet die technocraat. Dus die koppeling tussen dat technische en dat invoelende, mm-hmm, dat is de kern van het volksvertegenwoordigerschap. En hoe je dat kunt vormgeven met AI en dan waardevolle AI, zoals Marleen terecht aangeeft, en het werk van de volksvertegenwoordiging, dat is wat mij betreft de grote uitdaging voor de komende tijd.
16: En dat is nog de toekomst, maar ik sprak laatst een ambtenaar die best hoog in het ministerie werkt in Nederland, en die zei, we maken ons helemaal gek. Kamerleden, ik zie het gewoon aan de vragen, die stellen nu nog meer vragen, want AI die bedenkt ze voor ze. Ja. En mijn collega's onderin het ministerie gebruiken weer AI om diezelfde AI-vragen op te lossen. Ja, maar word je daar beter van?
13: Nee, maar daarom is het heel goed dat we deze uitzending hebben. Kijk, de praktijk gaat door. Ik zie het ook bij mijn studenten. Jullie hebben het gisteren over onderwijs gehad. Ja. Die gaan gewoon AI gebruiken. Dus wij moeten op de universiteit hebben grote discussies. Ja, maar wat moet dat onderwijs bieden? Wat verwachten we qua competenties voor de toekomst? En hetzelfde debat moeten we hebben over de volksvertegenwoordiging. Ja. Wat willen we? Want als we de huidige praktijken krijgen en die worden nog meer kamervragen, nog meer informatie, dan is de belofte efficiëntere informatieverwerking en de praktijk is informatiediarree, om het zo maar te
16: zoals
13: zeggen.
16: Zoals e-mail ons ook ooit efficiëntie zou opleveren, maar daar zijn we nu
13: elke keer zien we dat met informatietechnologie, er wordt meer onzin geproduceerd in plaats van meer feiten die helpen om die democratische rol beter in te vullen.
16: Ja. Marco Florijn, Albert Meijer, die zegt ja, als je het een beetje analytisch bekijkt, dan zou een AI-model misschien soms wel beter zijn in het volk vertegenwoordigen dan een mens van vlees en bloed.
15: Ja.
16: Bent u het daarmee eens?
15: Ik denk dat het zomaar zou kunnen. En waar ik dan heel nieuwsgierig naar zou zijn, is hoe ziet dat model eruit? Welk moreel kompas zit er nou in dat model? Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel mooie discussie die je zou kunnen hebben. Ook in een stad als Rotterdam, bij wijze van spreken. Lijkt me super interessant. Om juist met een aantal techneuten in de stad en een aantal filosofen, bij wijze van spreken, dat eens even door te nemen en te kijken van wat kunnen we daar nou op ontwerpen? Ja. Want daar gaat het eigenlijk wat mij betreft zelfs steeds om.
16: Ja, Marleen Stikker, waarom ziet u dat helemaal niet zitten?
14: Nou, omdat een persoon die verkozen wordt, die heeft zich te verantwoorden als persoon. En dat is nog steeds iets anders dan een model van een bedrijf die dat levert aan jou. Dus wie zit er achter dat model? Wie neemt de verantwoordelijkheid ervoor? En we hebben de neiging om dat heel erg te vermenselijken. Die modellen doen ook alsof ze mensen zijn. We hebben allemaal trucs ook om het gevoel te geven dat je met een echt persoon te maken hebt. Dat is ook een soort gekte aan het worden dat mensen ook daar echt in geloven. Dus ik denk niet dat een model dat we dat moeten doen of dat hij dezelfde verantwoordelijkheid kunt dragen. Ik denk dat een persoon werkelijk fundamenteel iets anders is en dat dat niet door een AI zomaar ingevuld kan worden. Ja. Wat ik wel interessant zou vinden is, wij praten eens over politici die toegerust worden met AI. Dat is een andere variant, maar dat lijkt me nog steeds prima als mensen AI zouden willen gebruiken voor, zolang dat maar inderdaad een model is waar je democratisch toezicht op hebt. En overigens zijn we bezig met GPT-NL. Dat is natuurlijk de Nederlandse stap in de richting van een Nederlands taalmodel of een Europees taalmodel. Zijn we betrokken als Waag bij die value alignment, hoe je dat transparant en democratisch kan doen. Dus dat zou ik graag leuk vinden. Leuk om dat samen te doen. Maar het belangrijkste vind ik is, waar zit het samen? De samenleving heeft die toegang. Dus als we nu, als je rechtssteun wil hebben, dan zijn er geen goede systemen om mensen rechtsbijstand te geven. Dus ik denk dat we moeten gaan investeren. Als een democratie echt een democratie is, dan hoort die samenleving op dezelfde positie geïnformeerd te zijn en de tools en gereedschappen te hebben als de volksvertegenwoordiging in de politiek. En daar zit volgens mij nog een enorme mogelijkheid.
16: Maar Albert Meijer, jullie zijn het eventjes over dat futuristische idee van een AI-volksvertegenwoordiger. Hij legde uit, ja, misschien kan zo'n model wel beter, objectiever waarnemen waar mensen behoefte aan hebben. En of dat, misschien kunt u het zelf nog een keer uitleggen, meneer Meijer.
13: Ik heb niet gezegd dat het model het over moet nemen. Mijn punt is meer dat een model een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het vak van de volksvertegenwoordiger.
16: Omdat ze dingen kunnen zien die mensen niet kunnen zien.
13: Ja, omdat ze de rationaliteit van het proces kunnen versterken. En voor de duidelijkheid, dat moet gaan op basis niet van een model van Elon Musk of van een andere big tech bedrijf. Dat moet gaan, ik pleit altijd voor een publieke infrastructuur. Dus er moet een open systeem zijn wat op waarde gebaseerd is, algemeen bijdraagt aan de democratie. En dan krijg je de vraag van, kan die mens-AI interactie, die ook eerlijk gezegd tussen kiezers, daar ben ik ook mee eens, een rol kan spelen. Maar we moeten veel meer nadenken van, hoe is dit die samenwerking in elkaar? En de mens blijft verantwoordelijk, maar die mens, net als die studenten, gaan ook samenwerken met AI. En het doordenken van het aard van die samenwerking zit ook bij de pauze in die encycliek. Dat is fundamenteel.
16: Gelooft u, mevrouw Stikker, dat AI blinde vlekken van de menselijke politicus kan opvangen?
14: Ja, maar alsof politiek alleen maar rationeel is. Dat is zo merkwaardig. Dat is natuurlijk helemaal niet alleen maar rationeel. En bovendien zijn ook die AI-systemen niet alleen maar rationeel. Ze zijn waardegedreven, zeggen we al steeds. Dus het idee dat je objectieve waarheid alleen maar verkrijgt door dit soort statistische dataverzamelingen die voorspellingen doen. Het is een tool, absoluut mee eens. Maar ik denk niet dat dat een hogere vorm van kennis is of van politieke wijsheid is dan je die kunt ervaren door gewoon een mens te zijn die goed verbonden is met de tijdgeest en ook zelf een duidelijk sturend karakter heeft. Dit push-button idee van democratie is natuurlijk al heel oud. Ross Perot in de jaren 90 was er al mee bezig. Het idee dat je de democratie kunt uitbesteden aan digitale systemen is natuurlijk ook alweer zo'n oud idee. Oh. En dus ik heb het idee dat we echt daar nog steeds soort fictieve ideeën over hebben. De Raad Openbaar Bestuur heeft trouwens net een uitgebreid rapport over geschreven dat zij zich zorgen maken dat digitale systemen de beslissingsmacht overnemen van democratische instituties. Dus die vinden juist dit deel waar we het nu over hebben ongelooflijk gevaarlijk. En ik begrijp dat verhaal van dat je de mens en het systeem onderling met elkaar nieuwe allianties aan kan gaan, klopt. Maar als we alleen maar statistische systemen en AI's in onze toolbox hebben, dan zijn we heel erg beperkt.
16: Ja. Wordt politiek door AI ook machtiger? Bijvoorbeeld omdat het de overheid gewoon veel sterkere systemen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire waar algoritmes tot verkeerde uitkomsten leiden. Of ICE in Amerika die AI gebruiken om heel snel tot uitzetting van mensen over te kunnen gaan. Verandert het de relatie tussen de burger en de overheid?
15: Ja, vooral als je zorgt, bij bijvoorbeeld de toeslagenaffaire was het natuurlijk ook gewoon menselijk falen op een systeem. En er gingen best wel alarmbellen af. Alleen daar
16: de rationaliteit, net door jullie geprezen van dat systeem, heeft tot heel veel problemen geleid.
15: Nou, ik zeg altijd, een systeem is een systeem dat kan helpen en ondersteunen. Maar je moet zelf altijd verantwoordelijk blijven. Dat zagen we bijvoorbeeld bij die toeslagenaffaire. Dat is daar gewoon niet gebeurd. En dan zie je dat je gewoon automatisch dingen overneemt. En een AI-antwoord zal heel goed voelen en er misschien heel goed uitzien. En dan wordt dat gewoon maar blindelings op enig moment overgenomen. En dat is wel een gevaarlijke route. Dus hoe hou je een zuiver toezicht op dit, wat je toch ziet gebeuren in alle organisaties en vooral ook in de overheid. En daar heeft denk ik een gemeenteraad, maar ook een kamer, een hele belangrijke rol. En ik denk, dat is nu gelukkig een beetje bovenaan de agenda gekomen, maar het heeft al jaren geduurd voordat ook dit type kamerleden een beetje wat te zeggen hadden en ertoe deden in plaats van backbenchers waren.
16: De Albert Meijer, u haalde dat voorbeeld van die Albanese AI-minister aan. Die werd juist ingesteld, het is niet een echte minister, maar ja, wordt hij wel door de regering zo gezien, maar die kan heel rationeel en het idee zonder corruptie aanbestedingen uitgeven. Hoe werkt dat dan?
13: Nou, dat is de belofte. Maar kijk, laten we eerlijk zijn. Politie moet uiteindelijk aanspreekbaar zijn. Die moet de verantwoording afleggen. En in die zin was dit ook wel een slimme truc in Albanië om op een bepaalde manier die verantwoording te ondermijnen. En waar ik denk dat het uiteindelijk echt om gaat, toch is waar ligt de macht. Hè? Daarom hebben we het vrij veel gehad over Elon Musk en die bedrijven. Die macht zit heel erg in die systemen. Dus daar zit een eerste aangrijpingspunt. We moeten van private systemen naar publieke systemen gebaseerd op publieke waarden. Tweede is van hoe gaan we dat spel inrichten? Ja, we moeten zorgen dat wij de waarden die wij hebben in Europa, waar zeggen er is een private sector, een publieke sector en een non-government sector of een burgerlijk domein, die moeten goed in balans zijn. En als die AI in alle drie die domeinen landt, burgers kunnen ermee werken, volksvertegenwoordiger en overheid, dan kunnen we een nieuw machtsevenwicht krijgen. Ja, en dat is cruciaal.
16: En over het bouwen van zo'n nieuwe AI, daarover zijn jullie het in ieder geval eens. Dank jullie wel voor dit gesprek. Marco Florijn is oud-wethouder en ondernemer. Albert Meijer is hoogleraar publieke innovatie en Marleen Stikker is dus directeur van het WAAG Future Lab. Zometeen de Rode Draad met Natasja Gibbs. Om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met Europees voetbal. Dus graag tot dan.
18: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
19: EO. Geloof, hoop en liefde.
18: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
20: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
21: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
20: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
21: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
20: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
21: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
20: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
0: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
22: Europa is van Picasso. India is van mij.
23: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
27: NPO Radio 1, 7 uur.
28: Natasha Gibbs.
29: De krater die vannacht in een Pools weiland werd geslagen is waarschijnlijk veroorzaakt door een Russische raket. Hoe bedreigend is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor Polen? Dat bespreek ik zometeen met Oost-Europa-correspondent Mark Middel. Na het NOS-journaal van 7 uur met Levi van Eck.
30: Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Dat is vanmiddag besloten op een spoedberaad. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak voor mensen die vaker de fout ingaan.
31: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
30: In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleden van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel in Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Sinds het weekend zijn zo'n 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. En dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omrijden. Wie dat niet doet, moet €500 betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlange seksueel misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. De man van 57 was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt bij de plaats Asmatos, op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Door de brand moesten ook vakantiegangers geëvacueerd worden. En daar was reisorganisatie Sunweb op voorbereid.
32: Daar hebben we natuurlijk calamiteitenplannen voor liggen. Het zijn altijd hele korte lijnen met agenten ter plaatse. Die zeg maar alle logistiek, de hotels, maar ook de transfers regelt. Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. Nou, die schakelen ook heel nauwkeurig met elkaar. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
30: Gisteren kwamen op Kreta 2 brandweermensen om het leven. Het weer: in het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden.
29: En dan AMB verkeersinformatie, Dennis Mooi.
1: Het rijdt nog langzaam op de A9 naar Alkmaar. Bij het Rottepolderplein heb je een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A9. Je wordt daar de A22 opgeleid. De A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. De A73, Venlo-Nijmegen, is bij Venraai dicht. Dat komt door een ongeluk. Omrijden in de richting van Nijmegen vanuit Venlo doe je het beste via Eindhoven en Os. Onder andere over de A67 en de A2. En de N48 Ommen-Hogeveen is de komende uren in beide richtingen nog afgesloten. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Dat komt door een ongeluk. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Ommen volg je de borden U55.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van donderdag 30 juli alweer. Vandaag gaan we bespreken hoe het staat met de veiligheid van Oost-Europa. Want hoe ervaart Polen de dreiging van oorlog na de kraterinslag van vannacht? Verder leren we hoeveel hitte wij als mens aankunnen en hoe jongetjes met hun emoties om zouden kunnen gaan. En we komen alles te weten over Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. Maar zoals altijd maken we eerst een rondje langs de velden. Want de NS boekt eindelijk weer een keer winst in plaats van verlies. En dat komt doordat meer mensen de trein pakken. Met zulke inspirerende conducteurs als deze is dat natuurlijk niet zo gek.
1: En voordat u ons verlaat wil ik u nog even dit meegeven. Laten we blijven groeten als we een ander mogen ontmoeten. De wereld zit vol met aardige mensen. Als u er geen kunt vinden, wees er dan zelf een. Geef maar aan uw vrienden en uw vrienden. Het is mogelijk de enige zonneschijn die er vandaag ziet.
0: Ja, als je het niet goed kon verstaan, de conducteur wijst je er even op dat er zat aardige mensen in de trein zitten. Even goed om je heen kijken. Wat ook gewoon mee kan spelen is dat de kaartjes gewoon duurder zijn geworden. In Spanje zetten ze geen extra machines in tegen bosbranden, maar geiten. Deze Spaanse geitenhouder legt uit waarvoor zijn geiten voor gebruikt worden. Oh, nergens voor misschien. Hoe dan ook, de dieren eten elke dag honderden kilo's droge struiken en gras weg. Dus het zijn een soort van grasmaaiers. Waardoor er dus minder brandbaar materiaal overblijft. In plaats van brandweermannen, brandweergeiten dus. En waar de geiten alles opeten, namen dieven in Maastricht juist alles mee. Bij een museumcafé verdwenen in één nacht alle 88 terrasstoelen. Waar die stoelen nu staan, dat weet niemand. Maar misschien worden ze onderhand wel gebruikt voor dit spel.
2: De stoel van de koning. De kinderen zetten hun stoel zo in het lokaal dat die makkelijk begaanbaar is. Eén kind die komt van zijn stoel af. Dat is dus de koning of de koningin. Die gaat deftig en rustig door het lokaal rondlopen en op zoek naar de lege stoel.
0: Nou, de politie heeft de dieven nog niet gevonden. Het café hoopt vooral dat de stoelen weer snel opduiken. Deze veel kleinere dieven nemen geen tafels mee, maar eten. Niet alleen stelen ze eten, maar ze zorgen ook nog eens voor heel wat schade. En ze laten meer achter dan alleen een lege voorraadkast. Een invasie van Zuid-Europese mieren zorgt in reden voor verzakkingen en flinke overlast. Ze liften ons land binnen via bijvoorbeeld potgrond of olijfbomen en zijn gek op zoetigheid. Laat je glas dus niet te lang staan, zoals deze mevrouw.
3: En ineens hoor ik zo een gil. Mieren. En ik zo, hè, wat? Ik drink altijd zo spuitwater met een klein beetje vlierbloesemsiroop. En daar stond nog een restje in. En dat zat echt vol met dode mieren.
0: Eeuw. De bewoners van Reden zijn voorlopig nog niet van de mieren af. De bestrijding kost maar liefst 110.000 euro. Zo zie je maar, een heel klein beestje kan een enorme rekening achterlaten. I'm just a bachelor, I'm looking for a partner. Zodra de eerste klanken van dit nummer in de club klinken, weet je dat het feestje echt begonnen is. En aangezien Pony, want daar heb ik het natuurlijk over, deze maand 30 jaar bestaat, leek dat ons een uitgelezen kans die nog één keertje te draaien. Dit is Pony van Genuine.

0: Ja, gaan we een hele aparte overgang doen. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw zware raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In het hele land klonken explosies en zijn er veel doden en gewonden gevallen. Maar niet alleen Oekraïne werd geraakt, ook in Polen en dus op NAVO-grondgebied kwam een raket neer. Wat zegt dat over de veiligheid van Oost-Europa? Ik ga het erover hebben met Oost-Europa-correspondent Mark Middel vanuit het Poolse Warschau. Goedenavond, Mark.
1: Goedenavond.
0: Laten we eerst maar eventjes naar Oekraïne gaan, Mark. Grote aanval dus vannacht. Hoe groot is de schade daar?
1: Ja, in de Oekraïne is vannacht zijn verschillende steden zijn aangevallen door Rusland. Mm. En volgens de Oekraïnse president ging het om maar liefst 70 raketten en 280 drones. Zo. Dus het is best wel een grote aanval. En daarbij zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. En ja. Het kunnen natuurlijk altijd nog meer worden, maar dat is wat we nu weten.
0: Ja. En is dat een uitzonderlijke grote aanval?
1: Nee, je ziet het wel vaker, maar wat je nu zag is dat Zelensky, president van Oekraïne, waarschuwde voor deze aanval al van tevoren. Hij zei van ja, Rusland komt binnenkort met een grote aanval en dat zou wel eens vannacht kunnen zijn. Mm-hmm. En dat doet hij voornamelijk als hij weet dat er ballistische raketten in het spel zijn.
0: Oh.
1: En die zijn heel snel en die zijn bijna niet uit de lucht te halen. Dus dan hebben eigenlijk mensen veel te weinig tijd om naar de schuilkelder te gaan. Dus wat je dan ziet in Oekraïne is dat mensen vaak al in die nacht besluiten om naar metrostations te gaan of naar andere schuilkelders om daar te overnachten, zodat ze dan niet geraakt zullen worden door zo'n ballistische raket.
0: Ja, dus Zelensky had hier al voor gewaarschuwd, die had het al in de smiezen. Mensen hebben dus voorbereidingen getroffen in Oekraïne door naar bepaalde schuilplekken te gaan. Maar hoe is er verder op gereageerd? Omringende landen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat je zag is dat er ook een raket is neergestort in Polen. En daar zat de schrik wel goed in, want mm-hmm. dat gebeurt wel eens, maar niet vaker dan 1 keer per jaar. Dus dat is daar werd de bewoners schokken zich natuurlijk enorm rond, ja. Maar ook alle politici wereldwijd.
0: Ja, ja, dat kan me voorstellen. Maar goed, het is iets wat we vaker horen, hè, van Zelensky, dat hij waarschuwt, dat hij ook vraagt om meer geavanceerde luchtafweersystemen van bondgenoten. Wordt er dan gehoor gegeven aan die oproep? Of is het pas als er weer iets gebeurt in omringende landen, zoals in Polen nu?
1: Nee, ja, de hulp is er. Hè. Dus de EU die geeft tientallen miljarden aan Oekraïne. Ze kopen wapens voor Oekraïne. Mm-hmm. Dus die hulp die gaat altijd maar door. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg. Want met elke mm-hmm. Russische aanval wordt er ook voor miljoenen aan luchtafweerraketten in de lucht geschoten. Mm-hmm. En dat moet dus na elke aanval weer aangevuld worden. Mm-hmm. En Oekraïne heeft nooit genoeg raketten om al die Russische raketten en drones weer uit de lucht te schieten. Ja. Dus nee, het is eigenlijk nooit genoeg, maar de hulp is er wel. We kunnen niet zeggen dat het na 4 jaar opgedroogd is.
0: Nee, precies. Oké, goed. Dat hebben we dan vastgesteld, inderdaad. Je zei het al, hè, in Polen is er ook een raket ingeslagen. Mensen zijn daar ook geschrokken. De NAVO zegt ook dat het om een Russische raket gaat. Laten we heel even luisteren naar hoe de premier van Polen heeft gereageerd, Tusk.
2: Ja, ik weet allemaal is het effect massawej akcji rosyjskiej. To był jeden z największych ataków w czasie całej tej wojny. Na terenie całej Ukrainy spadły bomby, rakiety, pociski manewrujące.
0: Mark, mijn Pools is niet zo heel goed. Ik verstond alleen raket. Kun jij mij helpen hierin? Wat zegt Tas?
1: Ja, mijn Pools is wel goed. Hij zei dat dit een onderdeel was van een grote Russische aanval.
0: Ja.
1: Die in Oekraïne heeft plaatsgevonden. En dat er dus ook een raket, dat zegt hij later, dat er dus ook een raket is neergestort in Polen.
0: Ja, ja. Ik heb begrepen dat hij, en dat zegt hij ook wel vaker, dat hij zegt van we hebben alles onder controle. Het land kan zich goed verdedigen tegen de Russen. Maar hoe kan het nou dat zo'n raket daar een krater van 10 meter heeft veroorzaakt? Is er dan geen luchtafweersysteem of iets dergelijks?
1: Nou, je moet je voorstellen, er zijn 2 dingen aan de hand. 1, het is een hele grote grens met Oekraïne en met Belarus en ook nog met de exclave van Rusland, dus Kaliningrad. Dus er is heel veel gebied dat Polen zou moeten beschermen.
0: Mm.
1: En wat er ook gebeurt is dat er bijna elke avond wel Russische raketaanvallen zijn vanuit Rusland of Belarus richting Oekraïne. En die gaan echt vlak langs de grens met Oekraïne, met Polen of er net overheen. En je weet pas vaak een paar minuten van tevoren of zo'n raket nou echt daadwerkelijk richting Polen gaat of niet.
0: Mm.
1: Dus het is ook een hele moeilijke situatie om elke dag op te reageren. En soms, zoals dus vannacht, gaat het fout.
0: Ja.
1: En dan merk je ook meteen dat er heel veel kritiek klinkt in Polen.
0: Oh ja, ja, want nemen Polen de regering dan iets kwalijk?
1: Ja, wat vandaag heel erg opviel is dat Polen zijn natuurlijk geschrokken van wat er is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Ze hoorden midden in de nacht opeens zagen ze een lichtflits en daarna hoorden ze een enorme knal. Dus natuurlijk, al die bewoners zijn geschrokken. Maar wat ik zei, het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd.
0: Nee.
1: Het is al vaker voorgekomen. Maar waar de Polen vandaag heel erg kritisch over zijn, is dat het dus zo vaak is gebeurd En eigenlijk de informatievoorziening vandaag heel traag op gang kwam. En mensen heel erg weinig wisten. Dus het luchtalarm ging pas af 5 minuten nadat de raket al was ingeslagen op Poolse bodem.
0: Aha.
1: Dus om 3:55 hoorden mensen opeens een knal. En om 4:00 s'nachts hoorden ze pas het luchtalarm. Dus daarvan zeggen mensen, ja, dat is natuurlijk veel te laat.
0: Ja, want dan heb je geen tijd om te vluchten of om te schuilen.
1: Dan lig je al onder die raketten, ja. Voordat je überhaupt een luchtalarm hoort. Dus dan zul je dat luchtalarm ook nooit weer horen.
0: Ja.
1: En het tweede was dat er ook geen waarschuwings-sms kwam. Die krijgen Polen nou, eigenlijk bij bijna elke harde windstoot die in dit land is. En bij als het heel heet is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar nu was er helemaal niks. Mm-hmm. En daarvan heeft Tusk ook gezegd, maar oké, dat is een les die we moeten leren. Want we kunnen bijvoorbeeld ook een sms sturen, zo'n nood-sms of NL-alert zoals we dat in Nederland kennen, mm-hmm. achteraf. Door dan tegen de mensen te zeggen, hey, ja, er is een raket ingeslagen, maar de kust is nu veilig.
0: Ja, ja.
1: Dat is dus een van de lessen die hij wil meenemen.
0: Ja, oké, maar dat is dan een sms achteraf, zodat mensen weten wat er gebeurd is. Maar goed, dan heb je nog steeds dat luchtalarm. Dat zit me ergens toch wel dwars, hoor. Ik bedoel, en die Polen natuurlijk ook. Is daar nog iets aan te doen? Of blijven we dan weer terugvallen op het feit dat we het gewoon niet zo goed kunnen voorspellen op een of andere manier?
1: Ja, we moeten nog even de komende dagen afwachten wat er nou precies gebeurd is. Kijk, de Poolse autoriteiten zeggen dat ze in principe goed gehandeld hebben. Mm-hmm. Dat ze die raket hebben gezien, dat ze die hebben gevolgd. En op een gegeven moment verdween die van de radar. Maar ze hadden toen ook al straaljagers de lucht in gestuurd. Dus als het echt uit de hand zou lopen, bijvoorbeeld dat die raket richting een stad zou gaan of een dorp, mm-hmm. dan zouden ze kunnen ingrijpen, zeggen ze. Dorpbewoners zeggen van ja, luister, die raket die is neergeslagen vlakbij een dorp, in een weiland. Dus ja, in die zin was het veilig, maar het had net zo goed mis kunnen gaan.
0: Ja, en als je dan toch al straaljagers erop afstuurt, dan kan je toch net zo goed dat luchtalarm ook af laten gaan? Of ben ik nu te hysterisch, Mark? Wat denk jij?
1: Ja, nou ja, dit soort vragen worden natuurlijk vandaag ook gesteld. En ja, de autoriteiten zeggen, ja, het was al in principe, het ging te snel. Het was al veilig voordat we überhaupt een luchtalarm konden beginnen. Want ik zei, dat zijn raketten die honderden, misschien wel duizenden kilometers per uur door de lucht gaan. Ja. Dus het duurt een paar minuten voor ze die grens over zijn. Ja. En dan zijn ze in één keer al in Polen.
0: Ja, er valt geen paal op te trekken. Dat is geen woordgrap, maar het is gewoon lastig. Ik begrijp het. Maar er blijft nog wel overeind staan. Dit is toch ook gewoon NAVO-grondgebied, toch? Dit is Europese grondgebied. Ik bedoel, is het dan niet tijd dat de NAVO artikel 5 inroept? Een aanval op één is een aanval op ons allemaal, toch?
1: Precies, alleen de vraag is, gaat het hier om een aanval? Dat wordt gezegd, en dat heeft Tusk vandaag ook gezegd, dat hij ervan uitgaat dat het een Russische kruisraket was. Dus hij komt uit Rusland. Maar dat het niet bewust op Polen werd afgeschoten.
0: Ja.
1: Want wat er ook rondom dit soort luchtaanvallen gebeurt, is dat er heel veel storingen worden gecreëerd door bijvoorbeeld de Oekraïnse verdediging. Mm. Om dus die raketten op andere gebieden af te laten gaan. Dus dat ze niet, als ze bijvoorbeeld op stad gericht zijn, dat je dan met elektronische oorlogsvoering of met andere soorten signalen, GPS-signalen, ervoor zorgt dat die raket verstoord raakt in de lucht. En dus, in dit geval misschien wel op het Pools grondgebied komt.
0: Ja.
1: Dus waarschijnlijk gaat het om zoiets. En dat gebeurt vrij regelmatig. Want dat zien we ook in heel veel andere landen, vooral met drones. Dat ze toch in Roemenië, in de Baltische Staten en ook in Polen, dat ze daar belanden. Terwijl ze niet bedoeld waren voor die landen.
0: En tegelijkertijd weten we ook dat Poetin iedere keer de grens probeert op te zoeken, hè, van de NAVO. Dit zou ook een onderdeel daarvan kunnen zijn, of niet?
1: De lucht ingestuurd. Dus als het echt uit de hand zou lopen, bijvoorbeeld dat die raket richting een stad zou gaan of een dorp, mm-hmm. dan zouden ze kunnen ingrijpen, zeggen ze. Dorpbewoners zeggen van ja, luister, die raket die is neergeslagen vlakbij een dorp, in een weiland. Dus ja. In die zin was het veilig, maar het had net zo goed mis kunnen gaan.
0: Ja, en als je dan toch al straaljagers erop afstuurt, dan kan je toch net zo goed dat luchtalarm ook af laten gaan? Of ben ik nu te hysterisch, Mark? Wat denk jij?
1: Ja, nou ja, dit soort vragen worden natuurlijk vandaag ook gesteld. En ja, de autoriteiten zeggen, ja, het was al in principe, het ging te snel. Dus het was al veilig voordat we überhaupt een luchtalarm konden beginnen. Want ik zei, dat zijn raketten die honderden, misschien wel duizenden kilometers per uur door de lucht gaan. Ja. Dus het duurt een paar minuten voor ze die grens over zijn, dan zijn ze in één keer al in Polen.
0: Ja, er valt geen paal op te trekken. Dat is geen woordgrap, maar het is gewoon lastig. Ik begrijp het. Maar er blijft nog wel overeind staan. Dit is toch ook gewoon NAVO-grondgebied, toch? Dit is Europese grondgebied. Ik bedoel, is het dan niet tijd dat de NAVO artikel 5 inroept? Een aanval op één is een aanval op ons allemaal, toch?
1: Precies, alleen de vraag is, gaat het hier om een aanval? En dat wordt gezegd, en dat heeft Tusk vandaag ook gezegd, dat hij ervan uitgaat dat het een Russische kruisraket was. Dus ja, hij komt uit Rusland. Maar dat het niet bewust op Polen werd afgeschoten.
0: Ja.
1: Want wat er ook rondom dit soort luchtaanvallen gebeurt, is dat er heel veel storingen worden gecreëerd door bijvoorbeeld de Oekraïnse verdediging. Om dus die raketten op andere gebieden af te laten gaan. Dus dat ze niet, als ze bijvoorbeeld op de stad gericht zijn, dat je dan met elektronische oorlogsvoering of met andere soorten signalen, GPS-signalen, ervoor zorgt dat die raket verstoord raakt in de lucht. En dus, nou ja, in dit geval misschien wel op het Pools grondgebied komt.
0: Ja, ja.
1: Dus waarschijnlijk gaat het om zoiets. En dat gebeurt vrij regelmatig, want dat zien we ook in heel veel andere landen, vooral met drones, dat ze toch in Roemenië, in de Baltische Staten en ook in Polen, dat ze daar belanden, terwijl ze niet bedoeld waren voor die landen.
0: En tegelijkertijd weten we ook dat Poetin iedere keer de grens probeert op te zoeken, hè, van de NAVO. Dit zou ook een onderdeel daarvan kunnen zijn, of niet?
1: Ja, dat klopt. Maar als het gaat om artikel 5, dat,

0: Ja, dat is geen woordgrap, maar het is gewoon lastig. Ik begrijp het. Maar er blijft nog wel overeind staan. Dit is toch ook gewoon NAVO-grondgebied, toch? Dit is Europese grondgebied. Ik bedoel, is het dan niet tijd dat de NAVO artikel 5 inroept? Een aanval op één is een aanval op ons allemaal, toch?
1: Precies, alleen de vraag is, gaat hier om een aanval? Dat wordt gezegd, en dat heeft Tusk vandaag ook gezegd, dat hij ervan uitgaat dat het een Russische kruisraket was. Dus hij komt uit Rusland. Maar dat het niet bewust op Polen werd afgeschoten.
0: Ja.
1: Want wat er ook rondom dit soort luchtaanvallen gebeurt, is dat er heel veel storingen worden gecreëerd door bijvoorbeeld de Oekraïnse verdediging. Mm. Om dus die raketten op andere gebieden af te laten gaan. Dus dat ze niet, als ze bijvoorbeeld op de stad gericht zijn, dat je dan met elektronische oorlogsvoering of met andere soorten signalen, GPS-signalen, ervoor zorgt dat die raket verstoord raakt in de lucht. En dus, nou ja, in dit geval misschien wel op het Pools grondgebied komt.
0: Ja, ja.
1: Dus waarschijnlijk gaat het om zoiets. En dat gebeurt vrij regelmatig. Want dat zien we ook in heel veel andere landen, vooral met drones. Dat ze toch in Roemenië, in de Baltische Staten en ook in Polen, dat ze daar belanden. Terwijl ze niet bedoeld waren voor die landen. Ja.
0: En tegelijkertijd weten we ook dat Poetin iedere keer de grens probeert op te zoeken, hè, van de NAVO. Dit zou ook een onderdeel daarvan kunnen zijn, of niet?
1: Ja, dat klopt. Maar als het gaat om artikel 5, dat betekent dus een aanval op een van ons is een aanval op allen. Dan moet je dus ook op reageren.
0: Precies.
1: Daar zijn de landen heel erg huiverig voor. Want wat betekent een aanval? Ten eerste. Hè? En ten tweede, wat moet je dan terug doen? Moet je dan Rusland aanvallen? Moet je dan een kleine aanval? Daar is geen duidelijkheid over.
0: Nee.
1: En op dit moment zijn ze daar helemaal niet mee bezig geweest. Bij eerdere aanvallen hebben ze wel bijvoorbeeld de NAVO bijeen laten komen. Maar in dit geval is het eigenlijk, ja, hier zullen we niet heel veel meer over horen vanuit de NAVO.
0: Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is, dat weet Poetin natuurlijk ook, dat wij daar heel huiverig voor zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: dit zullen we dus vaker meegemaken.
1: Ja, en wat ik zeg, het klinkt in Nederland klinkt het misschien ver weg, maar hier gebeurt het dus best wel regelmatig. Mm-hmm. In 2002 kwam er al een Oekraïense luchtdoelraket in Polen terecht. Die doodde 2 mensen. Die moest eigenlijk een Russische raket onderscheppen, maar dat ging mis. Later dat jaar werd zelfs een raket gevonden door iemand die op een paard door het bos liep. En die zag daar opeens een raket liggen. Die lag daar maandenlang, dat was een Russische raket. En vorig jaar, misschien herinner je dat nog, vlogen er 20 Russische drones het bos.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, en toen zijn er ook enkele Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen zijn ook opgestegen om te helpen om die drones uit de lucht te schieten. Nou, en toen was het wel dat het spannend was van wat gaat de NAVO doen? Is dit nou echt een aanval?
0: Ja.
1: Dat was waar we, denk ik, dat we dichtstbij waren bij dat hele artikel 5.
0: Klopt, want toen spraken we ook echt over een ongeëvenaarde escalatie, hè, in dat conflict tussen Rusland en de NAVO. En toen hadden we al die vraag over wat is nou die Russische strategie? Zijn ze nou bezig om het vermogen van Europa uit te dagen, om zichzelf te verdedigen? Wat is de gedachte hierachter, inderdaad? Maar we zitten dus nog steeds met diezelfde vragen inmiddels, toch?
1: Ja, nou ja, wat je ziet is dat er tijdens dit soort aanvallen ook enorme desinformatiecampagnes plaatsvinden vanuit Rusland. En die werken wel vrij goed, want je hebt natuurlijk gewoon een fysieke oorlog die je nu in Oekraïne ziet, met drones en tanks en soldaten. Maar je hebt ook een oorlogsvoering in de hoofden van mensen. Dus wat Rusland ook probeert, is om wantrouwen te creëren binnen democratieën zoals Polen. Dus wat ze proberen is dus elke keer bij zo'n raketaanval, dan krijg je heel veel desinformatie dat het om een Oekraïense raket gaat.
0: Ja.
1: Of dat de NAVO niet sterk genoeg is om Europa te verdedigen. Of dat het een moedwillige actie was om andere binnenlandse problemen te verbergen. En als je dat dus maar blijft doen, jaar na jaar na jaar, aanval na aanval na aanval, merk je dat dat ook op een gegeven moment in de hoofden van de mensen gaat werken. Dat ze toch gaan, ja, eigenlijk op een gegeven moment niet meer weten wat ze nou echt moeten gaan geloven. En dat is ook een doel van Rusland, om ervoor te zorgen dat er minder vertrouwen is in instanties zoals de NAVO, zoals een regering, zoals de democratie in zijn geheel.
0: En
1: dat lijkt wel een beetje te werken, in ieder geval wel in Polen.
0: Ja, het werkt dus wat ze daar willen. Die cyberoorlog, maar ook die desinformatieoorlog, toch? Als ik jou goed begrijp.
1: Ja.
0: Want ik kan me ook nog herinneren, de eerste keer dat dit gebeurde, was er heel veel angst ook in Polen, hè, voor een grotere oorlog. Ook omringende landen waren toch wel vrij angstig. Het lijkt nu toch wel weer anders.
1: Ja, wat je merkt in Polen, ik heb veel verhalen hierover gemaakt, heel veel mensen hierover gesproken, dat in het begin, toen de oorlog grootschalig in plaats in 2022 in Oekraïne uitbrak, dat Polen echt wel heel erg bang was.
0: Ja.
1: Maar dat Polen de afgelopen

0: jaren ook wel hebben gemerkt van hey, wij zijn een vrij sterk land, een groot land. En ook eigenlijk is er bijna niemand in Polen die sympathie heeft voor Rusland. Dus het hele land is eigenlijk tegen Rusland. En ook alle politieke partijen zo'n beetje, van links tot rechts, zijn tegen Rusland. In heel veel andere landen zie je nog dat er vaak warme gevoelens zijn voor een sterke leider of voor de grote broer Rusland. Dat heb je in Polen niet.
1: Oké. En hoe zit dat in Roemenië, Finland, de Baltische Staten dus? Want die vangen ook klappen op. Hoe voelen mensen zich daar?
0: Ja, in de Baltische Staten merk je dat de angst veel groter is dan in Polen. Want dat zijn veel kleinere landen. Mm-hmm. Die dus veel makkelijker aangevallen kunnen worden door Rusland. En waar Rusland historisch gezien ook veel meer banden mee heeft. Dus nationalisten in Rusland zien de Baltische Staten als verloren gebieden of oude provincies die ze in de toekomst best wel eens terug zouden willen hebben. Mm-hmm. En ook in die landen leven nog heel veel Russische minderheden. En wat je vaak ziet bij Rusland is dat ze dat gebruiken als argument om een land aan te vallen. Dat ze zeggen, hey, wij vallen Oekraïne aan of in het verleden Georgië. Omdat onze Russische minderheden niet beschermd worden. Mm. Dus die willen wij beschermen.
1: Aha. Nou,
0: dat is vaak.
1: Ja, en voelen die landen zich dan wel voldoende gesteund door NAVO-landen zoals Nederland?
0: Ja, nee eigenlijk niet. Je merkt dat eigenlijk aan de hele oostflank van Europa, dus vanaf Finland tot Polen, maar ook verder nog in Roemenië, dat er eigenlijk de hele tijd op gehamerd wordt van jongens, het is hier heel serieus. Mm. Wij zijn ook jullie aan het beschermen daar in het westen.
1: Ja.
0: En je hoeft Nederland natuurlijk niet te verwachten dat er nu Russische tanks binnenkort zullen binnenrollen. Maar je merkt ook al in Nederland dat er sprake is van spionageactiviteiten, dat er cyberactiviteiten zijn van Rusland. Dat er ook schepen in de Noordzee ook allemaal dingen doen waarvan we niet precies weten waarom ze het doen. Mm. Dus het gevaar is er wel, maar op een heel ander niveau. En hier voelen ze daadwerkelijk het gevaar van een buurman die inderdaad met raketten schiet. Ja. En met drones schiet. En die dus in deze landen belanden.
1: Ja. Dan kwam ook een ander nieuws uit Rusland. Dat er opnieuw duizenden Noord-Koreaanse militairen naar Rusland komen om mee te vechten in de oorlog. Is dat omdat het Russische leger gewoon leegloopt? Gewoon slechter voor staat?
0: Nou ja, deels wel. Want het gaat echt om heel veel soldaten die maandelijks doodgaan of gewond raken. En dus niet meer mee kunnen vechten aan het front. En dat moet heel erg aangevuld worden. Anders storten die defensielijnen natuurlijk in. Mm-hmm. Dus daarvoor worden ook inderdaad soldaten uit allerlei gebieden gehaald, waaronder dus Noord-Korea. Het zou al gaan, we weten niet precies om hoeveel het zijn, maar het zou gaan om ongeveer 10.000 tot 16.000 Noord-Koreaanse soldaten die al sinds 2024 voor Rusland vechten. Daarvan zouden ook al iets van 2.000 militairen zijn gesneuveld. Mm. En wat je ziet is dat zij worden eigenlijk aan het front gezet, maar ze worden ook aan de grenzen gezet om dus de boel achter de frontlinies te bewaken. Maar om hoeveel het nou precies gaat en wat ze nou precies doen, daar zijn nog echt heel veel vraagtekens over.
1: Het laat in ieder geval zien dat Poetin nog lang niet klaar is met deze oorlog, toch? Wat is daar eigenlijk voor nodig?
0: Ja, als ik dat zou weten, dan had ik een andere baan.
1: Vertel jij het eens eventjes, Mark.
0: Ja.
1: Nee, dat is.
0: Nee, ik denk dat heel veel mensen dat heel graag willen weten. Kijk, het enige wat je weet uit de geschiedenis is dat oorlogen vaak opeens aflopen. Mm-hmm. En ik verwacht ook dat dat hier gaat gebeuren. Dus dat er opeens een moment komt dat er iets gebeurt. En wat dat precies is, ja, dat weet ik niet. En daar durf ik echt helemaal niks over te zeggen.
1: En de vraag over Oekraïne natuurlijk. Want ik bedoel, Poetin kan dan lang doorgaan. Hij heeft net dus die Koreaanse militairen die al een tijdje bij dat leger zitten en nog steeds meer erbij komen. Hoe lang houdt Oekraïne het nog vol?
0: Nou ja, nu al 4 jaar. En het lijkt er niet op dat het land instort.
1: Nee.
0: En dit hadden we natuurlijk aan het begin van de oorlog helemaal niet verwacht. En eigenlijk is het land al sinds 2015 in oorlog, omdat toen al gebieden ingenomen werden door Rusland.
1: Ja.
0: Dus het land houdt het veel langer vol dan eigenlijk iedereen had verwacht. En waarschijnlijk zullen ze ook nog veel langer volhouden.
1: We gaan het zien. Dankjewel. Oost-Europa-correspondent Mark Middel.
2: NPO Radio 1.
1: Inmiddels 19:30 en hij is hier aangeschoven. Levi van Eck met het NOS-journaal.
3: In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet mogelijk is om altijd blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Duizenden migranten zijn de Spaanse exclave Ceuta binnengedrongen. De stad grenst op het Afrikaanse continent aan Marokko. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de Spaanse stad via zee. Het bestuur van Ceuta heeft de overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobitz op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. En van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam, ook zetten NS stopbussen in.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen, wat heb je allemaal voor ons? Hallo.
4: Nou, een paar dingen, Natasja. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar wordt nog langzaam gereden vanaf knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg-Reeshof 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Ook is de afrit Bavel dicht. Mijn advies is door te rijden tot aan de afrit Ulvenhout, dat is afrit 14, en daar te keren. A73 tot slot, vanuit Maasbracht naar Nijmegen is de weg dicht bij Venray. Na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Het wordt steeds warmer. Hè? Gisteren werd de zesde extreem hete dag van het jaar gemeten. Maar hoeveel hitte kan een mens eigenlijk aan? Wat als het straks nog veel warmer gaat worden? Nou, die vragen leg ik zo meteen voor aan thermofysioloog Hein Damen.

0: Sienna Spiral hoor je met Material Lover.
1: De rode draad.
0: Deze zomer nemen we elke donderdag een deep dive in een interessant onderwerp. En vandaag ga ik het over hitte hebben. Want niet alleen in Nederland stijgt de temperatuur, wereldwijd wordt het steeds heter.
2: Het is weer bloedverziekend warm geweest in Nederland met die hittegolf.
3: Want het is vandaag code rood vanwege de hitte. Dat is uniek. Niet eerder gebeurd dat er vanwege warmte code rood is.
4: Je kunt het historisch noemen in de zin van zeer bijzonder. Want de temperatuur die kwam op veel plaatsen boven de 40 graden uit.
5: Nou, in de hele vorige eeuw gebeurde het maar 23 keer dat het 35 graden werd of meer.
6: Bij de hittegolf in het westen van Canada en Verenigde Staten zijn honderden mensen bezweken door de extreme hitte.
7: Any wet bulb days above 30 degrees Celsius can be dangerous and deadly. In India, several regions have been edging perilously close to these levels in this year's heatwave.
8: In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest in juni. Meer dan 38 graden werd het op sommige plekken.
9: Het cijfer op de thermostaat ligt niet.
10: 32,5.
11: Ja. Moet dat maar uithouden, hè?
0: Ja, wereldwijd overlijden jaarlijks duizenden mensen aan de hitte. En door klimaatverandering komen hittegolven steeds vaker voor. De vraag is, hoeveel hitte kan een mens aan? Nou, dat ga ik bespreken met hoogleraar inspanning fysiologie Hein Dana, die meer dan 40 jaar alweer onderzoek doet naar zowel hitte als kou, toch?
12: Ja, zo is het. Ik kijk naar extreme klimaat. En de invloed ervan op de mens.
0: Okay, en hoe zit het met uzelf? Kunt u een beetje tegen de hitte?
12: Ja, ik kan er goed tegen.
0: Ja?
12: Ik kan goed zweten.
0: Ja, ja.
12: En daarmee kan ik goed koelen. Het is soms sociaal wat onhandig, op dansles bijvoorbeeld.
0: Ik herken dat,
12: maar
0: ja.
12: Als het warm is, dan ben ik gezegend met een goed zweet.
0: Maar u zegt dus, u kunt goed zweten en daarom kunt u goed tegen de hitte. Dat is wel een voorwaarde?
12: Dat zweten is wel een heel belangrijk deel van het afkoelen van de mens, ja.
0: Oh ja, want hoe werkt dat dan? Als ik zweet, dan moet ik het niet van me afvegen, maar gewoon lekker laten liggen?
12: Het koelt alleen als het verdampt van de huid. Dus als het afdruipt,
0: ja,
12: dan is het niet goed, want dan droog je uit en je hebt er geen koeling van. Dus je moet zorgen dat het verdampt. En dan, het fysisch proces is, het wordt van de vloeistof een gas, en daardoor onttrekt het warmte aan de huid.
0: Okay, want bij mij, het gut soms van mijn lijf. Dus dan is het handig als ik een t-shirtje aandoe, zodat het lekker op mijn lijf blijft hangen.
12: Nee, het koelt pas als het van het lichaam verdampt.
0: Ik snap het.
12: Als je een nat t-shirt hebt, dan koelt het t-shirt.
0: Ja.
12: En dat t-shirt wordt dan koud, maar je wilt je lichaam koelen. Je merkt het wel als je een heel losvallend t-shirt draagt en het is nat. Af en toe dan raakt het de huid en dan voelt het koud.
0: Ja, dat is heel lekker.
12: Ja, dat is heel lekker, want dan koelt het t-shirt.
0: Maar niet mijn huid. Ik snap hem. Okay. En hoeveel hitte kunnen we aan als mens? Ik bedoel, de een dus iets meer dan de ander, naarmate zweetvermogen. Maar hoeveel kunnen we over het algemeen hebben?
12: Ja, daar zit de grens aan. Wat een mens kan hebben. Een lichaamstemperatuur, de hoogste die we kunnen tolereren, de kerntemperatuur in het lichaam, is 43 graden. Daarboven gaan de eiwitten stuk en dan leidt het tot dood.
0: Okay.
12: Dus 43 graden in kerntemperatuur is de bovengrens. Omgevingstemperatuur, dat speelt een rol, maar ook de vochtigheid speelt een rol. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, bij een bepaalde omgevingstemperatuur gaat het mis.
0: Aha.
12: Want je moet vochtigheid meewegen, windsnelheid. Je moet meewegen ook de zon die op je huid schijnt, dat speelt allemaal mee.
0: Kracht ervan ook. Ja, ik snap het. Ja, precies, want ik heb bijvoorbeeld, als ik op Curaçao ben, dan is het daar stel 36 graden. Daar heb ik nergens last van. Hier in Nederland is het dan 32 graden, word ik niet goed, joh. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met die passaatwind natuurlijk te maken op Curaçao.
12: Op Curaçao heb je inderdaad vaak van die heerlijke winden die het lichaam wat koelen.
0: Ja.
12: En dat is een groot voordeel. Zeker als je dan een beetje zweet, dan neemt dat wind dat zweet makkelijker weg en dan koelt je effectiever.
0: Juist. En want u zei het net, hè, je eiwitten gaan stuk als je boven de 43 graden, even afhankelijk ook van alle omgevingsfactoren, maar je eiwitten gaan stuk. Kunt u dat eens uitleggen? Wat gebeurt er precies in je lijf?
12: Het zijn eigenlijk twee plekken waarin we de grootste problemen zien. Dat is in de hersenen.
0: Ja.
12: Daar gaan de eiwitten stuk en dan ga je dood. En in het maag-darmkanaal. En in het maag-darmkanaal kan dat leiden tot massieve lek. En dat kan ook een doodsoorzaak zijn. Er is één beroemd boek, dat heet The Hot Brain of the Leaky Gut.
0: Ja,
12: en dat gaat over welke doodsoorzaak is dominant.
0: Och, het klinkt allebei vreselijk.
12: Ja, je moet het niet hebben natuurlijk.
0: Nee, want hoe werkt dat? Ik bedoel, dan stijgt de temperatuur. Ik voel, soms zeggen ze ook wel eens, doe ze even een hoedje op of iets dergelijks. Maar wat gebeurt er dan in je brein waardoor het dan kapot gaat allemaal?
12: Ja, dat zijn de bouwstenen van het lichaam, die eiwitten, die gaan dan stuk. Maar ik moet ook zeggen, die temperatuur van 43 graden wordt heel weinig bereikt.
0: Hmm.
12: Want we hebben fantastische manieren om dat te voorkomen. Zo gauw als de lichaamstemperatuur een klein beetje stijgt, dan gaan we al ons gedrag aanpassen. We gaan de schaduw opzoeken. We gaan zweten. Als de huid ook maximaal door bloed is, gaan we ook nog extra zweten.
0: Juist.
12: En als het echt heel warm is, dan gaan we ook minder inspannen. Dus gelukkig wordt die 43 graden maar heel zelden bereikt.
0: Nee, maar dan noemt u allemaal factoren op waar wij dus rekening mee moeten houden. We luisteren naar ons lijf als het goed is.
12: Ja.
0: Je gaat de schaduw opzoeken. Je gaat niet als je overhit bent nog even een berg beklimmen en dat soort dingen. Nee.
12: Precies, en daarom zie je vaak dat het fout kan gaan,
0: ja,
12: als mensen extreem gemotiveerd zijn, nou, met sport bijvoorbeeld. Als ze alle signalen in hun lichaam die op rood staan,
0: ja,
12: pijn, hoofdpijn,
0: maakt niet uit, joh, doorzetten.
12: Doorzetten, dan heb je een hoog risico.
0: Juist, dus het is ook naar je lijf luisteren op,
12: zeker,
0: dat soort momenten. En hoe zit het met al die trucjes die we er dan bij houden? Een waaier, van die, wat hebben we nou nog meer allemaal van die trucs? Soms zeggen ze wel eens een zak ijs voor een ventilator hangen. Wat nog meer, airco's, allemaal dat soort trucs. Zijn er nou do's en don'ts waarvan u zegt, nou, dat is echt een fabel, dat werkt totaal niet, joh?
12: Ja, meestal maken wij een onderscheid tussen gebied, gebouw, gebruiker. En het begint al bij het gebied.
0: Ja.
12: Je kunt je omgeving zo inrichten door planten, door water, dat het gebied wat minder warm is.
0: Mm-hmm.
12: Daar ligt ook een heel belangrijke taak voor stedenbouwers, stedenbouwkundigen. Dan heb je het gebouw. Met name oude gebouwen, daar komt die hitte veel meer binnen.
0: Ja.
12: Je kunt er wat aan doen door zonneschermen te plaatsen. Vooral aan de buitenkant kun je die hitte goed buiten houden. Airco is natuurlijk helemaal fantastisch, maar er zit een milieunadeel.
0: Ja, en het kost ook wel wat, hè? Niet iedereen kan zich dat voorloven.
12: Ja, daarmee creëer je ook een grote maatschappelijke ongelijkheid.
0: Mm-hmm.
12: Sommigen kunnen dat wel, anderen niet.
0: Mm.
12: En dan die derde, dat is de gebruiker, de mens zelf. Die kan ook van alles doen. Het eerste is, en dat wordt vaak onderschat, is dat de mens een heel goed vermogen heeft om een hitte aan te passen. Dus stel, je ziet een hittegolf komen over een paar weken.
0: Uh-huh.
12: Het KNMI kan dat steeds beter voorspellen.
0: Klopt.
12: Dan kun je in de relatieve warmte kun je je trainen en het lichaam past zich dan aan. En dat doet het heel effectief. Het ideale periode is 2 weken.
0: Uh-huh.
12: En als je dan elke dag in de hitte wat inspanning verricht, dan gaat het lichaam steeds meer vocht vasthouden. Met dat extra vocht in het lichaam kun je de huid beter doorbloeden, zodat je lichaamswarmte via de huid beter af kunt geven.
0: Uh-huh.
12: En je hebt ook meer vloeistof in je lichaam om het zweet te kunnen verdampen.
0: Ja, moet je wel genoeg drinken.
12: Ja, dat klopt.
0: Ja.
12: Dat klopt.
0: Ja.
12: Maar dat doe je ook een beetje bijna automatisch.
0: Mm.
12: Als je hitte acclimatiseert, dan drink je dus meer dan normaal. En op die manier bouw je dus extra vocht op.
0: Aha, hitte acclimatiseren dus eigenlijk, toch? Zeg ik dat
12: ja, goed? De sporters noemen het nu altijd hittetraining.
0: Okay.
12: Maar het is eigenlijk wennen van het lichaam aan hitte. Mm. En dan krijg je fysiologische aanpassingen die heel gunstig zijn.
0: En is dat wat er dan in Amsterdam gebeurt met die klimaatkamer?
12: Ja, daar doen wij dus onderzoek naar.
0: Ja.
12: Het is inderdaad zo dat de meeste onderzoeken die ik doe, die doen we in een kamer die we in kunnen stellen van min 20 tot plus 60 graden.
0: Ja.
12: Daar stoppen we militairen in, maar ook brandweerlieden, ouderen om te onderzoeken, topsporters en recent ook baby's. We hebben ook baby's onder.
0: Baby's erin, maar die hebben daar toch niet voor gekozen? Is dat
12: nee,
0: niet...
12: maar dat was eigenlijk een heel vergeten groep. Die hadden ook een extra risico in de hitte.
0: Dat is waar, ja.
12: En er
0: ja,
12: was heel weinig van bekend. Dus ja, ik was heel blij dat we toestemming hebben gekregen om ook te kijken wat er gebeurt met baby's in de hitte. En daar hebben we net 2 publicaties over uitgekomen.
0: Oh ja, waar hadden jullie die baby's dan vandaan?
12: Nou, dat was wel een moeilijke...
0: Ja, toch? Ja. Het is toch al wat?
12: Ja, want de meeste moeders die zijn terecht natuurlijk heel bezorgd daarvoor.
0: Ik werd al even helemaal naar en ik heb niet eens kinderen, moet je nagaan. Dus ja, moeders en vaders, die zullen het wel bezorgd zijn. Maar hoe deden jullie dat dan?
12: Nou, we hebben goed duidelijk gemaakt,
0: ja,
12: dat er geen risico was.
0: Okay.
12: We hebben alle veiligheidsmaatregelen getroffen. We hebben ook, niet, omdat er nog weinig van bekend was, hebben we de omgevingstemperatuur ook niet extreem hoog gemaakt.
0: Mm-hmm.
12: We hebben heel goed de baby's gemonitord door allerlei slimme systemen.
0: Ja.
12: Ook met camera's hebben we gekeken, zodat het uitermate veilig is. En het onderzoek is ook zonder enig probleem afgerond.
0: Ah.
12: En het zijn dan toch de ouders die meedoen, zijn vaak zelf ook wetenschapper,
0: oh,
12: die ook
0: kijk,
12: willen weten hoe het
0: kijk, heel goed. En wat is er uitgekomen?
12: Dat is uitgekomen, eigenlijk wel heel verrassend, dat baby's veel meer zweten dan wij vaak denken. Er wordt soms gezegd, ja, baby's die zweten niet. Er was zelfs één collega van mij, die heeft een thermische pop, een mannequin van een baby.
0: Uh-huh.
12: En die zei, ja, die hoeft niet te zweten, want baby's die zweten niet. Maar we hebben gevonden dat per vierkante centimeter huid, baby's hebben natuurlijk minder huid, eigenlijk die baby's vanaf 3 maanden al veel meer zweten dan vaak wordt gedaan. En dat heeft ook repercussies, gevolgen voor het gedrag van de ouders. We halen het er nu ook op dat ook baby's voldoende moeten drinken, want die kunnen ze ook door zweet uitdrogen. En er zijn wat andere praktische tips die we hebben kunnen geven op basis van het onderzoek.
0: Juist, oké. Dus welke tips dan?
12: Nou, in onderzoek wat eraan gerelateerd was, er was ook een collega van ons die heeft gekeken wat er gebeurt als ouders die hebben vaak om kinderen en baby's uit de zon te houden. Mm-hmm. Doen ze dan een doek over de wandelwagen. Ja. En ze hebben gemeten wat voor temperaturen onder die doek ontstaan. Die zijn eigenlijk veel te hoog.
0: Oh,
12: dus het idee is goed om ze uit de zon te houden. Maar je creëert in zo'n wandelwagen microklimaat wat zo hoog is dat het belastend is en gevaarlijk voor de baby's.
0: Dus liever niet zo'n doek over de wandelwagen heen.
12: Precies.
0: Aha, liever gewoon helemaal uit de zon zoek een koeler plekje op.
12: Ja.
0: Aha, dus dat is een van de tips die eruit is gekomen.
12: Ja, dat is uit een ander onderzoek, wat we ook gezamenlijk we stemmen natuurlijk als wetenschappers alles met elkaar.
0: Gelukkig wel, ja.
12: Gelukkig wel. En op die manier hebben we in ieder geval ook wat praktische consequenties kunnen verbinden aan dit toch vrij fundamentele onderzoek.
0: Juist. Oké, dat zijn dus de lichamelijke klachten. Zijn er ook mentale klachten die je kunt krijgen van hitte?
12: Ja, en in de hitte gebeuren eigenlijk 2 dingen. De eerste dat is dat sommige mensen, veel mensen irriteren zich aan die hitte, aan het zweten, discomfort, en dat leidt tot agressie. Je ziet dat er in de hitte ook meer agressie is. Het aantal moorden neemt toe. In Amerika hebben ze duidelijke statistieken. Ook in Nederland zie je dat. Dus door die agressie is de kans op misdaad groter. Dat is 1 ding. En de tweede, dat is eigenlijk helemaal de andere kant op.
0: Ja.
12: In de hitte wordt je huid goed doorbloed. Dat doe je met het parasympathisch zenuwstelsel. En dat is bij de mens gekoppeld aan ontspanning en rust. Dus in de warmte zie je ook dat mensen rustig worden, ontspannen worden, wegzakken, slaperig.
0: Mm-hmm.
12: En dat heeft wel nadelige consequenties van mensen bijvoorbeeld met bewakingstaken.
0: Oh.
12: Die zakken weg, die zijn minder alert.
0: Word je minder alert van?
12: En in het verkeer, gelukkig hebben de meeste auto's nu airco. Maar als je geen airco hebt en je zit in een warme auto, dan is het rijgedrag ook nadelig beïnvloed. Dus een beetje apart, je kunt dus in de hitte zie je de ene kant dat de agressie toeneemt.
0: Ja.
12: En de andere kant door ontspanning dat de waakzaamheid afneemt.
0: Oké. Dus het woord heethoofd is eigenlijk een hele toepasselijke.
12: Dat is wel een mooie in dit verband.
0: Die past wel, inderdaad. Oké, dat zijn dus de mentale en de fysiologische klachten hebben we dan. Zijn er ook lange termijn gevolgen als je te lang aan hitte wordt blootgesteld? Echt extreme hitte wordt blootgesteld?
12: Ja, en er wordt steeds meer duidelijk dat daarbij de nieren heel kwetsbaar zijn. Een dramatisch voorbeeld zijn de mensen die bij het WK voetbal in Qatar die voetbalstadions gebouwd hebben. Die komen uit Pakistan en India.
0: Onder vreselijke omstandigheden moesten ze die bouwen.
12: Heel warm en vaak ook weinig gedronken. En heel veel van hen hebben ernstige nierklachten ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
12: Heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze ook wat uitgedroogd zijn, dat die nieren minder bloed krijgen en dat treedt schade op. Maar ook de kans op nierstenen neemt toe. Dus ik beschouw die nierschade als een heel belangrijke factor en er komen steeds meer publicaties van. En in het verlengde daarvan ben ik daarom ook best gechoqueerd over een rapport wat de Gezondheidsraad heeft uitgebracht.
0: Mm-hmm.
12: Met als titel Hitte en Gezondheid. Waarbij met geen woord gerept wordt over de nierschade die op kan treden. En ook de adviezen die eraan gekoppeld zijn om dat te voorkomen. Dat vind ik toch wel een hele grote nalatigheid van de gezondheid. Toch een heel belangrijk orgaan.
0: Ja, zonder gaat het gewoon niet. Dus waar ligt dat aan? Dat zo'n gezondheidsraad dat dan niet door. Dat niet alarmerend genoeg vindt.
12: Ik heb natuurlijk de voorzitter benaderd van deze commissie, Hitte en Gezondheid, en die heeft nog niet gereageerd. Maar ik vind het heel zorgelijk dat daar met geen enkel woord over gerept wordt over een van de belangrijkste lange termijn consequenties van hitte. Je ziet het ook bij veel werknemers in Amerika. De suikerrietkappers, ook heel veel nierproblemen. Ook bij sporters zien we dat nu.
0: Mm-hmm.
12: Er komen steeds meer publicaties die erop wijzen dat de nieren toch wel heel kwetsbaar zijn als je veel in de hitte zit.
0: Juist, dus onder arbeiders, onder sporters, maar misschien ook gewoon onder inwoners van bepaalde gebieden. Waar ze, we hadden het net al over ongelijkheid als het gaat om hoe goed kun je je beschermen tegen de hitte. Kun je wel of geen airco ook veroorloven.
12: Ja, want gisteren hamerde geriater Olde Rekkink, die was ook op NPO 1 Radio, die geriater ook op dat bij ouderen dit soort problemen op kunnen treden.
0: Mm-hmm.
12: Dus ik vind het toch wel heel fijn en belangrijk dat ik het hier kan noemen. Want in het rapport van de Gezondheidsraad wordt er geen woord gezegd. Het woord nier komt niet voor. En ik vind het toch wel een ernstige nalatigheid.
0: Ja, want wat zouden we daartegen kunnen doen? Wat zou dan de actie moeten zijn die daar opgenomen wordt?
12: Nou, een heel belangrijke actie die daar direct uit volgt is dat je natuurlijk zorgt dat je vochttoestand op orde is.
0: Ja.
12: Dat als je in die hitte bent, je enorm focust op veel drinken. En dat lijkt heel logisch, maar onze dorstprikkel die eelt wat na. Wij moeten al een beetje uitgedroogd zijn om te drinken. En bij ouderen is dat na eilen nog groter. Dus die krijgen pas een dorstprikkel wanneer ze nog meer zijn uitgedroogd.
0: Oké, maar dat betekent ook dat we dus anders om moeten gaan met arbeiders en mensen die dus in de hitte moeten werken, of mensen die bijvoorbeeld in verzorgingshuizen liggen, hoe we dat inrichten. Misschien ook wel de toekomst anders moeten gaan inrichten.
12: Ja, wat heel belangrijk is, is de toegankelijkheid tot water.
0: Ja.
12: Zorg ervoor dat je grote waterhoeveelheden op een makkelijke manier kunt bereiken. Destijds toen de Nederlandse krijgsmacht in Irak moest opereren, hebben ze de mensen verplicht om zoveel liter water mee te nemen.
0: Ja.
12: Om ervoor te zorgen dat ze voldoende dronken. Dus je moet dat direct beschikbaar maken, dat je het niet kunt vermijden. En als je dat niet doet, dan heb je dus het risico dat nierschade op kan treden.
0: Juist. Dan die ongelijkheid, hè, waar we het over hadden. Daar wil ik toch nog een beetje op inzoomen. Want dan noem ik zoiets als een airco. Maar het kan ook aan andere dingen liggen. Zoals de manier waarop je huis is gebouwd. Je hebt het niet iedereen heeft het voor het kiezen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Die ongelijkheid, maatschappelijke ongelijkheid, die gereflecteerd wordt bij een hoger risico op sterfte. Bij de mensen die minder sociale mogelijkheden hebben. Die zie je overal terug. Ze hebben minder mogelijkheden om iets tegen de hitte te doen. De airco bijvoorbeeld. Ze zijn vaak iets minder goed geïnformeerd. Ze hebben andere kanalen waarmee ze geïnformeerd worden. En er is net een heel mooi onderzoek gedaan in Limburg onder ouderen. Waarin een kaart gebracht is van welke maatregelen ze hebben en hoe vaak ze gebruiken.
0: En
12: dan hebben ze ook een onderscheid gemaakt. Dan zie je ook weer dat de mensen die minder mogelijkheden hebben, dat die extra kwetsbaar zijn. Niet altijd de juiste informatie hebben, maar vooral niet in staat zijn om bijvoorbeeld koele plekken op te zoeken. Dat is ook veel moeilijker als je daar verder vandaan woont. De huizen zijn veel warmer, ze hebben minder zonwering. Dus op alle niveaus zie je die ongelijkheid terug.
0: Ja. Kunnen we het dan hebben over zoiets als hittearmoede? Hebben we wel dat al? Daar was sprake van tijdens de kou, hè, extreme kou. Dat we zoiets hadden van mensen hebben te weinig geld om de verwarming aan te doen of iets dergelijks. Kunnen we dan ook spreken van zoiets als hittearmoede?
12: Ja, de term die ze vaak gebruiken is energiearmoede.
0: Energiearmoede, ja.
12: In de kou hebben mensen dan onvoldoende geld om warm te stoken. En in de hitte hebben mensen onvoldoende mogelijkheden om te koelen. Dus energiearmoede vind ik een mooie term.
0: Ja.
12: En de gemeente Amsterdam is daar heel actief in. Die hebben in deze winter verwarmingsvesten uitgedeeld aan een aantal mensen met energiearmoede. Daar waren we ook bij betrokken om te kijken of ze daardoor ook de verwarming minder hoog zetten en geld konden besparen.
0: Zijn dat dan gewoon wollen vesten of zijn dat vesten die een verwarmingje ingebouwd hebben? Hoe moet ik dat voor me zien?
12: Dat zijn vesten met spiraaltjes erin, met een battery pack erbij.
0: Te gek.
12: En die geven die zijn niet duur en zijn haast effectief. En aan de andere kant, dus in de hitte heb je koelende kleding.
0: Ja.
12: Ik was vorig jaar in Japan voor mijn werk en daar zie je mensen van de plantsoenendienst, mensen van de beveiliging, die dragen allemaal koelvestjes. En de gemeente Amsterdam heeft nu veel geld uitgetrokken om ook mensen met energiearmoede te voorzien van koelvestjes. We hebben een groot aantal nu gekocht en de eerste zijn nu uitgedeeld om te kijken van of die mensen daar een voordeel van hebben.
0: Wat interessant zeg. Nou heeft u 40 jaar onderzoek gedaan naar de hitte en de kou. Wat is ondanks al deze kennis die u heeft opgedaan nog steeds een groot raadsel?
12: Oh, er is nog zoveel te ontdekken. We weten nog zoveel dingen niet. Als ik even kijk naar bijvoorbeeld mijn promovendi die ik dan begeleid.
0: Ja.
12: Eentje daarvan bijvoorbeeld heeft gezegd, laat ik nu eens echt goed gaan kijken naar individuele verschillen in de acclimatisatie.
0: Ja, want we zeiden net tegen elkaar, we zweten allebei, maar dat is niet, maar niet iedereen heeft dat.
12: Precies.
0: Natuurlijk. Ja.
12: Ja, en je kunt kijken welke mensen, wat zij bijvoorbeeld gevonden heeft, Puk Alkemade, is dat mensen die wat zwaarder zijn, die proberen dat met de hitteacclimatisatie te compenseren door meer te gaan zweten. En mensen die wat lichter zijn, die zie je vaak dat die wat meer de huid doorbloeden. Dus dan zie ik een andere reactie. Dus de individuele component onderzoeken, dat vind ik een heel interessante ontwikkeling. En ook nog een heilige graal is om heel goed vast te kunnen stellen hoe de temperatuurverdeling in het lichaam is. We kunnen zo moeilijk in het lichaam kijken.
0: Oh ja.
12: En met MRI-technieken beginnen we nu vorderingen te maken om in een scan te kunnen kijken hoe de temperatuurverdeling in het lichaam is.
0: Oh, ik dacht dat dat altijd overal hetzelfde was. Gewoon, daar ging ik maar even voor. Dat is dus helemaal niet zo.
12: Nee, we hebben in het algemeen een vrij warme hersenen. Die zitten dan warm en de bloedtemperatuur is vrij hoog.
0: Ja. En je oksels zijn natuurlijk wat warmer.
12: Daar zitten een paar grote bloedvaten. Ja. Maar de vingers bijvoorbeeld, die zijn vaak een stuk kouder.
0: Klopt, koude tenen.
12: En we willen eigenlijk weten hoe die lichaamswarmte goed verdeeld is. Wat ook nu schijnt uit die eerste resultaten van MRI's van de hersenen, is dat je ook echt warme plekken in de hersenen hebt, daar waar je heel actief bent, en andere delen zijn wat kouder.
0: Wow, oké. Wanneer gaan we hier meer over horen?
12: Oh, het is volop in onderzoek. Ik hoop snel. Maar de technieken die moet zich nog goed ontwikkelen.
0: Te gek. Schuif weer aan dan. Hein Daanen, dank u wel voor dit gesprek.
12: Graag gedaan.

Fool's Garden hoor je met A Lemon Tree. En dit was alweer het eerste uur van de Rode Draad. Volgend uur gaan we duiken in het leven van de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. En we hebben natuurlijk voetbal. We duiken ook in de wedstrijden van Ajax en FC Twente. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: Max.
2: Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
3: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tenerife. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl, die op vakantie zijn.
4: Jurgen van den Berg vraagt door.
5: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook. Er werken veel vrouwen natuurlijk. Ja. In die, en die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
6: Nee, dat is interessant, hè? Ja. We nog wat te doen volgens mij in Nederland.
5: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
7: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
0: Op NPO Radio 1. Villa WTB. Wie luistert, weet meer.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
11: Natasha Gibbs.
6: Als het over veiligheid van vrouwen gaat, horen we vaak voed je zonen op. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat schattige peutertje uitgroeit tot een emotioneel stabiele volwassen man? Dat bespreek ik zo meteen met pedagoog Scarlett Hendricks van Stokkum. Na het NOS Journaal van 8 uur met Levi.

0: Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. De KNVB is het daarmee eens, zegt voorzitter Frank Pauw.
1: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Wat voor standpunt hebben jullie daar als lidstaat van de UEFA ingenomen?
1: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
0: En dat zou gevolgen kunnen hebben voor het WK voor vrouwen dat volgend jaar wordt gehouden in Brazilië. Er rijden van 11 tot en met 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken op de route aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Opnieuw zijn in Turkije burgemeesters en tientallen andere leden van oppositiepartij CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Maar de oppositie zegt dat de arrestaties gebruikt worden om politieke tegenstanders van president Erdogan uit te schakelen, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Als je de oppositie hoort, die zeggen dat ook. Ja, hoe kan het dat iedere keer als er een groot corruptieonderzoek loopt bij al deze gemeenten, hoe kan het dan dat het iedere keer mensen zijn van de oppositie? En dat we eigenlijk helemaal geen mensen zien van de regerende AK-partij. Die hebben notabene 20 jaar lang geregeerd, hè, zeker bij die gemeentes. En nou, nauwelijks verhalen. En ze zeggen, en nu in de afgelopen maanden, 6 maanden, afgelopen jaar, zien we eigenlijk alleen maar dit soort verhalen. Tuurlijk zullen daar vast rotte appels bij zitten, zeggen ze. Maar al deze mensen, al die honderden mensen, inclusief dus onder wie dus ook populaire burgemeesters, zijn die dan ook allemaal schuldig? Dat kan niet, zeggen ze.
0: In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt. En dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer: in het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden.
4: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Die krijg je van Robert Vriesen.
5: Viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten oponthoud door de grenscontroles. Op de A58 Tilburg-Breda wordt een vrachtwagen geborgen bij Bavel. Vanaf Tilburg-Reeshof 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: NPO Radio 1.

0: Welkom terug bij de Rode Draad. Boodschappen doen. Ja, ik zie er altijd tegenop. Maar boodschappen doen met een rolstoel, nou, dat is helemaal niet makkelijk. En daar heeft Quinty Hartendorp een oplossing voor. Nu moet ze de supermarkten nog meekrijgen. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. We hebben ook voetbal vandaag. Anne de Jong, vorige week was je er ook al. Want toen stonden Ajax en Vojvodina ook al tegenover elkaar. En nu is de return in de Johan Cruijff Arena. Vorige week wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 4-1. Wordt het weer een makkie voor ze?
1: Het wordt denk ik wel een makkie in de zin dat ze doorgaan in de Conference League. We zijn 6 minuten bezig met een voetbalspel met een bal en 22 spelers. Je zou met alle nieuwsberichten van vandaag tussen de UEFA en de FIFA bijna vergeten dat het hier echt om gaat. 0-0, nog geen kansen gezien. Ajax is nu wel in de aanval met Dolberg, die weer in de punt van de aanval staat. Ja, ik was er vorige week ook. En dezelfde 11 van Ajax zijn ook weer van de partij. Dezelfde opstelling dus. Grote aankopen. De Brazilianen Caio Henrique en Marcos Leonardo zitten weer op de bank. Het is dezelfde 11 die met 4-1 wonnen van Vojvodina in een lekker gevulde, zeker nog uitverkochte Johan Cruijff Arena voor deze wedstrijd in de Conference League. Overal als Ajax hier thuis speelt zit het toch aardig vol, zelfs als het op het laagste Europese niveau is. En er is ook een uitvak mee. Ik denk dat er een stuk of 40 Servische fans op de tribune zitten die moedig aanmoedigen. En geen één heeft er meer een shirt aan. Lekker warm.
0: Pedagoog Scarlett Hendricks van Stockholm ziet in haar werk wat het niet uiten van emoties bij kinderen, en dan met name bij jongetjes, voor gevolgen kan hebben. Een begin om emoties als angst en frustratie op een andere manier te kunnen uiten is misschien haar kinderboek, haar eerste kinderboek, Riddertje Ruben en het harde harnas, met illustraties van Mattia Heesakkers. En ze zit hier bij mij aan tafel, Scarlett. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom. Je bent dus pedagogisch behandelaar.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat houdt dat in? Wat doe je dan als pedagogisch behandelaar?
2: Ik zie kinderen 3 dagen in de week. En dan focussen we ons vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. En ik zie ook vooral wat dat doet als je daar aandacht aan besteedt. Mm-hmm. En ik zie ook heel veel kinderen die moeite hebben met überhaupt emoties verwoorden, zichzelf kennen, zichzelf reguleren. En dat ze daar ook een beetje arm in zijn, dus weinig in hebben meegekregen. En ik denk dat daar expliciet aandacht aan besteden, wat uiteindelijk Riddertje Ruben ook gaat doen, dat heel veel kracht kan geven.
0: Oh, ja. Je zegt emoties verwoorden. Ja. Hebben deze kinderen dan moeite met de woorden vinden? Hebben ze een taalstoornis? Hoe zit dat?
2: De kinderen die ik zie, inderdaad, die hebben een taalontwikkelingsstoornis. Dus voor hun is het extra moeilijk. Maar ik heb gezien dat het niet uitmaakt. Voor ieder kind is het gewoon heel belangrijk om dit mee te krijgen als basis in de opvoeding. En ik denk dat je daar een heel goed fundament legt om stevig in het leven te staan. Ja. Omdat je jezelf beter leert kennen. Dus je leert ook van emoties zijn menselijk. Ik kan ze aan. Ik kan ze overleven. En ook de kwetsbare emoties juist. En anderzijds leer je ook empathie. Je leert ook meeleven met anderen. Dus dat anderen ook gevoelens hebben. En ik denk dat heel belangrijk is.
0: Ja, uit kunnen leggen wat er dus aan de hand is met je. Ja. Als je niet lekker voelt. Of dat er iets aan de hand is. En wat er dan aan de hand is. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk voor de mensen? Je zou toch denken van we hebben emoties. Dus dan moet het ook makkelijk zijn om ze te uiten en om daar woorden aan te geven. En toch blijft het moeilijk. Hè?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk inderdaad dat het heel lang wel gewoon de norm is geweest. En dan denk ik vooral aan de autoritaire opvoedstijl. Hè. Mm-hmm. Heel lang gewoon niet lullen, maar poetsen. Ja. En emoties die dienen je niet. Die zijn zwak. Ja. En ik denk dat er wel een ommezwaai komt nu. Onder andere in de gentle parenting trend. Ergens vind ik dat heel positief, want daar wordt de focus wel gelegd op emoties zijn gezond. En we moeten luisteren naar de emoties van onze kinderen. Maar de nuance mist soms daar. Dus dan gaan we juist denken, de emoties zijn het. Ik luister volledig naar de emoties van mijn kind. En dan zijn er ook geen grenzen. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee,
2: ik denk heel erg die balans tussen die emoties horen, kijken naar de behoeften daaronder. Mm-hmm. Want kinderen kunnen het nog niet zelf goed aangeven. Dat is juist aan ons als volwassenen om het te ontdekken. En andere kant wel ook die grenzen en die leiding nemen. En ik denk dat tegengeluid, die gentle parenting, een beetje tegengeluid voor die autoritaire opvoedstijl, dat heel goed is. Maar dat we soms ook daar weer een beetje in
0: doorslaan?
2: Ja,
0: ja. Want jij noemt het gentle parenting?
2: Ja, de gentle parenting trend. Ja,
0: sorry hoor. Wat is dat?
2: Ja, snap ik. Dat is in ieder geval wat ik veel online zie. Een beetje ook de snowflakes generatie noemen ze het, geloof ik. Er zijn verschillende bewoordingen voor.
0: Wij noemden dat vroeger altijd gewoon verwend.
2: Ja, bent. Kan ook
0: is
2: inderdaad.
0: Of nou, ben ik nou echt heel ouderwets?
2: Nee, ik denk wel dat het een beetje erop neerkomt dat je je kind heel serieus neemt. Ah. Dus dat, maar dat je ook te toegefelijk bent. En ik denk dat het goed is dat we emoties serieus nemen. En dat we zien van, hey, het zijn boodschappers. Ze vertellen ons iets. Mm-hmm. Maar dat we emoties ook heel vaak heel lastig vinden als volwassenen. En dat we ook die schakel moeilijk vinden tussen... dit is mijn kind heeft een ander brein dan ik. Voor hun zijn de problemen veel groter dan voor mij. Als ze een lolly niet krijgen of bij wijze van spreken, vinden we dat heel moeilijk om in te leven in. Maar dit is wel deze driftbui om die lolly. Mm. Die is niet onzinnig. Voor ons is dat onzinnig.
0: Ja.
2: Maar voor een kind is dat gewoon even een wezenlijk probleem. En als we ze dan niet een moeilijk moment bij de hand nemen, dan is het eigenlijk een gemiste kans. En,
0: ja, oké. Okay. Maar wacht even. Ik hoor lolly, ik hoor driftbui en ik hoor bij de hand nemen. En dan zie ik. Ik heb het al dat laatste. Dus stond ik in de supermarkt en dan een kind helemaal flipt. Ja. Op de vloer ligt. Wat doe je dan?
2: Piep.
0: Weet je wel,
2: ja.
0: Ja, precies.
2: Nou ja, dat zijn dus de moeilijke momenten.
0: Ja.
2: Waarbij je als ouder altijd denkt. Hell to the no, liever niet.
0: Nee.
2: En dat is ook moeilijk. Hè? Ik wil ook niet ouders een druk opleggen om te zeggen. Je moet. Het is makkelijk. Het is heel moeilijk om je kind door emoties te begeleiden. Want je moet jezelf ook kunnen reguleren.
0: Ja, je bent moe. Je wil gewoon die boodschappen doen. Verdorie, moet dit er ook nog eens bij. Je gaat je kind niet en plein publiek slaan. Niet en privé. Maar je denkt, dit willen we niet.
2: Nee, dit willen we niet.
0: Nee.
2: Maar wat we ook niet willen is dat dit blijft. Dus dat iedere keer in de supermarkt dat gedrag.
0: Precies. Komt. Of nog erg hele gesprekken gaan voeren met een peuter. Dat wil je ook niet, toch?
2: Kant. Ja, nee, dat is dus ook. Nee, dus er zit een. En dat is het lastige. Het is niet één stappenplan die altijd werkt.
0: Nee.
2: Het is een beetje choose your battles. En iedere situatie vraagt om iets anders. Maar ik denk wel dat daar dingen in te winnen zijn.
0: Precies. Ja. Er zijn dingen in te winnen. En daar komen we uit op jouw boek. Je hebt het ook meegenomen. Het is je eerste.
2: Ja, mijn eerste kinderboek. Ja, een droom die uitkomt.
0: Ja, had je die droom al?
2: Ja, zeker. Al heel lang wel. Maar dit onderwerp nog niet zo lang hoor. Dat is denk ik een jaar geleden of zo.
0: Riddertje Ruben. Waarom eigenlijk dit boek? Waarom hierover?
2: Ja, zoals ik al zei, in mijn werk zie ik dan best wel hoe het onderbelicht is. De behoefte aan emotiecoaching. Het belang ervan bedoel ik eigenlijk. En ik zie ook heel veel jongens en kinderen die dus een soort... Ja, ik zie het echt als een harnas aan hebben. Of een masker, of hoe je het ook wil noemen.
0: Ja, dat laten we even bij het begin beginnen.
2: Ja.
0: Waar gaat riddertje Ruben over? Misschien moeten we daar beginnen.
2: Dat is een hele goede. Ja. Het gaat inderdaad over een ridder, maar niet de standaard ridder zoals we hem kennen. Dus niet de cliché ridder die alles oplost en redt. Maar de ridder die het even niet weet en die vastloopt met zijn emoties. En dat komt... Kijk, het gaat over een harnas. Hij heeft last van zijn harnas. Maar het staat ook symbool voor... Het is eigenlijk een metafoor voor een emotioneel harnas. Dus hij heeft die gevoelens, maar hij weet er geen raad mee. En dat uitzicht dan in dat hij een tube verf kapot knijpt op een onhandig moment.
0: Oh ja.
2: En ook dat hij met zijn ouders in conflict komt. Want op het moment dat hij dan aangeeft... Ik wil dat harnas gewoon een keer uit. Mag ik een keer spelen met mijn vriendje zonder harnas?
0: Mm-hmm.
2: Dan zeggen zijn ouders, nee, dat is uit en boze. Wij zijn een ridderfamilie, je draagt gewoon je harnas.
0: Want zijn ouders en zijn zus hebben ook harnas aan.
2: Harnas,
0: Okay, dus dat hele gezin heeft allemaal harnas aan.
2: Ja, net zoals dat ik denk dat we in hele gezinnen, hele families... op een bepaalde manier omgaan met emoties. En dat is gewoon hoe we het doen, punt.
0: Klinkt als mijn gezin, maar goed.
2: Ja.
0: Familie van vroeger. Maar dus iedereen heeft dat harnas en riddertje Ruben heeft daar moeite mee. Dus.
2: Ja, inderdaad, bij hem zit het niet lekker.
0: Nee.
2: Hij heeft er echt af en toe last van. En hij is dan ook... De eerste die dat aan de kaak stelt. Maar dat wordt ook niet gewaardeerd. En dan raakt hij in conflict en dan loopt hij weg. En dan komt hij voelspriet tegen.
0: Aha, dit staat natuurlijk symbool.
2: Ja.
0: Voor.
2: Ja, voor iemand die wel de kracht ziet van emoties.
0: Juist.
2: En voelspriet komt hem dan lesjes leren. Waarvan ik ook hoop dat ouders die lesjes ook echt met hun eigen kinderen gaan doen. Dus bijvoorbeeld een bal onder water duwen. En kijken wat gebeurt er als je dat heel lang doet. Je kan het vergelijken met emoties heel lang onderdrukken.
0: Oh ja.
2: Uiteindelijk komen ze er een keer... Ja, vaak onhandig uit. Hoe langer je het uitstelt, het komt er een keer uit. Dat gevoel, het zit er al.
0: Ja.
2: Maakt niet uit wat je. Maar als je het doet alsof het er niet is, dat dient je niet. Dat helpt eigenlijk niet.
0: En het is ook vermoeiend om zo'n bal onder water te houden.
2: Precies, eigenlijk wel. Maar we zijn erin getraind om dat best wel lang vol te houden.
0: Ja.
2: Vaak. En dat is misschien ook wel waarom ik dit boek heb gemaakt.
0: Aha.
2: Omdat ik denk. We mogen kinderen ook wel meer meegeven dat het heel krachtig is om af en toe je kwetsbaarheid te laten zien. Om wel te zeggen, ik heb het even moeilijk.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat heel veel kinderen goed zou doen. Dat ze dan met meer zelfvertrouwen ook opgroeien.
0: Ja, en het is een jongetje. Daar heb je bewust voor gekozen, of niet?
2: Ja, dat was nog wel even een overweging inderdaad. Want ik vind net zo goed dat bij meisjes dit belangrijk is. Maar ik denk wel dat we het bij meisjes al iets meer doen. Omdat dat gewoon, het taboe ligt er echt meer op dat we het bij jongens niet doen. Over je gevoel praten, hartstikke tuttig. Dus vandaar toch maar... zijn zus heeft ook een harnas. Ja. Met een reden. Dus ik wil wel heel graag dat dit niet alleen over jongens gaat.
0: Ja. Zie je dat ook? Zie je dat verschil? Ook in je praktijk? De manier waarop we met jongetjes en met meisjes omgaan? Qua emotionele opvoeding?
2: Ik zie wel wat. Ik zie gelijkenis en ik zie verschil. Ik zie het allebei. Ik zie wel dat bij meisjes bijvoorbeeld eerder uit in naar binnen keren. Mm-hmm. En bij jongens eerder in bijvoorbeeld clownesk gedrag of meer bewegingsdrang of zo. Weet je. Ja. Dus ik zie het allebei. Maar ik zie zeker ook meisjes die geen raad weten. En vooral ook, wij leren meisjes heel weinig dat ze handig boos kunnen, dat ze boos mogen zijn. Ja. Meisjes mogen ook boos zijn, maar dat is toch iets wat we vaak heel snel afstraffen.
0: Ja. Ben je een gemene heks?
2: Ja, nou inderdaad, daar koppelen we dan dingen aan als drama queen en niet zo moeilijk doen. Terwijl dat is gewoon een hele gegronde emotie. Net als jaloezie, teleurstelling. En ik denk als we die emoties meer gaan zien als leerkansen. Van hé, mijn kind heeft een emotie. Die is misschien niet fijn voor mij als ouder nu. Maar het is wel een menselijk iets. En als wij dat ook zo naar kinderen gaan overbrengen. Dan denk ik dat er veel meer lucht is. En veel meer uiteindelijk minder moeilijke momenten komen. Zoals in die supermarkt.
0: Maar Scarlett, is dit dan wel een kinderboek? Of is dit meer een boek voor ouders?
2: Dat is een goede vraag. Ik hoop dat het echt samen is. Dus ik hoop dat ouders dit met hun kinderen gaan lezen. Dat kinderen het ook een vermakelijke boek vinden. Mm-hmm. En dat ouders ook gaan nadenken van, heb ik eigenlijk een harnas? En hoe zit dat? Wanneer heb ik hem aan? Kan ik hem vaker afdoen? En kan ik mijn kind eigenlijk vaker zijn harnasje aflaten?
0: Ja. We hadden het net over de supermarkt. Nou, dat wil je dus voorkomen. Nou, ik weet niet of je dat helemaal kan voorkomen als ouders. Dat hoeft niet, hè? Toch?
2: Nee.
0: Maar wat je wel wil voorkomen is dat je kind later met emotionele problemen komt te zitten. Ja. Toch? Want wat zouden de verdergaande gevolgen hiervan kunnen zijn als je dit niet goed bespreekt, als je dit niet goed in goede banen leidt?
2: Dat kan natuurlijk van klein naar groot zijn. Maar wat ik ook zie is dat kinderen in de knel komen te zitten. Dus dat ze bijvoorbeeld het moeilijk vinden om vriendschappen te onderhouden. Dan moet je toch een beetje je ware ik laten zien. Mm-hmm. Maar als je het vertaalt naar volwassenen. Ja, als jij niet in je opvoeding leert dat je je gevoel mag uiten. En hoe je dingen aan de kaak kan stellen. Het inzicht in jezelf. Dan denk ik dat wel een soort domino effect kan geven. Op minder handige mechanismen. Zoals vluchtgedrag. Hè? Mm-hmm. Daar kan je van alles bij bedenken. Dat je heel erg gaat gamen. Maar ook de heftigere dingen. Zoals dat je de verslaving ingaat. Om maar niet te voelen. Mm. En ik ben daar geen expert in. Hè? Ik ben geen expert in dat soort dingen. Maar ik denk wel dat het fast forward. Ja. Dat het allemaal wat terug te voeren is. En het is nooit één op één. Het is niet als je niet leert over je emoties, dan loopt het slecht met je af. Maar ik denk wel als je het moeilijk krijgt in het leven en je hebt dat niet geleerd, dat het dan een soort domino effect kan geven.
0: Het vormt dus gewoon geen stevige basis.
2: Zo zie ik. Ik zie het echt als een cadeau voor het leven als je deze basis meegeeft.
0: Ja.
2: En dan moeten we ook ons eigen ongemak durven aankijken.
0: Ja.
2: En onze eigen emotionele ontwikkeling.
0: Dan weer even terug op de jongens. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt net uitgelegd hoe het bij mij werkte bij jongens. Het is niet ook zwart-wit natuurlijk. Nee. Ieder mens is weer anders. Maar de focus op jongens is ook vaak van, nou ja, joh, jongetjes huilen niet. Kom op, man up.
2: Ja, nou ja, dat, man up. En ik weet niet waar ik dat heb gezien, maar er was ooit een campagne en die zei, man up is speak up. Dus we moeten af van dat man up en we moeten toe naar het speak up.
0: Ja.
2: Want wat is dat nou, man up? Eigenlijk zeg je, wees maar een robot, heb geen emoties. Ja. En ik denk dat schadelijk is, dat beeld.
0: Ben ik wel benieuwd of dat dan ook dit soort extreme situaties zou kunnen voorkomen.
3: Hoe te voorkomen dat jij weer een narcistisch kutwijf ontmoet.
4: Women sell purity, men sell success.
5: This is seen as a more dominant position.
6: A woman wants sex more than the guy does.
7: The average woman will always cheat more than the average man.
8: Look around, can you name anything that a woman has invented and built in our plain sight? Nothing.
9: Life for a man is harder than life for a woman.
10: But also the female orgasm is not that important.
0: Ja, sorry Scarlett, ik had je even moeten waarschuwen dat ik je even de manosfeer in trok.
2: Ja, ik had wel verwacht hoor, maar
0: excuses. Ik zag je om me heen kijken, maar dit is radio, dus het komt alleen maar via je oor binnen. Ja. Dit is dus zijn allemaal voorbeelden van wat we horen in de manosfeer. Hè?
2: Ja.
0: Mannen met toch boosheid, een bepaalde
2: dominantie.
0: Dominantie ook wel en bepaalde ideeën ook over hoe machtsverhoudingen in elkaar zouden zitten als het gaat om vrouwen, om de maatschappij überhaupt. Hoe verhoudt dit gedrag zich met de emotionele blokkade waar we het net over hadden bij opvoeding?
2: Ja, ik denk dat het zeker linken heeft.
0: Ja?
2: Ja, en ik zeg niet dat dit boek de oplossing daarvoor gaat zijn. Maar ik denk dat het zeker linken heeft. En ik denk dat heel vaak jongens die zo in het extreme gaan, dat daar heel veel onzekerheid in zit. En ik zie de manosfeer echt als een harnas. Ik denk dat dat een heel veilig masker is. Harnas om je achter te verschuilen. Het is een beetje emotionele hardheid, niet voelen, eenrichtingsverkeer, zo zie ik het ook een beetje. Als ik zend en ik heb geen rekening te houden met jouw gevoelens. Dus ik denk inderdaad, maar dat weet ik niet, zouden we onderzoek moeten doen dat heel veel van die mannen in ieder geval geen emotiecoaching in hun jeugd hebben gehad. Dat is hoe ik het noem, als je kinderen dus leert over emoties.
0: Zou het voor deze mannen dan
2: Nou, dat is te laat, denk ik.
0: Je moet hem
2: weer opsturen.
0: Maar dit moet wel bij hè? Ik bedoel, je wil natuurlijk niet dat je zoon uiteindelijk daarin terechtkomt. Dat wil je niet. Gaat dit terechtkomen bij ouders waar we het dus net over hadden, die juist denken, nou jongens, moeten niet huilen, die moeten we toch wel even gewoon, hè? Nou, ik niet wilde, te zacht worden.
2: Ik wilde sowieso niet dat er dus iets over emoties in de titel zou staan. Want ik denk, dan gaan mensen die het misschien het hardste nodig hebben niet pakken. Want die vinden dus emoties al
0: spannend.
2: Spannend of ongemakkelijk of gewoon tuttig.
0: Ja.
2: Maar ik denk dus, ik hoop, weet je, de mensen gaan het verhaal hopelijk, omdat het gewoon een leuk ridderverhaal is. En dan hoop ik stiekem dat het op een bepaalde manier ook beïnvloedt elkaar. Want ik denk, als je je harnas afdoet, dus als een kind het leest en die durft zich iets meer kwetsbaar op te stellen en zijn vriendje doet het ook, dan kunnen we op een bepaalde manier toch elkaar positief beïnvloeden, hoop ik.
0: Nou, laten we daarop hopen. Dankjewel, Scarlett. Riddertje Ruben en het harde harnas van Scarlett Hendricks van Stockholm. Geïllustreerd door Mathia Heesakkers, ligt vanaf volgende week dinsdag in de winkel.

0: Maar ik denk dat het zeker linken heeft. En ik denk dat heel vaak jongens die zo in het extreme gaan, dat daar heel veel onzekerheid in zit. En ik zie de manosfeer echt als een harnas. Ik denk dat dat een heel veilig masker is. Harnas om je achter te verschuilen. Het is een beetje emotionele hardheid. Niet voelen. Eenrichtingsverkeer, zo zie ik het ook een beetje. Als ik zend en ik heb geen rekening te houden met jouw gevoelens. Ja, dus ik denk inderdaad, maar dat weet ik niet, zouden we onderzoek moeten doen dat heel veel van die mannen in ieder geval geen emotiecoaching in hun jeugd hebben gehad. Mm. Dat is hoe ik het noem, als je kinderen dus leert over emoties.
1: Zou het voor deze mannen dan...
0: Nou, dat is te laat, denk ik.
1: Je moet
0: een boek sturen.
1: Maar dit moet wel bij hè? Ik bedoel, je wil natuurlijk niet dat je zoon uiteindelijk daarin terechtkomt. Dat wil je niet. Gaat dit terechtkomen bij ouders die, hè, waar we het dus net over hadden, die juist denken, nou jongens, moeten niet hebben, die moeten we toch wel even gewoon... Hè. Nou, ik niet wilde, te zacht worden.
0: Ik wilde sowieso niet dat er dus iets over emoties in de titel zou staan. Want ik denk, dan gaan mensen die het misschien het hardste nodig hebben niet pakken. Want die vinden dus emoties al...
1: spannend.
0: Of spannend, of ongemakkelijk, of gewoon tuttig. Ja. Maar ik denk dus, ik hoop, weet je, de mensen gaan het verhaal hopelijk, omdat het gewoon een leuk ridderverhaal is. En dan hoop ik stiekem dat het op een bepaalde manier ook beïnvloedt elkaar. Want ik denk, als je je harnas afdoet, dus als een kind het leest en die durft zich iets meer kwetsbaar op te stellen en zijn vriendje doet het ook, dan kunnen we op een bepaalde manier toch elkaar positief beïnvloeden, hoop ik.
1: Nou, laten we daarop hopen. Dankjewel, Scarlett. Riddertje Ruben en het harde harnas van Scarlett Hendricks van Stockholm. Geïllustreerd door Mathia Heesakkers, ligt vanaf volgende week dinsdag in de winkel.

0: sturen.
1: Maar dit moet wel bij hè? Ik bedoel, je wil natuurlijk niet dat je zoon uiteindelijk daarin terechtkomt. Dat wil je niet. Gaat dit terechtkomen bij ouders die, hè, waar we het dus net over hadden, die juist denken, nou jongens, moeten niet hebben, die moeten we toch wel even gewoon... Hè. Nou, ik niet wilde, te zacht worden.
0: Ik wilde sowieso niet dat er dus iets over emoties in de titel zou staan. Want ik denk, dan gaan mensen die het misschien het hardste nodig hebben niet pakken. Want die vinden dus emoties al...
1: spannend.
0: Spannend of ongemakkelijk of gewoon tuttig. Ja. Maar ik denk dus, ik hoop, weet je, de mensen gaan het verhaal hopelijk, omdat het gewoon een leuk ridderverhaal is. En dan hoop ik stiekem dat het op een bepaalde manier ook beïnvloedt elkaar. Want ik denk, als je je harnas afdoet, dus als een kind het leest en die durft zich iets meer kwetsbaar op te stellen en zijn vriendje doet het ook, dan kunnen we op een bepaalde manier toch elkaar positief beïnvloeden, hoop ik.
1: Nou, laten we daarop hopen. Dankjewel, Scarlett. Riddertje Ruben en het harde harnas van Scarlett Hendricks van Stockholm. Geïllustreerd door Mathia Heesakkers, ligt vanaf volgende week dinsdag in de winkel.

0: Van twee van die clipjes aan die je vastzet aan je rolstoel.
1: Zo simpel kan het dus
0: niet,
1: zijn.
0: Ja, eigenlijk is het niet heel ingewikkeld.
1: Nee. En is die dan ook lager dan een regulier winkelwagentje?
0: Nee, het punt is, je ziet heel vaak bij de intratuin, vaak bij tuincentra, zie je wel zo'n karretje, zo'n aan de bovenkant, zeg maar, dat het wat minder diep is.
1: Uh-huh.
0: Nou, dat is het eigenlijk. En dan zitten dus daaronder twee van die clipjes.
1: Oh.
0: En dat zet je vast aan je rolstoel. Ja, dus dat is het eigenlijk. Ik moet zeggen, ik heb wel eens een keer bij de Jumbo ook gewoon zo'n karretje normaal gezien. Alleen zitten er dan geen clipjes aan.
1: Oh.
0: Dus het bestaat wel ook gewoon.
1: Wat suf zeg. Ja. Dat is dus bijna in geen enkele supermarkt te vinden. Want ik heb er eigenlijk nooit eentje gezien. Jij wel?
0: Nou ja, nu toevallig dus eentje bij de Lidl in Huizen. Ik kom zelf niet uit Huizen, maar ik werd getipt. Dus ik dacht, nou, ik ga er even heen.
1: Ja.
0: En ik vond het een geniaal product. Dus het is een stukje makkelijker boodschappen doen dan met zo'n mandje op je schoot. Of dat het er weer afvalt.
1: Ja, want zo is jouw supermarktervaring. Je moet met zo'n mandje op je schoot door de winkel heen? Of hoe gaat dat?
0: Ja, ik ga met een mandje op mijn schoot door de winkel. Of gewoon met een karretje.
1: Dat is toch niet te doen?
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben best wel goed met mijn rolstoel. Dus ik kom eigenlijk overal wel.
1: Ja.
0: Maar mocht jij inderdaad wat minder handig zijn met je rolstoel of beginnend rolstoelgebruiker of gewoon überhaupt heb je gewoon even geen zin om moeite te doen.
1: Ja.
0: Net zoals dat iedereen eigenlijk geen moeite daarvoor hoeft te doen en er gewoon erachter kan lopen.
1: Precies.
0: Is het voor mij ook heerlijk om soms gewoon even lekker op een vrijdagmiddag nadat ik klaar ben met werken gewoon even lekker me aan kan klikken.
1: Ja.
0: Mijn boodschapjes kan halen en lekker kan gaan borrelen.
1: En wat dacht
0: je ervan
1: als je gewoon kijkt, want met zo'n mandje op school prima, hè, als je voor jezelf boodschappen even moet doen voor die avond of iets dergelijks. Maar je hebt een hele etentje, je hebt allerlei mensen die over de vloer komen, kerst, weet ik veel. Dan heb je gewoon echt wel een kar nodig, toch?
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik doe altijd gewoon kleine boodschapjes.
1: Ja.
0: En mocht ik echt hele grote dingen willen halen, dan doe ik dat meestal toch wel samen met iemand.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, vroeger deed ik dat nooit samen. Mm. Of je bestelt het. Vaak zeggen mensen ook van, waarom bestel je het niet gewoon? Ja, zeker, maar je zal, ik weet niet. Ik ben gewoon een persoon die op donderdag denkt, hey, wat ga ik vrijdag eten?
1: En je mag toch ook gewoon de supermarkt in, als je er zin in hebt?
0: Nou ja, ik ben helemaal mee eens. Ja. Zou wel leuk zijn.
1: Ja, en ik vroeg me ook nog af, dat mandje op je schoot, hè, terwijl je aan het boodschappen doen bent, dat is natuurlijk prima als je dat zo doet, maar niet helemaal lekker altijd. Maar wat nou als je bij bepaalde producten niet kunt? Ik bedoel, ik ben 1,60 meter, ik moet al overal op klimmen als ik bijvoorbeeld bij de havermelk wil, ik zeg maar wat.
0: Nou, je hebt twee personen. Je hebt of een wat oudere mevrouw die achter je aan gaat lopen en gaat kijken of je overal wel bij kan.
1: Mm-hmm.
0: Aan de ene kant heel lief, andere kant heel eng.
1: Ja, lijkt me echt vreselijk. Sorry hoor.
0: Of je hebt inderdaad gewoon dat ik ergens niet bij kan en ik zie iemand toevallig lopen en ik zeg, dan zeg ik, joh, zou je mij misschien dat willen aangeven? En dan is er nooit iemand die zegt, nou nee, dat wil ik niet, pak maar zelf.
1: Oh, wat erg als je dat bent. Dat lijkt me zo ziek.
0: Ja, nee, maar dat zeggen ze niet hoor.
1: Ook gelukkig.
0: In ieder geval heb ik nog nooit meegemaakt. Dus mensen zijn altijd wel gewoon behulpzaam.
1: Okay.
0: Maar ik heb altijd liever gewoon dat niemand zich met mij bemoeit. Tenzij ik er echt om vraag.
1: Ja.
0: Net zoals eigenlijk iedereen doet.
1: Ja. Dus je kwam in Huizen er eigenlijk achter dat zulke winkelwagens bestaan. Hè? Van die rolstoelvriendelijke winkelwagens. Maar eigenlijk zouden alle supermarkten dit moeten hebben. Heb jij ze al allemaal aangeschreven?
0: Zeker niet. Nee. Ik heb gewoon die video gepost en dat ga ik doen. En voor de rest vind ik het heel mooi dat de media het mooi oppakt en dat heel veel mensen het oppakken. Maar heel vaak moet ik zeggen, is het in de rolstoelwereld heel erg trekken.
1: Ik snap je ook wel, Quinty. Je zei ook zo zeker niet. Ja, je hebt wel andere dingen te doen dan ook nog eens die supermarkten erop wijzen dat ze ook nog eens even normale boodschappenkarretjes moeten hebben voor mensen die in een rolstoel zitten. Dus stel nou dat wij, hè, met z'n allen, mensen zitten te luisteren, moeten we die supermarkten niet gewoon bombarderen met allemaal brieven?
0: Nou, dat zou ik ook niet per se doen. Dat is ook niet, denk ik...
1: Doe nou even iets tegendraads.
0: Ja, nee, ik ben altijd heel erg tegendraads hoor, 100%. En recalcitrant ook nog.
1: Ja.
0: Maar ik denk gewoon lekker dat als mensen in een rolstoel zitten en ze denken dat ze dit nodig hebben, ga naar de manager van de supermarkt en vraag het aan.
1: Ja.
0: Dat is gewoon het beste, denk ik, om te doen. Mensen staan ervoor open. Vaak weten mensen niet dat het bestaat.
1: Mm-hmm.
0: Het is toen op RTL Nieuws geweest en Daar hebben ze ooit, het bestuur volgens mij van alle supermarkten heeft daarop gereageerd. En ze zeiden, wij gaan echt niks doen aan het beleid. Boah. Dus weet je, het is heel simpel daarin. Maar de managers staan daar best wel gewoon voor open als ze eigen filialen hebben. Nee. Dus vraag het gewoon aan, zit je in een rolstoel, vraag bij je eigen supermarkt in je dorp aan. En dan is het hopen dat ze daarin mee willen werken. Maar de meeste managers willen daar best over meedenken en mee praten.
1: Nou.
0: Dus het is vooral het onwetendheid van de managers zelf en ook van de rolstoelgebruikers zelf.
1: Oh, ja.
0: Dus ik hoop eigenlijk daarin dat we hierin een beetje... de ogen openen van een aantal mensen.
1: Nou, onze ogen heb je in ieder geval geopend. We gaan aan de slag. Quinty Hartendorp, dank je wel.
2: NPO Radio 1.
1: 8:30 inmiddels. Het NOS Nieuws met Levi van Eck.
3: In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Door de harde wind is het vuur moeilijk te bestrijden. De verwachting is dat de wind pas in het weekend gaat liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er nog een paar moeilijke dagen aankomen. Opnieuw zijn in Turkije burgemeesters en tientallen andere leden van oppositiepartij CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. De oppositie zegt dat de arrestaties gebruikt worden om politieke tegenstanders van president Erdogan uit te schakelen. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. En door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf.
2: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
1: Voordat we in het leven van de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker duiken, gaan we eerst nog even naar het voetbal. Want ook FC Twente heeft vandaag zijn returnwedstrijd. Ze staan wederom tegenover Ferencváros. Ragnar Niemeyer, vorige week verloren ze. Wat zijn de kansen voor FC Twente vandaag?
5: Ja, ik denk dat die kans niet zo groot is dat FC Twente doorgaat in de Europa League. Dan is er eventueel bij uitschakeling nog wel het vangnet van het treetje lager. De Conference League 2-1 werd het vorige week in de uitverkochte Grolsvest voor Ferencváros. Afgelopen seizoen na een paar landstitels op een rij. Jarenlang de beste van Hongarije. De nummer 2 afgelopen seizoen. En de ploeg die afgelopen weekend aan de competitie is begonnen. Dat deed met een nederlaag. Verrassend. Maar ook met een hele andere ploeg dan de ploeg die Europees speelt. Want er moeten 5 Hongaren in de basis staan in de eigen competitie. In Europa is dat niet zo. En dus staan er vandaag maar 2 Hongaren in een heel ander elftal. Dus weer... Het lijkt wel heel erg op het elftal van een week geleden. Europees en Twente ongewijzigd. Dus met Wout Weghorst. 0-0 staat het na 4 minuten. Daar heeft hij de bal bij de middenlijn. Een week geleden bij zijn officiële debuut onzichtbaar. En eens kijken of het erin zit. 2-0 winnen zou genoeg zijn na die 2-1 van vorige week. Maar het is nog wachten op de eerste kans. En een volle bak. Lastige omstandigheden. Erg warm. Ik moet het zien voor FC Twente.
1: Goed, we gaan ook nog even naar Ajax. Anne de Jong, hoe staat het er daarvoor?
6: Ja, in die Conference League waar Twente dus in uitkomt als ze niet verder gaan dan Ferencváros. Ajax speelt daar al omdat ze 5e werden vorig seizoen tegen Vojvodina. Dat is de tegenstander van vandaag. Vojvodina biedt weinig weerstand na de 4-1 thuisnederlaag voor hun. De uitwinst dus voor Ajax. Is het nu nog wel 0-0 na 35 minuten in deze wedstrijd. Maar 6 grote kansen al gezien voor Ajax. Dolberg heeft er een paar gemist. Klaas heeft er een paar gemist. En ook Oscar Glog heeft nog een behoorlijke kans om zeep geholpen. Rozic, de keeper van de Serviërs, doet alles wat hij kan. En dat is tot nu toe genoeg, want het staat 0-0 bij Ajax. Vojvodina, we zijn een half uur eerder begonnen dan FC Twente. Hier is het al de 35e minuut.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Elke dag hebben we in de Rode Draad aandacht voor mensen die ergens voor in actie komen. En vandaag is dat Quinty Hartendorp. Zij pleit ervoor dat meer supermarkten rolstoelvriendelijke winkelwagens krijgen, zodat mensen in een rolstoel zelfstandig boodschappen kunnen doen. Goedenavond, Quinty.
1: Hi.
0: Hallo. Misschien een stomme vraag. Ik heb daar helemaal nooit bij stilgestaan, joh. Dat er niet zoiets is als een rolstoelvriendelijk winkelwagentje. Hoe ziet zoiets eruit?
1: Eigenlijk gewoon zoals een normaal winkelkarretje. Alleen zit er dan aan de onderkant.

0: Hovin. Dio hoor je met Pile. De rode draad. Haar werk werd wereldberoemd toen Nelson Mandela in 1994 op de eerste zitting van het democratisch gekozen Afrikaans parlement haar gedicht Die Kind voordroeg.
1: When all seemed hopeless in our country. When many refused to hear her resonant voice. She took her own life. She was both an Afrikaner and an African. Her name is Ingrid Jonker. She wrote, and I quote, "The child is not dead."
0: Dichter Ingrid Jonker was een van de weinige witte Zuid-Afrikanen die zich in de jaren 60 uitsprak tegen de apartheid. Er verschenen boeken en films over haar korte leven, waaronder Black Butterflies met Carice van Houten. En nu is er een nieuwe vertaling van haar biografie. En dat is voor ons aanleiding om over haar indrukwekkende en nog steeds actuele werk te praten. En dat doe ik met journalist en Zuid-Afrika-kenner Bart Luiring, die hier bij mij in de studio zit. Goedenavond, Bart.
2: Ja, goedenavond.
0: Aan de lijn hebben we Saskia van Schaik, die een documentaire over Ingrid Jonker maakte. En ook dichter en winnaar van de PC Hoofdprijs Alfred Schaffer vanuit Zuid-Afrika. Afrika. Ik begin even bij mij hier in de studio, Bart. Want jij hebt vanaf 1993, net voordat Mandela aantrad, 20 jaar in Zuid-Afrika gewoond. Hè?
2: Ja.
0: Wat was het moment waarop jij kennis maakte met het werk van Ingrid Jonker?
2: Nou ja, dat moment wat we net gehoord hebben.
0: Ja? Dat was voor het eerst dat je van haar hoorde?
2: Ja, was voor mij ook het eerst. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik in die tijd nog niet heel veel in de poëzie zat. Dat is ook door haar gekomen. En ze was natuurlijk ook een beetje op de achtergrond geraakt in Zuid-Afrika. Dus je kon in de boekwinkel vond je eigenlijk geen boeken, haar bundels niet. En er werd ook niet over geschreven. En Mandela heeft haar natuurlijk weer in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.
0: Ja. Gaan we zo verder uitgebreid over praten. Ik hoor namelijk in de tussentijd, belangrijkste bijzaak van het leven, Bart, voetbal. Er is gescoord bij Ajax, toch?
3: Nee, niet door Ajax. Oh. Door de Serve, Djordje Stanojmarković, de centrale verdediger uit de corner die Vojvodina krijgt. Komt hij voor zijn man Lucas Rosa en schiet hij hem best goed binnen. De eerste kans die zij krijgen gaat erin naar de 6 gemiste kansen van Ajax. 0-1 is het. Er is nog weinig te vrezen voor doorgaan in Europa. Maar het kan nu wel. Het is nu 4-2 over 2 wedstrijden.
0: Nou, typisch wat voor mij als Amsterdammer meteen denken dat Ajax gescoord heeft.
3: Het was ook niet gek om dat te denken, hoor.
0: Oh, sorry.
3: De eerste 40 minuten waren ze echt heel veel beter.
0: Oh, maar gelukkig. Ja. Goed, oké. Dat is dus voetbal. Dat gaat ook in de tussentijd door. Gaan we terug hier naar de studio. Want inderdaad, Bart, jij legde net al uit. En wanneer je voor het eerst kennis maakte met het werk van Ingrid Jonker. Dat was dus eigenlijk na de speech van Nelson Mandela.
2: Ja.
0: En je vertelde ook. En dat viel me op dat je zei, haar werk was niet meer verkrijgbaar. Het was een beetje op de achtergrond geraakt in de winkels. Hoe kwam dat?
2: Ja, dat heeft vermoedelijk ook met haar dood, haar zelfgekozen dood, te maken in 1965. Er is dus daarna ook geen nieuw werk meer van haar verschenen. En ik denk dat het, wat er ook aan bijgedragen heeft, is dat andere schrijvers, bijvoorbeeld André Brink, met wie zijn verhouding gehad heeft, maar ook Breitenbach, dat die natuurlijk veel meer op de voorgrond traden en ook een belangrijke stem tegen de apartheid vertegenwoordigden in hun werk. En dat, dat is een beetje ten koste gegaan van Ingrid Jonker, zoals het later, toen Mandela haar natuurlijk zo citeerde. En op het belang van haar werk wees, misschien iemand als Brink bijvoorbeeld weer wat meer naar de
0: Ja. Gaan we heel even naar Zuid-Afrika. Leuk om te zeggen. We gaan heel even naar Zuid-Afrika. Het is Alfred Schaffer, winnaar van de PC Hoofdprijs en dichter dus ook. Alfred, wanneer was, want jij bent iets later naar Zuid-Afrika verhuisd, hè? 1996, als ik het goed heb begrepen.
4: Ja, 1996.
0: Ja, ja.
4: En het is interessant wat Bart vertelt. Ik ben me niet zo bewust van het werk dat wel of niet in de winkel lag, in de boekwinkels. Maar omdat ik studeerde aan de Universiteit van Kaapstad, dan heb je het over haar werk. Dus ik was eigenlijk direct door de studie met dit werk bekend geraakt. En maar verder ook, natuurlijk ook voor mij ik denk dat het voor heel veel mensen geweest is, ook in Zuid-Afrika, die niet Afrikaanstalig waren, was dat moment van Nelson Mandela, eerste kennismaking met deze Afrikaanse Nederlandse dichteres.
0: Okay. Saskia, even naar jou toe. Jij hebt een documentaire over Ingrid gemaakt. Die verscheen in 2001. Mm-hmm. Bij jou begon het heel anders, hè? Op een poëzieavond. Wat gebeurde daar?
5: Ik was naar Poetry International in Utrecht. En daar sprak Komrij, Gerrit Komrij. En die had net een bundeling van 1000 Afrikaanse of Zuid-Afrikaanse poëzie uitgebracht. En die las een aantal van haar gedichten voor. In het Afrikaans en in zijn vertaling in het Nederlands. En ik zat daar met een aantal mensen en die kregen allemaal, die hadden Afrikaanse roots. En die waren allemaal ontzettend ontroerd door wat er gebeurde. Adjie Krogh was daar en Henk van Woerden en wij zaten te luisteren. En toen hoorde ik dus ook dat verhaal van Mandela. En toen dacht ik, ik vind het en prachtige poëzie, maar dit is een verhaal wat niemand kent, dus daar wil ik graag een film over maken. Zo ging het eigenlijk.
0: Juist, dus als een echte documentairemaker dus. Je zag wat het losmaakte. Ja. Je zag dat het best iets belangrijks was. En tegelijkertijd word je ook geraakt dus door haar poëzie.
5: Absoluut.
0: Wat raakte jou uit haar poëzie?
5: Dat het een heel, dat er uit, je begint meer van haar te begrijpen. En je voelt dat hier een heel weerloos wezen is. Iemand die heel erg geraakt wordt door alles wat er gebeurt. Zowel met haar in de liefde en in het leven, maar ook in het land waar ze in zit, wat zo verscheurd is en waar je niets aan kan doen, en waar je als blanke het nog best lastig hebt om daar een plek in te vinden als je dat wil. Ja. Hè, als je gewoon met iedereen om wil gaan.
0: Juist.
5: En dat vond ik heel prachtig. Maar het was een rare tijd. Het was natuurlijk lang geleden, 1999 begon ik. En er was geen internet en geen mobiele telefoon. Dus je kon eigenlijk alleen maar dit lezen, het mooi vinden en vragen of je even naar Zuid-Afrika mocht om het onderzoek te gaan doen, wat je allemaal tevoorschijn
0: kon. En mocht dat mocht meteen, of moest je daar toch wel even je best voor doen en overredingskracht?
5: Nee, dat mocht vrij meteen bij de VPRO.
0: Goed. Oh,
5: althans,
0: wat fijn.
5: Ik mocht schrijven wat ik zou willen gaan doen. En toen kon ik researchgeld aanvragen en toen zijn we vertrokken.
0: Kijk. Ja. Overigens, even over snelheid gesproken. Ik heb begrepen dat er ook weer een goal is gevallen. Klopt dat? Ja. We gaan even kijken hoor, op het voetbalveld in de tussentijd. Toch wel Ajax, of niet?
3: Het is Ajax. Kijk. Davy Klaassen uit Hilversum komt bij jullie uit de buurt. Raakt de bal als laatste na een corner. Die werd binnengekopt door Regeer. Als laatste geraakt door Klaassen. Het is weer 1-1. Dat is zelfs nog onverdiend, want Ajax is heel veel beter. Ajax voor je voor Dina gaat naar de rust bij een 1-1 tussenstand. Zo lijkt het.
0: Oh goed, moet je een beetje om lachen, hè, Bart?
2: Ja.
0: Gek bruggetje van mij. Ik moet toch wat. Zeker. We hebben het in de tussentijd over dichtkunst. We hebben het over belangrijke dichtkunst uit Zuid-Afrika. Over Ingrid Jonkers, inderdaad. Nelson Mandela. Die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld om haar weer onder de aandacht te brengen, haar werk. Bart, we hoorden net Nelson Mandela, dat gedicht, een gedicht van haar voordragen, een stukje daarvan. Waarom koos hij voor dat gedicht?
2: Nou, het zal ongetwijfeld onder haar werk zal onder zijn aandacht zijn gebracht door een van zijn adviseurs. Ik vermoed dat dat Jake Scherbel geweest is, een academicus uit de kleurlingengemeenschap, de bruine gemeenschap in Zuid-Afrika. En ik denk dat zij zochten naar een voorbeeld waarmee ze in die toespraak, wat de eerste toespraak van hem was voor het Zuid-Afrikaanse parlement, na zijn installatie als president, van een witte Zuid-Afrikaan die stelling had genomen tegen de apartheid. Om duidelijk te maken, oké, luister, een grote meerderheid van de witte Zuid-Afrikanen heeft dat systeem gesteund, passief of actief. Iedereen heeft ervan geprofiteerd die wit was. Dat was onvermijdelijk. Je had altijd beter onderwijs, je verdiende beter, baangarantie enzovoorts. Maar er zijn mensen die hun stem hebben verheven. Er zijn ook mensen geweest die zich heel, dat is niet met Jonker het geval, maar die zich aangesloten hebben bij de strijd tegen de apartheid en waarvan sommigen een hele hoge prijs betaald hebben. En wij moeten dat op de een of andere manier in het verhaal betrekken. Om duidelijk te maken, ook in het kader van wat je de verzoeningspolitiek van Mandela zou kunnen noemen, dat er dat niet iedereen zich zomaar als makke schapen achter die apartheidspolitiek had geplaatst.
0: Ja.
2: Ik denk dat daar de keuze uit voortgekomen
0: is. Ja, want Alfred, Nelson Mandela had toch ook voor een zwarte Ingrid Jonker kunnen kiezen? Genoeg zwarte dichters, toch?
4: Maar dit was natuurlijk veel sprekender, omdat je hier, naast wat Bart ook zegt, direct probeert een verbinding te maken tussen al die verschillende bevolkingsgroepen. En ik denk ook dat dit gedicht, het specifieke gedicht, Die Kind, heel duidelijk stelling neemt. En het is uiteraard poëzie, maar het is ook... je hoeft hier niet poëtisch geschoold voor te zijn om het te begrijpen. Dus ik denk dat het ook daarom gekozen is. Het spreekt direct tot verbeelding, ook voor mensen die verder geen poëzie lezen. Mm. En dan komend van een witte Afrikaanstalige dichter, dat legt meer, denk ik, van een verband op zo'n moment dan van een zwarte dichter.
0: Ja? Waarom?
4: Nou ja, precies wat Bart uitlegt. Omdat het verondersteld was, ja, dit is de taal van de apartheid.
0: Ja,
4: in het Afrikaans. En dit is een witte dichter.
0: Ja.
4: En kijk, het kan ook anders. Dit is een pad naar voren waar we nou, hopelijk elkaar kunnen vinden. En zeker ook natuurlijk wat er nog met de TRC gebeurt. De verzoeningscommissie waar al die verhalen van al die slachtoffers naar voren werden gebracht. Getuigenissen. Ja, dit is ook een getuigenis.
0: Ja.
4: En dan in de taal die altijd werd verondersteld van ja, dit is de taal van de vijand.
0: Ah, zo, ik snap het. Heeft Mandela hier ook kritiek op gehad, Bart?
2: Niet dat ik weet. Ik zou zelf misschien een kleine kritische kanttekening erbij willen maken. Want wat we hem ook hoorden zeggen is natuurlijk dat zij sprak in een tijd van grote somberte en hopeloosheid. Mandela was natuurlijk net naar Robbeneiland afgevoerd met zijn kameraden. Anderen uit zijn beweging waren in ballingschap gegaan, waren gevlucht.
0: Mm-hmm.
2: Dus het was een soort van politieke windstilte. Het verzet was gebroken en dan is die stem natuurlijk heel belangrijk geweest. Maar, en dan zegt hij... Hij zegt dus dat in die tijd van somberde en hopeloosheid zij zichzelf van het leven beroofde. En daarvan heb ik het idee, en dat ben ik ook wel tegengekomen in verhandelingen in Zuid-Afrika, daar maakt hij het misschien, daar zit een suggestie in dat het een protestactie was, haar zelfgekozen dood. En ik denk dat dat veel complexer in elkaar zat.
0: Mm.
2: Het andere punt waar nu misschien discussie over zou ontstaan, in die tijd zeker niet, in de jaren 90, was... is dit niet, zet dit witte mensen niet te veel op een voetstuk? Is Ingrid Jonker ook niet meer dan een soort, ja, hoe noem je dat tegenwoordig, een helper whitey of een do-gooder geweest? En dat is naar mijn gevoel volkomen onterecht om haar in die categorie te plaatsen. Nogmaals, omdat de keuze voor haar in die toespraak heeft alles te maken met ook de andere witte mensen die, sommigen hebben met hun leven betaald voor hun engagement met de strijd tegen de apartheid. Maar goed, die kritiek is wel, die heeft hier en daar wel doorgeklokken, maar overwegend werd eigenlijk gevoeld, goh, wat interessant. En dat is een dichter waar we nog nooit van gehoord hebben. En dat hij die rol gespeeld heeft.
0: En voor jullie dus ook alle drie een manier om kennis met haar te maken, ook met haar werk. Saskia, wil ik toch even weer terug naar jouw documentaire. Want jullie gaan aan het einde van de documentaire, gaan jullie op zoek naar de familie van het kind, hè, uit het gedicht.
6: Mm-hmm.
0: Niemand had daar eerder aan gedacht. Jullie vonden de halfzus. Hoe hebben jullie die gevonden?
5: Ik wil ook nog even zeggen, kijk, zij schreef het gedicht nadat ze in de krant had gelezen een verslag over niet alleen Sharpeville.

0: rellen, maar ook wat er in Kaapstad gebeurd was. Yes. En daar heeft ze ook mensen neergeschoten. En dus ook een kind dat op de schouders van haar moeder zat. En dat zij had zelf een dochtertje van 3. En ik denk dat ze ook gewoon enorm... Ze was enorm geraakt van wat er gebeurde, maar ook gewoon geraakt door de moeder en het kind. En al draaiende en daar zijnde, dacht ik op een gegeven ogenblik... ja, ze las een artikeltje in de krant, maar ik heb dat artikeltje nooit gezien. Ben ik naar de bibliotheek gegaan, de krant van 22 maart 1960 was het, geloof ik, gevonden. En daar stond een naam in. En naam dus van de vader van het kind. Ook nooit door iemand gezien. Ik, mij ook niet hoor, het was meer een soort toeval. En de volgende dag draaide ik op het graf van Ingrid. En daar had ik een zwarte jongen. Want het is nog vaak helemaal niet zo makkelijk. Je werkt ook weer met witte mensen. Het is toch een wonderlijk land, Zuid-Afrika. En ik vertelde dit verhaal. En hij zei, oh, maar ik weet misschien wel iemand die mensen kent. En de volgende dag stond bij het hotel een hele aardige chauffeur, vrachtwagenchauffeur, die zei, ja, ik woon ook in Nyanga. En ik ken die familie wel. Jeetje. Dus zo kwam ik bij toeval, bij dat huisje aan. En ik had daarvoor al gefilmd met een dichter, een zwarte dichter, Sandile Dikeni. Een hele bijzondere jongen. En hem heb ik meegenomen, want ik voelde al aankomen dat ik geen Nederlands en ook geen Afrikaans en geen Engels zou kunnen spreken. En dat klopt ook, want we moesten Xhosa spreken. Oh. En godzijdank hadden we ook het gedicht in Zulu bij ons. Oh. Zodat we die vrouw die ook nog nooit van het gedicht gehoord had en nooit gehoord had, zelfs niet van Mandela, wel van Mandela, maar niet die dat had genoemd, kon dat gedicht lezen. En dat was voor iedereen waanzinnig ontroerend eigenlijk ook.
1: We hebben daar een stukje van. Dan gaan we zo meteen even naar luisteren, Saskia. Want jullie lieten haar het gedicht dus lezen, vertaald in Zulu. Gaan we zo even naar luisteren. Maar eerst wil ik weer even naar voetbal, inderdaad. Want er was een penalty bij de wedstrijd tussen FC Twente en Ferencváros. Ragnar, wat is er inmiddels gebeurd?
2: Ja, die zit erin voor de Hongaren. Na 21 minuten de goal van een Belg in Hongaarse dienst. Raammaker zou het spelen van KV Mechelen. Snelle combinatie in het Twente strafschopgebied, waarbij Van der Belt Zacharias, de buitenspeler die doorkomt, aantikt. Licht contact, maar goed beoordeeld. Het was een overtreding. Viktor Kopierski, Oekraïense scheidsrechter, legde de bal op de stip. En de bal via de Belg dus. Raammakers links hard hoog erin. En de doelman van Twente de andere kant op. En zo komt uitschakeling in de Europa League voor Twente met die 1-0 achterstand wel erg dichtbij.
1: Juist, terug hier in de studio van De Rode Draad. We hebben het over Ingrid Jonkers, een Zuid-Afrikaanse dichteres. Een hele grote rol heeft gespeeld ook wat betreft het onder de aandacht brengen van het apartheidsregime daar. Nelson Mandela die haar weer onder de aandacht bracht. Saskia, jij legde net uit dat jullie haar gedicht lieten lezen, vertaald in het Zulu. Laten we eerst even luisteren naar een deel daarvan.
3: Usemhlabeni wonke jikelele engadingi ibhasi I can't explain now, but I understand what she's trying to say about the child.
1: Saskia, kun je eens uitleggen wat hier gebeurt?
0: Nou kijk, het gedicht gaat over de opstand. En de opstand was tegen het feit dat mensen pasjes moesten hebben om uit hun eigen gebied te komen. En daar was de opstand tegen. Was natuurlijk tegen het veel meer, maar dat was de inzet. Dus de laatste woorden zijn ook: het kind is uitgegroeid tot een man die kan reizen en door het hele land reist zonder een pas. Dus dat hoor je er ook zeggen. Mm. En zij leest een van de coupletten voor, maar ik heb in die film begint Ingrid het zelf te lezen. Want ik heb ook bij mijn zoektocht heel veel radiobanden gevonden waarin zij haar eigen gedichten voor een radioprogramma voorlas. Dus die kon ik ook gebruiken. Dus ik meng het een beetje met Afrikaans en Zulu wat dat betreft. En dan vooral met opnames van Nyanga, het gebied waar zowel het kind als de moeder van het kind als nu ook het zusje leefde. Ja. Dus dat is eigenlijk het einde. En dat is een heel klein stukje wat zij voorleest.
1: Absoluut. Alfred, denk je dat het werk van Ingrid Jonkers tegenwoordig belangrijker is geworden dan haar levensverhaal?
4: Ik denk het wel. Het is natuurlijk heel lang geframed door een aantal mannen in haar leven.

0: Leeuwen, Jack Koop, André Brink ook, die een roman over haar geschreven heeft. En het lijkt erop alsof ook met deze biografie van Mettelenkamp, alsof het nu uiteindelijk een beetje losgeweekt wordt. Want ook terwijl ik naar Saskia luister, dat einde is echt schitterend. Want je ziet Sanne en Dede, die ken je ook wegduiken van ontroering. Dus het is een heel aangrijpend stuk. En je denkt, ja, ze is nu echt weer de dichter die ze was. Ook studenten die aan wie ik lesgeef, die hebben haar altijd nog wel als een belangrijk voorbeeld. En je moet er een beetje aan denken, de prachtige dicht die onlangs ontvallen is, bijvoorbeeld Lieke Marsman in Nederland. Ja. En je moet toch denken aan zo'n statuur, was Ingrid Jonker. Dus het is heel belangrijk dat werk levend blijft. Want het is eigen recht is dat ontzettend mooi surrealistisch werk dat ze geschreven heeft. Ja. Mm-hmm.
1: Bart, wat hoop jij dat luisteraars meenemen na het lezen van haar gedichten?
2: Om te beginnen natuurlijk dat je kunt op een heerlijke manier wegdromen bij die speelse, met veel verkleinwoordjes en het Afrikaans. Dat is ook echt heel erg aan te bevelen om ze en in het Nederlands, de Nederlandse vertaling, maar ook in het Afrikaans te lezen. Mm-hmm. En die wonderlijke combinatie waarin het dus maar heen en weer gaat tussen die speelse, vrolijke levenslustigheid en aan de andere kant de dood.
1: Kijk. Bart Luiderink, dank je wel. Saskia van Schaik, ook dank aan jou en Alfred Schaffer. Dank jullie wel voor de uitleg. De nieuwe vertaling van de biografie van de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker, geschreven door Petrovna Mettelenkamp, ligt nu in de boekhandel. En dit is het einde van de Rode Draad voor vandaag. Vanaf morgen zijn we ook weer terug op vrijdagmiddag. Hier op Zender nu langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Hanno Jansen. Tot morgen. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
0: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
3: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
0: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
3: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
0: Robert Meder en Hanno Jansen.
13: Goedenavond. In de voorrondes van de Europa League en de Conference League volgen we vanavond twee returns. FC Twente speelt in Budapest tegen Ferencváros en Ajax speelt thuis tegen FK Vojvodina.
14: We volgen die duels vanzelfsprekend in langs de lijn en omstreken. Maar zoals gebruikelijk nu eerst het NOS-journaal. Dit keer met Levi van Eck.
15: Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott kan direct gevolgen hebben, zegt verslaggever Dien van der Laar.
16: Waar je meteen aan denkt natuurlijk is het WK voor zowel mannen als vrouwen. De grote eindtoernooien waar miljoenen Nederlanders natuurlijk naar kijken. Maar ook daaronder zijn er toernooien waar misschien niet zoveel in eerste instantie naar gekeken wordt, maar die ook niet doorgaan. Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door, omdat dit plan dus nog op tafel ligt.
15: FIFA-president Infantino heeft nog niet op de boycott gereageerd. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Het is voor het eerst dat een ouder wordt veroordeeld in een zaak als deze, zegt deze verslaggever van CNN.
17: 15 years in prison for Colin Gray in a trial, a case that the judge noted right off the bat was unprecedented. This is the first parent in the United States to have been charged successfully with murder for a mass shooting that was carried out by their child.
15: De 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam, ook zetten NS-stopbussen in. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Het weer in het noordoosten, af en toe wat regen, in de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Op andere plaatsen droog. Met 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
21: NPO Radio 1. EO-NOS.
22: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hanno Jansen.
14: Goedenavond, we hebben dus Europees voetbal in de voorronde van de Europa League. Gauw naar Twente in Boedapest tegen Ferencváros. Ragnar Niemeyer.
23: Daar is het goede nieuws dan eindelijk een keer tegen de Hongaren voor FC Twente. Dat weliswaar achter staat met 1-0 na 35 minuten. En ook vorige week dus al thuis verloor. Maar na de ingreep van de VAR gaat de Belg eraf. Philip Rommens met een te laat been in een duel op het middenveld. Het slachtoffer op de enkel geraakt. Schade lijkt niet groot bij Zerouk. Hij heeft de beelden een paar keer bekeken. De Hongaren staan voor, maar wel met 10 tegen de 11 van Twente.
13: En in de arena is Ajax begonnen aan de tweede helft tegen het Servische Vojvodina in de voorronde van de Conference League. Anne de Jong.
24: En Ajax gaat door waarmee het de eerste helft begon en eindigde. Aanvallen, aanvallen, aanvallen. Eén keer hebben ze gescoord. Davy Klaassen deed dat. Toen stond Ajax al wel met 1-0 achter, maar heel veel te duchten van de Serven hebben Ajax opnieuw niet.
14: We volgen de wedstrijden en zijn er natuurlijk zoals gebruikelijk tot 11 uur.
13: Wat kan Twente tegen de 10 van Ferencváros? Ragnar Niemeyer.
23: Ja, dat is een vraag die je eigenlijk nu opnieuw kunt stellen. Hè? Want de kaarten liggen nu wel wat anders. 36,5 minuut bijna gespeeld in deze Groupama Arena. Bij een temperatuur van rond de 30 graden. 1-0 voor Ferencváros. In de eerste 20 minuten kwam Twente er op geen enkele manier aan te passen. Was het Raammakers die een strafschop binnenschoot. Nadat er een overtreding was gemaakt door Van der Belst. Ja, de combinatie waarbij Zaga Riassen, buitenspeler, werd aangetikt. Licht, maar een penalty was het wel degelijk. Daar kon de Oekraïense scheidsrechter niet omheen. Scheidsrechter Kopjenski. En die gaf zojuist dus na het bekijken van de beelden door de Schotse VAR Andrew Dallas. Was nog de landgenoot van Raammakers, de man dus van de penalty. Rommens, de rode kaart in plaats van de gele, die werd teruggetrokken. Hij was gewoon te laat. Bal was weg en de voet van die speler vol hard op de enkel dus van Ramiz Zerouki. En Twente sindsdien wel wat meer aan de bal. Eigenlijk zat dat er al een beetje aan te komen sinds de achterstand werd opgelopen. Aan de linkerkant Oyasetter en de doelman met een hand. Dat is een goede keeper. Hongaars international Denis Dibus, een van de maar twee Hongaren in de basis. En we zien John van der Brom zo even met de tanden op elkaar. Zo van, dat had iets kunnen zijn. Bal in de richting van het hoofd van Lienzon in het strafschopgebied. Twente krijgt nog wel de corner, omdat die bal dus als laatste werd geraakt. Eerste corner voor Twente. Hongaren kregen er trouwens ook tot nu toe maar eentje. Maar nou, dit zijn momenten. Het momentum is ook wel een beetje voor FC Twente. Rots, ja, die kijkt dus om zich heen. Voelt wat dingetjes vallen vanaf de tribune. Wijst daar de assistent scheidsrechter even op. Maar gaat nu met de linker tot die bal voordraaien. Een goede corner achterin. Ah, bijna, weer bijna. Lemkin, de verdediger die mij naar voren is gegaan, komt toch niet aan de bal. Hier staat Twente met 1-0 achter. Anne in Amsterdam.
24: Ajax weer op voorsprong. Vorige week lukte deze combinatie ook al. Van Gods vanaf de linkerkant naar Oscar Glog in de 16 meter. Nu schiet hij de bal keihard de kruising in. Ajax op 2-1.
14: Rafa, maak je verhaal af.
23: Ja, de hoekschop komt nu vanaf de andere kant voor Twente. 1-0 achter dus in een vol stadion in een warm Boedapest. Met de rechter indraaiende bal dus van Zerouki bij de tweede paal. En daar is het weer die doelman die Dibus. Daar verder Osvat met een Hongaarse paspoort bij de startende elf van Ferencváros. Hij heeft niet heel veel problemen om deze bal van Ramiz Zerouki dus te pakken. Die man die definitief van Feyenoord werd overgenomen door FC Twente. Waar het natuurlijk op het transferfront nog best wel wat onrustig is. De aanvoerder van Roy, gaat hij wel naar Feyenoord? Gaat hij wel naar Ajax? Of toch allebei niet? Dat zijn zo van die dingen. Laten we kijken naar de wedstrijd. 1-0 van Ferencváros, 6 minuten voor de pauze. Maar ja, het is wel de rode kaart gezien bij de Hongaren.
13: Ontspannen voetbalavondje in Amsterdam. Ajax op voorsprong tegen Vojvodina, Anne.
24: Ja, was een lekker uitgespeeld doelpunt van Ajax dat volledig verdiend op voorsprong komt. Nadat ze dus even achter hebben gestaan. Weinig paniek hoor. Vanaf het moment dat de enige kans die Vojvodina kreeg werd binnengeschoten uit een corner. Srno Markovic, de centrale verdediger, kwam daar wel iets te makkelijk voor Rosa. En ook Aaron Bouwman zag er niet helemaal gelukkig uit daar achterin. Misschien dat dat nog de zorgen zijn na dit eerste tweeluik tegen Vojvodina. Want voor de rest ziet het er aardig uit voor het team van de nieuwe trainer Michel. De combinaties lopen goed. Iedereen probeert zich aan te bieden. Een van de punten in zijn filosofie is dat iedereen graag de bal moet willen hebben. Dat gevoel heb je ook wel als je kijkt naar dit Ajax. Klaassen maakte voor rust uit de corner 1-1. En zojuist dus Oscar Glog die een voorzet van Gods lekker binnenschoot. Glog had daarvoor zelf ook al kunnen schieten. Maar koos ervoor de aanval voor te zetten. En dat leverde uiteindelijk een doelpunt op. En er waren nog heel veel andere kansen. Ook in deze tweede helft al. Onder andere ook van Glog. Die erin hadden kunnen gaan voor Ajax. In de eerste helft heeft Dolberg nog een paar kansen gemist. De spits waarvan iedereen vanuit gaat dat hij toch gaat vertrekken. Marcos Leonardo, de Braziliaan, was al gekomen als spits zijnde. En ook Arokodare, de Nigeriaan, die is deze week aangetrokken door Ajax. Heeft er wel een rondleiding gehad hier door het stadion. Maar is nog niet speelgerechtigd in deze ronde. En dus is de verwachting dat Dolberg gaat vertrekken. En speelt hij nu misschien wel zijn laatste moment in een Ajax-shirt. Want Marcos Leonardo, de Braziliaan, staat klaar om in te vallen bij een 2-1 tussenstand in de 56e minuut bij Ajax Vojvodina.

0: Skarkloch is op schot. Hij maakt zijn tweede van de avond. Lekker schot met buitenkantje schoen aan voorzet van Steven Berghuis. Ajax zou al doorgaan. Zoveel was duidelijk na de wedstrijd vorige week tegen Vojvodina. En ze gaat vandaag ook winnen, want het staat inmiddels 3-1.
1: Twente is ook op zoek naar doelpunten tegen Ferencváros in Budapest. Ragnar.
2: Ja, maar Twente creëert toch wel weinig in die vorige bijdrage. Het staat dus achter, maar wel tegen 10 tegenstanders. Maar ook dat levert geen kans op. Ja, de vorige keer in Enschede was de start goed. Waren er ook echt momenten om goals te maken tegen deze Hongaarse ploeg. En in de vorige bijdrage, dat wilde ik toch zeggen, was ik me wel bewust van wat stemverheffingen. Maar dat waren toch ook vooral voorzetten die uiteindelijk voor een doelman waren. Als je het hebt over uitgespeelde momenten. Ja, Twente heeft de bal, maar die creëert het niet. Nu ook weer net op de helft van Ferencváros. Slotminuut eerste helft. Het staat dus 1-0 na die benutte strafschop door Raamakers in de 21ste minuut. Rots krijgt nu de bal. Kan hem doorspelen in de richting van de IJslander van Linsson. Dan weer terug naar Rots. Meegegeven aan Van Rooij. Ja, en dan komt het doel in beeld. En dan levert de aanvoerder van FC Twente die bal zomaar in. En is het dus weer niet Wout Weghorst. Ik begin me nu wel een beetje zorgen te maken over Wout Weghorst. Want volstrekt onzichtbaar. Twee helften de vorige keer in Enschede. En ook vandaag komt hij in het stuk totaal niet voor. Dat betekent niet dat het geen goed jaar kan worden. Maar het mag een keer gaan komen. Ja, publiek hoort u fluiten. Dat heeft te maken met een overtreding op een van de Hongaren op het middenveld. Scheidsrechter liet eerst even doorspelen. Het is de man die we vorige week leerden kennen. Josef. Toen was hij ook zo belangrijk met zijn twee treffers. Wordt opgevangen nu door Lemkin. En de scheidsrechter wilde in eerste instantie niet aan een vrije trap. Maar het zou leuk zijn als Wout Weghorst toch tweevoudig WK-bezoeker. Als hij zich eens laat zien. Als zijn ploeggenoten hem ook weten te bereiken. Oya Setter, die graag naar binnen komt vanaf de linkerkant. Rots vind ik wat meer een echte buitenspeler. Maar die heeft toch ook wel die actie dat hij graag naar binnen trekt. Is dat wel ideaal voor Wout Weghorst? Als we inmiddels in de extra tijd zitten. Er een overtreding wordt gemaakt achterin op Lemkin. Beetje een rare overtreding. Wordt vrije trap gegeven. Ododa, de Ier. Vandaag basisspeler vorige week. Niet hij de enige wijziging was het met iets van pootje haken eventjes. De bal via Lars Oenerstal al lang en breed naar voren toegespeeld. Linsson halverwege de helft van Ferencváros. Ooit één keer in 1965 winnaar van een Europese beker. De jaarbeursstedenbeker die later de UEFA Cup werd. Twente stond ooit in de finale. Dat was 10 jaar later in 1975 tegen Gladbach. Twee keer mochten worden gespeeld. Eén keer gelijk, één keer verloren. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste Europese wapenfeiten. Van deze twee ploegen altijd leuk om even de geschiedenisboeken er eens weer bij te pakken. Minuutje nog te spelen. Het opjagen van Ferencváros rond het eigen strafschopgebied levert balbezit op. Dan gaat die bal even richting de middenlijn en denkt Ruud Nijstad, die jonge goede verdediger. Ik speel hem in één keer weer naar voren toe. Maar dan doet hij zo enthousiast dat er niemand van zijn ploeggenoten bij kan. Dus is het denk ik een ingooi met de bal over de zijlijn is gegaan. Seconde of 45 nog. De ingooi een meter of 15 bij de hoekvlag vandaan. Nou, deze rechtsback steelt nog een paar meter. Dat is Osvat. Oeh, en dan is Josef vertrokken aan de rechterkant. Is er niemand bij hem? Wacht hij eventjes op aansluiting of gaat hij voor de eigen actie? Rechts in het strafschopgebied. Versnelling komt en dan bij de paal weggehaald door Bart van Rooij. Het is goed dat hij daar staat. Misschien wel de kleinste van FC Twente. Bal was niet zo hoog. Hij kan hem wegkoppen. Josef houdt zich ook nog in vandaag. Maar dat is echt een spits om in de gaten te houden. Zijn collega die vorige week nog speelde is er nu niet bij. Youssouf, voor hem speelt de man die ik zojuist al noemde. De Ier, Callum Ododa. Ook wel interlands gespeeld voor Ierland. In een fase nu waarin er nog heel even gas wordt gegeven. Maar daar is het rustsignaal. Twente zal in ieder geval na die 2-1 nederlaag van een week geleden twee keer moeten scoren voor een verlenging. Drie keer om ineens door te gaan. Dat lijkt me nog een hele pittige klus. Want een uitgespeelde echte kans heeft Twente niet gehad. Het staat met 1-0 achter op bezoek bij Ferencváros.
3: Ja, ik ben benieuwd, Ragnar, zo meteen of Weghorst inderdaad blijft staan of dat hij vervangen wordt. Speelt een beetje een ongelukkig duel. We gaan even naar de arena. Anne, veel gehoord de afgelopen weken ook over... Ja, er was heel veel positiviteit in en rond Ajax. Het frivole spel, het aanvallende spel weer. Zie je dat inderdaad terug?
0: Ja, er zit een zekere aanvalslust in. Er zit ook wel bereidheid in om heel veel druk te zetten. De combinaties lopen heel aardig. Veel beweging. Je hebt al het idee aan het begin van het seizoen dat er meer patronen in zitten dan misschien vorig seizoen erin geslepen zijn. Tegelijkertijd is het ook wel een tegenstander die dat behoorlijk toelaat. De weerstand is niet heel groot. En Ajax heeft toch in allebei de wedstrijden een doelpunt tegen gehad. Het is allemaal zonder problemen omdat ze ook de kansen hebben afgemaakt. In deze wedstrijd waren dat er 3. In de vorige wedstrijd waren dat er 4. Het hadden er ook 6 of 7 kunnen zijn vandaag. Aanval zojuist waar Glog uit scoorde. Heerlijk wel met buitenkant rechts die bal in de linkerhoek geschoten. Begon met Marcos Leonardo, de nieuwe spits, die de bal ingespeeld krijgt. Hem doorhakte naar Glog. Dat was ook, denk ik, voor veel Ajax-fans goed om te zien. Dat die nieuwe spits, die voor heel veel geld gekomen is, ook in het meevoetballen gelijk zijn klasse liet zien. Dat hij doelpunten kan maken, heeft hij wel bewezen bij ongeveer alle clubs waar hij ooit gespeeld heeft. En in de arena hopen ze nu dat hij dat hier ook gaat doen. Dolberger des afgehaald. Misschien wel zijn laatste wedstrijden gespeeld voor Ajax. Ja, en Vojvodina. Het is ook lekker aan het wisselen gegaan. We hadden al Nardin Mulacenovic die erin is gekomen. En net Milutin Vidošavljević. Dus ik hoop dat die niet heel veel aan de bal komen in deze wedstrijd. Maakt mijn werk weer wat makkelijker. Nu hebben ze wel een keer de bal. En het is die Vidošavljević. Die speelt hem door. Nou, je gelooft het niet. Mulacenovic nu een keer naar de rechterkant. Daar is wat ruimte bij Mitrovic. Die geeft de bal voor. Maar Blind kopt hem uiteindelijk weg. Ajax kan niet counteren. Zowaar heeft Vojvodina even de bal. En terwijl ik dat zeg, is hij in de handen gekomen van Maarten Paas. De keeper die hem hard en hoog naar voren speelt. Gods is daar het komt hij wel aangegaan. Oliver Edvardsen met zijn eerste balcontact. Hij is zojuist in het veld gekomen voor Berghuis. Ajax op roze richting de volgende ronde in de Conference League. 3-1 tegen Vojvodina.
1: Je zou het bijna niet geloven na 1 landelijke en 3 regionale hittegolven. En ook deze week weer schroeiende hitte. Maar Nederland is onvoldoende voorbereid op een crisissituatie door extreme hitte. Dat zeggen wij niet. Dat zegt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, oftewel het NIPV, na een eerste en korte analyse van de hittegolf van eind juni. Het NIPV pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte. Marten Luessenk, onderzoeker bij het NIPV. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Ja, die hittegolf in juni die bracht ons dus code rood en ging gepaard met een nationaal hitteplan. En toch zeggen jullie, het kon beter. Wat ging er dan niet helemaal goed?
4: Nou, misschien om maar te beginnen. Er zijn ook heel veel dingen natuurlijk wel goed gegaan.
1: Uiteraard.
4: Uiteraard, inderdaad. Waar wij bijvoorbeeld wel naar hebben gekeken en wat ons wel op is gevallen in het onderzoek, is dat daar waar we een mooi nationaal hitteplan hebben vanuit het RIVM, wat voornamelijk de focus legt op de gezondheidsproblemen die extreme hitte kan veroorzaken. Daar zagen we nu bij deze hitteperiode ook heel duidelijk de gevolgen in andere sectoren optreden die hitte veroorzaken. Zoals vitale infrastructuur of op de wegen en de spoorwegen. Mm-hmm. Maar ook zelfs de gevolgen die het voor het onderwijs kan hebben. Daar waar er enkele scholen ook de scholen dicht hebben gehouden. Vooral die ene dag waarop code rood was afgegeven.
1: Ja.
4: Dus om nou te zeggen dat we niet voorbereid zijn, is misschien een heel groot statement. Maar aandacht voor een bredere blik op de gevolgen van hitte, daar pleiten wij inderdaad voor.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, die hitte die kan voor de gezondheid wat betekenen. En die levert op dat vlak een risico op. Maar ook op andere sectoren zorgt het voor een bepaalde druk. Betekent dat dan concreet?
0: Gegaan. Oliver Edvardsen met zijn eerste balcontact. Hij is zojuist in het veld gekomen voor Berghuis. Ajax op roze richting de volgende ronde in de Conference League. 3-1 tegen Vojvodina.
1: Je zou het bijna niet geloven na 1 landelijke en 3 regionale hittegolven. En ook deze week weer schroeiende hitte. Maar Nederland is onvoldoende voorbereid op een crisissituatie door extreme hitte. Dat zeggen wij niet. Dat zegt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, oftewel het NIPV, na een eerste en korte analyse van de hittegolf van eind juni. Het NIPV pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte. Marten Luessenk, onderzoeker bij het NIPV. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Ja, die hittegolf in juni die bracht ons dus code rood en ging gepaard met een nationaal hitteplan. En toch zeggen jullie, het kon beter. Wat ging er dan niet helemaal goed?
4: Misschien om maar te beginnen. Er zijn ook heel veel dingen natuurlijk wel goed gegaan.
1: Uiteraard.
4: Dat uiteraard, inderdaad. Waar we bijvoorbeeld wel naar hebben gekeken en wat ons wel op is gevallen in het onderzoek, is dat daar waar we een mooi nationaal hitteplan hebben vanuit het RIVM, wat voornamelijk de focus legt op

0: het kon beter. Wat ging er dan niet helemaal goed?
1: Nou, misschien om maar te beginnen. Er zijn ook heel veel dingen natuurlijk wel goed gegaan.
2: Uiteraard,
1: inderdaad. Waar wij bijvoorbeeld wel naar hebben gekeken en wat ons wel op is gevallen in het onderzoek, is dat daar waar we een mooi nationaal hitteplan hebben vanuit het RIVM, wat voornamelijk de focus legt op de gezondheidsproblemen die extreme hitte kan veroorzaken. Daar zagen we nu bij deze hitteperiode ook heel duidelijk de gevolgen in andere sectoren optreden die hitte veroorzaken. Zoals vitale infrastructuur of op de wegen en de spoorwegen. Mm-hmm. Maar ook zelfs de gevolgen die het voor het onderwijs kan hebben. Daar waar er enkele scholen ook de scholen dicht hebben gehouden. Vooral op die ene dag waarop code rood was afgegeven.
2: Ja.
1: Dus om nou te zeggen dat we niet voorbereid zijn, is misschien een heel groot statement. Maar aandacht voor een bredere blik op de gevolgen van hitte, daar pleiten wij inderdaad voor.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, die hitte die kan voor de gezondheid wat betekenen. En die levert op dat vlak een risico op. Maar ook op andere sectoren zorgt het voor een bepaalde druk. Betekent dat dan concreet?
1: Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat mensen die onderweg zijn, dan wel op de snelweg of middels het treinverkeer, als zij problemen ervaren, een file of een trein valt uit, ja, dan zijn de gevolgen van extreme hitte op bijvoorbeeld mensen die met een gestrande auto langs de snelweg staan, meteen al een stuk erger dan wanneer de temperaturen natuurlijk meevallen. Maar ook zien we bijvoorbeeld dat natuurlijk evenementen grote gevolgen ervaren van extreme hitte. En dat daar dan ook gewoon veiligheids risico's bij komen kijken. Dat hebben we ook in juni gezien. Dat vele evenementen ook of afgeschaald moesten worden of zelfs afgelast.
0: En zeggen jullie dan met de kennis van nu, was eigenlijk die hittegolf van toen een landelijke crisis?
1: Dat is wel moeilijk om zo aan te geven. Kijk, uit het onderzoek blijkt wel dat hitte al snel meerdere beleidsterreinen raakt. Dus het is niet alleen een gezondheidscrisis, maar kan dus ook in andere sectoren tot verstoringen van de samenleving leiden. Mm-hmm. En dat is wel ook een aspect van een crisis waar een reactie van meerdere partijen op moet komen en mogelijke coördinatie binnen die reactie. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat hetgeen waar bijvoorbeeld hulpdiensten voornamelijk op ingezet zijn dat incidenten die in de context van hitte plaatsvinden. Dus denk bijvoorbeeld aan meer mensen die waterrecreatieplekken opzoeken en er ongelukken op het water plaatsvinden. Of evenementen bijvoorbeeld, zoals ik al aangaf, waar veiligheidsrisico's bij komen kijken. Of dus bijvoorbeeld het verhoogde risico op natuurbranden wanneer hitte ook gepaard gaat met droogte. Ja, dan zijn dat eigenlijk ook stapelingen van incidenten die dan in de context van extreme hitte grotere gevolgen kunnen krijgen.
3: Ja. Er is wel een nationaal hitteplan, hè? Een code rood waarschuwing is er ook afgegeven. Dan zou je ook kunnen denken, ja, wat betreft op het persoonlijke vlak, kijk wat u zegt over die festivals, over die natuurbranden, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Maar mensen die met de auto de weg op gaan en weten dat het 6, 37 graden wordt, dan kan je toch ook zelf nadenken, waarom is zo'n code rood dan niet, waarom is zo'n code rood dan niet voldoende met daar eventueel een waarschuwing bij?
1: Ja, een goed punt. Inderdaad, een code rood is natuurlijk een duiding van de situatie van het KNMI. En waar we dat voor andere extreme weersomstandigheden zoals een storm ook al beter, denk ik, beeld hebben bij welke gevaren dat met zich meebrengt en waar die code rood dus ook voor afgegeven wordt, is dat bij hitte denk ik nog niet bij iedere iedereen echt goed doorgedrongen wat het dan echt betekent wanneer je dus met de auto langs de snelweg komt te staan. En bij code rood, zoals het KNMI had afgegeven, werd ook het advies gegeven om alleen de weg op te gaan indien nodig. En uiteraard zit er inderdaad bij dit soort situaties ook gewoon een stukje zelf verantwoordelijkheid van een ieder om even goed na te denken over

0: over hun handelen. Maar wat we bijvoorbeeld ook wel zien is dat Code Rood niet alleen voor burgers een signaal afgeeft, maar ook voor organisaties zoals veiligheidsregio's. En Code Rood, hè, het signaal dat er een gevaar is, levert toch ook snel het idee op, nou dan moeten wij maatregelen treffen. Maar dat was wel een interessant inzicht uit het onderzoek, dat nou ja, welke maatregelen dat dan zijn, of welke rol en taken een veiligheidsregio dan op moeten pakken, dat daar nog wat onduidelijkheden in zitten. Ja.
1: Blijf even hangen, want we hebben Code Rood-Wit, geloof ik, in Amsterdam.
2: Oscar Kloch maakt een hat-trick. Hij hoeft hem alleen maar binnen te schieten. Doet dat wel fraai, lekker hard en hoog door het midden. Afgemeten voorzet vanaf de rechterkant van Oliver Edwardsen. Opgezet via de rechtsback Lucas Rosa. Het was een vlotlopende aanval. En het was ook vooral de 4-1 in de Johan Cruijff Arena tegen Vojvodina.
3: We zijn in gesprek met Marten Lussink van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid over hun oproep tot een landelijk crisisplan als het heel erg heet is. Daar komt het in het kort op neer. Mevrouw Lussink, wat moet zo'n landelijk crisisplan waar jullie voor pleiten dan verbeteren uiteindelijk?
0: Ja, nou wij zien het als een mogelijkheid om in ieder geval in gesprek te gaan over dus die bredere blik op... Op hitte, dus de gevolgen die ook andere sectoren ervaren bij extreme hitte. Nou, een crisisplan is een middel om in gesprek te gaan over nou, welke partijen betrokken zijn, wie dan welke taken en verantwoordelijkheden hebben, maar ook bijvoorbeeld welke gezamenlijke uitgangspunten afgesproken worden om naar de maatregelen op te baseren. Ja. En dat zagen we nu ook uit onze eerste analyse terugkomen. Dat er dus meer behoefte is aan bovenregionale of nou, zelfs landelijke afstemming over. Dus die taakverdeling en, en wat, coördinatie.
3: Wat merk ik daar dan concreet van als dat er dan zou zijn? Wat gaat er dan anders als het heel heet is wat we in juni niet zagen?
0: Ja, nou dat kan bijvoorbeeld helpen in de communicatie. Dat er dus een uniformiteit in de communicatie richting dan wel burgers, maar ook bedrijven of evenementen bijvoorbeeld makkelijker gevonden wordt door meerdere regio's in Nederland. Dus dat er één duidelijk bericht wordt afgegeven over de handelingsperspectieven. En ook mogelijk meer begrip is voor maatwerk wat soms ook nodig zal zijn.
3: Dank voor de uitleg. Marten Lussink van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.
1: En dan nieuws komt zojuist binnen. Arne Slot gaat niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden. Dat meldt hij tegenover de NOS en ook meerdere andere media. Slot was natuurlijk de topfavoriet om bondscoach te worden. Maar hij heeft besloten om op dit moment toch liever een clubtrainer in Europa te zijn. Arne Slot dus niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Later meer hierover.
4: NPO Radio 1.
3: En er is meer nieuws. Het is 9:30. Hier is Levi van Eck met het NOS-journaal.
5: Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn 9 doden gevallen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar die plek. Eerder vandaag drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat die zoon gebruikte en waarbij 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. In Zwitserland wordt een oud-politicus van de rechtspopulistische SVP aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord. De man van 57 zou zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter meerdere keren hebben gedrogeerd en verkracht. Het jarenlange misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. En in Bulgarije zijn eeuwenoude resten van een mammoet gevonden. De overblijfselen van het dier kwamen bloot te liggen door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om botten van de wolharige mammoet gaat.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: Goed, even weer naar de arena waar het nieuws rond Arne Slot ook langzaam zal binnendruppelen. Want er zijn ook allemaal voetballiefhebbers, jij ook, ja. Ongetwijfeld. Ja, ik ga je niet op mijn mening vragen, want het is toch wel opmerkelijk, toch?
2: Zeker. Ja, nee, ik zag het toevallig ook net,
1: vraag
2: net voorbij
1: je toch komen. Je mening.
2: Maar het is niet zo dat ik hier om me heen allemaal mensen erover hoor. Ik heb ook een koptelefoon op, misschien dat ook niet helpt. En ik wil toch ook iets van die wedstrijd volgen. Maar zeker. Nee, het is zeker opvallend. Er leek toch wel een gedoodverfde favoriet bij velen in ieder geval. Hier is nog een aanval van Vojvodina, want de bal rolt in de Johan Cruijff Arena, waar de sfeer goed is. De eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen. Het zit ook helemaal vol. En omdat het zo lekker weer is onder het open dak, heeft ook niemand natuurlijk een jas aan. En dan zie je iedereen in die rood-witte shirtjes. En dan ben je toch blij om weer in een stadion te zitten. Maakt mij niet uit welk stadion het is. Maar het is bijzonder goed toeven in dit stadion. Want het voetbal is alleraardigst. Het is 4-1. 3 doelpunten van Oscar Glog gezien. Die gaat er niet nog meer maken. Want hij is zojuist gewisseld voor Abdella Ouazan. De talent van de toekomst van de Johan Cruijff Arena. Of eigenlijk op de toekomst natuurlijk opgeleid. Zou naar Real Madrid gaan. Maar is uiteindelijk gebleven omdat hij niet door de medische keuring kwam. En is nu al mateloos populair in de paar minuten die hij gemaakt heeft in de vorige wedstrijd. En in de oefenwedstrijd van afgelopen weekend. Niet te zien dat hij heerlijk kan voetballen. En hij werd ook onder een warm applaus het veld opgebracht. Nadat er natuurlijk ook een warm applaus was voor Oscar Glog. Die 3 doelpunten gemaakt heeft. Geen vuiltje aan de lucht in de 77ste minuut. Lange bal van de keeper van Vojvodina. Ze komen maar weer een keer over de middenlijn heen. De Serviërs die vorig jaar tweede werden in de competitie. Maar niet per se goed loten. Want eerst in de Europa League in de voorronde kwamen ze Ferencváros tegen. Nou, bij FC Twente weten ze alles van hoe sterk die tegenstander is. En dan komen ze nog de Conference League in. En kom je opeens tegen Ajax te spelen. Terwijl er een hele hoop andere namen nog in dit toernooi zitten. Waar jij en ik nog nooit van gehoord hebben. Of je moet heel veel van voetbal weten. En ik vind altijd dat ik er zelf wel aardig wat vanaf weet. Hier zaten een paar namen tussen waar ik nog niet van gehoord had. Bijvoorbeeld ook Nomakalju uit Estland. Oh, dat is een tegenstander waar Ajax niet tegen gaat spelen. Want die zijn uitgeschakeld door Shelbourne FC. Die kende ik dan wel weer vaag bij naam. Een club uit Dublin. Ajax gaat voor de tweede keer in de historie spelen in Ierland. Want ik zie Vojvodina niet deze 8-2 achterstand over 2 wedstrijden goed maken. Terwijl hier nog een grote kans voor Mokkio en Gods. En die bal gaat voorlangs nadat Gods eerst een heerlijke actie had. Hij heeft hier ook al een paar van gehad vandaag. Je hoopt bijna voor de Nederlandse competitie dat er weinig scouts naar deze wedstrijd kijken. Want hij is weer heerlijk aan het dribbelen, Mika Gods. Zo zijn er allemaal aardige verhaaltjes in een wedstrijd die Ajax al lang gewonnen had op voorhand. En ook deze wedstrijd gaat winnen. Het is 4-1 geworden in Servië. Het is nu 4-1 in de 78ste minuut in de Johan Cruijff Arena.
3: En dat is de voorronde in de Conference League. Het FC Twente doet een poging om de Europa League in te gaan stromen. Maar zoals het er nu uitziet gaan ze ook afschalen naar de Conference League. Of denk je dat er in de tweede helft nog iets staat te gebeuren? Ragnar Niemeyer.
6: Ik vind het een hele lastige, maar ik denk dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben. En dat de Conference League dichtbij is voor FC Twente. We zijn net begonnen, half minuutje aan de tweede helft in Warm Budapest. Het is 1-0. Nou, de strafschop na 21 minuten die dus door de Hongaren werd benut. Door een Belg, door Raamakers. Door Toon Raamakers en Twente dus wel dat rode kaart zag bij de Hongaren. De meevaller, andere Belgen, Rommens weggestuurd. En 2 wijzigingen zojuist bij de ploeg van John van der Brom. Die met Weidman op het middenveld extra energie wil brengen. Linsson, nauwelijks gezien, is eruit gegaan. En Sam Lammers krijgt nu wel zijn speelminuten. Abelkaart, de vleugelverdediger, is er afgegaan. Hij is in de kleedkamer achtergebleven voor de man die vorige week de hele wedstrijd op de bank moest blijven. Daar kwamen kritische vragen over. Maar ze staan nu dus met z'n tweeën voorin. Wout Weghorst en Sam Lammers. Totaal andere types. En die zouden best wel wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, Van der Brom vond het niet zo leuk dat er vragen kwamen over een speler die niet mee had gedaan. Maar er waren er toch in de grondvesten vorige week die dachten, ja, we zitten maar te wachten en te wachten. Misschien kun je voorin wat brengen. En Lammers is geen slechte speler. 6 goaltjes maar afgelopen seizoen. Veel blessures ook wel gehad. En hij aan de basis aan het begin van een nieuw seizoen. Hoewel er ook wel wat interesse schijnt te zijn van ploegen die denken, nou, die wil niet op de bank zitten achter Weghorst. Ze staan erin op jacht naar goals. Twente moet er in ieder geval voor het verlengen van deze wedstrijd 2 in zien te prikken.

0: Doelpunt bij Ragnar.
1: Goeie goal van de man die we vorige week al leerden kennen. Lenny Joseph maakt er 2-0 van voor Ferenc Varos. Hij krijgt te veel ruimte in zijn eentje tegen maar één verdediger van FC Twente. Op de helft van de Tuckers. Dan gaat hij richting het strafschopgebied. En denken ze, nou die zoekt nog even naar de goede hoek. Die zoekt nog even naar de ruimte. Maar die ziet links bij de doelman van FC Twente een gat. En daar prikt hij hem eigenlijk heel handig niet eens zo hard in. En dus staat het 2-0, ja, geloof ik, er voor Twente niet meer in. Goede uitbraak, goed omschakelmoment. Waar Twente de vorige keer ook al zoveel problemen mee had. De achtervolging nog wel ingezet. Bij de middenlijn begint het allemaal al door Lemkin. Maar onverwachts en kort geschoten. Goed doelpunt vanaf de rand 16. Ja, 2-0 naar die 2-1 vorige week in Enschede. Ik heb een beetje het gevoel dat ze zichzelf bij Twente toch wat hebben overschat. In de richting met dit duel tegen de Hongaren. Misschien niet eens de spelers wel. Het omveld, het zou allemaal wel goed komen. Maar 4 goals nu tegen, dat is wel erg veel. En dan is voor Ferenc Varos de derde ronde van de Europa League dichtbij. En voor Twente dreigt het dan de derde ronde te worden van de Conference League. Goed doelpunt.
2: Ja, voor de spanning moeten we naar de arena, Hanne.
3: Ja, zeker. Dit is een nagelbijt in de 84e minuut van deze wedstrijd. Nou, dat is toch zeker 6,5 minuut. En dan nog wat blessuretijd. Alhoewel in de eerste helft was dat er amper. En er is ook weinig heeft het stilgelegen. Het is een vrij faire avond. Waar lekker gezongen wordt in de Johan Cruijff Arena. 4-1 even dacht ik dat Ajax nog een penalty zou krijgen. Maar de scheidsrechter beoordeelde dat een tackle van achteren vooral op de bal was. En dat klopte uiteindelijk ook. Zag ik in de herhaling. Er was geen VAR. Of er is geen VAR bij deze wedstrijd in de Conference League in deze ronde in ieder geval nog niet. Dus we moesten doen met hoe de Griekse scheidsrechter het beoordeeld had. En dat had hij in dit geval goed gedaan. Vojvodina is wel echt onmachtig. Team dat dus vorig jaar tweede werd in de Servische competitie. Dat vorige week 4-1 verloor. En daardoor besloot ook om de coach te ontslaan. Miroslav Tanja. Zijn zoon stond centraal achterin vorige week bij Vojvodina. Mag jij 3 keer raden wie nu opeens niet meer op het veld staat en ook niet op de bank zit?
2: Nou, verlos me.
3: Nou ja, die zoon dus.
2: Oh!
3: Ik wil niet. Misschien is hij ook gewoon geblesseerd. Dat zou kunnen. Maar ik vind het opvallend. Zeker ook dat je na 2 verloren Europese rondes de coach eruit gooit die vorig jaar nog tweede is geworden achter Rode Ster Belgrado. Wat wel echt het grote team van Servië is. Terwijl Gods nog een behoorlijke tik krijgt van de Braziliaan Lucas Barros. Gaan wij richting het eind van deze wedstrijd. 4-1 is het in de Johan Cruijff Arena. Het is lekker warm. Het is een verhit avondje. En Ajax is aardig in vorm aan het spelen tegen deze zwakke tegenstander.
0: Dan naar basketbal, want basketballer Quinten Post staat voor zijn 3e seizoen in de NBA. Hij speelt dit seizoen na 2 jaar bij de Golden State Warriors voor de Memphis Grizzlies, dat hem een aanbieding deed die hij niet kon weigeren.
4: Het ziet eruit als een prachtige kans. Zowel basketballend en financieel was het niet iets wat ik kon laten liggen inderdaad. Dus, maar ook, ik denk vanuit het basketbal perspectief denk ik dat het een hele gave kans wordt. Een veel jonger team dan de Warriors inderdaad. En hopelijk ook met meer mogelijkheden voor mij.
5: Brengt dat ook extra druk met zich mee?
4: Niet echt. Nou, nee, niet per se. Het is meer, elk jaar brengt heel veel druk met zich mee. Je moet je gewoon bewijzen om te laten zien dat je nog een jaar waard bent.
5: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar wel iets anders de kleedkamer in loopt dan bijvoorbeeld in San Francisco.
4: Ja, nou, ik denk qua leeftijd ben ik nu bijna een van de oudere spelers. Ik ben nu 26 en veel van die guys daar bij Memphis zijn zelfs nog een paar jaar jonger. Dus sowieso wordt het anders. En ja, het klopt een beetje. Ik bedoel, je bent niet op een rookie deal inderdaad. Dus misschien wordt er wel iets meer van je verwacht.
5: En ben je dan ook iemand die bijvoorbeeld in zo'n kleedkamer meer zich laat horen? In deze positie?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, bij de Warriors liet ik niet heel veel van me horen in de kleedkamer. Daar was het wel heel duidelijk wat de pickorder was. En ik weet niet precies hoe dat er dit jaar uit gaat zien. Ik denk niet dat is meestal niet iets waarmee je soort van een seizoen ingaat. Van ja, oké, ik ga nu een hele grote back hebben in de kleedkamer. Je moet meer een beetje voelen hoe je valt in zo'n team. En wat jouw beste bijdrage kan zijn. En misschien is dat inderdaad... heb je iets meer ervaring en kun je wat jongere gasten wat bijpraten inderdaad. Maar aan de andere kant, ja, het is zelfs ook maar mijn derde jaar in de NBA. Dus ik weet niet precies hoe dat eruit gaat zien.
0: Quinten Post in gesprek met verslaggever Tom Meijers.
2: Ja, Ragnar, ik heb me toch gewoon te verbazen over het feit dat Twente zo weinig kan tegen 10 man. Het is wel een compliment natuurlijk ook aan de tegenstander die gewoon 4-4-1 bleven spelen. Met de risico's op die tegenaanval natuurlijk.
6: Ja, Twente staat net met 5 minuten met 3 verdedigers daar achterin. Hè. En ja, die waren er 2 niet zichtbaar. Alleen Lemkin. Dus daar zat ook al iets niet lekker. Dan laat Van der Brom zich dus verleiden met het brengen tot het brengen van Sam Lammers. En krijgt hij eigenlijk bij de allereerste uitbraak van Ferris Varel zijn deksel op de neus. En staat hij met zijn ploeg met 2-0 achter. Maar die Youssouf is echt een goede spits. Die kan echt wel een treetje hoger spelen. Of wat zeg ik, Youssouf Joseph. Youssouf is er vandaag niet bij. Geldt trouwens ook voor Nabiye Keita. De man die kampioen werd van Engeland met Liverpool. En ook nog eens de Champions League won onder leiding van Jurgen Klopp destijds. Geblesseerd, net als een week geleden. Een beetje ruzie met Van der Belt. Ja, we moeten nog wel even. De tweede helft is nog net dan 10 minuten aan de gang. En 2-0 achter FC Twente. Ja, de ploeg creëert gewoon te weinig. Is misschien ook nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Dat Ferenc Varos had er al wat wedstrijden op zitten. Eerder in Europa tegen Vojvodina Novi Sad. Wel 2 man van Twente ook nog eens een keer die geel krijgen. Net als Kadu. Speler van Ferenc Varos. Onder andere Van der Belt met het geel Kadu. En er was er nog eentje van FC Twente. Volgens mij was dat Van Rooij. Even wat duwen trekken, wat dingen roepen. Al aan de linkerkant van het veld. Kadu gaat daar gooien. Heeft hij gedaan in de richting van Joseph. Ja, het is echt een goede speler. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En je kunt zeggen, Twente verdedigt daar dan slecht. En het is ook gewoon een spits met mogelijkheden. Die van de week al vroeg in het veld kwam. Dat er een blessure was bij een van andere aanvallers van Ferenc Varos. Dat zijn openingswedstrijd in de competitie verloor. Maar dat wel deed met een hele andere ploeg. Een mindere ploeg. Dan vandaag. Daar is de volgende overtreding. Vrije trap voor Ferenc Varos. Links halverwege de helft van Twente. Nou, ik ben benieuwd of er veel energie in zit nog. En of er nog een serieuze, ik zou bijna zeggen, remontada gaat komen. 2-0 achter.
0: Laatste minuut in de Johan Cruijff Arena bij Ajax Vojvodina. En Ajax heeft er nog wel zin in, hè Anne?
3: Zeker, zeker. Ik zie het nu echt niet meer fout gaan in de 2 minuten die er nog gaan komen. En de 4-1 tussenstand, 8-2 over 2 wedstrijden. Nee, u boekt de tickets maar naar Dublin. Ajax gaat tegen Shelbourne spelen in de volgende ronde. Het is inderdaad nog steeds eenrichtingsverkeer hier. Is Gods nog met een geweldige voorzet. Ouazzaan heeft een enorme kans om hem binnen te schieten. Nee, Marcos Leonardo was het die het met rechts had moeten doen. Spits met een neusje voor de goal. Mist hem uiteindelijk nog. En daarachter stond nog Oliver Edvardsen. Die had hem misschien nog makkelijker voor het binnentikken. Dit balletje buitenkant schoen van Gods is wel magistraal hiervoor. Ook al een actie gezien van Abdallah Ouazzaan. Goede kapbeweging in 2 instanties. En dan de bal naar de bovenhoek sturen. Maar dat schot ging er uiteindelijk net niet in. Maar daaraan zie je wel dat die 17-jarige heel veel talent heeft. En talent dat er misschien voor Ajax dit seizoen al uit kan komen. Hoeveel kan je verwachten van een 17-jarige is altijd de vraag. Zeker ook omdat Ajax nog lang niet klaar is op de transfermarkt. Als je de verhalen mag geloven. Maar wie er ook komt. Deze Ouazzaan met het talent dat je toch al ziet in de momenten die hij heeft. Gaat echt op de deur kloppen. Terwijl Paas de bal nog een keer heeft. De keeper van Ajax, Aaron Bouwman. Centraal achterin speelt hem nog weer naar Daley Blind. Die teruggekomen is naar Ajax en centraal achterin staat nu Regeer. Dat lijkt wel een beetje dood te bloeden. Want we hebben al 1,5 van de 2 minuten gespeeld. Een tegenstander waar je niet te veel van hebt gezien voor Ajax. Dus hoeveel zegt deze 8-2 over 2 wedstrijden? Dat is nog lastig na te gaan. Maar het snelle combinatiespel is in ieder geval goed voor Vojvodina nog. Met misschien een laatste kans in de 16 meter duurt het allemaal vreselijk lang. Voordat er een schot komt van Milutin Vyodavcevic. Uiteindelijk de bal toch maar weer teruggegeven aan de linkerkant van het veld. Is het nog Kolarovic, een invaller die hem voorgeeft. In de baan van de voorzet staat Jorti Mokio. En dan krijgt Marcos Leonardo nog een beuk in zijn rug. Het is het laatste wapenfeit in deze wedstrijd. Afgefloten is er zojuist. Doelpunten van Klaassen en 3 van Oscar Gloch maken dat Ajax 4 keer scoort in de officiële eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Ook de officiële eerste wedstrijd in dit stadion van Koos Michel, die denk ik wel veel goede dingen gezien heeft. Ajax is er nog niet in de Conference League. Het begint nu pas, maar de eerste horde is genomen.
2: Goed, dan gaan we ons nu echt focussen op Ferencváros tegen Twente. Ja, een snelle goal is wenselijk voor Twente. Dan wordt het misschien nog wat, hè?
6: Ja, dan zou het toch iets kunnen worden. Misschien, maar het straalt het allemaal niet zo uit bij FC Twente. 2-0 achter, na exact een uur of een minuutje of 6-7 zal er wel een hydratatiepauze komen. Dat mag ook wel. Het is nog altijd flink warm, rond de 25 graden begreep ik zo in het stadion op het gras. Wachten op de vierde corner van FC Twente, dat wel. Rots gaat hem indraaien met links. Zowel een kopballetje gezien zojuist, een bal van Lammers naast, een afzwaaier van Van der Belt. Twente probeert zich wel weer in deze wedstrijd te voetballen. Nou, daar is de trap en voor de goal staat Lemkin. Komt er net niet aan. Dan blijft die bal wat hangen en karamboleert hij na een inzet naast van Van der Belt, denk ik, was het schot. Maar ja, de scheidsrechter geeft geen hoekschop. Lammers boos. Van der Brom begrijpt er ook helemaal niks van. De beslissing van de Oekraïne lijkt inderdaad niet de goede te zijn. Het leek niet heel ingewikkeld om gewoon waar te nemen dat het een hoekschop was. De protesten van Lemkin zijn zelfs zo hevig dat hij daar een gele kaart voor krijgt van de Oekraïense leidsman. En ik heb toch het idee als ik de herhaling zie dat het echt gewoon een corner had moeten zijn. Overigens noemde ik nog even de naam wat betreft gele kaarten van Van Rooij. In combinatie met Van der Belt. Maar alleen de laatste kreeg met het opstootje van een paar minuten geleden geel. En dus niet de aanvoerder van FC Twente. Dat de bal heeft op het middenveld met Zerouki. Wat rechts van de as van het veld. Kijkt naar de linkerkant van het veld. Daar op het middenveld is het Wijdman. Wijdman naar Zerouki. Dan gaat het breed. De bal moet de diepte in. Twente moet gewoon maar opportunistisch gaan voetballen. Dat heeft Van Rooij begrepen. De bal valt niet goed. Eigenlijk tussen twee man in. Tussen Wijdman in en ook Weghorst. En dan kan er uiteindelijk worden verdedigd met een kopbal terug van Raammakers naar zijn eigen doelman Dibus. De tijd, ja, het is nog echt een half uur. En toch gaat de tijd gevoelsmatig wel een beetje dringen. In een fase waarin Twente wel de bal heeft. Maar waarin het ook tegen 10 tegenstanders met 2-0 achter staat. En met 4-1 muziek graag over twee duels.

0: Martin Garrix houdt van samenwerken. Hij had al een samenwerking met Madonna en onlangs eentje met U2. En deze was van samen met Ed Sheeran, Repeat It.
1: Ferencváros tegen FC Twente. Ik heb in mijn ooghoek gezien, geloof ik, dat Twente in de afgelopen 5 minuten 3 corners door de neus is geboord, of niet?
2: Ja, dat is ongekend. We willen wel nu een uithaal van Wijdman zien, randje strafschopgebied. Hij krijgt hem eigenlijk wel lekker op de wreef, aardig neergelegd. Die bal, dat was door Lammers. Uiteindelijk is het de keeper, maar wat je zegt, het blijft zo 2-0. Ja, 3 momenten in, nou zeg, 3 minuten tijd, waarbij de bal echt opzichtig wordt aangeraakt. Zojuist vlak voordat je naar mij toeschakelde en ook bij een schot daar weer voor van Van Rooij. Echt voor iedereen zichtbaar, maar niet voor de scheidsrechter uit Oekraïne. Het leidt natuurlijk tot heel veel boosheid in het veld. Heel veel boosheid bij John van der Brom, de trainer van FC Twente. Die natuurlijk ook wel de druk voelt met Ten Hag als technisch directeur. Er moet gepresteerd worden. Nou, het volgende schot, ja, nu geeft hij wel een corner. Vanaf een meter of 20 geschoten door Lemkin. Daar zit dan een voetje bij. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het idee heb, is dit nou wel een corner?
1: Ja, voor mij ook.
2: Oké, okay, ja, het is geen goedmakertje zo van, nou laat ik maar een keer wat geven.
1: Ja, leek het wel op, ja.
2: Nou ja, ja, dat gevoel had jij dus
1: ook. Ja, zeker.
2: Zeker wel. Nou, bal komt voor, kan niet worden gekopt. Ja, wat scheelt het? Daar is het Lemkin, rand 5 meter gebied. Gaat nog wel opzichtig op de rug liggen om de scheidsrechter te overtuigen van een overtreding. En hem te dwingen een strafschop te geven. 67 minuten op de klok, die komt er dus niet, zou ook niet terecht zijn geweest, maar er zijn er toch echt wel een aantal onder de maat. Weghorst onder de maat, Rots onder de maat, Ujazette onder de maat. Lammers probeert er voorin wel wat van te maken. Ik vind ook Van de Belt zwak spelen. Linsson had het niet vervangen. Ja, dat zijn toch allemaal wel de verschilmakers bij FC Twente. Als die het niet hebben, wordt het ingewikkeld. En je moet niet gek opkijken als nu ook Ferencváros de bal weer heeft. Een meter of 15 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Dat er nog wel een keer wat gaat gebeuren met die Lenny Joseph voorin. Het kan ook zijn dat hij er een keer uitgaat als de trainer Slovaak Borbély. Als die denkt, nou de buiten is wel binnen, ik ga een speler die zo belangrijk is niet riskeren. Dat zou ook nog wel kunnen gaan gebeuren. En zo lijkt het erop dat Twente ook de tweede ontmoeting, een dubbele ontmoeting tegen een Hongaarse tegenstander, misschien wel gaat verliezen. Net als in 1994-95 in het Diekman tegen Honvet. Want daar komen de Hongaren aan de linkerkant. Overtreding van Van Rooij. Nee, de eerste overtreding is toch gemaakt door Ododa. En dus krijgt hij in de 68e minuut de rechtsback van FC Twente. Een vrije trap. Nijstad komt weer met de bal. Twente heeft wel meer balbezit, denk ik. Maar het creëert geen uitgespeelde momenten. Het blijft bij Schoten 2-0 achter.
1: Ajax is uitgespeeld. 4-1 gewonnen van Vojvodina. Zometeen het vervolg van Ferencváros tegen Twente. Tot zo.
0: Tot zo.
3: NPO Radio 1. Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
4: Merel.
5: Christian Vlokstra.
4: Yvette van Boven.
0: Op de Boezeda.
6: Stefan Stassen.
3: Wat lezen.
7: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
3: Luisteren.
8: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
3: Of kijken zij.
9: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
3: Wat raden ze aan deze zomer?
6: Geweldig, maar ik heb mijn brilpak.
4: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
3: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister. Ster.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Bent u 68 plus
5: en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: NPO Radio 1. 10 uur.
16: Robert Meder en Hanno Jansen.
1: De 55 Europese voetballanden gaan voorlopig FIFA-toernooien boycotten uit onvrede over de WK-plannen van FIFA-baas Infantino.
0: Dat bespreken we met verslaggever Dien van het Laar in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Levi van Eck.
17: Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Op een middelbare school schoten jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog een wapen cadeau. En dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
18: Ja, 15 jaar cel voor een schietpartij door zijn zoon dus. Een schietpartij waar de vader zelf ook niks vanaf wist, zo begrijpen we. Maakt het allemaal wel uniek. En wie is er verantwoordelijk nou voor schietpartijen door minderjarigen? Nou, hier zegt de rechter dus ook primair de zoon. Die krijgt levenslang. Maar ook de vader draagt verantwoordelijkheid. En dat is wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen. Als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt. Nou, hier zegt de rechter in elk geval dus absoluut. Als de vader wat gedaan had met de signalen, zijn zoon bijvoorbeeld naar therapie had gebracht, hem in elk geval geen wapen cadeau had gedaan, dan was dit mogelijk allemaal niet gebeurd.
17: In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer tot slot. In het noordoosten af en toe wat regen, in de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Op andere plaatsen droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
14: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
19: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: NPO Radio 1. EO NOS.
16: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hanno Jansen.
0: Ajax is door naar de volgende voorronde in de Conference League. Wat kan FC Twente nog tegen Ferencváros als het gaat om de Europa League? Ragnar Niemeyer.
2: Ja, de Twente heeft ook zijn derde spits erbij gegooid. De derde echte centrale aanvaller die het heeft met Vennegoor of Hesselink. Alles op de aanval. Piazza is in de ploeg gekomen. Daar is dan wel weer Ros voor uit het veld gegaan. Maar ja, Twente probeert alles te doen om kansen af te dwingen met al die aanvallers. Het gaat nog altijd moeizaam. Kwartier voor tijd, Ferencváros op 2-0 voor.
1: Zometeen dan spreken we ook met Silan Macrooy. Hij won vanavond de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek.
0: En mocht het u zijn opgevallen dat de kleur van de lucht vandaag afweekt van normaal, dan klopt dat en dat leggen we zo uit.
1: Maar nu eerst natuurlijk het sportnieuws van vandaag.
0: Arne Slot wordt niet de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Hij heeft de voorkeur om in het clubvoetbal actief te zijn. Straks meer hierover.
1: En de Europese landen gaan het WK boycotten als de FIFA daadwerkelijk aandelen in het toernooi gaat verkopen aan private investors. Private investeerders dus eigenlijk. Dat hebben de 55 bonden samen besloten in een spoedoverleg. Zometeen meer over deze boycott van de UEFA en de KNVB.
0: Volleybalster Celeste Plak stopt als topsporter. Plak is 30 jaar en zegt dat de tijd is aangebroken dat vrijheid belangrijker is dan haar carrière. Plak speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed 2 keer mee aan de Olympische Spelen.
1: Ja, Plak is morgen te gast overigens bij Langs de Lijn en Omstreken. En Wout van Aert heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. In de massasprint ging het tussen hem en de Australiër Paul Wright. Dat was nauwelijks te zien wie won, hoorden we op Eurosport.
7: Het is van Aert, het is van Aert, het is...
1: Ja.
7: Niet van Aert.
22: Paul Wright. Nou.
7: Hoe?
22: Nou. Ja. Toch wel, denk ik.
1: Ja, de jury riep Paul Wright in eerste instantie uit als winnaar. Maar na het bekijken van de finishfoto ging de zegen dus toch naar Van Aert.
0: Turnster Sanne Wevers maakt volgende maand op het EK haar internationale rentree. De 34-jarige Wevers kwam sinds de Spelen van Parijs 2 jaar geleden niet meer in actie op internationaal niveau. Wevers kwam in juni op het NK voor het eerst in 2 jaar weer in actie en veroverde goud op het onderdeel balk.
1: En Newcastle United spelers Sven Botman en Sean Steur die krijgen een nieuwe trainer. De BBC meldt dat Eddie Howe opstapt na een ruime oefennederlaag tegen een ploeg uit een lagere klasse. Howe die stond al langer onder druk hoor, na een teleurstellend vorig seizoen waarin Newcastle als 12e eindigde.
0: En voetballer John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De Engelse verdediger vertrekt bij Manchester City, waar hij een aflopend contract had. Stones speelde 10 jaar voor City en won in die periode 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League.
1: Nou, de KNVB moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach. Arne Slot heeft bedankt voor de functie. Dat heeft ook analist Robert Maaskant meegekregen op zijn vakantieadres. Robert, goedenavond.
23: Goedenavond. Broer.
1: Ja, fijn dat we je even konden bellen, want ja, we gingen er toch wel een beetje vanuit dat het rond zou komen. Wat dacht jij toen je dit bericht binnenkreeg?
23: Ja, het verraste mij ook wel enigszins, omdat uiteindelijk bleek het te gaan om een contractduur van 2 jaar of 4 jaar, waar de KNVB dan hecht om het 4 jaar te doen en Slot dat niet langer dan 2 jaar wilde doen. Dus dan ga je ervan uit dat het opgelost is. Desalniettemin vind ik het niet onverstandig dat Slot dit niet doet en zich toch nog even richt op zijn carrière als clubtrainer.
1: Nou, oké, dus je snapt zijn keuze wel?
23: Ik snap zijn keuze volledig. En ja, weet je, één heeft met financiën te maken. Nou is dat bij hem niet meer zo'n groot onderdeel van het spel. Maar ik snap wel, hij is wel echt een procestrainer. Een trainer die langere tijd nodig heeft om dingen op gang te krijgen. En dan heel ingeslepen patronen. Ja, dat is natuurlijk niet een bondscoachschap. Daar heb je wat meer een motivator nodig. En iemand die sluw is op momenten dat het gevraagd wordt. Ja, dat heeft hij natuurlijk toch wat minder.
1: Ja. Financieel gezien overigens zou de KNVB geloof ik de helft van het contract wat nog doorloopt bij Liverpool overnemen. Hè? Dus dat zou misschien ook nog onderdeel van het hele verhaal kunnen zijn geweest. Geen Ten Hag dus, geen Bos. Ik hoop dat ze ook nog wat buitenlandse trainers hebben benaderd. Het wordt wel een beetje pijnlijk voor de KNVB, of niet?
23: Ja, nou ja, alle kandidaten lopen langzamerhand weg. Natuurlijk Klopp, die al bij Duitsland getekend heeft inmiddels.
1: Ja.
23: Is er in Italië
1: die werd ook genoemd, hè, moet ik even zeggen. Die werd ook genoemd als zijnde benaderd door de KNVB. Ja.
23: Dus ja, de spoeling wordt dunner. En begin september komt er natuurlijk al aan, als de eerste selectie weer bekendgemaakt moet worden, voor de Interland tegen Duitsland.
1: 24,
23: Nou is dat natuurlijk wel intern op te lossen. We hebben natuurlijk met Jong Oranje Michael Reiziger ook iemand die een grote carrière als speler heeft gehad en al een tijdje binnen de bond werkzaam is. Dus alle dingen kent en alle processen kent binnen de KNVB. Dat zou in ieder geval een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Maar ja, ik denk inderdaad dat ze zelf wel een klein beetje geschrokken zijn van het feit dat zowel Ten Hag, Bos als Slot, wat natuurlijk onze topkandidaten waren, dat die allemaal afgezegd hebben.
0: Ja, of hadden ze toch eerder moeten anticiperen op het vertrek van Koeman?
23: Nou, maar ik geloof absoluut niet dat ze dat niet gedaan hebben. En ik weet wel dat, dat de jongen geroepen heeft, de technisch directeur, dat ze niet eerder gesprekken zijn aangegaan. Mm-hmm.
0: Dat geloof je
23: na
0: niet.
23: Het WK. Nou, dat is één. Gesprekken aangaan is één. Maar er niet over nadenken is twee. En ik geloof absoluut niet dat de KNVB niet heeft nagedacht over welke kandidaten er wel beschikbaar zouden kunnen zijn. Mm. Alleen, ja, worden ze nu wel snel verrast. Maar niet getreurd, er zijn duizenden trainers. Ik vind het heel leuk dat jullie me bellen om te vragen of ik het wil doen.
1: Ja, nou ja, dat wordt inderdaad de volgende vraag. Maar we gaan eerst even naar achter.
3: Nou, daar is hij dan, de goal van FC Twente. Dat met een minuut of 8,5 te gaan nog wel met 2-1 achter staat. Maar dat was 2-0, de hoekschop. Daar heeft FC Twente er veel van gehad in de tweede helft. Die bal wordt uitverdedigd, weer naar de zijkant toegebracht. Door Taha, invallen met links nog eens ingedraaid. En dan met het hoofd binnengewerkt. Ja, de camera ging eventjes in de richting van Wout Weghorst. Maar ik denk dat het de Piazza is die bal op het hoofd heeft gekregen. Het is lastig te zien of is het Vennegoor of Hesselink of een verdediger. Ja, het kan ook een eigen goal zijn. Nou ja, laten we het er eventjes op houden. Het gaat over belangrijke dingen. Dat hij er in ieder geval in zit. En dat het een doelpunt is voor Twente. De officiële doelpunten maken doen we zo wel. Twente heeft er nog een paar nodig.
1: Robert Maaskant, zou jij bondscoach willen worden?
23: Wat leuk. Ja, natuurlijk zou ik dat willen. Wat een enorme eer om voor je land dat te doen. Maar misschien zijn er nog wel betere kandidaten te krijgen.
0: Ja, noem er eens een paar. Wie zou het nu moeten gaan doen dan? Nu Slot het dus niet wil.
23: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal namen die in Nederland snel afgeschreven zijn. Maar bijvoorbeeld iemand als Alfred Schreuder heeft het afgelopen WK bij Duitsland, wat natuurlijk ook niet helemaal succes is geworden overigens. Dan noem ik Schreuder in één woord met Nagelsmann, de oud-bondscoach van Duitsland, Bayern München. Die natuurlijk geweldige prestaties heeft geleverd voordat hij bondscoach werd met Duitsland. Ik noemde net al even, in Italië is een enorme soap bezig met onder andere Mancini. Mm-hmm. Die dat nou weer wel en dan weer niet. En nou ja, daar zijn ook wat namen die Conte onder andere, een enorme prestatietrainer, die vrij is om dat te kunnen doen. Maar dan kom je wel in buitenlandse trainers terecht. En ik denk dat de KNVB een voorkeur heeft om een Nederlandse coach aan te stellen.
1: Nou ja, Klopp wilde ze ook. Dus.
23: Ja, eens. Daar heb je gelijk in.
1: Ja. Nou, de spoeling wordt dun. Dus laten we afwachten wat er uiteindelijk overblijft. Goed dat we je even konden bellen, Robert. Wat wou je zeggen?
23: Ik wou nog even aanvullen van laten we alsjeblieft niet in blinde paniek raken. Want de spelers die we hebben, dat zijn toch nog steeds ongeveer dezelfde jongens.
1: Ja.
23: Dus daar zal niet zo heel veel in veranderen. En dat voetbal verandert niet. Hè? Dat blijft 11 tegen 11 en een mannetje erin. En die jongens kunnen dat zelf ook wel oplossen met die 20 miljoen die ze per jaar verdienen.
1: Ja.
23: Dus laten we niet in blinde paniek schieten met heel Nederland.
1: Zeker niet, en anders ben jij wel te bellen. Dan vlieg je wel voor terug, denk ik.
23: Altijd.
1: Oké, dankjewel Robert Maaskamp. Doei, doei.
0: Wat kan Twente nog, Ragnar?
3: Ja, naar de goal van Weghorst. Ik heb er echt heel vaak
0: naar moeten kijken. Hij claimde
3: hem ook, hè? Ja, hij claimde hem ook. Maar ja, dat zeggen we bij Wout Weghorst niet zo heel veel. Die voelt ook de druk van moeten scoren. En die zit erin. We spelen nog officieel 6 minuten. Hij verlengde die bal uiteindelijk voorbij de doelman op aangeven van Taha. En die zocht hem een minuutje later nog een keer. Toen dook hij redelijk vrijstaand richting de bal. Miste hij de goal, Weghorst. Maar bleek wel buitenspel te zijn geweest. Was die bal erin gegaan, dan had hij niet geteld. Van Rooij gaat gooien. 5 meter bij de cornervlag vandaan. Twente verloor dus thuis met 2-1. Staat ook hier met 2-1 achter. heeft nog doelpunten nodig. Twee stuks in ieder geval om in de wedstrijd te blijven. Taha, rand 16. Lammers met de rug naar die goal. Kan er iemand schieten? Nee, dan gaan de Hongaren er bijna vandoor. Weet Twente dat toch weer te voorkomen. Wel een overtreding op Seruki. Maar ze besluiten bij Twente om even naar de aanvallers te kijken. En Seruki even te laten voor wat het is. Daar is de volgende kopbal. En die gaat erin. Lucas, Vennekoor of Hesselink? Ja. En zo is het 4-3 over twee wedstrijden. Staat het hier dus 2-2. Vennegoor of Hesselink. Zo lang moest hij wachten op zijn eerste goal. En nu maakt hij 2-2. Nou, Twente met al die aanvallers. Die ploeg van der Brom. Toont dus veerkracht. En Vennegoor of Hesselink inderdaad de zoon van. Nou, hier is dan zijn treffer. De monitor nog even kijken. Geen buitenspel. Mooie kopbal van een meter of 7. Diagonaal. En Dibus kan er niet bij, ondanks al zijn verwoede pogingen die bal daar weg te halen. Nou, het zal toch niet?
1: Ja, het zal toch
0: mooi zijn. Ja,
1: het zou in ieder geval mooi zijn. Goed, komen we zo bij je terug. Even naar het nieuws van vandaag met betrekking tot de FIFA natuurlijk. Want mocht de FIFA daadwerkelijk een bedrijf gaan oprichten dat het WK voetbal in handen van private investeerders geeft, doet de UEFA dus niet meer mee. Dat nieuws heeft u ongetwijfeld meegekregen. Het is vandaag besloten tijdens een conference call van de UEFA met alle 55 leden. Dus ook Nederland, met bondsvoorzitter Frank Pauwels, vertegenwoordiger van de KNVB. Dien van het Laar, goedenavond. Jij hebt met hem gesproken.
4: Goedemiddag.
1: Goedenavond. Ja. Leg even uit, hoe zit het er precies uit? Niet meedoen aan FIFA-toernooien.
4: Dat betekent geen WK voor mannen en voor vrouwen. Geen WK voor jeugdteams. En bijvoorbeeld ook geen WK voor voedsel afgevaardigden van Nederland op. Nou ja, toekomstige WK's. Dat gaat allemaal niet door.
1: Nou, aardige impact inderdaad.
4: Ja, dat heeft een behoorlijke impact. Ja, dat, maar dat is ook wel de bedoeling.
1: Ja. Hoe was de stemming in Zeist?
4: Scherp. Ja? De bondsvoorzitter Frank Pauw die had het erover dat ze eigenlijk nog nooit zo scherp uit de hoek waren gekomen als UEFA zijnde. En dat eigenlijk al die bonden bij elkaar, dat die nog nooit eerder zo unaniem waren geweest. Het heeft ongeveer 2 uur geduurd en toen zijn ze tot dit besluit en tot deze toon zijn ze gekomen. En in die tijd heeft de bondsvoorzitter Alexander Severin van de UEFA heeft het geopend. En daarna heeft hij alle verschillende sentimenten heeft hij aangehoord. En toen, als je dat binnen 2 uur kan, zeker met zoveel verschillende partijen en zoveel verschillende spreekbuizen daarin, denk ik toch wel dat je vrij snel tot een eensgezinde reactie bent gekomen. Mm-hmm. En dat dit het uiteindelijk dan is geworden wat werd gepresenteerd.
0: Ja, en ik vond het op zichzelf al een onderneming met 55 leden in een videomeeting zitten.
1: Coronatijd, ja.
0: Bondsvoorzitter van de KNVB Frank Pauw, die legt even uit hoe dat ging.
6: Nou, we hebben vanmiddag bijna 2 uur lang gesproken met UEFA en alle bonden van Europa. Het standpunt is unaniem. Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
0: Wat voor standpunt hebben jullie daar als lidstaat van UEFA ingenomen?
6: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
0: Ja, wel echt stevige stellingnamen dus van alle leden van de UEFA. Over dat besluit van Infantino om dat bedrijf op te willen richten, heeft hij dat eigenlijk in zijn eentje besloten?
4: Daar lijkt het voor ons nog wel op. Want in de hoogste bestuursraad, of het hoogste besluitingsorgaan van de FIFA, daar zit ook de bondsvoorzitter van Duitsland. Dus die neemt ook best wel een prominente rol in binnen de UEFA. Maar die zit daar ook in dat FIFA-orgaan. En die vertelde dat hij eigenlijk van niks op de hoogte was wat betreft de plannen van Infantino. Dat is toch best gek natuurlijk, want dit kwam uit de lucht als een vrij vast omlijnd plan. Hij zag het best wel concreet voor zich. Ja, en dit is dan volgens de bondsvoorzitter van Duitsland best al wel een plan waar minimaal een jaar binnen de FIFA over vergaderd zou moeten zijn. Nou, dat is dus allemaal niet gebeurd. Infantino die heeft dat gepresenteerd in zijn eentje en zo blijkt nu dus ook grotendeels ook wel bedacht in zijn eentje.
0: Ja. Hij had wel ook meteen geld in het vooruitzicht gesteld, hè, voor de landen die zeggen van we vinden het een goed idee. Mm-hmm. Maken ze daar in Zeist geen zorgen om dat ze dat geld mislopen?
4: Het is wel vrij veel geld, ook voor de KNVB. Het afgelopen WK hebben ze 11 miljoen verdiend aan de verdiensten op het WK26. Maar als je nu mee zou gaan doen aan dat plan, dan krijg je voor de komende cyclus van 4 jaar krijg je 20 miljoen euro gegarandeerd. Dat is voor de KNVB een enorme smak geld. Dat is voor een relatief kleine bond van bijvoorbeeld Moldavië Moldavië, dat ook 20 miljoen krijgt, ook een enorme zak geld. Ja. Je kan er ontzettend veel mee doen. Dus het is best aanlokkelijk natuurlijk om daar plannen mee te gaan smeden en om dat aan te nemen. Maar daarvan hebben ze gezegd, ja, we zijn echt geen knip voor de neus waard. Als wij nu zeggen van ja, we gaan hier niet aan meedoen en we zijn hier zo stellig in dat we unaniem met elkaar zeggen van streep eronder en je hoeft dit plan nooit meer te presenteren, dat we een week later zeggen van nou, die 20 miljoen, ja, misschien toch nog wel leuk en aardig.
1: Ja. Zometeen Frank Pauw ook over die financiële situatie, maar we willen natuurlijk ook een deel van die slotfase meekrijgen van FC Twente, dat op zoek gaat naar die ene goal nog steeds. Wie had dat gedacht, Ragda?
3: Jongen, wat een slotfase in Hongarije. Twente staat op 2-2, maar heeft er nog eentje nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Er was al een kans, een minuut of twee geleden, voor Lemkin, nog zo'n kopper voor in BFC Twente. Kreeg hem wat bovenop het hoofd van een paar meter afstand, recht voor het doel van Denis Dieboest, de Hongaarse doelman. Dat had hem al kunnen zijn. Dan waren we nog twee keer in kwartieren doorgegaan. Maar het mocht niet zo zijn. Het is over de lat heen gegaan, die bal. Nu moet Twente achterin uitkijken. Want daar is de volgende kans voor de Hongaren. Die gaat er niet in, zeg. Zachariassen wint het 1-1 duel. En dan met zijn linker net over de kruising. We spelen nog 3 minuten. We zitten al in de extra tijd. Dat had ik nog niet eens gezegd. 4 minuten erbij opgeteld. Nijstad laat zich daar compleet verrassen in het luchtduel. Ja, die is nog altijd jong. Want dit mag hem niet overkomen. Dan zoekt Zacharias het doel net een paar centimeter te veel naar rechts. En ook, ja, het scheelt echt helemaal niks. Hij zoekt het ook nog net wat te hoog. Twente aan de andere kant. Lage bal. Wie anticipeert er? Niemand. Ja, het is een van de invallers. Levi aan de kant van Ferenc Varos. Net in de ploeg. Houdt de bal niet in de voeten. Dus Serouki rand van de middencirkel op de helft van Ferenc Varos. 2,5 minuut. Twente met al die hoge ballen. Daar begon het veldoverwicht mee. En uiteindelijk dus de goal van Weghorst met het hoofd. Vellegoor of Hesselink. Ik zei het, zijn eerste goal in dienst van FC Twente. Die goal krijgt natuurlijk extra waarde als de ploeg van Van der Brom er hierin slaagt om nog een extra goal te maken. In ieder geval nog een half uurtje verder te voetballen. De doelman neemt weinig tijd. Die kent de nieuwe regels ook. Dieboes brengt de bal het veld weer in. Daar gaat Van Rooij. Geblesseerd naar het veld. Dan de invaller. Youssouf, linkerkant. Volgende kans die eraan komt is voor Youssouf. Maar een goede tackle deze keer van Nijstad achterin. Moet wel de hoekschop toestaan aan Ferenc Varos. Zo zit het. Venijn hem in de staart. En ja, heeft Twente toch straks het gevoel weer natuurlijk. Er had wat meer ingezeten. Maar dat is dan misschien ook wat sterker uitgedrukt. Het speelt alles of niets. Het wordt voorlopig niets. Hoewel het bijna alles is. Zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Maar ja, echt alles is het natuurlijk als Twente doorgaat. En als Twente in ieder geval de verlenging haalt. Dan heeft het brengen van al die extra aanvallers zin gehad. Nou, ze gaan tijd trekken bij de hoekvlag vandaan. De bal daar meegenomen door Piazza. Dan Piazza die de bal verspeelt. Wel aangeraakt door een van de Hongaren. Dus mag Twente gooien. Het is officieel nog maar een minuut. 1000 man uit Enschede. En omstreken ongetwijfeld. Op allerlei verschillende manieren hier naartoe gekomen. Goed gehydrateerd vandaag al. Met heel veel bier in de zon, in de hitte. Dat kun je wel aan de tukkers overlaten. De bal gaat het strafschopgebied in. Weghorst is woest. Ja, op wie dan precies? Op de man van de assist, omdat die bal niet goed is. Of omdat hij misschien daar een zetje heeft gekregen. Dat is niet helemaal duidelijk. Het lijkt me niet voor de hand liggen om je eigen ploeggenoten op zo'n manier eventjes hun vet te geven. De doelman legt u nog maar eens neer. Er wordt gesprongen, er wordt gedanst. Want bij Ferenc Varos hebben ze het idee, het gaat wel goed komen. De ploeg die overigens volgende week zaterdag tegen Real Madrid speelt. Niet in het kader van Europees voetbal, maar een oefenwedstrijd. Want de La Liga moet nog beginnen. Gek verhaal, er stond daar een competitiewedstrijd gepland. Notabene tegen de landskampioen. Geen idee waarom die eruit is. Maar Madrid komt in ieder geval een potje voetballen hier. Dat is de laatste tel zo'n beetje die nu verstreken is. De 4 minuten extra tijd zijn voorbij in deze Groupama Arena. Een heel modern stadion. Heel veel geld naar deze club gegaan. Er wordt gezegd misschien wel 125 miljoen euro de laatste jaren. Beetje vanuit de overheid, beetje onder de tafel, beetje van alles en nog wat. En voorlopig wordt de nummer 4 van de Eredivisie van het afgelopen seizoen uitgeschakeld in de Europa League. Na een 2-2 gelijkspel. Twente vocht zich terug, maar het kwam te laat. En over twee wedstrijden kun je echt niet zeggen dat Ferencváros het niet verdient. Sterker uitgedrukt, het speelt alles of niets. Het wordt voorlopig niets, hoewel het bijna alles is. Zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Maar ja, echt alles, alles is het natuurlijk als Twente doorgaat. En als Twente in ieder geval de verlenging haalt, dan heeft het brengen van al die extra aanvallers zin gehad. Nou, ze gaan tijd trekken bij de hoekvlag vandaan. De bal daar meegenomen door Piazza. Dan Piazza die de bal verspeelt. Wel aangeraakt door een van de Hongaren. Dus mag Twente gooien. Het is officieel nog maar een minuut. 1000 man uit Enschede. En omstreken ongetwijfeld. Op allerlei verschillende manieren hier naartoe gekomen. Goed gehydrateerd vandaag al. Met heel veel bier in de zon, in de hitte. Dat kun je wel aan de tukkers overlaten. De bal gaat het strafschopgebied in. Weghorst is woest. Ja, op wie dan precies? Op de man van de assist, omdat die bal niet goed is. Of omdat hij misschien daar een zetje heeft gekregen. Dat is niet helemaal duidelijk. Het lijkt me niet voor de hand liggen om je eigen ploeggenoten op zo'n manier eventjes hun vet te geven. De doelman legt hem nog maar eens neer. Er wordt gesprongen, er wordt gedanst. Want bij Ferencváros hebben ze het idee, het gaat wel goed komen. De ploeg die overigens volgende week zaterdag tegen Real Madrid speelt. Niet in het kader van Europees voetbal, maar een oefenwedstrijd. Want de La Liga moet nog beginnen. Gek verhaal, er stond daar een competitiewedstrijd gepland. Notabene tegen de landskampioen. Geen idee waarom die eruit is. Maar Madrid komt in ieder geval een potje voetballen hier. Dat de laatste tel zo'n beetje die nu verstreken is. De 4 minuten extra tijd zijn voorbij in deze Groupama Arena. Een heel modern stadion. Veel geld, heel veel geld naar deze club gegaan. Er wordt gezegd misschien wel 125 miljoen euro de laatste jaren. Beetje vanuit de overheid, beetje onder de tafel, beetje van alles en nog wat. Maar voorlopig wordt de nummer 4 van de Eredivisie van het afgelopen seizoen uitgeschakeld in de Europa League. Na een 2-2 gelijkspel. Twente vocht zich terug, maar het kwam te laat. En over twee wedstrijden kun je echt niet zeggen dat Ferencváros het niet verdiend heeft. Dat is er nog lang niet in de groepsfase.

0: in de hitte. Dat kun je wel aan de tukkers overlaten. De bal gaat het strafschopgebied in. Weghorst is woest. Ja, om wie dan precies? Op de man van de assist, omdat die bal niet goed is. Of omdat hij misschien daar een zetje heeft gekregen. Dat is niet helemaal duidelijk. Het lijkt me niet voor de hand liggen om je eigen ploeggenoten op zo'n manier eventjes hun vet te geven. De doelman legt hem nog maar eens neer. Er wordt gesprongen, er wordt gedanst. Want bij Ferenc Varos hebben ze het idee, het gaat wel goed komen. De ploeg die overigens volgende week zaterdag tegen Real Madrid speelt. Niet in het kader van Europees voetbal, maar een oefenwedstrijd. Want de La Liga moet nog beginnen. Gek verhaal, er stond daar een competitiewedstrijd gepland. Notabene tegen de landskampioen. Geen idee waarom die eruit is, maar Madrid komt in ieder geval een potje voetballen hier. Dat de laatste tel zo'n beetje die nu verstreken is. De 4 minuten extra tijd zijn voorbij. In deze Groupama Arena. Een heel modern stadion. Heel veel geld naar deze club gegaan. Er wordt gezegd misschien wel 125 miljoen euro de laatste jaren. Beetje vanuit de overheid, beetje onder de tafel, beetje van alles en nog wat. Maar voorlopig wordt de nummer 4 van de Eredivisie van het afgelopen seizoen uitgeschakeld in de Europa League. Na een 2-2 gelijkspel. Twente vocht zich terug, maar het kwam te laat. En over 2 wedstrijden kun je echt niet zeggen dat Ferenc Varos het niet verdiend heeft. Dat is er nog lang niet. Nog lang niet in de groepsfase. En Twente daalt een treetje richting de Conference League. Het seizoen is net begonnen. Dit is al de eerste tik. Hoewel, je zou natuurlijk kunnen zeggen, een ploeg als FC Twente heeft misschien wel iets meer te zoeken in de Conference League. Dan kan het wat meer puntjes pakken voor het Nederlandse voetbal. En dat kan voor de toekomst weer gunstig zijn. En misschien kan Twente dan ook wel wat verder komen dan in de Europa League. Er wordt nog wat gemopperd met natuurlijk Weghorst vooraan. Die maakte zijn eerste, maar het is allemaal niet genoeg. De thuisnederlaag doet Twente vanavond de das om.
1: We gaan hier in de studio verder praten over de aangekondigde FIFA-boycott door de UEFA met verslaggever Dien van het Laar. Dien, we hadden het net al over de financiën. Infantino stelde zo'n 20 miljoen in het vooruitzicht voor landen die meegaan in zijn plan. Ja. Je hebt bondsvoorzitter van de KNVB Frank Pauw gesproken en die vertelde dat de financiën hem even niks uitmaken.
2: Je moet soms ook gewoon staan voor de ziel van het voetballen en alles wat er omheen gaat. En je kan niet alles in de uitverkoop doen. En dat lijkt hier nu te gebeuren door inderdaad de rechten en alles wat erbij hoort aan private equity investeerders met name te verkopen.
3: Want welke gevaren liggen er volgens u op de loer op het moment dat het commerciële gedeelte van de FIFA aan externe investeerders wordt verkocht?
2: Nou ja, dat commercieel belang zwaarder gaat wegen dan bijvoorbeeld de sportieve belangen. Dan heb ik het over de druk op de kalender, dan heb ik het de druk op de spelers, dan heb ik gewoon ook het uithollen van de competitie zoals die nu inderdaad door bijvoorbeeld UEFA, maar ook door de andere confederaties worden gedaan, dus het Europees kampioenschap. Omdat dan altijd het geld zal winnen van wat normaal het sportieve element zou moeten zijn.
1: Ja, dus principe uiteindelijk op dit moment belangrijker dan het geld. Je vroeg aan Pauw ook nog of de positie van Infantino nog houdbaar is. Wat zei hij daarop?
3: Dat ze dat in de toekomst rustig gaan bekijken. Hij vindt wel dat hij zijn hand hiermee heeft overspeeld. En dat is wel een wijdverspreide reactie die van over de hele wereld eigenlijk terug hoort. Ja, dit is natuurlijk wel een ingreep in het mondiale voetbal die de boel enorm verdeeld. Elke bond, elk continent heeft hier wel zijn eigen mening over. En Europa is van mening dat dit ervoor zorgt dat de ziel van het voetbal dat dit eruit wordt gehaald. En dat Infantino als leider van de FIFA vooral heeft gefaald in zijn leiderschap om als hoeder van het mondiale voetbal op te treden. Dat was natuurlijk altijd een sport van het volk. De fans maken deze sport. De mensen die langs de zijlijn staan op zaterdagochtend in de kou of in de hitte, die zorgen ervoor dat dit een ziel krijgt. En als je dit verkoopt aan de commercie, ja, dan is de geest uit de fles. En dat heeft wel voor de meeste teleurstelling gezorgd. Ja, dat maakt dat er eigenlijk geen weg meer terug is voor Infantino, volgens vele Europese bonden.
4: Ja, dus het zou ook nog gevolgen kunnen hebben voor Infantino, maar dat is pas voor daarna.
3: Ja.
4: Wellicht, hè, hoe het dan wordt doorgepakt op het moment dat dit niet door zou gaan. Maar is er nu genoeg verzet wereldwijd tegen deze plannen?
3: Ja, dat is interessant om de komende tijd te gaan bekijken. Je kan het een beetje gaan zien. Net zoals hier de politieke verkiezingen. Mm. Wie wat gaat doen en hoe ze in de peilingen staan.
4: Maar de Afrikaanse landen die zien ook heel veel geld.
3: Daarom. En die zijn dus wel voor deze plannen. Ja. Noord-Amerika heeft gezegd, nou ja, wij zien eigenlijk niet zoveel heil in deze plannen, maar die veroordelen vooral de manier waarop dit is gepresenteerd. Zonder enige vorm.

0: van overleg. En dat zegt Azië eigenlijk ook. Oceanië zegt dan weer dat ze dit plan ja eigenlijk niet zien zitten om ook inderdaad de commercie, het voetbal in te trekken. Maar heel veel, ze zijn allemaal niet zo stellig als Europa. Die zijn wel het meest stellig en die zeggen van, joh, op het moment dat dit plan op tafel komt en dit wordt doorgevoerd, dan gaan we niet meer meedoen aan WK's. En die hebben heel veel impact, Europa. Want 7 van de 8 kwartfinalisten op het afgelopen WK zijn Europese landen. En alle mondiale topspelers spelen op dit continent.
1: Ja, maar daar zal Infantino dan wel gevoelig voor zijn, lijkt me, toch?
0: Ja, nee, ja, een WK zonder Europese landen is geen WK. Dat is hartstikke leuk en aardig. En dan kun je natuurlijk nog zoveel nieuwe markten aanboren in Azië, waar het Infantino om te doen is. En dan kunnen er nog zoveel mensen uit India gaan kijken. Maar als die niet Haaland, als die niet Lamine Yamal zien, ja, dan is het ook een gedevalueerd WK.
1: Nee.
0: En daar is die, denk ik, wel heel erg gevoelig voor.
1: Dus hoe denk je dat dit nu verder gaat?
0: Nou, dat wordt de komende maanden wordt dat verder duidelijk. Want dan wordt er een FIFA-congres wordt er georganiseerd ergens ter wereld. En dan wordt er democratisch besloten over dit voorstel. Ja, en een meerderheid die bepaalt uiteindelijk. En dan gaan we zien of dit plan wordt doorgevoerd, ja of nee. Maar het besluit van de UEFA staat geen WK als dit plan wordt doorgevoerd.
1: Nee. Interessant om dat te blijven volgen de komende tijd. Dank voor je uitleg. Verslaggever Dien van Laar.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 1 minuut voor 10:30. We gaan naar het NOS-journaal. Levi van Eck.
4: De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn 9 doden gevallen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Eerder vandaag drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. En de 300 inwoners van een klein Canadees dorp zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten.
2: Langs de lijn en omsteken.
3: Goed, inmiddels 10:30. We gaan naar een probleem dat regelmatig terugkomt en we ook al vaker hebben benoemd hier in dit programma. Maar het wil me niet lukken om het bij iedereen onder de neus te wrijven, want tijdens de vakantie en deze zomerse dagen is het natuurlijk heerlijk om een dagje naar het strand te gaan, genieten van de zon en een duik in zee te nemen voor de verkoeling. Maar die zee brengt ook gevaar met zich mee. Mark Rupke van de Egmondse reddingsmaatschappij moest met zijn collega's deze week al meerdere keren zwemmers in nood uit het water halen. Mark, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
3: Goed werk. Goed dat je dat gedaan hebt. Zonder jou waren er dus misschien wel een paar mensen verdronken deze week. Betekent dat voor jullie ook extra drukte nu de temperaturen wat hoger zijn?
5: Drukte zeker. Ik wil alleen even iets corrigeren.
3: Wat dan?
5: Ik heb niks gedaan. Wij hebben het allemaal gedaan. We werken als team. Wat dat betreft. Ja. En op meerdere locaties. Maar het is druk. Ja. Het is mooi weer. Iedereen wil naar het strand. Het water is door de temperaturen van de laatste weken gigantisch omhoog gegaan. Ja. Dus ja, het is heerlijk vertoef aan de kust.
3: Ja, zeker. Goeie correctie trouwens. Bedankt daarvoor. Wat maken jullie deze week allemaal mee dan?
5: Ja, dat is hoofdzakelijk toch wel de mensen die het water ingaan en die in problemen komen. Die gewoon de gedachte hebben dat ze een veilig zwembad betreden. Maar helaas moeten we dat zeggen, is niet zo. Stromingen langs de kust, de vloed en de ebbstroom heeft invloed. Maar als het eenmaal ook een redelijk aantal golven zijn, dan komen ook de muisstromen komen eigenlijk naar voren. En die zijn bloedje link.
3: Ja, dat is een gevaarlijke onderstroom, heb ik begrepen. Maar heb je dat als redder snel in de gaten, dat zoiets plaatsvindt op dat moment?
5: Nou ja, wij weten, als we op het strand zijn, kijken we altijd waar zijn de muien. Die kunnen wij gewoon zien. Geen golven. Je ziet ook een bepaalde stroming al, rimpeltje op het water. Dat je denkt van, hé, dit is een krachtige mui. Mm. En dan moeten we dat echt in de gaten houden.
3: En gaat er dan is er een muivlag of zo?
5: Ja, we hebben borden, zetten we neer. En als het echt wel nog duidelijker gemaakt moet worden, komen er van die beachflex met een hele grote tekst. Danger komt erop om het nog te benadrukken. En allemaal informatieborden worden erbij gezet om uit te leggen wat een mui precies inhoudt.
3: Ja, nou, leg even uit. Wat houdt een mui in?
5: Nou, een mui is eigenlijk een doorgang tussen twee zandbanken richting de zee weer. Dus als er dan golfslag is, dan komt het water over de zandbank heen. En die verzamelt zich in het zwintje, zoals dat is. Maar ja, die kan niet meer terug over de zandbank. Dus die zoekt een weg van de minste weerstand. En dan komt zo'n mui komt dan in aanmerking om het afvoeren van het water. Maar dat wil wel zeggen over de volledige lengte van de zandbank. Al dat water gaat door één kleine opening tussen deze zandbanken in. Ja, dat stroomt onwijs. En je merkt er helemaal niks van. Want ja, je zwemt lekker een stukje uit de kust. Je hebt geen houvast over snelheid. Maar als je eenmaal omdraait, dan schrik je meestal een hoedje. Want dan ben je toch wel behoorlijk ver al uit de kant.
1: Ja, en dat is dus heel verraderlijk dat er opeens zo'n stroming ontstaat.
5: Ja. Dat je merkt er niks van. Dus ja, en dan de meeste mensen schrikken, draaien zich om en zwemmen terug.
1: Ja, en dan moet je het juist niet doen, hè?
5: Nee, dat is eigenlijk funest. Nou, je kan niet tegen die stroom inzwemmen. Echt niet. Dat gaat niet lukken. Je gaat één slag vooruit en twee slagen achteruit, zeggen we af en toe wel eens een keertje. Je wordt moe. Je raakt in paniek. Je gaat waarschijnlijk ook op dat moment ook zeewater naar binnen krijgen uit de paniek. En het kan alleen maar erger worden en erger worden als er geen hulp is.
1: En wat moet je dan wel doen?
5: Nou, eigenlijk is het heel makkelijk. Je moet je eigenlijk met de stroom mee laten gaan. En ondertussen een richting kiezen die je langs het strand gaat nemen. Zo kom je weer achter een normale zandbank terecht. En dan kan je eigenlijk met de golven die over die zandbank heen spoelt, kan je eigenlijk ook terug. Kost je geen extra energie. Maar ja, je moet het wel even weten.
3: Ja, en je hoeft niet bang te zijn dat je in Engeland uitkomt. Dat is wel duidelijk.
1: Nou, het lijkt me tegen natuurlijk dat je je mee moet laten stromen.
5: Ja, maar ja, het is op het laatste is de stroming houdt een klein beetje op, omdat hij dan dieper water heeft en veel breder weg kan stromen. Ja. En dat is het moment om dan echt eruit te gaan, of zuidelijk of noordelijke richting aan te nemen. En van daaruit een keuze te maken na enkele meters om over de zandbank weer terug te komen.
3: Ja, jullie blijven het maar vertellen en blijven het maar vertellen. Ik begreep dat jullie ook wel scholen misschien willen gaan bezoeken, hè? Om ook de jongere leerlingen in ieder geval te kunnen waarschuwen bij tijd.
5: Ja. Het idee werd geopperd door ik heb het vermoeden dat het een juffrouw was die zei, eigenlijk zouden we dat moeten gaan vertellen aan de kinderen ook, zodat ze dat ook weten. En eigenlijk nog eens zo'n slecht idee om het toch ook bij de jeugd onder de aandacht te brengen.
3: Ja. Nou, en hier heb je het ook weer even kunnen doen. Wie weet redt het één mensenleven. Dat zou wel fijn zijn, minimaal één. Dankjewel, Mark Rupke van de Egmondse Reddingsbrigade.
1: Vanavond is Silan Macrooy uitgeroepen tot winnaar van de Heban Wink Regenboogprijs met zijn debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen. Silan, gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
1: Supermooi, denk ik. Jouw boek beschrijft het leven van een queerjongen in Suriname en Nederland die zichzelf en de ware liefde hoopt te vinden. Vanavond werd de prijs uitgereikt door de juryvoorzitter Albert Verlinde. Wat betekent die prijs voor jou?
6: Ja, dat is een grote vraag, want het uitbrengen van het boek zelf, dat was eigenlijk al één grote overwinning. En het feit dat het ook wordt gedragen door zoveel lezers en een jury en critici, dat is gewoon erg veel om te bevatten. Het is gewoon een groot cadeau Dat is deze prijs. Een groot cadeau. Omdat het is niet vanzelfsprekend dat een boek zo gedragen wordt. Dus ik kan alleen maar stil worden en dankbaar.

0: dankbaar zijn. Ja. En dan weer feesten. En weer stil worden en dankbaar zijn.
1: Had je er ooit van kunnen dromen toen je het boek schreef?
0: Nou, dat is het ding eigenlijk. Ik heb altijd geschreven, vroeger heel veel short stories voor mezelf geschreven. En mijn moeder die stimuleerde altijd het vertellen van verhalen, het schrijven van verhalen. Maar ik heb altijd zoveel bewondering gehad voor schrijvers. Weet je, mensen die je werelden geven om in te ontsnappen. Mensen die je vrienden geven die alleen maar tussen bladzijden bestaan. Dat ik altijd heb gedacht, oh, je moet wel heel bijzonder zijn als je een boek gaat schrijven. Dus ik had nooit verwacht dat ik überhaupt een boek zou schrijven. Totdat Edward van de Vendel ooit die vraag stelde. Hey, heb je ooit gedacht aan schrijven? Dus ja, het is een droom voorbij mijn grootste dromen, om het zo te zeggen.
1: Wat een onwijs gave dag dan. Nu je die prijs hebt gekregen. De jury heeft jou dat boek die prijs voor dit boek gegeven, omdat jouw boek volgens hen de meeste impact heeft gehad op de queer community. Merk je dat ook? Krijg je veel reacties van lezers die zeggen zich te herkennen in het verhaal?
0: Ja, ik ben heel dankbaar dat ik daar ja op kan zeggen. Ik heb heel veel, los van alle dingen die ik in de media heb mogen doen en events waar ik bij mocht zijn, heb ik van heel veel lezers en ook collega-schrijvers super kwetsbare berichtjes gekregen, waarin ze openhartig delen hoe geraakt ze waren door het boek. Dat ze een spiegel vonden in Lanny en ook in andere personages.
1: Ja, dat is een hoofdpersoon, hè?
0: Ja, dat is de hoofdpersoon, ja. En dat is, weet je, ik lees zelf ook gewoon heel veel boeken, want ik ben, ja, ik ben een grote fan van woordkunst, maar ik heb zelf nog nooit een bericht gestuurd naar een schrijver, dus ik weet ook hoe bijzonder het is om die berichtjes te krijgen. Dus ja, het antwoord is ja, ik voel het wel. Ik voel me ook gedragen. En dat is, ja, dat draagt bij aan het gevoel van dankbaarheid.
1: Ja, en een van jouw hoofdthema's is die worsteling van de hoofdpersoon met het thema mannelijkheid en hoe die zich daar telkens weer opnieuw moet leren te verhouden. Is dat dan ook een thema wat in die reacties doorspreekt, hè? Wat de lezers het meest aanspreekt?
0: Nou, het loopt nogal uiteen wat mensen herkennen of wat mensen raakt. Ik denk dat overkoepelend het gewoon is dat mensen herkennen hoe het is om het gevoel te hebben dat er vanuit de maatschappij, vanuit de samenleving of vanuit je familie een bepaald script is waar je dat opgelegd wordt, of een bepaalde choreografie waar je aan hoort te houden. Als het nog gaat om mannelijkheid of over seksualiteit of het gaat om mentale gezondheid, dat er gewoon dingen zijn die de normen zijn en dingen die worden gezien als raar. Ik denk dat mensen daarin vooral gewoon voelen dat die worsteling van Lanny voelen, die ook probeert te zoeken naar de ruimte tussen, you know, zwart-wit, de ruimte tussen licht en donker, en probeert om niet om of te zijn, maar en. Dus die probeert om zijn meervoudigheid te vieren uiteindelijk. Dus ik denk dat mensen vooral daarop aangaan, tenminste dat herkennen. Weet je, die worsteling tussen al die dingen die van je worden verwacht en wat je eigenlijk voelt dat je bent.
2: Ja. Op dit moment natuurlijk de World Pride in Amsterdam, zaterdag de Canal Parade. Er is ook een boekenboot, geloof ik, hè?
0: Ja! Ja, ja.
2: Vind je dat nodig? Je klinkt ook heel enthousiast, dus ik denk dat je er blij mee bent en dat je het nodig vindt, klopt dat?
0: Ja, ik vind het enorm nodig. En het is ook, ik zei heel enthousiast ja, omdat dat het eerste moment is dat ik deze prijs ga vieren met collega's en mensen uit de boekenwereld. En tegelijkertijd is het een boot die ook heel erg aansluit bij het thema van protest van Pride. Omdat queer verhalen onder druk staan wereldwijd. Of als je kijkt naar Amerika en het feit dat er boeken worden verbannen. En dan zijn het nog net boeken die thema's aankaarten of die een inkijkje geven in de levens van mensen die niet gezien worden. En dat maakt mensen dusdanig ongemakkelijk of Mensen zien vaak in queerverhalen een bedreiging in plaats van een kans om te leren. En ik geloof heel erg dat boeken, specifiek, en gedichten een kans zijn om te leren van perspectieven waar je zelf niet bij kan. Omdat je niet zelf niet queer bent of dat je geen queer mens om je heen hebt. En als de wereld leert kijken naar queer verhalen als kansen om te leren. En als kansen om je omgeving en jezelf te verrijken. Dat is de hoop die ik heb. Dus daarom ben ik zo enthousiast over die boot. De taal is heel erg krachtig. Ja. En daarom worden boeken ook verbannen.
1: Dus ja. het is een feestelijke boot, zou ik maar zeggen. Maar het is ook een protest wat erin doorklinkt. Speelt wat dat betreft ook de aanslag van onlangs op de Pride in Berlijn mee in je motivatie om daar aan mee te doen? Om je te uiten en om je stem te laten horen?
0: Zeker. En ik moet ook zeggen dat ik ook best ontregeld, ja, heel erg ontregeld was door wat er in Berlijn is gebeurd. Omdat, weet je, op dagelijkse basis is het voor heel veel queer mensen, ook voor mij, ook zo dat ik eigenlijk overal waar ik ga de ruimte moet scannen en over mijn schouder moet kijken om te weten of ik volledig mezelf kan zijn. En dat is nog altijd een bewuste keuze die ik moet maken. Omdat ik bewust moet zijn van mijn veiligheid. Dus wat er gebeurd is in Berlijn, dat maakt gewoon weer zo duidelijk dat we nog altijd een kwetsbare groep zijn. Dat er nog altijd mensen zijn die zoveel haat voelen richting de queer community, dat ze in een auto stappen en op een groep mensen afrijden. Dat is iets waar ik, dat ik zelf ook niet, I can't wrap my head around it.
1: Nee, het raakt je ook als je erover vertelt, hoor ik.
0: Ja, het raakt me enorm, want het is de wereld weet gewoon niet wat ze zichzelf ontkent door ons, dus ik spreek even als onze queer community, door ons kleiner te maken, door ons weg te proberen te drukken, door ons letterlijk te proberen te elimineren. Het is ik snap niet dat heel veel religieën liefde prediken, menen te prediken, en dan in de uitvoering daarvan queer mensen niet mee willen nemen.
1: Nee, het is extra motivatie voor jou dus om zaterdag naar de Cannel Parade te gaan. En misschien kom je daar Madonna nog wel tegen.
0: Hey, ik weet niet of ze op de boot staat, maar
1: zou zomaar kunnen, toch? Het is een beetje onduidelijk of ze wat ze precies gaat doen, maar nou ja, wie weet.
0: Precies. Ja, precies. En misschien kondigt ze wel een roman aan of zo.
1: Oh ja, precies. Dan mag ze mee op de boekenboot. Ja, precies. Nou, nogmaals gefeliciteerd en een fijne Pride. Silo McCroy.
0: Dankjewel.

0: George Ezra met een zomersliedje dat je aanspoort om vooral te genieten van het mooiste dat het leven te bieden heeft. Jorde, don't matter now.
1: Goed, zondag beginnen de mannen dus met de Johan Cruijffschaal aan hun seizoen. De vrouwen van Twente die openen morgen hun seizoen met de strijd om de Supercup tegen PSV. Het afgelopen seizoen viel ondanks bekerwinst tegen met de vierde plek achter PSV, Ajax en Feyenoord. Een teleurstelling die bij de technisch manager René Roorts nog wel even bleef hangen.
2: Dat is een flinke domper op eigenlijk best wel een goed seizoen. Dat klinkt gek. Je wint de Supercup, je wint de beker. Je speelt een hele behoorlijke Europese campagne met groepsfase Champions League. En als je dan uiteindelijk op een week daarvoor haal je de beker en je uiteindelijk de laatste speeldag verspeel je Europese ticket. Ja, dat is wel een domper.
3: Ja. Hoe zijn de dames daarvan hersteld? Hoe staat FC Twente er nu voor in jouw ogen?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel een verklarend verhaal. We zijn in een blessuregolf terechtgekomen. Eigenlijk in januari al ietsjes. Vanaf half maart steeds meer. Maar ook nog kernspeelsters. Dus je krijgt eigenlijk dat je kern geblesseerd raakt. Dat geeft dat is altijd zo'n andere dynamiek. Andere krijgen als het ware de leiding. En dus er kwam een andere elftal te staan. En ja, daar kwamen we niet meer uit. We hebben nog even gehoopt eind april dat drie belangrijke speelsters terug zouden zijn. Die raakten toen opnieuw eruit, zeg maar. En toen was het leed niet meer te overzien. En ja, dat verklaart wel, want we stonden in januari nog 5 punten voor, dacht ik, op een gegeven moment in de fase januari.
3: En vanaf dat moment moesten die jonkies de boel dragen.
2: Ja, je krijgt inderdaad een totaal andere elftal stond er eigenlijk met wonderlijke winst in de bekerfinale. Met penalties. Maar het was niet met hetzelfde elftal.
3: Je hebt weliswaar de beker gewonnen afgelopen seizoen, maar je bent vierde geworden, dus geen Europees voetbal. Kan dat ook een voordeel zijn?
2: Ja, dat moet blijken. Dat kan inderdaad. Want wij hebben inderdaad in de afgelopen twee seizoenen twee keer de beker gewonnen. Dus die hele rits naar de finale. En we hebben twee keer groepsfase Champions League gespeeld. Dus wij hebben, ik zeg wel eens, we hebben in twee seizoenen drie seizoenen gespeeld. We hebben best wel veel speelsters, maar op een gegeven moment trekt dat een hele wissel op de kern van onze groep. Dus dat is wel een van de verklaringen die wij, een van de conclusies die wij ook getrokken hebben, dat pittig is. Maar ik denk dat dat voor elk team in Europa geldt en ook zelfs aan de mannenkant, dat is zwaar.
3: Ja, dus de focus op de nationale prijzen, om te beginnen dan maar met die Supercup, hè?
2: Ja, zeker. Dat is de start van de competitie. Goed, we zijn nog niet helemaal compleet, maar we hebben een goed genoeg elftal om daarvoor te gaan. Dat doen we elk jaar en dat gaan we nu ook doen. Maar het is allemaal wel gericht op de competitie.
3: Is dat anders dat je als kampioen begint thuis of als bekerwinnaar uit, in dit geval tegen PSV?
2: Ja, op zich niet. We hebben een keer bij Ajax gespeeld nadat Ajax kampioen was. En toen daar gewonnen. Ik denk gewoon dat het een mooie start is met een mooie wedstrijd en die pittig zal worden, denk ik. Nou, maar dat is ook goed.
3: De laatste vier op rij zijn voor jullie geweest. Supercup.
2: Ja.
3: Kans op 5?
2: Altijd kans. En zeker met onszelf al is altijd kans op 5. Maar goed, ik hoef niet te zeggen dat PSV een geduchte tegenstander is. Dus we zullen zien.
1: Zo is het. Technisch manager René Roort van de vrouwen van FC Twente tegen Angelo Terwiel.
0: Veel lachende gezichten in de Johan Cruijff Arena vandaag. Want de Ajax won met 4-1 in eigen huis dus van Vojvodina. De grote man met 3 doelpunten is de Israëlische nummer 10, Oscar Gloeg. Die ook zichtbaar geniet van de nieuwe speelwijze van Ajax onder trainer Michel.
4: Het was een really good day of me. But I try every game to help the team by scoring, assisting. That's my job. That's what I need to do.
5: What is the difference in the role you have this year?
4: Yeah, I'm playing more in the center. I have more freedom, more up also next to the defense. So I have more chances to score. And I feel more comfortable.
0: Ja, Oscar Gloeg dus, die tegen verslaggever Anne de Jong zegt dat hij dit seizoen meer centraal in de aanval speelt en daardoor ook vaker de kans krijgt om te scoren.
1: En dan, tot slot, wie vandaag buiten was, moet het wel zijn opgevallen. De lucht zag er anders uit dan normaal. Die kleur die week af en dat had alles te maken met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Weerman van Omroep West, Reinhard van der Born, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Beschrijf even wat jij zag toen jij vanmorgen naar boven keek, naar de lucht.
6: Nou ja, de lucht die was eigenlijk onbewolkt. Er was geen wolkje aan de lucht. En toch was de lucht niet blauw. Het was heel melkachtig. Je zag bij zonsopkomst heel veel rode kleuren. Daaraan zag je al dat er iets in de lucht hing. En het was heel duidelijk dat er een behoorlijke rooklaag aanwezig was in de hogere delen van de atmosfeer.
1: Ja, dat zag jij gelijk.
6: Ja, ik zag dat meteen. Het is de afgelopen tijd wel wat vaker gebeurd. We hebben ook wel eens wat rook uit Canada overgekregen. Toen de windrichting meer uit die richting kwam. Dat was niet zo dik, maar dit was natuurlijk heel opvallend. Want deze bosbranden waren veel dichterbij. Dus het was een behoorlijke laag.
1: Ja, ja. Niet zo ver weg, maar die zijn toch al een tijdje gaande. Dus waarom zien we dat nu al? Heeft dat met de wind te maken of zo?
6: Ja, dat heeft zeker met de wind te maken, want die bosbranden zijn al een hele tijd bezig. Je zag op satellietfoto's ook hoe grote delen van Frankrijk en Spanje volliepen met die rook van die branden. Ja, de wind bij ons was nog steeds noordwestelijk, dus hield die rook op afstand. Het was bij ons wachten op het moment dat de wind zuidelijk zou worden. Nou, dat gebeurde in de loop van afgelopen dinsdag, ook gisteren. En toen kon die rook zich in onze richting verplaatsen. En vanaf vanochtend trok het ineens over het land. En dat is eigenlijk nog steeds bezig.
0: Ja, en het was dus geen blauwe lucht, maar ook geen wolken. Hoe zag het er dan precies uit? En hoe zie je het verschil met wolken?
6: Nou ja, kijk, als het helder is boven Nederland, er is geen wolkje in de lucht en er is ook verder niks aan de hand, dan zie je natuurlijk gewoon een blauwe lucht op het moment dat de zon schijnt. Nou, de lucht was vanochtend verre van blauw, ook al was er geen wolkje aan de lucht. Het zag er melkachtig wittig uit. Je zag helemaal geen blauw in de lucht. Je zag ook duidelijk dat de zon werd afgeschermd zonder dat er wolken aanwezig waren. Dus ja, dat kon maar één ding zijn. Bosbrandrook.
0: Ja, en hoe wordt dat dan precies veroorzaakt?
6: Nou ja, die bosbrandrook die is de afgelopen dagen opgestegen boven Frankrijk en ook boven Spanje is onze kant opgekomen. Het grappige was ook dat in Frankrijk en in Spanje rook je het ook. Daar lag het ook laag bij de grond, omdat de branden daar natuurlijk waren. Maar hier in Nederland rook je er niks van. De lucht was aan het aardoppervlak gewoon relatief schoon. Daar zat geen rook, die zat op zo'n 1500 tot 3000 meter hoogte. Dus echt boven ons. Dus ja, waar ze in Frankrijk en Spanje mensen uit hun huizen wegstuurden, ook omdat de lucht zo ontzettend vies was, was dat in Nederland helemaal niet nodig. Oh ja, dus we hadden er geen last van, we zagen het alleen.
0: Je hoeft er geen mondkapjes op te doen hier, wat dat betreft.
6: Gelukkig niet, nee, want het is heel ongezond hier ook.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat dan is er eigenlijk een soort laag wordt er dan gelegd tussen de zon en ons land, en daarbuiten natuurlijk. Dus dan moet dat consequenties hebben voor de temperatuur.
6: En dat heeft het ook, want het werkt eigenlijk zoals vroeger een fenomeen werkte dat ze global dimming noemden. In de tijd dat wij nog kolen stookten hing er ook altijd veel rook in de lucht. En toen was het eigenlijk minder warm dan dat het op basis van de inkomende zonnestraling toen had moeten zijn. Dat was vandaag ook zo. We hadden 34 graden verwacht in het oosten van het land. Het is 31 graden geworden. Nou kun je dat waarschijnlijk niet helemaal toeschrijven aan die rook, maar het heeft wel invloed. Want een deel van de invallende zonnestraling wordt teruggekaatst en kan geen warmte worden.
1: Ja, heeft dat dan ook gevolgen voor de temperatuur in de nacht, op een of andere manier?
6: Nou, in de nacht valt dat op zich mee. Dan dalen de temperaturen als gevolg van uitstraling van het aardoppervlak. Het is niet zo dat de wolken dan zo dik zijn dat ze daar heel veel invloed op hebben. Dus eigenlijk kun je zeggen dat het overdag wat kouder blijft en dat je in de nacht min of meer dezelfde temperaturen hebt. Maar het resultaat is dat de temperatuur gemiddeld over de dag dus een fractie achterblijft.
1: Ja, maar die asdeeltjes moeten wel ergens naar beneden, denk ik.
6: Ja, die verdunnen maar heel langzaam. Die bosbrandrook die kan heel lang in de lucht aanwezig blijven. Toch gaat hij ons land verlaten. Dat heeft niet te maken met het feit dat het heel erg verdunt, maar wel met het feit dat de wind draait. Morgen wordt hij noordwestelijk. En dan wordt de lucht weer blauw.
1: Zeg, nu ik je toch aan de lijn heb, wanneer gaat het regenen?
6: Ja, dat duurt nog een heel tijdje. Ik denk dat we ook de hele volgende week nagenoeg droog weer hebben en een nieuwe hittepiek. Dus het gaat gewoon door.
1: Nou, bedankt. Leuk.
0: Ja. Weerman
1: niks te doen hoor. Niks te doen.
0: Weerman bij Omroep West, Reinhard van den Born, dankjewel. En morgen zijn we er weer om 9 uur bij het Langste Lijn en Omstreken. Dan een vooruitblik alvast op de Johan Cruijffschaal.
1: Zeker. En Celeste Plak komt
0: te gast, volleybalster.
1: Morgen, die volleybalster die stopt ermee, die is morgen te gast. Je hoort de eindtune. Over het algemeen betekent dat het programma is afgelopen. Dat is in dit geval ook zo. En dan kan ik u zeggen dat zometeen met het oog op morgen is dat vanavond wordt gepresenteerd door
0: Lucella Carrasso. Fijne avond.
1: Tot morgen. Dag wel.
7: NPO Radio 1.
8: Nooit meer slapen.
9: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Vannacht ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek. Over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
8: Zometeen, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
7: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Europese landen willen dus niet meedoen aan het WK voetbal als Infantino zijn plannen voor de FIFA doorzet. Veel te ver gezocht natuurlijk, maar even schoot door mijn hoofd. Zou Infantino hierop uit zijn geweest om het Argentinië makkelijker te maken? Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben contact zo met journalist Michiel Driebergen in Lviv, waar inwoners nog steeds de straat op gaan omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. En er gaat in Europa een nieuwe wet in, morgen, die bepaalt dat iedere nieuwe stofzuiger, wasmachine of telefoon altijd gerepareerd moet kunnen worden. Daar gaat een hele wereld achter schuil en die gaan wij straks verkennen. Je uitdossen als Spider-Man, Sneeuwwitje of Poseidon. Deelnemers aan cosplay trekken vaak alles uit de kast om in het kostuum van hun idool te stappen. In Japan begint vannacht een wereldkampioenschap en wij praten daarover met de Nederlandse die al 14 jaar beroepscosplayer is. En tot slot is theatermaker Raimi Sambo te gast. Hij is Pride-ambassadeur en maakt een voorstelling over hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 30 juli.
2: De Nederlandse economie zit in de lift. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de twee oorlogen.
3: Effecten van de conflicten in het Midden-Oosten zullen er ongetwijfeld zijn. Maar tot nu toe doorstaat de Nederlandse economie dat prima.
2: Sterker nog, de economie groeide het afgelopen kwartaal. Maar veel Nederlanders schatten dat anders in.
4: Ik vind persoonlijk dat het wel beter kan.
2: Maar?
4: Geld uitgeven doet iedereen.
2: En dat blijkt ook uit de cijfers, maar wat kopen we dan?
3: Als je dan inzoomt, dan zie je toch wel iets verrassends. Dat is namelijk dat vooral mensen meer elektrische auto's hebben gekocht.
2: En we blijven fan van de horeca.
5: Ik zit hier op het terras, maar daar kan ik geen auto van kopen.
2: En hij is niet de enige.
6: Ik hou van lekker eten, lekker pak uit eten, dus ja, heerlijk.
2: Dan naar Frankrijk, waar tienduizenden geëvacueerde mensen weer naar huis mogen.
7: D'agréable surprise, parce que effectivement, le feu était pas loin, les fumées sont encore pas loin.
2: Nou, deze man was blij toen hij zijn huis weer zag. Maar het gaat niet overal goed, zoals op vakantieeiland Kreta.
8: Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
2: En ook in Engeland woedt een forse brand. Daar gaat het om een gebied van een formaat van 200 voetbalvelden.
9: The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
2: De Britten in de regio Suffolk moesten zo snel mogelijk wegwezen.
10: Pack what you can and be ready to go. So we did.
2: En veel mensen raakten daardoor in shock.
11: You see it on the television with France and Spain and you're quite removed from it. And then it's here. Well, I feel incredibly emotional.
2: En de voetbalwereld is dus in rep en roer over die nieuwe plannen van de FIFA, want...
12: Dat kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een WK zal kunnen plaatsvinden of tweejaarlijks.
2: De UEFA heeft daarom een voorlopige boycott van het WK voetbal en ook van andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
12: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Want investeerders krijgen in die nieuwe plannen veel te veel macht, vinden ze.
13: Als het echt verschuift naar investeerders die ook iets kunnen gaan zeggen of invloed hebben op het voetbal zelf, ja, dan wordt het wel echt een ander verhaal. Dus daar zijn echt de grootste zorgen over.
2: Een krent uit de pap voor archeologen in Twente. Daar wordt een eeuwenoud grafveld blootgelegd.
14: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. De grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
2: En dat is bijzonder voor archeologen om aan mee te werken.
15: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak.
2: Dus genieten geblazen.
15: Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En zoals u net in het nieuws van 11 uur hoorde, in het noorden van Marokko zijn ook vandaag duizenden migranten door de grens heen gebroken en de Spaanse exclave Ceuta binnengegaan. Daarbij zouden 9 mensen om het leven zijn gekomen. Onze correspondent in Marokko, in Rabat, Samira Yadir. Goedenavond, Samira.
16: Goedenavond.
2: Is bekend hoe deze 9 mensen om het leven zijn gekomen?
16: Ja, Er zijn inmiddels 9 lichamen geborgen. Hoe die mensen precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel weten we dat veel mensen hebben geprobeerd Ceuta zwemmen te bereiken. Ze zwemmen daarbij om het grenshek heen via zee. En dat is een hele gevaarlijke route. Dus waarschijnlijk zijn de meeste slachtoffers daar gevallen.
2: En waar komt het nou door dat het juist deze dagen opeens zoveel mensen zijn die naar dat Spaanse stukje land willen en gaan?
16: Op social media zagen we de afgelopen dagen heel veel jongeren dat ze Ceuta hebben bereikt. Waarschijnlijk heeft dat heel veel mensen aangemoedigd. Dat ze zoiets hebben van blijkbaar staan die hekken gewoon open. Dus vandaag zagen we dat duizenden mensen richting die kant zijn opgegaan. Ook is het zo dat er sinds 29 juni een nieuwe wet is aangenomen in Spanje. Daarmee wordt gezegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken, dat die niet terug worden gestuurd. Dat was een enorme trigger. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zoiets hadden van we pakken ons kans nu.
2: Ja, en de Marokkaanse en de Spaanse autoriteiten, wat gaan die hier aan doen? Want al die mensen, dat gaat toch helemaal niet daar in Ceuta?
16: Nee, ja, precies. Marokko en Spanje werken nauw met elkaar samen om de grens weer onder controle te krijgen. Spanje heeft extra militairen naar Ceuta gestuurd om de situatie daar te stabiliseren. Ook is bekend dat de Spaanse premier Sanchez morgen naar Ceuta afreist om overleg te voeren over de crisis. Er is daarnaast gezegd dat mensen die vandaag Ceuta zijn binnengekomen direct worden teruggestuurd naar Marokko. Aan Marokkaanse kant is bovendien veel politie op de been. En we kregen ook zojuist te horen dat de Marokkaanse autoriteit waterkanonnen gaat inzetten.
2: Goed, Samira Jadir vanuit Rabat, dankjewel voor jou voor de laatste nieuws dus vanuit Marokko. Er komen ook nog berichten uit Italië dat Italië Spanje wil schorsen van de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in Spanje. Dus ook Europees krijgt dit ongetwijfeld nog een staartje. Dan de krant van morgen, Robert Baltus.
17: Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig onbedoeld op seksfora. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Zeg een 20-jarige vrouw, verkoopt een aantal spijkerbroeken, ze trekt ze aan om te laten zien hoe ze zitten, en ze poseert voor de foto voor de spiegel.
2: Haar gezicht is daarbij gedeeltelijk zichtbaar. En wat ze niet weet is dat haar foto's intussen op Telegram-fora zijn beland, met name als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Wekelijks trekken ze duizenden bezoekers, soms meer dan 200.000, weet de Telegraaf.
17: Een rondgang langs tientallen van dit soort fora maakt duidelijk dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. En een advocaat raadt dat ook aan te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.
2: Hoe beveilig je een evenement met 1 miljoen bezoekers, een botenparade van bijna 6 kilometer lang en 10 straatfeesten tegelijkertijd? Dat zijn belangrijke vragen voor de World Pride in Amsterdam. En het AD, zeker na de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag, gaat erover. Want het feest van tolerantie is voor kwaadwillenden een droomdoelwit.
17: World Pride is net even een ander evenement dan bijvoorbeeld Sail of Koningsdag. De drukte in de stad is niet per se anders. Maar het activiteitenprofiel van Pride is uniek en de risico's ook. Gaat het mis, dan ga je de wereld over, zegt veiligheidsexpert Ben-Jan van der Klis van het Event Safety Institute. De druk voor de politie, de gemeente en alle diensten is hoger dan de afgelopen jaren.
2: Het is wel even wat anders. Aankomen in Hartje Stad op loopafstand van alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt, of 20 kilometer verderop in IJmuiden. Het Parool is bij de 2000 passagiers van cruiseschip Norwegian Sky. Zij zetten voet aan wal met uitzicht op de hoogovens van Tata Steel. Maar niemand die erover moppert. Ze verheugen zich op hun bezoek aan het Anne Frankhuis en de rondvaart door de grachten die ze hebben geboekt.
17: Ja, het kost wat tijd die we hier hebben. Maar ja, het loopt allemaal gesmeerd, zegt Robert Cruise op zijn 11-dagen trip van onder meer Dublin, Belfast, Edinburgh en Newcastle is niet anders gewend. Het is soms even reizen naar de toeristische trekpleisters. Als cruisehaven was IJmuiden altijd het kleinere broertje van Amsterdam. Maar die tijd is voorbij. Dit jaar komen er voor het eerst meer cruiseschepen aan in IJmuiden, 77, dan in Amsterdam, 67.
2: Normaal gesproken krijgt vluchtelingenwerk zo'n 200 aanvragen per dag voor de poster Samen Leven. Het is deel van de campagne van de organisatie na de hevige anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En de postercampagne is niet bedoeld voor AZC's, maar om erover in gesprek te blijven, schrijft Trouw.
17: Afgelopen zaterdag werden in Engelen en Bokhoven meerdere huizen beklad waar de posters voor de ramen hingen. Daar was het toch eventjes tot een escalatie gekomen, hoewel de burgers wel met elkaar in gesprek waren. Maandag kregen we ineens 700 aanvragen voor die poster. Dinsdag waren het er 1394. Het lijkt wel alsof er een soort van tegenbeweging gaande is na al die heftige gebeurtenissen in Engelen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Good to be, Mark Amber. Journalist Michiel Drieberg was vanavond bij een demonstratie in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De mensen demonstreren daar nog steeds omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van minister Fedorov van Defensie. President Zelensky stuurde hem 2 weken geleden de laan uit. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Lisa.
0: En niet alleen daar, ook in andere steden zijn demonstraties. Hoe komt het dat mensen dit niet willen laten rusten?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Want Zelensky is hen toch een beetje tegemoet gekomen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Want een week geleden heeft hij zijn oppercommandant, dus de opperbevelhebber van het leger, heeft hij ook ontslagen. Dat was een van de eisen van de demonstranten, want er zou een conflict zijn, zei president Zelensky, tussen die minister van Defensie, die dus ontslagen was al, en die oppercommandant. Nou zijn ze allebei dus ontslagen. Je zou zeggen, nou misschien dimt het dan een beetje. Is ook wel een paar dagen minder geweest, maar nu... Ja, nu gaat het toch weer. Komt het toch weer omhoog borrelen. Inderdaad, in alle grote steden in Oekraïne was er vandaag protest. En morgen komt er zelfs een protestmars in Kiev en waarschijnlijk ook in andere steden. Ja, die Fedorov, dat is toch een hele populaire figuur. En wordt toch eigenlijk gezien als het gezicht van, ja, laten we zeggen, de strijd tegen corruptie. Die hij aanging binnen het ministerie van Defensie. Ja, Defensie, daar gaat heel veel geld heen. 60% van het nationale budget van Oekraïne gaat naar het leger. Ja, dus als er ergens corruptie is, dan is dat natuurlijk ook daar.
0: En de dienstplicht zit veel Oekraïners ook dwars, hè? Steeds meer en meer. Hoe stond hij daarin? Ik bedoel, is dat ook nog een reden dat de mensen hem op de een of andere manier weer terug willen?
1: Ja, Fedorov die wilde dus openbare aanbesteding om die corruptie te bestrijden, maar hij wilde ook een hervorming van de mobilisatie. En dat is toch eigenlijk, merkte ik vanavond bij dit protest, toch steeds meer een onderliggende reden die steeds meer naar boven borrelt. Ik sprak bijvoorbeeld een jonge man, Dmitro, 28 jaar, een IT'er. En die was daar eigenlijk heel erg kwaad over. Die zei toen de oppercommandant aantrad, die Sirski, die dus nu weg is, die ook is ontslagen door Zelensky, ja, toen veranderde er iets in het leger. Toen kwamen die soort van knokploegen op straat. Dat is toch al een jaar of 2 geleden. En die schuimen dan de straat rond. Ik heb het zelf ook wel een paar keer gezien, is naar hem te zien, in busjes, en trekken daar gewoon mannen in. Kijk, mannen tussen de 18 en de 60, die moeten zich laten registreren waar ze wonen, et cetera. Die moeten zich beschikbaar houden voor het leger. Ja, en als ze dat niet hebben en ze worden op straat, zo'n registratie, en ze worden op straat aangehouden, ja, dan worden ze gewoon opgepakt. En dan kan het zijn dat ze de volgende dag op het trainingsveld staan. En ja, deze Dmitro die zei eigenlijk, dit is onmenselijk. Ze zien ons niet meer als mensen. En ja, die demonstranten die scharen dat toch heel erg over één kam. Hè? Die zeggen, ja, die corruptie, dat gaat eigenlijk ook over een elite die maar doet wat ze willen. En ja, dat oppakken van die mensen, alsof wij een soort kanonnenvoer zijn, dat willen wij Oekraïners gewoon niet. Zo willen wij dat niet in dit land.
0: En stond Fedorov, of staat Fedorov, daar dan ook echt anders in dan die commandant van het leger?
1: Ja, dat is toch. Hij wilde, zei Fedorov notabene gisteren in een interview. Hij had niet zo heel erg veel interviews gegeven de afgelopen dagen. Maar gisteren gaf hij een groot interview in Oekraïnske Pravda. Dat is een Oekraïns medium. En daarin zei hij, ja, ik wilde juist die mobilisatie aanpakken. Ik wilde hogere salarissen voor het leger. En ook meer beperkte contracten als je dan gemobiliseerd wordt. Dat je dan zeker weet, oké, ik ga 3 jaar in het leger op die en die functie. Dat is een beetje in mijn specialisme. Ja, en dan zou je mannen beter kunnen overtuigen, ze Fedorov, om te gaan naar het leger. Kijk, nu, als je nu gemobiliseerd wordt, zoals bijvoorbeeld op straat, dan zit je gewoon in het leger tot de oorlog ophoudt. En Fedorov die wilde dat geld eigenlijk, ja, halen van dat goedkoper wapensinkomen, openbare aanbestedingen, offertes laten leveren door bedrijven en dan kiezen wie de goedkoopste, maar ook de beste bieder is. En daar viel gewoon geld te halen. En hoe transparanter je dat doet, ja, natuurlijk, zei Fedorov ook in het interview, ja, dan strijd je bepaalde krachten, corrupte krachten, zegt hij dan, hè, dat zeg, lees ik tussen de regels door, die strijd je dan toch tegen de haren in.
0: En Zelensky die heeft dat interview vast ook gezien. En die ziet natuurlijk ook al die mensen op straat, die demonstraties. Daar krijgt hij vast ook veel verslag van. Denk je dat hij nog iets

0: gaat doen met Fedorov? Dat hij hem weer die positie geeft of misschien een andere positie?
1: Moeilijk te zeggen. We hebben Zelensky toch een aantal keren zien schuiven de afgelopen jaren. Zeker ook vorig jaar toen er grote protesten waren rondom een greep naar de anticorruptiebestrijding, zeg maar. Dat kwam ook door een wet die Zelensky eigenlijk in een nacht door het parlement heen duwde. Toen is hij eigenlijk na die protesten gaan schuiven. Nu lijkt het er niet op. Hij zegt nog steeds van ja, ik heb Fedorov een andere hoge goede functie aangeboden die ook heel erg goed is voor de veiligheid van ons land. Wat dat precies is, dat weten we niet. Fedorov die zegt ik wil gewoon minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositie figuur, hoewel ze altijd vrienden waren. Notabene Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky. Heeft eigenlijk Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zeker ook morgen zal zijn.
0: Goed. Dankjewel vanuit Lviv, Michiel Driebergen.

0: Denk je dat hij nog iets gaat doen met Fedorov? Dat hij hem weer die positie geeft of misschien een andere positie?
1: Moeilijk te zeggen. We hebben Zelensky toch een aantal keren zien schuiven de afgelopen jaren. Zeker ook vorig jaar toen er grote protesten waren rondom een greep naar de anticorruptiebestrijding, zeg maar. Dat kwam ook door een wet die Zelensky eigenlijk in een nacht door het parlement heen duwde. Toen is hij eigenlijk na die protesten gaan schuiven. Nu lijkt het er niet op. Hij zegt nog steeds van ja, ik heb Fedorov een andere hoge goede functie aangeboden die ook heel erg goed is voor de veiligheid van ons land. Wat dat precies is, dat weten we niet. Fedorov die zegt ik wil gewoon minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositie figuur, hoewel ze altijd vrienden waren. Notabene Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky. Heeft eigenlijk Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zeker ook morgen zal zijn.
0: Goed.

0: minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositiefiguur, hoewel ze altijd vrienden waren. Nota bene, Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky, heeft eigenlijk Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zeker ook morgen zal zijn.
1: Goed. Dankjewel vanuit Lviv, Michiel Driebergen.

0: De Belgische singer-songwriter Milo met Little in the Middle. Iedere wasmachine, telefoon of stofzuiger die je vanaf morgen in Europa koopt, moet repareerbaar zijn. De Right to Repair Act gaat namelijk morgen in. En wat dat voor ons gaat betekenen, bespreek ik met Rut Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En welkom ook Oscar Visser. Hij zit in de directie van het bedrijf Fairphone. Ze maken telefoons die je makkelijk moet kunnen repareren. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mevrouw Mugge, deze wet, die nieuwe wet, wat vindt u het belangrijkste dat er nu gaat veranderen?
1: Nou, er gaan een aantal dingen veranderen. Allereerst moeten bedrijven nu reparatie aanbieden, waardoor het voor de consumenten veel makkelijker maakt om daadwerkelijk hun producten te repareren. En een tweede belangrijk aspect is dat er ook een reparateursregister gerealiseerd wordt. En dat reparateursregister is belangrijk voor consumenten, zodat ze ook een betrouwbare reparateur kunnen vinden.
0: Want u heeft onderzoek gedaan naar hoeveel mensen op dit moment hun apparatuur laten repareren, hè, als er iets stuk is. Wat kwam daaruit?
1: Nou ja, dan zie je dat uiteindelijk inderdaad heel weinig mensen het momenteel overwegen. Als je kijkt naar volledig defecte producten, dan zegt nog 60% van, nou ja, ik vind het eventueel wel een optie om hem te gaan repareren. Maar als je een deels defect product hebt, dan zijn eigenlijk heel weinig gevallen mensen maar bereid om het te repareren. We zien dan dat 30% reparatie overwogen heeft. En de overgrote deel gaat dus eigenlijk direct naar vervanging kijken.
0: Komt dat dan wat u net zei, er komt een register omdat mensen denken, ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk moet met dit stukken onderdeel van mijn stofzuiger bijvoorbeeld?
1: Nou, er gaan eigenlijk allerlei dingen fout bij het repareren. Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Dus foutdiagnose is een probleem. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Daar kan het register een rol bij spelen. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die

0: consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt. Mensen weten precies wanneer het komt, namelijk vaak de dag erna al. Het is relatief ook goedkoop. Nieuwe producten zijn in verhouding ook best wel goedkoop voor de consumenten in Nederland. En alles bij elkaar creëert dat een situatie waarbij mensen zeggen van nou, weet je wat, ik koop wel een nieuwe. Ik zie de wetgeving als een goede eerste stap, maar er moeten echt nog wel meer stappen genomen worden. De huidige ontwerpen bijvoorbeeld zijn helemaal gesloten. Als je kijkt naar een stofzuiger of een koffiezetapparaat, dan kan je die als consument niet openmaken. En dat communiceert eigenlijk al dat ze dus niet te repareren zijn. En daar gaat het dus eigenlijk al fout.
1: Ja, meneer Visser, het idee van Fairphone, zei ik net al, is dat die telefoons heel goed te repareren zijn. Hè? Wat doen jullie als bedrijf dan anders dan andere telefoonmakers?
2: Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon zelf je telefoon kunnen openen en ook kunnen repareren. En dat kan ook. Ik heb zelfs een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. En dat heeft dus te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kun je herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. En het gaat met name nu om consumentisme, denk ik, en planned obsolescence. En daarmee een enorme vervangingscurve na 2,5 jaar gebruik van een, smartphone.
1: Ja, wat was de laatste term die u gebruikte? Die had
2: planned
1: ik even...
2: planned ja. obsolescence. En dat betekent feitelijk dat bedrijven worden, met name denk ik, door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien en die omzet te genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan als die ook na 2,5 jaar vervangen kan worden? Dus er zitten een aantal prikkels ook in het systeem die maken dat er geen prikkel is om iets repareerbaar te maken.
1: Dus wat mevrouw Muggen net al zei, dat mensen denken, oh, het is eigenlijk wel makkelijk om een nieuwe te bestellen. Die heb ik morgen in huis. Producenten spelen daar in feite ook op in.
2: Zeker.
1: Ja, en als jullie dus andere telefoons maken, hè, welke concessies moet je dan doen in je ontwerp? Dus het is makkelijker te repareren, maar brengt dat ook een soort van ongemak mee in het ontwerp voor mensen?
2: Nou, ik zou zeggen, het brengt juist gemak, omdat bijvoorbeeld als er iets stuk gaat, wat het meest gaat stuk is het scherm. Of je batterij moet je vervangen na 2,5 jaar, want je hebt een aantal oplaadcycles en dan degradeert een batterij, als elke batterij. Dat je die heel simpel kunt vervangen. Dus de enige concessie zou kunnen zijn dat je zegt, hij is wat minder spat of wat minder waterdicht of wat minder stofdicht. Maar dat mag echt geen naam hebben, want het is ook geen onderwatercamera.
1: En is hij ook wat dikker misschien?
2: Hij is ietsjes dikker, maar dat heeft te maken met het modulaire ontwerp. Dus ik denk, maar dan heb je het over enkele millimeters.
1: En doet dat iets met jullie concurrentiepositie? Dat ontwerp?
2: Nou, ja, het is al. Ik denk het eigenlijk niet. Sinds onze laatste telefoon die we gelanceerd hebben vorig jaar juni, zie je gewoon dat er enorme tractie is ontstaan. Dus ik denk dat onze propositie steeds beter wordt. Ook omdat over het algemeen je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat telefoons duurder gaan worden. En er ook niet zoveel heel veel ontwikkeling meer in smartphones is. Dus als je overal naar kijkt, waarom zou je elke 2,5 jaar een nieuwe telefoon kopen? Want het is ook een heel gedoe, hè, steeds omzetten en dat soort zaken. Dus als je hem langer kunt houden, is dat één beter voor je eigen portemonnee. Want je totale kosten over de lifetime worden lager. En ook nog eens beter voor alle materialen die erin zitten. Want daar is ook een enorm gebruik van er zitten al 70 verschillende soorten materialen in een telefoon.
1: Ja, qua duurzaamheid kan ik u helemaal volgen. Ik moet wel zeggen, ik heb kinderen die zetten zo'n telefoon binnen een half uur om. Maar goed, dus dat gaat volgens mij ook wel heel snel tegenwoordig.
2: Tuurlijk.
1: En meneer Visser, u zei net al, ja, er staan veel belangen op het spel. Het gaat om omzet van bedrijven. Laat ik het zo vragen, zijn er mazen in de wet waar producenten nu al gebruik van maken?
2: Ja, er zijn geitenpaadjes ontwikkeld. Dus om te kijken, er is een rating op stof- en waterdichtheid. En alle telefoons met een IP-rating van 67 hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. En daarbij komt ook dat als je 1000 cycles kunt laden met en je telefoon of je batterij is al 80% vol. Dat is dus eigenlijk elke dag laden is bijna 2,5 jaar. Dan hoef je ook niet te voldoen. Dus als je die twee punten raakt, hoef je niet te voldoen. En de grote merken voldoen aan al die ratings. En met andere woorden, die hoeven die repairable batterij niet aan te bieden. Oh. Ja, dat is toch wel heel jammer. Ja, er spelen grote belangen.
1: Ja, En we hebben het nu over die telefoons, meneer Visser. Want toen 13 jaar geleden werd begonnen met deze nieuwe wetgeving, duurt heel lang, zeker ook in Europa, voordat het er is, was het voorstel eerst om die smartphone uit te sluiten. Is daar hard voor gelobbyd?
2: Nou, sterker nog, onze founder Bas van Abel samen met de andere founder Michael Ballester hebben een brief gestuurd destijds naar de Europese Commissie toen ze dit hierachter kwamen om te zeggen, ja, maar luister, het kan wel met smartphones. De Europese Commissie dacht, ja, smartphones is veel te lastig, doen we allemaal niet. Dus we hebben daar een brief gestuurd, daar hebben we ook een reactie op gekregen. En ik denk dat dat wel degelijk geholpen heeft om uiteindelijk 13 jaar later ook smartphones onderdeel te laten zijn van deze wetgeving.
1: Ja, en mevrouw Mugge, is er qua wetgeving nog meer nodig om apparaten langer in gebruik te houden bij consumenten? Of zegt u, nou, nu komen we echt wel een heel eind met deze nieuwe wet?
0: Nou, deze wet is natuurlijk een mooie stap, maar ik zou zeker zeggen dat we nog meerdere stappen moeten nemen. Uiteindelijk wil je echt een systeemverandering. Dus je wil inderdaad het hele systeem van het kopen en het onderhouden en repareren van producten op zijn kop zetten. En onderhoud kan bijvoorbeeld daar een rol bij spelen. Ik trek zelf nog eens de parallel met auto's. Als je kijkt naar het hele autosysteem, daar zit zo'n service model achter. Waarbij mensen elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Daar dan ook delen vervangen krijgen. Misschien moeten we ook een soort service onderhoudsmodel voor smartphones. Waarbij we elk jaar inderdaad een checkje krijgen van, hey, moet er iets gebeuren? Moet er inderdaad een nieuwe accu in? Moet er een nieuwe camera in? Zodat je ook eigenlijk tevreden blijft met je producten.
1: Ja, meneer Visser, hoe denkt u daarover?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarbij denk ik dat een service model is heel mooi. Ook daarom is dit ook een mooie wetgeving. Wij hebben eigenlijk de filosofie dat iedereen het zelf zou moeten kunnen. En dat kan ook. Dus dan zijn nog steeds mensen bij ons kiezen ook voor een repair center, omdat ze het toch nog een beetje spannend vinden. Maar in principe kan een kind de was doen in het vervangen van de onderdelen van de telefoon.
1: Ja, dus dan kom je ook bij betere handleidingen van je stofzuiger.
2: Ja,
1: als we even een ander product noemen van, oké, als dit stuk is, kan je het zo vervangen.
2: Zeker, ja.
0: En als ik daar nog even op aan mag haken, dan zie je ook een mooie rol voor de nieuwe technologieën die ontstaan. Je hebt Internet of Things, je hebt AI. Daarmee zijn veel meer producten ook met een app gestuurd. En dan kan je een mooie combinatie maken tussen het digitale advies en inderdaad een soort reparatiehandleiding, een stap voor stap stappenplan om mensen mee te nemen in zo'n reparatiestap. En inderdaad het fysieke product. Want je kan inderdaad in het fysieke product bijvoorbeeld bepaalde cues zitten. Van hey, dit is dit onderdeel, dat is dat onderdeel. Zodat je mensen echt bij de hand neemt en dat reparaties ook makkelijker maakt. Maar dat zou dus ook een mooi vervolgstap zijn voor de Right to Repair. Zodat we dat echt actief benaderen in het ontwerp.
1: Goed, mevrouw Mugge, ik dank u hartelijk. En Oscar Visser, ik dank u beiden hartelijk voor dit gesprek.
2: Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: De Amerikaanse rockband uit South Carolina, Hootie and the Blowfish, met Only I Wanna Be With You uit 1994. Wachten op Marcia, zo heet de voorstelling van theatermaker Remy Sambo, die vanavond tijdens World Pride in Amsterdam in première is gegaan. Sambo is sinds 11 jaar bovendien ook Pride-ambassadeur. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woog dat voor u mee bij het maken van deze voorstelling dat u Pride-ambassadeur bent?
1: Ga je u zeggen of ga je gewoon lekker jij zeggen? Vind ik leuker.
0: Ik hoor lekker jij, dus dan wordt het jij. Ja, dat is goed.
1: Het woog vooral mee dat ik zelf een zwarte queerman ben. En dat ik het toenemend geweld tegen queer mensen, dat het me heel erg aan het hart gaat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begonnen ben.
0: Ja, dus daar wilde je iets mee. Even vanavond, dat was een bijzondere avond, want toen ging het echt in première, het stuk. Hoe ging dat?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij premières. En nu zat ik helemaal achter in de zaal en alles kwam aan. En het raakte me heel erg. Toen dacht ik, als ik op deze afstand geraakt kan worden, dan hoop ik dat de mensen die in de arena zitten waar het allemaal gebeurde ook geraakt werden. En toen het licht uitging, sprongen mensen op en begonnen ze te applaudisseren. Dus ik ga ervan uit dat mensen een hele fijne avond hebben gehad.
0: En als we de titel nemen, hè, Wachten op Marcia. Wie is of was Marcia, de naam van die titel?
1: Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, die waren twee trans voorvechters. En in 1969 was er een gay café in New York en die heette Stonewall Inn. En die werd belaagd door de politie en door mensen van buiten. En op een dag is er een politieinval en toen besloten ze, onder leiding van Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, besloten ze de politie de tent uit te schoppen. En het is eigenlijk een markant moment in de geschiedenis, want vanaf daar is eigenlijk de Pride begonnen zoals we die nu vandaag de dag kennen.
0: Want hoe ken jij de Pride? Wat betekent de Pride voor jou? Is het, voor sommige mensen is het een viering, maar als ik jou zo hoor, jij ziet het ook echt nog wel als een protest.
1: Het is bij mij begonnen als viering. Want in de jaren dat het was begonnen, hadden we ook echt iets te vieren. Waren we de gay capital van Europe, was Amsterdam dat. Maar in de loop der jaren, kijk, het is begonnen als een protest. Maar in de loop der jaren, als je kijkt naar het toenemend geweld tegen queer mensen, dan komt het, dan vraag ik me af, wat zijn we nog aan het vieren? Volgens mij moeten we weer terug naar de kern. Hebben we als mensen gewoon weer een reset nodig? Moet er een groot moment gebeuren, misschien alle de Stonewall rellen, zoals toen met Marsha P. Johnson, om mensen te resetten? Dus ik ben zelf, sta ik er veel activistischer in.
0: En je voorstelling, in hoeverre klinkt het activisme daarin door?
1: Het gaat over een groep queer activisten, alle Extinction Rebellion, die het hele jaar door ludieke acties ondernemen om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen queer mensen. En ik ben van mening, ik hoop eigenlijk dat er zo'n groep komt die zand gooit in het systeem. Die constant het hele jaar door daar aandacht voor vragen. Want kijk, meestal hebben wij, we hebben een maand per jaar, queer maand. Iedereen haakt aan, iedereen vindt het fantastisch. Na die ene maand gaat iedereen gewoon weer doen wat ze deden. En dan, maar de problemen die gaan het hele jaar door. Dus hoe fantastisch zou het zijn als we ook een Extinction Rebellion-achtige groep zouden hebben van queers die constant acties ondernemen om het systeem gewoon plat te leggen.
0: Maar welk systeem plat leggen?
1: Kijk, als Extinction Rebellion, zeg maar, de snelweg opgaan, dan kan jij niet meer naar je werk, zeg maar. En naar je werk gaan, dat is eigenlijk het systeem waar ik over heb.
0: Alles, nou ja, ja, want je hebt heel veel systemen. Je hebt een metrosysteem, een treinsysteem.
1: Ja, ja, maar kijk, als je praat over demonstratie, tegenwoordig moet je dat aanvragen en dan sta je in een hokje en dan sta je te demonstreren, dan kan je lekker naar huis. Maar als je een ludieke actie onderneemt, dan als de auto's niet meer kunnen rijden, dat is een onderdeel van een systeem.
0: Ja, en dan heb je ludiek en een systeem platleggen, zeg maar. Waar ligt voor jou een grens? Wat gaat helpen en wat vind jij passend?
1: Het is nog nooit gedaan, maar ik vind wel dat wat Extinction Rebellion doet zodanig veel aandacht vragen dat we het er allemaal over hebben. Dus ik weet niet wat de juiste weg is, ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel dat er iets meer moet gebeuren dan alleen maar één maand per jaar een feestje vieren.
0: Want in hoeverre heb jij er ook zelf mee te maken? Je zegt, ik zie het om me heen, hè, dat geweld neemt toe.
1: Nou, ik heb niet te maken gehad met geweld, maar wel met pesterijen. En het is eigenlijk niet zo lang geleden, was het bij mij in de buurt. Ik liep op een avond, er waren jongens uit de buurt die me voor homo begonnen uit te schelden. En op een gegeven moment liepen achter me aan. En op een gegeven moment stopte ik denk, wat krijgen we nou? En ik liep terug. En toen dacht ik, nou, in plaats van dat ik nu in een of andere matpartij met deze jochies terechtkom, ben ik gestopt. Ik ben huis gegaan, de aanstichter, ik wist wie dat was. Ik heb een brief geschreven, ik heb het in de brievenbus gedaan van zijn ouders. En ik heb die jongen echt 3 weken niet voor mijn deur gezien. En vandaag, als hij me tegenkomt, vandaag de dag, loopt hij met een boog om me heen.
0: Dus er is geen sorry gezegd?
1: Ik accepteer zijn boog om me heen lopen als een soort.
0: Oké, ja. En jij hebt het trouwens over de term queer. Anderen gebruiken LHBTIQ+, gemeenschap. Ja. Als je kijkt naar jouw voorstelling, gaat dat over iedereen die daaronder valt?
1: Wij gebruiken het als paraplu-term. In plaats van alle letters gebruiken we dat gewoon heel erg als paraplu-term. Dat vind ik. En queerness gaat niet alleen maar over de letters. Queerness gaat ook over heteroseksuele mensen die vinden dat ze niet bij de norm horen. Als je niet gewoon bij de norm hoort, ben je ook queer. En iedereen die zich wil aansluiten bij de queerbeweging, want queerness is eigenlijk activisme. Iedereen die zich daarbij wil aanmelden, is welkom. Dus daarom gebruiken we dat als paraplu-term.
0: Want je hoort ook wel dat binnen de LHBTIQ+, gemeenschap ook niet iedereen zich altijd even vertegenwoordigd voelt, hè? Herken jij dat?
1: Wat ik in de voorstelling laat zien is, wat ik herken, laat me het zo zeggen, is dat er heel veel verdeeldheid is in de queergemeenschap. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, maar de ene zegt we moeten naar links, de andere zegt we moeten naar rechts. Maar ik denk van volgens mij moeten we elkaar in het midden tegenkomen. En dat is een van de dingen die ik ook laat zien in de voorstelling. Dat als we gewoon alleen maar verdeeld blijven, dan kunnen we niet die volgende stap maken. Dus ik heb niet dat ik, want ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik weet niet of andere mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Maar ik ervaar wel verdeeldheid. En ik zou heel graag willen dat we gewoon samen zouden komen. En ons over onze ego's en meningsverschillen heen zouden kunnen stappen.
0: Want waar gaat die verdeeldheid dan met name over?
1: Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten demonstreren. Mijn personages zijn heel erg gebaseerd op Amsterdam Pride en Queer Amsterdam. Queer Amsterdam is heel activistisch. Pride Amsterdam is ook activistisch, maar er zitten ook die feesten bij. En wat je dan krijgt is dat de ene tegen de ander zeggen, ja, maar jullie doen feesten. En dan krijg je dat over en weer gedoe, terwijl ik denk van volgens mij is het en-en.
0: Ja, en je hebt ook World Pride, maar je hebt ook Black Pride. Dat zou toch eigenlijk ook niet nodig hoeven zijn, toch?
1: Blijkbaar wel. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dan mogen ze wat mij betreft een Black Pride beginnen. Maar het mag dus allemaal naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Snap je? In plaats van dat je hebt het nu over de Black Pride alsof het iets is wat dan niet erbij is. Kijk, ik heb zoiets van als er een Black Pride
0: bestaat.
1: Het
0: valt mij gewoon op, zeg maar. Hè?
1: Dat... Ja, maar het is en-en. Het is en-en. Snap je? Dus voor mij, als er een groep is die zich niet vertegenwoordigd voelt en zeggen van, hé, wij beginnen een beweging binnen de beweging. Nou, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja, en voor jou is het en-en-en. En je wacht op een nieuw moment om het, zoals je zei, het systeem plat te leggen. In ieder geval in je voorstelling, ja. Ben je daar druk mee bezig met dat thema. Maar,
1: druk mee bezig om mensen daartoe te inspireren.
0: Remy Sambo, hartelijk dank. En mooie voorstellingen toegewenst de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Wilco met Either Way. Een grote bijeenkomst van cosplayers in Japan dit weekend. Veelal jonge mensen gaan daar alles aan doen om zo goed mogelijk in hun favoriete film of stripfiguur te veranderen. Er is ook een Nederlandse delegatie daar. Die dinkt zondag mee naar de wereldtitel cosplay. Cos van kostuum. Ik ga hierover praten met Sukara Floor, ook wel Saku genoemd. Sakura Floor moet ik zeggen. Dat is een artiestennaam. Goedenavond, Saku.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij verdient je geld met cosplay al een jaar of 14. Hoe leg jij het uit aan mensen die niet weten wat cosplay is?
1: Ja, je zei het net al heel mooi. Het is een samenvoeging van kostuum en play. En het is eigenlijk gewoon een passie die mensen hebben voor het tot leven brengen van hun favoriete personages. En dat is in heel veel verschillende vormen. Dus dat kan inderdaad door op shows weg te zetten, zoals inderdaad dit weekend plaatsvindt met die wedstrijden. Of gewoon voor fun op evenementen om gewoon eventjes er tussenuit te gaan en even iets anders te zijn. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel leuk. Het is gewoon echt een heel tof begrip om die creativiteit even te kunnen uiten.
0: En wat was de eerste personage waar jij ooit instapte?
1: De allereerste was van een anime, Lucy Hartfilia. Maar de eerste zelfgemaakte kostuum was Iron Man. En dat was echt een hele onderneming. Die hield het ook niet vol, het hele evenement. Maar was wel heel leuk.
0: Want waarom Iron Man?
1: Ja, ik wilde iets doen wat gewoon een beetje anders was. En ik wilde iets zelf maken. Want ja, je kan natuurlijk kopen en maken. En ik wilde het zelf maken. En ik wilde mezelf bewijzen van, hey, ik kan dit. En ik dacht, nou, Iron Man is super tof, super groot. Dus daar kan ik gelijk laten zien wat ik kan. Het was heel leuk voor de eerste 2 uur. En toen viel je uit elkaar. Maar...
0: Ja, wat dan?
1: Ja, het was
0: de
1: natuurlijk
0: armen eraf, de benen
1: foam
0: eraf.
1: Ja, precies. Nou, ja, ik liep ook gewoon op foammatjes. Want toen de tijd gebruikte nog heel veel foam. Want het is natuurlijk al 14 jaar geleden. Dus ik liep op een gegeven moment de schoenen er gewoon af. Maar het zag er heel tof uit. Het was op zich een goede eerste cosplay.
0: En het is je beroep geworden.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: je hebt er wel van geleerd, van die eerste keer.
1: Nou, ik had heel veel geluk dat degene die mij alles geleerd heeft, had gezien wat ik had gedaan en die zag potentieel. En die heeft mij daarin geholpen. En toen ik 3 maanden bezig was met cosplay, toen kwam een van de grootste bedrijven van de wereld naar ons toe van, hey, we willen jullie inhuren. En toen dacht ik ineens, hey, wacht even, er is geld in dit, dus laten we dit gewoon gaan doen.
0: Ja,
1: dus,
0: want dat vraag ik me inderdaad wel af. Als ik jou zo hoor, hè, het is je werk, wie betaalt jou dan? Hoe verdien je hier je geld mee?
1: Nou, het is voor heel veel mensen heel verschillend. Voor mij persoonlijk, ik werk vooral heel veel met gamebedrijven en streamingplatforms. En die dus eigenlijk gewoon personages of soort promotie moeten doen voor videospellen of personages zelf die uitgebracht worden. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tutorials doen via social media of YouTube. Of inderdaad gewoon via de socials promotie doen voor bedrijven of merken of juist anime zelf. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarin je geld kunt verdienen met cosplay. Maar voor mij persoonlijk is het echt met bedrijven over het algemeen.
0: En breng jij dan zelf ook de pakken aan? Of stap je in een pak van het bedrijf? Want dan denk ik, dat kan in principe iedereen. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar ik bedoel, wat breng jij dan mee, zeg maar? Is dat ook zelf het kostuum?
1: Ja. Ja, wij maken alles. Dus over het algemeen. Want ja, je hebt natuurlijk kostuums die te koop staan online. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat is ook wat laagdrempeliger. Maar wij krijgen zeg maar een design te zien. En dan zeggen ze, maak dit maar. Vaak is dat ook iets wat eigenlijk heel onrealistisch is. Wat totaal niet in het echt kan. Dus dan moet je ook maar manieren verzinnen om het dan tot leven te brengen. En dan zeg ik wij, omdat ik tegenwoordig echt een team heb. Want vroeger deed ik alles alleen. Maar ja, wij krijgen dan een design. En die brengen wij dan tot leven. En dan sta ik zelf ook model ervoor. Dus dan ben ik zelf ook het personage. Dus niet alleen het kostuum maken, maar je staat er ook echt als de persoon zelf op zulke promotionele evenementen of in video's of live action stukjes die er gefilmd worden. Dus het is echt een heel leuk iets hoor. Het is wel heel bijzonder.
0: En zijn er ook dingen die je niet mag doen? Zijn er regels of ongeschreven regels in dit vak?
1: Ja, er zijn hartstikke veel. Is ook een beetje afhankelijk met wie je werkt natuurlijk. Als het met bedrijven is, die hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet willen. Maar bijvoorbeeld ongeschreven regels die natuurlijk wel gewoon heel duidelijk zijn is. Op het moment dat je personage hebt van een andere afkomst, dat je natuurlijk je huid niet donkerder maakt. Dat je niet andere culturen belachelijk maakt met het maken van een kostuum. Wat natuurlijk in onze entertainment totaal niet is. Wij doen natuurlijk alles met heel veel liefde. Maar dat zijn natuurlijk ongeschreven regels die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen. Voor de rest, als je met een bedrijf werkt, hebben hun zelf regels. Sommigen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als er content wordt gemaakt wat iets meer sexy is. Dus dat zijn dan regels die hun dan weer hebben. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor soort werk in cosplay je doet.
0: En dan heb je die top, die wereldtop in Japan, zoals ze hem noemen. Hè? Daar moet je auditie voor doen. Daar kan niet iedereen zomaar aan meedoen. Heb jij zelf wel eens daar auditie voor gedaan?
1: Ja, toevallig wel. Ik heb vroeger heel veel wedstrijden gedaan. Ik heb ook veel gejureerd. En ik moet zeggen dat ook het competitiegedeelte een heel ander vak is. Want daar is natuurlijk een hele selectie voor. En daar wordt echt op heel veel gelet. Maar dat is ook veel erg op het maken van de kostuums en het stuk performance. En ik heb toen zelf ook meegedaan. Alleen tijdens onze performance heb ik toen mijn knie helemaal verbrijzeld. Oh. Dus dat was tijdens het trainen ervoor. Dus wij hebben het niet gehaald tot aan het echt mogen voorleggen bij die selectie. Helaas. Maar ik heb wel heel veel andere wedstrijden gedaan. Maar World Cosplay Summit is wel een van de grootste wereldwijd. Het is ook een van de eerste cosplaywedstrijden die eigenlijk over heel de wereld mensen zeg maar instuurt vanuit verschillende landen. Dus het is wel echt een hele toffe om aan mee te doen.
0: Ja. Zeg, hoe lang ga je hier nog mee door?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet. Ik kijk het allemaal een beetje aan. Ik ben wel al wat verder uitgebreid. Ik neem cosplay wel in alles mee wat ik doe. En ik merk dat dat ook voor mij een stukje van mijn persoonlijkheid is geworden. Want ik rij nu ook motor. Ik heb ook een motorrijaccount. Maar daar doe ik ook heel veel mee. Alleen daar zit ook een stukje cosplay in. Want je neemt het toch wel mee. En ik schrijf boeken. Dus ergens komt die creativiteit toch allemaal samen.
0: En zo te horen ben je er nog wel even zoet mee. Dankjewel dat we in deze wereld van cosplay play konden verkeren met jou. Saku, hartelijk dank.
1: Hey, heel graag gedaan. Een hele fijne
0: avond. Ja, jij ook. Want het oog is voorbij. Straks dan is Nooit meer slapen. Teddy Tops presenteert dan. En morgen dan zit Simone Wijnmans hier bij het oog. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Schmidprijs.
2: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
1: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Taalschat, het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzieprentenboek met nu...

0: nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
1: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: NPO Radio 1.
8: Middernacht, het begin van vrijdag 31 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
9: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerserie. Gisternacht reed ik onderweg naar de studio en keek ik naar de volle hertenmaan. Ik leerde dat die symbool staat voor groei, vernieuwing, innerlijke kracht en het volgen van je eigen richting. In India vieren ze deze maan met Guru Purnima, ter ere van de goeroes, gidsen, leraren, de verdrijvers van het duisternis. Als ik omhoog kijk, geloof ik in één ding zeker. De hemel vol sterren. En realiseer ik me dat we die steeds minder goed kunnen zien. Daarom richt ik deze 2 weken mijn telescoop op de verdrijvers van de duisternis. In Waar zit liefde? Vannacht ga ik turen met sterrenkundige Nathalie Degenaar. Goeienacht.
10: Goeienacht.
9: Nathalie is universitair hoofddocent bij de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctorsgraad werkte ze op een Hubble Fellowship van NASA bij de University of Michigan. En daarna aan de Institute of Astronomy van de University of Cambridge. Nu is ze terug in Amsterdam, waar ze haar onderzoek naar zwarte gaten en neutronensterren voortzet. En er is een planetoïde naar haar vernoemd. Nathalie Degenaar werd in 1980 geboren in Rotterdam. Welkom. Ja, we hebben dus een echte ster of planetoïde in de studio vannacht.
10: Ja, dat klopt.
9: Dat is toch iets bijzonders?
10: Ja, dat is best wel gaaf. Er zijn planetoïden zijn kleine rotsblokjes en daar zijn er enkele honderden duizenden van gevonden. En een stuk of 25.000 daarvan hebben een naam gekregen inderdaad. En ik heb er één van, ja.
9: Waarom ben jij? En Galileo en Einstein bijvoorbeeld.
10: Ja inderdaad. Ja. Dus daar hoor ik zomaar bij.
9: En als ik het goed heb, bestaan die ook oneindig lang?
10: Ja zeker. Dit is diegene die het naar mij is vernoemd, is een klein rotsblokje op een afstand van ongeveer 800 miljoen kilometer van de zon. Ergens tussen Mars en Jupiter. En die draait lekker op zijn gemakje in een jaar of 5 om de zon.
9: En hoe groot moet ik doen?
10: Deze is ongeveer 5 kilometer groot. Ja.
9: Wow. En kun je die zien?
10: Nee.
9: Oh, jammer.
10: Het is te klein om te zien en geeft weinig licht. Maar
9: hij bestaat.
10: Hij bestaat.
9: En ja. Hij bestaat voor altijd. Dus je hebt jezelf vereeuwigd.
10: Ja, zeker.
9: Krijg je dat voor een specifiek onderzoek? Of krijg je dat voor al je werk?
10: Ja.
9: Een oeuvreprijs?
10: Het is eigenlijk een beetje mysterieus. Dus je wordt blijkbaar voorgedragen. Maar je hoort nooit wie je heeft voorgedragen. Of waarvoor in het bijzonder. En er is dan een hele internationale commissie. Die dan uit die voordragen denkt. Van ja, oké, dit gaan we doen. Ik weet het niet helemaal precies. Volgens mij heeft het iets te maken met ook met wetenschap popularisatie, over wetenschap praten. Dus ja.
9: Je hebt hem verdiend, daar gaan we vanuit. Je onderzoekt dus neutronensterren en zwarte gaten. Ja. Daar wil ik natuurlijk alles over weten. Maar misschien moeten we eerst even beginnen met wat zijn dat?
10: Ja.
9: Dus wat is een, wat is een neutronenster?
10: Ja. Nou, misschien om dat uit te leggen kan ik beginnen met sterren die hebben eigenlijk net als mensen doorlopen zijn heel leven. Dus sterren worden op een zeker moment worden ze geboren uit gigantisch grote koude gaswolken in het heelal. Dan leven ze een leven als volwassenen, net als onze zon. En dan op een gegeven moment komen ze aan het einde van het leven. Dan hebben ze geen brandstof meer. Dan vergaan ze. En 2 van de objecten die kunnen achterblijven als een hele grote ster aan het einde van zijn leven is gekomen. Dat zijn neutronensterren of zwarte gaten.
9: En hoe groot moet die ster dan zijn?
10: Dan praten we over sterren die ongeveer 10 keer zo zwaar zijn als onze zon. Dus ook heel erg veel groter, heel erg veel zwaarder.
9: Ja.
10: Dus de meest extreme sterren die worden dus neutronensterren of zwarte gaten als ze aan het einde van hun leven komen.
9: Ja.
10: En dat is dan ook een hele spectaculaire gebeurtenis. Want ze klappen echt uit elkaar als een supernova-explosie. En dat levert hele mooie beelden op en hele felle flitsen. Die neutronensterren en zwarte gaten zijn eigenlijk restanten van eens hele zware sterren. En wat er zo gaaf en zo spectaculair aan die objecten is, is dat ze een van hun bijzondere eigenschappen is dat ze extreem sterke zwaartekracht hebben. Dus dingen die dicht bij ze in de buurt komen, die kunnen ze naar zich toe trekken. En wat er daarnaast ook nog heel bijzonder aan is dat ze ook gas en materie weer met hele grote snelheden terug het heelal inblazen.
9: En wanneer wordt iets een zwart gat en wanneer een neutronenster?
10: Ja, dat is nog een van de vraagstukken waar we proberen achter te komen. We denken dat het ligt eraan hoe ontzettend zwaar ze zijn op het moment dat ze gaan instorten. Dus de allerzwaarste, als ze gaan instorten, dat worden zwarte gaten. En degene die neutronensterren worden, die zijn net iets minder zwaar. Die kunnen nog net een beetje weerstand bieden aan de zwaartekracht. En zwarte gaten dus niet.
9: Want die neutronenster die kun je zien. Dat blijft een ster.
10: Ja, klopt. Ja, dus het is niet meer een ster zoals onze zon die van binnen nog allemaal warmte genereert en straling genereert. Maar het is wel inderdaad iets wat stabiel is en wat een oppervlak heeft. Terwijl een zwart gat, dat is echt een bodemloze put, letterlijk.
9: Ja, want dat zien we niet. En toch heb ik wel een idee van hoe het eruit ziet. Maar dat komt omdat ik dan een foto heb gezien.
10: Ja.
9: Maar dat kan eigenlijk niet, toch? Want er zit geen, je kunt het reflecteert geen licht.
10: Nee. Ja, klopt. En toch hebben we een foto van een zwart gat. Ja.
9: Hoe zit dat?
10: Nou, een zwart gat geeft zelf dus inderdaad geen licht. Want het is letterlijk zwart. Door de zwaartekracht, alles wordt erin gezogen. En zelfs licht kan niet uit een zwart gat ontsnappen. Maar zwarte gaten hebben dus heel veel invloed op hun omgeving door hun zwaartekracht. En ze kunnen dus bijvoorbeeld gas naar zich toe trekken. Dat kan om hen heen gaan cirkelen. Het wordt ontzettend heet. En dat gas, dat ligt dan op omdat het zo heet wordt. En dat zendt dan bijvoorbeeld röntgenstraling uit of straling op andere golflengte. En dat is wat we kunnen zien. Dus die foto die je hebt gezien, dat is echt een foto van een zwart gat. Of eigenlijk van de schaduw van een zwart gat. Dus je ziet het licht dat er omheen gebogen wordt.
9: Je ziet alleen de schaduw.
10: Ja.
9: En van een neutronenster, daar kun je wel beelden van maken.
10: Daar kun je echt het oppervlak van zien. En die zijn ook kokend heet, dus die zenden ook röntgenstraling uit. Maar daar zie je dus echt nog straling afkomen van het oppervlak.
9: Ja. En die eten ook?
10: Ja. Ja.
9: wat eten ze?
10: Ja. Nou, onze zon is een eenling. Die staat in zijn eentje. Maar eigenlijk het grootste deel van alle sterren in het heelal, die zijn niet alleen. Die hebben een partner. En die draaien met z'n tweeën om een gezamenlijk zwaartepunt. En als je dus twee van die sterren bij elkaar hebt en een van de twee die komt dus aan het einde van zijn leven, wordt een zwart gat of een neutronenster, dan kan het dus, doordat die zwaartekracht zo extreem is, kunnen ze dus gas van hun buurster op gaan slokken. Dus naar zich toe gaan trekken en zich dat toe-eigenen.
9: Dus die eten eigenlijk hun partner op?
10: Ja, klopt. Zo kan je dat zien.
9: En dit is allemaal voor mij. Ik bedoel, ik kijk naar de lucht en dan denk ik, oh fijn, ik zie wel sterren of... Jammer, ik zie ze niet.
10: Mm.
9: maar jij doet hier echt onderzoek naar specifiek deze vormen ook. Je kreeg op een gegeven moment een beurs van NASA.
10: Ja.
9: En daarmee mocht je aan de slag. Mocht je radio, hoe heet dat? Een radiotelescoop?
10: Ja.
9: Mocht je gaan, daardoorheen mocht je gaan kijken?
10: Ja, klopt.
9: Wat wilde je gaan zien? Wat wilde je gaan onderzoeken toen?
10: Ja, wat ik probeer te begrijpen van die neutronensterren en zwarte gaten is... ik probeer te begrijpen voornamelijk eigenlijk wat hun eigenschappen nou precies zijn. Want ze zijn echt zo extreem dat ze tarten al onze natuurwetten eigenlijk. Ze pushen die naar het extreme. Dus ik probeer hun eigenschap te begrijpen. Maar ik probeer ook te begrijpen wat voor invloed ze hebben op hun omgeving. Dus door hun zwaartekracht bijvoorbeeld. En eigenlijk wat hun rol is in het hele ecosysteem van het universum.
9: En dat wilde je toen gaan onderzoeken?
10: Ja, dus dat kan je op verschillende manieren doen. En ik doe dat voornamelijk met allerlei verschillende telescopen. En ook satellieten die in banen om de aarde draaien. Dus ik probeer allerlei verschillende soorten licht op te vangen van die neutronensterren of van zwarte gaten of van hun omgeving. En te kijken wat ze nou precies doen.
9: En waarom waren dit jouw sterren? Is dat het klinken als een soort van de rocksterren van onder de sterren?
10: Ja, ik werd. Ik ben ooit inderdaad gegrepen door het feit dat ze zo ontzettend extreem zijn, dat je ze je voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik dacht echt, wat is dit? Bestaat dit echt? Ik had, voordat ik hier ooit een college over kreeg, tijdens mijn studie, had ik hier nog nooit van gehoord. En ik dacht echt, nee, dit kan niet bestaan. Hier moet ik alles van weten. En ja, van het een komt het ander. En nou probeer ik zelf daar meer over te leren. En
9: steeds meer over te weten.
10: Ja.
9: Dus jij gaat naar die radiotelescoop en je wil hier meer over gaan weten. Maar... de informatie die je uit de radiotelescoop krijgt, die is ook heel moeilijk te ontcijferen.
10: Ja, klopt. Dus ergens naar kijken, dus ergens een waarneming van doen, dat is één ding. Maar dan vervolgens moet je ook nog proberen te begrijpen van wat zien we nou eigenlijk? En wat betekent dat vervolgens over wat er nou eigenlijk gebeurt op die honderdduizenden, biljoenen kilometers ver weg? En hoe strookt dit weer? Of hoe klopt het weer met wat wij denken, hoe de natuur in elkaar zet, hoe de natuurwetten werken, hoe het universum werkt.
9: En dan moet je dat gaan ontcijferen.
10: Ja.
9: Waar kwam je toen achter?
10: een van de dingen die we bijvoorbeeld gevonden hebben is... je hebt dus neutronensterren en zwarte gaten, die zijn er dus berucht omdat ze dus allerlei gas naar zich toe trekken, dus door een extreme zwaartekracht. Maar wat ze dus ook doen, is ze spuiten dus weer vervolgens heel veel gas en energie, spuiten ze terug het heelal in. Eigenlijk zijn het een soort kosmische brandweerslangen. Zo kan je het echt voor je zien. We noemen dit jets ook echt.
9: En, kosmische brandweerslangen?
10: Ja,
9: oké. Ik heb een beeld.
10: Ja. En wat wij wat we denken is dat die jets die ze uitspugen, dat die ontzettend veel impact hebben op hun omgeving. Bijvoorbeeld dat je daardoor zelfs nieuwe sterren kan gaan vormen en dat zelfs een heel sterrenstelsel kan. Dat de hele evolutie van een sterrenstelsel wordt beïnvloed door die jets. En bijvoorbeeld ook dat ze. Dat ze elementen waar leven uit ontstaan, dat ze die het heelal insturen. Dus ze verspreiden eigenlijk materie en energie door het hele heelal. Maar het gekke is, we weten dat ze dat doen. Maar hoe dat nou precies werkt, hoe ze materiaal opzuigen en dat vervolgens weer weg kunnen spuiten, dat begrijpen we helemaal niet. En zodra we dat begrijpen, dan kunnen we pas echt inzien wat nou precies de impact is van die jets. Dus wat ik probeer te onderzoeken is. Het mechanisme wat hier nou precies achter zit. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik had met een aantal internationale collega's hadden we een beetje een out-of-the-box experiment bedacht. We weten dat die jets bestaan. Maar het is heel lastig om erachter te komen van bijvoorbeeld hoe snel bewegen ze nou eigenlijk. Het is misschien heel raar, maar als je je voorstelt bijvoorbeeld als ik jou stel dat ik jou een filmpje opstuur van een kraantje bij mij in de tuin, waar water, je ziet er water uitkomen. In principe, als jij geen andere context hebt, dus als jij bijvoorbeeld geen geluid hebt, of als jij niet weet of het zomer is of winter, dan kan je aan dat filmpje kan je niet zien of dat water bijvoorbeeld stroom is of dat het ijs is. En zo kan je dat ook een beetje met zo'n jet zien. Dus we weten dat er zo'n jet is, maar zonder extra informatie weten we eigenlijk niet of die. Ja, hoe snel die beweegt bijvoorbeeld. En dat is iets wat we heel graag willen weten. Dus wat ik met dat filmpje zou kunnen doen, om jou erachter te laten komen, is bijvoorbeeld mijn hand die tegen dat water aanhouden. Dan zie je bijvoorbeeld of het stroomt of dat het ijs is. Nou, zoiets eigenlijk hebben wij bedacht voor die jets. We bedachten namelijk van, je hebt die neutronensterren. En die hebben iets heel bijzonders wat zwarte gaten niet hebben. Als er materie op een zwart gat valt, dan verdwijnt het gewoon. Maar bij een neutronenster valt het gas op de neutronenster. En omdat ze zulke sterke zwaartekracht hebben, persen ze die materie helemaal samen, wordt het heel heet. En dan kan het ineens ontploffen. Eigenlijk net als dat je bijvoorbeeld een lucifer afstrijkt, zo zie je ineens zo'n hele laag op zo'n neutronenster die ontploft dan. Dat geeft echt een flits, een lichtflits in röntgenstraling. En dan komt waanzinnig veel energie vrij bij zo'n explosie. We kennen bijvoorbeeld allemaal de extreme verwoestende kracht van atoombom, bijvoorbeeld op Hiroshima. Nou, zo'n explosie die op een neutronenster gebeurt, die heeft dezelfde kracht als iets van 100 biljarden atoombommen. Dat is echt gigantisch. Om aan te geven hoe extreem dit is. En dan zou je denken van, het is zo extreem, is heel zeldzaam, maar dat is dus niet zo. Op een neutronenster kan zulke explosies kunnen elk uur of elke drie uur kunnen ze zich herhalen. Terug naar de jets, wat wij dus hadden bedacht. Van, hey, je hebt die gigantische explosies die zoveel energie uitzenden. Misschien heb je zo'n jet van zo'n neutronenster. Misschien is dat dus precies zo'n kleine verstoring, waardoor je dus erachter kan komen van, hey, hoe snel bewegen ze het nou? Dus dat is het experiment wat wij gingen proberen uit te voeren. Dus we gingen kijken van, we gaan zoeken naar die explosies. En tegelijkertijd gaan we kijken naar het licht dat die jet uitzendt. En dan gaan we kijken van, als je zo'n explosie hebt, wat gebeurt er met die jet? Zien we een verstoring?
9: Dus je moet dingen tegelijkertijd gaan waarnemen dan?
10: Ja, en dat is een beetje lastig, want die explosies die zie je dus in röntgenlicht. En die jet die ontstaat weer, die zendt licht uit door een heel ander proces. En dat zie je dus met een radiotelescoop. Dus je moet dan heel handig zijn van, je moet dat allemaal perfect coördineren. Je moet een neutronenster vinden die precies op het goede moment het goede gedrag vertoont. Want ze zijn typisch heel wispelturig. Dus de ene keer doen ze dit, de andere keer dat. Maar goed, we hadden dus dat experiment bedacht van, weet je wat, we gaan dit doen. En dan kunnen we dus zien hoe die jet verandert. En dat gaat ons leren over hoe ze dan precies ontstaan. Want dan zie je het eigenlijk gebeuren. Dus dat idee hadden we bedacht. Maar het gekke is, we hadden goede motivatie dat er echt iets zou moeten gebeuren. Maar we konden niet precies zeggen wat er zou gebeuren, omdat we dus niet weten hoe ze ontstaan. Dus het was toen vervolgens heel moeilijk om vakgenoten te overtuigen dat we dit moesten gaan doen. En uiteindelijk is het gelukt doordat we eigenlijk gewoon tijd om een telescoop hebben gekocht. Dankzij een beurs van de Nederlandse wetenschapsorganisatie. Toen hebben we dat experiment uitgevoerd.
9: En toen, waar zijn we achtergekomen?
10: Dat was eigenlijk super gaaf wat we eigenlijk hadden voorspeld. Dus je hebt zo'n explosie en die maakt die jet tijdelijk kapot. Dus we dachten, je ziet dat radiolicht van die jet zien we tijdelijk even wegvallen. En dan zien we het weer ontstaan. Nou, wij ons experiment uitgevoerd. 5 dagen lang hebben we gekeken. We zagen 10 van die explosies. Gingen we vervolgens kijken naar het licht van die radiojet. Nou, wat we toen zagen is, elke keer als het een explosie was, zagen we die jet oplichten. Dus precies het tegenovergestelde van wat we hadden verwacht.
11: Ha.
10: Dus in eerste instantie de reactie toen, dit was een experiment wat ik deed met internationale collega's. Dus er zat één in Amerika, één zat in Australië, eentje in Italië, eentje in Spanje. Dus dat ging dan via mail. Maar op een gegeven moment kwam dat mailtje binnen die dus liet zien tegelijkertijd het licht van de jet en van die flitsen. En toen zagen we dus precies dat tegenovergestelde effect. En de eerste gedachte was, vet, we zien dus inderdaad iets gebeuren wat we hadden voorspeld. En het is precies het omgekeerde. Ja. Waarom?
11: Wat betekent dat?
10: Ja, precies. Dus daar gaat nu mijn hele onderzoek
11: Kijk,
10: over.
11: Kijk, dat weten we niet. Nou, over de komende 5 jaar.
10: Dus daar ben ik nu bezig. Ja. Maar dit was de oorsprong van dat hele project.
11: De oorsprong. Maar hoe bizar dat je ook, jij kijkt dus de lucht in, het heelal in. En je ontdekt dingen die mensen nog nooit eerder hebben gezien.
10: Ja.
11: Dat is toch bizar?
10: Ja.
11: Ben je daarvan bewust?
10: Nou ja, dat is een van de dingen die ik zo ontzettend mooi vind aan mijn werk. Dus zeg maar, ik kan me een beetje voorstellen, net als dat je vroeger, dat je een explorer kon zijn op aarde, dat je in de Rimboe was en dat je bij wijze van spreken een hele nieuwe volkstam ontdekte ergens. En zo, ja, zie ik het zelf als onderzoeker, als van de hemel dus ook wel eens. Ik zie gewoon, af en toe zie ik iets gebeuren wat nog nooit iemand anders gezien heeft.
11: Ja.
10: Of waarvan je de eerste bent die het ziet. En soms komt dat ook nooit meer terug. Dus ben je ook de enige die het ooit gezien heeft.
11: Dat is waanzinnig. Ja, en over die, toch nog even terug naar de neutronen en de zwarte gaten. Neutronensterren en de zwarte gaten. Want ik heb ook het idee dat daar ook iets met tijd en ruimte gebeurt.
10: Ja.
11: Wat is dat precies? Ja, niet dat precies, want anders dan gaat het me.
10: Ja, het is doordat ze zulke extreme zwaartekracht hebben. Albert Einstein, hele bekende wetenschapper natuurlijk, die liet zien met wiskundige formules dat als je extreme zwaartekracht hebt, dat er dan ook iets raars gebeurt met de tijd. Dus zodra je heel dicht bij een zwart gat komt bijvoorbeeld, dan gaat jouw tijd anders lopen dan voor iemand die ver weg naar jou kijkt.
11: Ja. Dus eigenlijk als je dus, stel je neemt een mens en je laat die naar het zwarte gat toe bewegen, dan stopt die net voor het zwarte gat.
10: Ja, dat is heel raar. Dus als je, zeg maar, de persoon die zelf bij het zwarte gat zou zijn, als dat mogelijk zou zijn, voor die persoon gaat de tijd gewoon door. Dus die persoon zou op een gegeven moment in het zwarte gat kunnen verdwijnen. Maar wij zullen dat nooit zien. Want voor ons gaat die klok op een gegeven moment stilstaan. Heel raar, conceptueel heel
11: raar.
10: Snap
11: jij dit wel?
10: Ja, nou ja, in wiskundige formules is dat inderdaad wat het voorspelt. Maar goed, we hebben natuurlijk geen enkele mogelijke manier om dit daadwerkelijk te testen dat dat gebeurt.
11: Maar jij moet toch ook een enorm voorstellingsvermogen hebben om dit soort dingen. Want ja, ik kan me voorstellen dat als je dit uitschrijft als inderdaad wiskundige formule, dat jij dan wel weet wat daar staat en ik niet. Maar je moet het ook voor je kunnen zien.
10: Ja, je moet het inderdaad proberen te concepten. Het concept voor je te kunnen zien, ja.
11: En dat kan jij?
10: Ja, soms wel. Soms is dat wat moeilijker. Maar dat is inderdaad, ik probeer wel visuals te maken in mijn hoofd. Van hoe ziet dat er nou uit en wat gebeurt er nou? Ja, ja.
11: En ergens ook, ik denk dat als we het hebben over ruimte en tijd die verdwijnen en het zwarte gat, dan denk ik dat we daar ook het gevoel wat liefde kan zijn in kunnen vangen.
10: Ja, ja, zeg maar. Als ik erover nadenk van hoe zie ik de connectie met liefde en het universum. Voor mij zit denk ik liefde heel erg, dus niet zozeer een romantische liefde, maar heel erg in de nieuwsgierigheid en ook de aandacht en geduld. Want je hebt heel veel geduld en aandacht nodig om het universum te begrijpen. Dus kijken is één ding, maar je moet echt. Dan vervolgens echt zien wat er gebeurt.
11: Voorstellen. Je kunt voorstellen wat er gebeurt. Maar het kost ook tijd. Je moet ook inderdaad gewoon uren kijken en ontcijferen.
10: Zeker weten. Dus je hebt ook heel veel geduld nodig.
11: In die zin ook. En we gaan het dus nu ook hebben over die liefde. En ik dacht, misschien kunnen we dat ook een beetje vinden in het begrip singulariteit.
10: Ah ja.
11: Vind je daar ook niet iets in zitten? Wat betekent dat voor jou?
10: Zo, singulariteit, zeg maar, in termen van zwarte gaten, dat is inderdaad dat is eigenlijk dat alles in één klein puntje zit samengeperst. Dus eigenlijk, het is een singulariteit, maar je bent wel met z'n allen samen. Ja, een bepaalde zin kan je daar zeker liefde in zien. Ik zie daar in ieder geval extreme fascinatie in. Wat ook, denk ik, een vorm van liefde is.
11: Ook een vorm van liefde, ja. Ja, dan moet je gewoon niet die planeet naast je gaan opeten en verder.
10: Ja.
11: Verder klopt dat wel. Ik wil heel graag naar jou, want je hebt een paar aanbevelingen meegenomen ook deze nacht. En ik denk dat het een heel mooi moment is om de film Contact even in te leiden.
10: Mm-hmm.
11: Waarom heb je deze meegenomen, deze film?
10: Ja, Contact is een film uit 1997. En dat is een film die gaat over een vrouwelijke astronome. En die gaat... die is compleet gefascineerd door de vraag of er ander leven is in het universum. En zij besteedt haar hele wetenschappelijke carrière in het zoeken naar signalen uit het universum. Signalen van een andere intelligentie. En ik heb die film als tiener gezien. En ik weet nog dat ik dat idee echt fascinerend vond. Dat er inderdaad misschien leven ergens anders in het heelal aanwezig is. En dat je daar dus ook daadwerkelijk actief naar kan zoeken. Dus dat is gewoon... Ja, conceptueel is dat echt super gaaf dat je dat inderdaad echt kan doen. En ik weet toch dat ik heel erg gegrepen was door de hoofdpersoon in dit verhaal. Want die is echt zo ontzettend toegewijd. En ze gelooft echt heel erg in haar idee van ja, dit is iets wat we moeten doen. Dit is iets wat de moeite waard is om te doen. En zelfs al krijgt ze best wel veel tegenstand, bijvoorbeeld van collega's en ook van industrie. En
11: politiek.
10: Ja, precies. Ja. Maar ze blijft doorgaan. Ze gelooft er echt in.
11: Ze gelooft er echt heilig in. Ja. En het is Jodie Foster, natuurlijk. En ik vond het ook heel mooi, omdat ze zo inderdaad doorvocht in toch best wel een mannenwereld.
10: Ja,
11: En het is prachtig gemaakt. Ik heb het nog een keer gezien. Want ik was 8 toen het uitkwam. Maar het is echt, ik weet niet. Het lijkt heel erg alsof dit echt is hoe het uitziet. Maar jij kan dat natuurlijk beter zeggen.
10: Nou ja, er zitten heel veel dingen in de film die ook daadwerkelijk waar zijn. Dus er wordt inderdaad met de radiotelescopen wordt er gezocht naar signalen uit het universum. Fascinatie, wat ook denk ik een vorm van liefde is.
11: Ook een vorm van liefde, ja. Ja, dan moet je gewoon niet die planeet naast je gaan opeten en verder.
10: Ja.
11: Verder klopt dat wel. Ik wil heel graag naar jou, want je hebt een paar aanbevelingen meegenomen ook deze nacht. En ik denk dat het een heel mooi moment is om de film Contact even in te leiden.
10: Mm-hmm.
11: Waarom heb je deze meegenomen, deze film?
10: Ja, Contact is een film uit 1997. En dat is een film die gaat over een vrouwelijke astronome. En die is compleet gefascineerd door de vraag of er ander leven is in het universum. En zij besteedt haar hele wetenschappelijke carrière in het zoeken naar signalen uit het universum. Signalen van een andere intelligentie. En ik heb die film als tiener gezien. En ik weet nog dat ik dat idee echt fascinerend vond. Dat er inderdaad misschien leven ergens anders in het heelal aanwezig is. En dat je daar dus ook daadwerkelijk actief naar kan zoeken. Dus dat is gewoon, ja, conceptueel is dat echt super gaaf. Dat je dat inderdaad echt kan doen. En ik weet toch dat ik heel erg gegrepen was door de hoofdpersoon in dit verhaal. Want die is echt zo ontzettend toegewijd. En ze gelooft echt heel erg in haar idee van ja, dit is iets wat we moeten doen. Dit is iets wat de moeite waard is om te doen. En zelfs al krijgt ze best wel veel tegenstand. Bijvoorbeeld van collega's en ook van industrie. En
11: politiek.
10: Ja, precies. Ja. Maar ze blijft doorgaan. Ze gelooft er echt in.
11: Ze gelooft er echt heilig in. Ja. En het is Jodie Foster, natuurlijk. En... ik vond het ook heel mooi, omdat ze zo inderdaad doorvocht in toch best wel een mannenwereld.
10: Ja,
11: En het is prachtig gemaakt. Ik heb het nog een keer gezien. Want ik was 8 toen het uitkwam. Maar het is echt, ik weet niet. Het lijkt heel erg alsof dit echt is hoe het uitziet. Maar jij kan dat natuurlijk beter zeggen.
10: Nou ja, er zitten heel veel dingen in de film die ook daadwerkelijk waar zijn. Dus er wordt inderdaad met de radiotelescopen wordt er gezocht naar signalen uit het universum. Dus dat zit ook in die film. Ja, dat is gewoon echt onderzoek.

0: is in het universum. En zij besteedt haar hele wetenschappelijke carrière in het zoeken naar signalen uit het universum. Signalen van een andere intelligentie. En ik heb die film als tiener gezien. En ik weet nog dat ik dat idee echt fascinerend vond. Dat er inderdaad misschien leven ergens anders in het heelal aanwezig is. En dat je daar dus ook daadwerkelijk actief naar kan zoeken. Dus dat is gewoon, ja, conceptueel is dat echt super gaaf. Dat je dat inderdaad echt kan doen. En ik weet toch dat ik heel erg gegrepen was door de hoofdpersoon in dit verhaal. Want die is echt zo ontzettend toegewijd. En ze gelooft echt heel erg in haar idee van, ja, dit is iets wat we moeten doen. Dit is iets wat de moeite waard is om te doen. En zelfs al krijgt ze best wel veel tegenstand, bijvoorbeeld van collega's en ook van industrie. En
1: politiek.
0: Ja, precies. Ja. Maar ze blijft doorgaan. Ze gelooft er echt in.
1: Ze gelooft er echt heilig in. Ja. En het is Jodie Foster, natuurlijk. En ik vond het ook heel mooi, omdat ze zo inderdaad doorvocht in toch best wel een mannenwereld.
0: Ja,
1: En het is prachtig gemaakt. Ik heb het nog een keer gezien. Want ik was 8 toen het uitkwam. Maar het is echt, ik weet niet. Het lijkt heel erg alsof dit echt is hoe het uitziet. Maar jij kan dat natuurlijk beter zeggen.
0: Nou ja, er zitten heel veel dingen in de film die ook daadwerkelijk waar zijn. Dus er wordt inderdaad met de radiotelescopen wordt er gezocht naar signalen uit het universum. Dus dat zit ook in die film. Ja, dat is gewoon echt onderzoek wat gedaan wordt. Ja.
1: Oké, en ze op een gegeven moment, want ook Jodie, jij ook geeft les soms aan basisschoolleerlingen. We gaan even luisteren naar hoe ze aan die kinderen uitlegt wat ze doet.
2: You can see over there, we're building 45 brand new dishes. And that means that when you put them together with all the different radio telescopes all over the world, then we get to hear farther into space than anybody's ever heard before. Yeah.
3: Are there other people out there in the universe?
2: That's a good question. What do you think, huh?
3: I don't know.
2: It's a good answer. Skeptic, huh? Now, the most important thing is that you all keep searching for your own answers. I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us, it seems like an awful waste of space.
0: Ja.
1: Het zou zonde zijn van de ruimte. Toch?
0: Ja. Ja, dat is een hele grappige gedachte. Dat komt een paar keer terug in de film. En dat is inderdaad een van de redenen dat zij er heilig in gelooft. Dat er ander leven moet zijn in het universum. En dat ze dus de moeite waard vindt om daar naar op zoek te gaan.
1: Nu ben jij op zoek naar juist best wel destructieve sterren.
0: Ja.
1: Toch? Maar er komen ook, wat je zei, in die jets zitten ook.
0: Ja, precies.
1: Ben je ergens ook op zoek naar dat leven?
0: Nou ja, het is inderdaad, het heeft er ogenschijnlijk niet direct mee te maken, maar in een bepaalde zin toch wel. Dus zwarte gaten en dus die jets die ik probeer te bestuderen, die zijn dus echt ontzettend belangrijk voor het ecosysteem van het universum. En bijvoorbeeld van het verspreiden van materiaal. Dus in die zin hebben ze zeker wel te maken met ontstaan van leven. En ook überhaupt de sterren waar zwarte gaten uit zijn ontstaan. Dat zijn de sterren waarin het binnenste de elementen zijn gemaakt. Waar wij zijn opgebouwd. De koolstof, zuurstof enzovoort.
1: Dus als het ergens ontstaat, dan is het daar waar jij naar kijkt.
0: Ja, precies.
1: Wat ik ook mooi aan dit fragment vond, was het in- en het uitzoomen tegelijkertijd. Want ze heeft het tegen die kleine mensen.
0: Ja.
1: Die net aan het leven beginnen. En dat vrij korte leven, als we toch kijken naar toch in het licht van de oneindigheid, zijn dat kleine wormpjes.
0: Ja.
1: En aan hen probeert ze zo goed mogelijk en uit te leggen wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja, wat ik mooi vind aan dit fragment en wat mij ook zelf heel erg grijpt persoonlijk, is hoe gigantisch groot het universum wel niet is. En ik kan me nog heel goed herinneren dat het voor mij, het moment waarop ik dat besefte, waarop dat mij werd uitgelegd, dat was echt het moment dat ik dacht van, wow, sterrenkunde kan je dus ook studeren en hier wil ik wat mee. En dat was eigenlijk toen ik al op de universiteit zat en wat anders studeerde. Maar als ik dat verhaal mag vertellen, is het is het verhaal achter een foto. Die heet de Hubble Deep Field. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt.
1: Nee.
0: Nou, het is echt prachtig. Het is een prachtige foto. Het is die foto die is gemaakt door het zogenaamde Hubble Space Telescope. Dat was eigenlijk de eerste geavanceerde satelliet die door NASA werd gelanceerd.

0: in 1990. Die heeft een spiegel van 2 meter diameter. Dat is echt behoorlijk groot. En die kan zichtbaar licht zien. En ook UV-licht en infraroodlicht. Dus warmtestraling. En die satelliet was gelanceerd in 1990. Super geavanceerd. En na een paar jaar, in 1995, zei een van de bazen van die telescoop. Die zei van, weet je wat. De ruimte is veelal grotendeels donker. Laten we nou eens met deze prachtige, super geavanceerde, super gevoelige Hubble Space Telescope eens een keer voor 10 dagen staren naar gewoon een leeg plekje aan de hemel. Kijken of het nou eens echt leeg is. En daar kreeg hij heel veel kritiek op. Want het opereren van zijn telescoop is super duur. Echt een paar duizend dollar per uur. Dus hij kreeg er veel kritiek op, maar hij was de baas van de telescoop. En dan mag je, in principe mag je dat doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus met die Hubble Space Telescope werd dus inderdaad naar een leeg plekje aan de hemel gestaard. En dat is echt een minuscuul klein plekje. Eigenlijk, als je je duim uit zou strekken, is het ongeveer de grootte van je vingernagel. Zo'n klein plekje aan de hemel. Daar ging Hubble dus, die super geavanceerde telescoop, 10 dagen naar staren. En wat je dan terugkrijgt op een gegeven moment is dus eigenlijk een foto met dus een belichtingstijd van 10 dagen. Leeg stukje hemel. Dus kijken of...
1: Ik denk zwart.
0: Precies. Dat is dus wat er terugkwam. Die foto was dus niet zwart.
1: Nee. Maar
0: wat je daarop ziet zijn duizenden prachtige gekleurde gestructureerde vlekjes. En die vlekjes, dat zijn geen afzonderlijke sterren, maar dat zijn elk afzonderlijke sterrenstelsels, waarin elk van die vlekjes zijn dus sterrenstelsels waarin miljarden sterren zitten. En in dus dat superkleine stukje aan de hemel zaten dus een paar duizend van dat soort sterrenstelsels.
1: In één duimnagel.
0: Ja. Dus die foto ziet er op zichzelf al prachtig uit, maar als je dus dat verhaal erachter hoort, toen ik dat tijdens het college hoorde, als je dat dus projecteert over de rest van de hemel, dat is dus het moment dat ik dacht van wow. Het heelal is gigantisch en er zijn zoveel dingen in. En toen dacht ik, ben je dan?
1: Precies. Dat zouden we doen.
0: Maar zeg maar, dus ik vind dat verhaal dus prachtig mooi en die foto's zo mooi, omdat dat dus echt heel erg duidelijk laat zien hoe waanzinnig groot het heelal wel niet is.
1: Ja, en jij denkt dan meteen, ik wil daar meer van begrijpen.
0: Wat is er allemaal en wat valt er te vinden?
1: En is het inderdaad, en bent dus ook ergens wel op zoek naar dat contact van zou het mogelijk zijn? Is er leven ergens en kunnen we daarmee in contact komen?
0: Als je bedenkt hoe gigantisch groot het heelal is. Er zijn dus ontelbaar veel sterrenstelsels met ook miljarden sterren. En we weten inmiddels dat heel veel sterren planeten hebben.
1: Ja, zou raar zijn. Ja, zou zonde zijn van de ruimte.
0: Ja, precies.
1: Ze heeft gewoon gelijk, Jody. Ja. Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, knap dat je onze frequentie hebt gevonden. We zijn namelijk ver de ruimte in. Ik zit hier met sterrenkundige Nathalie Degenaar. Dit is de zomerspecial van Nooit Meer Slapen. Waar zit liefde? En we zijn daar in een duimnagel van het heelal, van het universum, van alle sterrenstelsels naar op zoek. Maar ik denk dat die wel op veel plekken te vinden is dan. Denk je dat er ook liefde is op dezelfde manier als wij dat ervaren ergens anders?
0: Oh, wauw. Ja, het ligt er echt helemaal aan, denk ik, wat voor definitie aan liefde geeft. Maar als je denkt aan bijvoorbeeld verbondenheid, ja, zeker.
1: En je zoekt dan ook verbinding op een astronomisch verre plek.
0: Ja, precies. Ik probeer eigenlijk dingen te begrijpen, dingen te zien waar je niet letterlijk verbinding mee kan hebben. Je kan er nooit naartoe gaan. Dus toch, ondanks die afstand, probeer ik ze te begrijpen. En
1: is het niet frustrerend dat je er niet heen kan?
0: Ja, het vereist heel veel creativiteit. En dat vind ik misschien eigenlijk wel het gaafste van dit werk.
1: Ja, want die verbeelding, dat is natuurlijk ook gewoon vrijheid.
0: Ja, zeker weten. En misschien om nog even terug te komen op de verbinding. Eigenlijk wat je ziet is alles beïnvloedt ook elkaar in het universum. Ondanks die gigantisch grote afstanden. Dus
1: en dat feit
0: is alles verbonden
1: met
0: elkaar.
1: Ja.
0: Dus er is inderdaad verbondenheid overal. Dus
1: en wat is dat alles is met elkaar verbonden? Hoe bedoel je dat?
0: Nou, bijvoorbeeld in het centrum van ons sterrenstelsel staat een gigantisch groot zwart gat. En ook al staat hij super ver weg, in principe heeft hij dus ook beïnvloed hoe wij bijvoorbeeld hier op aarde zijn ontstaan. En dat zwarte gat, dat kan me vervolgens ook weer een ander sterrenstelsel wat bij ons in de buurt staat beïnvloeden. En zwaartekracht over hele grote afstanden beïnvloeden elkaar.
1: En tijd en ruimte.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het nog steeds moeilijk om daar echt bij te kunnen. Maar ik probeer net zoveel verbeeldingskracht als jij te hebben. En je legt het ook heel erg fijn uit, dus dat scheelt. Het was niet altijd vanzelfsprekend dat je dit zou worden en dit zou gaan doen. Je komt niet uit een academisch nest.
0: Nee.
1: Uit wat voor nest kom je wel?
0: Ja, ik denk een vrij eenvoudig, maar misschien iets wat ongewoon gezin. Dus ik ben opgegroeid met, we waren met drie kinderen thuis. En twee oudere broers. Mijn middelste broer die was verstandelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt. Dus dat legt wat praktische beperkingen op aan het gezinsleven. En wat het ook niet.
1: Minder vakantie of?
0: Ja, of anders. Ja. Andere vakanties, ja. En wat het ook niet super breed. Dus toen ik jong was, toen hadden mijn ouders bijvoorbeeld net een huis gekocht. Maar de hypotheekrente was gigantisch hoog. Mijn gezin met drie kinderen. Medische zorg voor mijn gehandicapte broer. Dus mijn vader moest wel aanpoten en hard werken om alles draaiend te houden. We moesten dubbeltjes omkeren. Dus ik ben ook niet opgegroeid met cultuur of met wetenschap. Wel met heel veel liefde. Ja,
1: dus wel met verbeelding dan misschien.
0: Ja, zeker wel.
1: Ruimte voor die verbeelding.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. En ruimte voor fantasie. En, ja.
1: En waar is dat, heb je een herinnering waar voor jou heel veel liefde in zit als je aan dat gezin terugdenkt?
0: Ja, nou, een van de dingen die waarvan ik denk dat er dus misschien wel het zaadje is geplant voor de latere sterrenkundige in mij. Was een boekje van De Kleine Prins. Wat ik las met mijn vader. En daar zit een ruimtethema in. En het is een kinderboek.
1: En hij las het aan je voor?
0: Ja.
1: Tussen al het werk door?
0: Ja, precies. Tussen al het werk door, ja. Dus dat is ook trouwens iets wat ik dus wat ik mezelf realiseer, wat ik associeer met liefde, is niet eens per se fysieke liefde of zo, maar aandacht. En dus inderdaad, ondanks alle drukte, ondanks het harde werken, was er die momenten van aandacht en van samen zijn en verbondenheid.
1: Ja.
0: Ja, dus dat lazen we samen.
1: En De Kleine Prins gaat over, dat is een jongetje die een buitenaard jongetje.
0: Ja.
1: Woont op een asteroïde.
0: Ja, of een planetoïde, misschien wel die van mij.
1: Ik denk die van jou.
0: Ja, het is een verhaal inderdaad over een klein jongetje. Die woont dus op een planetoïde. En hij heeft daar een roos. En die roos, daar geeft hij veel om. Hij verzorgt die roos, hij beschermt die roos. Maar die roos die is ook best wel wispelturig. Een moeilijk personage. Dus die is bijvoorbeeld heel veel eisend. En die zegt wel eens nare dingen. En op een gegeven moment. De kleine prins is een jongetje. En vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. En op een gegeven moment gaat hij weg. Gaat hij op andere planeten. Gewoon eens kijken wat er is. Andere planetoïden. Dus het boekje vertelt het verhaaltje van hoe hij op andere planetoïden grote mensen tegenkomt. En dat zijn allemaal grote mensen die op hun eigen manier eigenlijk vergeten zijn wat belangrijk is. Dus hij komt bijvoorbeeld een koning tegen, een zakenman, een ijdeltuit, een dronkaard. En daar verbaast hij zich dan over. En op een gegeven moment komt hij op de aarde terecht. En een van de dingen die hij daar meemaakt is dat hij op een gegeven moment een tuin inloopt met heel veel rozen. En in het boekje lees je dan dat hij eigenlijk een beetje teleurgesteld is, omdat zijn roos had aan hem verteld dat hij uniek was. Dat ze uniek was. En nou ziet hij hier in die tuin met al die rozen die er net zo uitzien als die van hem. Dus hij is daar is hij een beetje teleurgesteld over. Maar dan op een gegeven moment op de aarde ontmoet hij een vos. En van die vos leert hij iets over liefde. En dat liefde te maken heeft met kijken eigenlijk voorbij wat je daadwerkelijk ziet.
1: Wil je dat weer een stukje van uit voorlezen?
0: Ja.
1: Als je vader nu luistert, dan lees je hem terug. Dat is ook leuk.
0: Ja. Dus hij heeft die vos ontmoet en daar heeft hij dus dingen van geleerd. En dan krijgt hij het volgende advies van de vos. Ga nog maar eens naar die rozen. Dan zul je begrijpen dat jouw roos uniek is op de wereld. Dus de kleine prins ging weer naar de rozen kijken. Je lijkt helemaal niet op mijn roos. Natuurlijk zou een willekeurige voorbijganger geen verschil zien tussen mijn eigen roos en jullie. Maar toch is zij alleen veel belangrijker dan jullie allemaal. Omdat ik haar water heb gegeven en haar onder een stolp heb gezet. Omdat ik haar beschut heb tegen de wind met een kamerscherm en de rupsen voor haar heb gedood. Omdat ik haar klachten en haar gesnoef en zelfs haar zwijgen heb aangehoord. Omdat zij mijn roos is. En de kleine prins ging terug naar de vos. Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Met het hart. Kijk je ook met je hart door een telescoop?
0: Ja, op een bepaalde manier wel, denk ik. Dus, ik denk wat het verhaal dus mooi voor mij mooi weergeeft. En misschien associeer ik dat dus wel met mijn vader. Is dat je pas iets lief leert hebben. Of misschien leert kennen door er echt goed naar te kijken. En dat iets helemaal niet uniek hoeft te zijn of perfect hoeft te zijn.
1: En hoe zie je dat bij je vader?
0: Nou, mijn vader was gaf dus op een andere manier liefde dan je misschien voor zou stellen. Dus mijn vader had autisme ook. Dat is mijn gehandicapte broer. Dus hij was een hele rustige, hele stille man. Liet weinig emotie zien. Maar ja, dus die liefde zat er op een andere manier, zat er in aandacht. En als kind denk je daar helemaal niet over na. Is meer als volwassene dat je daar dan aan terugdenkt. Van liefde kan dus op heel veel verschillende manieren zich uiten.
1: En ik moet nu ook terugdenken aan Jodie Foster in Contact.
0: Ja.
1: Die haar overleden vader terugvindt op een andere planeet als buitenaards wezen.
0: Ja. Ja, klopt.
1: Eigenlijk doordat ze altijd door de radio op zoek was naar hem.
0: Ja, precies. Ik denk dat haar zoektocht naar zijn we alleen is misschien ook wel gedreven door de ervaring die ze heeft met haar vader. Dus haar vader overlijdt als zij een kind is. En die komt aan het einde van het verhaal weer terug.
1: Ja. Ja. Mooi. En nu zitten wij ook op die ether te zoeken naar de liefde. Wat een meta-verhaal wordt dit.
0: Ja.
1: Het is ook, het Kleine Prins is ook een heel filosofisch boek. Ja. Ik ben ook benieuwd, want jij hebt een dochter. Heb je haar dit ook voorgelezen?
0: Ja. Dus zij ziet er weer hele andere dingen in.
1: Ja.
0: Ja, nee. Ja, het is in principe inderdaad een kinderboekje. Maar ik denk als je het als volwassene zie je er weer hele andere dingen in. Ja.
1: En heb je dan ook, want je bent ook een drukke moeder geweest.
0: Ja,
1: of ben je nog steeds? Dus je hebt ook tussen alle bedrijven door. Heb je er toch dit voor gelezen?
0: Ja, klopt zeker. Ja.
1: Op die manier gaat het verhaal ook door.
0: Ja, inderdaad. Op dezelfde manier probeer ik dat inderdaad ook. Ja.
1: Want hoe was dat? Je kreeg je dochter, maar was tegelijkertijd ook aan het werk?
0: Ja, klopt. Wij woonden op dat moment in Amerika. Was over een hele andere tijd dan nu. Dat was in de tijd dat Obama president was. En we woonden daar toen hij herverkozen werd bijvoorbeeld. Maar ik had dus bijvoorbeeld waarneemtijd gekregen op een telescoop in Chili. En waarneemtijd is ontzettend duur. €1000 per nacht. Dus als je die tijd hebt, dan moet je erheen. En mijn dochter was toen net 6 maanden. Maar goed, ik moest dus naar Chili. En mocht naar Chili om daar te gaan waarnemen. En dat is was letterlijk aan de andere kant van de wereld. Dus wij woonden helemaal in het noorden van Amerika, vlakbij de grens met Canada. En ik ging dus naar het noorden van Chili, 9000 kilometer verderop. 3 vluchten en 3 uur in een jeep op een dirt road. En dan kom je bovenop zo'n berg van 2500 kilometer hoogte. En dus daar zat ik dan. Terwijl,
1: op een berg.
0: Ja, precies.
1: De ruimte in te staren.
0: Ja.
1: Verder weg kun je bijna niet zijn.
0: Nee, klopt.
1: Je hebt het uiterste gevonden.
0: Ja, terwijl mijn dochter dus van 6 maanden met mijn man en een vriesvak vol met afgepompte moedermelk. Aan de andere kant van de wereld zat letterlijk aan de andere kant van de wereld.
1: Hoe was dat?
0: Ja, een beetje. Aan de ene kant een beetje gek. Want ik herinner me dat voor de eerste keer. Het is zo überhaupt een hele bijzondere ervaring om op zo'n berg te zitten. Want het is eigenlijk een hele desolate plek. Wat ik zeg, je moet 3 vluchten en dan nog 3 uur een dirt road op met een jeep. En dan kom je bovenop een kale bergtop waar een hostel is. En een handjevol mensen die ook andere waarnemers en degene die in het hostel werken. En alles is erop ingericht dat je 's nachts werkt. Maar goed, het is op een bepaalde manier eigenlijk heel desolaat. Maar je zit achter zo'n gigantische telescoop, wat echt een onvoorstelbaar stukje techniek is. En ja, dan zit dan een beetje de telescoop. Ik was op dat moment was ik naar het centrum van onze Melkweg aan het kijken, naar het Zwarte Gat. En ja, dat Zwarte Gat dat staat dan op enkele biljoenen kilometers bij ons vandaan. En ja, dan is eigenlijk 9000 kilometer niet eens zo heel erg veel meer.
1: Valt dan ineens wel mee.
0: Ja, en het licht wat van die sterren vandaan komt die ik aan het bekijken was, dat heeft er 30.000 jaar over gedaan voordat het hier was. En ik ben na mijn volgende waarnemernacht ben ik toch binnen 24 uur weer terug thuis.
1: Ja.
0: Dus ja, het was een beetje een rare mix. Dus het is eigenlijk heel bijzonder om daar dan te zijn. En op een bepaalde manier relativeert het. Dus het voelt in eerste instantie voelt van, oh, ik ben vreselijk ver weg. En dan denk je van ineens van ja, op kosmische tijdschalen zijn we gewoon vlakbij. Maar goed, het zijn ook wel een beetje rare momenten. Dus er waren ook wel momenten dat ik me dan misschien toch wel een beetje eenzaam voelde. Zo helemaal alleen op die berg.
1: Ja, en ik weet niet of op kosmische tijdschalen ben ik onderweg. Ik weet niet of ik die zou kunnen inzetten.
0: Nee, precies, dat is lastig. Ja.
1: En is het dan, want ik kan me ook voorstellen, er ligt thuis zo ver weg, nou ja, relatief zo ver weg, een ook best wel kwetsbaar leven. En dat je zo bewust zijn van die eindigheid en die oneindigheid in hetzelfde moment lijkt me iets heel raars doen.
0: Ja, ik denk wat het met mij voornamelijk doet, is juist waardering voor, ja, voor het kleine inderdaad. Je kan zien eigenlijk op kosmische tijdschalen is het allemaal heel nietig. Wij zijn heel nietig. En ja, eigenlijk de levensduur is heel nietig. Maar dat maakt het juist zo ontzettend bijzonder. Ook omdat we weten dat tot nu toe zijn wij uniek in het heelal. Maar ja, juist dat het zo gigantisch groot is. En dat wij hier op aarde zijn. Verbinding met elkaar hebben. Verbinding met het heelal proberen te vinden. Die grote contrasten maakt eigenlijk juist, denk ik, dat ik het leven op aarde op een misschien met meer waardering kan zien. Of, ja.
1: Er zit ook aandacht in misschien.
0: Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Dus ben in mijn werk continu naar heel ver weg aan het staren. Maar juist door het besef hoe uniek alles hier om ons heen wel niet is, kan ik ook ontzettend genieten van en ontzettend aandacht hebben voor kleine dingen om ons heen. Weet je wel, een prachtige bloesemboom of weet je wel, een oude dame die lekker van een ijsje zit te genieten of een heerlijke zomerdag. Daar krijg ik gewoon een warm gevoel van. Ik denk van ja, het zijn heel veel mooie dingen in het leven.
1: Ja, je kijkt met je hart.
0: Ja.
1: Net als de kleine prins.
0: Ja.
1: Ja, en je bent dus veel aan het observeren. Het klinkt ook als een, want je schetst net van, nou, er zijn dan verschillende mensen, maar het lijkt me ook best eenzaam. Je zit er wel in je eentje naar boven te staren.
0: Ja, klopt. Op zo'n berg, op zo'n waarnemnacht, dan ben je inderdaad een van de weinigen. Dus het is echt maar een handje. Daar staan op zo'n grote berg, waar ik dan zat, staan er 4 telescopen. Er zijn 4 andere waarnemers en een handjevol technici. Dus ja, je bent inderdaad daar echt alleen. Ja.
1: Ja.
0: Dus ook als je naar buiten loopt en die gigantische sterren helemaal, je staat bijna helemaal in je eentje. Dus,
1: is het eenzaam of is het gewoon, of is het alleen?
0: Ja, oh, dat is een mooi verschil. Ja, het is alleen, denk ik. Ja, eenzaam is toch weer wat anders. Want dat is die verbondenheid die je door de afstand dan toch voelt. Daarom ben je niet alleen.
1: Ja. En je zegt net van, het was een andere tijd. Je woonde in Amerika op een ander moment. Is dit een goede tijd om nu sterrenkundige te zijn?
0: Ja, in heel veel opzichten wel. Zeker, we staan echt aan het begin van een hele nieuwe eeuw. Eigenlijk, er zijn heel veel nieuwe, bijvoorbeeld nieuwe telescopen en nieuwe dingen die we gaan doen. Er is bijvoorbeeld net in Chili is een nieuwe telescoop begonnen. Heet het de Vera Rubens Observatory. En in plaats van dat hij afzonderlijke foto's neemt, wat hij gaat doen is eigenlijk over 10 jaar een soort van timelapse movie maken van de hele zuidelijke hemel. Dus elke per nacht scant hij gewoon de hele zuidelijke hemel en dat 10 jaar lang.
1: Dus eigenlijk wat die ene foto deed op die duim, die nagel van je duim, in het heelal, dat gebeurt nu op enorme schaal.
0: Ja, precies. De hele zuidelijke hemel en dat is elke paar nachten. Dus we gaan echt een filmpje krijgen over 10 jaar lang, waar je echt gigantische, waar je van alles ziet bewegen. Dus je ziet asteroïden voorbij komen, je ziet zwarte gaten ineens een ster opslokken. En ja, dat is ook geheid dat we daarin dingen gaan zien die we nog nooit eerder hebben gezien. Nieuwe fenomenen die we dan weer kunnen gaan ontdekken. Dus dat is één voorbeeld. We hebben de James Webb telescoop, wat weer een stapje hoger is, die ons nog verder doet kijken in het heelal. En die ook bijvoorbeeld atmosferen op andere planeten kan gaan bestuderen. En kan gaan kijken of daar bijvoorbeeld tekenen zijn dat er misschien wel leven zou kunnen zijn. Dus we staan echt weer aan de voet van een nieuwe era. Van allemaal nieuwe technieken, nieuwe instrumenten die we kunnen gaan gebruiken. En dus nieuwe ontdekkingen.
1: Dus een goed moment. Een zeker goed moment weten voor jou.
0: Ja.
1: Om nog meer rocksterren te kunnen ontdekken, ja, daar aan die hemel. Ik wil graag naar jouw volgende fragment toe. Want dat is namelijk als je daar dan alleen bent, niet eenzaam, maar ja, op zo'n berg. Dan luister je naar David Bowie.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En waarom, ja, waarom? En waarom specifiek hiernaar ook?
0: Ja, nou ja, het is werken op zo'n berg is best wel gek eigenlijk. Want je zit sowieso op hele, hele grote hoogte. Dus dat doet al iets. Het is minder zuurstof en zo. Nou ja, het zijn ook hele lange werkdagen of werknachten eigenlijk. Je moet je voorstellen dat je om een uur 4, 5 in de middag, dan begin je al met je telescoop in orde maken. Dan ga je even snel wat eten. En dan zit je van een uur of 6 s'avonds tot 6 uur 's ochtends zit je echt op die telescoop. Dus ja, je bent gewoon heel moe. Maar je moet wel heel veel aandacht en je moet wel precies blijven. En ik vond Ziggy Stardust en de Spiders van Mars, het heeft natuurlijk een astronomisch thema. Dus dat is gewoon wel cool daaraan. Maar ik vind de muziek
1: ook. Je zegt natuurlijk, maar
0: Ja. Zo, Ziggy Stardust en de Spiders van Mars was een conceptalbum van David Bowie. En het is eigenlijk een verhaal over een buitenaardse rockster, Ziggy Stardust, die naar de aarde komt op een heel interessant moment. Namelijk als de aarde aan het einde van een tijdperk is. Dus de voorspelling is, het eerste nummer heet 5 Years. En het idee is dat de aarde nog maar 5 jaar te leven is. Dus Ziggy komt daar als rockster, de brenger van hoop en liefde. En het hele album vertelt eigenlijk zijn opkomst. En uiteindelijk ook zijn ondergang.
1: Ja, want het loopt niet goed af.
0: Nee, Ziggy gaat uiteindelijk ten onder aan de verwachtingen die mensen aan hem stellen. Dus aan zijn eigen roem. Dus dat is het verhaal van het album. Laatste nummer heet Rockstar Suicide.
1: De ster dooft.
0: Ja.
1: Ja, en niet zomaar.
0: Ja.

0: Ja, ik kan me dit wel voorstellen.
1: Ja.
0: Dus ja. Dit heb je dan aanstaan terwijl je...
1: Ja, precies. Gewoon, dat houdt je er lekker bij.
0: Ja, ja. En het gaat ook over een soort messias-achtige grootheid, toch? Waar iemand...
1: Ja, maar wel iemand met hele menselijke trekken uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Wat ik ook bijzonder vind. En dat me ook doet denken dat... Eigenlijk, er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die hier iets mee doen. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Er zijn natuurlijk sinds het begin van alles, kijken we al omhoog.
1: Ja, klopt. Zeker weten. Ja.
0: Dan zijn we al bezig met daar dingen in te... Nou, wat jij zegt, van ja, jij hebt daadwerkelijk die verbeeldingskracht om ook je te kunnen indenken hoe het moet zijn om heel dichtbij een zwart gat te zijn. Maar ver daarvoor komt nog gewoon naar boven kijken en denken, ah, daar zijn de sterren. En als ik die nu links houd, dan kom ik thuis.
1: Ja, zeker. Ja, sterrenhemel voor iedereen inderdaad andere betekenis. Dus het kan ook super praktisch zijn, ja.
0: Ja, en vroeger hadden we natuurlijk, zagen we al die andere dingen natuurlijk nog niet.
1: Nee, zeker. Ja.
0: En logisch dat daar heel veel kunst rondgemaakt wordt. En wat bijzonder dat daar dan ook, dat daar tegelijkertijd wetenschap vandaan komt, wat juist hele letterlijke dingen zijn. Wat codes zijn en wat... Toch, dat valt me zo op.
1: Ja.
0: Dat allebei die dingen tegelijkertijd aan de hand zijn.
1: Ja, het spreekt denk ik ontzettend tot de verbeelding. En je kan er je eigen ingeving aan geven of je eigen voorstellingsvermogen. En aan de andere kant proberen we inderdaad te ontcijferen wat er allemaal achter zit.
0: En maar, kun je het bewijzen gewoon. Ja.
1: Maar er is ook heel veel ruimte voor interpretatie.
0: Ja. Dat moet je zelfs hebben. Je moet creatief zijn om dat te kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, je kan op heel veel verschillende manieren een goede wetenschapper zijn. Maar wat mij inderdaad drijft is proberen zo creatief mogelijk te zijn. Van oké, we proberen dit te ontdekken. Hoe kunnen we dat nou doen? Hoe kunnen we dat doen met de telescopen die we nu hebben? Of zouden we daar iets anders voor nodig hebben? Dat vind ik het mooiste aan mijn vak, dat je creatief kan zijn. En dat ook vooral samen doet. Want het is mijn vak is heel erg internationaal en heel erg van samenwerken.
0: Want je hebt eigenlijk bent altijd wel met een team bezig.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk de grote vraagstukken die we proberen te begrijpen, dat kan je eigenlijk gewoon niet meer in je eentje tegenwoordig. Dus bijvoorbeeld een van de experimenten die ik beschreven, bij je verschillende satellieten en telescopen nodig hebben, dan doet één de ene satelliet, de ander doet de andere telescoop. Maar ook bijvoorbeeld die grote experimenten die gebouwd worden, dat kan je niet als enkel land alleen. Dus ons vak is echt super internationaal. Ja.
0: Dus inderdaad, niet eenzaam.
1: Nee.
0: ik wil heel graag ook weten van, kun je ook oneindig diep inzoomen als je zover kan uitzoomen? Want je hebt al gezegd van dat zit hem in die aandacht. Maar je hebt ook kennis nodig van kleine dingen.
1: Ja, klopt. Eigenlijk bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld überhaupt begrijpen waarom een ster straalt. Dat vereist weer kennis van alle kleinste atoomprocessen die er bestaan. Dus je moet inderdaad verschillende theorieën samenbrengen. Dus aan de ene kant heb je de theorieën die de grote schalen beschrijven. En aan de andere kant, dus puur om het bestaan van sterren te begrijpen, heb je ook weer theorieën nodig van die hele kleine schalen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Van wat is dan zo'n hele kleine schaal?
1: Ja. Je bedoelt van wat voor sterren bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Ja. Nou, een van de neutronensterren zijn super klein. Die zijn maar 10 kilometer groot. Maar er zit wel ontzettend veel massa in samengeperst. Er zit net zoveel massa in samengeperst als 500.000 aardes. Dus kan je voorstellen dat je 500.000 aardes aan gewicht hebt en je dat allemaal samenperst in een balletje met de grootte van Amsterdam. Nou ja, dat zijn neutronensterren. Dus materie zit daar super dicht op elkaar.
0: Is dus eigenlijk heel klein.
1: Ja, die zitten daar super dicht op elkaar geperst. Zijn de allerkleinste sterren die we kennen. Ja.
0: Wat grappig. En het klinken als zo'n grote rocksterren eigenlijk.
1: Ja.
0: Van alles wat er bestaat daarboven. Als er dus leven is op andere planeten, dan wil je dat ook ontdekken. De exoplaneet. Dat is dan de Jodie Foster in jou. Die daar toch leven in gaat ontdekken. En dan moeten daar ook condities zijn voor liefde.
1: Ja, tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Dat moet dan ook. Anders zou het natuurlijk zonde van de ruimte zijn.
1: Ja.
0: En dat is dan de belichaming ook van die singulariteit. Volgens mij hebben we dan alles wat liefde is samengebald in één neutronenster. Of is het dan een zwart gat?
1: Dan ga ik voor de neutrode ster.
0: Ja?
1: Ja.
0: Omdat hij ook weer dingen naar buiten...
1: Ja, precies.
0: Jet?
1: Ja.
0: Omdat er dan weer nieuw leven uitkomt. Is dat de gedachte die erachter zit?
1: Ja, dat is allemaal een kosmische lifecycle. Ja.
0: Dus eigenlijk zit er meer liefde in een neutronenster dan in een zwart gat, want daarin verdwijnt het alleen maar.
1: Ja, dat vind ik wel een mooie gedachte, ja.
0: Oké, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Ik wil je heel erg danken voor al deze kosmische liefde. En voor al je mooie aanbevelingen. Nathalie Degenaar. En voor je werk. Morgen zit ik hier weer tegenover sociaal-cultureel ondernemer Noreen Holstein. Deze en alle andere Nooit meer slapen uitzendingen zijn online nog terug te vinden. En ook al jouw aanbevelingen zijn daar nog terug te lezen. Deze twee weken hoorde je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar zit liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En de 300 inwoners van een klein Canadees dorp zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter met vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken en nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Geef jezelf complimenten in de spiegel. Nederland is een mooi land, maar we willen avontuur. Overal waar geld zit, zijn veel mensen. En zijn mannen nou zulke klootzakken of zijn vrouwen te veel eisend?
5: Steven Brunswijk, comedian en programmamaker. Geboren in Paramaribo. Als kind vluchtte hij samen met zijn moeder, zijn broers en zussen naar Nederland. Brunswijk's carrière als artiest begon in 2011... toen hij op de website Dumpert als Brabo-neger een tirade hield tegen wanbetalers. Er volgden theatershows, hij maakte tv-programma's, nam deel aan verschillende reality-shows. En inmiddels heeft hij zijn pseudoniem laten vallen. Tijdens corona begon hij samen met zijn broer een bedrijf in sanitair. Vervolgens ging hij failliet. En nu gaat hij emigreren naar Spanje. Maar hij blijft hier gewoon optreden. Volgend jaar met zijn show Navigatie is stuk.
6: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
5: Steven, fijn dat je er bent.
4: Dank je, dank je.
5: Ik lees het nu in één soort van achtereenvolgend iets. Maar heeft het ook echt met elkaar te maken? Van bedrijf failliet en nu emigreren? Of staat het los van elkaar?
4: Het staat helemaal los van elkaar. Ja. Het is door mijn faillissement en hoe mensen erop reageren. Mm-hmm. Dat heeft ons wel over het randje geduwd. Zo van dit land. Ja, het is goed geweest zo, ja. Het is,
5: ben je klaar met Nederland?
4: Klaar is een groot woord, maar ik merk gewoon dat.

0: dat we in een landje wonen waar er zoveel afgunst is. Er is zoveel... haat is misschien niet het juiste woord, maar te weinig liefde naar elkaar toe. En ik wil het woord haat dus niet gebruiken. Dus ik zeg, er is gewoon te weinig liefde naar elkaar toe. Elk filmpje wat ik maak, voelen mensen zich gekwetst. Het is zo... Ja, we staan zo los van elkaar. Zo, er is geen empathie meer. En kijk, als ik alleen was geweest, en dan had ik het misschien niet zo naar gekeken. Maar ik heb 3 kinderen. Ik heb een heel fijn gezin. En ik wil gewoon mijn kinderen niet laten opgroeien in zo'n maatschappij. Dat is het eigenlijk.
1: Nee, dat snap ik. En wat doet het met jou dan? Als persoon?
0: Met mij als persoon, ik heb ermee leren leven natuurlijk. Ik ben al heel lang in de media, dus ik weet hoe een mediastorm voelt. Ik weet hoe je daarmee omgaat. Dus toen ik in media kwam, faillissement, ja, ik zal niet al te veel over vertellen. Alleen, dan worden er dingen geschreven die gewoon pertinent niet waar zijn. Maar goed, ik heb ook geleerd om dingen van me af te laten glijden. Maar dat heeft me dus wel doen besluiten om ergens anders te gaan wonen. En niks te nadelen daarvan. Maar het land heeft me heel veel, Nederland heeft me heel veel kansen gegeven. Alleen soms is het ook tijd om verder te gaan. En dat is nu aangebroken, dit moment.
1: Want wat is thuis voor jou? Wat is dat begrip voor jou?
0: Brabant is natuurlijk altijd mijn thuis. Dan worden hele fijne mensen. Dus dat is wel mijn thuis en zal het altijd wel blijven. Maar thuis is voor mij wel een plek waar mijn ouders zijn. En sinds mijn moeder overleden is op 3 november 2020... ga je toch anders naar de wereld kijken. Ik heb mijn vader nog gelukkig. Maar thuis is wel voor mij een plek waar mensen met liefde met elkaar omgaan. En veel empathie tonen naar elkaar. En begrip en een ruimte en... En in coronatijd zag je wel echt de kleuren van Nederland. Iedereen zat op zijn centen. Er is ondernemers die helemaal kapot gemaakt werden. Er was geen ruimte voor begrip. Niks. Daar zag je wel de echte kleuren van veel mensen. Dus thuis is voor mij waar meer ruimte is voor om elkaar te kunnen begrijpen, zeg maar.
1: En hoe weet je dan nu al of dat in Spanje zo is?
0: Ik weet niet of het in Spanje is. Ik weet wel dat het niet hier meer is, zeg maar.
1: Nee.
0: En ik heb 38 jaar in Nederland gewoond. En het mooie vind ik altijd dat mensen dan vaak reageren met... ja, maar Spanje heeft ook zijn eigen problemen. Spanje is ook niet zo goed als dat ze zeggen. Alleen het gekke is dat het mensen zijn... het zijn mensen die dat zeggen die nooit in Spanje hebben gewoond. Dat is een beetje hetzelfde als dat ik aan het voetballen ben op een voetbalveldje... En ik zie 100 meter verderop een ander voetbalveldje liggen. En ik zeg, goh, daar wil ik het ook proberen. En dat ze tegen mij zeggen, ja, daar moet je niet voetballen, er is niks. Oh, heb je daar wel eens gevoetbald? Nee, maar ik heb het gehoord. Dat vind ik raar. Als je er nooit ergens gewoond hebt, dan kun je daar niet over praten. Ik heb er nooit gewoond, dus ik wil het ervaren. Spaans is een wereldtaal, dus daar zullen mijn kinderen zich toe-eigenen heel snel.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast, ja... Het zou nog erger zijn als ik dadelijk 85 ben, mocht ik de leeftijd halen althans. En ik heb nooit die stap gemaakt. En ik zeg, had ik het maar geprobeerd. Ik ben altijd Nederlander, zal altijd Nederlander blijven. Maar als je iets wil, dan moet je het gewoon doen. Dan moet je het gewoon proberen. Ja, ik ben failliet gegaan. Oké, die ervaring heb ik nu bij me. Is het leuk? Nee. Maar goed, als ik de succesverhalen hoor van heel veel succesvolle ondernemers... zitten er heel veel ondernemers tussen die wel eens op hun bek zijn gegaan. Ja, maar dat wordt je niet in dank afgenomen. Dan krijg je berichten als, je moet je schulden betalen. Of zo werkt het niet. Je doet iets met passie en plezier. Je doet iets uit nood bijvoorbeeld. Er was corona, ik moest iets gaan doen. Dus het is niet van, ik ga dit doen en ik ga willens en wetens. Nee, maar dat begrip is waar ik het eerder over had. Ja, dat is er bij een hoop mensen niet, nee. Maar een hoop mensen wel, hoor, moet ik zeggen. De mensen die mij echt volgen al heel lang... voor die mensen blijf ik nog wel gewoon mijn filmpjes maken en wel.
1: En ik hoor je zeggen, ik voel me Nederlander. Wat is dat? Wat is dat eigenlijk, het Nederlanderschap?
0: Wat is dat? Dat is een goede vraag eigenlijk. Hè? Wat is een Nederlander zijn? Een Nederlander is denk ik... je bent trots op dat je... op wat je hebt... je bent trots op wat we kunnen, wat we doen. Als je in het buitenland bent.

0: ja, wat is Nederlanderschap dan? Waar kun je het over praten? We kunnen het over onze het tegenhouden van water en hoe we dat doen. We kunnen het hebben over wat we allemaal produceren als klein landje. Van uitvindingen van de cd tot aan de airfryer, ik noem maar even wat. Maar we zijn een klein landje en we doen heel veel in de wereld. Dus daar kunnen we trots op zijn.
1: En wanneer voel jij je het meest Nederlander?
0: Ik voel het meest Nederlands. Nou, als ik in Brabant ben en bij de lokale bakker sta en in het Brabants dialect grapjes aan het maken ben. Of dat ik. Wat was het nou laatst? Ik kwam bij een. Bij de Hornbach kwam ik en er stond een dame en die zegt: Steven, ga je weg? Ik zeg: ja, ik ga weg. Ja, dat was niet de bedoeling, maar sinds ik jou hier vaker zie, ga ik toch wel weg. Ja, dat soort grapjes. Ja. Toen zei ze, ik wil het niet zeggen, maar ik vond het wel fijn dat je weggaat. Dus dat ga ik wel missen. Dat is voor mij thuis, dat is voor mij Nederlander zijn. Dat warme, je elkaar in de zij kunnen nemen. Je weet wie het zegt, je weet voor wie het komt. Ja, dat vind ik leuk, dat vind ik fijn. Dat ga ik wel missen.
1: Want voelt het een beetje alsof je in een Ik Vertrek aflevering zit?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Omdat ik natuurlijk gewoon in Nederland blijf werken.
1: Ja.
0: Voelt het niet zo, nee. Voor mij is het één groot avontuur. En ik weet eigenlijk niet wat het avontuur me gaat brengen. En je bent met kinderen. Dus ja, dat wordt spannend.
1: Het is wel een lekker gevoel, hè?
0: Ik vind het inderdaad gek, maar ik vind het een heel lekker gevoel.
1: Ja.
0: Ja, je stapt uit het bekende en je gaat iets doen waarvan je niet weet hoe het gaat lopen.
1: Alsof je bloed sneller gaat stromen.
0: Ja, maar precies dat.
1: Ja.
0: Het is, ik denk dat heel veel mensen het willen, maar niet durven. En heel veel mensen die kunnen het ook niet. Dus dit is eigenlijk een soort droom die werkelijkheid wordt eigenlijk.
1: Ja, ik las in mijn introductie hè, van je brak ook ooit door op de website Dumpert als Brabo-neger. Ja. Als ik dat woord zeg, hè, zeg jij het nog vaak, Brabo-neger?
0: Nee, nooit. Ik corrigeer mensen altijd. Ja. Nee, Brabo-neger zeg ik, nee, ik heet tegenwoordig Steven.
1: Ja.
0: Zo weet ik vroeger ook al, maar goed.
1: Wanneer was voor jou het moment om die naam weg te halen?
0: Ik weet wanneer ik het zei, dat was in februari 2018 in Friesland, in een interview. Maar wat was het moment? Kijk, wat veel mensen nu wel weten, maar ik zal het nog een keer vertellen, is dat ik opgegroeid ben in Tilburg en ik ben opgegroeid met een aantal Surinamers die op hetzelfde moment in Tilburg aankwamen. Zit een grote Surinaamse gemeenschap. Aucaners en Saramakaners zitten in Tilburg.
1: Mm-hmm.
0: En met die jongens en meiden groeiden we ook op. Ja. Dus ik heb altijd in een Surinaamse bubbel gezeten. Gek genoeg pakte ik heel snel het Brabants op. Met talen, ik spreek al een beetje Spaans, ik kan Duits. Dus ik heb een beetje een talenknobbel. Dus Brabants was vrij snel, had ik dat onder de knie.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat kon ik makkelijk combineren. Dus ik kan door van, ik kan Brabants lullen, maar ik kan ook vloeiend Surinaams/Aucaans spreken. Dus toen een jongen zei, een Surinaamse jongen in Rotterdam, die zei, kun je wat leuks zeggen in het Brabants, want hij kwam uit Rotterdam, maar ik kende de accent niet, vergeleken met mijn huidskleur, was apart. Dus ik begon maar wat te kletsen en dat filmpje ging viraal, maar het was nooit de intentie om mensen te kwetsen of, nee, omdat ik altijd bij mijn cultuur ben gebleven. Ik ben met Surinaams omgegaan, ik sprak heel vaak Surinaams. In de Surinaamse cultuur is het heel vaak zo dat Surinaamse kinderen thuis geen Surinaams tegen hun ouders mochten spreken, want dat was onbeschoft. Waardoor ze daardoor een achterstand hebben op het spreken van Surinaams. Bij ons thuis werd het juist gestimuleerd. Dus ik heb net zo ver afgestaan van de Surinaamse cultuur. Dus toen de eerste geluiden kwamen van hij is verkaasd of een bounty. Of toen dacht ik, waar gaat het over?
1: Ja.
0: En zelfs vrienden die zeiden tegen mij, Yassa Namang, oftewel, je bent Surinaams. Dus Mickey de Taki, laat ze maar praten. Dus er werd ook niet geholpen door vrienden van mij door te zeggen, laat die naam vallen. Nee, zelfs uit het binnenland van Suriname kwamen berichten van, ik heb gehoord dat je problemen hebt daar en je carrière. Nee, laat ze lekker lullen. Dus dat proces werd tegengehouden door de mensen, omdat ze hun mij kenden.
1: Ja.
0: andere mensen kennen mij natuurlijk niet. Dus die zagen niet dat ik in de camera Brabants aan het praten was. En toen die camera uitging, belde ik naar huis toe van... Sawenya Tide, wat eten we vandaag?
1: Ja.
0: Dus die schakel, maar ja, in je hoofd kun je ook bijna niet voorstellen... dat het zo kan, zo die schakel. Hm. Totdat ik de berichten steeds erger werden. Ik werd nooit echt bedreigd of zo, of uitgescholden. Nee, dat niet. Het bleef altijd bij Uncle Tom... En Uncle Tom was dus de slaaf die in huis mocht slapen. Hè? Mm-hmm. Hoe noemden ze me nog meer? Nou goed, allerlei namen. Maar toen de geluiden steeds groter werden... toen had ik zoiets van, oké, als het zo'n groot probleem is... dan en mijn humor is gemaakt om te verbinden... dan moet ik van die naam afstappen... want het is nooit de bedoeling geweest om mensen te kwetsen. En toen ben ik uiteindelijk in februari 2018 dus van die naam afgestapt. Dat is bijna 10 jaar geleden. Zoiets, al 8 jaar, maar het is al lang geleden, ja. Dus de geluiden werden steeds erger. En zo heb ik dus uiteindelijk besloten van... nou, dit is niet de bedoeling, weet je. Mensen moeten lachen. En nu heb ik wel bereikt wat ik wilde bereiken. Witte en zwarte mensen, Surinaams Nederlanders... en de witte Nederlanders onder mijn filmpjes... die beide reageren als ik een filmpje maak met mijn vader bijvoorbeeld... en ik spreek vloeiend Surinaams, ondertitel ik het naar het Nederlands... en dan zie je beide mensen reageren en lachen... Ja, en ik breng dus 2 werelden bij elkaar. Dat was de bedoeling. Alleen, ik heb een omweg genomen.
1: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast... en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
0: Ja, ik heb het hem nooit gevraagd.
1: Ben je nooit gevraagd? En wel, vraag je wel veel andere dingen aan Chat? Helpt hij je bij de emigratie?
0: Ja, ik vraag heel veel eraan. Ja, ik heb net nog het huurcontract even doorheen geduwd.
1: Oh ja, wat goed.
0: En wat de verbeterpunten daarvan zijn.
1: Ja.
0: Maar ik gebruik meerdere AI's. Claude, Grok.
1: Allemaal vrienden.
0: Allemaal vrienden, ja.
1: De positieve punten. Steven is een verbindende, zelfbewuste en gedreven persoonlijkheid... die humor inzet om mensen samen te brengen. En zichzelf blijft ontwikkelen... en met doorzettingsvermogen zijn doelen nastreeft.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is wel grappig. We hebben het net over gehad.
0: Ja.
1: Over verbinden. Had je dat al vanaf het begin door? Van hoe je met humor mensen kunt verbinden?
0: Ja.
1: Ja?
0: Gek genoeg wel, ja. Ja.
1: En als, stel, ik ben een beginnende comedian en ik zeg van nou, ik wil dat ook. Wat zou je mij dan adviseren?
0: Vlieguren maken in een comedyclubje. Als je het echt wil, dan moet je eerst schrijf wat grapjes die je hebt. Wat je hebt meegemaakt, wat je leuk vindt. En dan moet je een comedyclubje in en dan vlieguren maken.
1: Ja, maar als ik dan zeg, ja, maar ik wil specifiek echt verbinden. Ik wil echt mensen samenbrengen met mijn grappen. Wat voor grappen moet ik dan wel maken en welke niet?
0: Nou, dat zit in je. Je kunt een verbindende comedian zijn door je humor zo in te stellen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als het niet in je zit, ja, dan ga je dingen forceren. Ja, zo zit mijn humor in elkaar. Maar andere comedians zullen misschien heel anders in elkaar zitten en hebben een hele andere humor. Ja, en dat wil niet zeggen dat je dan een slechtere humor hebt. Zo. Nee, je humor is gewoon anders. Humor is heel erg ingewikkeld.
1: Ja, toch?
0: Ja, het is heel moeilijk. Wat is grappig? Ik kan iets heel grappig vinden. En jij kan zeggen, ik vind het helemaal niet grappig. En daarom is humor zo mooi eigenlijk. Ja, dus daarom is het ook moeilijk om mensen altijd te kunnen verbinden.
1: Ja, want als je een grap maakt over de ene groep... kan dat juist ook uiteen drijven.
0: Zeker weten, ja. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt, ja. Maar dat hoort er nou bij, ja. Ik kan niet rekening houden met iedereen.
1: Nee. Jezelf blijven ontwikkelen. Dat vond ik zo mooi, je eerste uitspraak is... geef jezelf complimenten in de spiegel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een manier om jezelf te ontwikkelen en te motiveren, denk ik ook, hè?
0: Ja.
1: Wat heb je vanochtend tegen jezelf gezegd?
0: Ik doe het niet iedere ochtend, dat niet. Probeer het wel vaak te doen. De laatste keer... zei ik tegen mezelf, je doet het maar wel, hè? Je doet het maar wel. Zo, bijvoorbeeld, met die faillissement als een hele rechtszaak lopende. Dat moest dus betaald worden, de hypotheek die gaat door. Huis in Spanje, dat komt erbij. Kinderen, brood op de plank. Dus je doet het maar wel.
1: Ja.
0: En dan de druk op je schouders van mensen die van alles ervan vinden. Je doet het wel, zei ik tegen mezelf. Dus ja, een hoop mensen zouden misschien bezwijken onder de druk. Maar ik kijk naar wat ik wel heb. Wat ik wel heb is gezonde kinderen. Leuke vrouw. Mijn vader dicht bij me. Leuke broers, leuke zus. Dus in dit soort situaties moet je kijken naar wat je wel hebt. Wat help je mee? Waar haal je kracht uit? En dat zeg ik dan ook tegen mezelf en dat helpt wel.
1: En kijk je ook wel eens in de spiegel en spreek je jezelf dan ook wel eens toe?
0: Toe als in de zin van?
1: Gozer, waar ben je mee bezig?
0: Nee, fouten maken hoort erbij. Dus nee, niet echt. Als iets gebeurd is, dan is het gebeurd. En ik ben nooit echt iemand van... dat ik in mezelf... Ik gebruik mezelf... Als ik mezelf moet spiegelen, dan gebruik ik het echt. Als ik letterlijk in de spiegel kijk dan gebruik ik het echt voor mezelf complimenten geven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is dat ook iets wat je van huis uit hebt meegekregen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee. Dus ik weet ook niet waar ik vandaan heb. Mijn schoonmoeder zegt altijd, ja, ik weet niet hoe je dat doet. Ja, je hebt het niet van je ouders, zeg je altijd. Nee, dat klopt. Ik denk dat mijn vrouw me dat geleerd heeft. Denk ik.
1: Verbeterpunten. Steven kan zich verder ontwikkelen door zorgvuldiger om te gaan met zakelijke verantwoordelijkheden. Bewuster na te denken over de impact van zijn publieke imago. En tijdig keuzes te maken die aansluiten bij de persoon die hij wil zijn.
0: Hmm. Dat zakelijk klopt natuurlijk, want ja, je doet iets. En nu heb ik al heel lang een eigen bedrijf, maar dat ben ik alleen. Badkamerbedrijf, dat was natuurlijk met personeel, was groter. Ja. Maar goed, die fouten maak je en er zijn heel veel verbeterpunten wat ik anders had kunnen doen.
1: Vond je het wel leuk, het ondernemen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het heel leuk.
1: Zou je ook wel weer opnieuw willen doen?
0: Zeker, geen franchise, dat ga ik nooit meer doen.
1: Nee?
0: Nee, dat ga ik nooit meer doen, nee. Maar ik zou wel iets voor mezelf willen, ja. Maar ik zal eerst settelen in Spanje, rustig. Tot ik het door heb, terugvliegen naar Nederland toe en rustige vaarwater. En dan wil ik wel eens kijken wat ik nou precies wel wil gaan doen. Mm-hmm. Er zitten heel veel Nederlanders daar in die regio trouwens, ook interessant. Dus dat, wat waren nog meer de verbeterpunten?
1: Bewuster nadenken over de impact van je publieke imago. Nou, dat gaat onder andere inderdaad over het tijdig veranderen van je naam.
0: Ja.
1: Van
0: ja.
1: Je pseudoniem. En keuzes te maken die aansluiten bij de persoon die die wil zijn.
0: Bij de persoon die ik wil zijn.
1: Of ben je dat al gewoon volledig?
0: Dat denk ik wel. Maar ja, je groeit natuurlijk elke dag. Je leert elke dag. Maar ik heb wel geleerd dat... dat klinkt gek, maar ik ben niet degene die ervoor zorgt dat jij gekwetst wordt. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik maak bewust comedy, of ik zeg bewust dingen, om te prikken, om te steken.
1: Ja.
0: En dan is het niet de bedoeling om je bewust te steken, maar het is de bedoeling om je in te laten zien van, hey, wat deze meneer zegt vind ik niet fijn. En dan kan je boos zijn op mij, maar wat is de reden daarachter dat je zo boos wordt op mij? Dat betekent dat er iets onder zit wat jou ooit is overkomen. Zo heb ik aan mezelf gewerkt en dat ging over racisme. Ik vond het heel, het is natuurlijk niet fijn als iemand iets over je huidskleur zegt of je uitscheldt, maar ik moest wel echt aan mezelf werken. Oké, het raakt me heel erg. Ik had handvatten nodig om mezelf beter te kunnen wapenen als iemand racistisch is, als iemand me uitscheldt. En nu kan ik dat heel goed. Maar het was ook heel confronterend om het erover te hebben. Het raakt me. Wat is er gebeurd? Maar heel veel mensen die willen altijd maar wijzen met vingers. Dit is me overkomen. Oké, maar wat ga je er zelf aan doen? Ik zeg niet dat jij schuldig bent eraan. Ik zeg alleen, het is voor ieders bestwil, vooral voor jezelf, beter als je aan jezelf werkt. En daarmee zeg ik niet dat jij dan schuldig bent. Ik zeg alleen, aan jezelf werken kan nooit kwaad. Maar het is heel confronterend. En dat is het moeilijkste wat er is.
1: Het is de moeilijkste weg om te gaan. Het is veel makkelijker om naar iemand anders te wijzen.
0: Altijd. Maar ja, stel je voor dat je op een werkplek zit en iemand is racistisch naar je. En dat is volledig terecht dat je boos wordt natuurlijk. Mm-hmm. Stel die persoon wordt ontslagen. Oké, 5 jaar later werk je ergens anders en exact hetzelfde gebeurt. Die persoon wordt ook weer ontslagen. Zo werk je dus nooit aan jezelf, totdat op een gegeven moment die klap komt van iemand die niet ontslagen wordt. Je zit op een werkplek. Dus wat je in die 15 of 20 jaar ook had kunnen doen, is jezelf ontwikkelen dat als iemand weer iets racistisch tegen mij zegt, of tegen jou zegt, dat je dan kan zeggen, vriend, luister, dit en dit en dit en dit en dit vind ik niet fijn. Oh, zo bedoelde ik het niet. Ja, oké, maar ik vind het niet fijn. Dat je de ballen hebt om dat te zeggen. En dat geldt eigenlijk voor ieder aspect in het leven. En je groeit er alleen maar van. Maar wat wil zeggen, het is de moeilijkste weg. En dat is nooit de fijne weg om te nemen.
1: Want is dat zo'n handvat wat je voor jezelf hebt ontwikkeld? Grenzen aangeven?
0: Zeker weten, ja.
1: En weet je dan precies altijd waar die grens dan ligt?
0: Vaak wel, ja.
1: Ja?
0: Ik geef mijn kinderen zelfs een onbewust een les mee over hoe je met vrouwen om moet gaan. Ik heb 2 dochters en een zoon.

0: we spelen altijd een spelletje thuis. Ik ben aan het stoeien en ik stop pas als mama zegt stop. Als mama zegt stop, dan moet je per direct stoppen. Dat geldt voor hun, dat geldt voor mij. Daarmee geef ik ze aan, een vrouw is gewoon de baas. Als een vrouw zegt stop, dan is het stop. Als mama zegt stop, stop. En als ik bijvoorbeeld nog één tikje erachteraan geef, hey, mama zei stop, dat mag niet. Oh, sorry. Sorry, je hebt gelijk. En daarmee is het een leuk spelletje, maar ik leer ze ook. En in hun hoofd is het ook zo dat ze zeggen, mama is toch de baas. Mama bepaalt. En dat vind ik fijn. Dat, en vooral voor mijn zoon, dat hij weet, een vrouw is altijd de baas. En daarmee leer ik ze dus ook grenzen aangeven. Dat ze hun eigen grens aangeven. Ja. Maar dat ze ook durven, stop durven te zeggen. Probeer ik ze op deze manier te leren. En ik denk dat ik mijn eigen grenzen ook wel goed kan aangeven bij anderen, ja.
1: Want waar liggen jouw grenzen als het gaat om racisme?
0: Ik kan zelf veel hebben, weet je. En als ik het niet fijn vind, dan zal ik je dat vertellen. Zoals als mensen nog bijvoorbeeld nu nog aangeven, ja, je was toch Bravo Neger? Zeg ik nee. Ik heet Steven Prinswijk nu, dat is 8 jaar geleden. Dus ik vind het niet fijn als je me zo noemt. Dus gewoon Steven.
1: Meteen tackelen ook.
0: Meteen, ja. Volgens mij afgelopen zaterdag was ik even in het centrum. Dat vrienden van mij zeiden, kom even langs. Ik ben geweest. Toen was er een jongen die had wat gedronken. Hey, Bravo, nee. Ik zeg, nee, ik vind het niet tof als je me zo noemt, man. Ja, maar heb je zelf zo? Ik zeg, ja, dat is 8 jaar geleden. Dus liever niet, man. Hij zegt, ja, maar ik noem je gewoon. Ik zeg, vriend, dit is de laatste keer dat ik het ga zeggen. Ik heet Steven Brunswijk, anders hebben we gewoon een probleem. Ja, hoezo dan? Ik zeg, ik ben toch duidelijk? Steven Brunswijk is mijn naam, ze staat met mijn paspoort. Het is 8 jaar geleden. Ik wil gewoon Steven genoemd worden. Klaar. En toen kwamen ze andere vrienden erbij. Hey, ja, ik vind het niet tof, maar moeten we niet doen. Dus soms moet je wel zo optreden dat het duidelijk is.
1: Ja.
0: Het is vervelend dat het zo moet, want je zou eigenlijk moeten zeggen, ah, vind ik niet leuk, maar doe maar niet. En dan moet het genoeg zijn.
1: Dat is klaar, ja, precies.
0: Heel veel mensen luisteren daar niet naar. Ja. Dus dan heb ik mezelf aangeleerd om duidelijk te zijn, ja.
1: En is het voor jou altijd duidelijk wanneer het om racisme gaat? Ik vind dat zelf wel best wel lastig, hè?
0: Ja. Je zou het lastig kunnen. 2 dochters en een zoon. En we spelen altijd een spelletje thuis. Ik ben aan het stoeien en ik stop pas als mama zegt stop. Als mama zegt stop, dan moet je per direct stoppen. Dat geldt voor hun, dat geldt voor mij. Daarmee geef ik ze aan, een vrouw is gewoon de baas. Als een vrouw zegt stop, dan is het stop. Als mama zegt stop, stop. En als ik bijvoorbeeld nog één tikje erachteraan geef, hey, mama zei stop, dat mag niet. Oh, sorry. Sorry, je hebt gelijk. En daarmee is het een leuk spelletje, maar ik leer ze ook. En in hun hoofd is het ook zo dat ze zeggen, mama is toch de baas. Mama bepaalt. En dat vind ik fijn. Dat, en vooral voor mijn zoon, dat hij weet, een vrouw is altijd de baas. En daarmee leer ik ze dus ook grenzen aangeven. Dat ze hun eigen grenzen aangeven, ja. Maar dat ze ook durven, stop durven te zeggen. Probeer ik ze op deze manier te leren. En ik denk dat ik mijn eigen grenzen ook wel goed kan aangeven bij anderen, ja.
1: Want waar liggen jouw grenzen als het gaat om racisme?
0: Ik kan zelf veel hebben, weet je. En als ik het niet fijn vind, dan zal ik je dat vertellen. Zoals als mensen nog bijvoorbeeld nu nog aangeven, ja, je was toch Bravo Neger? Zeg ik nee. Ik heet Steven.

0: de baas. En daarmee leer ik ze dus ook grenzen aangeven. Dat ze hun eigen grenzen aangeven. Ja. Maar dat ze ook stop durven te zeggen. Probeer ik ze op deze manier te leren. En ik denk dat ik mijn eigen grenzen ook wel goed kan aangeven bij anderen. Ja.
1: Want waar liggen jouw grenzen als het gaat om racisme?
0: Ik kan zelf veel hebben, weet je. En als ik het niet fijn vind, dan zal ik je dat vertellen. Zoals als mensen nog bijvoorbeeld nu nog aangeven, ja, hey, je was toch Bravo Neger? Zeg ik nee. Ik heet Steven Prinswijk nu, dat is 8 jaar geleden. Dus ik vind het niet fijn als je me zo noemt. Dus gewoon Steven.
1: Meteen tackelen ook.
0: Meteen, ja. Volgens mij afgelopen zaterdag was ik even in het centrum. Dat vrienden van mij zeiden, kom even langs. Ik ben geweest. Toen was er een jongen die had wat gedronken. Hey, Bravo, nee. Ik zeg, nee, ik vind het niet tof als je me zo noemt, man. Ja, maar heb je zelf zo? Ik zeg, ja, dat is 8 jaar geleden. Dus liever niet, man. Hij zegt, ja, maar ik noem je gewoon. Ik zeg, vriend, dit is de laatste keer dat ik het ga zeggen. Ik heet Steven Brunswijk, anders hebben we gewoon een probleem. Ja, hoezo dan? Ik zeg, ik ben toch duidelijk? Steven Brunswijk is mijn naam, ze staat op mijn paspoort. Het is 8 jaar geleden. Ik wil gewoon Steven genoemd worden. Klaar. En toen kwamen ze andere vrienden erbij. Hey, ja, ik vind het niet tof, maar moeten we niet doen. Soms moet je wel zo optreden dat het duidelijk is.
1: Ja.
0: Het is vervelend dat het zo moet. Want jij zou eigenlijk moeten zeggen, ja, vind ik niet leuk, maar doe maar niet. En dan moet het genoeg zijn.
1: Dat is klaar, ja, precies.
0: Heel veel mensen luisteren daar niet naar. Ja. Dus dan heb ik mezelf aangeleerd om duidelijk te zijn, ja.
1: En is het voor jou altijd duidelijk wanneer het om racisme gaat? Ik vind dat zelf wel best wel lastig, hè?
0: Ja. Je zou het lastig kunnen noemen, maar als jij het ervaart als racisme, of jij het ervaart als niet fijn, racisme is dan een groot woord, maar niet fijn, dan zou je dat gelijk aan kunnen geven.
1: Hmm. Nee, bijvoorbeeld, ik heb een tijd geleden een hele discussie gehad met iemand. Als ik in een Uber stap, en het eerste wat die Uberchauffeur tegen mij zegt is van, hey, waar kom jij vandaan?
0: Ja.
1: Vind ik niet prettig.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen, ook met een kleur, die daar helemaal geen moeite mee hebben.
0: Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Maar daarom is het ook voor een ieder anders om dat te ervaren.
1: Ja.
0: En het is niet aan jou om te bepalen dat iets wel of niet kwetsend is. Als jij een taxi instapt en iemand vraagt, hey, waar kom je vandaan? Dan kan ik me voorstellen dat jij zoiets hebt van, ja, maar what the fuck, wat is dat voor vraag? Waarom vraag je dat? Kan ik me voorstellen. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen als mensen zeggen, ja, ik heb er geen moeite mee. Maar dat heeft te maken met het individu.
1: Ja. Dat maakt het lastig, toch?
0: Ja, dat maakt het wel lastig, ja.
1: Dus het is toch iets heel persoonlijks.
0: Ja, klopt. Het is heel persoonlijk, ja. En daarmee kun je niet een anders leed gaan bagatelliseren. Nee, misschien zit er een heel boek achter. Als je die vraag zo vaak gekregen hebt, ja, dan is het bloedje irritant. En daarmee komen we terug op het eerste punt. Als er dan weer die vraag gesteld wordt, dat je op een manier zou kunnen reageren, omdat je aan jezelf hebt gewerkt, dat je kan zeggen, die vraag heb ik zo vaak gekregen, ik vind het niet zo fijn. Ik ben gewoon Nederlands, ik heb een andere etnische achtergrond, hou ik liever voor mezelf, maar ik vind het niet zo fijn dat je me zo benadert en pam, pam, pam. Gewoon netjes, duidelijk, strak. Maar dat kan alleen als je aan jezelf gewerkt hebt. Want als je dat niet doet, dan klapt het of het klapt eruit, of je houdt het in je, en beide is niet goed. Maar dat is wel het punt wat ik zojuist probeerde te maken, ja.
1: Ja. Het is wel een soort van gemeenschappelijke noemer in eigenlijk alle uitingen die je doet. Hè? Van de boodschap die daaronder ligt is, ja, werk aan jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je in het leven staat.
0: Ja, en dat geldt voor iedereen. Werk aan jezelf. Als jij ergens mee zit. Ik had volgens mij, was het gisteren of eergisteren, ik heb een filmpje gemaakt. En dat was een van de uitspraken die ik deed. Zijn mannen nou zulke klootzakken, zijn vrouwen te veel eisend? Dan doe ik bewust. Tuurlijk is het comedy. En heel veel vrouwen begrijpen dat ook, want ze weten hoe ik in elkaar zit. Maar er zijn er ook een aantal, die noem ik altijd de krenten in de pap, noem ik dat. Waarom? Omdat die altijd een hele discussie gaan starten.
1: Want die zien niet dat het humor is.
0: Die zien niet dat het humor is. Die voelen zich gekwetst.
1: Hoezo ben ik veel eisend?
0: Ja, ja, je weet, en één dame zei, je weet niet hoe het is om alleenstaande ouder te zijn. Terwijl ik volgens mij 2 maanden geleden een bericht had geplaatst. Ik neem mijn petje af voor alleenstaande ouders in een serieus bericht. Maar als het om comedy gaat, dan moet je een beetje overdrijven. Je moet het een beetje aandikken. En die dame had een heel gesprek, dus ik zeg tegen haar, als ik jou zo trigger met de woorden veel eisend, het ligt aan vrouwen dat er zoveel vrijgezellen zijn in Nederland. Als ik jou trigger in een filmpje van amper 1,5 minuut... dan moet je je toch afvragen wat er nog meer achter zit, dat ik jou in 1,5 minuut zo kan triggeren. Dat betekent dat er iets voorgekomen is in jouw leven ooit, waar jij mee loopt, en ik ben alleen de druppel die de emmer doet overlopen. Ja, maar dan moet je niet bij mij zijn. Je moet de kern aanpakken van het probleem. Ik had Een heel boze

0: vrouw bijvoorbeeld. Toen ik het. Mijn vrouw was auto aan het rijden. En ik zit op de passagiersstoel. En ik ben mezelf aan het filmen. En ik film mijn vrouw. Ik zeg. Ik vind het fijn dat je eindelijk goed aan het autorijden bent, hè? Ik zou maar op de weg letten. Maar namelijk stomp ik op je ogen. Je weet hoe dat gaat, zei ik. En mijn vrouw die kijkt naar mij en die zegt, jongen, die zegt in de camera, met hem moet ik nou samenleven, zegt ze lachend, hè. Daar kun je toch niet mee samenleven? En ze lacht. Ik zeg, ja, nou kun je stoer doen, maar wacht maar als die camera uitgaat. Hij zegt, ja, pas jij nou maar op, dat ik jou op je ogen sluit dadelijk, zei ze. En wij weten hoe het zit. Ik zou mijn vrouw nooit slaan. Sterker nog, ik heb nooit een vrouw geslagen. Je ziet aan de hele video dat er niks aan de hand is, het klopt. Maar er waren een aantal vrouwen die zeiden, ik vind het geen fijne video, want ik ben ooit geslagen. Maar daarmee geef je dus al antwoord op hetgeen wat er eigenlijk in jouw leven aan de hand is. Dus overal waar een vrouw geslagen wordt, of waar een vrouw gedreigd wordt met geslagen wordt, dat triggert jou.
1: Ja.
0: Maar dan zul je toch daaraan moeten werken, terwijl je weet, Ayla, mijn vrouw, die is nooit geslagen, die zal nooit geslagen worden. Het zit goed tussen ons, er is veel humor. Het filmpje zou niet eens online komen als zij het niet fijn zou vinden. Dus de hoofdrolspelers, die keuren het allemaal goed. Ja. Maar bij jou zit er iets wat het triggert en jij bent dan een derde persoon. Maar dat betekent toch dat jij aan jezelf moet werken dan toch, letterlijk. En niet dat ik het filmpje moet verwijderen. Want stel je voor, ik verwijder het filmpje. Ben je dan gerustgesteld? Voel je je dan beter? Nee, dan voel je je nog steeds niet goed. Want het probleem is nog steeds niet opgelost. En dan komen we terug op die moeilijke weg die niemand, die veel mensen niet durven te nemen.
1: Ja. Heb je er wel eens aan gedacht om gewoon bij ieder filmpje te zetten daaronder, let op, dit is comedy.
0: Absoluut
1: als een
0: niet.
1: Soort van disclaimer.
0: Absoluut niet. Absoluut niet. Mensen mogen zelf invullen wat ik daarmee bedoel. En gelukkig 90% van mijn volgers, ik moet zeggen, ik heb laatst gekeken, 70% is vrouw. En dat wel. En die volgen mij, door mijn vrouw natuurlijk, die vaak in beeld komt. Maar ik denk 90-95% van de vrouwen die weten heel goed hoe het werkt. En die zitten ook allemaal in een liefdevolle relatie. Of die staan stevig in het leven. Het gaat om de 5%, en het zijn niet alleen vrouwen hoor, het zijn mannen en vrouwen. Die. Ik zeg niet dat ze niet lekker in hun vel zitten, maar er is iets wat ik trigger in hun. Ik snap niet waarom je mij dan niet blokkeert, maar je blijft mij volgen.
1: Omdat mensen het lekker vinden om geïrriteerd te zijn, denk ik ook.
0: Dat denk ik dan, want
1: toch? Ja.
0: Die drie puntjes die staan er niet voor niks. Je kunt erop klikken, je blokkeert me en je ziet me nooit meer terug. Het is zo'n simpele oplossing, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het is heel simpel, ja.
0: Maar en ik betrap mezelf erop dat ik soms vaker dezelfde mensen zie die geïrriteerd reageert. En dan blokkeer ik ze zelf maar.
1: Ja.
0: Dan heb ik een oplossing voor je. Maar het is zo simpel.
1: Ja.
0: Je blokkeert mij, je blokkeert mijn vrouw en je ziet ons nooit meer terug op je tijdlijn. Zo lekker is dat. Zo lekker, maar toch doen ze dat niet. En dat vind ik echt, apart.
1: Ja, is ook zo. Het geluid van je jeugd.
0: Ja. Dat is, ik was al aan het denken, wat is dat kleintje? Ja. Maar ja, MSN, Microsoft Network.
1: Want schets eventjes voor mij. Jij zit als jongetje achter de computer. Wat voor computer was dat?
0: Ik zeg altijd een computer met een groot achterhoofd, zeg ik altijd. Ja. Toen zei ik dat als kindje, zei ik dat.
1: Zo'n enorme toeter.
0: Ja, de jeugd van nu zal zeggen, groot achterhoofd, waar heeft hij het over? Maar een groot achterhoofd, ja. Dan zat je op MSN, hè, Microsoft Network. En dan was je aan het MSN'en, heette dat. Ja, toen sliden al dames in mijn DM. Nee, dat is niet waar. Er slide helemaal niemand in mijn DM. Nee, ik had geen dames in mijn DM die sliden. Maar ik vond het leuk om te chatten dan, hè. En iedere keer als je dan iets anders was aan het doen was op je computer, dan kwam dit geluidje naar boven.
1: Tja, en hoe oud was je toen?
0: Jong. Zou het zo niet weten. 13, 14, 15, 16, zoiets.
1: Ja, en omschrijf eens voor mij, de 13-jarige Steven. Wat was dat voor jongetje?
0: Ja, nog niet wetende wat zijn plek in de wereld was. Ik wist totaal niet wat ik zou moeten doen, waar ik naartoe ging, wat ik wilde. Ik had geen idee. Pas later kwam comedy in beeld. Maar mijn 13e, ik had nog geen idee. Ik wist niet eens wat ik ging studeren. Ik had echt geen idee. Nul. Ik denk ook dat veel jongeren daar last van hebben vandaag de dag. Dat ze. Ze moeten zo snel keuzes maken dat ze niet weten. Ja, je kunt niet op je 16e weten waar je op je 24e staat. Je hebt geen flauw idee.
1: Nee.
0: En je loopbaan uitstippelen. Ik denk dat in Nederland dat er daar wel meer aandacht aan besteed mag worden. En dat dat het wat dat betreft meer vrijheid mag, of minder druk, laat ik het zo zeggen. Minder druk om te bepalen wat je wilt gaan doen. Sommige kinderen gaan studeren uiteindelijk en hebben een hele studie op een gegeven moment achter de rug en vinden dat niet eens leuk om te doen, of doen iets heel anders uiteindelijk. In groep 8 doe je een CITO-toets om te bepalen wat je niveau is. En denk ik, ja. Is dat dan leidend, weet je? Je bent goed in het invullen van. Sommige kinderen kunnen helemaal niet goed studeren. Nee, die houden niet van weetjes en Tweede Wereldoorlog en slavernij. En die weten dat allemaal niet zo. Maar is dat dan je niveau? Maar sommige kinderen zijn heel meelevend. En die kunnen zich heel goed inleven in een ander. Of sommige zijn heel goed met hun handen. En nu vandaag de dag zien we hoe belangrijk het is om iets met je handen te kunnen. Een timmerman, een loodgieter die even langskomt. Een stuker die langskomt. Maar dat waren wel vroeger de kinderen die helemaal niet goed die niet eten wanneer de Tweede Wereldoorlog begon, bij wijze van spreken. Of die niet goed in een boek kunnen duiken. Mm-hmm. Maar dat is wel waar ze op afgerekend worden.
1: Ja.
0: Dus ergens vind ik het wel sneu dat ons systeem zo in elkaar zit. Je moet je ergens aan vasthouden. Maar ja, ik ben blij dat ik niet meer op de basisschool zit, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want je was 5 toen je in Nederland kwam?
0: 4 zelf.
1: 4?
0: Ja.
1: En wanneer is jouw eerste herinnering gestart?
0: Mijn eerste herinnering was rond die leeftijd dat ik thuis kwam. En ik sprak alleen met mijn moeder. Gek genoeg, ik sprak met niemand, alleen met mijn moeder.
1: Ja?
0: Ja, en als ik zeg ik sprak met mijn moeder alleen, dan was dat het ook letterlijk. Niet met mijn broers, niet met mijn zus, niet met mijn vader. Zo erg dat ik een keer terpentine heb gedronken in Suriname. En mijn maag moest leeggepompt worden, omdat ik dus met niemand sprak. En mijn moeder was niet thuis. En terpentine. Nou zie ik het verschil of ruik ik het verschil. Maar toen heb ik het gewoon gedronken. Maar de eerste herinnering was dat ik thuis kwam. En ik zei tegen mijn moeder heel zachtjes: mama, de witte pikje na Kimi. De witte kinderen slaan mij. Ah. Kan ik me nog wel herinneren, ja. Maar dat zijn fragmenten in mijn hoofd. En dus ik heb geen duidelijke tijdlijn.
1: En waarom sprak je alleen met je moeder? En niet met je broer bijvoorbeeld?
0: Ik heb geen idee waarom. Ah. Geen idee. Waardoor dat is. Ze dachten misschien, hij kan niet praten, dachten ze. Mijn moeder heeft altijd gezegd, oh, nu je voor zoveel mensen optreedt. Ja, vroeger zei je niks en nu treed je voor zoveel mensen op. Je bent nog steeds aan het inhalen, zegt ze. Ja, zei ze altijd. Maar ik weet niet waardoor het komt. Nee, misschien inderdaad het inhalen, maar daar heb ik het al lang ingehaald.
1: Ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat zo'n eerste periode, dat het ook een enorme overgang was.
0: Dat was het ook, ja. Het was
1: zeker
0: overgang.
1: Op die leeftijd.
0: Ja, ja. En daarom zeg ik altijd dat mijn moeder, een beter voorbeeld kan ik me niet wensen. Ja. Hoe sterk je in je schoenen moet staan om dit te kunnen managen. Meerdere kinderen heb je bij je. Een vader die altijd aan het werk is natuurlijk, omdat de brood op de plank moet komen. Het huishouden moet gedaan worden. Je weet niet hoe. Het voordeel is, ze sprak Nederlands. Okay. Maar daarnaast moet je natuurlijk wel kunnen begrijpen wat er überhaupt bedoeld wordt. Als je een ouder gesprek hebt.
1: Zeker nu je zelf vader bent.
0: Ja.
1: Kan je helemaal eigenlijk niet voorstellen hoe.
0: Ja.
1: Hoe hard zij heeft moeten werken, hoe ze het voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja, ik vind het knap dat ik het nou droog hou. Want elke keer als ik het over mijn moeder heb en wat ze gedaan heeft voor ons. Nou, voor mij dan in het bijzonder. Dan hou ik het nooit droog. Omdat ik het altijd zo trots ben op wat ze gedaan heeft. Ze is zo. Voor mij blijft ze ook een bestaand beeld of zo. Daarom zeg ik altijd is. En ik spreek altijd tegenwoordige tijd, dan betrap ik me er later op. Maar ik vind haar zo. Ze is zo. Ja, ze is mijn superheld, zeg maar. Mijn vader ook hoor. Maar mijn vader was gewoon doen, werken. En mijn moeder was zoveel facetten. Ze kon zo. Ze kon managen. Ik kreeg de Surinaamse opvoeding en ik kreeg klappen. Maar ik heb nu super veel klappen gekregen. Misschien omdat ik niks zei, als kind zijnde. Dat heeft me gered waarschijnlijk. Maar daardoor weet ik ook dat ik mijn eigen kinderen niet sla. Omdat het. Ik vond het niet fijn om geslagen te worden. Maar zij was zo ja, stevige, aanwezige kracht of zo. Het was altijd, bij haar was het, het werd geregeld. Linksom of rechtsom. Ze regelde het altijd. Ik zou niet weten hoe ze het gedaan heeft, maar schoolreisjes moesten betaald worden. Ik weet niet hoe ze het deed. Mijn vader werkte wel, maar het managen van... ik wilde nieuwe Nike's, kreeg nieuwe Nike's. Kreeg zakgeld. De rest kreeg ook zakgeld. Ik weet niet hoe ze het deed, maar... Dat is voor mij echt een strijder, een superheld. Dat is mijn moeder voor mij, ja.
1: Waar haalde zij haar kracht vandaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten hoe ze dat deed of waar ze het vandaan hield. Maar zij was... Ja, waar haalde ze het vandaan? Dat is een goede vraag. Gevlucht uit Suriname. Kogels om je oren gekregen, letterlijk. Kinderen achter moeten laten die je zag staan aan de oever. Terwijl de boot wegging. Mijn broer en zus zaten nog in een vluchtelingenkamp. Frans-Guyana. En zij zat dan in Nederland in onzekerheid. Ik ben een kind en ja, het boeide me niet zoveel. Ik was 4. Ja, ik zou het niet weten. Nee. Ik weet wel dat we met de trein in Parijs gingen ophalen. Dat ik heel blij was. Maar dat kwam ook met vlagen, want je bent jong. Maar waar ze haar kracht vandaan haalde, ja... Ik weet het niet waar ze dat deed. Nu ik zelf kinderen heb, oh, ik ben al moe na 2 dagen als mijn vrouw er niet is. Ja, ik vind het zo fantastisch hoe mijn vrouw dat ook managt en doet. Ja.
1: Uiteindelijk, wat was thuis voor jouw moeder? Was dat wel echt, is dat echt Nederland geworden?
0: Ik denk dat ze Suriname toch wel meer als thuis zag, ja. Zoals in Nederland voor ons voor een beter leven. En als Suriname zo prima, zo goed was geweest, als het Nederland was, dan was ze gewoon in Suriname gebleven natuurlijk. Dus ik denk uiteindelijk wel Suriname. In Nederland zat ze altijd binnen en mijn moeder was echt een buitenmens. Dus ik denk wel Suriname, ja.
1: Ja. Het is wel mooi wat je zegt van, gewoon voor een betere toekomst. En dat is altijd zo'n heel simpel zinnetje, hè, van ze deed het voor onze toekomst.
0: Ja.
1: Maar er zit natuurlijk inderdaad, wat je ook eerder zei, er zit een heel boek achter. Er zit een heel verhaal achter.
0: Ja, ik weet nog dat mijn moeder, ze zat op een steen. Ja, dan beginnen de tranen bijna, maar ik vertel het met trots hoor. Mijn moeder zat op een steen in de jungle. En je moet je voorstellen, de rebellen, het was heel chaotisch. Dus je weet, er was geen mobiel, de communicatie was niet zo goed als dat het nu was. We zitten in het binnenland van Suriname. Desi Bout is de baas van het leger. Is op zoek naar Ronnie Brunswijk en al zijn familieleden. Wij heten Brunswijk met onze achternaam. We zaten in het binnenland. De rebellen wisten niet van bij wie horen ze nou. Brunswijk, moeten we ze eten geven of niet? Wij kregen eten als kinderen. Mijn moeder kreeg niks. Moest voor haar eigen eten zorgen. Ze had 2 dagen niet geslapen. Niet gedronken. Dus toen ging ze uiteindelijk... namen de rebellen ons mee naar de grens, de Suriname rivier. Maar op dat moment kwam Desi Bouters het binnenland in. Er werd geschoten, teruggeschoten, rebellen. Maar in al die heisa en die chaos was ik mijn moeder kwijt. Dus ik zat in de rug van mijn broer terwijl we renden. En ik zeg, Pimamadi, waar is mama? En we draaiden ons om en er waren wat rebellen bij. En die zagen inderdaad, mevrouw Beukenhout was er niet bij. Maar die zat dus een aantal meter terug, zat ze op een steen. Voor zich uit te staren. En uiteindelijk, toen is mijn oudste broer teruggelopen. Die is op haar ingaan spreken. En die werd toen ook nog beveiligd door rebellen. Mm-hmm. En uiteindelijk is mijn broer gezegd, nee, je moet mee. We hebben je nodig in Nederland. Je moet opstaan. Je kan het wel. En uiteindelijk is ze opgestaan en is ze gaan lopen en... Ja, en dan komen de tranen weer bij mij. Maar dat zijn tranen van trots. Omdat ik zou niet weten, als ik nu al honger heb... dan kan ik het niet eens 2 dagen volhouden. Niet eens 2 minuten, want dan word ik chagrijnig. Maar mijn moeder is dus met een lege maag... na slecht slapen, meerdere nachten... is ze dus opgestaan en is ze gelopen naar de grens. En daar heeft ze kinderen achter moeten laten. En het is zo much, maar het is zo... Er komt zoveel power vandaan, dus... Als mensen me vragen, wat is jouw motivatie? Dan zeg ik altijd, mijn moeder is mijn motivatie. Omdat er gaat niks boven dat. Expeditie Robinson, was het zwaar? Nee, het was niet zwaar. Nee, het was niet zwaar. Ik had alleen honger. En ik zette iedere dag een streepje op een fles. Hoe moeilijk kan het zijn? En ik weet op dag 33 of dag 34... ja, dan vreet ik weer kip of zalm. Dat weet ik, de uitzicht. Maar mijn moeder had het uitzicht niet. Dus... een beter voorbeeld als dit kon ik niet krijgen. Dus daar spiegel ik mezelf altijd aan.
1: Kon ze het over praten? Met jou? Over wat er allemaal gebeurd was?
0: Op latere leeftijd kon ze er wel over praten, ja. Op latere leeftijd wel, in het begin niet. Mijn broer heeft me heel veel verteld. Want die was natuurlijk een stuk ouder en die heeft bewust er meegemaakt. Mm-hmm. Van hem weet ik ook dat ik in zijn rug zat. Dus ik kan vlagen herinneren. Ik kan me herinneren dat we er... ik had opgeschreven, we liepen door moeras. Maar het was geen moeras, het was een modderachtig iets. Maar dat had ik verzonnen. Omdat het voor een theaterstuk een stuk dramatischer zou zijn. Alleen die details, die klopten allemaal. Alleen net even wat anders. Dus onbewust heb ik heel veel dingen opgeslagen. Maar toen mijn broer het las, die zei... Oh, dat je dit nog kan herinneren. Ik zeg, hoezo? Ik heb het allemaal verzonnen. Het is allemaal mooi voor het verhaal. Zei hij, nou, het was geen moeras, het was zand... er werd geschoten inderdaad. Dus heel veel dingen die had ik opgeschreven... maar die dus eigenlijk wel zo waren, ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaatmuziek... die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, lachen is medicijn. Een nummer van jouzelf.
0: Ja.
1: Waarom die muziek? Waarom specifiek dit nummer?
0: Ik weet dat mijn moeder overleden was... en dat mijn kinderen heel jong waren. De oudste is 12, mijn zoon is 10 en mijn dochter is 7, bijna 8. Dus 6 jaar geleden. Dus de kinderen waren heel erg jong. En ik weet nog dat ik heel veel moeite had om uit bed te komen. En dat de kinderen op bed kwamen springen. En wel, met heel veel lach. En ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel erg mooi... om te beseffen dat het leven doorgaat. Mijn moeder had natuurlijk gewild... dat ik door zou gaan met mijn leven. Iedereen gaat anders om met rouw en verlies. Alleen de kinderen hebben mij onbewust er doorheen gesleept. En lachen zorgt er dus voor dat je of even iets vergeet... of het is een medicijn voor je ziel. Daarom lachen ze heel vaak bij Surinaamse begrafenissen of een uitvaart. Er worden er altijd grappige verhalen, leuke verhalen verteld over hoe iemand was. De reden is omdat een lach zorgt ervoor dat je iemand niet vergeet. En een traan ook weliswaar, maar wij doen het net iets anders. En vandaar dat ik dus dit nummer heb gemaakt met AI. Ik heb de tekst geschreven, lach is daadwerkelijk medicijn. Oh.

0: Wat een banger.
1: Ja, hè?
0: Toch?
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Zonnetje schijnt en dan draai ik hem heel hard in de auto. Omdat ik het zo'n vrolijk, lekker nummer. Lachen is gewoon iets wat je even iets doet vergeten. Het is een zalfje voor je ziel. Het is heel veel eigenlijk. Ja. Lachen is medicijn.
0: Is boosheid soms ook wel een goede bron voor het bedenken van nieuwe grappen bijvoorbeeld?
1: Nou, boosheid niet, irritatie wel.
0: Ja?
1: Als ik me irriteer aan iets, dan kan ik daar veel makkelijker een grap over schrijven, ja.
0: Oh ja. Wat noemen ze een top 3 van irritatiepunten op dit moment?
1: Een top 3 van irritatiepunten. In mijn top 3 staat mensen die links blijven rijden. En die niemand inhalen, dat vind ik heel vervelend. Ja. Als ze naast elkaar rijden als een soort koffiemomentje, vind ik bloedje irritant. Dat vind ik vervelend. Ik vind het heel irritant als mensen in de rij staan bij de kassa van een kassa waar je alleen met pin kan betalen. Maar uiteindelijk, als je aan de beurt bent, ze hebben heel veel boodschappen. Ik heb alleen maar cash gehaald. Oh, vind ik zo... Oh, de bloed onder mijn nagel. Er hangt een mega groot bord boven die kassa waarop staat pinkassa. Dat staat er. Bloedje irritant. Of, ja, dit is dan iets wat niet alle supermarkten hebben. Maar sommige supermarkten hebben een kletskassa.
0: Oh ja, dat is toch wel iets heel schattigs.
1: Vind ik super schattig.
0: Ja.
1: Ja, en dat er mensen bij die kletskassen gaan staan die dan haast hebben. Daar vind ik dan bloedje irritant.
0: Oh ja, ja precies. Ja.
1: Daar vind ik wat van. Dan zeg ik dan tief je toch op naar een andere kassa, jongen. Met je gejank. Hier komen gewoon oude mensen en ik. Omdat ik even wil kletsen met de cashier, heb je er last van.
0: Ja, ga jij daar ook in staan? In die
1: zeker rij. Weten, ja? Ja.
0: Hou je van dat soort praatjes ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik vind het hartstikke leuk om te kletsen. Ja, maar dat is toch bloedirritant als iemand achter je staat. Maar dan zegt hij het niet, maar dan gaat hij geluidjes maar. Oh, jongen, jongen, moet dat nou de jeugd van... Daar tieft op.
0: En waar gaan die gesprekken over? Waar gaan die gesprekken over dan aan die kletskassa, als jij daar staat?
1: Nou, dan begin ik bijvoorbeeld altijd met de belediging natuurlijk. Altijd leuk. Dan zeg ik, zo, ben je bij de kapper geweest? Oh ja, gisteren. Oh, heb je het bonnetje nog? En die dame schiet in de lach. Zegt, nee, geintje. We moeten een beetje humor hebben natuurlijk, hè. Als je geen humor hebt. En toen zei die dame een keer, zeg, oh, en een t-shirtje, waar heb je die vandaan? Zeg, oh, jij wilt zeggen dat ik het terug moet brengen. Hij zegt, nou, dat wil ik niet zeggen. Dat zou ik wel doen als ik jou was. Dus, ja.
0: Ja, maar jij gebruikt het gewoon als een soort van moment om even als try-out. Om even je grappen te,
1: ja.
0: te nou, testen.
1: Sterker nog, ik denk dat een van mijn beste grappen uit ontstaan is door kletsen met mensen. Ik was met mijn oudste dochter was de Lion King aan het kijken. Mm. En mijn oudste dochter heeft de Lion King nooit gezien. Nou, ze zegt op een gegeven moment, papa, Mufasa gaat dood. Ik zeg, ja, die komt goed, blijf kijken. Komt niet goed, hij blijft dood. Maar los van dat, we zijn aan het kijken. Het vindt plaats op het Afrikaans continent. Maar iedereen heeft een Afrikaanse naam. Spreken keurig Nederlands overigens. Mufasa, Simba, Zazu, Stavogeltje. Op een of andere vage manier spreken Timon en Pumba met een Vlaams accent. Oké, ik weet niet wie dat bedacht heeft.
0: Ja, maar dat is heel raar, ja.
1: Heel vreemd. En toen viel het me op, omdat ik die film zo vaak gezien heb, viel het me op dat alleen die Baviaan Rafiki met een Surinaams accent sprak. Toen dacht ik, Oké. Iedereen kent Rafiki natuurlijk. Hey Mufasa, je moet wel opletten wat je doet. Zo spreekt hij.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik kon die grap niet afmaken. Dus ik sta bij de broodafdeling van de Albert Heijn. En ik zeg tegen die dame, ik zeg, ja, alleen apart hè, dat die Baviaan Rafiki met een Surinaams accent sprak. En toen zei die dame letterlijk, nou vind ik dat je overdrijft, Steven. Ik vind het accent wel bij die aap passen. Oh, oké, ja. Toen viel er een stilte. En ik zag in haar hoofd dat ze dacht, shit.
0: Wat heb ik gezegd?
1: Wat heb ik gezegd? Bavianen praten helemaal niet. En dat moment was gewoon prachtig.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ze kregen een vuurrode kop. En

0: Ik kreeg mijn brood van die dame. En ik wilde weglopen. Toen zei ze nog, oh Steven, ik bedoel het helemaal niet zo, zei ze. En ik zei tegen haar, het feit dat u vindt dat een accent bij een dier past, wat helemaal niet praat. Ik zeg, ja, dat is best wel gek, hè? Vind je dat ook niet? Ja, vind ik apart. Toen zei ze, oh, ik heb het nooit zo bedacht. Oh, dat is erg. Ja, maar dat vind ik wel mooi om een spiegel voor te houden.
1: Hey, lieve moppie van mij. Ik wilde even zeggen dat ik echt super, super, super blij en dankbaar ben dat jij in mijn leven bent gekomen. Ook al heb ik je een paar keer afgewezen. Toen was het nog niet de juiste tijd. En toen ik zag wat voor geweldige papa jij was ik echt in één keer smoorverliefd op jou. Dus het had allemaal zo moeten lopen. En dat is het mooie aan het leven. Het loopt precies zoals het lopen moet. En daarom heb ik ook alle vertrouwen in dat we nu samen gaan emigreren. Wat super spannend is. We weten niet waar we uitkomen. We weten nog niet hoe het gaat. Maar we hebben alle twee vertrouwen in dat het toch loopt zoals het lopen moet. En ook al lijkt het soms super slecht te gaan, dan kun je alleen maar van leren en vallen en weer opstaan. Dus dat is het mooie van het leven. En ik ben blij dat ik het samen met jou mag doen. En ik ben nog steeds heel veel verliefd na al die 12 jaar. En ik ben gewoon super dankbaar dat jij in mijn leven bent. Love you, schatje.
2: En je kijkt echt heel verbaasd.
0: Deze vrouw, hè, ze heeft niks gezegd toen ik wegreed. Nee. Die sneakiert. Ongelooflijk.
2: Ook als een positivo.
0: Ja, hij is zeker positivo. Die loopt op blote voeten door de tuin heen. Bloedje irritant. Door de regen en wel. Ongelooflijk.
2: Maar dus allebei die houding van, ja, het loopt zoals het loopt.
0: Ja, ik was altijd al wel zo. Alleen zij heeft het wel versterkt. Dat gevoel, het leven loopt zoals het lopen moet. Ja, failliet gaan. Oké, het leven loopt zoals het lopen moet. Zelfs het overlijden van mijn moeder, heb ik gezegd. Het leven loopt zoals het lopen moet. Weet je, je kan het niet meer terugdraaien, je kan het niet veranderen. Het enige wat je kan doen is kijken wat je nog wel hebt. En waar je naartoe kan gaan en waar je naartoe gaat, weet je natuurlijk niet. Maar we geloven er allebei in dat wat je uitstraalt, trek je ook aan. Dus als je heel erg negatief bent en negatief blijft, dan zal er alles fout gaan. Murphy's Law, een beetje. Everything that can go wrong, will eventually go wrong. Dus daar geloven we ook een beetje in, nee, zeg maar.
2: En ik vind het wel grappig dat ze je dus ook in het begin een paar keer gewoon heeft afgewezen. Van ja, nee, slechte timing.
0: Inderdaad, ja.
2: Maar snap je nu achteraf wel waarom?
0: Totaal niet, oh. Absoluut niet. Nog steeds niet, nee. Nee, ik was gewoon goed genoeg zoals ik ben. Nee, is niet waar. Ik was helemaal niet. Ze heeft mij ooit geleerd, als je niet van jezelf kan houden, hoe wil je dan van mij gaan houden als je het nog niet van jezelf kan houden?
2: Ja.
0: Vond ik een mooie uitspraak. Toen snap ik natuurlijk totaal niet wat ze bedoelde.
2: Zijn vrouwen toch emotioneel slim, hè?
0: Behoorlijk emotioneel slim.
2: Ja.
0: Ja. Maar ja, ze heeft me dus meerdere keer, 3 keer volgens mij heeft ze me afgewezen. Ja, en uiteindelijk, of 2 keer, ik zou het niet weten. Het was te vaak in ieder geval, als ze me even afgewezen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, ja.
2: We eindigen ook met de liefde. Nielson, Beauty and the Brains.
0: Ja.
2: Waarom is dit het geluid van de liefde? Waarom is dit het nummer? Want je had heel veel nummers kunnen kiezen.
0: Omdat ik dit nummer een beetje bij ons vind passen. Ja, Beauty and the Brains is... Ayla houdt van dansen namelijk. En elke keer als we naar een festivaletje gaan, ik drink geen alcohol, dus dan sta ik met haar wijntje, sta ik in mijn handen en een spaarrood. Sta ik met 2 drankjes in mijn handen, zodat zij haar haren los kan gooien. En dan hou ik haar tasje vast. Dan heb ik zo'n vrouwentasje om
2: mee. Oh, ben je zo'n man? Ja.
0: Zeker.
2: Oh, geweldig.
0: En dan sta ik daar met 2 drankjes en mijn vrouwentasje om. En dan staat zij daar te swingen met haar haren los. Om me heen te dansen. En ik sta daar met 2 drankjes in mijn handen en een vrouwentasje. En zij gaat helemaal los. En dan kijk ik daarnaar en daar kan ik wel van genieten. Ik ben niet zo'n super danser, maar daar kan ik wel van genieten. Dus Beauty and the Brains, ja. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. Ja, nou, superwoman is Ayla dus.
2: Mooi, dankjewel, Steven Brunswijk. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
0: Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd.
2: En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En heel veel succes in Spanje.
0: Dankjewel, adios.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken en bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om de onderkaak, slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om de resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Nooit meer doodgaan, wederopstaan, voortbestaan door het krijgen van kinderen of als grote held. Al eeuwenlang houden mensen zich met onsterfelijkheid bezig. In de oudste teruggevonden teksten wordt het al nagejaagd. En in Silicon Valley levert de belofte voor een eindeloos leven zelfs al geld op. Een week lang praten we over waar die diepe wens vandaan komt en hoe realistisch die beloften precies zijn.
0: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
3: Lois van Wijnen.
2: Filosofenkoppel Marten Kerkwijk en Erno Eskens vormen het slotstuk van deze Onsterfelijkheidsweek. Zij kennen het onderwerp van binnen en van buiten. Het is namelijk hun pillow talk. Met hen heb ik het in dit afsluitende gesprek dus over de vraag: is het wenselijk om onsterfelijk te zijn? Ja, welkom.
4: Dankjewel.
2: Fijn om jullie te zijn. Ja. Deze keer dus de nachtelijke pillow talk in de studio.
4: Ja.
2: Wat denken jullie? Gaat deze studio nog een andere dimensie geven aan dat gesprek?
4: Ja, geen idee. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het ons vergaat als we dat nu eens een keertje publiekelijk uitvechten.
2: Nou hè, ja.
4: Deze discussie.
2: En jullie hebben daar dus geen kussen voor nodig, per se?
4: Nee,
2: om dit gesprek te voeren.
4: Denk het niet. Ja. We gaan het zien.
2: Ja. Laten we eens beginnen bij waar jullie elkaar hebben leren kennen. Want daar was ik even benieuwd naar ineens, Marten. Hoe is dat zo gelopen?
4: Wij hebben sinds gisteren 9 jaar verkering. En dank je. Wij hebben elkaar ontmoet op de internationale school voor wijsbegeerte. Daar werkte Erno toen. En ik heb daar toen gesolliciteerd en ik kwam daar op gesprek. En dat was onze eerste ontmoeting. Ik werd aangenomen, toen hebben we een tijdje samengewerkt en hebben we verkering gekregen. En inmiddels is Erno daar weer weg, maar ik werk daar nog steeds.
2: Kijk, en was die onsterfelijkheidsvraag een van de eerste gespreksonderwerpen tussen jullie?
4: Nee. hoe ging dat ook alweer, Erno?
5: Weet ik eigenlijk niet meer hoe dat zo is opgekomen. Ik denk omdat ik wel een fascinatie heb voor wetenschap en wel dat soort